0: het vlag is eigenlijk pas in 1983 onthuld.
1: Oh.
0: Dus,
1: toen was ik al lang weg.
0: Ja, precies. Dus dat had je misschien
1: niet meer meegekregen.
0: Nee.
1: Hey, gek. Ik vraag me af welke andere symbolen ik heb gemist. Bijvoorbeeld Seoul was in mijn tijd ook niet zo groot als het nu is.
0: Het oogstfeest, ja, klopt.
1: Ja.
0: Nu wordt het oogstfeest bijna groter dan
1: carnaval. Imagine.
0: Ja.
1: Maar met heel veel folklore en mooie kleren.
0: Ja.
1: Apart, mooi. Ja. Het is dus een eiland wat niet stilstaat, kun je concluderen.
0: Nee, precies.
1: Er is groei, er veranderen dingen, dat is mooi.
0: Ja, en wat je nu vertelt, van je bent al lange tijd niet wonend op Curaçao, maar het blijft toch een deel van jou?
1: Ja, absoluut.
0: Voel
1: je
0: dat de beleving van het Curaçao naar zijn, dat je dat misloopt omdat je hier zo lang woont?
1: Nee, dat voel ik niet zo. Maar soms herinneren dingen je eraan van hé, dat heb ik helemaal niet meer meegekregen.
0: Mm-hmm.
1: Maar nee, wat ik wel een beetje mis, ik merk, je zit soms in een bubbel die te maken heeft met je eigen leeftijd.
0: Ja.
1: En als ik dan met jongere mensen praat en ben, zoals jij, dan denk ik van, Team Futuro.
0: Ja.
1: Dat is zo leuk.
0: Ja.
1: En wat ik ook moet zeggen, ik merk dat jouw generatie een soort van dankbaarheid heeft jegens de oudere generatie.
0: Mm-hmm.
1: Soms zit ik gewoon ergens bij een bijeenkomst, er komt een meisje naar me toe van, dankjewel, dankzij jullie generatie zijn wij waar wij nu zijn.
0: Ja.
1: Dat vind ik eigenlijk geweldig.
0: Ja.
1: Want als jij beseft uit wie je voortkomt en daar dankbaar voor kunt zijn, dan schep je heel veel kansen voor je eigen toekomst.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Ja, klopt. En het is ook een deel van identiteitvorming. Vooral dat je weet wie zijn de mensen die voor jou zijn gegaan. Niet alleen jouw voorouders, maar de mensen die hetzelfde pad hebben bewandeld zoals jij.
1: Inderdaad, ja. En dat is ook iets wat ik bij deze jonge generatie merk. Ook dat hadden wij niet zo sterk in onze tijd.
0: Nee, klopt. Ja. Klopt. Maar je hebt jarenlang gewerkt als journalist hier in Nederland. Waar begon die passie eigenlijk?
1: Oh, de passie om journalist te worden. Nou, weet je, ik studeerde op Radulfus en dan moet je op een gegeven moment een pakket kiezen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Wat ga je doen in Nederland? Mijn cijfers waren niet zo fantastisch. Maar voor Engels had ik allemaal tienen. Dus ik dacht, ik ga Engels studeren in Nijmegen. Nou ja, dat deed ik. Dat was erg saai. Ik moest erg wennen aan Nederland, aan mijn medestudenten. Ik begreep de mensen niet. Ik had iets van, waarom zijn deze mensen zo terughoudend? Waarom komen ze je zo weinig tegemoet? Waarom praten ze niet met je? Ik begreep het. Het was een moeilijke tijd, die eerste jaren. Maar toen ineens hoorde ik van een collega, Talital heeft journalistiek gestudeerd. Ik zei, wat? Is daar een school voor? Journalistiek? En ik ging me meteen inschrijven.
0: Ja.
1: En ik merk, ik heb die drang om te communiceren, om te vertellen als ik iets moois of iets goeds of iets bijzonders heb gezien. Dan wil ik daarover schrijven.
0: Ja, en dat was het enige wat je nodig had om je in te schrijven voor journalistiek.
1: Nou, je kon worden uitgeloot, hè? Mm-hmm. Maar ik werd niet uitgeloot, gelukkig.
0: Nee, gelukkig. En je zei van, op de middelbare school zei je, wat ga je doen in Nederland? Was dat de enige keuze die je had?
1: In die tijd wel. Ik begrijp dat er nu meer sprake is van Amerika en Puerto Rico of zo.
0: Ja.
1: Maar in mijn tijd ging je naar Nederland.
0: Ja, in de eilanden zelf had je ging.
1: Je kon op het eiland alleen maar rechten studeren.
0: Ja.
1: Daar heb ik ook wel over nagedacht. Maar ik wou zo graag, man, ik wou de vrijheid meemaken.
0: Mm.
1: Ik wou weg. Ik weet nog, toen we in het vliegtuig zaten een speciaal vliegtuig voor Bursalen. Hè?
0: Ja.
1: En andere kinderen zaten te huilen. En alleen ik zat, woe!
0: Ja.
1: Grote ogen, blij uit het raampje te krijgen. Het avontuur tegemoet.
0: Ja. Ja, en wat een avontuur.
1: Ja, maar zoals ik al zei, de eerste jaren waren een domper.
0: Ja.
1: Echt een domper. Echt depressiefmakend zelfs.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoop niet dat alle Antilliaanse studenten dat zo ervaren.
0: Ja.
1: Ik vond Nederland grijs en kil en koud en somber. En de mensen ook een beetje.
0: Ja.
1: En dat is nu veranderd. Dat is later veranderd.
0: Ja, want je ging meteen vanuit Curaçao naar Nijmegen.
1: Ja.
0: Ja, en had je daar nog een groep mensen waarmee je kon omgaan? Had je een goede netwerk van andere studenten of andere mensen?
1: Ja, Nijmegen ving je goed op. Ik had wel ik moest wel in een studentenflat rij Lombijos. Dus echt ver weg.
0: Helemaal verscholen.
1: Helemaal ver weg van waar het gebeurde. En dat was vervelend. Ik kon ook niet fietsen. Mm. Maar mijn oudste broer woonde ook in Nijmegen. En hij kwam naar mij toe. Hij zelf woonde lekker in het centrum op de Bromstraat.
0: Yeah.
1: Professor Bromstraat. Hij kwam naar me toe met een fiets. En hij zei, als je ooit ergens wil komen, dan ga je op die fiets zitten en dan fiets je. Ik kon niet fietsen, maar ik ben opgestapt en ik heb gefietst.
0: Ja.
1: En anders moest je voorgoed daar blijven zitten, het rij Lombijos. Maar na een jaar ging ik ook wonen, meer in het centrum. En toen werd alles wel wat leuker.
0: Mooi. En dus uiteindelijk ben je dus afgestudeerd, ben je gaan werken. Je hebt bij verschillende
1: omroepen gewerkt.
0: Ik
1: zeg altijd bij 7 omroepen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi getal.
1: Ja, precies. Ja.
0: Wat heb je allemaal gezien in jouw tijd als journalist, redacteur?
1: Ja, even kijken.
0: Een vrouw die uit Curaçao komt.
1: Eerst heb ik lekker 4 jaar over mijn studie journalistiek gedaan, terwijl er eigenlijk 3 jaar voor stond. Toen liep ik stage bij de Beurs en Nieuwsberichten. En toen, wat was mijn eerste baan? Oh ja, dat was Feduco, RVU, programma's maken over Baibinka's. Televisieprogramma's maken over onze Antilliaanse cultuur.
0: Over naar huis gaan, ja.
1: Juist. Mm-hmm. Maar ook, dus dat was heel leuk. En ik was radioregisseur bij de Wereldomroep.
0: Ja.
1: Ja, dat was ook heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, welke periode hebben we het over?
1: Oh jongens, zo lang.
0: Om even een beeld te schetsen.
1: Oh, welk jaar zal dat zijn geweest? Even nadenken hoor.
0: Denk maar even over na.
1: Ja, in 76 kwam ik naar Nederland, school journalistiek. Laten we zeggen, het was in de jaren 283.
0: Okay.
1: 70? Nee, want 76 kwam ik, 283.
0: Ja. Dus in de jaren 80.
1: Mm, toen er nog een wereldomroep was.
0: Ja. Ja, maar hoe was dat om als journalist te zijn en te werken in de jaren 80?
1: Ik vraag me af of het zoveel verschilt van nu.
0: Er was sowieso geen social media.
1: Nee, daar heb je gelijk in. En geen mobiele telefoon. Ja. Ook de computer kwam veel later.
0: Ja.
1: Nee, die kwam in de jaren 80. Ik werkte toen bij POA, een platform, die organisation naar Antiano. Daar was ik voorlichter.
0: Ja.
1: En toen kwam de eerste computer en die nam de hele kamer in beslag. Hè?
0: Ja.
1: En ik leerde ermee werken, maar helaas, ik ben altijd een beetje digibeet gebleven.
0: Ja. Ja. Maar hoe zag de dag eruit voor jou als je ging werken bij de Wereldomroep als regisseur?
1: Je was zo jong en je had zoveel energie in die tijd. Volgens mij had ik 3 banen tegelijk, weet je wel. Overdag zat ik bij Plataforma.
0: Ja.
1: Bracht ik een blad uit. Het heette Watapana, geloof ik. En dan 's avonds was ik, en op sommige dagen was ik regisseur bij de Wereldomroep. En tussendoor maakte je televisieprogramma's voor Feduco. Het waren drukke, leuke dagen. Goed gevuld.
0: Ja. En waar haalde je de tijd vandaan?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat heb je op die leeftijd.
0: Ja, mooi. En welke lessen heb je meegenomen uit die tijd?
1: Oh, ik zit een beetje zo naar je te kijken en ik wil op het boek tikken van Jesse.
0: Ja.
1: We moeten het over het boek hebben.
0: We gaan over het boek hebben, ja zeker.
1: We moeten het over het boek hebben. Ja. Welke lessen ik heb geleerd. Dat zijn moeilijke vragen. Ik bedoel, je leert heel veel dingen. Hè? En je gaat naar je eigen opvoeding kijken. Je gaat naar je eigen land kijken. Je wilt begrijpen wat je hebt meegemaakt. Maar vooral, het duurde heel lang, vind ik zelf, voor ik doorhad van het slavernijverleden, dat zit op de een of andere manier ook een beetje verankerd nog steeds in onze psyche nu.
0: Mm-hmm.
1: Dat duurde. Maar Met dat ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, that makes total sense.
0: Ja.
1: Het verklaarde zoveel voor mij, dat wij tot de dag van vandaag nog steeds beïnvloed worden door wat er toen is gebeurd met onze voorouders. Is dat iets wat jouw generatie ook kan geloven?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Dat het zeker invloed heeft over wie wij zijn nu. En hoe wij ons ontwikkelen. En vooral als ik kijk van hoe we staan vandaag. Bijvoorbeeld als we kijken naar de Blue Wave.
1: Dat is geweldig.
0: Dus de spelers die hier in Nederland geboren zijn. In een land die ooit ons hebben tot slaaf hebben gemaakt. En gekoloniseerd. En nu zijn ze hier geboren. En mogen ze uitkomen voor ons eigen land weer. Dus het is echt een hele cyclus van geschiedenis en vorming. Dus
1: het is leuk dat die jongens, al die jongens er waren. Maar ik heb me natuurlijk afgevraagd, zoals iedereen op Curaçao, maar was Chong werkelijk de enige Curaçao die kon uitkomen voor ons land?
0: Dat is een hele goede vraag.
1: Is dat echt een goede vraag? Ik weet niet. Ja, maar dan dacht je toch, jammer dat er niet meer mensen van het eiland zelf.
0: Ja.
1: Maar die andere jongens waren allemaal geweldig, vond ik wel hoor. Allemaal geweldig.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar heb je het ook gekeken?
1: Ja, zeker. 3 uur 's nachts zat ik in mijn eentje tv te kijken. Tidimala, Tidimala, kwee.
0: Eentje
1: te gillen naar de tv.
0: Ja.
1: Want één wedstrijd heb ik alleen gekeken. En nee, ik werd flink meegesleept. Ik dacht zelfs, dit moet niet te vaak voorkomen.
0: Nee, de stress was echt... unbearable.
1: Oh.
0: Maar...
1: En wat was die keeper goed, hè?
0: Die Romo.
1: Wauw.
0: Ja. Nou, fantastisch, hè?
1: 15 goals gestopt. Ja. Echt fantastisch, fantastisch.
0: We gaan luisteren naar muziek en dan komen we terug naar jouw boek.
1: Mm.
0: Het boek die je hebt geschreven, Weg met Mental Slavery.
1: Let's do that.
0: En we gaan luisteren naar Doble Ere.
1: Mm.
0: El mundo talora, de wereld draait.
1: Oké.

0: DJ Felicia.
1: Ja, beste luisteraar, ik zit hier in de nacht met niemand anders dan John de Wind, die 15 jaar geleden het boek uitbracht weg met mental slavery. En je zou denken, 15 jaar geleden? Nou, het boek komt dit jaar weer met een nieuwe versie uit. En daarover gaan we het hebben. John heeft heel lang gewerkt als journalist bij verschillende
2: omroepen.
1: En we gaan met haar verder in gesprek over dit boek. Weg met mental slavery. Wat is dan mental slavery?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag. Je weet, we hoorden voor het eerst van mental slavery, althans ik, toen Bob Marley dat liedje zong, hè?
1: Ja.
2: None but yourself can cure yourselves. Mm-hmm. En dat mental slavery is de manier waarop je over jezelf hebt leren denken. Zoals ik met dit boek probeer te beweren, wij hebben niet van onszelf leren houden en niet van elkaar leren houden. Mm-hmm. We hebben niet onszelf niet leren respecteren en we hebben elkaar niet leren te respecteren. Want dat is grondig de grond ingetrapt door de slavernij.
1: Ja.
2: Wij mochten natuurlijk geen mensen zijn met trots en identiteit, zelfvertrouwen. Dat kon niet samengaan met slavernij.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, er is een man, Willie Lynch. Volgens sommigen heeft hij niet echt bestaan. Volgens mij wel. Ik heb zijn manifest gelezen. En hij trok van plantage naar plantage. En hij zei tegen de plantage-eigenaren: ik heb een manier waardoor je een slaaf voorgoed tot slaaf kunt maken.
1: Op welk land? Op welk eiland was dit?
2: Oh, dit was in Amerika. Maar ik weet zeker dat deze theorie een groot geheim is onder alle witbazen. Mm-hmm. Onder alle jongens.
1: Ja.
2: Hij zei, wat je moet doen is, je moet het principe van verdelen en heers toepassen. Je moet zorgen dat elke groep de ander haat. Dus de mannen, de vrouwen, de veldslaven, de huisslaven, de ouderen, de jongeren, de lichtgekleurde, de donkergekleurde en vice versa steeds. Hè? En vice versa. Hij zei, als je dat doet, en dan moet je zorgen dat ze elkaar haten en dat ze elkaar wantrouwen. Mm-hmm. Want dan zullen ze elkaar verraden en dan ben jij veilig. En de enige persoon van wie ze mogen houden, dat ben jij, de witbaas, de mensenbaas. En dat was een probaat middel om, waar we tot de dag van vandaag volgens mij schade van ondervinden. Mm-hmm. Dat we elkaar niet makkelijk vertrouwen.
1: Ja. Nou, dat is een theorie die ook vandaag de dag
2: verdelen en heersen.
1: Ja.
2: En waarom? Ja.
1: Dat zien we dus ook bij andere, bijvoorbeeld in landen zoals Amerika nu, waar in heel veel race wars gesticht worden, dat de mensen tegen elkaar gaan. Denk je dat nog steeds een manier is waarop de overheden of powers that be, even om zo te zeggen, dat gebruiken om
2: Ik denk bijvoorbeeld dat in Amerika de drukste zwarte gemeenschappen binnen zijn gehaald. Ik denk dat dat een witte actie was. Ik denk dat dat heel bewust is gebeurd. Mm-hmm. Om te zorgen dat de jonge mannen en vrouwen uit de ghetto's en de arme wijken, dat die verslaafd werden. Zoals ik ook denk dat in Amerika, waar de gevangenis een verdienmodel is, mm-hmm, daar gaat het om zoveel mogelijk gevangenen binnen te krijgen.
1: Ja.
2: Zodat ze gaan werken. Zodat de baas, de gevangenisbaas, geld verdient. En het is bekend, ook in Nederland hoor, dat zwarte gevangenen, zwarte jongens, altijd veel langere straffen krijgen dan witte jongens.
1: Ja.
2: Dat is gewoon zo. The decks are stacked against us. Mm-hmm. En dus met dit boek wil ik ook proberen om ons daarvan bewust te maken. Van, hey, ja, mensen, open je ogen.
1: Ja, dus dat is precies mijn vraag. Wat kunnen we dan doen als de odds are stacked against you? Mm. Wat kan je dan doen als persoon?
2: We moeten bewuste keuzes maken. We moeten ons bewust worden van, hey, dit is blijkbaar iets wat wij doen. Iets anders wat bekend is geworden, is dat wij kopen liever bij iemand die ons slecht behandelt, van een ander ras, bijvoorbeeld bij een Chinees, dan dat we elkaar steunen.
1: Mm-hmm.
2: Wij zijn geen klanten van elkaar. Wij zullen eerder ons geld aan andere gemeenschappen geven. Ja. In Amerika wordt dit de spiderweb economy genoemd.
1: Ja.
2: En ze zeggen dat in bepaalde gemeenschappen gaat die dollar 30 keer gaat die heen en weer in dezelfde gemeenschap voor die eruit gaat. Ja. Maar bij ons, en we geven het meteen aan de andere gemeenschap.
1: Als je het hebt over ons en wij, wie bedoel je dan precies?
2: Ik heb het nu specifiek over ons Antillianen, maar ik heb het ook over de Afro-Amerikanen. Ik heb het over alle nazaten van tot slaafgemaakten.
1: Ja. En dus
2: dat is mijn doelgroep ook met dit boek. Hè? Dat is bedoeld voor de nazaten van tot slaafgemaakten.
1: Ja. En een deel van dit boek, je hebt

0: Je had het genoemd de Spider Economy.
1: Ja, de Spider Economy.
0: Wat is dat?
1: Spider Web Economy.
0: Spider Web
1: dat economy. Is dus dat jouw economie. Dus bijvoorbeeld, ik geloof dat ze het in dit boek hebben, dat is mijn eigen boek, over de Indiërs in Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Dat zij het geld onder elkaar blijven uitgeven. Onder elkaar. Ze gaan niet naar een witte supermarkt om het geld uit te geven. Ze blijven het onder elkaar zo heen en weer. Ik koop bij jouw bloemen. Ik koop bij jouw kranten. Ik koop bij jou mijn kleren. 30 keer gaat die dollar heen en weer in de eigen community.
0: Ja.
1: Zij verdienen aan elkaar. Maar van zwarte mensen is het helaas bekend dat wij ons geld makkelijk naar andere communities uitgeven. Aan witte mensen. En het geld verdwijnt. We bouwen zelf niks op.
0: En waarom is dat?
1: Ik denk dat het allemaal nog steeds te maken heeft met dat verdelen heerst. Met ons eigen zwakke zelfbeeld. Waardoor we het mooier vinden om veel geld te betalen bij een witte kapster. Dan dat we minder geld betalen, maar bij een zwarte kapster.
0: Ja, ja. En als we kijken naar die spiderweb economy. Hoe... Ik denk meteen aan het geschiedenis ook van de zwarte gemeenschappen in Amerika. Die wel hun eigen banken begonnen te stichten.
1: Ze hadden hun eigen Wall Street.
0: Ja, precies. Maar hoe is dat dan gegaan? Dat is ook een vorm van de spider.
1: En laten we er heel blij om zijn. Maar zoals zoveel succesvolle zwarte initiatieven is die hele Black Wall Street afgebrand. Hè?
0: Ja.
1: Door witten die dachten van hé, dit moeten we niet hebben hier.
0: En hoe komt dat?
1: Wat weet ik veel. Weet ik veel hoe de witte mentaliteit in elkaar zit. Daarom dit boek. Het gaat niet over racisme. Mm-hmm. Dit boek gaat over onze eigen mindset. Ja. Want ik had zo'n behoefte om iets te schrijven waar wij iets aan hebben. Ik dacht, ik heb geen zin om weer te lopen beschuldigen. We weten allemaal wel hoe erg racisme is. Ik wil juist iets brengen van hey, krijg inzage in hoe onze eigen geest werkt. En wat we daaraan kunnen doen misschien.
0: Ja.
1: En wat ik tegen je zeg, we moeten hele bewuste keuzes maken. Je mag jezelf best betrappen op hey, nou wil ik alweer iets doen, maar ik ga het niet doen. Zo mag je met jezelf redeneren.
0: Ja. Dit boek is dat gedateerd op 10 oktober 2014. Dat is
1: 12 jaar geleden en niet 15 zoals ik steeds zeg. Ja.
0: Klopt. Ja. Maar we hebben dit gesprek nog steeds in de tegenwoordige tijd.
1: Ja, dat is zo erg, hè? Dat is zo jammer.
0: Wat was toen jouw behoefte om dit te gaan schrijven? En wat is het nu de behoefte eraan? Als er...
1: Mm-hmm.
0: Omdat als er toch niks verandert.
1: Nou ja, zoals ik tegen je zei, mijn behoefte is van hey mensen, laten we naar onszelf kijken en kijken wat wij kunnen veranderen om vooruit te gaan. Dat was mijn behoefte. En ja, ik was zondag zat ik in een panel. En toen had een zwarte regisseur had een hele goede film gemaakt over racisme. Maar hij was een beetje boos. Hij zei, ik heb die film gemaakt en nu 5 jaar later is er nog steeds niks veranderd. En ik brak spontaan in lachen uit.
0: Mm-hmm.
1: Want deze strijd is zo, die gaat zo langzaam en zo taai. Maar er komen wel veranderingen. Er komen veranderingen.
0: Ja.
1: Het is niet meer zoals in 1950 toen mijn vader op de Pedagogische Academie zat. In Nederland, een van de eerste zwarte jongen die een beurs kreeg om naar de Pedagogische Academie in Nederland te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En dat de directeur van de basisschool uit de buurt tegen zijn directeur zei, hey, ik zie een neger bij jullie. Die kan mooi voor Zwarte Piet bij ons komen spelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt nu niet meer gezegd.
0: Mm.
1: Dus je ziet, er komt verandering, er is verbetering, maar het duurt decennia.
0: Ja, heel langzaam.
1: Ja,
0: langzaam. En zijn er dingen die nu niet meer actueel zijn, 12 jaar later?
1: Ai, laat me even kijken. Nee, helaas. In het boek gaat het bijvoorbeeld over herstelbetalingen. En dan gaat het over de 10 regels die de CARICOM heeft opgesteld. Van hoe kunnen we, wat kunnen we vragen, wat kunnen we eisen om als herstelbetaling.
0: Ja.
1: En van die 10 punten.

0: punten is er maar een half puntje, is er iets mee gebeurd. En dat is nu zoveel jaar later. Dus ja, wat is niet meer aan de orde?
1: En wat is dan de bedoeling dat dit boek weer uitkomt?
0: Ja, nou, van mij had het niet gehoeven, maar er waren een paar dames uit Caverje bij en die hebben een uitgeverij en die zeiden, dit boek moet opnieuw worden uitgegeven, want het is niet meer te verkrijgen. En ik zei, maar er zijn al zoveel boeken, waarom nog een boek erbij, waarom weer dit boek? Maar ze zeiden, onze jongeren hebben recht op deze informatie. En zo hebben ze me overgehaald en nu vind ik het ook wel leuk, want ik ga dit boek flink uitbreiden, ik ga er nieuwe dingen in zetten en dat zijn niet per se hele nieuwe inzichten, als wel, ik ga meer vertellen, dingen die ik heb ontdekt, bijvoorbeeld over de slavenfokkerij die er bestond op Bonaire, waar tot slaafgemaakte mannen en vrouwen heen werden gestuurd om onder dwang baby's te gaan produceren. Oh. En dat gebeurde in de tijd dat de slavenhandel verboden was vanuit de transatlantische slavenhandel. Ja. Verboden was vanuit Afrika. Ja, dan moet je, als je ze niet kunt kopen, moet je ze zelf gaan maken, hè? Daar wil ik over vertellen. Ik wil vertellen over die brief van Willie Lynch. Dus er zijn heel veel dingen waar ik achter ben gekomen van. Ik denk, dat moet er eigenlijk ook in. Mm-hmm. Dat ga ik er nu in stoppen. Ja. Dat vind ik mooi. Ik weet niet of je de kans hebt gezien om naar pagina 136 te gaan. Ja. Daar had ik 10 gouden regels opgesteld voor vandaag al meer geluk en vrijheid.
1: Ja.
0: Zodat iedereen die dit boek leest in één dag zijn leven kan verbeteren.
1: Ja. Breng meer vriendelijkheid in je leven door random acts of kindness.
0: Meer balans, vriendelijkheid en Ubuntu. Zeker, ja. En een van de dingen die we kunnen doen is bij elkaar kopen, weet je wel?
1: Ja. Maar stel je voor, je doet random acts of kindness voor de mensen om je heen. Maar je krijgt hem zelf niet terug door wat dan ook dat in de samenleving.
0: Ja, dat geeft niks. Je moet nooit iets doen in de hoop iets terug te krijgen. Pay it forward, weet je wel? Vandaag doe jij iets goeds voor die, morgen doet die iets goeds voor jou. Zo moet je denken. Gewoon niet rekenen op, ik doe iets voor jou omdat ik iets terug wil. I know you.
1: Ja, komt
0: altijd wel weer goed.
1: Ja, probeer een band op te bouwen met je voorvaderen en moeders. Ja. Bijvoorbeeld soms een kaarsje, bloemetje of wierookstokje bij een foto aan te steken en in je gedachten tot hen te wenden.
0: Ja.
1: Doe je dat wel eens?
0: Ja, dat doe ik wel eens. Veel te weinig. Maar mijn moeder en haar moeder en hun moeder waren allemaal hele grote fans van moeder Maria. Mm-hmm. En er stond altijd een beeldje met bloemen op tafel. En de vrouwen op Curaçao, misschien ook in andere landen hoor, die hebben iets met Maria, hè?
1: Ja.
0: Maria begrijpt hun problemen. Bij Maria kunnen ze huilen. Maria is ook een moeder. Ja. Maria is van een andere orde als Jezus. En Maria is heel speciaal. En omdat mijn moeder en haar moeder en haar moeders moeder het deden, geeft het mij inderdaad een soort de kracht van de generaties die doorgaan.
1: Ja, dat haal je daarvan uit.
0: Dat haal ik daaruit. Ik haal daar kracht uit.
1: Ja.
0: Iets anders. Regel 8. Geef je kinderen elke dag een compliment en praat zo vaak mogelijk goed over hen waar ze het kunnen horen.
1: Mm-hmm. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Dat heb ik van Joy de Gruy, een Amerikaanse wetenschapster, die erachter kwam dat wij onze kinderen weinig complimenten geven en we zeggen ook weinig I love you, ik hou van je. En dat komt, volgens haar, doordat tijdens de slavernij gaf je kinderen geen complimenten. Hmm. Als de witte baas eraan kwam en hij keek naar je zoon, dan ging je zoon gauw afkammen. Oh, hij stelt niet veel voor, hij is niet erg sterk, hij deugt niet. Hmm. Alles zodat je zoon maar niet verkocht zou worden. Met je dochter, idem dito, die hield je liefst uit het zicht, hè?
1: Ja.
0: Omdat de slavenmeester haar niet zag en rare ideeën in zijn hoofd kreeg. En volgens Joy de Gruy hebben wij om die reden nooit geleerd onze kinderen te complimenteren. Terwijl kinderen daar enorme behoefte aan hebben om te weten dat hun ouders trots op hun zijn. Nou, als wij dat weten, dan kunnen wij bewust iets daartegen gaan doen.
1: Ja.
0: En zorgen dat je kinderen complimenteert. Soms vinden we het zo moeilijk om dat te doen, maar het lukt wel als je het tegen een ander vertelt. Hoe goed je kind is, hoe trots je op hem bent. En de bedoeling is, zeg dat waar je kind het ergens kan horen.
1: Mm.
0: Dat werkt nog sterker.
1: Ja.
0: Ik weet nog, ik gaf workshops. En in de workshop dan zetten we iemand op een stoel. En dan zette iedereen zijn handen. Links en rechts stond er iemand dan naast die persoon. En dan kon je een boodschap doorgeven. Kon je die persoon een compliment geven op drie manieren. Jij bent bijzonder krachtig. En dan deed je alsof je redo deed. Dan zeiden die twee personen tegen elkaar: Joan is bijzonder sterk en krachtig. En dan tenslotte zei diegene op de stoel: ik ben bijzonder sterk en krachtig.
1: Ja.
0: Nou ja, dat helpt. Dat zijn drie manieren om jezelf te bekrachtigen. Ja. Maar ja, wanneer doe je dat ooit als je niet toevallig in een workshop zit? Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En denk je dat de jongere generaties, dus dit boek komt weer 12 jaar later.
0: Ja?
1: Denk je dat mensen hier klaar voor zijn of open voor staan voor wat in dit boek staat?
0: Joh, they better. Ik bedoel, ja, als ze nou nog niet klaar zijn, wanneer dan? Ik kom zoveel, ja, nou ja, de jongeren die ik ontmoet, heb ik het idee dat ze nog meer bewustzijn hebben dan mijn generatie toen wij op die leeftijd waren.
1: Ja.
0: Dus ik heb heel veel hoop.
1: Denk je dat het ook gaat over bewustzijn?
0: Dit is allemaal bewustzijn. Dit is mindset.
1: Mm-hmm.
0: Dit gaat over mindset.
1: Ja, ja, ja. Ik heb een nummer voor je meegenomen.
0: Ooh.
1: We gaan het zo verder over hebben, over dit boek. En wat we allemaal van kunnen leren. Maar ik heb een nummer voor je meegenomen en ik hoop dat je van kan genieten.
0: Oh, lekker.

0: Nieuwsradionetwerk.
1: Lamento di Mozzanina, de klaaglied van Mozzanina.
2: Dankjewel dat je mij dit hebt laten horen.
1: Ja, je hebt erom gevraagd. Ik dacht,
2: fantastisch.
1: Oh, zeker laten horen. Mm. Het is ook een hele mooie nummer die echt mooi in elkaar gezet is door Iselin Kalister.
2: Oh.
1: En het vertelt het verhaal van Mozzanina, een tot slaaf gemaakte die verlangt naar haar liefde, Butchifil, die weggenomen is door de slaveneigenaren of de mensen die...
2: Hij was te trots. De slaveneigenaar wou hem alsmaar afrossen, omdat hij te trots was. En tenslotte heeft hij hem zijn vrouw afgepakt, hè? Mozzanina.
1: Ja, ja. En eergisteren, woensdag, 1 juli was het ook, Kitty Kotti, de viering van de 1 juli 1863... dat de slavernij afgeschaft is.
2: Ja.
1: En als we het wat hebben over deze verhalen... Mm. Is dat iets dat jij viert, 1 juli?
2: Mag ik je zeggen wat als eerste bij me opkomt?
1: Als
2: ik moet denken aan op 1 juli dan paraderen de Surinaamse dames in hun kotomissies, hè?
1: Mm-hmm.
2: Door de straten. Die kotomissies zijn enorme jurken. Ja. Enorme bolwerken van jurken.
1: Ja.
2: Die speciaal zijn ontworpen zodat de witte baas hun vormen niet zag.
1: Ja.
2: Hun lichaamsvormen niet zag en hun dus ook niet zou aanranden.
1: Mm.
2: Want zoals er in verschillende verhalen bekend is, de witte vrouwen werden ontzettend jaloers, hè, dat hun man zich voortdurend vergreep aan die zwarte vrouwen. En je hebt de verhalen vast wel gehoord van borsten die werden afgesneden en aan de man werden opgediend. Daar kwamen verschillende vreedheden uit voort. En daarom dragen de Surinaamse vrouwen die mooie kotomissies. Ik vind ze persoonlijk niet mooi. Maar
1: maar het heeft wel een krachtige verhaal die met zich meeneemt.
2: Maar met 1 juli heb ik ook zo'n vreemde verhouding.
1: Ja. Het is een bittersweet.
2: Bittersweet. Want 1 juli, dan viert iedereen dat koning Willem III zogenaamd de slaven de vrijheid heeft geschonken. Oh, wat een goede koning. En waar bestonden ook allerlei liedjes om hem te bedanken. Dankjewel, koninkje Willemke. En zo. En dat was natuurlijk niet zo. Er is ons geen enkel niks. Er is, hoe zal ik het zeggen? Hoe kun je eigenlijk blij zijn dat je iets wordt gegeven wat nooit van je voorouders had mogen worden afgepakt.
1: Mm.
2: En daarom, ik ben heel erg blij dat wij op Curaçao vooral veel waarde hechten aan 19 augustus. Mm. De dag dat de slavenopstand uitbarstte. De dag dat Tula besloot het niet langer te pikken en duizenden mensen wist te verzamelen om een einde te proberen te maken aan de slavernij.
1: Mm-hmm.
2: Want, zoals je misschien weet, Tula wist dat Curaçao en Nederland op dat moment onder Frankrijk viel. Mm-hmm. En in Frankrijk hadden ze de term
1: fraternité, égalité.
2: En égalité. Égalité. Mm-hmm. Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
1: Aha.
2: Dus Tula zei, vrijheid, gelijkheid en broederschap toch? Ook voor ons. Want in Haiti was het wel afgeschaft.
1: Ja.
2: Dus hij had een goede redenering,
1: liberté,
2: toch?
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Zo is het. Zijn redenering was sano, was gezond. Maar goed, zijn ontzettend trots op Tula. Hij is onze volksheld.
1: Ja.
2: En toch,
1: maar toch werd hij...
2: Maar laat me eerst nog zeggen. Maar tot laat, misschien wel 1973, werd Tula nog steeds afgeschilderd als een crimineel.
1: Ja.
2: Maar met dat mensen begonnen door te krijgen van, hé, maar dit is geen crimineel. Hij is een crimineel volgens de witten. Voor ons is hij een held.
1: Ja.
2: Toen sloeg dat meteen aan. Tula werd meteen een grote held waar we echt heel veel kracht uit kunnen putten.
1: Ja.
2: Dapperheid, moed, strijdvaardigheid.
1: Ja.
2: En hij was niet de eerste die een opstand begon op Curaçao. Hè?
1: Ja.
2: Er waren opstanden geweest in 1950, georganiseerd door vrouwen. Er was een opstand in 1850.
1: Ja.
2: In 1817 voortdurend zijn er opstanden geweest. Maar, oké, Tula die werd verraden. Dat is ook uiterst pijnlijk, hè? Dat doet je weer denken aan, zie je wel, wij leren elkaar verraden. Tula werd verraden en gevierendeeld, hij en zijn compatriotten. En er werd in stukken gehakt, zijn hoofd werd op een paal gezet. Om iedereen vooral goed te laten afschrikken. Want Tula was niet zomaar begonnen met die opstand. Het ging al een tijdje slecht met de WIC. Er was minder eten, ze moesten harder werken. Ze moesten zelfs op zondag brandhout gaan verzamelen, zodat ze niet voor hun eigen eten konden zorgen op kostrondjes. Dus dat speelde allemaal een rol. Maar door zijn dood, na zijn dood, is de situatie toch een beetje verbeterd.
0: Ja.
2: Mensen hoefden niet meer zo hard te werken. Ze hoefden niet op zondag te werken. Er kwam een decreet van de overheid dat men zijn slaven goed moest voeden en goed moest kleden. En ja, en dat moeders niet meer van kinderen gescheiden mochten worden verkocht. Dus het ging dan. En dat men oude slaven niet zomaar vrij kon laten. Want dat was een middel wat men toepaste, hè? Als de mensen oud werden, hoppa, vrijheid. Ga maar kijken waar je eten bij elkaar stilt.
0: Ja, ja.
2: Het was een hele goede manier van bezuinigen. En dankzij Tula is er toch verbetering gekomen in de, laat ik zeggen, arbeidsomstandigheden.
1: Ja, ja, ja. Dat was een kleine stap. Voor jou is Tula meer dan een historische figuur. Je zei net moed, dat was sterke uitputting.
2: Dapperheid, edelmoedigheid. Want Tula was ook, hij was belezen, hij was intelligent. Dat blijkt uit zijn gesprek met pastoor Schink. Toen hij zei van, zijn wij niet allemaal kinderen van Adam en Eva? Is niet hetzelfde rode bloed in onze aderen? En hij gaf de pastoor een bed en de volgende ochtend gaven ze hem koffie en een paard, zodat hij terug kon naar de stad. Een man met edelmoedigheid, bomanera, nobele man.
0: Ja.
2: Dus er is veel om trots op te zijn bij Tula.
1: Ja, ja, maar voor jou is het heel veel meer dan dat, want je hebt ook een column over geschreven recent.
2: Ja.
1: De vele Tula's.
2: Ja,
1: En waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, ja, zoals ik al zei, in dit boek staat een brief van Glenn Helberg, een psychiater, die hij geschreven heeft aan Tula. En daarin zegt hij, hoe komt het dat we niets van jouw achtergrond weten? Hoe komt het dat wij niet weten waar je geboren was, wie je vader en moeder waren? Hij zei, dat zijn allemaal feiten die bewust zijn weggehouden van ons.
0: Mm-hmm.
2: Dus jarenlang hebben wij gedacht, we weten helemaal niets van Tula. En toen een paar jaar geleden zong Ilya Isenia een tamboe, waarin ze vertelde dat Tula een kapitein was, een zeekapitein, en een veterinario, een veearts.
0: Ja.
2: Nou, hey, ik ging meteen de hart op en vertelde aan mensen van, hey, Tula was een zeekapitein. En it all made sense, want het was in die tijd normaal dat slaven een vak hadden, een ambacht hadden. Dan kon hun baas hun verhuren en dan kwamen ze met geld thuis voor hem. Vrouwen waren kokkin, naaister, vroedvrouw.
0: Ja.
2: Mannen waren timmerman, stucador, metselaar, matrozen. Heel veel matrozen. Dus en het zou ook verklaren waarom hij zoveel verschillende plantages kon bereiken en de mensen aan zijn kant kon krijgen. Dus ik dacht, nou, dat kan heel goed kloppen. Tula was een kapitein en een veearts. En vorig jaar hoorde ik een jonge man, die had ook een mooie tamboe, geloof ik, waarin hij vertelde dat hij van Ilya Isenia had gehoord dat Tula eigenlijk uit Nederland kwam. Hij woonde in Nederland, en in Nederland was het verboden om slaven te hebben. Hij woonde in Nederland bij een gezin waar hij opgroeide met de zoon. En zij gingen samen voor veearts studeren. En toen zijn ze naar het Caribisch gebied gegaan. De zoon is verder getrokken en Tula zou zich gevestigd hebben op Curaçao. Vind ik ook niet raar.
0: Mm-hmm.
2: Vandaag zat ik
1: heel veel theorie.
2: Ja, en vandaag zat ik te lezen en toen, wacht, ik heb er een blaadje bij gestopt en toen zag ik dat in het jaar 18 een jaartal wat ik maar moeilijk kan onthouden.
1: Maar in ieder geval
2: 1612 Nee, ik denk toch dat later was.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, toen las ik dat. Oh ja, hier, 1848 waren er ongeveer 10.000 vrije mensen van kleur op Curaçao.
1: Mm-hmm.
2: Tegenover ongeveer 5000 mensen in slavernij. Dus er waren twee keer zoveel vrije zwarte mensen als slaven. Tola kan best een vrij zwart mens zijn geweest.
1: Ja.
2: Die zijn brood verdiende als bijvoorbeeld veterinario, veearts.
1: Ja.
2: Maar vorig jaar kwam Charles Dorego, mijn oude aardrijkskundeleraar, met een theorie. En hij beweerde dat dat allemaal onzin was, dat er niks van klopte. Niks. Want als het zo was geweest, dan hadden we het gelezen in de archieven, zei hij. Tola was duidelijk een bomba. Nou, dat is een afschuwelijk idee. En bovendien heeft hij er ook geen bewijs voor.
1: Want wat is een bomba?
2: Een bomba, dat was de slaaf, de tot slaafgemaakte, die de andere tot slaafgemaakte moest afranselen.
1: Mm-hmm.
2: Met de bulpis.
1: Ja.
2: In dienst van de witte baas.
1: De bulpis is een zweep, een grote, zware zweep.
2: Maar weet je waar die van is gemaakt?
1: Nee, eigenlijk.
2: Een bullepees. Een bulpis werd gemaakt van de penis van een stier.
1: Ja.
2: Ja, en ze hadden nog veel meer vreselijke manieren om mensen te straffen. Hè? Ik ga weer even uitweiden. Maar die slavenopstand waarover ik je vertelde in 1850. Nou, daar werd bijvoorbeeld een vrouw die verdacht werd van een van de aanstichters te zijn. Die werd levend verbrand.
1: Mm.
2: Ja, er waren allerlei manieren waarop je iemand kon straffen. Maar de bomba was degene die het vuile werk opknapte voor de witte baas.
1: Ja. En wat doet dat met de gemeente als iemand zegt van, hey, Tola was een bomba?
2: Het was verschrikkelijk. Het was alsof je in ons hart kerfde, in ons hart, in onze ziel kerfde. Want wij hebben het nodig om onze helden te kunnen vereren. Hè? Mm-hmm. En om nobel over ze te kunnen denken. En het feit dat je Tola het smerigste beroep in onze ogen ter wereld toedicht, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk.
1: En wat doet dat met de geschiedenis, met de mensen? Wat is het motief achter om Tola zo'n...
2: Ik heb geen idee. Vooral als je toch niet kunt bewijzen. Je zegt tegen andere mensen wat jullie zeggen is idiotie.
1: Mm-hmm.
2: Want er is geen bewijs. Maar jouw theorie is ook niet bewezen.
1: Ja.
2: En bovendien is het zo dat... ik vind niet dat wij moeten wachten op bewijzen uit een of ander archief van zoveel 100 jaar geleden. Zoveel 100 jaar geleden werd er niks voor ons of door ons geschreven.
1: Mm-hmm.
2: Dus waarom moeten wij afgaan op al die witte bewijzen waarin onze mensen steeds de criminelen zijn? Dus daar klopt niks van.
1: En wat moeten wij dan doen? Als mensen steeds op zoek gaan van waar kwam onze grote verzetsheldstrijder van? Wat moeten we dan naar grijpen?
2: Ja.
1: Wat is dan de waarheid?
2: Ja, ik ben een beetje onorthodox misschien in deze dingen. Maar ik vind altijd, geloof datgene wat jouw ziel voedt.
1: Ja.
2: Geloof datgene wat jouw ziel goed doet. Dat vind ik trouwens ook van religie, hoor. Geloof datgene wat jou goed doet.
1: Ja.
2: Waarom geloven regeltjes? Nee. Als het jou kracht geeft, that's what you gotta believe.
1: Ja, mooi. Mooi. En dus je eindigt de column met de woorden: voor mij hoeft de echte Tola niet op te staan.
2: Heb ik dat geschreven? Oh jee, ja. Wat heb ik nog meer geschreven? Lees een paar zinnetjes voor.
1: Maar wat doe je met de voor mij hoeft Tola niet op te staan?
2: Ja, ik bedoel, Tola is degene die ik voor mijn geestesoog heb. Degene waar ik kracht uit put. En ze kunnen me nog met nog 20 andere Tola's komen aanzetten. Dat hij Bomba was, dat hij Vito was. Misschien komen ze op een dag wel met dat het een witte man was.
1: Mm-hmm.
2: Maar Tola is voor mij degene die mij kracht geeft. Ze zeggen ook wel eens, weet je wel, God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Nee, de mens schiep God naar zijn evenbeeld.
1: Wow.
2: En zo kunnen wij Tola naar ons evenbeeld scheppen, zodat
1: wij krachten vanuit kunnen scheppen.
2: Juist.
1: Ja. Wauw.
2: Ja.
1: Heel mooi. Ja.
2: Oh, waarom alleen maar geloven wat geschreven is door anderen? Nou.
1: Ja. Mooi. En als we kijken, want de tijd dringt.
2: Hebben we nog even tijd?
1: Een korte tijd.
2: Na die Mossanena ballade had ik misschien nog iets willen zeggen over man-vrouw relaties en hoe die beïnvloed zijn door de slavernij.
1: Ja.
2: Ik wil niet de wijsneus uithangen, want het is heel moeilijk over andermans relaties iets te zeggen. Maar er wordt wel gezegd dat de Curaçaose vrouw misschien door waar ze vandaan kwamen uit Afrika bijzonder zelfstandig is, hè?
1: Mm-hmm.
2: En waardoor mannen vaak onze vrouwen niet de liefste ter wereld vinden. En ik luisterde naar een podcast van Antonietta of zo.
1: Dat is een journalist op het eiland. Ja,
2: precies. Ja. En toen was er een man en hij zei: ik kan zo zien wanneer een man in een auto zit met een Dominicaanse vrouw of wanneer het een Curaçaose vrouw is.
1: Mm,
2: hij
1: zei, wat is het verschil?
2: Ja, hij zei, als je naar een man en een vrouw in een auto kijkt en zij zit op haar mobiel, dan is het de Curaçaose. Als je een vrouw ziet met haar hand zo in de nek van de man aan het aaien, dan is het de Colombiaanse. en dat zou het verschil. Ja, je hoort het mannen zeggen dat de vrouwen niet lief genoeg zijn. Hè?
1: Ja.
2: En dat al die Latina's veel liever zijn. Hè?
1: En is dat een doorwerking van de slavernij volgens jou, die dan de mogelijkheid te binden beïnvloedt?
2: Door de slavernij, en zoals je al hoorde, er was een fokeiland. De mensen mochten niet trouwen. De baas kon zich vergrijpen aan alle vrouwen wanneer hij wou. Mannen konden worden afgeranseld. Het was geen veilige omgeving om iemand lief te hebben. Het was zelfs geen veilige omgeving om je kinderen lief te hebben.
1: Ja.
2: Laat staan, man en vrouw. Dus men kan zeggen dat veel van wat er nu gebeurt, Mouet Jaffo en de ontrouw van mannen, dat het nog steeds uit die tijd voortkomt. Dat weet ik allemaal niet. Maar
1: het zijn theorieën.
2: Het zijn theorieën, ja. En het zou wel eens kunnen kloppen dat het zo is.
1: Er is heel veel meer te ontdekken. Wanneer komt dit nieuwe editie uit?
2: November. November komt er een nieuwe, verbeterde, aangevulde editie uit.
1: En waar kunnen mensen deze vinden?
2: Hij wordt uitgegeven door mevrouw Alice Fortis in Rotterdam van Hoogvliet. Maar laat ik zeggen, als mensen vast een exemplaar zouden willen bestellen, dan kunnen ze misschien mij mailen. En dat is dan De Wind Joan. De Wind met DT, kleine letters allemaal. dewindjoan@gmail.com. Dan kunnen ze een exemplaar alvast laten klaarleggen.
1: Ja, mooi. Joan, dankjewel dat je hier bij ons was in de Nacht van Caribisch Netwerk. En we hopen je boek te kunnen lezen in de toekomst dat hij uitkomt. En dat we weer zulke mooie gesprekken kunnen hebben.
2: Dat was een groot plezier. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ook. Zeker. Fijne avond nog. Het nieuws van 3:00. We zijn zo terug in de Nacht van Caribisch Netwerk.
0: NPO Radio 1.
3: 3:00. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen onder wie een Nederlands echtpaar overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit protest tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking, bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
1: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felice en welkom bij het tweede uur van de nacht van het Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribische gedeelte van ons koninkrijk zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk.
0: CJ Felicia. De nacht van Caribisch Netwerk.
1: In dit uur gaan we luisteren naar de podcast van Guiano Payne met Tweede Kamerlid van het ChristenUnie, Don Seder.
4: Maar de Nederlanders op Bonaire hebben jarenlang moeten smeken om aandacht van het kabinet en de Kamer. En ik zag ministers die het dossier naar elkaar toeschoven, die gewoon weigerden in actie te komen. Zeiden, nou ja, dit is iets van de Eilandsraad, ingewikkeld, maar je moet het vooral daar oplossen. Terwijl de acute dreiging voor de gezondheid, ik ben er geweest, mensen hebben aangegeven, dit heeft wat met mijn gezondheid gedaan. En ik weet nog steeds niet wat er allemaal vrijkomt. Er wordt geen onderzoek gedaan.
5: Politiek Den Haag en het Caribisch deel van ons koninkrijk kunnen elkaars bloed soms wel drinken. Harde woorden over en weer. Vaak over gelijkwaardigheid. Nog vaker over geld. Is die politieke afstand echt onoverbrugbaar? En wat moet er gebeuren om nader tot elkaar te groeien? Ik bespreek het met een ware nestor op dit dossier. Tweede Kamerlid Don Seder van de ChristenUnie. Don, het was een turbulente mediaweek voor jou.
4: Ja, goed. Als Kamerlid heb je het vaker. Vorige week hadden we een ChristenUnie-congres. Daar gaat het altijd over hot topics in de wereld. Asiel, Israël kwam voorbij. Deze week heb ik ook een motie ingediend om stappen te zetten voor rechtsherstel voor de Molukse gemeenschap. Dus dat kreeg ook wat aandacht. En ik ben met schuldenhervormingen bezig. En gisteren kwam er een brief naar buiten waarin het kabinet eigenlijk vrijwel alles gaat uitvoeren wat ik in de nota heb gezet. Mm. Er zijn verschillende onderwerpen, maar houd je bezig.
5: Ja, precies, houd je bezig. Nou ja, waarom jij hier zit is omdat, en ik heb het ook in de intro gezegd, jij bent echt de nestor op het gebied van, op het Caribisch gebied dossier eigenlijk. Van waar die interesse bij jou?
4: Ja, kijk, toen ik de Kamer in kwam, ik zelf heb geen Caribische roots, wel Surinaams, maar niet Caribisch deel van het Koninkrijk. Maar toen ik Kamerlid werd, ontdekte ik en merkte ik heel snel dat heel veel Kamerleden eigenlijk gewoon te weinig interesse hebben in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Termen werden door elkaar gehaald, de landen, de eilanden en woordvoerders sprak ik, die eigenlijk gewoon niet goed wisten hoe het ook qua de gemeenschap daar, hoe mensen dachten, hoe dat in elkaar zat. En ik, als ik eerlijk ben, zag ik ook een staatssecretaris en een ministerie die vooral het Europees-Nederlands belang diende en vanuit die bril keek naar zaken. Terwijl Bonaire, Saba en Sint-Eustatius sinds 2010 ook echt een keus gemaakt hebben om deel te zijn van Nederland. En ook de belofte hebben gekregen, we gaan jullie gelijkwaardig behandelen. Ja, en dat zag ik gewoon niet terug qua sociale voorzieningen, qua aandacht voor onderwerpen. En toen heb ik gezegd, Ik ben vanuit de advocatuur de Kamer ingegaan. Ik heb altijd sociaal recht gedaan. Van ja, ik ga deze mensen wel een stem geven. Dus toen heb ik wel besloten om me intensief erin te vast te bijten. Ik ben ook vaker die kant op gegaan. Heb met alle eilanden heb ik gesprekken gevoerd. Ben ik ook met de community ben ik gaan zitten. En zo probeer ik recht te doen. Want wat mij opvalt, dat wordt wat minder. Daar ben ik blij mee. Maar Kamerleden zijn onvoldoende doordrongen van het feit dat zij ook vertegenwoordigers zijn, sowieso van de mensen op Bonaire, Eustatius, Saba, dat is gewoon Nederland. Maar in heel veel gevallen ook de vertegenwoordigers zijn, als het om rijksaangelegenheden gaat, dus alles wat het Koninkrijk aangaat, voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
5: Ja. Want hoe merk je dat? dat die interesse er niet is of dat die prioriteit niet geboden wordt?
4: Nou, je merkt het omdat de mensen op de eilanden dat zelf aangeven. Die geven gewoon geregeld aan. Wij volgen de debatten en dat is echt zo. Wij hebben soms een procedurevergadering, dat hebben we elke week. En het gaat vooral over wat zit je op de agenda of niet. Geen enkele journalist hier aan de gaan besteed. Maar toen we de eerste keer de procedurevergadering hadden voor Koninkrijksrelaties, waren er gewoon artikelen over die ik gewoon terugvond online. Dus zo intentioneel is men met de vraag, waar zijn de parlementariërs mee bezig voor ons? En wat je gewoon terugkrijgt is, men ziet ons niet. Men praat niet over ons. Als je wetgeving bedenkt, heb je het helaas pijnlijk heel vaak de vraag, maar geldt dit ook voor Bonaire, Eustache en Saba? En dan het antwoord, oh wacht, daar heb ik niet eens over nagedacht. Of het geldt wel, maar je hebt nooit over de lokale context nagedacht. Nou, dat zijn situaties waarvan mensen op de eilanden gewoon zelf hebben aangegeven, tot op de dag van vandaag, zien die parlementariërs ons wel. Dat wordt ook steeds bevestigd door anderen dan Kamerleden. De Nationale Ombudsman heeft geregeld rapporten naar de Kamer gestuurd. Ik weet nog één keer dat hij in een technische briefing ook gewoon boos werd. Zeg van, wat moet ik nog meer doen? Het is een bende als het gaat om sociale voorzieningen. Nederland neemt verantwoordelijkheid niet. Die was gewoon boos tijdens de technische briefing. Want je kan zoveel opschrijven, en dat is ook gedaan de afgelopen jaren, als parlementariërs en politieke partijen niet de verantwoordelijkheid voelen van dat de mensen in het Caribisch deel van Nederland ook onze mensen zijn en wij ook volksvertegenwoordigers voor hun zijn, dan schiet het er niet op. Dus ik heb echt geprobeerd niet alleen te luisteren naar ambtenaren hier, maar echt mijn oor luisteren. Ik heb geregeld contact met gewoon mensen op alle eilanden. En echt te horen, wat is jullie perspectief? Want dat valt echt, dat valt werd een onvoldoende weg ingebracht.
5: Ja. Je gaf net aan dat er wel iets meer ruimte voor dat Caribische perspectief komt. Hè? Dat het een beetje toeneemt.
4: Ja. Ja.
5: Hoe merk je dat?
4: Een aantal dingen. Je merkt dat eindelijk na zoveel rapporten men echt wel in beweging komt. Je merkt dat, ik moet toch aangeven, in de commissie is ook wat meer diversiteit op Kamerleden gekomen. Met een Surinaamse achtergrond, soms ook met een Curaçaose achtergrond. En dan merk je dat, wat ik ook had, van hey, we moeten alle perspectieven moeten we horen. Dat veel meer nu ingebed is in de commissie. Dus dat speelt ook gewoon een rol.
5: Gek hè, dat er eigenlijk toe moet doen.
4: Dus dat vind ik wel.
5: Als je, want dus met die Curaçaose en Surinaamse, of althans mensen met die roots, Kamerleden. Daarmee komt dus eigenlijk ook meer interesse naar dit onderwerp.
4: Ja, dat constateer ik wel. Ik denk dat het niet zou moeten zijn of daar volledig van afhankelijk zijn. Kijk, aan de andere kant is dat ook toch een beetje menselijk. In die zin dat er ook heel veel Kamerleden uit Friesland op een gegeven moment ook het belang van bijvoorbeeld de Friese taal inbrengen. Iets wat vind ik ook belangrijk. Maar ik zou er niet gelijk op komen. Terwijl iemand vanuit Friesland dat gewoon echt top of mind heeft. Nou ja, zo zou je ook kunnen verklaren. En is het ook gezond om een goede vertegenwoordiging te hebben van die samenleving, om dat in de Kamer vertegenwoordigd te zien. Maar dat merk ik. Ik merk dat door de kabinetten heen men ook is bijgedraaid. Ik was zelf onderdeel van Rutte 4 met mijn partij als de ChristenUnie. Toen had je minister voor armoede en participatie, Carola Schouten, nu burgemeester in Rotterdam. Nou, en bij haar proefde ik wel, zij heeft wel hard voor de mensen op, in ieder geval, op de BES-eilanden. Dus als het gaat om sociale voorzieningen, heeft ze dat echt kunnen opkrikken. En voor de mensen die dan denken, ja, maar waar zit het verschil dan in? De BES-eilanden, die gewoon onderdeel zijn van Nederland, kennen bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkering. Daar beginnen nu stappen in te komen, maar die kennen dat niet. Dat is wel een verschil als het gaat om sociaal vangnet met Europese Nederlanders. Ja. Het minimumloon,
5: sociaal minimum,
4: maar ook de uitkering sociaal minimum, was op de BES veel lager dan dat we hier hebben. Terwijl de levenskosten, internet, water, eten, hoger liggen. Dus maandelijks is iemand meer kwijt voor levensonderhoud op Bonaire dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Terwijl in Rotterdam de uitkeringen hoger liggen dan in BES. Dus eigenlijk gaan we ervan uit dat mensen in het Caribisch deel van Nederland een soort lagere levensstandaard aankunnen.
5: Ja.
4: Terwijl we op papier hebben vastgelegd dat zij volwaardig onderdeel zijn van Nederland. En we gaan ook niet zo om met mensen op bijvoorbeeld Texel.
5: Nee.
4: En terwijl het ook een eiland is, met ook een bepaalde eilandcontext.
5: Ja, dus op de drie mensen leeft op de Besseilanden onder de armoedegrens. Hè? Dat is,
4: zeker. Dus dan is het raar, weten dat er een enorme armoede is, dat het zo lang geduurd heeft voordat men eigenlijk concludeert, ja, die voorzieningen moeten omhoog. Dus daar staat toch een oude gedachte in van ja, ze zijn volwaardig onderdeel van Nederland sinds 2010. Daar hebben ze ook voor gekozen. Maar ja, het is toch allemaal anders daar. Dat proef je dat heel lang nog doorcijpelde.
5: Jij loopt daar natuurlijk rond, hè, op het Binnenhof. Wat zijn de geluiden die je hoort? Je zegt net zelf, nou ja, ze hebben toch een idee over de levensstandaard daar. Waaruit blijkt dat? Welke geluiden hoor je?
4: Nou, als ik met Kamerleden spreek, moet ik soms uitleggen dat het leven daar duurder is. Men heeft soms, als je er nog niet bent geweest, een beeld dat het leven daar goedkoop is. Weet je, zon, zee, strand, leven is goedkoop. Dus een lagere levensstandaard past er ook wel bij. Als ik hem moet uitleggen dat voor mij meer dan 95% geëxporteerd wordt, de kosten zijn omhoog. We hebben in Nederland nog steeds een soort douanetarief, dat als goederen via Curaçao naar Bonaire gaan, dat er zeg maar twee keer door het douanetarief, dus belasting gegeven wordt. Dus wij als Nederland, door ons fiscaal stelsel binnen het Koninkrijk, maken die dingen ook duurder. En dan moet je uitleggen dat leven daar is duurder dan in Nederland. En dan vraag ik een rechtvaardiging waarom je dan zou zeggen dat het sociaal minimum lager zou moeten zijn. Mm-hmm. Terwijl dit identiek dezelfde mensen onder de Nederlandse vlag zijn. En zeggen ja, maar dat zijn eilanden. Dat is waar. Maar Texel is dat ook.
5: Ja.
4: Dus waar zit dat verschil dan in? Dus je merkt dat men toch, hoewel het op papier geregeld is, mentaal ook echt wel een bepaalde brug over moet om te realiseren. Hey, maar dit zijn gewoon volwaardige Nederlanders die evenveel recht hebben als Europese Nederlanders. En dan merk je dat even wat tijd neemt. En vaak wanneer mensen een bezoek plegen, mensen echt ook in gesprek raken. Nou, dan merk je wel hoor, dat mensen doorkrijgen van wacht even. Mm-hmm. Mijn beeld moest afgesteld worden. Ja, en het is mens eigen misschien, maar ver weg maakt onbemind of zo. Of onbekend maakt onbemind.
5: Ja, maakt onbemind inderdaad.
4: En dat is gewoon wat ik gewoon proef.
5: Hey, en als je dan één dossier zou moeten aangrijpen, hè, in die vier kabinetten die je hebt gezien, waar je heel duidelijk kan zien dat er een kloof is tussen politiek Den Haag en het Caribische deel van het Koninkrijk. Waar zie je dat in terug?
4: Ja, een voorbeeld is het dossier Célibon. Dat is een grote afvalberg op Bonaire, waar al jarenlang problemen zijn. Er ontstaan ook branden. En het is een combinatie van afval, medisch afval en gewoon huishoudelijk afval, wat allemaal bij elkaar komt. En door die branden ontstaan, blijkt ook uit rapporten, kunnen er gewoon giftige dampen ontstaan, terwijl er gewoon een woonwijk naast zit. En de afgelopen jaren heeft die woonwijk continu gezegd, Wij leven in onveilige omstandigheden. Pal daarnaast. Ik ben er ook geweest. Je hebt de huizen. En ik denk 4 minuten lopen. En dan ben je op de afvalberg. Wat in Europees Nederland ondenkbaar zou zijn. Want je hebt gewoon regels. Op het moment dat er branden zijn. Op het moment dat er onveilige situatie is. Is er een acute situatie. En dan grijp je in als overheid. Mm. Célibon heeft jaren kunnen plaatsvinden. En pas na echt ingrijpen van de Tweede Kamer, die het kabinet tot actie maande, zie je dat langzaam maar zeker daar beweging in komt. En wat mij daar altijd is bijgebleven, het is nog steeds niet helemaal opgelost. Je ziet dat er eindelijk wat stappen gezet worden. Is de wetenschap dat we allemaal weten dat als dit op Texel zou zijn gebeurd, binnen een dag, het op NOS zou zijn, binnen een dag de regering te verantwoorden zou zijn geroepen, en binnen afzienbare tijd in ieder geval, dat opgelost zou zijn en de bewoners in veiligheid zouden zijn gebracht.
5: Ja.
4: Maar de Nederlanders op Bonaire hebben jarenlang moeten smeken om aandacht van het kabinet en de Kamer. En ik zag ministers die het dossier naar elkaar toeschoven, die gewoon weigerden in actie te komen. Zeiden, nou ja, dit is iets van de Eilandsraad. Ja, ingewikkeld, maar je moet het vooral daar oplossen. Terwijl de acute dreiging voor de gezondheid, ik ben er geweest, mensen hebben aangegeven, dit heeft wat met mijn gezondheid gedaan. En ik weet nog steeds niet wat er allemaal vrijkomt. Er wordt geen onderzoek gedaan. Ja, dat is zo aangrijpend, omdat wij als Kamerleden allemaal weten, als het op een ander eiland was gebeurd,
5: Tessel, Ameland, of andere cetera,
4: weten we echt, dat zou een hele andere houding van het parlement zijn geweest. Nou, dat steekt mij.
5: En je zegt het heen en weer schuiven van verantwoordelijkheid, van rapporten, van wat zit daar dan onder, denk je?
4: Kijk, dit is speculaties, maar op het moment dat je verantwoordelijk wordt, of tenminste verantwoordelijkheid neemt, ja, ben je ook verantwoordelijk voor wat daarvoor is gebeurd qua gebrek aan transparantie en hoe het eigenlijk heeft kunnen gebeuren dat zo'n waarschijnlijk giftige gifbelt naast de wijk heeft kunnen ontstaan onder toeziend oog van de Nederlandse staat.
5: Mm.
4: Kijk, Célibon is een beeld wat nu acuut is, maar eigenlijk heeft elk eiland daarmee te maken. Hoe ga je om met de vraag, hoe ga je om met afval? En dit is nu een extreem voorbeeld op Bonaire waar het echt al mis is gegaan. Maar dezelfde situatie dreigt ook te gebeuren op vrijwel alle eilanden. En je merkt dat Nederland toch, weten dat we één koninkrijk zijn, maar dan toch te lang, is mijn mening, te lang heeft weggekeken naar thema's die onvermijdelijk gaan spelen. Dit is er één van, afval. Vervoeren. We weten dat er aan zit te komen. Ik bedoel, de bergen stapelen zich op. Maar daar heeft mijn gevoel, daar is te weinig urgentie gevoeld voor het ministerie dat erover gaat.
5: Ja.
4: Een ander thema is klimaatadaptatie. Ook daar zie je, er loopt trouwens een rechtszaak. Een
5: rechtszaak waarin Nederland in hoge beroep is gegaan. Omdat ze,
4: ik moet zeggen, er valt nog wat te zeggen over hoe je het rapport en al die dingen deed.
5: Nee, je bent natuurlijk jurist. Dus,
4: maar goed, het is niet mijn zaak. Die zaak moet gewoon zijn koers belopen. Maar daarvoor al merkte ik, als wij klimaatplannen maakten, dat ik de vraag moest stellen. En hoe zit het met Bonaire? We vinden het heel belangrijk dat Nederland niet overstroomt. Oké, begrijpelijk. Maar volgens mij zijn de eerste landen die iets gaan merken van klimaat, de eerste gebieden in Nederland die iets gaan merken van klimaatverandering, zijn Bonaire, Saba en Eustatius.
5: Maar zou het niet eigenlijk verplicht moeten worden dat elke keer als er bijvoorbeeld een motie wordt aangenomen, dat er überhaupt een motie wordt ingediend, dat er een soort van uitwerkingsproces voor de eilanden in zit?
4: Nou, en daar hebben we op ingezet, ik ook andere collega's van mij, dat noem je dan comply or explain. Mm. Dus dat betekent, wetgeving geldt altijd voor die eilanden, tenzij, want er kan natuurlijk ook een lokale context zijn waarvan je denkt, nou ja, dan moet je anders doen. Bijvoorbeeld als je een wet maakt over treinen en spoorwegen.
5: Ja.
4: Ja, ik bedoel, het heeft niet zoveel zin om dat ook van toepassing op Bonaire te verklaren.
5: Ja.
4: Dus dat hebben we geprobeerd in te voeren. En toch merk je dat het te vaak nog eerder uitzondering is. Of dat ze weggelaten worden. Dan dat ze daarin meegenomen worden. Dus je hebt helemaal gelijk. Men moet mentaal ook op de ministeries gaan beseffen dat Bonaire, Sabes en Stage, het is niet een nice to have. Ze zijn volwaardig onderdeel van Nederland. En ik snap dat dat pas sinds 2010 is, dat het ook wennen is. Maar het is wel zo.
5: Ja.
4: En dat je ook rekening te houden hebt met, ja, soms ligt die context ook al anders. Je hebt te maken met eilanden in een Caribisch klimaat, met uitdagingen. Ja, deal with it, zou ik dan maar zeggen. Maar dat is wel het gevolg van de keuze die we met z'n allen gemaakt hebben, dat zij volwaardig onderdeel daarvan zijn.
5: Ik denk dat wij hier in Nederland heel makkelijk een leven kunnen leiden zonder te weten dat die eilanden bestaan, voor een deel afhankelijk zijn, ja, van de beleidskeuzes die hier gemaakt worden. Maar zij zijn ze heel erg afhankelijk van wat er hier gebeurt en wat er besloten wordt. Op welke manier merk je dat, ja, het feit dat De overheid soms, ja, blind is of doof is voor die geluiden en die beelden. Wat doet dat met de mensen daar?
4: Nou ja, je merkt dat veel mensen op de eilanden, en dan heb je het over de best, maar ook over Curaçao, Aruba, etc. Als je mensen spreekt, als je niet uitkijkt, wordt het sentiment richting de Nederlandse staat wordt steeds negatiever. En er is al een koloniale historie wat gevoelig ligt en waar je ook per eiland op merkt dat ze op hun eigen manier daar een bepaalde verhouding met Nederland toe hebben op basis van de voormalige gezagsverhoudingen. Maar je merkt dat in combinatie met huidig beleid en het soms vergeten of het soms overroelen van eilandsraden of parlementen, dat dat nog steeds in het licht van die oude koloniale gezagsverhoudingen toch ook wel wat doet.
5: Ja.
4: Rond COVID, toen ik in de Kamer kwam, ja, toen stortte de economie op de eilanden in. Want ze waren afhankelijk van toerisme en vliegen, dat kon niet meer. Dus ze hebben toen een beroep gedaan om vanuit Nederland leningen te krijgen. En Nederland zei, prima, dat gaan we doen. Maar we gaan wel hervormingen eraan koppelen.
5: Ja.
4: Waarbij wij verantwoordelijk zijn en eigenlijk...
5: Voor wat hoort wat.
4: Ja, ja, maar er werden hervormingen aangekoppeld waarvan je de vraag kan stellen of dat niet een taak is van het parlement van bijvoorbeeld Curaçao.
5: Ja.
4: In plaats van een Nederlandse staatssecretaris.
5: Heel even kort, zonder dat het te technisch wordt. Waarom?
4: Kijk, een parlement, dat geldt ook voor mij. Elk jaar stellen wij een begroting vast.
5: Mm.
4: Wij gaan hier geld uitgeven, wij gaan hier bezuinigen. En dat budgetrecht ligt bij het parlement. Wij bepalen waar het geld naartoe gaat. En het geldt ook voor de staat en parlementariërs op Curaçao als land. En wat hier nu gebeurde is eigenlijk dat met die lening er financiële keuzes vanuit een ander land, Nederland, opgelegd werden aan de staten, die daar vervolgens dus geen eigen mening over mee konden hebben.
5: Nee.
4: Want Nederland had al bepaald waar een deel van hun budgetrecht naartoe zou gaan.
5: Ja, ja, en paternalistisch.
4: Ja, maar juridisch ook de vraag. Dat betekent eigenlijk dat je niet meer zelf kan stemmen over hoe jij een begroting zou willen zien. Want hij is al voor een deel ingevuld. En eigenlijk kan je niet tegen. Want
5: nee,
4: er ligt een bovenliggende afspraak onder. Dus ook staatsrechtelijk. En daar zijn best veel artikelen over geweest. Ook de Raad van State. Van Nederland, wat ben je nou eigenlijk aan het doen?
5: Gedraagt zich gewoon weer als kolonist? Of als...
4: Nou, die uitspraken zijn dus ook wel gedaan. Van ja, kijk, we snappen. Hè, kijk, als jullie een lening afgeven, dan wil je ook... Een gezond financieel systeem en structuur. Nou, en dat snap ik, ben ik ook voor. Maar door het zo te doen lijkt het alsof Nederland weer de bovenliggende land en partij wil zijn in een koninkrijk waarvan toch echt in de statuten staan dat het gewoon vier gelijkwaardige landen zijn.
5: Mm.
4: En dus die gevoeligheid zag je toen heel erg weer naar boven komen. En ja, dat kan je natuurlijk niet loszien van de oude koloniale verhoudingen.
5: Hmm.
4: En dat maakt dat je wel met elkaar kijkt. Okay, hoe ga je op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek? En ja, er zijn ook thema's zoals corruptie op de eilanden. Ik vind ook dat er ook stappen gezet moeten worden daar. Alleen je merkt dat de nadruk van Nederland en ook parlementariërs vaak vooral zitten op de tekortkomingen van landen en daar ook echt op hameren en actie eisen. En niet kijken op hoe je op gelijkwaardige wijze elkaar kan versterken daarin. Terwijl Nederland ook zijn tekortkomingen kent.
5: Ja.
4: Maar het ook ingewikkeld vindt als je daarop direct aangesproken wordt. Dus in die dans, want zo noem ik het dan, een dans waar je eigenlijk met elkaar verbonden bent.
5: Mm-hmm.
4: Want we zijn allemaal landen binnen het statuut en volgens mij gaat het ook niet veranderen. Af en toe roept de parlementariër de eilanden moeten uit het statuut of verkocht worden. Maar goed, ik ga ervan uit dat dat zo blijft. Dan moet je binnen dat statuut, moet je als landen een soort dans met elkaar doen over hoe je elkaar steunt. Hoe je elkaar ook de waarheid kan zeggen. Maar hoe je ook in het licht van een gedeelde toekomst op een manier elkaar verstaat. Waardoor je ook diplomatiek stappen kan zetten.
5: Hey, want je hebt het over verstaan. Hè? Ik kan me ook wel voorstellen dat lokale bestuurders, lokale politici op de eilanden ook in een bepaalde reflex springen op het moment dat ze hier iets horen vanuit Nederland. Hoe zou je die band omschrijven tussen lokale bestuurders daar en Den Haag hier?
4: Ja, je moet begrijpen dat. En dan zoom ik even in op de landen, dus Curaçao, Aruba en Saint Maarten. Die hebben hun eigen parlementariërs, dus hun eigen minister-president, hun eigen verkiezingen. En dus ook hun eigen politieke partij met hun eigen opvattingen. Dus die mogen ook iets vinden in het

0: En dus ook een eigen politieke partij met hun eigen opvattingen. Dus die mogen ook iets vinden in het parlement, maar ook bijvoorbeeld hoe Nederland of partijen hier zich opstellen. En dan merk je daarin dat het ook best wel geladen kan zijn. Kijk, in het Nederlands parlement, het is geen geheim, gaat het ook redelijk fel aan toe. Mm. En in het parlement op de eilanden, daar gaat het ook fel aan toe. En je merkt dat parlementariërs ook heel vaak fel naar elkaar overzees willen zijn. Een voorbeeld hier is, 2 weken geleden vroeg ik aan een PVV-Kamerlid of hij nog steeds het standpunt had, wat Geert Wilders ooit gezegd heeft, dat de eilanden voor een euro op marktplaats verkocht moesten worden. Nou, hij reageert, misschien is een euro nog te veel voor die eilanden. Dat is toch gewoon. Ja, ik kan me voorstellen dat het gewoon als respectloos wordt opgevat. Als je de waarde van een land waar je samen in een statuut mee zit, volgens omschrijft als minder waard dan 1 euro. Mm. Nou, dat roept weer reacties op.
1: Ik las ook weer deze week van Arubaanse politici die de Erik van den Burg een lafaard en een leugenaar noemde.
0: Naar aanleiding van een nieuwe financiële wet. Want die verhoudingen tussen hoe Nederland en de eilanden financieel verhouden en de toezicht houden, dat blijft het ding. Mm. En nu is er een wet in consultatie waar het over de relatie tussen Aruba en Nederland gaat ten aanzien van financiën en toezicht. Ja, daar werden ook de woorden geuit dat de staatssecretaris een lafaard zou zijn. Nou, vanwege zijn mening over een bepaalde wet. Ja, ik vind ook een bewindspersoon een lafaard noemen. Ja, joh, ik bedoel, dat draagt ook niet bij aan die gedeelde samenwerking. Ja. Dus
1: wie is daar uiteindelijk de dupe van?
0: Uiteindelijk zijn de inwoners. Het zijn meerdere mensen die daar slachtoffer zijn, maar de mensen op de eilanden zijn denk ik daar het meeste slachtoffer van. Want die worden al te weinig gezien door Nederlandse parlementariërs. Er is al een democratisch deficit. Daarmee bedoel ik, wij beslissen al als Tweede Kamerleden veel meer over wat daar gebeurt dan wat ik denk verantwoord is. Wij beslissen op onderdelen soms ook wat geld op een eiland als Curaçao.
1: Omdat er geen directe vertegenwoordiging is van die landen in de Tweede Kamer.
0: Ja, als het gaat om wetten die ook Curaçao bijvoorbeeld draaien, het Koninkrijk. Dan moeten wij mede voor Curaçao stemmen. Maar ja, dat is best ingewikkeld. Mm-hmm. Dus er zijn een aantal dingen waarvan ik denk dat ligt niet lekker, niet goed, is nog niet goed gefixt. En als je dan volgens ook de relaties niet goed houdt. Ja, en daar heb ik toen ik de Kamer in kwam, dat was rond die COVID-tijd, was dat niet goed. Dan merk je uiteindelijk dat men ook zich terugtrekt.
1: Hoe merkte je dat het niet goed was?
0: Nou, je merkt, ik sprak met parlementariërs die over de staatssecretaris toe aan de knoppen zat. Daar heb ik echt gewoon ruige dingen over gehoord. Over gewoon hem als persoon. Want het raakte zo erg aan het gevoel van autonomie. En het feit dat wat op papier stond, het statuut, puntje bij paaltje, eigenlijk niet zoveel voorstelt. Puntje bij paaltje wordt de macht toegetrokken en is het slikken of stikken. Ja. Dat zijn even de woorden die ik dan terugkijk. Ja, en dat riep wel heftige emoties op. En uiteindelijk denk ik dat de eilandbewoner, ik denk dat je een unieke kans hebt als koninkrijk om in een synergie te raken. Dat betekent dat 1 plus 1 geen 2 is, maar 3 of 4. Omdat Nederland vanuit onze ligging in Europa de eilanden, de Kaseilanden, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, van het Caribisch deel, eigenlijk een soort poort naar Zuid-Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Dat je eigenlijk een soort as hebt waarvan je zegt, als je met elkaar samenwerkt, ontstaat er een synergie, waardoor je allemaal gewoon hele krachtige economieën kan opbouwen. En gewoon echt voor, nou, niet alleen welvaart, maar ook brede welvaart kan zorgen binnen het Koninkrijk. Mm-hmm. Je kan kennis uitwisselen. Je kan qua taal en cultuur kan een brugfunctie zijn. Maar dat vraagt wel om relaties en samenwerking. Dus ik denk dat uiteindelijk een gemis is van ons allemaal. Mm-hmm. Als de parlementen niet in staat zijn om het groter plaatje te zien. En dat is uiteindelijk of je Nederlander bent of Curaçaonaar of Arubaan. Uiteindelijk zijn we koninkrijksonderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. En ik hoop dat we de komende tijd onder die vlag eigenlijk kunnen kijken naar wat ons bindt en hoe we toekomstbestendig, als om uitdagen als klimaat gaat, energie, maar ook gewoon economie, de kansen zien die ik ook zie. Want ik denk

0: En dat het een vrij unieke positie is die je kan innemen. Ook de komende decennia.
1: Omdat je eigenlijk deels van elkaar afhankelijk kan zijn. Althans, je kan hulp aan elkaar bieden.
0: Zeker. En je ontsluit ook belangrijke delen van de wereld.
1: Mm-hmm.
0: Vanwege de ligging. Dus als je dat goed en slim aanpakt. Een voorbeeld. Je hebt de Passatwind. Dat is een soort contour wind. Curaçao en Aruba, Bonaire, waardoor veel mensen daar op vakantie gaan. Het is lekker weer, maar het is ook altijd een lekkere wind. Maar mij is verteld dat de meest ideale ligging op aarde is om windmolens daar te zetten, aan gewoon de kustkant. Waardoor je eigenlijk niet alleen op windenergie je volledige energievoorziening voor je mensen kan regelen.
1: Mm.
0: Dus vrij goedkoop energie. Maar zoveel overhoudt dat je ook kan exporteren.
1: Ja.
0: Nou, als Nederland, waar we al wat langer bezig zijn met windmolens, kennis, kunde, expertise kan uitwisselen en gezamenlijk een plan kan maken, ja, volgens mij worden we allemaal beter van. Zo heb je ook de havens die daar zijn, die nog steeds op Curaçao en Aruba. Er zijn zoveel.
1: Ja, heb je dan niet een beetje dat grote Nederland dat komt halen?
0: Het moet gelijkwaardig zijn. Dus ja. Daar ben ik het een beetje eens. En dat betekent dat op een aantal onderdelen Nederland misschien kennis, expertise kan bieden, kan uitlenen. Maar ik denk dat Aruba en Curaçao, als het gaat om een toegangspoort tot Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Aruba is een van de favoriete vakantieplekken van Amerikanen. Dat hebben ze echt in de afgelopen jaren fantastisch weten te positioneren. Dus ook als je naar de cruiseschepen kijkt, dat is echt
1: vol met Amerikanen.
0: Vol, dat is economisch gezien, als er geen dingen zijn zoals COVID en zeg maar de wereldeconomie stilvalt, dat is echt, daar zijn echt goede economische vooruitzichten. Daar zou je ook met Nederland kunnen kijken van, hey, maar hoe kan Nederland daar, hoe kunnen zij ook Nederland daarin helpen? Dus ik zie vice versa, zie gewoon echt kansen. En dan, dat is geen onderdeel meer van het Koninkrijk. Maar goed, mijn roots liggen in Suriname. Als je Suriname nog erbij betrekt, waar je ook gewoon nog historische banden mee hebt. En natuurlijk ook nu met gas en oil nieuwe ontwikkelingen staan te gebeuren. En je hebt overslagplekken die klaarstaan. Die moeten wel gemoderniseerd worden op Aruba, op Curaçao. Ja, beste mensen, volgens mij kan het een win-win situatie worden.
1: Kennis, expertise en natuurlijk ook
0: ja, met een nadruk op win-win, want de vrees, en die proef ik ook, is dat het vooral een neem.
1: Precies, een neem vooral. Wat we al heel vaak gezien hebben in de geschiedenis.
0: En we
1: natuurlijk
0: weten hoe dat uitpakt. Hoe dat, ja.
1: Je had het net ergens ook over soms dat er ook misverstanden zijn. Hè? Dat, en ik kan me voorstellen dat het vaak ook door cultuur, door taal komt. Heb je daar bijvoorbeeld ooit iets van gemerkt de afgelopen vier kabinetten dat je al op dit dossier zit?
0: Ja. Nou ja, kijk, ik weet als je Caribische inwoners, als je zaken wil doen, moet je gewoon aan relatie bouwen. Dat is gewoon een onlosmakelijk onderdeel daarvan. In Europees Nederland is het gewoon, wat op papier staat, dat gaan we doen. We schudden de hand en klaar. Ja, en als je dat niet van elkaar begrijpt, botst dat.
1: Ja.
0: Dan denkt Nederland, we gaan zaken doen met parlementariërs of met een regering. En dan merk je eigenlijk dat er onvoldoende geïnvesteerd is in die relatie om iets van de grond te krijgen. En dat kan ook wel overkomen als dat Nederland niet eens, of Europees Nederland niet eens bereid is om aan de beginvoorwaarden te voldoen om samen te werken. Dus hier zie je dat, ja, het is één koninkrijk, maar het is ook een realiteit. Ja, die culturen vanwege de afstand en ligging zijn ook inmiddels, die moet je ook begrijpen.
1: Ja.
0: Die moet je ook snappen. En daarin merk ik ook, ja, en ik heb het geluk, zou ik kunnen zeggen, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik heb roots Suriname. Ik bedoel, ik ken denk ik ook wel de Caribische gemeenschap redelijk goed. Ik weet een beetje, weet je, een beetje te navigeren. Dus dat is op een gegeven moment ook een kwaliteit die je gewoon hebt door gewoon op te groeien in een multiculturele omgeving. Zoals ik in de Amsterdamse Bijlmer. Maar je merkt dat niet een skill is die iedereen van jongs af aan heeft meegekregen.
1: Je ziet bijvoorbeeld Alexander van Huffelen, voormalig staatssecretaris Koninkrijksrelaties. Ja. Die was best wel populair op de eilanden.
0: Ja, maar daar zag je, die ging natuurlijk afspraken maken.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook genoeg filmpjes van haar gezien dat ze in de avond ook meedoet met salsa. Met een salsa
1: dansen. En carnaval en zo.
0: En carnaval, weet je. Dan kan je als Europees Nederland zeggen, ja, nou ja, zei je.
1: Want ze kreeg kritiek.
0: Ja, ik kreeg kritiek van, ja, nee, ga nou eens je werk doen, et cetera. Maar volgens mij was dit werk doen. En zag je dat het ook effectief was. Als het ging om de onderdelen waar die misschien ook heel lang stil lagen. Ik zei het over die onderhandelingen rond de leningen en zo. Die helemaal vast lagen. Toen zij kwam, is dat redelijk losgetrokken. En ik wijd dat niet aan haar salsa skills. Maar wat ik wel zag, is dat zij wel beter in de vingers had hoe je zaken doet op een cultuuroverstijgende wijze. En dat je ook, aan relaties moet bouwen. En de relaties doe je door de hand te schudden. Maar ja, misschien ook gewoon in de avond ook gewoon te laten zien dat je waardeert wat mensen op de eilanden belangrijk vinden. Dat je participeert. Dat je zegt, dat je eigenlijk het gevoel geeft, ik ben één van jullie, jullie zijn één van mij.
1: Mm-hmm.
0: En vanuit daaruit ook tot de oplossing probeert te komen.
1: Ja, daarna had je een PVV'er op diezelfde positie, Tsabo.
0: Ja, toen zag je gelijk dat de relatie ook gelijk bekoelde. Dus die agenda die uitgezet werd, dat moest toch uitgewerkt worden. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dan verandert niet zo weinig. Maar toen de bewindspersoon veranderde en een PVV-staatssecretaris kwam, waarvan je ook merkt dat die had de portefeuille digitale zaken en koninkrijksrelaties.
1: Mm.
0: Maar je merkt al vanaf het begin dat hij digitale zaken veel interessanter vond dan koninkrijksrelaties.
1: Mm. Hoe merkte je dat bijvoorbeeld?
0: Nou, gewoon de interesse in brieven, de snelheid, het gebrek aan antwoorden op urgente vragen vanuit de Kamer. Van ja, ik weet het niet. Dus ook een soort gebrek van intrinsieke interesse. Daarvan merk je dat. Ja, en dat merkte op een gegeven moment de eilanden, merkte dat ook heel snel. Dus het ging van de COVID-periode ging het wat beter. Het ging vrij snel bergafwaarts.
1: Mm-hmm.
0: Nou, nu hebben we Erik van den Burg. Nou, die doet het al op zijn eigen manier. Ik denk dat dat een verbetering is ten opzichte van Tsabo. Als het gaat hem aanvoelen dat je echt in gesprek moet
1: zijn. Hoe
0: merk
1: je dat?
0: Nou, Erik is ook vanuit de Eerste Kamer ook zat hij in de commissie Koninkrijksrelaties. Dus hij kende eilanden al. Dus het is die relatie die eerst is er al. Ik denk dat hij daar ook wel weet. Oh ja, weet je. Je kan niet zo. Je moet wel echt in relatie met elkaar staan. Dus ik denk dat hij dat beter doet. En tegelijkertijd, zoals je net ook zei, wordt hij ook gewoon lafaard genoemd.
1: Ja.
0: Dus het is altijd wel een. Het is altijd wel een dunne koord. Weet je, maar dat is onderhandelen. Dat is politiek. En degene die de kunst daarvan verstaan, weet daarin ook een balans te vinden. Dat je ook echt wel stappen met elkaar zet. Elkaar de waarheid zegt. Dat probeer ik soms ook te doen. Ik ben zeg maar pro-Caribische eilanden. En zorgen dat zij echt ook wel tot bloei komen. Op elke wijze dan ook. Maar ja, ik zie soms ook dingen waarvan ik denk, parlementariërs, dit is gewoon niet handig.
1: Zoals?
0: Nou, ik denk als je naar de corruptiecijfers kijkt. En ik zou zeggen, maar duik maar bijvoorbeeld in Sint Maarten. En hoe dat bijvoorbeeld met parlementariërs gaat. Ik heb de afgelopen jaren, vijf jaar, heb ik nu al met een aantal parlementariërs gewoon zaken gedaan, et cetera. Die of nu vervolgd worden of in de gevangenis zitten.
1: Mm.
0: Weet je, en ja, dat laat toch zien dat het toch kwetsbaar is. Nou, daar moet ik iets ook van zeggen. Weet je, dat je als parlementariërs ook het zo op orde hebt dat er geen. Dat er geen ondermijning kan plaatsvinden.
1: Hoe doe je zaken op die manier, wetende dat dit een pijnpunt is of blijft?
0: Kijk, het is. Ik probeer geen taboes op tafel te leggen. Dat betekent, we talk about the good, the bad en the ugly. Op het moment als je dat vanuit relatie doet, kunnen mensen dat aannemen. Dus als je daarin. Dus ik ben ook van die school. Je bouwt een relatie op, daarom probeer ik echt redelijk vaak ook. Als de commissie dan een reis organiseert om zeg maar daar samen te komen, probeer ik ook echt te gaan. Natuurlijk is het leuk dat 2 dagen de zon schijnt. En dat je even iets van het strand een halve middag kan zien. Maar het gaat met name om van laten zien van... hey, maar ik ben er en ik loop niet weg.
1: Mm.
0: Uiteindelijk, de mensen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten... kunnen niet eens stemmen op parlementariërs. Mm. Dus het is niet eens van, ik ga daar om stemmen te halen. Die mensen mogen niet eens stemmen.
1: Waarom doe je het wel dan?
0: Nou, omdat ik intrinsiek gemotiveerd ben en vind dat Nederland... en wij als parlementariërs de verplichting hebben... om ook een volksvertegenwoordiger voor hen te zijn. Dat zijn we nu door het democratisch deficit. En ik merk ook dat te lang men het gevoel heeft... dat die parlementariërs komen en gaan... en eigenlijk geen oog hebben over wat er speelt. Ja, die cyclus wil ik doorbreken. En daarom dat ik ook... ik heb veel thema's. We hebben 3 zetels als ChristenUnie. Dus je hebt heel veel portefeuilles. Maar ik heb wel een tijd geleden echt een besluit genomen. Ja, maar dit is wel... Ik ga dit niet loslaten. Want te veel Kamerleden hebben dit losgelaten. Zijn passanten geweest. En daardoor heb je gewoon geen structurele palen kunnen leggen voor die mensen. Als het gaat om armoede. Als het gaat om werkloosheid. Als het gaat om de transitie. Dat je van voedsel, export gewoon veel zelfredzamer wordt. Nou, ik zou graag willen dat als ik de deur achter me dicht trek... als parlementariër, dat ik echt kan zeggen... Ik heb me ervoor ingezet. En we hebben die wissels, die zien we nu. Niet alleen voor deze generatie, maar je zet die wissels ook om... zodat de volgende generatie daar ook op kan staan. En vanuit daar ook kan bloeien. Want ik geloof echt dat zei ik net al... maar die eilanden hebben zoveel potentie. Ook in een veranderende wereld. En ik denk dat het belangrijk is dat we echt gaan leren... dat 1+1... 3 kan zijn als je die samenwerking opzoekt.
1: Ja. En als je dan kijkt naar je andere collega's, je collega-kamerleden... zijn ze er goed genoeg van doordrongen, denk je... dat ze die verantwoordelijkheid ook hebben voor die andere landen en eilanden?
0: Ik denk steeds beter. Ik ben nu 5 jaar Kamerlid, dat is eigenlijk heel kort. Voor mij ben ik inmiddels de veteraan binnen de commissie... omdat er zoveel verkiezingen zijn geweest en zoveel wisselingen. Dus ik heb vanaf het begin ook wel... best wel wat Kamerleden met me meegenomen. En eigenlijk, mentoren is een groot woord. Maar echt wel even besproken. Van kijk, dit zijn de uitdagingen, dit zijn de thema's. En ik zou echt wel dit en dit doen. Is mijn ervaring na de afgelopen 5 jaar. Je mag ook wat anders doen. Maar dit is in ieder geval mijn ervaring de afgelopen jaren. En je merkt dat we met elkaar, de meerderheid, toch ook het gevoel heeft, vrij snel... Ja, maar we hebben die verantwoordelijkheid. Dat merk ik. In mijn eerste jaar was er veel minder gevoel van urgentie. En dat merk ik bij deze Kamercommissie. Ik moet er eerlijk in zijn. We zijn pas een paar maanden bezig. Maar dat proef ik echt van een urgentie. En tuurlijk, je hebt politieke verschillen. Je merkt soms zegt iemand... ja, ik geef hier de voorkeur aan, ik geef daar de voorkeur aan. Zo'n thema als Celibon, wat jarenlang stil lag, fixen we nu.
1: Ja.
0: Als het gaat om een sociaal minimum wat jaarlang stil lag, zijn we nu aan het fixen. Als het gaat over voedsel, als het gaat om zelfredzaamheid, investeren in eigen productie van voedsel, jarenlang niet gelukt. Meer dan 95% komt van andere eilanden of gebieden. Dan merk je, daar zetten we stappen in. Ja. Dus,
1: en zie je dan dat de band ook verbetert op het moment dat er hier bereidwilligheid is om dingen aan te pakken?
0: Ja.
1: Blijft dat wantrouwen?
0: Nee, ik merk dat de pers op de eilanden ons heel goed volgt. Echt volgt alles wat we doen. Maar dat je daarin ook wel merkt dat naarmate we stappen zetten... je merkt dat dat ook een effect heeft, een positief effect op de bevolking. En ik merk dus, nou ja, ik ben er niet elke week. Maar als ik dan bijvoorbeeld op Aruba bijvoorbeeld ben... zoals we waren begin van het jaar op Aruba... Je loopt al 5 jaar mee. Een aantal parlementariërs ken je al wat langer. Je merkt, je kan gewoon... Er is vertrouwen. Van, hey, we zijn al een paar jaar bezig met een paar thema's. Zien beweging erop. Dan ontstaat er een soort dynamiek... waarin je elkaar vertrouwen kan geven. Dan helpt zo'n uitspraak dan weer niet, hè, rondom 1 euro marktplaats. Maar ook dan zie je... Ja, maar dat is die politieke partij. Ik heb inmiddels ook gezien dat de meerderheid... gewoon serieuze stappen wil zetten.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben wel positief. Ik ben positief.
1: Heb je dat ook gezien in bijvoorbeeld de afgelopen verkiezingen... dat partijen steeds meer inzetten... ook om aandacht te besteden aan die eilanden?
0: Voor een deel. Kijk, voor verkiezingen zijn de eilanden... in absolute aantallen
1: niet zo heel
0: interessant als je echt een zetel wil halen. Mm. Ik geef een voorbeeld. Op de eilanden is Rob Jetten de grootste geworden. Daaronder Geert Wilders en ik. En het liep niet ver uit elkaar. En ik heb daar... Uit mijn hoofd, ja. Ik heb daar ongeveer voor mij 600 stemmen gehaald. Echt best wel groot.
1: Best wel wat, ja.
0: En voor mij zijn we ook
1: zeker als je kijkt naar de opkomstcijfers op de eilanden.
0: En voor mij is de ChristenUnie dus op Bonaire, volgens mij na D66, de tweede grootste partij.
1: Mm.
0: Alleen voor één zetel in Nederland heb je 70.000 stemmen nodig.
1: Tuurlijk.
0: Dus we zijn de tweede grootste partij, 600 stemmen. Maar die 70.000, dat ga je dus niet halen op Bonaire. En Saba en Sensage is nog minder. Dus wat ik probeer te zeggen is, als je wil inzetten als parlementariër omdat je denkt, dit gaat mijn politiek, mijn carrière helpen, dan ben je op het verkeerde adres. Nee. Dat maakt ook dat veel parlementariërs dus ook een dossier op een gegeven moment laten lopen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook wel wat ik zie. Maar als je zegt, ik ben volksvertegenwoordiger, en dat betekent of iemand op Urk woont in Groningen of op Saba. Ik ben er ook voor hen op thema's wanneer het hen raakt. En dat serieus neemt. Nou, dan geloof ik dat in ieder geval van je afstraalt. In het algemeen. Dat je gewoon je taak serieus neemt. En dat is ook. Ik vind ook dat parlementariërs het algemeen belang horen te dienen. Ik ben er ook als het geen stemmen oplevert. Of ook als niet de mensen zijn uit de omgeving of streek waar ik vandaan kom. Je bent een Nederlandse volksvertegenwoordiger. En die rol moet je serieus nemen. En die beweging zie ik wel.
1: Mm.
0: En daar ben ik wel heel blij mee.
1: Ja, waar ik soms aan denk, hè, van, nou ja, ik denk dat iedereen wel onderschrijft dat gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijk er gewoon zou moeten zijn. En dat het gewoon de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Maar alsnog lukt het vaak klaarblijkelijk niet. Ergens loopt het mank. Waardoor die gelijkwaardigheid toch niet helemaal realiteit kan worden. Waar komt dat door, denk je?
0: Kijk, niet iedereen zegt het hardop. Maar ik denk dat dat wel in veel hoofden leeft. Misschien ook op ministeries. Volgens de statuten zijn Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland vier landen.
1: Mm.
0: Vier volwaardige landen. Alleen Nederland... kent inmiddels, hoeveel is het? 18 miljoen mensen als inwoners. En Curaçao, Aruba, hebben slechts een fractie daarvan. In de 100 bij elkaar, een paar honderdduizend bij elkaar. Tegenover de miljoenen die Nederland vliegen. Dus je merkt impliciet dat men gedacht heeft, ja, we zijn gelijkwaardig. Oh, come on. Ik bedoel, eigenlijk zijn we niet gelijkwaardig.
1: Nee.
0: En niet gelijkwaardig.
1: Ik heb niet gevoeld.
0: Nou, ik denk als het om beslissingen gaat, en dat merk je rond bijvoorbeeld een thema rondom geschillenregeling. In het statuut moet eigenlijk hervormd worden dat als er een discussie ontstaat tussen de eilanden, dat je dat dan op een manier moet beslechten en dan moet er een uitkomst komen. Alleen, er is heel veel gedoe, al jaren loopt het vast. En een van de redenen is dat als je bijvoorbeeld zou zeggen, je gaat erover stemmen, dat het zomaar 3-1 zou kunnen zijn in stemverhoudingen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is logisch, want elk land heeft gelijkwaardige stem. Maar daarin merk je dat je toch, ja, maar eigenlijk niet. Eigenlijk zou het heel gek zijn dat als drie landen iets vragen en Nederland daartegen is, dat we dat toch gaan doen.
1: Mm.
0: Omdat Nederland uiteindelijk daar toch een soort
1: eindoordeel in
0: zou moeten hebben. Nou, dat is een gevoelige. Dat raakt ook aan het democratisch deficit, waar veel mensen veel studies en analyses naar gedaan hebben. Maar daarin zie je dat we die gelijk. Daarin zie je de vraag: wat betekent gelijkwaardigheid? Wat op papier staat in het statuut. Maar wat betekent dat in de praktijk? En daar merk je dat het gevoelig wordt. En dat misschien toch impliciet wat veronderstellingen liggen die men niet hardop uitspreekt. Maar als
1: zoals
0: je dit
1: wat voor veronderstellingen dan bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dat het gewicht van Nederland qua stemverhoudingen natuurlijk zwaarder zou moeten wegen dan de andere landen.
1: Mm.
0: Nou, ik denk echt dat sommigen dat gewoon zo vinden. En dat het niet kan zijn dat je bij bij meerderheid van stemmen qua landen, dat je dan ook gewoon hele rigoureuze zaken kan afdwingen. Je merkt het ook in de communicatie rondom bijvoorbeeld beslissingen die het hele Koninkrijk aangaan. Er was laatst een VN-stemming over een resolutie over slavernijverleden.
1: Hmm.
0: Waar Nederland het tegenstemde of zich
1: onthield. Hield van stemmen, ja.
0: Zich onthield. En dat riep heel veel boze reacties op de eilanden. Waarom? Niet zozeer het ononthouden, maar wij wisten van niks.
1: Ja, maar ja, daarnaast
0: maar dit spreekt
1: ook
0: over
1: je
0: het koninkrijk. Jij spreekt namens ons. Ja, jij onthoudt je op een vrij voor ons vrij actuele en gevoelig thema.
1: Mm-hmm.
0: Hij is überhaupt aangenomen. Dus je staat ook nog eens aan de kant van de minderheid.
1: Je staat echt verschut.
0: En wij zijn niet meegenomen.
1: Ja.
0: En hoe moeten parlementariërs dat uitleggen aan hun bevolking?
1: Mm-hmm.
0: Van wij hebben zich ons onthouden. Terwijl de parlementariërs misschien in meerderheid denken. Ja, maar wij zouden graag voor willen gaan. Nou, daarin merk je. Nou, daarvan heeft de minister ook aangegeven. Dat moet anders.
1: Maar hoe anders? Ja, dat moet anders. Dat moet anders. Ja, hoe
0: nou, heel plat gezegd. Als het Nederlands Koninkrijk vertegenwoordigd wordt bij VN-stemmingen. Dan is het handig of zelfs verplicht. Om te weten of te consulteren bij de andere eilanden of je één geluid hebt. En als je niet één geluid hebt, dat je voorziet op een wijze hoe je toch tot één stem moet. Want je hebt maar één stem.
1: Mm.
0: Maar dat gesprek zal je toch aan moeten gaan. Maar Nederland kan niet bepalen voor die andere landen hoe ze erin staan. Juist op onderwerpen waar je misschien wel juist tegenover elkaar staat. Dus de minister wil aangeven. Dat had niet zo gemoeten. We gaan het verbeteren.
1: Nou,
0: ik ben dus scherp om te kijken. Ja, maar hoe gaat het nou eruit zien? Want dit is ook iets van het democratisch deficit. Waarbij impliciet, denk ik, toch ook men dacht. Ja, maar uiteindelijk kiest Nederland toch?
1: Ja.
0: Ja, en dat zeg je niet hardop.
1: En dat zit eigenlijk altijd, dat sluimert eigenlijk altijd onder deze besluitvorming. Van uiteindelijk zijn we toch een beetje de baas.
0: Ik denk dat niemand, als je men daarop vraagt, niemand dat zo zal zeggen. Maar door gedragingen, het vergeten van meenemen, dat niet in gedachten opkomt. Oh, maar zal ik die niet even controleren? Of dit raakt ook aan hun. Even de telefoon oppakken. Laat toch iets zien van dat die gelijkwaardigheid tussen de landen door de landen anders wordt gedefinieerd.
1: In het begin van het gesprek zei je, ja, ik ga ervan uit dat het koninkrijk, dat die, dat statuut blijft eruit zien zoals we hoe we dat nu kennen. In grote lijnen. Wat hoor je om je heen in Den Haag? Hebben mensen überhaupt nog wel geloof in dat koninkrijk?
0: Ik denk dat de meerderheid gewoon voelt en het mooi vindt dat we een koninkrijk hebben met verschillende landen. Ik stel wel vaak de vraag, ja, maar waarom? Wat verbindt ons eigenlijk behalve een paspoort? En dan merk je dat de antwoorden uiteenlopen en het best ingewikkeld wordt. Ja, we hebben een verleden met elkaar. Daardoor zitten we in een koninkrijk. Ja, dat is logisch. Maar wat is de reden waarom je met elkaar doorgaat? Ik vind wel dat je moet kunnen uitleggen waarom je in de toekomst ook echt mag zeggen dat ik een onderdaan ben van het Nederlands koninkrijk. En dat met trots kan zeggen. En daar een antwoord op vinden. Waarom ben je nou trots om onderaan te zijn van het Nederlands Koninkrijk? Nou, daar merk je dat mensen daar een heel moeilijke antwoord op formuleren. En als je dat niet met elkaar fixt, zul je heel snel een antwoord moeten vinden op die vragen. Wat verbindt ons meer dan het verleden?
1: Ja.
0: En daarom is die relatie ook zo belangrijk. Want in die relatie ontdek je het antwoord.
1: Ja, want afsluitend, hè. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? We hebben het net inderdaad gehad over een wig, hè, dus van naar Stena voor dat.
0: Ja.
1: Dat die afstand nog groter wordt. Maar wat moet er eigenlijk gebeuren juist om die afstand te verkleinen?
0: Een paar dingen. Respectvol met elkaar en over elkaar praten. Dat gaat nu nog te makkelijk. Praat je over de ander. Terwijl je elkaar gewoon nog moet tegenkomen en gewoon die relatie moet behouden. En dat het belangrijkste is. Het tweede is dat je ook de taboes met elkaar openbreekt. En een van de taboes is de levensstandaard die anders nu ligt voor de BES-eilanden. Dan moet je gewoon eerlijk met elkaar zijn. Je moet gewoon recht doen en je moet dit gewoon fixen. De andere is die geschillenregeling, zoals ik hem noem. En ook wat betekent gelijkwaardigheid. Dan moet je gewoon bespreekbaar maken. En misschien heb je een paar jaren voor nodig, allemaal sessies, prima. Maar het ontwijken maakt, vind ik, dat het sluimert. En terwijl het sluimert, worden wel beslissingen genomen.
1: Hmm.
0: Waar dat wel degelijk van invloed is.
1: Moeten Kamerleden niet sowieso verplicht naar de eilanden? Om, ja, ik bedoel gewoon vaker op werkbezoek om te weten wat voor uitwerking een beleid heeft.
0: Ik denk dat het heel gezond is. Je merkt ook dat naast Commissie Koninkrijksrelaties, die primair belast is met Koninkrijk, met deze onderwerpen, voor het laatst volgens mij de commissie van justitie en volksgezondheid, dus apart van elkaar ook zijn gegaan. Dus je merkt dat andere commissies ook steeds meer doorhebben van hey, het beleid dat we hier vaststellen op bijvoorbeeld zorg. Zorg en ouderenzorg is een huge thema op de eilanden.
1: Mm.
0: De vergrijzing die in Nederland een grotere uitdaging wordt, is al veel sneller toegeslagen op de eilanden.
1: Mm.
0: Dus beleid dat je hier maakt, is ook goed om te kijken hoe bijvoorbeeld zorg daar uitpakt. Dus je merkt dat die commissies steeds meer afzonderlijk van elkaar, in ieder geval één keer de eilanden bezoeken. Ik jaag dat van harte tegemoet. Want uiteindelijk moet je ook zien wat jouw beleid of je gebrek aan beleid en interesse ook teweeg brengt.
1: Ja.
0: En daardoor zie ik ben positief. We hebben net gehad over dingen die allemaal misgaan. En ook zeg maar wat ik aantrof. Maar ik ben wel positief omdat ik een beweging zie die volgens mij wel juist die toenadering wel echt stimuleert. En daarom ben ik ook positief dat we ook iets te pakken krijgen waarin je vanuit die relatie ook echt concrete stappen kan maken. Met als hoop, dat zou ik geweldig vinden, dat je tot een visie komt met elkaar. Een strategie hoe je de komende 10, 20 jaar echt vanuit brede welvaart gewoon een ijzersterk koninkrijk kan bouwen waarin iedere inwoner, of je nou op Saba of op Urk woont, gaat merken dat er meerwaarde zit in koninkrijk samenwerken. Nou, ik zou het fijn vinden als je daar naar zo'n document kan toewerken waarin je ook kenniskunde allemaal met elkaar uitwisselt vanuit de gelijkwaardige basis.
1: Ja, ja, de aankomende jaren laat jij dit dossier in ieder geval niet los,
0: zeker
1: lijkt mij.
0: Niet.
1: Dankjewel, Don. Dankjewel voor het komen en dankjewel voor je uitleg.
0: Thanks.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk.

0: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen. Maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: CJ Felicia.
2: De nacht van Caribisch Netwerk.
3: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het 3e uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch deel van ons koninkrijk zeggen, de avond van Caribisch Netwerk. Vandaag gaan we een aantal eilanden langs om met verschillende mensen in gesprek te gaan. We gaan eerst naar Curaçao, want gisteren op 2 juli, waar op Curaçao momenteel leven ze nog steeds op 2 juli, was het nogmaals de dag van de vlag en volkslied. Toen was het zover. Na maanden repeteren, workshops en persoonlijke ontwikkelingen stonden de jongeren van Mi Talento Pa Mi País, Youth Voice 2026, op het podium tijdens de viering van de Dag van de Vlag op het Brionplein. Onder begeleiding van zangeres en vocalcoach Samara Nivelak werkten ze 8 jongere talenten niet alleen aan hun zang, maar ook aan hun zelfvertrouwen, samenwerking en podium presence. We blikken terug met Tamara Nivelak. Tamara, buonanotte.
4: Buonanotte, hi CJ.
3: Hallo, hoe is het?
4: Goed hoor.
3: Ja, mooi.
4: Zo leuk dat ik eventjes met jullie in gesprek mag gaan.
3: Ja, ja. Zeker. Nou, allereerst een feliz dia de bandera voor jou.
4: Dankjewel, ja. Voor jou ook.
3: Dankjewel. Hoe heb jij het gevierd? Hoe ben je moe? Hoe is jouw dag geweest?
4: Nou, ik ben kapot moe, als ik eerlijk ben. Ik ben natuurlijk de afgelopen 2 maanden echt intensief bezig geweest met de jongeren van Mi Talento Pa Mi País, Youth Voices. En ik moet zeggen, we waren vanochtend heel erg vroeg op Brionplein natuurlijk, om alles te checken en lekker met de jongens, met de jongeren te warm op te doen en mm-hmm. gewoon klaar te staan voor hun optreden. En dus ik heb bijna de halve dag daar doorgebracht.
3: Ja.
4: Maar echt heel erg mooi. Een hele mooie dag en een hele mooie ervaring.
3: Heel
4: moet ik
3: mooi.
4: Zeggen.
3: Ja. Ja. En om wat duidelijkheid te scheppen voor de luisteraar, Mi Talento Pa Mi País. Wat is het eigenlijk?
4: Ja, Mi Talento Pa Mi País is een initiatief van het ministerie van OVCS. Op Curaçao.
3: Ja.
4: Hiervoor was het meer in een formaat van talentenjacht. Voor zang, dans en poëzie, dus spoken word.
3: Uh-huh.
4: We hebben dit jaar een pilot zeg maar, projecten van gemaakt. We zaten te denken en te brainstormen. En ik werd benaderd om projectleider te zijn van dit project dit jaar. En toen zeiden we van, nou, zullen we wat anders, eventjes wat anders proberen? Want een talentenjacht is altijd zo'n momentopname natuurlijk. Iemand komt en die doet wat. En die wint een trofee of iets. En dan gaat hij naar huis. Dus je krijgt niet echt, je hebt dan niet de tijd om met hun door te brengen en echt te focussen op de coaching.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk heel erg waardevol. Dus toen dachten wij, laten we wat nieuws proberen. Dus dit jaar is het meer een talentontwikkelingsprogramma geworden. We hebben het ook een beetje afgebakend. Dus het is de focus was alleen op zang, zeg maar. En op jongeren. Dus tussen 12 en 25 jaar.
3: Oké.
4: Ja, we hebben een auditie gedaan. We hebben ook een tour gedaan op verschillende scholen om nieuwe talenten te scouten. Een auditie gedaan. En vanuit die auditie hebben we 9 jongeren gekozen om mee te doen aan de Talent Lab, zoals 9. We dat noemen.
3: Ja, oké.
4: Okay. Ja, 9. De Talent Lab was dus het talentontwikkelingsprogramma van 2 maanden lang. Mm-hmm. Waarin we 3 keer tot 4 keer per week samen met de jongens, met de jongeren, hebben gewerkt. Ze hebben gewerkt aan hun vocals, dus ze hebben workshops gekregen van crème de la crème voor wat betreft techniek en vocals. Ze hebben samengewerkt met crème de la crème voor wat betreft het songwriting. Hebben we ook gedaan, performance hebben we ook aan gewerkt. Ze hebben verschillende masterclasses gehad. Ze hebben ook een hele intensieve writerscamp gedaan. Want wat we wilden doen, omdat het geen talentenjacht is, wilden we hun wel een soort van opdracht geven. Dus ze werkten wel naar iets toe. Dus na die 2 maanden, als kerst op de taart, was dus een optreden tijdens de viering van Himno y Bandera op Brionplein. Hun opdracht was dus dat zij een nummer moesten hebben samengeschreven. En dat nummer moesten presenteren op zo'n mooie nationale dag. Ja. Dus dat is het een beetje in een nutshell. Mm-hmm. Dus de focus was echt op vorming, op persoonlijke groei. We hebben ook aan de mindset gewerkt. We hebben ook masterclasses gedaan met betrekking tot waarom doe je dat? Mm-hmm. Waarom wil je eigenlijk een artiest worden, weet je? Het is niet iets wat je zomaar doet. Je moet er wel over nadenken. Dus de nadruk was ook naast het zingen en alles wat erbij komt kijken, ook om echt hun zeg maar te vormen voor wat betreft hun als persoon.
3: Een artistieke vorming,
4: dat is natuurlijk juist, dat is heel erg belangrijk. Ja. Dus dat hebben we gedaan, 2 maanden lang, heel intensief.
3: Heel mooi. Ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe hebben ze het dus gedaan vandaag?
4: Het was geweldig. Ja. Natuurlijk, je kunt je voorstellen, je hebt een paar van die jongeren die hebben wel eens wat optredens gehad hiervoor. Die ene die heeft meer ervaring dan die andere. Maar geen van hun hebben ooit dit meegemaakt. Zeg maar het optreden op zo'n nationale feestdag, waar iedereen daar zit, iedereen van het parlement en de ministers en de gouverneur. En de tv is live en iedereen kijkt. En dat was natuurlijk spannend. Maar we hadden hard geoefend hiervoor en ze hebben het echt heel goed gedaan.
3: Heel mooi.
4: Ik ben zo trots op hun. Ja, heel mooi gedaan. Ze werden vergezeld ook door Excel Arts Academy. Met dans, mimiek, mensen op stelten. Het was gewoon een hele mooie show. En ook met een hele mooie boodschap.
3: Mm-hmm. Ja, want wat was de nummer uiteindelijk die ze hebben geschreven?
4: Ja, ze hebben een medley gemaakt. En de medley is eigenlijk een soort van ode aan Curaçao. Dus het thema was gewoon Curaçao. Dus je mocht schrijven over de natuur van Curaçao. Over je vlag, over je gevoel van patriotisme, over je mensen, over je cultuur. Dus het is een medley met verschillende genres ook. Dus je hebt een tumba, een tamboe, een sehu, een wals. En met verschillende thema's die om Curaçao draaien. Het centraal thema Curaçao draaien. Ja. En dat is hem geworden. Een medley van langer dan 13 minuten.
5: Wow.
4: Maar deze jongeren hebben het zo mooi verwoord ook. Dus ik denk dat wij echt een bright future hebben. Dat we rustig mogen zijn. Want we hebben wel een groep jongeren die de volgende set rijdt. Rudy Plates en Chimbe Elias gaan zijn van ons eiland. En cultuurdragers ook van het eiland. Dus we hebben echt... we boffen echt met deze jongens.
5: Ja, zeker. Jongeren. En, ja. En dus nu dat dit project is afgerond, wat is de vervolgstap voor deze jongeren?
4: Ja, nu momenteel zijn we bezig om het nummer op te nemen in de studio.
5: Mm-hmm.
4: En we willen heel graag een videoclip maken om dit te immortaliseren. Dus dat het gewoon voor altijd daar is. En mensen kunnen het opzoeken op YouTube en draaien op tv en zo. Dus dat willen we sowieso doen. Dat is de eerste stap. En daarna... Ik zou heel graag verder willen werken met deze jongeren. Hun verder pushen. Want dit is natuurlijk het begin. Mm-hmm. 2 maanden. Het is gewoon een begin. Maar we zijn er nog niet natuurlijk. Er is nog heel veel om mee te maken. Heel veel groei. Deze jongeren hebben heel veel potentieel. Dus voor wat mij betreft. Ik zei al vanmiddag. Ik laat jullie niet los. We gaan gewoon wat doen. We gaan gewoon verder. Want het is nodig. Het is noodzakelijk. En ik zie gewoon dat we iets heel moois hebben samen nu opgebouwd. En we moeten gewoon ermee doorgaan.
5: Ja, want als je nu terugkijkt naar... ze hebben op het hele Brionplein gestaan. Ze hebben een performance neergezet. Na 2 maanden hard werken. En een nummer bedenken. En schrijven. En samen doen met de negenen. Waar ben jij het meest trots op deze jongeren?
4: Oh, ik ben het meest trots op gewoon die samenwerking. Ik stond er gewoon van versteld. Want als je kunt je voorstellen, het waren 9 jongeren die elkaar niet kenden hiervoor.
5: Ja.
4: En die moesten gewoon samenkomen en de neuzen in dezelfde richting zetten om een einddoel te bereiken. En als je ziet hoe ze gegroeid zijn in dat perspectief. Dus dat ze, als je in een groep werkt, er zijn heel veel dingen waarmee je rekening moet houden. Je moet je grenzen kunnen aangeven. Je moet een beetje mondig kunnen zijn. Weet je, anders gaan. Weet je, anders blijf je achter. Je moet heel duidelijk leren communiceren. Je moet discipline hebben, want je werkt samen. Dus jij hebt een bepaalde verantwoordelijkheid ook tot de groep. Dus ik denk dat ik meest trots ben op hun ontwikkeling als persoon daarin. Ik zag mensen in het begin die heel erg verlegen waren in de background, die durven niks aan te geven. En ik zag gewoon aan het einde van het project dat ze gewoon zo mondig waren, dat ze durfden met ideeën te komen, dat ze heel assertief waren geworden. En dat vind ik. Eigenlijk ben ik het meest trots daarop.
5: Ja.
4: Gewoon, en ook dat die samenwerking. En ik denk dat wij als volwassenen en het eiland gewoon en de politiek en iedereen echt hieraan een voorbeeld kunnen zien in deze jongeren. Gewoon 9 mensen die elkaar niet kennen en die in 2 maanden gewoon elkaar hebben gevonden. Zodanig dat ze iets heel moois hebben kunnen neerzetten. Met de neuzen in dezelfde richting. En gewoon een echt mooi resultaat hebben geboekt. Dus ik ben heel erg trots op dat. Gewoon dat persoonlijke groei, weet je?
5: Ja.
4: Dat ben ik heel erg trots op. Want ik denk ook een artiest begint naast artiest zijn of voor artiest zijn, ben je gewoon mens. Je bent gewoon burger. En als je gewoon goed zit in je vel en je bent verantwoordelijk en je weet hoe te communiceren, je weet hoe om te gaan, je weet hoe te samenwerken. Ik denk dat dat het belangrijkste is en daarna ben je artiest.
5: Ja.
4: En dus daar ben ik heel erg trots op.
5: Ja, mooi. En hoop je dat dit ook volgend jaar weer een terugkerend project zal zijn?
4: Ja, ik hoop het. Het was natuurlijk een pilot. We moeten nog gaan evalueren met het ministerie van OECS. Maar ik denk voor mezelf denk ik stiekempjes, het kan niet anders. Want wat we neergezet hebben en wat die jongeren allemaal geleerd hebben. Ja, ik denk dat het alleen maar beter kan worden. En dit moeten we gewoon nog een keertje doen. En nog een keertje en nog een keertje.
5: Ja, ja. Mooi. Mooi.
4: Ja.
5: Voordat we verder gaan. Ik heb een hele andere vraag voor je.
4: Ja. Oh jee.
5: Ga je naar de wedstrijd kijken van Capverde en Argentinië?
4: Hé, hey, weet je wat? Mag ik eerlijk zijn?
5: Ja.
4: Sinds Curaçao naar huis is gegaan, heb ik niet meer gekeken.
5: Nee.
4: En ik ben niet onsportief hoor. Maar ik was helemaal in die Blue Wave vibe. En daarna,
5: en nu
4: toen
5: het
4: we klaar waren,
5: helemaal draait.
4: Hey, toen we klaar waren, dacht ik van, nou, het is goed zo.
5: Ja.
4: Ik ga verder met mijn leven.
5: Ja, nou, ik vraag het niet voor niks. Want omdat we de nummers van de jongeren niet hadden, dacht ik, we moeten dan een nummer van jou draaien. Mikko Bol.
4: Ik ging wat zeggen. Ik ging net zeggen, maar, Capverde, dat ging net zeggen. Er was een maar. Capverde is onze broeders en zusters.
5: Ja.
4: Dus ik wens ze wel het allerbeste. Ik am rooting for them.
5: Ja.
4: Dus ja, Mikubo, klopt.
5: Nou, dan gaan we daarna luisteren. Heel veel succes nog met de jongeren daar die aan dit project hebben meegedaan. En ik hoop dus het nummer te kunnen horen en de videoclip te kunnen
4: zeker
5: zien.
4: Nou, zeker weten.
5: Een fijne avond eraan daar.
4: Fijne avond.
5: Yes.
4: Bedankt voor het gesprek.
5: Yes.

0: van Caribisch Netwerk.
1: Tamara Nivelak en Dina met Dina Mi Kubo. Een nummer die de ode doet aan de Papiamentstaal en de Kaapverdiaanse Creool. Op Saba is er met opluchting gereageerd op de uitspraak in de veelbesproken moordzaak rond Sheldon Johnson. De rechtbank veroordeelde twee verdachten tot gevangenisstraf van 28 en 21 jaar en volgde daarmee volledig de eis van het Openbaar Ministerie. Voor de familie en de gemeenschap betekent het vonnis geen einde aan het verdriet, maar wel een belangrijk moment van gerechtigheid. Hoe is de uitspraak op het eiland ontvangen? En brengt dit na alle emoties ook een vorm van afsluiting. Daarover spreken we nu met Dave Livingstone op Saba. En met hem gaan we in gesprek. Dit gesprek zal in het Engels zijn en daarna zal ik vertalen. Dave Livingstone from Saba, good evening.
2: Good morning to you.
1: Thank you so much. Dave, I would like to know how are the people feeling on Saba right now after this verdict?
2: Well, you know, it is still a sad situation, but at the end of it, the people are satisfied with the judge's decision because we do feel that what has been done was not called for.
1: Yeah.
2: But we feel now that the judge's decision came at a time when it make everyone feel more at ease.
1: Ja, het is een droevige situatie geweest, maar de mensen zijn wel blij met het besluit van het Hof. En op het moment die iedereen het meest nodig had. Dave, afterwards, the family of Sheldon, if you can shed some light on this case, what really happened?
2: Well, you know, it is based on what was said in the court case that day. You know, that it was a long, drawn-out case in which the judge and also the prosecutor explained what happened. It was a cowardice situation.
1: Yeah.
2: It was, you know, premeditated.
1: Yeah.
2: And at the end, the judge ruled that it was manslaughter.
1: Yeah.
2: And for the family, it is still a hard pill for them to swallow. Because however we look at it, it was a young man, and you know, in his early 30s. And for someone to end his life that way was not a good something for anyone at all. In fact, he was also related to me. He was mm-hmm. my cousin.
1: Yeah.
2: So all, you know, up until now, it is still a sad situation.
1: Yeah. Yeah. But gebaseerd op de rechtszaak. Het is een hele lange rechtszaak geweest op het eiland die heel lang duurde. Maar rechter en de Openbare Ministerie gaven uitleg hiervoor. En dat ze hebben besloten om voor deze uitspraak te gaan. Maar het is nog steeds een harde een harde waarheid voor de familie om mee te dealen. En in dit geval is ook Sheldon een neef van Dave, waarmee wij bellen. The question is, Sheldon wasn't just anyone. He was an unknown person, an unknown citizen of Saba. Can you shed some light into who he was before his passing? And why it has such an impact?
2: He was a happy young man. He enjoyed life. He could have been seen, you know, with the job he had as a fireman. He enjoyed his job. And he was very active within the community
1: mm-hmm.
2: in a good manner.
1: Mm-hmm.
2: So, you know, the night of the incident, it was a bitter pill for everyone to swallow.
1: Mm-hmm.
2: Because nobody expected such a case to happen here on the island.
1: Yeah.
2: Because, you know, it was many years after we had a similar case where someone got killed. And for this one, you know, and to know that he, you know, he left 3 children behind, that is also very sad for all of us.
1: Yeah.
2: And
1: ja, Sheldon was een blije man en die genoot van het leven. En hij genoot ook van zijn werk, voornamelijk als brandweerman. En die was ook heel actief in de samenleving op Saba. Dus het was zeker voor vele mensen een bittere pil om te nemen. Want niemand had zoiets verwacht. Zo'n zaak is lang niet op het eiland het geval geweest. En Sheldon was ook een vader voor 3 kinderen. Dus dat maakt het voor de samenleving moeilijker om daarmee te dealen.
2: Yeah.
1: And if I could ask one last question. What has this case meant for the community in Saba? What did it bring, any changes?
2: Well, what it brought is that it brought the community, I think, closer together.

0: closer together, because when I look after the court case itself and those that attended the case, it was from a cross-section of the island. Mm-hmm. And it was the results based on what the judge ruled. There are some who are saying that it should have been a life sentence. Mm-hmm. But however, they are very happy to know that 28 years for the main killer and also 21 for the one that assisted, you know, on the island right mm-hmm. now. People are happy that such a ruling mm-hmm. by the judge has been made.
1: Yeah.
0: And the hope is that, you know, it was on the 25th of June the judge made the ruling, and hopefully we do not know yet if the case will be appealed, yes or no. But in the event that it is appealed, there are those who feel that it should be more. But right now, the majority on the island is very pleased and happy with the results that the judge ruled, 28-21.
1: Ja. Ja, deze zaak heeft de samenleving toch dichter bij elkaar gebracht. En je zag de verschillende mensen die in aanwezigheid waren tijdens deze zaak. En de resultaten, gebaseerd op wat de rechter had uitgesproken, sommigen zeggen dat het een te lichte uitspraak was. 28 jaar voor de persoon die het heeft gedaan en 21 voor de persoon die hierbij heeft geholpen. Maar toch zijn mensen blij dat er een uitspraak geweest is. En er is wel hoop voor sommige mensen die vinden dat het niet goed, niet genoeg tijd is. Want de zaak was pas de 25 van juni afgelopen gebeurd. En dat in hoger beroep hopen mensen dat er misschien wat meer uitgesproken kan worden. Dave, thank you so much for your time and for wanting to call with us tonight. Have a good evening there on Ceiba, and we hope to keep to hear more from this case, and we wish the family a lot of strength in these moments.
0: Okay, thank you for allowing me to be part of your program.
1: Yes, thank you so much, Dave.
0: Okay.
1: Yes. We gaan door in de Nacht van Caribisch Netwerk.

0: Inderdaad, als de hemel valt van tyfoon. We proberen nog contact te maken met onze volgende correspondent. Maar eerst gaan we naar muziek van Kassav. En ik heb elke keer een probleem om dit nummer uit te spreken, dus ik ga hem gewoon zingen. Zoek la César America, maar nu niet.
1: One way.

0: DJ Felicia.
1: Inderdaad, Kassav horen we je zojuist. We hebben contact met onze correspondent, onze vaste correspondent op Curaçao, Oscar van Dam. Oscar, Bonocci.
2: Bonocci, kom erbij.
1: Goed, hoe is het daar? Feliz Dia de Bandera?
2: Ja, echt wel een vrije dag, hè? Dat is altijd lekker door de week.
1: Hé, hey, dat is ook iets. Een vrije dag.
2: Heel fijn.
1: Ja.
2: En heel veel mensen proberen natuurlijk vrijdag ook vrij te nemen. Dus dan heb je een lekker lang weekend.
1: Ja,
2: maar het gaat goed hier zo. Verder.
1: Mooi. En hoe heb jij Dia de Bandera gevierd vandaag?
2: Rustig thuis.
1: Ja, oké, mooi. Mooi.
2: Natuurlijk met heel veel denken aan het belang van het volkslied en de vlag van Curaçao. Nee, maar voor mij was het gewoon een lekker vrije dag.
1: Die moet je ook kunnen nemen. Maar hoe heeft Curaçao het zelf gevierd vandaag?
2: Nou, het was best wel een Dus de hele week zijn er speciale herdenkingen. We hadden natuurlijk op 1 juli de dag van de emancipatie is weer stilgestaan. En 2 juli is de dag van de vlag. Maar er is ook dinsdag waren er al activiteiten. Op vrijdag zijn er activiteiten. Maar de dag van de vlag is voor Curaçao nog steeds, denk ik, de belangrijkste dag, nog meer dan de dag van emancipatie. Het komt ook omdat de regering ook de dag van de vlag belangrijk vindt. Hè. We hebben het er volgens mij ook eerder over gehad. Men wil meer patriotisme op Curaçao. Mm. En dag van de vlag past daar mooi bij. En het is ook iets heel ceremonieels, omdat zeg maar op 1 juli wordt dan de vlag naar beneden gehaald op Brionplein, die eigenlijk altijd wappert. Die wordt dan heel mooi opgevouwen en die wordt dan donderdagochtend is die dan weer gehezen. Er waren speeches van allemaal hoogwaardigheidsbekleders. En ik weet het, ik heb het uitzending niet gehoord, maar heb je al met Tamara Nivirak over die bijeenkomst gesproken?
1: Inderdaad, we hadden over de optreden gesproken van de jongeren hiervoor
2: natuurlijk
1: nummers.
2: En dat was tijdens de ceremonie van de dag van de vlag. En dat is een hele belangrijke dag voor Curaçao. Dus daar waren heel veel hoogwaardigheidsbekleders. Maar voor de rest, voor heel veel mensen op Curaçao, is het gewoon een lekkere vrije dag.
1: Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen, deze dag in de nasleep van WK. Hoe was er iets anders? Wat was het gevoel van, zoals je zei, de patriotisme? Was het anders net twee weken later na de uitschakeling van Curaçao? Hoe was het gevoel op de eiland vandaag? Of gisteren?
2: Het is wel goed dat je zegt, want we hadden natuurlijk de blue wave, de blauwe golf, het blauwe vertrouwen in Curaçao. Ja, het is anders dan normaal, omdat het Curaçao de afgelopen weken natuurlijk helemaal in het teken van het WK voetbal heeft gestaan. En van de trots op Curaçao en met z'n allen achter Curaçao staan. En ook, vergis je niet, het is opeens weer wat drukker op straat, lijkt het wel. Want er waren natuurlijk heel veel mensen die waren 2 lange weken in Amerika. Of die waren meer daarmee bezig.
1: Ja.
2: Het lijkt wel alsof iedereen weer teruggekomen is van
1: Je merkt wel die 4%, hè?
2: Ja, dat merk je wel op straat, ja. Nee, maar het voelt wel alsof Curaçao zo iets heel moois is. Gewoon een mooi avontuur met z'n allen heeft meegemaakt. En dat maakt het nu met de dag van de vlag natuurlijk meer bijzonder. En wat ik al zei, de regering vindt dit belangrijk. Maar de regering vond het WK natuurlijk ook heel erg belangrijk. We konden genieten van allemaal foto's van de minister al daar. Dus ja, het is wat dat betreft een dia die van de een beetje specialer dan normaal.
1: Heel mooi. Ja, ik zag ook dat een aantal van de 11-tal spelers, ik denk 7 of 8 spelers, waren ook aanwezig, zag ik.
2: Ja, die zijn, op Curaçao gebleven om op vakantie te vieren. Die zijn hier om na het WK met de familie te verblijven. Ja, dat zijn natuurlijk de nieuwe helden, hè? Die worden overal voor uitgenodigd. En
1: ja.
2: Het gaat ook om een paar spelers. Bijvoorbeeld Tahi Chong is een trotse Curaçaoenaar. Ik bedoel, niet voor alle spelers geldt natuurlijk dat ze echt Curaçao... Tuurlijk, spelen voor Curaçao is iets heel moois. Maar Tahi is hier opgegroeid. Die praat ook graag over Curaçao en die vindt het ook wel heel mooi. Ze zijn er meer spelers.
1: Ja.
2: Maar dat maakt het ook wel extra. En ja, hoe je het ook bent of keert, nog steeds zie je heel veel mensen met de shirts, met de tenues rondlopen.
1: Omdat, ja.
2: Ja, mensen hebben er veel aangeschaft en die dragen nog steeds met trots. Dus dat is ook wel mooi om te
1: zien. Zeker. Ik zal die van mij het hele jaar door nog aan hebben. Tot de volgende weer.
2: Tot de volgende week, ja.
1: Maar even naar wat meer serieuze thema. Of naar een dichtere thema die we ook vorige week hebben besproken. Is de situatie van Venezuela. En we horen zojuist in het journaal over een man van 43... die ook... nog te redden was onder een winkelcentrum. Het verhaal gaf mij gewoon kippenvel. Het was echt...
2: Kijk, en er wordt dan na 3-4 dagen gezegd van nou, nu zullen er weinig overlevenden meer worden gevonden. En dat is natuurlijk zo, maar je hebt altijd die uitzonderingsgevallen. Deze man heeft dus meer dan een week onder het puin gelegen.
1: Ja,
2: ja, dat blijft het heel bijzonders. En wat je enerzijds merkt, als deze ramp zich bijvoorbeeld in Amerika zou hebben voorgedaan, was misschien wel veel eerder duidelijk geweest hoe groot de schade was.
1: Mm-hmm.
2: Omdat het in Venezuela is, omdat de regering nog steeds enige terughoudendheid geeft aan de niet alle pers is evenal toegankelijk overal.
1: Mm-hmm.
2: Merk je pas eigenlijk na een paar dagen de enorme impact die het heeft op de bevolking. Tienduizenden gebouwen die beschadigd zijn. En ja, het is echt een tragedie. Het is echt heel erg. En je merkt dat er zijn de eerste teams. Zondag was het eerste team vanuit Curaçao. En er zijn meerdere teams al gestuurd. Aruba heeft teams gestuurd. Dan gaat het echt om mensen die helpen bij het zoeken naar overlevenden. En het zorgen dat de hulp goed gecoördineerd wordt. Maar ook de Zijne Majesteit Groningen, dat stationsschip, is volgens mij nu al 4 keer heen en weer geweest met er allemaal spullen blijven. Je ziet die groente- en fruitbarretjes. Daar zijn sommigen die gaan naar Venezuela terug met heel veel hulp voor de mensen al daar. Je ziet particuliere initiatieven. De overheid is ermee bezig. De hulp is goed op gang gekomen, maar we hebben eigenlijk geen idee van de impact. Want ik heb dat bericht meegekregen had. Dat las ik op Curaçao.nu. Dus de kapitein van het stationschip, die zei bij de haven in La Guaira, dat er allemaal lichamen in het water liggen.
1: Inderdaad.
2: Dat zijn natuurlijk details waar je niet te lang bij stil wil staan. Maar er zijn enorm veel doden gevallen.
1: Ja, inderdaad. En naast dat er ook veel doden zijn gevallen, zijn ook mensen misplaced out of their home, zeg maar, uit het huis. Dat is gewoon dakloos zijn geworden. Die aantal is ook niet meetbaar nog.
2: Nee, is ook niet meetbaar. Er was van het begin af aan 50.000 vermisten. Er waren dan alweer 25.000 gevonden, maar tienduizenden vermisten. En de mensen die dus geen huis meer hebben, daar heb je ook die situatie bij, dat ze dan half op straat moeten leven. Hoe kom je aan drinkwater? Baby's die geen luiers meer hebben.
1: Mm-hmm.
2: Hygiënische omstandigheden. Mensen die geen medicijnen meer kunnen krijgen. De ramp is heel erg, hè, de aardbeving. Maar wat erna komt is ook gewoon echt heel erg voor Venezuela. En dat land heeft al geen grote overschotten. Het is heel moeilijk in Venezuela. Mensen moesten sneller elke dag vechten om rond te komen. Met dit erbij maakte dat alleen maar moeilijk. Dus die hulp die nu komt vanuit Curaçao en Aruba, de hele wereld stuurt mensen om te helpen. Maar vanuit deze eilanden wordt ook veel gestuurd, zeg maar, echt met ja, hoe zeg je dat, babymelk, kluiders en dergelijke. Ja, dat is echt wel heel noodzakelijk.
1: Ja, ja, ja. Nou, we houden deze zaak ook in de gaten de komende tijd, hoe het zich verder gaat ontwikkelen.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar verder, op Bonaire leeft er ook...
2: We hebben al uitgerekend... Ja, ik lach op dat TJ. Hoe lang praten wij al over de politieke instabiliteit op Bonaire? Sorry dat ik erom lach, maar...
1: Maar we hadden nog hoop in een nieuwe bestuurscollege. Wat gebeurt er nu?
2: We hadden hoop, omdat natuurlijk het bestuurscollege een belangrijke taak heeft op Bonaire. In het verleden, dus voor 10-10-10, zouden er gewoon verkiezingen zijn geweest. Omdat het heel moeilijk is om een coalitie te smeden met deze verschillende partijen die er nu zitten. We hebben nu al 3 bestuurscolleges gehad en het heeft lang geduurd voor de huidige zitten. Dat is een coalitie van de UPB, van de NPB en van fractie Serberi. Mm-hmm. En binnen 3 maanden is 1 van de 3 gedeputeerden, Joselito Stasia, al opgestapt. En ik weet niet of je nog kunt herinneren, deze coalitie was bijzonder omdat ze dus niet gekeken hebben naar de politici, maar naar goede, gekwalificeerde mensen...
1: Ja.
2: Die dan namens een partij in het bestuurscollege gaan zitten. Dat een soort... ik weet het woord niet eens meer, maar je hebt van ministers heb je zeg maar ministers die heel erg goed... ik kom even niet uit mijn woorden, maar het zijn mensen die kwalitatief goed zijn... Ja. Om Bonaire verder te helpen.
1: Ja, ze zijn goed gekwalificeerd, maar ze hebben zichzelf niet opgesteld als politicus.
2: Nee. En dan krijg je toch nog gedoe, omdat er vanuit de partij, in dit geval de UPB, gezegd wordt, ja, maar die gedeputeerde moet wel dit doen, of die moet wel dat doen, of die moet wel dus doen. Dus het probleem blijft binnen de politiek, die wel een gedeputeerde wil gaan sturen in een bepaalde richting. Ja, en dat werkt natuurlijk niet.
1: En dat zorgt ervoor dat er dat de gedeputeerde opstond. Waardoor kwam dat? Waardoor door die...
2: Het komt omdat er vanuit UPB oneenigheid is. Je hebt dus de gedeputeerden, die zitten, die vormen het bestuursleden. Maar je hebt dan ook de eilandraadsleden en die controleren de gedeputeerden. Maar in dit geval gaat het daar mis omdat er veel te veel gestuurd wordt vanuit de politiek, vanuit de eilandsleden aan de gedeputeerden. En die heeft na 3 maanden gezegd, weet je wat, je hebt me gevraagd, maar hier heb ik niet voor getekend.
1: Ja.
2: Ik stap weer op en... de zaak kan dan op de spits gedreven worden, doordat er dan weer in het bestuurscollege gekeken wordt. Ja, is er nog wel vertrouwen in deze coalitie? Bestaat die nog wel? Gaan ze dit nog lijmen? Lukt dat nog om te lijmen? Er lijkt ook al een soort ruzie tussen de UPB en de NPB te ontstaan. Maar ja, wat heb je? Je hebt 2 alternatieven. Want in maart volgend jaar zijn de verkiezingen, dus er moet weer een bestuurscollege komen.
1: Mm-hmm.
2: Dat er opnieuw weer een poging gaat gebeuren. Maar we hebben dus nu al 3 keer zo'n poging gehad, waarbij de verschillende partijen proberen een coalitie te vormen.
1: Yeah. Ja,
2: ik denk niet dat het erg... ik kan me niet voorstellen dat het nu gaat lukken. En nu heb je nog maar 2 gedeputeerden erin zitten. En je hebt hele grote problemen. Hè? Ik bedoel, in de Tweede Kamer is er alweer een brief geschreven over Celibon. Over dat over die vuilstortplaat die afgebroken moet worden. Waar heel veel aandacht voor is vanuit Nederland, maar ook op Bonaire. Er zijn een paar belangrijke dossiers. Maar als je alleen maar politiek gekibbeld hebt en geen continuïteit, is dat ook weer vervelend voor Bonaire.
1: Ja. Ja, wat doet dit dan met de mensen op Bonaire? Want we hadden een aantal weken geleden ook gesproken dat er een verbreiding komt in de bestuurscollege. Denk je, of heb je gehoord hoe mensen over deze situatie denken en dat er of een andere uitkomst komt volgend jaar?
2: Dat zal heel erg afhangen, want je hebt al lange tijd wordt er gesproken dat zeg maar, Nederlandse partijen op een of andere manier ook mee willen doen op Bonaire met de verkiezingen. Je hebt nog steeds natuurlijk nog het oude vertrouwen, UPB, de PDB, je hebt de MPB. Maar misschien dat je meer en meer mensen zegt die gaan denken van ja, willen we geen lokale afvaardiging van wat in Nederland nu Pro heet, of van D66 of CDA hier hebben, van mensen die ervaring hebben. En misschien ook steun krijgen vanuit de politieke partij in Nederland. Ik denk dat het heel spannend gaat worden welke mensen dadelijk en welke partijen dadelijk mee gaan doen aan de verkiezingen. Want die zien nu in de afgelopen jaren dat het gewoon niet loopt met, ja, als ik het oude politiek mag noemen, met politici die daar zitten om bepaalde belangen te vertegenwoordigen in plaats van gewoon het grote belang van Bonaire voor ogen te hebben.
1: Ja.
2: Dus ik kan me voorstellen, het geeft nu wel de mogelijkheid dat er een nieuwe partij helemaal anders wil gaan werken voor Bonaire en dat de mensen daar steun aan gaan geven.
1: Ja. Oké, okay. Nou, we houden dit ook in de gaten. En volgend jaar zijn de nieuwe verkiezingen voor de bestuurscollege. Dus we zullen dit zeker op de voet volgen. Oscar, dank je wel. En een hele fijne avond daar nog op Curaçao.
2: Jij ook, bedankt. En jij een fijne ochtend.
1: Yes, fijne avond. Wil je meer weten? Op de website is er een weekoverzicht die we elke weekend in het weekend publiceren op caribisnetwerk.ntr.nl. Zometeen hoor je vroeg met Ruben van Haften.
0: En, hallo.
1: Wat hebben we vanmorgen?
0: Ja, we gaan het toch nog een beetje hebben over Kitty Kotti. En dat vinden mensen misschien gek, maar ik vind dat je daar niet lang genoeg over kan hebben.
1: Ja.
0: Want het is veel meer dan alleen 1 juli. En we gaan vandaag in op de Surinaamse kunst- en cultuursector.
1: Ja.
0: Dus ik heb 3 gasten zometeen.
1: Wow.
0: 2 filmmakers en een punkrocker. Die allemaal op hun eigen manier de Surinaamse cultuur toonbaar proberen te maken.
1: Ja. Ja, en waar gaan jullie het over hebben?
0: Over hun films, over ook hoe belangrijk representatie is in kunst en cultuur. Want dat is nog steeds heel erg achtergesteld. En zij gebruiken heel erg hun Surinaamse roots om hun films te maken. Maar ook Chavero, de punkrocker, gebruikt heel erg zijn Surinaamse roots in zijn muziek. Dus daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Ja, heel leuk. Ik ben benieuwd.
0: Wordt een heel mooi gesprek.
1: Ja, we gaan en luisteren.
0: Gaan we zeker doen, dankjewel.
1: Yes. Tot zover de nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond, drumidushi. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vandaag in de nacht van 3 juli. Mijn naam is CJ Felice en het is mijn genoegen geweest. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer in de nacht van Caribisch Netwerk. Een fijne weekend. Een feliz weekend.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen onder wie een Nederlands echtpaar overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Deze week stond in het teken van herdenken en vieren. En daarmee bedoel ik natuurlijk Kitty Kotti. Dat afgelopen woensdag in verschillende plekken in Nederland plaatsvond. En in Amsterdam, in het Oosterpark, klonk dat zo.
3: Wat betekent vandaag voor jou?
4: Het is een heel belangrijke dag. 1 juli 1863. Afschaffing van de slavernij.
5: We leren dingen van elkaar en zo. We zien elkaars kledingdracht van de voorouders en dat vond ik heel mooi.
6: Omdat we vandaag herdenken iets wat nooit had mogen plaatsvinden. De ergste, de grootste misdaad tegen de mensheid en dat is het slavernijverleden.
0: Vroeg.
2: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Ruben van Haften. De gezamenlijke geschiedenis van het slavernijverleden gaat over ons allemaal. En het werkt door in verschillende nationaliteiten en identiteiten, zoals de Caribische, Surinaamse, Indische, Nederlandse en nog veel meer. Kitty Kotti staat voor vrijheid, vieren, herdenken. Maar ook voor een geschiedenis die nog steeds gevoeld wordt in de levens van deze generatie. Hoe zie je die vrijheid, identiteit en geschiedenis terug in de kunsten? Nou, daarover ga ik praten met 3 cultuurmakers. Namelijk filmmakers Charity Sumter en Ashanti Vrede. En ook artiest en punkrocker Xavero Ferrier. Hartstikke fijn dat jullie er zijn, alle 3. Welkom.
7: Dankjewel.
2: Welkom, welkom, welkom. Als alles eerst ben ik natuurlijk benieuwd. Hoe zag 1 juli er voor jou uit? Charity, om met jou te beginnen.
7: Wauw, voor mij 1 juli. Ik was met Xavero eigenlijk.
2: Oh, jullie waren samen.
7: Ja. Ik was 1 juli met Xavero. We waren naar Museumplein gegaan. En ja, het was gezellig. Het was warm.
2: En wat was er precies op Museumplein?
7: Er waren optredens. Er was heel veel eten. Ik zag heel veel mooie mensen met mooie kleding.
2: En jij, Ashanti, wat heb jij met Kitty Kotti gedaan?
8: Ik ben begonnen op Museumplein met mijn familie. En daarna moest ik werken bij de Schuur in Haarlem.
2: Werken op Kitty Kotti?
8: Ja, wel voor Kitty Kotti.
2: Ja, precies. Ja. Precies ja. En betekent dan op die dag ook kunst en cultuur extra voor je, Ashanti?
8: Nee, ik denk dat elke dag even belangrijk is.
2: Ik zie jou knikken, Charity.
7: Ja, precies hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde.
2: En dat is voor jou ook zo, Xavero?
9: Dus je moet gewoon altijd werken, toch?
2: Ja, dan gaan we beginnen. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze in de app van NPO Luister.
0: Vroeg.
2: Ja, Ashanti, om met jou te beginnen. Wat betekent Kitty Kotti eigenlijk voor jou zelf, voor jou persoonlijk?
8: ten eerste vrijheid, denk ik. Het mogen meemaken van liberatie en vrijheid. En het betekent voor mij ook het herdenken van helden die ons die vrijheid hebben kunnen gunnen of kunnen schenken.
2: Ja.
8: Dat vind ik, dat betekent kidcultie voor mij.
2: Ja, nu zijn er natuurlijk ook veel mensen die vinden, ja, maar het is echt een Surinaams iets. Hoe sta jij daar tegenover?
8: Ik ben half Surinaams, dus ik vind het een heel Caribisch iets. Ja.
2: Breder dan alleen Suriname?
8: Ja, maar ik denk, in mijn opinie vinden de meeste Surinamers dat ook.
2: Ja, ja, ja. En Charity, zou Kitty Kotti dan vooral moeten gaan om herdenken? Of juist ook wel over de toekomst? Hoe sta jij daarin?
7: Ik denk dat het hartstikke belangrijk is om het over beide te hebben. Ik denk dat het belangrijk is om, zoals Ashanti zegt, om onze helden te herdenken. Maar ik denk dat het net zo belangrijk is om naar de toekomst te kijken en wat we met elkaar kunnen doen om nog meer te bereiken, zeg maar, uiteindelijk.
2: En hoe zou die toekomst uit moeten zien of kunnen zien?
7: Oeh, ja, interessante vraag. Dit, hoe die toekomst eruit ziet. Ik denk dat het lastig is om zo te bepalen, maar ik denk dat het wel veel zegt dat je sowieso ziet dat, dat Kitty Kotti, zeg maar, met de jaren wel meer aandacht krijgt en mensen ook echt beseffen dat het een gedeelde geschiedenis van Nederland en Suriname is. Het is een hartstikke Surinaams ding, maar hoe je het went of keert, het is wel iets wat we met elkaar delen.
2: Ja, maar ik was 1 juli zelf in het Oosterpark in Amsterdam. En toen zei dus iemand tegen me, en dat vond ik wel heel mooi. Die zei, ja, ik vind het heel mooi wat we hier nu vandaag met elkaar doen. Dit herdenken. Maar hij zei, morgen is iedereen het weer vergeten. Ja? Morgen is het 2 juli en dan gaan mensen gewoon weer verder met hun leven. En dan interesseert het ze een stuk minder. Hoe sta jij daar tegenover?
7: Ik zeg maar, ik weet niet voor welke doelgroep jij praat. Maar ik ben op 2 juli Kitty Kotti zeker niet vergeten. Nee. Ik denk dat ik op 1 juli extra aandacht besteed aan dat wat ik het hele jaar door al doe. Dus,
8: het feit dat we er zijn, betekent dat Kitty Kotti er altijd is, denk
2: mooi,
8: ik.
2: Mooi, ja. Xavero, ik begreep dat dit jouw eerste Kitty Kotti in Nederland was. Was dit heel anders dan thuis in Suriname?
9: Was er anders? Zich, ja, sowieso de eerste keer hier rond deze periode. Die herdenking is er gewoon meer voor de afschaffing van de slavernij. In Suriname heb je het, maar er zijn zoveel nationale vrije dagen dat je eigenlijk gewoon eroverheen gaat eigenlijk. Mm-hmm. Maar er is toch wel wat meer verdieping hier in wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Ik zeg niet dat je dat niet in Suriname hebt of zo, maar er wordt toch wel wat meer aandacht daaraan geschonken.
2: En in welke zin meer verdieping? In welke zin wordt er meer aandacht aan geschonken?
9: Voor example, waar bij Museumplein en zijn allemaal dingen die zich terugwijzen naar het verleden. Maar doordat er zoveel nationale vrije dagen zijn en voor elke specifieke cultuur, dan komt zo'n 1 juli gewoon even ook gewoon erbij kijken en dan is het gewoon gone. Weet je, maar en het was best wel apart voor mij om gisteren mee te maken, of ja, 1 juli de mensen mee te maken en te zien hoe het allemaal gebeurt.
2: Verbaasde je het dan, dat er, hoeveel aandacht er toch voor was?
9: Ja, op zich. Ik wist niet dat het zo'n groot ding hier was, ook gewoon in Nederland. Dus dat het toch wel, dat die herdenking er toch is, dat geeft me toch wel een goed gevoel.
2: Maar dan had je bijna dus verwacht dat het kleiner zou zijn, of hoe moet ik dat voor me zien?
9: Ik wist gewoon niet.
2: Je wist echt niet wat je moest verwachten.
9: Ik wist echt niet wat
2: je moest verwachten. Je werd heel positief verrast.
9: Ja, op zich wel, ja.
2: Ja, en in Suriname is het dan minder aandacht, of moet ik dat dan voor me zien?
9: Niet dat er. We leven gewoon in Suriname, weet je. Dus het is niet echt iets dat we dagelijks nog gaan denken aan de slavernij.
2: Mm-hmm.
9: Maar niet dat we. Er is niet zo'n een toffe terugblik om te zeggen van oké, op deze dagen kan je naar deze lezingen gaan of zittingen of heel wat dingen gaan checken over wat er allemaal was gebeurd. Ik geloof dat je hier dat toch nog meer hebt dan in Suriname zelf.
2: Ja, herken je dat ook? Charity, dat jij bent op je 21ste naar Suriname gegaan voor het eerst?
7: Ja, heel eerlijk gezegd heb ik zelf nog nooit Kitty Kottie meegemaakt in Suriname. Maar ik vind het zo interessant eigenlijk dat jij zegt dat het hier dus eigenlijk groter is dan waar we hier de focus op hebben eigenlijk. En dat is Suriname. Dus ik vind het super bijzonder. En ik vraag me ook af hoezo we het, zeg maar, ons er eigenlijk hier meer mee bezighouden dan de mensen misschien in Suriname.
9: Ja.
2: Maar herken je dat gedeelte wel?
7: Hoe bedoel je?
2: Dat we hier dus ons er meer mee bezighouden dan in Suriname.
7: Ja, ik herken het wel, omdat ik het sowieso, ik zie dat het groeit, zeg maar, soort van ook die aandacht voor Suriname. Maar ik herken ook wat jij zegt, dat in Suriname ze leven, zeg maar, gewoon of zo, waardoor ze er dan niet extra bij stilstaan. En misschien omdat we juist hier meer op een afstand zijn van Suriname, dat we juist het gevoel hebben dat we een soort van dat geluid moeten maken of zo. En misschien moet het ook gewoon zo zijn dat wij dat geluid maken. Maar ja, ik vind het alsnog gewoon bijzonder dat het hier zo anders gaat dan in Suriname zelf.
2: Ja, is dat jammer of juist goed? Of hoe sta je daarin?
7: Ja, goed of fout. Ik weet niet of ik dat kan zeggen over iets sowieso. Ja, ik weet het niet. Het is ook een beetje, ja, zeg maar, ik weet ook niet of ze in Suriname het meer zouden willen vieren. Of niet. Dus ik denk dat het lastig is om voor mij om dat te bepalen, zeg maar. En ja, ik weet ook niet wat de behoefte daar is. Ik merk dat wij hier in Nederland gewoon heel erg de behoefte hebben om juist die geschiedenis aan mensen te brengen. En waar dat dan weer vandaan komt, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon interessant dat het blijkbaar zo gaat. Maar waarom? Ja. Ik heb echt geen idee. Het enige wat ik weet is dat alles wat we hier voor Suriname kunnen doen is gewoon, dat komt gewoon vanuit het hart hier. Ja. Ja.
2: Ashanti, jij reist heel veel voor je werk. Zie je dan ook verschillen in hoe we met het koloniale verleden omgaan op die plekken waar je heen gaat?
8: Dat is een hele brede vraag. Maar ik zie heel veel verschillen hoe daar op verschillende plekken mee omgegaan wordt. Ja.
2: En wat voor verschillen zijn dat?
8: Op welke plek?
2: Nou, want waar ben je allemaal geweest zoal?
8: Ik ben op heel veel plekken geweest.
2: Ja.
8: Maar dat hangt van de plek af en hun verbinding naar het koloniale verleden. Dus
2: ja.
8: Dat,
2: maar je gaat binnenkort naar Parijs bijvoorbeeld.
8: Ja.
2: Hoe wordt daar het gesprek gevoerd over het koloniale verleden van bijvoorbeeld Frankrijk?
8: Op dit moment is het wat ingewikkelder wat er aan de hand is in Afrika. In West-Afrika, laten we het niet over hebben. Maar daardoor is het wat ingewikkelder. Maar ik denk dat we qua assimilatie en samenleven in Frankrijk wat neutraler zijn, of wat natuurlijker zijn als dat we hier in Nederland zijn. Ik denk dat we het hier heel moeilijk maken om het normaal te vinden om gelijk te zijn, laat ik het zo zeggen.
2: Hmm.
8: Ik denk dat er in het buitenland wat genuanceerder en wat geëmancipeerder mee omgegaan wordt. Yeah.
2: Ja. Nu gaat Kitty Kottie natuurlijk over vrijheid, over verzet. Kunst vaak ook, heb ik het idee. Hoe kijk jij daarnaar? Gaat kunst ook in de kern over vrijheid en verzet?
8: Als ik moet nadenken over wat Nina Simone ooit zei, als je als kunstenaar niet een soort van de tijd kan reflecteren, dan ben je niet echt iets nuttigs aan het bijdragen.
2: En hoe probeer jij dan de tijd te reflecteren in jouw werk?
8: Ik probeer te maken wat ik zie. Op die manier.
2: En wat zie je?
8: Heel veel dingen. Dus hangt van de film af, maar ik probeer altijd een soort van te weerspiegelen hoe we op een manier kunnen verzetten tegen de manier dat we niet alle even geëmancipeerd zijn.
2: Mm-hmm.
8: Ja.
2: Want heb jij het idee dat je zelf genoeg gerepresenteerd wordt in films die je ziet?
8: Ik zelf?
2: Ja.
8: Ik ben regisseur, dus ja.
2: Nee, maar films die je ziet, die je voordat je zelf aan films werkte
8: zag. In Nederland
2: zag.
8: Niet, in het buitenland wel, ja.
2: En wat deed dat dan met je als je dat mist? Wat doet dat met iemand?
8: Daarom ben ik films gaan maken.
2: Ja. Maar zijn we dan in Nederland niet cultureel genoeg opgeleid? Of hoe moet ik dat zien?
8: Ik denk dat we in Nederland kunnen leren dat de wereld groter is als het weiland.
2: Ja. Ja.
8: Ja.
2: Hoe zie jij dat, Charity?
7: Ja. Ja, ja, zeg maar, het klinkt soort van grappig of zo, maar het is wel zo. Er moet gewoon eerder worden aangeleerd inderdaad dat de wereld groter is dan... het gaat alleen maar helpen om dat zeg maar over te brengen als je ook meer ziet. En dat is denk ik ook wat jij net probeerde uit te leggen, is dat als je... Ja, als er een bepaalde groep of bepaalde mensen niet worden gerepresenteerd, gaan mensen ook nooit beseffen dat er meer is. Dus ja, kunst is super belangrijk.
2: Ja, ja. Jij probeert in jouw werk ook, zo zag ik in jouw documentaire Travassie, dat je de onzichtbare lagen van de samenleving eigenlijk een beetje zichtbaar probeert te maken.
7: Ja.
2: Dus lagen waarvan we eigenlijk niet eens beseffen dat ze er zijn. Zoals dus zo'n punkrock zien in Suriname. Waarom vind je het zo belangrijk om dat soort dingen bloot te leggen?
7: Ja, ik denk dat voor mij persoonlijk, mijn motivatie is dat ik me altijd een outstander heb gevoeld. En ik daardoor juist die behoefte heb om een podium te bieden aan ondergerepresenteerde lagen in de maatschappij. En eigenlijk wat ik vroeger als kind wilde zien, die representatie die ik nodig had, ik probeer dat te zorgen dat men dat ziet, zeg maar.
2: Ja, en als je mensen die representatie biedt, wat geeft dat hen? Wat merk je aan wat mensen jou vertellen?
7: Ja, heel veel verschillende dingen. Het laat mensen ook nadenken over hoe ze de wereld al die jaren misschien wel hebben gezien. Dat hoor ik ook vaker, dat het is van wow. Ik had niet eens verwacht dat er een punkscene in Suriname bestond. Maar hoezo denk ik eigenlijk zo? Dus ik denk dat dat ook een soort van effect is wat ik probeer te bereiken. Dat mensen wel echt gaan nadenken over hoe ze de wereld zien. En soms hoef je alleen maar iets te laten zien en hoef je dat niet per se zelf zo te benadrukken. Maar gaat dat denken, dat gebeurt zelf doordat je die mensen iets nieuws laat zien.
2: Ja, jij bent op je 21ste, ik zei het net al, voor het eerst naar Suriname gegaan. Ja. Wat heeft dat jou gebracht?
7: Heel veel. Het heeft sowieso mijn... Ja, het heeft letterlijk mijn wereld verbreed. Waar we het net ook over hadden, als je iets niet ziet, ga je ook niet weten wat dat is en hoe goed het is en hoe leuk het eigenlijk is. En voor mij is hetzelfde met Suriname. Ik wist niet wat ik kon verwachten. En ik hoorde eigenlijk altijd dat het heel saai was, totdat ik het zelf ontdekte. En
2: Voel je dan anders in Suriname ten opzichte van Nederland?
7: Ik voel me thuis daar.
2: Voel je echt thuis daar?
7: Ja. Ja. En voor het eerst, zeg maar, waarom ik een soort van obsessie kreeg met Suriname is omdat ik in Suriname op mijn 21ste besefte dat ik me voor het eerst ergens thuis voelde. En dat ik dus al die jaren daarvoor mij niet thuis voelde. En dat was dat gevoel wat ik altijd had, maar niet kon plaatsen. En toen ik in Suriname was, besefte ik, dit is dus hoe het voelt om echt thuis te zijn. En dat gevoel heb ik hier gewoon niet zo op die manier.
2: Nou, hoe is dat voor jou, Xavier? Hoe belangrijk is een thuis voelen?
9: Dat is heel belangrijk. Je moet sowieso een thuisbasis hebben om je altijd een soort welkom te voelen. Ja, in die zin.
2: Ja, want jij bent nu natuurlijk ook vaker in Nederland vanwege de documentaire.
9: Klopt, inderdaad.
2: Is dat voor jou? Hoe voelt dat voor jou om dan nu hier te zijn? Is dat dan toch anders?
9: Ja, het is sowieso anders. Ook gewoon bezig zijn met muziek hier en dingen doen voor muziek. Die infrastructuur in Suriname is er allemaal niet.
2: Ja.
9: Dus ook gewoon bijvoorbeeld shows organiseren. Dat doe ik ook allemaal zelf. Maar hier kan ik wel echt gewoon shows spelen.
2: Hmm.
9: Voor ook veel breder publiek. Dus dat vind ik best wel leuk hier.
2: En wat bieden die optredens jou? Wat biedt muziek maken jou?
9: Ik word gehoord. dat is wat je wilt hebben als artiest. Ja. Je wilt gehoord worden, je wilt gezien worden.
2: En... Waarom wil je zo graag gehoord worden? Wat is de boodschap die je graag wil vertellen?
9: Ja, voor mij is het altijd geweest om meer aandacht te brengen aan de Surinaamse alternatieve scene. En als het nou is geweest om dat met mijn eigen muziek te doen. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat ik naar buiten zou willen brengen.
2: Ja, we gaan hier straks uitgebreid over verder praten. Ook over jullie films. Jouw film Lilith Ashanti en jullie film Travassi. Zit je nu te luisteren? Heb je vragen? Die mag je natuurlijk altijd stellen in de NPO Luister-app.

0: Ja, Nina Simone hoorde je natuurlijk met I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Nu is het nu tijd voor jouw vragen.
1: Vroege vragen.
0: Ja, die mag je natuurlijk insturen via de app van NPO Luister. Heeft onder andere Kim gedaan, die had een vraag voor jou, Ashanti. Die wilde graag weten, je had het net al heel kort over dat gesprekken in andere landen op een andere manier gevoerd worden over het slavernijverleden. Van welke manier van het gesprek erover voeren zouden we in Nederland kunnen leren, vraagt ze.
2: Respect.
0: En in welke zin respect?
2: Voor de mensen die hun verhaal vertellen. Ik denk dat we dat in Nederland heel erg veel van zouden kunnen leren.
0: Want wat missen we op het gebied van respect? Heb jij het idee als het hierover gaat?
2: Respect.
0: maar in welke zin?
2: Het luisteren naar andere mensen, hun perspectieven, andere mensen, hun ervaringen. Ik denk dat we daar in Nederland heel erg veel van zouden kunnen leren en dat we het ook serieus nemen.
0: Maar dan gaat het op andere plekken wel beter, denk je?
2: Ze hebben meer respect.
0: Ja, maar waar ligt het aan dat ze meer respect hebben?
2: Opvoeding, educatie, cultuur.
0: Merle heeft ook een vraag, die is voor jou, Charity. Die wil graag weten. Je had het net over hoe belangrijk Kitty Kotti voor je is. En ook dat je graag het gesprek erover zou willen blijven voeren. Welke kant zou je willen dat het gesprek over Kitty Kotti opging, vraagt ze.
3: Ik vind sowieso dat de gesprekken over ons verleden ook verder kunnen gaan naar wat er voor slavernij, hoe het leven er voor slavernij uitzag. Want soms vind ik het ook best wel intens dat, zeg maar, onze geschiedenis een beetje heel erg de focus is op het slavernijverleden, terwijl er ook een geschiedenis is voor het slavernijverleden. Dus ik hoop dat we op een gegeven moment een punt bereiken, of tenminste, ik hoop, dat punt moeten we sowieso gewoon bereiken, dat we met z'n allen ook nog een stuk verder terugkijken om het hele plaatje te zien. Mm-hmm. Zeg maar, dat is wat ik hoop. Waar die gesprekken ook meer naartoe zullen gaan. En daarnaast ook meer toekomstgericht. Dus iets verder terug, maar ook meer focus op de toekomst.
0: Ja, en Lieke heeft daar ook een interessante vraag over. Eigenlijk aan jullie alle drie. Die zei, toenmalig premier Mark Rutte heeft natuurlijk zijn excuses gemaakt een paar jaar geleden. Ja. Hebben jullie het idee dat sinds dat moment de politiek genoeg doet?
3: Nee, zeg maar, excuses oké. Maar zeg maar, het gaat toch uiteindelijk om actie, dus.
0: En wat zou die actie in moeten houden volgens jou?
2: Reparaties.
3: educatie ook, maar vooral reparatie.
0: Waarom laat dat zo lang op zich wachten?
3: Ik denk dat het voor heel veel mensen moeilijk is om eerlijk te zijn over die gedeelde geschiedenis. Waarom? Weet ik niet, omdat het misschien iets te dichtbij komt. Maar ik merk dat het nog best wel lastig is voor mensen om überhaupt te accepteren dat dit is wat het is.
0: Nou, ik snap dat nooit. Ik denk, ja, het is gebeurd. Kijk, je kan het ontkennen wat je wil, maar dat gaat natuurlijk niet de pijn wegnemen.

0: is.
1: Nou, ik snap dat nooit. Ik denk, ja, het is gebeurd. Kijk, je kan het ontkennen wat je wil, maar dat gaat natuurlijk niet de pijn wegnemen of het veranderen.
0: Nee, ja, precies.
2: Maar ik denk dat het heel confronterend kan zijn hoeveel van de welvaart die wij hier hebben, ja, gebouwd is op slavernij. En ik, ja, denk dat we daar niet graag over spreken.
1: Jij beaamt dat, Shaviro? Jij bent het daarmee eens?
3: Nee, het is, je ziet het om je heen. Weet je, Nederland
1: hoe
3: zie
1: jij
3: is
1: het
3: gewoon
1: om je heen?
3: Nederland is, topics zoals gewoon het slavernijverleden en bijvoorbeeld dingen als racisme zijn allemaal gewoon duidelijk voor mij geweest het moment dat ik naar Nederland kwam.
1: Echt het moment dat je naar Nederland kwam?
3: Ja. Yeah. Dus toen ik echt naar Nederland kwam en ik gewoon alles om me heen zag, begreep ik het ineens van oké. Okay. You know, dus,
2: vliegtuig in stad.
3: Ja. Ja, ik denk, ik gewoon de gebouw om je heen zien. Ik was ook laatst naar het Rijksmuseum geweest. En daar zag ik dus, ja, verschillende stukken van het verleden over ons slavernijverleden. En ja, ergens vond ik het best wel heftig om te zien. En ja, het heeft me gewoon aan het denken gezet eigenlijk. En gewoon centraal Amsterdam, de square staan, alles gewoon zien dat gelinkt is met onze slavernijverleden en toen. Dus ja, zo zie ik het eigenlijk.
1: Nou, deed dat dan ook pijn, dat rondlopen in het Rijksmuseum?
3: Nou, pijn is sterk, maar ja, het liet me gewoon even denken.
1: Ja, ja. Giuliano heeft ook een mooie vraag voor jou, Shaviro. Die vraagt namelijk, je vertelt net dat muziek ervoor zorgt dat jij gehoord bent. Wat brengt muziek jou op die manier wat andere manieren niet brengen? Door bijvoorbeeld gewoon je verhaal te doen. Hoe versterkt muziek jouw verhaal?
3: Ja, met muziek is echt de enige manier dat ik mezelf kan uiten als individu en als persoon.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb het nooit beter kunnen doen dan gewoon met muziek. En ja, soms hoef ik ook niet eens wat te vertellen. Maar gewoon die expressie daaruit die ik met muziek kan voeren, vertelt al heel veel.
1: Ja, en voor jullie is dat een film. Voor jou, Ashanti, jij maakt vooral fictiefilms.
2: Ja.
1: Wat brengt fictie, wat non-fictie bijvoorbeeld niet brengt?
2: Ik maak ook non-fictie, dus het brengt me hetzelfde. Ik denk dat het vertellen van verhalen voor mij vooral heel belangrijk is. En het maakt niet echt heel erg uit in welke vorm. Ja, ik ben ooit begonnen als dichter. Dus,
1: ja, precies. Yeah. En hoe heb je dan toch die stap naar film gemaakt?
2: Het was op dat moment de enigste studie die je kon doen als schrijver.
1: Ja, dus ook een manier, ja.
2: Ja, ja. Dus ja, zo ben ik erin gerold. Ik hield altijd van film, hoor. En ik hield heel erg van film kijken. Maar ik was toen niet heel erg bezig met het feit dat ik zelf ook films zou kunnen maken. Ja. Daar ben ik echt een beetje ingerold. Ja.
1: Ja, ja. En hoe is dat voor jou, Charity? Dat die films, wat stop jij van jezelf daarin als jij een film maakt?
4: Sowieso heel veel. Als ik een filmidee heb, begint het sowieso altijd eerst bij mezelf. En ja, ik probeer gewoon met film te vertellen waar ik eigenlijk soms misschien een beetje te lui ben om uit te leggen. En ik denk dat gewoon als je iets visueel in een film kan stoppen, daardoor hoef je soms gewoon echt zoveel minder uit te leggen en kan je mensen lekker zelf laten oordelen. En juist daardoor ga je gesprekken voeren. Dus ik probeer iets te laten zien, maar ook iets aan te wakkeren.
1: Ja, precies. We praten hier zo meteen over verder. Eerst bijzondere muziek. Shangu McCroy is dit. Gold.
5: Luister ook de podcast van Vroeg.
6: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Jean-Guy McCroy hoorde je met Gold. Dat schreef hij toen hij net in Nederland woonde en het beschrijft de gevolgen van ons koloniale verleden. Dit is Vroeg van vrijdag 3 juli. En mijn naam is Ruben van Haften. Deze week stond in het teken van herdenken en het vieren van het afschaffen van de slavernij. Kitty Kotti staat voor vrijheid, vieren, herdenken, maar ook voor een geschiedenis die nog steeds wordt gevoeld. Hoe zie je die vrijheid, identiteit en geschiedenis terug in de kunsten? Daarover praat ik met 3 gasten, filmmakers Charity Sumter en Ashanti Vrede en ook punkrocker Xavero Ferrier. Zit je nu te luisteren, heb je vragen aan ze? Mag je natuurlijk stellen in de NPO Luister-app. Ja, ik wil bij jou even beginnen, Ashanti. Want ik heb natuurlijk wat films van jou bekeken ter voorbereiding. En wat mij opvalt is, jij maakt veel gebruik van humor, absurdisme in je films.
1: Ja, klopt.
0: Waarom doe je dat zoveel? Wat is de kracht van humor en absurdisme?
1: Ik denk dat het moeilijke thema's wat behapbaarder maakt voor het publiek. En het is wat leuker om te schrijven als realistisch drama.
0: Ja, ja, maar je houdt ook heel erg van satire, begrijp ik.
1: Ja.
0: Waarom hou je zo van satire?
1: Ik kan er lekker om lachen. Ja, ik vind het fijn om je pijn een soort van om te toveren naar iets positiefs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb onder andere jouw film Lilith gezien. Het onderwerp was nou niet echt bepaald om te lachen.
1: Nee. Nee.
0: Hoe lukt het je dan toch om er een zekere luchtigheid in te brengen?
1: Ik denk dat de thematiek zwaar genoeg is voor ons om een klein stapje afstand ervan te doen. Vooral omdat het ook de film gaat over seksueel geweld. Dus ik denk dat het iets is wat we in het hedendaagse actualiteit heel vaak tegenkomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat we alle weten hoe serieus het is. En ik denk dat ik met Lilith eigenlijk een manier wil laten zien hoe we ook als vrouwen of als mensen of slachtoffers van seksueel geweld onze kracht terug kunnen brengen. Dus ik denk dat het al heel duidelijk is dat het heel vervelend is dat het zoveel mensen overkomt. Maar ik denk dat het ook heel krachtig is dat zoveel mensen het overleven. En voor mij gaat Lilith vooral daarover.
0: Ja, want het speelt zich af in een soort club.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er precies in die club? Zou je dat zonder te veel spoilers maar kort kunnen omschrijven?
1: Mensen komen langs en ze gaan niet meer weg.
0: Nee. En het zijn een soort, mag ik het vampierachtige wezens noemen?
1: Het zijn vampiers. Ja.
0: Het zijn gewoon vampiers.
1: Ja, ja.
0: Ja, precies, precies. Jij hebt meegewerkt aan deze film, Charity.
2: Ja.
0: Wat was jouw rol precies?
2: Ik heb mogen assisteren in het art-team een paar dagen.
0: Ja, ja, precies. En hoe was het voor jou om mee te werken aan deze film?
2: Ja, sowieso super tof. Ik ken Ashanti al. Dus dit was de eerste keer dat we de kans hadden om echt samen te werken. Dus dat was sowieso super leuk. Ik had het script gelezen en ja, ik was gelijk om.
0: Ja.
2: Super bijzonder verhaal. Heel mooi geschreven. Dus ja, het sprak me gelijk aan. Ik was super blij om samen te werken.
0: Ja, want het is vernoemd naar Lilith ook. Wie is Lilith voor de mensen die dat niet, verhaal niet kennen?
1: Lilith is na de Bijbel of naar de Tora de vrouw die kwam voor Eva. Dus officieel de eerste vrouw die geschapen was door God. In evenbeeld van Adam.
0: Ja, maar haar verhaal liep anders op een gegeven moment. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, kort gezegd wilde Lilith zich niet onderschikken aan Adam. Want Adam was wat verwend. En toen heeft ze ervoor gekozen om te vluchten uit het paradijs. Dus de Garden of Eden is toen ontvlucht.
0: Maar hoe wordt dat dan, dat verhaal, een film over, nou laten we zeggen, cyberpunk vampiers in een stripclub?
1: Ik denk dat de meeste vrouwen zich niet willen onderschikken aan de man. En dan kom je al snel bij cyberpunk vampiers.
0: Ja, ik kom dan niet zo snel bij cyberpunk vampiers uit. Hoezo dacht je, ik ga de ene mythe eigenlijk met de andere verenigen? Want dat is eigenlijk wat hier gebeurt.
1: Nou ja, ja, om wat serieus te zijn. Ik denk dat als je wat dieper de mythologie ingaat, is Lilith heel vaak herschreven als een vampier ook. Dus iemand die het leven neemt van de onschuldige, omdat ze voor zichzelf opkwam eigenlijk. Dus zij is een soort van vervormd en herschreven naar een duivelse bladzakker vampier.
0: Ja.
1: En dat vond ik eigenlijk heel onterecht, omdat ze voor zichzelf opkwam. En daar komt dus het idee van Lilith ook Ja. Vandaan, ja.
0: Dat zien we vaker, hè? Wel in zeker in oude mythes, dat als vrouwen voor zichzelf
1: opkomen. Vooral als mannen vrouwen schrijven, dan is dit wat je krijgt. Ja. Ja.
0: Is het daarom ook zo belangrijk, eigenlijk precies wat je zegt, dat ook vrouwen schrijven?
1: Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ook, nou, ik denk dat het misschien zelfs wat plat, maar misschien dat vrouwen in de ruimte zijn wanneer vrouwen geschreven worden.
0: Ja, ja. Ja. Charity, jij hebt ook een bijzondere film gemaakt. Travassie gaat over de punkscene op Suriname. Hoe heb je die scene ontdekt? Omdat je eigenlijk wel al zei net, ja, ik wist eigenlijk niet dat het er was.
2: Ja, ik heb die scene ontdekt door middel van Google. Ik vroeg op me af of het bestond. En ja, door Google stuitte ik op een artikel waar ik Shafero en zijn band Motherfleck tegenkwam. En zodoende eigenlijk ben ik Shafero gaan volgen. Mm-hmm. En kwam ik erachter dat hij eigenlijk een soort van de pionier van de scene, van de alternatieve scene in Suriname is. En zo kwam ik erachter dat het, dat het echt leeft daar.
0: Nou, en wat was dan het moment dat je dacht, hier zit een documentaire in. Hier zit echt meer dan een verhaal in.
2: Ik denk nadat ik met Shafero zelf heb gesproken. Ik had hem sowieso benaderd met het idee van, hey, ik wil een documentaire maken. Maar het was eerst, het was meer het idee om het, zeg maar, over verschillende bands in de scene te doen. Maar dat, nadat ik met Shafero een gesprek had gehad, toen, ik weet het niet. Ik voelde een soort van klik en ik vond het gewoon heel, heel erg nice hoe hij uitlegde hoe het werkt in Suriname. En ja, het was gewoon echt een gevoelsding. Ik benaderde hem met een idee, maar nadat we met elkaar hadden gesproken, dacht ik echt, ja, ik voel iets hier, dus ik wil gewoon checken wat dit is.
0: En je wilde dat gevoel achterna?
2: Ja. Ja, ik heb echt mijn gevoel gevolgd met deze documentaire en de research. En wat ik zei nadat ik met Shafero had gesproken, toen wist ik van, hey, ik hoef niet een documentaire te maken over verschillende bands. Misschien moet ik gewoon focussen op één iemand. En ja, wat ik zei, Shafero bleek echt degene te zijn die een beetje zorgt dat het levendig blijft in Suriname.
0: Ja, want dus ik begreep ook uit je documentaire dat jij eerst dacht, ik wist helemaal niet dat dit kon bestaan in Suriname. Waarom was dat?
2: Ja, ik zag geen alternatieve mensen in op de plekken waar ik in Suriname me voorheen bevond. Dus dan kom je dus weer op die representatie. Ja. Als je iets niet ziet, ga je er ook eigenlijk van uit dat het er niet is.
0: Nee.
2: Terwijl soms is het gewoon een kwestie van net even iets langer kijken dan je neus lang is. En dat kan je nog eens verbazen.
0: En je ontdekt dan die punkscene?
2: Ja.
0: Wat dacht je dan op dat moment? Dat je dacht, oh, er is een hele andere cultuur, hele andere punkcultuur gaande.
2: Ja, ik dacht gewoon, het was voor mij, ik zei net dat ik in Suriname een soort van dat thuisgevoel voor het eerst echt voelde. En voor mij was het omringd worden door alternatieve mensen in Suriname, een soort van dubbele herkenning, een soort van dubbel thuisgevoel eigenlijk, wat ik ontdekte daar.
0: Ja. Shafero, hoe is de punkmuziek eigenlijk tot jou gekomen op een gegeven moment?
3: Sinds jongs af was ik wel altijd gewoon heel alternatief.
0: Ja, we zien ook in het documentaire dat je moeder daar soms een beetje moeilijk mee heeft.
3: Maar ja, ik kom zo'n documentaire tegen, Punk's Not Dead. En daar heb ik dus wel echt gewoon meer over de punk scene geleerd en de hele subculture op zichzelf.
0: Ja. Ja, ja, en jij, dat zei Charity net al, jij hebt echt de punkscene een beetje opgezet in Suriname. In ieder geval de alternatieve punkscene. Jij hebt daar heel erg mee geholpen. Ja. Was dat er gewoon niet? Of had jij zelf geen voorbeelden? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nee, die was er gewoon niet. Er was dus wel iets als een soort van rock scene in Suriname. Maar ook in Suriname is er niet echt een cultuurbloed een beetje dood van tijd tot tijd. Dus als twee bands stoppen met spelen, dan heb je het gewoon niet meer. En dan moest je het gewoon zelf oppakken.
0: Ja, en hoe was het dan voor jou dat je werd benaderd door Charity? Die zei, ik wil hier eigenlijk wel een documentaire over maken.
3: Nee, ik vond het allemaal gewoon heel top. Ik had ook gewoon goede vibes met haar. En het klikte ook gewoon direct. Dus van het ene videogesprek hebben we gewoon direct toegestemd van, hey, we gaan dit doen.
0: Ja, jouw moeder vertelde ook in de documentaire dat je soms een beetje gek werd aangekeken. In de kerk bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Is alternatief zijn lastig waar je vandaan kwam?
3: Ja, het is sowieso lastig in Suriname om alternatief te zijn. Om een beetje anders te kleden dan hoe normale Surinamers eigenlijk dragen. Ik zou het ook niet direct kunnen beschrijven, maar sowieso, het is niet de normale ding om alternatief te zijn in Suriname.
0: En in Nederland?
3: In Nederland zie je het wel vaker, weet je. Je ziet wel vaker alternatieve mensen voorbij komen.
0: Ja, ja.
3: Ik zou niet zeggen dat het in de meerderheid is of zo, maar het is er wel.
0: Er is meer ruimte voor.
3: Er is meer ruimte ervoor, inderdaad.
0: Ja, wat ik ook wel weer jammer vind om te horen bijna. Dat het dan Suriname lastiger is, of is lastiger niet het goede woord?
3: Ik denk het is niet per se lastiger of zo. Ik denk wanneer je het uiteindelijk vindt of zo, dan geeft het je wel een soort van knusgevoel als je die community wel uiteindelijk vindt.
0: Ja, ja. Wat ik een bijzondere scène in de film vind, is dat Charity eigenlijk redelijk uit het niks aan jou vraagt of ze een normie is. Dus een normaal iemand. En jouw antwoord was direct, nee, jij bent geen normie.
3: Ja.
0: Waarom was je daar zo van overtuigd?
3: Gewoon vaker gesprekken met Charity voeren. En you know dat ze ook deze documentaire überhaupt aan het schieten was.
0: Ja.
3: Voordat ze dit nog heeft gedaan hebben, hebben we ook gewoon heel veel gesproken over hoe we dit zouden doen en wie zij is als persoon en als individu.
0: Ja.
3: Weet je, dus, ik kreeg gewoon die vibes.
0: Ja.
3: Van haar.
0: Waarom dacht je, ik ga toch die vraag stellen? Want hij kwam echt redelijk uit het niks, had ik het idee. Je zit gewoon in de auto en opeens stel je die vraag.
2: Ja, ik hoorde hem zo praten en ik dacht van, laat me even checken of ik een normie ben eigenlijk.
0: Ja, maar je wilde toch een soort bevestiging, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik weet niet of het per se bevestiging was, maar ik was gewoon benieuwd. Van Shavero, hoe zie jij mij eigenlijk? Ja, dat was het gewoon. Ja.
0: Hoe is dat voor jou, Ashanti? Hoe voel jij je gewoon in de maatschappij? Heb jij dan ook dat je soms denkt, nou, ik hoor bij de normies? Of is het ook echt dat ik sta er net buiten en daardoor kan ik net anders naar alles kijken?
1: Ik hoop altijd dat ik een kindje ben van de punk scene. Ja, daar voel ik me heel erg thuis.
0: Ja, precies. Ja. In de punk scene voel je heel erg thuis.
1: Ja.
0: Waarom voel je je zo thuis in de punk scene? Wat brengt de punk scene jou?
1: Vrijheid en samen zijn ook heel erg.
0: Ja, ja. Ja. En als mensen dan jouw film zien, wat hoop je dan dat ze zien?
1: Punk.
0: Vooral punk.
1: Ja.
0: En wat hoop je dat ze zien van... Want jouw films gaan ook altijd over inderdaad mensen in minderheidsgroepen vaak. Hoe hoop je dat ze daar dan naar kijken?
1: Ik geloof niet dat we een minderheidsgroep zijn. Maar ik hoop dat als ze mijn werk zien, dat ze weten dat we eraan komen. Zonder apologies, ja.
0: Ja, ja. Oh, ik zie jullie allebei heel positief reageren. Zonder apologies, jullie komen eraan.
2: Ja, ja, ja, ja. Het is waar. Ze heeft gesproken.
0: Ja. Welk Suriname hoop jij dan dat ze zien als ze naar jouw film Travassie kijken, Charity?
2: Welk Suriname? Een ander soort Suriname dan wat eigenlijk altijd voorgeschoteld is.
0: Mm-hmm.
2: Dat is sowieso het doel van de film. En een Suriname waar je naartoe wilt. En in plaats van een ticket boeken naar Bali, ga gewoon naar Suriname. Het is prachtig daar. Je kan connecten met mensen. Er is een prachtige alternatieve scene daar.
1: Niet allemaal komen, alsjeblieft.
2: niet allemaal. We
0: willen ook nog een beetje ruimte hebben.
2: Niet allemaal, maar ik hoop wel gewoon een generatie aan te sporen om sowieso, of je nou Surinaams bent of niet, ik denk dat het gewoon heel interessant is om Suriname te bezoeken. En vooral voor de wat jongere generatie.
0: Waarom vooral voor de jongere generatie?
2: Ja, omdat dat de generatie is die na ons verandering kan brengen. En als jij een slecht beeld hebt, bijvoorbeeld over het land waar je ouders vandaan komen, of je voorouders, dan weet ik niet. Ja, het voelt toch als een soort van achterstand, alsnog eigenlijk een soort van in jezelf ook. Omdat ik denk dat het juist zo krachtig is als je een positief beeld hebt over het land waar je vandaan komt. Ik denk dat dat zo krachtig is.
0: Ja.
2: En dat dat alleen maar kan helpen in whatever je doet in het leven, als je jezelf kent en je weet van oké, hier kom ik vandaan. Dit is mijn geschiedenis, maar dit is ook mijn geschiedenis voor die geschiedenis. En dit is waar we naartoe gaan. Uiteindelijk denk ik dat het zo krachtig is. En ik denk dat je daardoor alleen maar mooie, veel betere kunst, veel betere films, veel, maakt niet uit wat voor medium. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om die liefde voor je thuisland te voelen.
0: Ik zie je heel instemmend knikken, Ashanti.
1: Ja, ik ben het er volledig mee eens.
0: Ja. Hoe probeer jij die liefde voor je thuisland, zoals het hier genoemd wordt, te verwerken in je films?
1: Dat is een brede vraag.
2: Ik denk dat je dat al doet door een Surinaamse regisseur te zijn.
1: Ja.
2: Ik denk dat we zeg maar ook niet altijd dingen per se hoeven te zeggen, maar het feit dat jij Surinaams bent en films maakt, daarmee ben je al een voorbeeld voor een volgende generatie. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat schoot gewoon eventjes net bij mij te binnen. Als je dat al doet.
1: Ja. Ik vind het heel fijn dat je dat zegt, want niet al mijn werk gaat over Surinaams zijn. Het meeste gaat niet over Surinaams zijn.
2: Nee.
1: Maar ik voel me altijd wel Caribisch. Dus ik denk dat heel veel motivatie en liefde en ik voel me heel erg thuis in mijn eigen cultuur. Ik mis het heel vaak. Ik heb heel vaak heimwee ernaar. En ik denk dat daar ook de kracht vandaan komt om te kunnen maken. Ja.
0: Ja, maar toch heb ik het idee dat als je heel erg kijkt naar de Nederlandse cultuursector, dat mensen denken, ja, maar we moeten ook weer niet te veel diversiteit hebben. Dat is bijna wat ik zie gebeuren.
1: Dat komt niet door ons.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar waar komt toch dat beeld vandaan? Dat ze denken, ja, maar ik heb echt wel eens iemand horen zeggen, toen ging het over films over Japan, volgens mij. En toen zei ze, ja, maar we hebben al een Japanse regisseur. We hebben
1: dat
0: er niet
1: zijn
0: nog
1: racisten.
0: Een,
1: dat zijn mensen die niet geïnteresseerd zijn in andere mensen hun verhalen.
2: Ja,
0: nee, maar wel,
1: ik heb heel veel films gezien
0: alsof.
1: Over witte mannen die rokend uit het raam hangen, omdat hun moeder gestorven is. Ik hoef dat ook niet meer te zien.
0: Nee,
1: maar,
0: nee, maar ze doen wel alsof het ze wat aangaat. Dat is het beeld dat ik er een beetje van krijg.
1: Ik denk dat, zoals ik al zei, ik denk dat we hier cultureel zo ongeschoold zijn dat iedereen denkt iets te kunnen zeggen over dingen waar ze niet echt iets over te zeggen hebben.
2: Ja, want uiteindelijk, zeg maar, wie bepaalt dat iets te veel is? Als het nog niet is gezien, dan kan het ook niet te veel zijn.
1: Nee, en iedereen mag hun verhaal vertellen. Dus dat iemand vindt dat het te veel is, dat moet niet uitmaken, denk ik.

0: Uit de film Selma hoorde je John Legend en Common met het prachtige Glory. Ik ben nog steeds in gesprek met punkrocker Javero Ferrier en filmmakers Charity Sumter en Ashanti Vrede over de cultuurscene van Suriname en het belang van representatie. En vragen mag je natuurlijk stellen in...
1: Vroege vragen.
0: Ja, en dat heeft onder andere Shailene gedaan. Die vraagt, is het eigenlijk moeilijk om in Nederland een film te maken over bijvoorbeeld Suriname of Caribisch Nederland? Staan producenten daarvoor open? Wat heb jij erop te zeggen, Charity?
2: De filmplannen die ik heb, het is nooit gericht of een producent er interesse in zal hebben. Ten eerste produceer ik ook zelf mijn films.
0: Ja, geef je wat meer vrijheid dus.
2: Ja, het geeft je sowieso meer vrijheid. En wat ik zeg, mijn ideeën komen niet van of iemand anders dit interessant zou vinden. Maar voor mij gaat het meer om wat wil ik vertellen. En als er een match is uiteindelijk met een producent, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar juist door Tarfassi heb ik ook beseft dat het ook mogelijk is om zonder producent, zelfs zonder geld, een film te maken. Ja. Die het goed doet.
0: Ja.
2: Dus ja... Ja, dat is niet waar mijn focus op ligt. Hoor,
0: nee. Dave heeft ook nog een mooie vraag voor jou, Ashanti. Die zegt, wat voor film zou je nog willen maken? Wat speelt er nu allemaal in je hoofd?
3: Oh, wat een mooie vraag, Dave. Wat voor film zou ik nog willen maken? Ik ben op dit moment heel erg geobsedeerd door het genre afro-surrealisme.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik zou onder dat genre eigenlijk zoveel mogelijk soorten films willen maken.
0: In allerlei thema's en allerlei onderwerpen.
3: Ja, ik heb heel veel te vertellen, hopelijk. Maar ja. ik zou onder dat genre zoveel mogelijk verhalen willen vertellen, ja.
0: Ja, mooi. Jimmy heeft ook nog een leuke vraag voor jou, Javero. Die zegt, ja, nou, ik hou ook wel van punkmuziek. Heeft Javero nog muziektips? Waar luister je zelf naar, Javero?
4: Ik luister echt naar alles. Maar ja, specifieke bands nu.
2: Je eigen band?
0: Je eigen band? Ja, mag ik.
4: Ja, ik heb nieuwe muziek uit. Mother Flag, Leven, de nieuwe single is uit. Dus,
0: die zou die kunnen luisteren.
4: Die zou je sowieso kunnen checken, ja.
0: Ja, nee, ik vond het hartstikke mooi om met jullie te praten hierover. Tot slot, wat is nou volgens jou... ik wil het eigenlijk aan jullie alle drie stellen. Wat is volgens jullie het belang van film en kunst voor de Surinaamse identiteit specifiek? Om met jou te beginnen, Charity.
2: Oeh. Ja, ik denk dat het gewoon heel erg van belang is om kunst en cultuur te blijven maken. Omdat je juist daarmee zoveel meer kan vertellen dan wat soms een gesprek met iemand kan doen. Voor mij, ook als ik bijvoorbeeld heel erg terugdenk aan mijn gedachten als kind of zo. Het zijn heel erg veel visuele dingen die ik heb onthouden uit mijn leven en die ik ook meeneem in het werk wat ik nu maak. Dus ik denk dat het super belangrijk is en het ook gewoon nooit verloren mag gaan. Dat we dingen mogen blijven maken, omdat het kan letterlijk iemands leven veranderen. Doordat diegene het op een bepaalde manier bekijkt. En ja, net zoals wat jij net ook zei, bijvoorbeeld door middel van humor kan je ook gewoon heel veel verhalen, heel veel boodschappen die misschien heel erg confronterend overkomen in een 1-op-1 gesprek. Maar als je het verpakt in een film, komt de boodschap, ik denk heel vaak, ook nog beter over. Dus ja, ik denk dat het gewoon super belangrijk is om dingen te blijven maken en door te blijven maken, zullen er ook weer andere mensen zijn die willen maken. Dus het is gewoon een soort van cirkel die rond moet blijven gaan. En gewoon niet stoppen met dingen maken.
0: Hoe denk jij daarover, Ashanti?
3: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om traditie door te zetten. Dus ik denk dat we in Caribische cultuur heel erg gewend zijn om verhalen van onze ouders en onze grootouders te horen. En ik denk dat film een middel is om dat te kunnen archiveren en te kunnen bewaren voor altijd.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat het daarom heel belangrijk is om als Surinamers, maar ook vooral als Caribische mensen, films te kunnen blijven maken. Ja.
0: En voor jou, Severo, wat vertelt muziek jou over jouw identiteit?
4: Ja, heel veel. Genoeg verhalen zijn niet gehoord. En
0: moeten verteld worden.
4: Die moeten allemaal verteld worden. En ik hoop dat er dus meer bands komen in Suriname en dat die cultuur gewoon blijft bestaan.
0: Ja. Ik wil jullie alle drie ontzettend bedanken. En jullie films Travassi en Lilith zijn overal te bezoeken. Charity Sumter, Xavier Ferrier en ook Ashanti Vrede. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn.
3: Black power, y'all.
2: Black power. Oh.
1: NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, het is vrijdag de 3 juli. Er is nieuw bewijs dat China in het geheim Russische militairen traint. Zometeen onze correspondent. En Twente Airport krijgt een nieuwe eigenaar. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
6: Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela staat op bijna 2300. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische politie was er een explosief in een café geplaatst. Dat ging af toen het er druk was. Het café is vlakbij het Paleis van Justitie. Onder de doden zouden 6 advocaten zijn. Wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. En op het WK-voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. En in de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer in het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder is er geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 6:03. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden ze klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen zeker die kant op. China-correspondent Gabi Verberg. Wat is er bekend over de inhoud van die documenten?
7: Ja, het gaat om een document waarin de Russische defensieminister zijn akkoord geeft voor de training van 200 Russische militairen in China. Het gaat om trainingen in radiologische, biologische en chemische oorlogsvoering. Dat is 1 document dat ze in handen hebben. En daarnaast heeft het persbureau ook foto's van de trainingen in handen. Dan zie je wat militairen in een lokaaltje zitten. Nou ja, daaruit kunnen we opmaken dat de trainingen dus ook echt hebben plaatsgevonden. Hier in Peking hoogstwaarschijnlijk. En wat het opvallend maakt is dat het al eerder werd gespeculeerd dat deze trainingen plaats zouden vinden, maar dat China en Rusland dat allebei stellig ontkenden al die tijd.
5: Waarom valt het op dat juist China Russische militairen zou trainen?
7: Ja, omdat het nogmaals onderstreept dat China nogal een ambiguë rol speelt in deze oorlog. En dat leidt tot ontzettend veel spanning met Europa al jaren. Kijk, China heeft sinds het begin van de oorlog gezegd neutraal te zijn. En ze zeggen dat ze willen dat er een einde komt aan de oorlog. Ze werpt zichzelf ook regelmatig op als vredesbemiddelaar. Maar zo neutraal zijn ze niet. Ze hebben de agressie van Rusland bijvoorbeeld nooit veroordeeld. Sterker nog, het heeft wel herhaaldelijk gezegd dat dit eigenlijk allemaal een beetje de schuld is van de VS en de NAVO. Hè, dat die Rusland zo in de hoek hebben gedreven. Dat Rusland Oekraïne wel moest binnenvallen. Daarnaast zegt China ook stellig dat het geen materiaal levert dat voor oorlogsdoeleinden gebruikt kan worden en dat ze daar streng op toezien. Nou, dat is ook gewoon niet waar. Er wordt regelmatig Chinees materieel op het slagveld gevonden. En tot slot is de handelsrelatie tussen China en Rusland sinds het uitbreken van de oorlog ontzettend gegroeid. Hè. Toen Rusland geen handel meer kon drijven met Europa vanwege allerlei sancties, is China grotendeels in dat gat gesprongen. En op die manier houdt China de Russische oorlogsmachine draaiende. Dus China zegt wel de hele tijd neutraal te zijn en niks met de oorlog te maken te hebben, maar indirect speelt dat wel degelijk een rol. En daar zijn ze in Europa natuurlijk toch wel gealarmeerd over.
5: Ja, en ook logisch dus dat de Russen bij China aankloppen, want wat, dat heeft een sterk leger.
7: Enerzijds wel en anderzijds niet. Het Chinese leger is in rap tempo aan het moderniseren. Het materiaal dat ze hebben wordt steeds geavanceerder en loopt op tal van gebieden in op de VS. Daar wordt het altijd een beetje mee vergeleken, omdat dat natuurlijk het sterkste leger ter wereld is. Dus op het gebied van kennis heeft China Rusland een hele hoop te bieden. Waarin het Chinese leger dan weer zwak is, is gevechtservaring. De laatste oorlog die China heeft gevoerd kwam ten einde in 1949. Dat is bijna 80 jaar geleden. Nou, sindsdien zijn er wel wat grensconflicten geweest. Levert China militairen aan VN-missies en oefent het ook een hoop. Maar het heeft eigenlijk geen echte gevechtservaring. En in dat opzicht is het leger toch relatief zwak en hoeven de Russen niet naar China. Maar ja, voor dit soort technische kennistrainingen valt er blijkbaar genoeg te halen.
5: Ja, en hoe ziet die Chinees-Russische militaire relatie er dan verder uit?
7: Ja, men denkt vaak dat beide landen al sinds jaren dag een hele goede militaire relatie hebben. Dat is niet zo. De Chinees-Russische geschiedenis kent ontzettend veel conflicten. Maar sinds 2001 hebben de landen een soort samenwerkingsovereenkomst. En sinds Xi Jinping aan de macht is, dat is sinds 2012, is de militaire samenwerking tussen de twee landen sterk gegroeid. In 2019 werd dit ook bekrachtigd met een opwaardering van de samenwerkingsovereenkomst. Een beetje Chinese taal is dit, maar de Chinese de militaire samenwerking werd er eentje van de allerhoogste orde. En dat uit zich onder andere door de grote hoeveelheid oefeningen die de landen samen doen. Die zijn onder Xi sterk toegenomen en sinds het uitbreken van de oorlog zijn die nog veel vaker. Daarbij moet ik wel zeggen dat de militaire relatie die de landen met elkaar hebben is geen formeel bondgenootschap zoals de NAVO dat wel is. Ze zijn niet verplicht om elkaar militair te hulp te schieten als een van de landen wordt aangevallen. Maar dat de band heel hecht is, dat is evident. En als je kijkt naar de frequentie en de diversiteit in trainingen die ze met elkaar doen, kan je ook maar één ding concluderen en dat is dat de relatie op militair gebied steeds sterker wordt.
5: Ja, ook vanwege bijvoorbeeld de NAVO of dat ze zien van Amerika sterk, maar als wij gewoon niet officieel, maar toch de handen vasthouden, dan zijn wij ook een hele sterke kracht?
7: Dat is natuurlijk wel een beetje, denk ik, hoe China naar de wereld kijkt. Die ziet toch wel die ziet toch wel het Westen als een soort van groot risicoblok. En die houdt toch wel de relaties kort met landen waarvan het denkt dat ze er iets aan hebben, mocht het tot een confrontatie komen, bijvoorbeeld in het geval van een invasie in Taiwan.
5: Gabi, dankjewel. China-correspondent Gabi Verberg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 6:08. Wat was er gisteren op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over het debat in de Tweede Kamer over de komst van nieuwe kerncentrales in Nederland. Volgens een rapport van Tennet zijn er twee opties: Terneuzen of de Eemshaven in Groningen. En de Eemshaven is eigenlijk de beste plek, blijkt uit het rapport. Maar volgens energiedeskundige Remco de Boer was dat door Tennet eigenlijk al bepaald voordat het rapport er lag.
8: Met de uitgangspunten die je neemt bij het maken van zo'n rapport bepaal je eigenlijk al voor een groot deel de uitkomst. Toen ze hieraan begonnen, kon je bijna al weten dat het nooit zou passen. Alleen in de Eemshaven, en daarvan is door meerdere, want in ieder geval het vorige kabinet, gezegd, dat gaan we eigenlijk niet doen.
5: Als je andere uitgangspunten neemt, zijn er volgens de deskundigen meer plekken mogelijk voor het bouwen van kerncentrales.
8: Nou, als je dus niet die twee bij elkaar, die twee grote centrales op één plek zet, maar die haal je uit elkaar, is vandaag ook in het debat geopperd. Kleine reactoren, daar gaat het ook over. Daar is dit kabinet ook mee bezig. Maar Tennet heeft ook gezegd, als we naar die kleine kijken, die we meer over het land en over het net kunnen verdelen.
9: Ja, die SMR's, die small modular reactors.
8: Reactors, yes. Dan kan dat makkelijker. Dus dat is nog een optie.
5: In Met het oog op morgen bespraken advocaten Anja van der Meer en Eva de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. Eva leefde als kind 12 jaar lang in onzekerheid. Van der Meer staat haar bij als advocaat. Eva heeft nu officieel een verblijfsvergunning gekregen en vertelde hoe dat voelt.
3: Het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het, maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt, denk ik, nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd.
5: Nou, haar advocaat Anja van der Meer legt uit waarom het zo'n bijzondere uitspraak is.
10: Die individuele belangen van kinderen moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, hè, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar hè, dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen en dat opgebouwde privéleven.
5: In De Rode Draad aandacht voor mensen die stemmen horen. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer vertelde wat ze dan horen.
11: Als je nou vraagt wat mensen precies horen,
12: ja,
11: dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes. Soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes. Zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
5: Volgens Sommer komt dat doordat bij mensen die stemmen horen de rechter hersenhelft actiever is dan de linker, terwijl die linkerhelft beter is in taal. Soms gebeurt het dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen, maar volgens Sommer spelen er vaak andere problemen.
11: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose, plus heel vaak drugsgebruik erbij.
12: Oh ja.
5: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: I Got You Babe van UB40. Het Openbaar Ministerie wil werk maken van de racistische opmerkingen tegen voetballers van Oranje, schrijft de Telegraaf.
1: Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville kregen na hun gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK voetbal haatdragende, discriminerende en racistische berichten over zich heen. Er is nog geen aangifte gedaan. Als dat te lang duurt, kan het OM ook zelf beslissen om de zaak op te pakken. Willem Nijkerk van het Openbaar Ministerie zegt tegen de Telegraaf dat dat kan in het geval van maatschappelijke ophef, en daar is hier zeker sprake van. Eerder sprak voetbalbond KNVB schande van de reacties. Nijkerk zegt daarover: het is belangrijk, maar de KNVB kan zelf ook naar de politie stappen en aangifte doen. En je vertelde net al over het debat over de bouw van twee grote kerncentrales. Ook bij het Financiële Dagblad gaat het daarover. De steun voor die centrales brokkelt volgens de krant af. Coalitiepartijen D66 en CDA willen het plan nog niet ten graven dragen, maar vragen wel nadrukkelijk om alternatieven. De opties die er nu zijn, Borselen, Terneuzen of de Eemshaven in Groningen, hebben allemaal nadelen. In Groningen zitten inwoners en politiek er niet op te wachten. De bouw in Zeeland zou dan weer veel duurder worden, omdat daar eerst fors geïnvesteerd moet worden in het stroomnet. En NRC zoekt naar een verklaring voor het toegenomen aantal euthanasiegevallen. Artsen en andere betrokkenen noemen naast secularisering en vergrijzing ook het tekortschietende zorgsysteem als mogelijke oorzaak. Gisteren werd bekend dat het aantal meldingen van euthanasie in de afgelopen 25 jaar is vervijfvoudigd, van ruim 2000 naar ongeveer 10.000 per jaar. In een onderzoek van zorgethicus Els van Wijngaarden, die verbonden is aan de Radboud UMC, noemen betrokkenen dat een logische ontwikkeling. In het merendeel van de gevallen is er sprake van kanker, maar de grootste groei zit bij patiënten met een combinatie van aandoeningen, zoals dementie, een stapeling van ouderdomsklachten en psychisch lijden. En Defensie steekt tientallen miljoenen in een Amsterdams bedrijf dat software voor dronebesturing maakt. Bij die investering zit ook een optie op een gouden aandeel in het bedrijf. Dat wil zeggen dat Defensie zeggenschap krijgt over een eventuele verkoop van het bedrijf in de toekomst. Het is de eerste keer dat Defensie zo'n gouden aandeel opneemt in een investeringsovereenkomst, is te lezen in het Parool. Staatssecretaris Boswijk zei vorige maand al dat Defensie vaker een bepalend belang wil hebben in bedrijven die belangrijk zijn voor de landsverdediging.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen Mark. Ja, alweer een file op de A4, de omrijroute van de afgesloten A44 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoetewoudendorp rijdt het alweer langzaam over 15 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Goed nieuws, want het is vandaag de laatste dag dat de A44 dicht is. Dus vanaf maandag is het gewoon weer doorrijden daar. Ja,
3: NPO Radio 1. Dit is tot 9:30.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Morgen vieren de Verenigde Staten het 250-jarig jubileum van de onafhankelijkheidsverklaring. Reden voor een groot feest, maar wel een feest dat president Trump volledig heeft gekaapt volgens velen. Het budget voor de festiviteiten gaat grotendeels naar evenementen voor Trump-aanhangers, zoals het vechtsportgala, een autorace door de straten van Washington en een jaarmarkt in het hart van de hoofdstad. Correspondent Rudy Bauma was bij de aftrap van die markt.
5: Je hoort de marineband hier bij de opening van de Great American State Fair. De popartiesten die eigenlijk zouden optreden hebben afgezegd. Toen ze doorkregen dat de viering van 250 jaar onafhankelijkheidsverklaring een MAGA-feestje zou worden.
6: Way better than those libtards that canceled on us. So much better.
5: Maar de marineband is veel beter dan die linkse idioten die het lieten afweten, zegt een van Trumps ministers. Defend her still today. En gelukkig wil ook Lee Greenwood altijd zijn hit God zegen de VS komen zingen. God bless the USA. Donald J. Trump. Trump blijft maar weinig woorden aan de Amerikaanse geschiedenis. Hij somt vooral zijn eigen politieke successen op.
7: Just like those patriots of 1776 over the past 17 months, we have taken power back from the far off political class.
8: I want to ask you, is this a bipartisan 250 celebration or a Trump rally?
9: I think it's both.
5: Is dit nou een onpartijdig jubileumfeest of een Trump rally, vraag ik aan een van de aanwezigen. Het is allebei, zegt deze man.
10: It's definitely a Trump rally. We love our president.
5: Maar een andere aanhanger geeft toe dat het toch vooral een Trump feestje is.
11: I know. I don't necessarily like that, but
5: en meer een ander vindt dat niet per se wenselijk. Ze hoopt dat de rest van de viering wel gericht is op heel Amerika. Nou, maar eens een kijkje nemen op de jaarmarkt dan. Er is een draaimolen, een reuzenrad, een bak voor paarden en cowboys. En bordkartonnen neoclassistische paviljoens waar alle staten een hoekje konden inrichten.
4: Somewhere absent. Like there's no Oregon, I think. And there's no Washington.
5: Maar een aantal democratische staten hebben de beurs geboycott, merkt ook deze bezoeker op.
9: Hi, welcome. Would you like to go in?
12: Yes.
9: Perfect. Well, welcome to the Mobile History Museum. It is 250 years of American history, completely self-guided. So y'all can...
5: Er is ook een Freedom Truck waarin de geschiedenis van de VS wordt beschreven.
9: Three will be interactive. You'll enter on this side, exit down on the other side.
5: Die is ingericht door een christelijke universiteit en de ultraconservatieve organisatie PragerU.
13: I want to thank PragerU for helping us share this incredible story.
5: Trump bedankt de organisatie voor hun visie op de geschiedenis. Maar Alan Zeibel vindt het problematisch dat deze private club daarvoor is uitgekozen.
14: Private, religious, very conservative organization creates the content that we're supposed to look at and learn about our country for kids.
5: Zeibel is directeur van een progressieve waakhond. PragerU stelt de eigen ideologie voorop, zegt hij.
14: Ideology comes first, and they've really alienated a portion of the public that lives in this area.
5: Zijn er voornamelijk mensen vanuit de rest van het land die hier deze jaarmarkt komen bezoeken, valt me op. Weinig mensen uit Washington zelf. Maar des te meer lokale deelnemers aan de protestmars tegen de manier waarop het jubileum gevierd wordt.
15: We march now to prepare for the next 250.
16: I mean, personally, I don't give a fuck what he got going on.
5: De jaarmarkt van Trump kan deze betoger niet schelen. Daar tonen ze onze eigen geschiedenis niet eens, zegt ze.
16: They don't even really know their own history.
5: Maar de baas van Freedom 250, het Trump-gezinde organisatiecomité, wil er niets van horen.
17: We have over 4000 events, 100 over 100 initiatives all over the country.
5: We organiseren 4000 evenementen op 100 plekken, zegt hij, en we willen alle Amerikanen juist samenbrengen.
17: And that's really our mission, is to bring Americans together and also the world together.
5: Door vrijheid centraal te stellen. En dat resoneert in de hele wereld.
17: This is a time to celebrate one unifying message. And that is freedom. And that resonates wherever you are around the world.
9: It's the 250th birthday.
5: Zet de politiek toch opzij, zegt deze bezoeker van de jaarmarkt.
9: Put politics, put everything aside. And let's all celebrate. Let's have a birthday party for America.
5: Het is onze verjaardag en laten we dat vieren.
18: Ja, dit is dan de aanloop. Want morgen is het echt de 4th of July. Het jubileumfeest wordt dan onder meer gevierd met, zoals wordt gezegd al, het grootste vuurwerk in de geschiedenis van Amerika. De Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst sinds 1986 is hij gezakt naar 162 yen per dollar. Op beurzen wordt er gespeculeerd over mogelijke interventies van de Bank van Japan. De centrale bank is dat. Correspondent Anoma van der Veren. Hoe erg is het voor het land dat de munt zo laag staat?
19: Behoorlijk erg. Japan heeft heel weinig eigen grondstoffen. Hè. Dus een groot deel van wat het gebruikt, verbruikt en ook wat het zelf maakt, dat doet het met hulp van import. Om maar een voorbeeldje te noemen, meer dan 90% van zijn energie komt uit het buitenland. En bijna 40% van het eten komt ook uit het buitenland. Dus ja, dit heeft enorme gevolgen op de koopkracht van het land.
18: En dan stond 10 jaar geleden de yen nog zo sterk. Wat is er gebeurd?
19: Vooral de beleggingen en door sparen. Hè. Het is een immens ingewikkeld systeem. Dus ik sla het wel een beetje plat, maar simpel uitgelegd. Als je geld spaart in dollars, nou, dan levert dat toch wel zo'n 3,5% rente opgemiddeld. Doe je dat in yen, dan kom je op 1% uit. Dus ja, wat doen beleggers met hun kapitaal en ons spaargeld in het verlengde? Die verkopen de yen en die investeren vervolgens in dollars. En hoe meer yen zij verkopen, hoe verder die koers daarvan daalt. En tegelijkertijd, zoals ik al zei, Japan importeert heel veel. Denk aan olie. Nou, die olievaten die worden gewoon in dollars afgerekend. En daarbovenop komt nog eens dat Japan steeds minder exporteert zelf. Dus ja, ze zitten met een structureel probleem, waardoor de yen steeds verder en verder daalt.
18: Hoe komt dat? Is daar een reden voor dat er zo weinig wordt geëxporteerd? Want vroeger was dat ook juist ook technologie en zo. Dan moest je meteen in Japan denken. Ook games en dergelijke. En als de yen laag staat, worden ze wel voor het buitenland goedkoper. Dat is dan weer een voordeel.
19: Japanse bedrijven hebben eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan als Amerikaanse en Europese bedrijven. Hè. Dus die zijn naar China toe verhuisd, naar Zuidoost-Azië toe verhuisd. Dus alle fabrieken die staan daar op dit moment. Mm-hmm. Dus alles wat geëxporteerd werd in de jaren 80, dat was nog heel erg veel in die tijd. Dat is allemaal naar China toe gegaan. En dat komt via Japanse bedrijven misschien wel in de rest van de wereld terecht. Maar ja, zodoende hebben ze precies hetzelfde gedaan als wat wij hebben gedaan.
18: Ja. En wat merken de Japanners er zelf van?
19: Alles wordt duurder. Wil je een huis bouwen, dan zijn de kozijnen duurder. De vloeren zijn duurder. Er is zelfs niet eens meer genoeg ververdunner over om je muren te verven. Er is een tekort natuurlijk aan grondstoffen die allemaal via de Straat van Hormuz naar Japan zouden moeten komen. En bij de boodschappen, ja, chocola is 20% duurder. Kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Dus ja, wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
18: Ja, en wat wordt er dan, hoe gaat het in Japan? Want dat kent natuurlijk als ook een volk wat rustiger is als je daar in een snelle trein zit. Het gebeurt toch bijna niet dat die vertraagd heeft. Maar als er vertraging is, dan zullen ze niet snel klagen. Dat is toch heel anders dan hier. Hoe gaat dat daar dan nu het zo slecht gaat met het land?
19: Je merkt wel dat mensen toch wel beginnen te klagen. Want er zijn ook bijvoorbeeld bedrijven die daar enorm aan profiteren. Nou, dat zijn vooral buitenlandse bedrijven. De toeristen die komen hier ook massaal naartoe. Een recordaantal vorig jaar, 42 miljoen, meer dan 42 miljoen. Logisch natuurlijk, als je bedenkt dat voor een euro bijvoorbeeld die je 10 jaar terug kreeg je 114 yen. Nou ja, nu is dat 185 yen. Dus ja, dan wordt het heel toegankelijk om naar Japan toe te gaan. Maar voor Japanners zelf, al 30 jaar lang is hun koopkracht gedaald. Stagnatie in de lonen. Dus ja, de bevolking die ziet dat. En die ziet de stijging, die ziet de inflatie. En die vraagt zich af, wat gaat de overheid nou eindelijk eens een keer doen? Want of ze hiermee blij zijn, dat betwijfel ik.
18: Nee. De Bank van Japan gaat wel ingrijpen, begrijp ik. Is dat voor het eerst dat dat gebeurt?
19: Het is al 2 keer gebeurd dit jaar. Ze hebben er flink wat geld tegenaan gegooid toen. Bijna 12.000 miljard. Hè. Dat is een bedrag dat je moeilijk uit te spreken is. Maar ze hebben dus heel veel dollars verkocht die ze hadden. Heel veel voorraden. En daar hebben ze yen van ingekocht. En met zulke interventies kan je dan de koers omhoog duwen. Maar ja, toch is de yen dus weer gevallen. En experts wijzen dus naar dat renteverschil met de dollar bijvoorbeeld. Maar ook dat er gewoon weinig vertrouwen is in het beleid van de overheid. Hè. Premier Takaichi die kondigde vorige maand nog aan dat ze opnieuw ging investeren in de economie. 372.000 miljard yen, nou ja, iets van 2000 miljard euro is dat, verspreid over 14 jaar. Veel van het geld gaat naar zorg, naar defensie. Het zijn wel dringende vraagstukken, maar

0: miljard yen, nou ja, iets van 2000 miljard euro is dat, verspreid over 14 jaar. Veel van dat geld gaat naar zorg, naar defensie. Het zijn wel dringende vraagstukken, maar ze heeft niet uitgelegd waar dat geld vandaan moet komen. Dat is heel onduidelijk. En tegelijkertijd zegt ze ook, we gaan belastingverlagingen doorvoeren. Dat terwijl Japan al de hoogste staatsschuld per hoofd van de bevolking heeft ter wereld. Dus ja, weinig reden voor beleggers of spaarders om yen te kopen.
1: Ja, dan kijken we toch of het misschien iets helpt, die ingrepen. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Het is 6:58. Deze hele week heb ik zomerhits, potentiële zomerhits gedraaid. Thomas, en ik vond het leuk om op deze vrijdag jou een plaat te laten uitkiezen. Welke is het geworden?
2: Nou, dat komt goed uit, want ik stap zo meteen na deze uitzending direct in de auto voor een vakantie in Frankrijk.
1: Ja.
2: En een van de dingen waar ik me op verheug is de Franse hitradio. Daar gebeuren af en toe wonderlijke dingen. Ja. En een van de artiesten die ik daar ongetwijfeld voorbij ga horen komen is een Franse singer-songwriter die ooit met zijn groep doorbrak in de Franse versie van The Voice. Is daarna solo gegaan. En dit staat nu in de Franse hitlijsten. Jérémy Frérot met het nummer Frérot.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30 geweest, de hoofdpunten. Thomas.
2: Een groep regionale ondernemers gaat Twente Airport overnemen. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Een man die ruim een week onder het puin zat na de aardbevingen in Venezuela is gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef, waardoor hij kon ademen. Het dodental in Venezuela staat op bijna 2300. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. En op het WK voetbal hebben Spanje

0: en Portugal zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, in het noordoosten mogelijk nog een bui. Later een mix van zon en wolken bij maximaal 25 graden.
1: Even een tussenstand trouwens. Zwitserland tegen Algerije is momenteel 2-0 voor Zwitserland. Nog een kwartiertje te spelen daar. Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ja, de tussenstand op de wegen valt mee. Er is weinig aan de hand. De meeste vertraging zien we op de A4, op de omrijroute van de A44. Van Rotterdam naar Amsterdam voor Hoogmade staat 15 kilometer langzaam rijden stilstaand verkeer. En dat kost je 20 minuten.
1: Het is inmiddels een week na de aardbeving in Venezuela. En de problemen stapelen zich op. Zometeen het Rode Kruis over de uitdagingen waar het land voor staat.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Het is 6 minuten over 6:30. Venezuela gaat een nieuwe fase in. Gisteren werd er nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald na de aardbevingen, maar de kans dat het nog een keer gebeurt is extreem klein. Intussen wordt de humanitaire situatie in het rampgebied snel slechter. Het Rode Kruis waarschuwt dat er ziekteuitbraken op de loer liggen. Marijn Zwart is waterexpert van het Rode Kruis. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Hoe ziet die nieuwe fase er dan uit?
10: Ja, wat je eigenlijk altijd hebt nadat er rampen zoals een aardbeving, maar ook een overstroming of een cycloon hebben plaatsgevonden, dat er na die ramp eigenlijk een nieuw risico ontstaat dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: En zijn er ook al aanwijzingen voor dat dat ook al gebeurt?
10: Ja, het Venezolaanse Rode Kruis heeft samen met het Colombiaanse Rode Kruis een aantal veldhospitals, veldziekenhuizen. En wat je ziet is dat in de eerste fase kwamen daar vooral mensen met direct letsel door de aardbeving, dus wonden, botbreuken. En nu komen daar steeds meer mensen met andere problemen. uitdroging. Mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon. Hebben geen goede shelter, geen goede bescherming. Mm-hmm. Geen veilig water en krijgen zo dus diarreeklachten. In Nederland doen we vaak een beetje lacherig over diarree. Maar diarree is wereldwijd nog steeds de top 3 doodsoorzaak van kinderen onder de 5 jaar.
11: Dus ook omdat je uitdroogt dan, toch? Dat is dan dat komt dat door?
10: Precies. Ja. Ja, inderdaad. Je droogt uit. Dat is natuurlijk te behandelen. Maar het is wel echt een risico. En ook aan andere uitbraken die bijvoorbeeld met muggen te maken hebben. Dat je niet meer goed kan beschermen tegen die muggen 's nachts. Dus dengue of malaria.
11: Hoe wordt de opvang nu geregeld voor de slachtoffers?
10: Er zijn collectieve shelters, dus collectieve opvanglocaties. Heel veel mensen zijn ook bij vrienden en familie. Maar er zijn ook echt heel veel mensen, duizenden mensen, noodgedwongen gewoon op straat. En dat is natuurlijk wel heel schrijnend.
11: We hoorden dat de Nederlandse hulp onderweg was met onder meer ook een waterzuiveringsinstallatie. Is daar dus heel veel behoefte aan? Dat je dus van vies water toch schoon water kunt maken, drinkwater kunt maken?
10: Ja, wat ik begrepen is dat door die aardbeving is dus ook het centrale waterleidingnet kapot gegaan, net zoals het riool. En wat er nu zo snel mogelijk geprobeerd wordt, is om die reparaties uit te voeren. Zodat dus zowel in het hardst getroffen gebied als daaromheen de reguliere waterlevering weer op gang komt. En zo dus die impact die te maken heeft met het slechte water, dus die risico's die te maken hebben met het slechtste water, zo klein mogelijk kunnen worden gehouden. Dus dat gaat echt om reparatie. En dan aanvullend inderdaad, als waar dat nodig is, worden nieuwe bronnen gezocht en aangelegd.
11: En wat voor hulp is nog meer behoefte, los even van het water wat zo belangrijk is?
10: Nou ja, je hebt ook een veilige wc nodig. Dat is eigenlijk net zo belangrijk als het veilig water. Want als jij in aanraking komt met ongezuiverd afvalwater, dus door dat riool of doordat mensen niet veilig naar de wc kunnen, is de kans om ziek te worden gewoon heel erg groot. Maar er zijn ook, wat we ook zien, ook in die veldhospitals, is dat er dat mensen dat heel veel angst is. Dat men dat heel veel paniek is. Mensen zijn, wat ze hebben gezien, zijn zelf op zoek gegaan naar hun vrienden en familie. En mensen zijn ook heel bang voor naschokken. Mm-hmm. Dus die psychosociale hulp is ook heel belangrijk.
11: Dank u wel, Marijn Zwart, waterexpert van het Rode Kruis.
12: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
12: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
11: In de landen om ons heen gebeurt het al, maar nu moet het vrachtverkeer ook in Nederland tol betalen per gereden kilometer. In alle zware vrachtwagens moet daarom een speciaal tolkastje zitten en daarop wordt gecontroleerd met een nieuw camerasysteem. De boetes zijn niet mals, hoorden we in deze bijdrage van Mark Robin Visser.
14: Ja, ik ga op reis en ik neem mee misschien een tandenborstel en een schone onderbroek, maar Jan van Assel neemt ook altijd mee
15: een tolkastje.
14: Wij zijn hier op het terrein van de Wezenberggroep, een grote transporteur. Jullie rijden internationaal en nationaal. Dat kastje was u al langer bekend, hè?
15: Dat is mij langer bekend,
14: ja. Vertel er eens wat over.
15: Grensoverschrijdend hadden we natuurlijk al nodig. België, Duitsland, maar nu ook in Nederland nodig.
14: Ja, moet u daar veel aan doen?
15: Nee, helemaal niets. Alles is ingeprogrammeerd en zolang er maar groen brandt.
14: Hij moet het wel doen, hè?
15: Hij moet het wel doen, ja.
14: Want als je hem niet in de auto hebt, in de wagen hebt, of hij doet het niet, dan zwaait er wat.
15: Dan zwaait er wat, ja, ja. Dan hangt er een flinke bekeuring aan vast.
14: Ja. Ja. Nou goed, er wordt dus nu ook vanaf nu op gecontroleerd, hè? Hebt u de nieuwe camera's al zien hangen?
15: Ik heb diverse camera's boven de weg zien hangen, ja.
14: Ja. Maar weet u ook welke camera waarvoor is?
15: Nou, ze ondertussen krijgen wel onderscheid erin, ja.
14: Je wordt van alle kanten bekeken.
15: Overhangen wel, elke hoek van de straat hangt wel eentje.
14: Ja. En nu dus ook die nieuwe camera's voor die tolkastjes. En Jan Strijk, dat is de directeur van de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die weet daar alles van.
16: Ja, dat klopt. Wij controleren of de vrachtwagens echt zo'n kastje aan boord hebben. En daar gebruiken we camera's voor. En we hebben vaste camera's, maar we hebben ook mobiele camera's. Ja, en die zijn nieuw in het Nederlandse landschap.
14: Ja, die zien er ook nogal indrukwekkend uit.
13: hè?
16: Ja, dat zijn hoge camera's, want die moeten net zo hoog zijn als de vrachtwagen om goed contact te maken met het tolkastje. Ja,
13: dus het is geen flitspaal?
16: Nee, ze kijken niet naar de snelheid en ze zien ook of het een vrachtwagen is of niet. Dus ze kijken alleen naar vrachtwagens.
13: Ja, en ze zijn dus hoger en het is een nieuw systeem wat jullie in gebruik nemen?
16: Het is nieuw voor Nederland, maar het is bestaande technologie in Europa. Dus wij hebben dezelfde technologie als in Duitsland en België.
13: Weer camera's erbij. Had dat nou niet gewoon met al die andere camera's gekund die er al hangen?
16: Nee, dat kan helaas niet, want deze leggen ook contact met het kastje. Dus behalve dat er een lens in zit die het kentekenplaat afleest, daar zit er ook een elektronisch systeem in die op afstand het tolkastje kan uitlezen.
13: En dat tolkastje, dat moet dus nu in iedere zware vrachtwagen zitten. Het ziet er een beetje uit als een uit de kluiten gewassen smartphone.
16: Ja, dat klopt. Het is een klein zwart kastje wat onder de voorruit zit. Het moet op de voorruit, want dan kan het beste worden uitgelezen. Ah, ja. Ja, en die meet dus de afstand die een vrachtwagen rijdt. En vanaf 1 juli moeten vrachtwagens betalen per gereden kilometer. Ja, dus heb je iets nodig die afstand rijdt, meet. Ja.
13: Betalen per gereden kilometer is in het buitenland al langer ingevoerd, maar nu hobbelt Nederland daar ook achteraan.
16: Dat klopt. Wij doen het nu ook in Nederland. Maar in Nederland hebben we wel iets bijzonders. Namelijk dat de inkomsten worden voor een groot gedeelte gebruikt voor een impuls te geven aan de verduurzaming van de transportsector. Dus de inkomsten die vloeien ook voor een groot deel terug naar de sector. En dat is echt anders dan in het buitenland.
13: Aha. Diesel betaalt ook veel meer dan elektrisch, hè? De dieseltrucks.
16: Hoe schoner je voertuig is, hoe minder je betaalt. En ook dat is alweer een impuls aan die duurzaamheid.
13: Ja, even kijken. 20 cent, ruim 20 cent per kilometer voor een dieseltruck. En een elektrische truck, die doet nog geen 4 cent.
16: Ja, er zit een behoorlijk prijsverschil in. En dat kan dus helpen om een elektrische vrachtwagen rendabel te maken.
13: Dan hebben we eens wat rondgebeld naar transportbedrijven. Maar nog niet iedereen heeft die kastjes in huis.
16: Er is nog wat leveringsachterstand. En daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance. Dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd. Dat is belangrijk. Dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
13: De boetes zijn trouwens niet misselijk. Geen kastjes, €800.
16: Dat
13: is een hoop geld.
16: Dat is een hoop geld, maar het moet echt niet uitkunnen dat je zonder kastje gaat rondrijden.
13: Goed, dus nogmaals, als mensen een vreemde, wat hoge constructie langs de weg zien staan met een behoorlijk indrukwekkend camera-ding erop, want het zijn best grote jongens.
16: Ja, het zijn grote jongens, ja.
13: Dan kun je als automobilist gewoon doorrijden.
16: Je kunt sowieso doorrijden en ook daar moet je je gewoon aan de snelheid houden.
13: En niet schrikken.
16: En vooral niet schrikken en vooral ook niet op de rem trappen.
11: Dat was Jan Strijk van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Hij sprak met Mark-Robin Visser. De vrouwelijke wethouders kijken naar vertrek anders terug op hun baan dan hun mannelijke collega's, is te lezen bij Binnenlands Bestuur.
0: Afgelopen voorjaar hielden Transitiumgroep en Binnenlands Bestuur samen een enquête onder 98 vertrekkende bestuurders. En vooral het verschil in gevoel van opluchting valt op. 44% van de vrouwelijke oud-bestuurders noemt dat, terwijl maar 8% van de mannen dat ervaart. En machteloosheid is bij mannen met 23% weer veel vaker het overheersende gevoel dan bij vrouwen. Van hen noemt maar 11% dat. Een mogelijke verklaring ziet Binnenlands Bestuur in het zelfbeeld. Vrouwen verbinden de functie minder sterk met hun identiteit en nemen na vertrek makkelijker afstand van het ambt. Nederland is ondervertegenwoordigd in de Brusselse ambtenarij, heeft BNR uitgezocht. In principe wordt er bij de verdeling van banen door de EU gekeken naar land van herkomst. Het idee is dat het aantal ambtenaren in Brussel een afspiegeling is van het inwonersaantal. Nou, Nederland zou dan goed moeten zijn voor 4% van de EU-banen, maar komt maar tot 2%. Deze professor Europese studies weet hoe dat komt. Kandidaten moeten examen doen.
17: Ja, dat is een examen waarbij van alles wordt getoetst. Onder andere je vaardigheden, je rekenvaardigheden, je analytische kennis, soms ook kennis van de Europese Unie zelf. En dat is natuurlijk een manier van solliciteren die we in Nederland niet zo gewend zijn, maar in andere landen van de Europese Unie veel normaler is.
0: Daardoor zijn zij er vaak beter in. Van de 32.000 ambtenaren in Brussel komen er maar zo'n 600 uit Nederland. RTL Nieuws schrijft over een Hartleerse automobilist in Den Bosch. De man werd eerder al eens gepakt voor rijden onder invloed en raakte zijn rijbewijs daardoor kwijt. Gisteren kreeg hij het eindelijk terug, maar kort daarna liep hij alweer tegen de lamp. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en moest een test doen. En daar kwam uit dat hij drugs had gebruikt en mogelijk ook alcohol. Het rijbewijs dat hij 6 uur daarvoor had teruggekregen is weer ingenomen. En Oekraïners die worden opgevangen in Hoorn zijn verdrietig over een aanstaande verhuizing. Hun huidige opvang wordt verbouwd en daarom moeten ze in september naar een opvanglocatie in het gemeentehuis. Maar daar mogen ze geen huisdieren mee naartoe nemen. Een verslaggever van Hart van Nederland wil van een Oekraïense weten of haar hondje therapeutisch is.
18: Ja, zeker. Het is psychologische situatie, psychologische hulp voor mijn dochter en voor mijn zoon ook.
19: Daarom is het heel belangrijk dat ze gewoon meegaat en blijft.
18: Ja, zeker.
0: Dus dan is de vraag, kan de wethouder geen uitzondering maken?
20: Nou, ik wil een uitzondering voor die mensen maken in de zin van dat wij met deze mensen individueel in gesprek gaan voor een betere oplossing. Dan zomaar hun huisdier wegdoen, want dat wil niemand. Dat gaat ook niemand doen, hoop ik. Maar wat ik niet kan doen is een uitzondering maken op de woonsituatie waar ze naartoe gaan. Want dan moet ik aan 150 andere vluchtelingen uitleggen waarom zij zich aan de regels moeten houden en andere mensen niet.
11: ANWB Verkeersinformatie, Erik. Dan is het vrijdag, dan is het juli en dan staan er toch files. Dat komt door die wegwerkzaamheden.
2: Ja, zeker. Want normaal gesproken zouden we elkaar waarschijnlijk niet spreken rond dit tijdstip op vrijdagochtend. Maar inderdaad, werkzaamheden zorgen op een aantal plekken voor een paar korte files. En de meest opvallende is nog altijd de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Dat zijn omrijders van de afgesloten A44 richting Amsterdam. Voor Hoogmade staat zo'n 15 kilometer file met 20 minuten vertraging.
12: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Something I want to talk about.
1: Van haar nieuwste album, Madonna, Bring Your Love. En dat deed ze samen met Sabrina Carpenter. En terwijl de hitlijsten volstaan met een nieuwe generatie popsterren als Carpenter, laat de 67-jarige Queen of Pop zich niet uit het veld slaan en gaat ze de samenwerking met die nieuwe generatie juist aan. Ze kwam vannacht met een nieuw album, Confessions 2. Atze de Vriese, muziekjournalist bij de VPRO. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat vind je van het album?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had niet erg hoge verwachtingen na haar laatste 2, eigenlijk wel 3, misschien wel bijna 20 jaar aan albums die mij helemaal niet bevielen. Maar ik ben eigenlijk wel aangenaam verrast door deze. Zeker ook door die track die je net hoorde, Bring Your Love. Ze heeft niet voor niks, heet het Confessions 2. Het grijpt natuurlijk terug op haar laatste echt succesvolle album uit 2005. Waar die track op stond met dat ABBA-sample. Mm-hmm. Hang up. Ze heeft nu weer met dezelfde producer gewerkt, Stuart Price. En ik vind het na een paar pogingen om zo te vergeefs aan te haken bij allemaal trends wel weer een fijne stap terug naar wat gewoon werkte voor haar. En ze grijpt heel erg terug op de house, uit de early days van de house. Eigenlijk de tijd waarin ze zelf natuurlijk ook groot werd.
1: Ja,
2: in de late jaren
1: 80. Ja, ja.
2: Het New York van 1985, 86, 87 zo'n beetje. En dat past haar op de een of andere manier gewoon heel erg.
1: En omdat het dus Confessions 2 is, merk je ook wel dus een bepaalde connectie met dat eerste album?
2: Ja, zeker wel. Want dat was ook echt een ode aan de dansstoer. En dat is deze plaat ook. Ze zegt ergens op dat nieuwe album ook van die dansstoer daar, dat is echt veel minder oppervlakkig dan je denkt. Dat is natuurlijk een kritiek die ze wel eens krijgt. Van, moet je nou als 67-jarige nou nog op die dansvloer staan? Ja, ik zou persoonlijk zeggen, waarom niet? Je ziet natuurlijk toch dat er heel veel mensen zijn die dat niet willen loslaten. Ik vond zelf eigenlijk een van de meest interessante tracks, vond ik wat later op de plaat. Fragile, die klinkt een beetje als Ray of Light periode. Wat meer introspectief, wat meer de comedown ook. En dan zegt ze ook dat het moeilijk is om de dansvloer los te laten. Dan maakt ze eigenlijk een soort vergelijking met het leven. Ze zegt, mensen zeggen het leven heeft een begin en een einde. Maar eigenlijk is het een soort van portal van energie. Dat is een soort van spirituele bekentenis dan natuurlijk, zeg maar. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de dansvloer. Het is uiteindelijk ook moeilijk om los te laten, zegt ze. En dat gaat dus over het leven. Dan blikt ze als het ware terug als iemand die waarschijnlijk meer verleden heeft dan toekomst. Maar ook als iemand die terugblikt op een lange nacht dansen en het ochtendglorie ziet opduiken en denkt, ja, wat was het mooi en wat is het moeilijk om los te laten. Dus dat kan je ook als 21-jarige voelen, zeg maar.
1: Ja, en wat ze werkte zo ook wel met die 21 of wat twintigers samen, hè? Zoals Sabrina Carpenter, ik weet niet hoe oud die precies is, maar in ieder geval met de jonge generatie. Oké, onze eigen Martin Garrix. Is dat ook puur commercieel, want dan weet je, nou, daar heb ik sowieso aandacht, of zit daar toch meer achter?
2: Ja, kijk, een beetje van beide, denk ik. Kijk, wat Madonna natuurlijk eigenlijk ook liefst wil en wat haar tot nu toe nog niet heel erg gelukt is, is bij de nieuwe generatie ook met haar oude werk opvallen. Want dat is natuurlijk een van de trends van de afgelopen paar jaar. Dat nummers, de Police bijvoorbeeld is dat gelukt, Kate Bush is dat gelukt, met nummers van 40 jaar oud in de hitlijsten terechtkomen en gewoon bij een nieuwe generatie appelleren. Een van de best verkochte platen van het afgelopen jaar op vinyl was bijvoorbeeld Rumors van Fleetwood Mac. En dat komt echt door de nieuwe generatie die dat omarmt en die dat wil hebben. En dat is Madonna met haar oude nummers nog niet heel erg gelukt. En bijvoorbeeld die samenwerking met Sabrina Carpenter, dat deed ze ook op Coachella. Hè. Ze kwam bij Sabrina Carpenter op het podium om een paar nummers mee te doen.
1: Dat is dat grote festival in Amerika. Ja, ja.
2: En wat ook wereldwijd via YouTube bekeken wordt. Ja, dat was natuurlijk toch wel een poging om ook zich te koppelen aan die nieuwe generatie. En ook juist ook met oude nummers. En dat is haar nog niet echt gelukt. En ik ben benieuwd of dat nu wel gaat lukken. Dat is wel, dat is ongetwijfeld waar ze op uit is.
1: Als je kijkt naar die artiesten van dit moment, zoals Sabrina Carpenter, Dua Lipa. Ja. Gaat er een Madonna in hun schel die we ook nog over 40 jaar draaien en blijven zien en horen?
2: Ja, er zitten er zeker een paar tussen. Kijk, Sabrina Carpenter is zeker ook op de manier waarop zij heel pikante teksten heeft en speelt met sensualiteit en ook met dingen waarvan mensen zeggen, ja, hoe kun je dat nou wel doen? Zich onderdanig opstellen aan een man, seksueel gezien, en dan weer dat omdraaien. Dat is wel iets wat ze heel duidelijk, waar ze heel duidelijk schatplichtig is aan Madonna. Ja, kijk, of we die muziek over 40 jaar nog gaan luisteren, dat is natuurlijk nu moeilijk te zeggen. Maar er zitten zeker een paar hele interessante artiesten tussen de generatie van nu, zeker.
1: Atze de Vrieze, muziekjournalist bij de VPRO. Dankjewel.
0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Dit is de map waarin alle lijsten liggen, met daarop de Joodse leerlingen 1941.
4: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Amsterdamse Joodse kinderen van hun school verwijderd en kwamen terecht op het Joods Lyceum.
5: Die gehoorzaamheid is schokkend, vind ik wel, hè, in 1941. Dat in no time dat hele schoolsysteem gescheiden is geraakt.
4: Hoe is het deze kinderen sindsdien vergaan?
6: Het meest merkwaardige van die school was een volstrekte normaalheid binnen een afgrond van abnormaliteit.
4: Deze week in Docs, een klassenfoto. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen, er komt 1 doorstroomtoets voor alle groep 8 leerlingen. En Twente Airport krijgt een nieuwe eigenaar. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesleidende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen wel nog 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. De gevechtsvliegtuigen hebben niet gezorgd voor een militaire doorbraak op het slagveld, omdat er maar een paar inzetbaar zijn. Zo is er een groot tekort aan raketten door de oorlog in het Midden-Oosten en hebben veel F-16's dringend onderhoud nodig. Dat komt omdat ze vaker dan gedacht worden ingezet, vaak om drones en kruisraketten neer te halen. De Oekraïnse luchtmacht en experts wilden liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbeving nog iemand gered. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. De man van 43 zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Hij had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela staat op bijna 2300. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische politie was er een explosief in het café geplaatst. Dat ging af toen het er druk was. Het café is vlakbij het Paleis van Justitie. Onder de doden zouden 6 advocaten zijn. Wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Op het WK voetbal heeft Zwitserland Algerije verslagen met 2-0. De Zwitsers kwamen na 10 minuten al op voorsprong. Hoewel Algerije in de eerste helft de betere ploeg was, wisten ze niet te scoren. En vlak na het begin van de tweede helft maakte Zwitserland de 2-0. Eerder vannacht won Portugal van Kroatië met 2-1. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. En het weer. In het noordoosten lokaal wat regen. Verder is er geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
9: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
16: Ja, een paar opvallende korte files op dit moment. Mede, vooral beter gezegd, door werkzaamheden. Zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp nu 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertragingen ruim 10 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem. Daar is bij knooppunt Waterberg een vrachtwagen gestald met pech. 2 rijstroken zijn afgesloten. Vertraging 5 minuten.
9: Basisschoolkinderen krijgen toch weer allemaal dezelfde doorstroomtoets, besloot de staatssecretaris gisteravond. Maar is dat wel een goede beslissing? Zometeen de PO-raad hierover.
17: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
18: Ik koos wat mij raakte.
17: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Het is 6:06. Alle groep 8 kinderen maken straks weer dezelfde doorstroomtoets. Dat heeft staatssecretaris Thielen gisteravond bekendgemaakt. Nu zijn er nog 6 verschillende toetsen en dat leidt tot kansenongelijkheid en onderadvisering.
9: Denk aan meisjes. Ook jongeren met een migratieachtergrond worden vaak ondergeadviseerd. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
8: Annette Dries, vicevoorzitter van brancheorganisatie voor primair onderwijs, de PO-raad. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Wat vindt u van deze beslissing van het kabinet?
10: Daar zijn we blij mee. We hebben er ook voor gepleit. Omdat we nu zien dat er 6 toetsen zijn waar verschil in zit. Dus het maakt uit welke toets je maakt als kind en naar welke school je gaat.
8: Maar het lag toch niet alleen aan de toets? Het ging toch ook steeds vaker over wat de leraar dat het hoogste advies zou gelden?
10: De toets die maak je en daar komt een advies uit. En er is er bepaald dat als het advies hoger is dan het advies van de school, dat je hem bij moet stellen, tenzij je zegt, wij hebben redenen om hem niet bij te stellen.
8: Ja, maar ook andersom, dat als de leraar dus toch denkt, nou, het is volgens mij geen kader, maar HAVO, dat dan ook op die manier gaat?
10: Ja, dat kan wel, maar we hebben de toets wel heel erg belangrijk gemaakt. Okay. Dus je ziet ook dat die toets heel erg belangrijk wordt voor het advies naar welke school je gaat. Dat wordt echt lastig als je een te slechte toets hebt gemaakt om dan op een goede plek te komen. Op sommige plekken lukt het, maar soms ook niet.
8: Ik vraag het omdat juist ook de afgelopen jaren het juist ging over die kansenongelijkheid. En dat dit soort dingen er zou voor moeten zorgen dat beter zou worden. Dat is niet gebeurd?
10: Ja, dat was de gedachte. Maar het blijkt dus dat die 6 toetsen verschillen in de uitkomst die je maakt. Dus het maakt heel erg uit welke toets je maakt als kind. En dat heeft invloed op je advies en dat heeft invloed op je schoolcarrière. Ja. En dat is niet wenselijk.
8: Wat zou er dan, wat u zegt, ja, op zich wel een goede beslissing, maar er moet meer gebeuren. Wat zou er dan moeten gebeuren volgens u?
10: Nou, wij pleiten ervoor dat uiteindelijk er later geselecteerd moet worden. In Nederland selecteren we kinderen op een hele vroege leeftijd, op 11 jaar. 12 jaar in groep 8. En uit onderzoek blijkt gewoon dat als je later selecteert, dat beter is voor kinderen.
8: En waarom is het beter?
10: Omdat blijkt dat kinderen zich nog ontwikkelen in die periode van 11 tot 15.
8: Het is gewoon
10: en
8: te
10: soms
8: vroeg.
10: Ja, het is te vroeg. Ja. Het is gewoon echt te vroeg. En wij zijn een van de weinige landen ter wereld die zo vroeg selecteert.
8: Ah, en bij 14, 15 is dat dan beter? Of zou je eigenlijk nog langer kunnen wachten? Moet je überhaupt selecteren, zou je kunnen zeggen?
10: Ja, dat is helemaal een goede vraag. Maar op een gegeven moment gaan kinderen wel een route in. Maar uit onderzoek blijkt dat als je later selecteert, dat kinderen dan beter op hun plek komen.
8: Die doorstroomtoets is er nog niet zo lang. Moest niet even worden afgewacht wat dan nog meer resultaten zijn? Want nu gaat het wel heel snel weer dat het weer wordt aangepast.
10: Ja. Het is vrij wisselend beleid, maar er blijkt toch wel uit deze toets, die is gekomen met de beste bedoelingen om te zorgen dat er kansengelijkheid was. En uit onderzoek blijkt nu dat het echt een verschil dus maakt, wat ik al zei, ja, welke toets je maakt, en dat moet je niet willen. We hebben de toets ook overigens heel belangrijk gemaakt, hè?
8: Ja, dat zou je dus ook niet moeten willen, begrijp ik?
10: Nee, ik denk dat we de toets minder belangrijk moeten maken. Ik denk dat die wel goed is als een tweede gegeven. Maar dat het ook goed is dat we de toets iets minder belangrijk gaan maken. Er hangt nu wel heel erg veel van die toets af.
8: En het duurt dan wel nog lang voordat de wijziging ingaat, tot 2030.
10: Ja, ja, dat vinden wij ook. We hadden liever gewild dat het eerder kan. Maar we snappen ook dat zulke processen die duren lang, heeft de staatssecretaris ook uitgelegd in haar brief, dat die tijd is nodig. Dus dat vinden we wel spijtig, maar dat is helaas hoe het werkt.
8: En gaat u dan in de tussentijd hebben over dat die toets sowieso niet zo belangrijk moet worden gemaakt?
10: Nou, daar zijn we wel in gesprek. De staatssecretaris heeft daar ook in haar brief nu naar de Kamer. Daar waren we eigenlijk best heel optimistisch over haar brief. Omdat ook daar andere dingen in staan om te onderzoeken. Hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat we kinderen later gaan selecteren, meer ruimte gaan krijgen, om de ruimte te krijgen om uiteindelijk op die echte goede plek terecht te komen.
8: In hoeverre hebben de kinderen die misschien wel al, ja, hoe zeggen dat, wat vroeger rijp zijn of al weten wat ze kunnen en willen, daar last van als er ook nog kinderen langer in de klas zitten die wat minder snel meegaan op dat moment?
10: Ja, er zijn wel groepen waarvan we zien, en dat beschrijft de staatssecretaris ook, hè, de kinderen eigenlijk die bijvoorbeeld echt naar een gymnasium gaan, die zijn er soms best bij gebaat om wat eerder naar de school op hun plek. En er zijn ook kinderen die bijvoorbeeld echt naar het praktijkonderwijs, waar het ook wel fijn is als ze op enig moment goed op hun plek komen. Maar er is dus echt een hele grote groep waarvoor het gewoon wenselijk is om wat later te selecteren en de ruimte te krijgen. Nou, ik denk dat we naar die drie groepen echt gewoon moeten kijken van hoe zorgen we dat we die op de beste plek en de ruimte geven om op een goede plek terecht te komen. Het is belangrijk voor een kind.
8: Zeker. Annette Dries, vicevoorzitter van de brancheorganisatie voor primair onderwijs, de BO-raad. Dank u wel. Ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse soldaten uit Soesterberg komen er weer militairen terug in het dorp. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzerinfanteriebataljon uit Havelten naar 4 kazernes rond Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen, dus daar gaan de inwoners veel van merken. Ook al zijn ze op militair gebied wel wat gewend, hoorde verslaggever Marieke de Vries.
0: Als je op het centrale kruispunt in Soesterberg staat, dan zie je daar al de bewegwijzering met bordjes richting vliegbasis Soesterberg en het Nationaal Militair Museum. Op het centrale plein is een appartementencomplex met de naam De Brigade. En ik sta op de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Kortom, Soesterberg ademt militaire geschiedenis. En daarom is het dus ook niet zo vreemd dat de met name wat oudere inwoners van Soesterberg die uitbreiding van Defensie best verwelkomen.
11: Nou, ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp. Er heeft ook een enorme grote Amerikaanse basis hier geweest. Zo, dat kan er ook wel bij, of niet?
0: Maar hoopt u ook, als u zegt, nou ja, ik hoop dat het meer reuring gaat veroorzaken, dat er misschien meer horeca komt of ondernemingen?
11: Als ze hier komen wonen, dan wel. Hè. Zo, waar gaan ze wonen, dat weet ik nog niet. Het is altijd goed gekomen tussen militairen en de bevolking van Soesterberg.
12: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar één supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog één bij kwam.
0: Het nieuwe ontmoetingscentrum, pas 2 jaar geleden geopend door koningin Maxima, heet natuurlijk ook De Basis, ook weer een militaire verwijzing. En daar bereiden ze zich langzaam ook voor, op die komst van al die militairen.
13: En dan zie je wel dat er ook wel veel kansen gezien worden. Dus in de zin van, misschien komt er meer horeca, want dat is best heel mager in Soesterberg. Misschien verbetert het ook openbaar vervoer, omdat die militairen ook moeten reizen.
0: Dat klinkt allemaal heel positief, maar zijn er ook zorgen?
13: Nou, wij willen met hen hebben over wat de plannen zijn en wat komt er nou op ons af. En wonen is natuurlijk ook een probleem, hè? Dus in Soesterberg moet je echt 100 jaar ingeschreven staan, wil je een woning krijgen. Ja, voor de starters is het best ingewikkeld. Dus in hoeverre nemen deze 600-700 gezinnen en nog weer extra plek in. Hè. Dus dat zijn allemaal dingen die we niet weten en die we graag met ze zouden willen bespreken.
0: Hier rijden nu nog auto's, hè? Burgemeester Merts van Soesterberg. Maar dit gaat afgesloten worden.
14: Uiteindelijk zal deze weg, het is een defensieweg, uiteindelijk zal Defensie deze weg gaan afsluiten.
0: Waarom?
14: Omdat ze van alle vier kazernes één grote legerplaats willen maken. En dan is het vrij verkeer binnen de hekken natuurlijk veel makkelijker.
0: Nu zijn er ook zorgen. We horen omwonenden ook wel hun zorgen uiten over bijvoorbeeld de druk op de huizenmarkt. Mensen zeggen, ja, mijn zoon of dochter kan zo meteen misschien geen huis meer krijgen omdat defensiepersoneel alle huizen opkoopt.
14: Het merendeel van de militairen wat komt zal hier gewoon op de kazerneterreinen gelegerd worden. Het kan natuurlijk zijn dat er ook militairen zijn die hier al in de omgeving wonen. Dat is een van de redenen waarom ze hier komen. Is omdat dit een grote toegang geeft tot al de bestaande arbeidsmarkt in de Randstad. Binnen een uur rijden heb je 80% van de arbeidsmarkt van Nederland te pakken. Dus ik denk dat er al heel veel mensen wonen. En er zullen mensen hier ook naartoe willen verhuizen. En daar zal zeker ook wel wat druk opleveren. Maar ik denk dat het in de algemene zin wel meevalt.
15: In het leger moet je.
16: In het leger?
15: Ja,
0: nee, achter het wapen van Soesterberg, dat lokale café. Daar moeten mensen nog een beetje aan het idee wennen.
15: Ik dacht dat ze naar het noorden toe gingen.
0: Ze komen vanuit het noorden. Vanuit Havelte komen ze hier weer heen. Hoe vindt u dat?
15: Niet leuk. Nee, het zal nodig zijn.
16: Koffietje, met twee suiker toch?
0: Zal wel extra klandizie opleveren, of niet?
16: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker.
0: Dat zou mooi zijn.
16: Dat zou zeker mooi zijn. Vooral in deze omgeving hier. Ja.
0: Ik kan wel een nieuwe impuls gebruiken.
16: Zeker. Nou, het is hier altijd gezellig en druk, daar niet van. Maar altijd meer mensen is altijd gezellig.
8: Inwoners van Soesterberg in gesprek met verslaggever Marieke de Vries. Een Amerikaanse Olympische atleet moet voor de rechter verschijnen vanwege vandalisme, horen we bij CBS Nieuws.
17: Het gaat om David Hearn, oud-Olympisch kajakker. Hij was in Washington DC bij de beroemde vijver bij het Washington Monument. Die is gerenoveerd, maar het project is veel duurder dan verwacht en het lijkt niet helemaal goed te zijn gegaan. Hearn zegt dat hij een loszittend stuk van de bekleding in het water zag en daaraan wilde voelen. Maar de minister van Justitie ziet het anders.
18: According to witnesses, Hearn damaged approximately 2 square feet of sealant from the bottom of the pool. A parks employee actually told Hearn to stop.
17: Hearn werd 5 uur vastgehouden en ondervraagd, moet nu voor de rechter verschijnen. Hij zou maximaal 10 jaar cel kunnen krijgen. Het gaat hard met de carrière van de Chinese generaals Zhang Shugang en Wang Gang. Ik had vanochtend ook niet gedacht dat we het hierover zouden hebben, maar er is over te lezen bij de South China Morning Post. De krant heeft de stoelverdeling geanalyseerd bij een gala van de Communistische Partij. Die werd afgelopen maandag 105 jaar geleden opgericht. Dus gefeliciteerd nog. De generaals zaten vooraan in het gedeelte dat voor het militaire leiderschap bedoeld is. Dus voor de hoogste bonzen binnen het Volksbevrijdingsleger. Daar zaten ze naast de minister van Defensie en een van de hoogste legercommandanten. De andere commandant zat ook op de eerste rij, maar op een minder prominente plek. En daaruit leidt de South China Morning Post af dat zijn positie minder belangrijk geworden is. Gisteren hoorden we over de extra overlijdens tijdens de hittegolf in Nederland. Die leiden hier tot 480 meer doden dan in een gewone week. In België zijn volgens het laatste nieuws 1222 mensen extra overleden in de periode tussen 18 en 29 juni. De overheidsdienst die de cijfers bijhoudt spreekt van een ongezien hoge oversterfte. De dienst zegt ook dat het waarschijnlijk is dat de cijfers nog hoger zullen uitvallen, omdat er nog overlijdens worden bestudeerd. En in Frankrijk is het nog steeds warm en dit weekend wacht daar een derde hittegolf. Dus toen de Lidl in Nanterre een nieuwe lading airconditioners en ventilatoren binnenkreeg, liepen klanten de deur plat. Letterlijk in dit geval. De schuifdeuren gingen tegen de vlakte toen een mensenmassa zich naar binnen perste en alles greep wat verkoeling kan brengen. Dat leidde zelfs tot knokpartijen, zien we bij de Franse tv-zender BFM. Er waren 10 mobiele airco's die in een oogwenk weg waren. De politie greep in om de rust terug te brengen. In heel Frankrijk zijn in 7 dagen tijd volgens een onderzoeksbureau 680.000 ventilatoren verkocht.
8: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
19: Ja, een opvallende file op dit moment op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem. Tussen knooppunt Deil en Afrit Leerdam staat 5 kilometer file en dat kost je 10 minuten.
7: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Het was op het WK de avond van het Iberische Schiereiland. Spanje en Portugal moesten aan de bak. Correspondent Edwin Winkels in Barcelona. Laten we beginnen bij Spanje-Oostenrijk. Was het een makkelijke wedstrijd voor de Spanjaarden?
20: Ja, dit keer wel. Althans, een degelijk Oostenrijk, maar niet zo heel goed. En voor Spanje was het goede nieuws. Ze hadden een prima groepsfase gehad, hoor. Maar er was ook wel kritiek van, ja, dit is niet het Spanje wat we kennen van de laatste jaren, dat ze heel goed speelden. En nu was tegen Oostenrijk en Spanje op volle toeren. Het voetbal dat we kennen, alleen maar combineren, al het balbezit. Af en toe wat kansjes missen, maar 3 maken, dat is voor Spanje heel veel. 3-0 gewonnen van Oostenrijk. En ook heel belangrijk, zo'n aanvallende ploeg, dat Spanje nu voor de 4e wedstrijd achtereen geen doelpunt heeft geïncasseerd. En er zijn er weinig tot nu toe. Mexico, die moeten nog. Net als Mexico. Mexico heeft ook nog geen doelpunt geïncasseerd. Mm-hmm. En dat is ook heel belangrijk als je verder wil komen in zo'n toernooi. Nee, het is de bondscoach De La Fuente zijn afloop dat ze bijna perfect hebben gespeeld.
21: In Amerika zeggen ze bij Amerikaanse sportwedstrijden ook vaak niet je aanval wint de wedstrijd, maar je verdediging wint het kampioenschap. Dus dat zou dan in dit geval voor Spanje ook gelden. Mooiste affiche,
20: ja,
21: denk
20: nou
21: ik.
20: Ja, ja? Wij hebben onze Johan Cruijff die altijd zei, als je er nog meer scoort, dan dat je het tegen krijgt.
21: Ja, nee, zo werkt het wel. Het mooiste affiche Portugal-Kroatië, denk ik. Werd het ook een mooie wedstrijd?
20: Een totaal gekke huis. Althans de tweede helft. De eerste konden de mensen overslaan of in slaap vallen. Het werd vannacht gespeeld. Maar die wakker bleven, die zagen weer een totaal spektakel met alles. Al het mogelijke wat er was. Ballen op de paal. 4 goals wegens buitenspel afgekeurd. Vanwege 3 voor Kroatië. De laatste hebben we het zo over. Een strafschop. Cristiano Ronaldo, die zijn eerste doelpunt maakte. Verder ook niet zo heel erg zichtbaar was. Hij is nog steeds een van die grote sterren die toch allemaal veel scoren en je heel goed ziet voetballen. Haaland, Mbappé, Lamine Yamal, die scoorde niet vandaag, maar deed heel goed. Messi met al zijn doelpunten. Ronaldo, hij pikte in ieder geval zijn doelpuntje mee nadat eentje van hem vanwege buitenspel was afgekeurd. En hij mag vooral op zijn 41ste mag hij door, want in het knotsgekke slotfase. Wedstrijd duurde 18 minuten langer dan in blessuretijd. Mm-hmm. Wist Portugal te winnen of niet te verliezen of gelijkspel te voorkomen. Want Kroatië scoorde in ver in blessuretijd. En toen kwam de VAR eraan te pas. En spelers begrepen er niks van. Die besloot dat een bal, het was een voorzet, die door een speler was aangeraakt met het hoofd, Matanovic. En daardoor de doelpuntenmaker Guardiol in buitenspelpositie had gestaan. Niemand zag het. Maar later kwam de uitleg van de FIFA en de VAR dat er een chip in die bal zit. En die had geconstateerd dat inderdaad die Matanovic de bal had geschampt. Waardoor het daadwerkelijk buitenspel was. Maar je kan je voorstellen hoe boos en teleurgesteld mensen in Kroatië zijn.
21: Dan wil je er niet uitgaan. Bij Nederland tegen Marokko was het duidelijk dat we gewoon minder waren. Maar dit is dan erg pijnlijk. Maar wat we nu wel krijgen is misschien nog wel een wat meer beladen wedstrijd. Die tussen Spanje en Portugal.
20: Ja, eigenlijk gek. Inderdaad, ze zitten samen. We zitten hier op dit eiland, dat elkaar veroordeelt. Rivaliteit die meer vanuit Portugal is. Een beetje te vergelijken met Nederland-Duitsland, van de kleine buur tegen de hele grote buur. En hier komt dan geen oorlog in het verleden aan te pas. Maar Portugal altijd opgekeken en heeft zich een beetje tegen Spanje een beetje minderwaardig beschouwd. Maar voor Spanje bijvoorbeeld, Spanje kijkt eigenlijk nooit om naar Portugal. Is Frankrijk altijd de grote rivaal hier als ze moeten voetballen. Maar het is wel een bijzonder duel natuurlijk. Herhaling trouwens van de finale van de Nations League die vorig jaar werd gespeeld. Die eindigde in 2-2. En won Portugal in strafschoppen. Spanje qua strafschoppen moeten ze maar niet op hopen dit WK. Want dan hebben ze een nog slechtere staat van dienst dan Oranje, geloof ik. Maar dat wordt een prachtduel van twee toch wel goede ploegen. Met mooi voetbal. Die elkaar, het is het komende maandag om 9:00 gaan bestrijden.
21: Nou, dat is nog goed te volgen ook. Tot slot, we zitten in Barcelona. Daar was gisteren de presentatie van de Tour de France, van de ploegen. Leeft het een beetje in de stad? Want zaterdag gaat het natuurlijk beginnen, morgen.
20: Ja, het viel me bij dat die presentatie moest snel gebeuren, omdat daarna Spanje begon te voetballen natuurlijk.
21: Oh, ja.
20: Er waren heel veel mensen op afgekomen in Barcelona. De eerste twee etappes. Eentje wordt volledig verreden morgen, een ploegentijdrit in Barcelona. En de tweede zondag komt daaraan. Er worden echt honderdduizenden mensen verwacht. Het is prachtig weer. Dus het leeft. Het Spaanse wielrennen ligt een beetje op zijn gat. Grote favorieten hebben ze niet. Maar je merkt toch overal. Ze komen zelfs door het dorp waar ik woon. En je ziet overal die vlaggen hangen. De dranghekken staan al klaar. Je merkt als Tour de France ergens komt dat begint te broeien. Dus inderdaad, voordat Spanje komende maandag weer aan de slag moet, dan gaat het nu dit week in Barcelona vooral over die Tour de France met Pogacar en Vingegaard en alle anderen.
21: Correspondent Edwin Winkels, dankjewel.
1: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
2: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.

0: Mojo uit Frankrijk met Lady.
1: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen.

0: tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 19:30, de hoofdpunten Thomas.
8: Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn aangehouden. Donderdagnacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Volgens militaire experts heeft Oekraïne weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Ze zouden amper inzetbaar zijn omdat er een groot tekort is aan raketten. Ook hebben veel toestellen onderhoud nodig, omdat ze veel worden ingezet om drones en kruisraketten neer te halen. Een groep regionale ondernemers gaat Twente Airport overnemen. Het vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf omdat het al jaren verlies draait. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Een man die ruim een week onder het puin zat na de aardbevingen in Venezuela is gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef, waardoor hij kon ademen. Het dodental in Venezuela staat op bijna 2300. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije.
9: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Goedemorgen, Johnny.
10: Goedemorgen.
9: Gisteren bewolkt, maar aan het eind van de dag steeds meer zon. Was dat al een voorbode voor vandaag?
10: Ja, dat verschilt een beetje per regio. Het is op veel plaatsen nu zonnig. Behalve in het noorden van het land, daar komen nu wat meer wolken voor. Zelfs lokaal een kortdurend licht buitje. Die buienkans die verdwijnt en vanmiddag is er een mix van wolken en zon, waarbij het in het zuiden zonniger is dan in het noorden. De wind waait er nog steeds wel, matige wind uit het noordwesten. En dat houdt de temperaturen wat laag, zeker niet hoog. Aan de kust een graad of 20, binnenland 21 tot 25 graden met de hoogste temperaturen in Limburg. Geregeld wel zon vanmiddag en een zonkracht 7. Dus met het lekkere weer ideaal voor buitenactiviteiten, maar smeer je dan wel even in.
9: Ja, dat is sowieso verstandig om te doen. En voor een deel van Nederland begint ook de vakantie na vandaag. Dus vanaf morgen, wat verwacht jij voor hen?
10: De komende dagen hebben we heel aardig zomerweer. Dat geldt voor het weekend en ook de eerste dagen van volgende week. Temperaturen van 20 graden aan de kust tot ruim 25 in het binnenland. Zonnige periode ook wat wolken. Een enkel buitje, vooral op dinsdag is er wel kans op een paar buien. En als we verder vooruit kijken, dus de tweede helft van volgende week en ook het daarop volgende weekend, gaat de temperatuur waarschijnlijk een stuk omhoog. Dat kan 28 graden worden, kan ook weer ruim 30 graden worden. Oh. Dat is nog even afwachten. Die hitte komt dichtbij. Bijvoorbeeld in Frankrijk wordt het echt weer bloedheet eind komende week. Of die bloedhitte echt Nederland inkomt, dat is nog niet zeker. Maar het wordt wel een stuk warmer met veel zonneschijn.
9: Johnny, dank je wel. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
11: Ja, een paar korte files ontstaan daar, mede door werkzaamheden. Maar de meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten. De meest opvallende nog altijd de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp staat zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
9: En over vakantie gesproken. Politiek Den Haag gaat na vandaag met reces. Ook al is dat officieel natuurlijk geen vakantie. Maar de afgelopen

0: Maandag ging het nieuwe kabinet aan de slag. Wat hebben ze bereikt? Hebben ze wel iets bereikt? Het antwoord krijgen we zo van verslaggever Wilco Boom.
1: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
2: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: Het is 8:05. Vandaag begint het zomerreces van de Tweede Kamer. En daarmee heeft het minderheidskabinet onder leiding van premier Jetten en ook een eerste klein half jaar opzitten. Politiek verslaggever Wilco Boom. Maakt dat minderheidskabinet iets klaar?
10: Nou, van een leien dakje gaat het allemaal niet. Maar zo'n bumpy ride als het volgens toenmalig premier Schoof was met zijn kabinet, is het zeker niet geworden. Er is echt veel minder geruzie en we hebben nog geen crisisdreiging gezien. Nou, dat was toen wel anders. En dit kabinet van Jetten heeft ook al een paar successen geboekt. Het is bijvoorbeeld echt wel een wondertje dat dit kabinet na 7 jaar stikstofcrisis erin geslaagd is een plan te maken dat op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen en waarmee de stikstofcrisis deze keer misschien wel kan worden opgelost. Overigens mede te danken aan de linkse oppositiepartij PRO die het aan de meerderheid helpt. En het kabinet heeft ook met veel horten en stoten de migratiewetgeving aangescherpt. He, op de inhoud is veel kritiek, maar het is uiteindelijk wel gelukt.
0: Ja. Het gebeurde eigenlijk de laatste weken dus. Kun je daarmee dan alsnog van een succesvol kabinet zelf spreken?
10: Nou, nu ga je wel heel ver. dat is de andere uiterste. Ja. We hebben ook te maken met een ambitieus kabinet dat de sociale zekerheid op de schop wil nemen. Het zou allemaal te duur worden. Zeker omdat er veel geld nodig is voor defensie. Maar het is een minderheidskabinet. Ze hebben de steun van de oppositie nodig en van de sociale partners. Maar wat deden ze? Ze schoffeerden de vakbonden, de werkgevers en de linkse oppositie door het pensioenakkoord te willen opblazen. Nou, dat was echt wel een fout. Zeker als je kijkt naar wat ze zich hadden voorgenomen. En dit is wat premier Jetten daarover zei op 25 februari in zijn regeringsverklaring.
11: Wat ons betreft is er de komende jaren maar 1 manier. Samenwerking. Samenwerking in de politiek en met sociale partners. Samenwerking als beste manier om resultaten te boeken die goed zijn voor heel Nederland. Ook voor de kiezers die niet op 1 van de 3 coalitiepartijen hebben gestemd. En met oog voor diepgewortelde opvattingen van andere partijen. Omdat democratie meer moet zijn dan de helft plus 1. Zo willen wij werken.
10: Ja, nou, we mogen wel zeggen dat ze dit niet hebben waargemaakt. Hè? Mm-hmm. En voor Pro, die nieuwe fusiepartij van voorheen GroenLinks-PvdA... en voor de vakcentrale FNV was dit dus ook een groot cadeau. Hè? Daar kregen de eensgezindheid en de actiebereidheid een enorme stimulans. Een kleine anekdote hierover. Een paar weken geleden zat ik buiten op een bankje bij de Tweede Kamer... even met FNV-voorzitter Spekman te praten. We waren elkaar toevallig tegengekomen... En hij kreeg echt van willekeurige voorbijgangers allerlei aanmoedigingen toegeroepen om toch maar vooral door te gaan met de acties tegen die ingrepen in de WIA, in de WW. Allemaal mensen die zeiden, zet hem op, niet loslaten. Dus ja, dit heeft het kabinet slecht aangepakt. En de kans dat die plannen ook ooit werkelijkheid gaan worden in deze kabinetsperiode, ja, die is ook wel zo'n beetje verkeken hierdoor. En dat is echt eigen schuld van het kabinet.
12: Ja, betekent het wel dat de oppositie meer kansen heeft om iets voor elkaar te krijgen? Juist omdat er minderheidskabinet zit en ze gewoon van ze afhankelijk zijn?
10: Nou, daar zijn zeker voorbeelden van in deze eerste periode. Hè, dat er nu een kleine 200.000 mensen met een goedkoop abonnement in de trein zitten. Dat is een succesje van de oppositie. Dat er 400 miljoen of bijna 400 miljoen extra naar ontwikkelingssamenwerking gaat ook. Hetzelfde geldt voor het schrappen van bezuinigingen op de ouderen en gehandicaptenzorg. En op voorstel van Klaver van Pro heeft de Kamer inclusief de coalitiepartijen, de regeringspartijen, een motie aangenomen om niet samen te werken met radicaal rechtse partijen. Dus ja, de oppositie heeft zeker invloed. Hoe ver die echt gaat, ja, dat weten we pas na Prinsjesdag, als de Kamer de nieuwe begroting voor 2027 moet gaan goedkeuren.
12: Ja, want daar kregen we deze week al een voorproefje van gaan. Wordt dat echt de volgende test voor het kabinet?
10: Absoluut. En of ze voor die meesterproef gaan slagen, dat is ook echt nog niet te zeggen. Het kabinet hoopt met oppositiepartijen tot een akkoord te komen. Minister van Financiën Heijne denkt dat het kan. Maar binnen kamers horen we ook dat ze er voor Prinsjesdag echt niet meer op rekenen. Nou, en dan komt het dus aan op de debatten na Prinsjesdag. Ja, en in elk geval Pro en Ja 21, allebei partijen die het kabinet aan de meerderheid kunnen helpen. Ja, die hebben forse eisen opgesteld in ruil voor steun. Dus ja, of dat wat gaat worden, dat gaan we pas in die periode zien.
12: Bij het kabinet Schoof heeft de sfeer nooit echt goed ingezeten. Hoe is het met de onderlinge verhoudingen in deze coalitie?
10: Nou, bij Schoof zat er wel sfeer in, hoor. Maar er was vooral slechte sfeer. Maar...
12: ja, dat is maar net hoe je sfeer uitlegt.
10: ja. Ja. Maar ja, nu zijn die verhoudingen zeker niet slecht. In het kabinet wordt goed samengewerkt, horen we van verschillende kanten. Ook tussen de ministers van de drie verschillende partijen. Maar bij D66 en het CDA horen we toch ook wel wat twijfels over de betrokkenheid, het commitment van de derde regeringspartij, de VVD... ze vinden dat de VVD eigenlijk voortdurend aan het campagnevoeren is voor de VVD. Maar goed, grote interne strubbelingen zijn er op dit moment zeker niet. Spannend wordt het dus rondom die begroting na de zomer. En dan volgend voorjaar, 2027, bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Als de coalitiepartijen dan zetels gaan verliezen, hè, nog minder zetels overhouden dan ze nu in die Eerste Kamer hebben, ja, dan kon het wel eens echt heel moeilijk worden voor deze coalitie. Maar goed, die eerste periode, die zijn ze echt zonder grote kleerscheuren doorgekomen.
12: Toch even over de VVD, die wilde absoluut Pro er niet bij hebben. Hadden ze ook beloofd, dus ja, ze zeiden dat moesten we ook naar de kiezer toe, kan het niet. Maar ja, nu, achteraf, nu ze toch van Pro afhankelijk zijn, was het slimmer geweest ze er wel bij te halen?
10: Nou, ze zijn natuurlijk niet helemaal van Pro afhankelijk, maar dat is wel de partij met de meeste zetels die dus het makkelijkst voor een meerderheid kan zorgen. En het was met z'n vieren een stuk gemakkelijker geweest plannen door de Tweede en de Eerste Kamer te krijgen. Dus in die zin was een keuze voor die combinatie handiger geweest. Maar intern zouden ze met z'n vieren wel echt veel vaker bonje hebben gehad. Dus of het nou onder de streep beter was geweest, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
12: Nee. Politiek verslag hebben Wilco Boom, dank je wel.
13: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
14: Goedemorgen.
13: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
13: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
16: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
13: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
17: Dit wilde ik even zeggen. Dank je wel.
0: De komende dagen is Harlingen even het maritieme middelpunt van Nederland. Vandaag begint namelijk Sail Harlingen met vanmiddag de Sail In. Metershoge schepen varen dan de haven binnen. En er worden zo'n 300.000 bezoekers verwacht. En een stad met nog geen 16.000 inwoners. Verslaggever Onno Beukers, jij bent erbij. Zoveel bezoekers in dat relatief kleine stadje. Hoe bereiden ze zich erop voor?
14: Ja, als je snel hoofdrekent is het 1 op 20, hè? 20 bezoekers voor elke inwoner die er ongeveer is. Ja, en hoe bereid je daarop voor? Ja, dat kan ik het beste vragen aan Liewe Krol, want u organiseert het hier. Hoe doe je dat dan? Iets wat normaal gesproken niet zo'n grote stad is, ja, waar dan zoveel mensen naartoe komen. Hoe bereid je daarop voor?
17: Nou, daar bereiden we ons lang op voor. Ik ben zelf in 2024 weer begonnen, begin 2024. En dat betekent met heel veel partijen hier, van Rijkswaterstaat tot de politie en van de gemeente tot aan de KNRM, gewoon hele goede plannen maken, logistieke plannen. Alle weilanden rondom Harlingen, zeg maar, zijn ingericht als parkeerterrein. De treinen zijn langer, die rijden later. Nee, dus het is een flinke logistieke operatie, maar dat kunnen we hier in Harlingen.
14: Ja, want als je Harlingen binnenrijdt of van de snelweg komt, dan vliegen de borden je om de oren. Voor elke groep is er wel weer een apart veldje of afslag, hè?
17: Ja, dat klopt. En het is een klein stadje met een monumentale binnenstad. Daar kunnen we gewoon weinig meer auto's ook kwijt. Dus we zorgen ervoor dat iedereen rondom Harlingen kan parkeren. Daar rijden de hele dag en tot diep in de nacht pendelbussen. En de trein stopt hier midden op het evenemententerrein. Dat is uniek.
14: Ja. Legt het ook niet een hele grote druk dan op zo'n kleine stad?
17: Ja, maar wat we ook merken is dat de hele stad bereid is om te helpen. En iedereen ziet ook dat het fantastisch is voor zo'n klein stadje. En de horeca profiteert. En eigenlijk iedereen profiteert. En iedereen wil ook helpen. Dus dat is echt geweldig.
14: Ja, en dat bleek net ook wel. Want als je even hier met Liewe op de kade staat, dan groet hij eigenlijk iedereen die maar langsloopt. Allemaal uit Harlingen ook. Of komen er ook veel mensen van buitenaf om mee te helpen?
17: Ja, ook veel mensen van buitenaf. Ik denk dat hier vandaag en morgen, de komende dagen, 750 mensen aan het werk zijn, ieder moment. En dat komt niet allemaal uit Harlingen. Dat komt echt. We hebben ook liaisons, mensen die de contacten met de schepen doen, uit Rotterdam, uit Nijmegen, uit Vlissingen. Dus die komen echt overal vandaan.
14: Ja, nou, er wordt nog flink gewerkt, hè? Want de schepen, onder meer, worden bevoorraad. Ik zie nu broodjes hier binnenkomen. Ja. Er zijn al verschillende schepen hier. De allergrootste schepen, die moeten nog komen, hè?
17: Ja, die komen nog. De schepen die hier nu zijn, zijn voor een deel binnengekomen omdat er harde wind was. Die zijn iets eerder binnengekomen. En er liggen hier schepen waar straks 1000 gasten op meegaan richting de Waddeneilanden. En dan sluiten die grote schepen aan. Die kunnen hier alleen maar met sleepboten en met loodsen naar binnen. Dus die kunnen we niet even een dag eerder binnenhalen als het harde wind is. Dus die komen straks. Vanaf 12 uur loopt de hele vloot hier de haven binnen.
14: Ja, 12 uur en niet voor niks. Want ja, je kan niet altijd hier in Harlingen binnenkomen met die hele grote schepen.
17: Nee, we zijn echt heel erg afhankelijk van de getijden. Dat is eigenlijk ook geen haven waar die tollships races komen, waar dat zo belangrijk is als hier. Vier jaar geleden kwamen ze 2 uur eerder binnen. Want ja, het was 2 uur eerder hoogwater. En zeker die grote schepen, die steken soms 7 meter diep. En het is hier 7,5 op bepaalde plekken in de haven. Dat wordt ook extra diep gehouden voor die tollships.
14: Ja, is dat dan niet spannend?
17: Ja, dat is ook spannend. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat de haven wordt afgesloten. Dus ook industrieschepen zo mogen in dat tijdslot niet naar binnen. Want we kunnen geen vertraging hebben. Want als het weer laag water wordt en die schepen zijn nog niet binnen, dan hebben we een probleem.
14: Ja. De tollships, die moeten dus nog komen. Die komen vanaf 12 uur binnen. Op die grote schepen zit ook de helft van de bemanning, juist jongeren die het vak kunnen leren, die tussen de 15 en de 25 zijn en aan de race mee kunnen doen. Die vooral in het noorden, langs Noorwegen, Denemarken en dus ook hier in Harlingen langskomen. Straks spreek ik ook met een van die bemanningsleden.
0: Horen we je zo. Een kandidaat-wethouder in Rotterdam is al in opspraak voordat ze begonnen is, schrijft de regionale omroep Rijnmond.
18: De lokale tak van Pro heeft daar Mirjam Harika voorgedragen voor de portefeuille werk en inkomen en armoedebestrijding. Zij was de afgelopen jaren topambtenaar in de stad. Het AD schreef eerder over klachten van collega's uit die tijd. Er waren meldingen van een verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling en er werd getwijfeld aan haar functioneren. Leefbaar Rotterdam en de ChristenUnie maken zich zorgen en hebben daarom een extra debat aangevraagd. Dat is volgende week woensdag. Een dag later worden de nieuwe wethouders in Rotterdam, als het goed is, benoemd. Deze ochtend wordt gestaakt tegen de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Dat zegt vakbond FNV tegen LA Nieuws. De staking is bij grote industriële bedrijven, ASML, DAF, Bosch en Nedri Spanstaal in Blerik. Er is een manifestatie in Eindhoven. Die zou vorige week worden gehouden, maar werd toen vanwege de hittegolf afgeblazen. De vakbonden zijn tegen de kabinetsplannen, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. Noordwijk wil niet meewerken aan de opvang van asielzoekers, is te lezen bij Omroep West. Een AZC is volgens de nieuwe coalitie niet mogelijk en niet passend. In het coalitieakkoord staat over asielopvang in geen enkele kern, tijdelijk nog permanent en in geen enkele vorm. De gemeente wil onderzoeken of de spreidingswet in strijd is met andere wetten en regels. Ook wil Noordwijk samenwerken met gemeenten die eveneens geen asielzoekers willen opvangen. Daarover vertelde ik gisteren al. RTW Oost maakte een rondje door Overijssel en ontdekte dat daar ook 3 gemeentes zijn die zich niet aan de spreidingswet willen houden. En fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum in Groningen kunnen maar beter omhoog kijken af en toe, want er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat die te dicht in de buurt komt van zijn nest. Deze boswachter kan er bij RTV Noord smakelijk over vertellen. Het doet ook even voor hoe zo'n boze buizerd nou klinkt.
19: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boze die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt hij zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
18: Nou, dat klinkt iets.
20: We hebben nog eerder zo'n dat werd dan meteen ook door sommige kranten de terrorvogel genoemd. Die ook zijn nest beschermde.
18: Misschien was het wel de terrorbuizerd en was er inderdaad een oehoe die ergens anders weer overlast gaf. Ja. Maar hoe dan ook, de boswachter concludeert in elk geval dat we buizerds in deze periode maar beter met rust kunnen laten. Door simpelweg uit de buurt te blijven.
20: Stukje omrijden. Erik Evengroen, moet dat ook op de weg? Jij sowieso bij die werkzaamheden.
21: Ja, klopt. De A44 is nog altijd dicht. Ik gaf net aan dat hij misschien, of thans, dat hij het weekend weer open gaat. Maar dat gaat zelfs waarschijnlijk vandaag al gebeuren. Er zijn alleen wat technische problemen nog met de aansturing van de kruisen. Dus ja, het verkeer heeft er nu nog niet zo heel veel baat bij. Want de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijden nog altijd langzaam van Leidschendam naar Zoeterwoude. En dat kost je bijna een kwartier.
22: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: Let's Go Back van Jungle. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wordt elk jaar de Onafhankelijkheidsprijs uitgereikt. Een prijs die het nadenken over onafhankelijke landen aanmoedigt. En de winnaar van dit jaar, dat zijn de inwoners van Groenland. Geerten Waling, voorzitter van de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid, die de prijs dus uitreikt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer.
0: Waarom gaat hij naar hen, naar de inwoners van Groenland?
1: Ja, nou ja, omdat zij eigenlijk, zoals onze jury heeft beoordeeld, met een soevereine kalmte hebben gereageerd op de drukte en de druktemaker Donald Trump, die aanspraken heeft gedaan natuurlijk op Groenland afgelopen jaar. En ook al langer speelt deze discussie over de Amerika wil daar meer invloed in hun land. Ze zijn tegelijkertijd geen onafhankelijk land. Ze zijn onderdeel van Denemarken, zoals we weten, Groenland. Dus ze hebben al een soort balancing act, een balanceren actie hebben zij al te voeren richting Kopenhagen. En ja, zij hebben eigenlijk met een hele soevereine kalmte gereageerd op de claims van Amerika en hebben ook gezorgd dat zij zowel de Amerikaanse rol op Groenland zijn gaan heroverwegen, maar ook de NAVO erbij betrokken hebben om escalatie te voorkomen. En dat bewonderen wij in deze tijd van drukte op het geopolitieke toneel.
0: Ja, want dat is wat je vaak ziet juist, dat het dan heel snel escaleert. En dankzij die soevereine kalmte van hen dus, zeggen jullie, ja, hebben zij de rust bewaard, ondanks alle, ja, toch ook wel de dreiging die erbij kwam kijken. Want de woorden werden wel steeds harder van de buitenwereld.
1: Zeker, er zijn ook wel demonstraties geweest in Nuuk, de hoofdstad van Groenland. En er zijn ook wel zeker wat protesten te horen geweest. Alleen ze hebben daar toch ook met een bepaalde rust op gereageerd, wetende dat zij niet van de militaire krachten kunnen uitgaan of de economische krachten ten opzichte van de grote broer Amerika. Maar dat ze juist van diplomatieke slimmigheid moeten hebben. En ja, in juli deze maand vieren we 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, maar ook 445 jaar Nederlandse onafhankelijkheid. En ja, onze stichting die wil dat graag luister bijzetten door zowel stil te staan bij die Amerikaanse, dat is heel mooi, natuurlijk prachtig jaar, morgen 4th of July, maar ook wel even een knipoog naar onze bondgenoot Amerika, van let op in je achtertuin, de orde handhaven is best begrijpelijk, maar let ook op de goede betrekkingen met Groenland, ook met de NAVO, met Denemarken en de hele NAVO aan de Europese kant. Het is ook een beetje, deze prijs is ook een beetje een knipoog naar onze grote vriend die de verjaardag viert en zichzelf America Great Again wil maken. Maar toch ook wel moet opletten op de verhoudingen en ook zorgen dat die in de westerse democratische wereld ook goed blijven.
0: En dat landen dus recht hebben op hun onafhankelijkheid zoals zij dat 250 jaar geleden hadden.
1: Ja, zeker, precies. En dat ook een continue oefening vereist. En dan continu opnieuw nadenken en innoveren hoe je die onafhankelijkheid vormgeeft. Want in deze wereld zijn we natuurlijk nooit allemaal onafhankelijk van elkaar. Er is altijd ook een wederzijdse afhankelijkheid. En dat laat Groenland, zelf al onderdeel van Denemarken natuurlijk, wel heel goed zien. Dat je thema's als autonomie, soevereiniteit, dat je die continu moet heroverwegen. En ook bevechten, maar het liefst dan wel ook met een diplomatieke en ook politieke slimmigheid.
0: Ja, wat zelfs ook de band tussen Denemarken en Groenland ligt gevoelig. Hè? Ook daar gaat het natuurlijk wel over onafhankelijkheid. Dat was nog voordat de Amerikanen zich ermee gingen bemoeien.
1: Zeker, ja, precies. En dat is ook een continue onderhandeling. Wij kennen dat zelf binnen het Nederlands Koninkrijk, ook met het Caribisch gebied natuurlijk, die vraagstukken, die spelen. Wederzijdse afhankelijkheid en ook de wens van autonomie. Dat is wel heel belangrijk. We hebben vanmiddag bij onze bijeenkomst in Den Haag komt Aya Chemnitz. Dat is een oud parlementslid. Die heeft 10 jaar lang in het parlement gezeten in Kopenhagen. Maar zij is Groenland. Zij is van de inheemse bevolking, Inuit. En zij heeft een hele goede staat van dienst als het gaat om juist die balancing act van die Groenlandse soevereiniteit eigenlijk, of de autonomie binnen deze constructie bevechten en verdedigen.
0: En zij neemt de prijs in ontvangst namens de Groenlandse bevolking?
1: Ja, we hebben een prachtig beeldje van een Nederlandse leeuw met het plakkaat van verlating, wat dus deze maand 445 jaar geleden getekend is, onze onafhankelijkheidsverklaring. En dat beeldje neemt zij mee naar Groenland en zal daar ook een publieke plek daar in Nuuk worden tentoongesteld.
0: Voorzitter van de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid, Geerten Waling, dank u wel.
2: Nederland is er klaar voor. Vanaf morgenmiddag om 2 uur, 3 weken lang, Radio Tour de France op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Hij was luis in de pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
9: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
8: Is die gecanceld?
9: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
8: Maurice de Hond in Miesje en de Mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
10: NPO Radio 1. 8:00.
11: Mark Visser.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen, de arrestatie van een Turkse komiek maakt veel los. En een schietpartij in Rotterdam, daarover al meer in de overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
12: Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn aangehouden. Donderdagnacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Vorige week werd giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het dodental staat op bijna 2300. En nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis waarschuwt voor een nieuwe crisis, die van water, hygiëne en gezondheid. Veel mensen hebben geen schoon drinkwater, omdat de aardbevingen grote schade hebben aangericht aan waterleidingen. Toch zijn er ook nog kleine vreugdemomenten. Zo werd er gisteren nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. 1200 brandweerlieden worden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. Ook worden veel blusvliegtuigen ingezet. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Daar geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 47 graden. Met ook warme nachten. Ook in Spanje is het bloedheet. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. De gevechtsvliegtuigen hebben niet gezorgd voor een militaire doorbraak op het slagveld, omdat er maar een paar inzetbaar zijn. Zo is er een groot tekort aan raketten door de oorlog in het Midden-Oosten en hebben veel F-16's dringend onderhoud nodig. Dat komt omdat ze vaker dan gedacht worden ingezet, vaak om drones en kruisraketten neer te halen. De Oekraïnse luchtmacht en experts wilden liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. Julian Nagelsmann is per direct opgestapt als bondscoach van het Duitse voetbalelftal. Dat meldde Duitse media. Het bericht volgt op de uitschakeling in de 16e finales van het WK voetbal tegen Paraguay. Duitse media schrijven dat Jurgen Klopp wel eens de opvolger van Nagelsmann zou kunnen worden. Klopp werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull. Daarvoor was hij jarenlang trainer van het Engelse Liverpool. En op het WK voetbal zelf heeft Zwitserland Algerije verslagen met 2-0. De Zwitsers kwamen na 10 minuten al op voorsprong. Hoewel Algerije in de eerste helft de betere ploeg was, wisten ze niet te scoren. Vlak na het begin van de tweede helft maakte Zwitserland de 2-0. Het is voor het eerst sinds 1938 dat Zwitserland een knock-out duel op een WK wint. Eerder vannacht won Portugal van Kroatië met 2-1. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. En het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder is er geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
13: Ja, en van een spits is geen sprake. Twee files vallen op. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep zo'n kleine 10 minuten oponthoud. En een vrachtwagen met een lekke band op de A58 van Breda naar Eindhoven. Die is gestrand bij Oorschot. Kost je bijna een kwartier.
0: De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is nadat hij terugkwam van vakantie opgepakt op het vliegveld van Istanbul. Zometeen onze correspondent.
14: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers aan Tafel.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 6:08. In Turkije is verontwaardigd gereageerd na de aanhouding van de immens populaire stand-up comedian Deniz Göktaş. Hij werd gisteren, toen hij vanuit het buitenland op het vliegveld van Istanbul aankwam, meegenomen voor verhoor. Correspondent Gülsa Ersetin. Is daarna nog ook wat van hem vernomen?
21: Nee, zijn advocaat heeft dus wel gereageerd dat het dus goed met hem gaat en dat hij dus vandaag straks voor de rechter moet verschijnen.
0: Oké, dat wel, maar niet van hemzelf. Dus dat betekent dat hij nog vast zit?
21: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Weten we al waarom hij is aangehouden?
21: Ja, nou, de Turkse media melden dus dat hij is meegenomen voor het openlijk beledigen van de religieuze waarden. Hij heeft dus grappen gemaakt over de Koran tijdens zijn voorstelling, die dus zoveel dagen geleden online is geplaatst. En er zou dus ook iets lopen tegen hem voor het beledigen van de president. Dit is, je moet het zo zien, zijn voorstelling duurt ongeveer 1,5 uur. Die plaatst deze comedian 10 dagen geleden op YouTube. En in 10 dagen tijd, ik heb net even gekeken, is het al meer dan 9 miljoen keer bekeken. Nou, hij maakt grappen over de oppositie. Hij maakt grappen over de Turkse regering. Dat wordt heel erg veel gedeeld door de Turken. Je hoort Turken eigenlijk al een beetje jaren klagen dat grappen over politici eigenlijk de afgelopen jaren helemaal niet meer gemaakt kunnen worden. In de jaren 90 was het bijvoorbeeld heel erg normaal dat je naar een voorstelling ging en dat er dus grappen werden gemaakt over politici. En dat zag je de laatste jaren veel minder. En dat komt namelijk omdat er een wet is in Turkije dat als je grappen maakt of de president zou kunnen beledigen, dan is dat strafbaar in Turkije. Die wet is er altijd al geweest. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dus dat deze regering de laatste jaren daar heel gretig gebruik van heeft gemaakt. En dat mensen daardoor, dus ook waarschijnlijk comedians, zelfcensuur toepassen. Nou, nu heb je dus deze comedian, Dennis Guktaş, die dus zijn voorstelling online plaatst. En die beelden worden dan veelvuldig gedeeld, waardoor ook filmpjes worden geblokkeerd. Dus ja, er waren al voorspellingen hier vanuit Turkije. Nou, dat gaat niet goed voor hem aflopen.
0: Nee, maar dat zal hij toch zelf ook moeten hebben bedacht. Je kunt het bijna niet meer doen, dan doe je het in het buitenland. Nou ja, denk je dat is logisch, daar kan het wel. Maar dan keert hij dus terug naar Turkije. Waarom heeft hij zoveel risico genomen?
21: Ja, dat vragen zich ook hier af. Hè, van ja, hij zou toch wel weten dat waarschijnlijk misschien problemen kan opleveren. Maar hij zei zelf online dat hij niks te verbergen heeft. En dat hij op vakantie is. Dat nadat hij klaar was met het monteren van zijn show en online had geplaatst, dat hij vakantie had genomen. En dat als iemand met hem in gesprek wil, dat hij dan gewoon terug zou komen. En dat heeft hij dus gedaan. Hij is dus teruggekomen. En we zagen dus dat hij dus ook in de handboeien werd geslagen. Dat maakte ook trouwens veel los in Turkije. Want die beelden gingen dus online rond gisteren. Mm-hmm. En sindsdien is hij dus meegenomen. En wordt hij, denk ik, voort.
0: Ja, maar we weten dat het met de oppositie gebeurt. We weten dat journalisten worden opgepakt. Is het in Turkije überhaupt nog mogelijk om kritiek te uiten op de regering?
21: Ja, dat als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen jaren, en als je kijkt naar de uitspraken van mensenrechtenorganisaties, is daar nauwelijks ook ruimte voor. Ook de oppositie zei gisteren bijvoorbeeld, hij krijgt ook steun vanuit de oppositie, dat die ruimte dus steeds kleiner wordt. Maar er zijn ook mensen die dus echt beledigd zijn, door zijn grappen. Denk dan ook bijvoorbeeld de oud-politici van de AK-partij, die hebben ook gereageerd. Het is een beetje de discussie over vrijheid van meningsuiting. Humor moet er zijn, je mag alles kunnen zeggen. Maar dan hoor je anderen weer zeggen, ja, je mag alles zeggen, maar moet je ook alles zeggen? Dus degene die geleerd zijn aan de AK-partij zeggen bijvoorbeeld, ik ben niet tegen humor, je mag best grappen maken, maar mensen gewoon ronduit beledigen en dat wegzetten als een grap, dat vind ik niet kunnen. Dus die discussie wordt nu ook gevoerd. Want het Turkse Openbaar Ministerie begon eigenlijk een onderzoek, omdat er dus ook ruim 100 mensen geklaagd hadden over zijn show. Dus die discussie wordt nu wel weer in alle hevigheid gevoerd. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd in Turkije, als je kijkt hoe zwaar de oppositie onder druk staat, en als je kijkt naar uitspraken van mensenrechtenorganisaties, is daar natuurlijk nauwelijks ruimte voor. En passen mensen meer zelfcensuur toe in Turkije.
0: Guza, dankjewel. Correspondent Guza Erzetin vanuit Istanbul. Is er iemand die het de komende 3 weken Tadej Pogacar moeilijk kan maken? De Tour de France gaat morgen van start in Barcelona. En daar werden de renners gisteravond voorgesteld aan het publiek. Onder grote belangstelling. Verslaggever Jan-Kees van der Kun was erbij.
1: Als de Tour ergens op bezoek is, dan kleurt het straatbeeld geel. Zo ook in Barcelona. Het is niet te missen dat het Grand Départ hier zal plaatsvinden. Maar ook weer niet meer dan dat. Want Barcelona is te groot om zich helemaal te laten opslokken door de Tour. Het blijft de stad met hordes en hordes toeristen die braaf achter hun gids aanbrengen. De stad ook waar voetbal gekeken wordt. En de stad waar nog altijd gebouwd wordt aan het topje van de Sagrada Familia. 172,5 meter lager is een podium neergezet. En daar vandaan worden locals en toeristen warm gemaakt voor het spektakel dat dit weekend gaat beginnen. En het luidste applaus dat klinkt, dat is geen verrassing voor
19: Tadej Pogacar!
1: De viervoudig winnaar en ook dit jaar weer de grote favoriet neemt de complimenten beleefd in ontvangst.
22: Yeah, I'm just happy to be here in front of these people here. And we are ready as a team. I'm ready also. The fans are also ready. So yeah. Thank you all. And
1: niet alleen hij, iedere renner krijgt zijn eigen applaus. Ook de 17 Nederlanders die aan de start staan, of eigenlijk 16,5, want Alex Molenaar is een halve Catalaan die dus een thuiswedstrijd rijdt de komende dagen.
23: Ja, klopt. Moeder is Spaans, dus mijn halve familie is Spaans. Ze komen uit Barcelona, dus maakt het alleen maar mooier. Supermooie ervaring en gaan vechten voor de bergtrui als dat lukt deze eerstkomende dagen. En ja, we hebben natuurlijk ook supergoede sprinter mee, dus we hebben meerdere doelen.
1: En zo heeft iedereen zijn eigen doelen vanaf zaterdag, want dan gaat het echt beginnen.
0: Een verslag van Jan-Kees van der Kun vanuit Barcelona. NRC zoekt naar een verklaring voor het toegenomen aantal euthanasiegevallen.
12: Artsen en andere betrokkenen noemen naast secularisering en vergrijzing ook het tekortschietende zorgsysteem als mogelijke oorzaak. Gisteren werd bekend dat het aantal meldingen van euthanasie in de afgelopen 25 jaar is vervijfvoudigd. Van ruim 2000 naar ongeveer 10.000 per jaar. In een onderzoek van zorgethicus Els van Wijngaarden, verbonden aan de Radboud UMC, noemen betrokkenen dat een logische ontwikkeling. In de Telegraaf lezen we over de racistische berichten die Oranje-spelers kregen na de verloren strafschoppenreeks tegen Marokko op het WK voetbal. Het OM staat te trappelen om er werk van te maken. Er zijn nog geen aangiftes binnen, maar desnoods gaat het OM op eigen houtje onderzoek doen. Want, zegt het OM, dat kan in het geval van maatschappelijke ophef en daar is hier zeker sprake van. Bij Binnenlands Bestuur is te lezen over hoe oud-wethouders en burgemeesters terugkijken op de tijd meteen na hun ambtsperiode. Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om opluchting. 44% van de vrouwelijke oud-bestuurders noemt dat als overheersend gevoel. Bij mannen noemt maar 8% dat. 23% van de mannen noemt machteloosheid, terwijl maar 11% van de vrouwen dat gevoel als overheersend noemt. En zometeen na 8:30 een gesprek met de onderzoeker. En dit weekend wacht Frankrijk de derde canicule in korte tijd. Dat woord ga ik waarschijnlijk nog wel een paar keer nodig hebben, want canicule betekent extreme hittegolf. Mensen willen zich voorbereiden en toen supermarktketen Lidl een nieuwe voorraad ventilatoren en mobiele airco's aankondigde, stonden bij de vestiging in Nanterre al voor openingstijd meer dan 100 mensen te wachten. Toen de deuren opengingen, werden die meteen uit de sponningen geduwd en in de chaos die daarop volgde ontstonden vechtpartijen, is te zien bij BFM. De politie moest ingrijpen om de heethoofden wat te kalmeren. En CBS News bericht over de Amerikaanse oud-Olympisch kajakker David Hearn. Die kan mogelijk 10 jaar cel krijgen wegens vandalisme. Hij zegt zelf dat hij alleen maar een loszittend stuk coating in de beroemde vijver bij het Lincoln Memorial wilde aanraken. In Washington D.C. is dat. Maar volgens de minister van Justitie deed hij meer.
2: According to witnesses, Hearn damaged approximately 2 square feet of sealant from the bottom of the pool.
0: ANWB verkeersinformatie. Erik, waar staat het vast?
13: Nou, op de A58 staat een opvallende file van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot is een vrachtwagen gestopt in een lekkerband. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: In de landen om ons heen gebeurt het al, maar nu moet het vrachtverkeer ook in Nederland tol betalen per gereden kilometer. In alle zware vrachtwagens moet daarom een speciaal tolkastje zitten en daarop wordt gecontroleerd met een nieuw camerasysteem. De boetes zijn niet mals, horen we in deze bijdrage van Mark Robin Visser.
3: Ja, ik ga op reis en ik neem mee misschien een tandenborstel en een schone onderbroek, maar Jan van Assel neemt ook altijd mee
4: een tolkastje.
3: Wij zijn hier op het terrein van de Wezenberggroep, een grote transporteur. Jullie rijden internationaal en nationaal. Dat kastje was u al langer bekend, hè?
4: Dat is mij langer bekend,
3: ja. Ja. Vertel er eens wat over.
4: Grensoverschrijden hebben we natuurlijk aan nodig. België, Duitsland, maar nu ook in Nederland nodig.
3: Ja, moet u daar veel aan doen?
4: Nee, helemaal niets. Alles is ingeprogrammeerd en zolang er met groen brandt.
3: Hij moet het wel doen, hè?
4: Hij moet het wel doen, ja.
3: Want als je hem niet in de auto hebt, in de wagen hebt, of hij doet het niet, dan zwaait er wat.
4: Dan zwaait er wat, ja, ja. Dan hangt er een flinke bekeuring aan vast.
3: Ja. Ja. Nou goed, er wordt dus nu ook vanaf nu op gecontroleerd, hè? Hebt u de nieuwe camera's al zien hangen?
4: Ik heb diverse camera's boven de weg zien hangen, ja. Ja.
3: Maar weet u ook welke camera waarvoor is?
4: Nou, ze ondertussen krijgen wel onderscheid erin, ja.
3: Je wordt van alle kanten, ja, bekeken.
4: Overhangen wel, elke hoek van de straat hangt wel eentje.
3: Ja. En nu dus ook die nieuwe camera's voor die tolkastjes. En Jan Strijk, dat is de directeur van de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die weet daar alles van.
5: Ja, dat klopt. Wij controleren of de vrachtwagens echt zo'n kastje aan boord hebben. En daar gebruiken we camera's voor en we hebben vaste camera's, maar we hebben ook mobiele camera's. Ja, en die zijn nieuw in het Nederlandse landschap.
3: Ja, die zien er ook nogal indrukwekkend uit.
5: He? Ja, dat zijn hoge camera's, want die moeten net zo hoog zijn als de vrachtwagen om goed contact te maken met het tolkastje.
3: Ja, dus het is geen flitspaal?
5: Nee, ze kijken niet naar de snelheid en ze zien ook of het een vrachtwagen is of niet. Dus ze kijken alleen naar vrachtwagens.
3: Ja, en ze zijn dus hoger en het is een nieuw systeem wat jullie in gebruik nemen.
5: Het is nieuw voor Nederland, maar het is bestaande technologie in Europa. Dus wij hebben dezelfde technologie als in Duitsland en België.
3: Weer camera's erbij. Had dat nou niet gewoon met al die andere camera's gekund die er al hangen?
5: Nee, dat kan helaas niet, want deze leggen ook contact met het kastje. Dus behalve dat er een lens in zit die het kentekenplaat afleest, daar zit er ook een elektronisch systeem in die op afstand het tolkastje kan uitlezen.
3: En dat tolkastje, dat moet dus nu in iedere zware vrachtwagen zitten. Het ziet er een beetje uit als een uit de kluiten gewassen smartphone.
5: Ja, dat klopt. Het is een klein zwart kastje wat onder de voorruit zit.
3: Op de voorruit?
5: Het moet op de voorruit, want dan kan het beste worden uitgelezen. Ah, ja. Ja, en die meet dus de afstand die een vrachtwagen rijdt. En vanaf 1 juli moeten vrachtwagens betalen per gereden kilometer. Ja, dus heb je iets nodig die afstand rijdt, meet. Ja.
3: Betalen per gereden kilometer is in het buitenland al langer ingevoerd. Maar nu hobbelt Nederland daar ook achteraan.
5: Dat klopt. Wij doen het nu ook in Nederland. Maar in Nederland hebben wij wel iets bijzonders. Namelijk dat de inkomsten worden voor een groot gedeelte gebruikt voor een impuls te geven aan de verduurzaming van de transportsector. Dus de inkomsten die vloeien ook voor een groot deel terug naar de sector. En dat is echt anders dan in het buitenland.
3: Aha. Diesel betaalt ook veel meer dan elektrisch, hè? De dieseltrucks.
5: Hoe schoner je voertuig is, hoe minder je betaalt. En ook dat is alweer een impuls aan die duurzaamheid.
3: Ja, even kijken. 20 cent, ruim 20 cent per kilometer voor een dieseltruck. En een elektrische truck, die doet nog geen 4 cent.
5: Ja, er zit een behoorlijk prijsverschil in. En dat kan dus helpen om elektrische vrachtwagen rendabel te maken.
3: Dan hebben we eens wat rondgebeld naar transportbedrijven. Maar nog niet iedereen heeft die kastjes in huis.
5: Er is nog wat leveringsachterstand. En daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance. Dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd. Dat is belangrijk. Dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
3: De boetes zijn trouwens niet misselijk. Geen kastjes, €800. Dat is een hoop geld.
5: Dat is een hoop geld, maar het moet echt niet uitkunnen dat je zonder kastje gaat rondrijden.
3: Goed, dus nogmaals, als mensen een vreemde, wat hoge constructie langs de weg zien staan met een behoorlijk indrukwekkend camera-ding erop, want het zijn best grote jongens.
5: Ja, het zijn grote jongens, ja.
3: Dan kun je als automobilist gewoon doorrijden.
5: Je kunt sowieso doorrijden en ook daar moet je je gewoon aan de snelheid houden.
3: En niet schrikken.
5: En vooral niet schrikken en vooral ook niet op de rem trappen.
0: Jan Strijk was dat van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Morgen vieren de Verenigde Staten het 250-jarig jubileum van de onafhankelijkheidsverklaring. Een reden voor een groot feest, maar wel een feest dat president Trump volgens velen volledig heeft gekaapt. Het budget voor de festiviteiten gaat grotendeels naar evenementen voor Trump-aanhangers, zoals het vechtsportgala dat daar is geweest, een autorace door de straten van Washington en een jaarmarkt in het hart van de hoofdstad. Correspondent Rudy Bauma was bij de aftrap van die markt.
6: Je hoort de marineband hier bij de opening van de Great American State Fair. De popartiesten die eigenlijk zouden optreden hebben afgezegd. Toen ze doorkregen dat de viering van 250 jaar onafhankelijkheidsverklaring een MAGA-feestje zou worden.
7: Way better than those libtards that canceled on us. So much better.
6: Maar de marineband is veel beter dan die linkse idioten die het lieten afweten, zegt een van Trump's ministers. En gelukkig wil ook Lee Greenwood altijd zijn hit God zegen de VS komen zingen.
8: God bless the USA.
9: Donald J. Trump.
6: Trump bijt maar weinig woorden aan de Amerikaanse geschiedenis. Hij somt vooral zijn eigen politieke successen op.
8: Just like those patriots of 1776 over the past 17 months, we have taken power back from the far off political class.
24: I want to ask you, is this a bipartisan 250 celebration or a Trump rally?
25: I think it's both.
6: Is dit nou een onpartijdig jubileumfeest of een Trump rally, vraag ik aan een van de aanwezigen. Het is allebei, zegt deze man.
26: It's definitely a Trump rally. We love our president.
6: Maar een andere aanhanger geeft toe dat het toch vooral een Trump feestje is.
27: I know. I don't necessarily like that, but
6: en weer een ander vindt dat niet per se wenselijk. Ze hoopt dat de rest van de viering wel gericht is op heel Amerika. Nou, maar eens een kijkje nemen op de jaarmarkt dan. Er is een draaimolen, een reuzenrad, een bak voor paarden en cowboys en bordkartonnen neoclassistische paviljoens waar alle staten een boekje konden inrichten.
28: Some are absent. Like there's no Oregon, I think, and there's no Washington.
6: Maar een aantal democratische staten hebben de beurs geboycott, merkt ook deze bezoeker op.
29: Hi, welcome. Would you like to go in?
30: Yes.
29: Perfect. Well, welcome to the Mobile Hill.
10: History Museum. It is 250 years of American history, completely self-guided. So y'all can.
6: Er is ook een Freedom Truck waarin de geschiedenis van de VS wordt beschreven. Die is ingericht door een christelijke universiteit en de ultraconservatieve organisatie PragerU.
11: I want to thank PragerU for helping us share this incredible story.
6: Trump bedankt de organisatie voor hun visie op de geschiedenis. Maar Alan Zeibel vindt het problematisch dat deze private club daarvoor is uitgekozen.
14: Private, religious, very conservative organization creates the content that we're supposed to look at and learn about our country for kids.
6: Zeibel is directeur van een progressieve waakhond. PragerU stelt de eigen ideologie voorop, zegt hij.
14: Ideology comes first, and they've really alienated a portion of the public that lives in this area.
6: Zijn voornamelijk mensen vanuit de rest van het land die hier deze jaarmarkt komen bezoeken, valt me op. Weinig mensen uit Washington zelf. Maar des te meer lokale deelnemers aan de protestmars tegen de manier waarop het jubileum gevierd wordt.
15: We march now to prepare for the next 250.
16: I mean, personally, I don't give a fuck what he got going on.
6: De jaarmarkt van Trump kan deze betoger niet schelen. Daar tonen ze onze eigen geschiedenis niet eens, zegt ze.
16: They don't even really know their own history.
6: Maar de baas van Freedom 250, het Trump-gezinde organisatiecomité, wil er niets van horen.
17: We have over 4000 events, 100 over 100 initiatives all over the country.
6: We organiseren 4000 evenementen op 100 plekken, zegt hij, en we willen alle Amerikanen juist samenbrengen.
17: And that's really our mission, is to bring Americans together and also the world together.
6: Door vrijheid centraal te stellen, want dat resoneert in de hele wereld.
17: This is a time to celebrate one unifying message. That is freedom, and that resonates wherever you are around the world.
10: It's the 250th birthday.
6: Zet de politiek toch opzij, zegt deze bezoeker van de jaarmarkt.
10: Put politics, put everything aside, and let's all celebrate. We'll have a birthday party for America.
6: Het is onze verjaardag, en laten we dat vieren.
0: En dat gaan ze dan morgen op z'n grootst doen. Onder andere met, zoals gezegd, wordt ook het grootste vuurwerk in de geschiedenis van de VS. Over een uurtje spraakmakers met erin stand.nl. Carl-Johan, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Mark.
0: Waar gaan jullie het over hebben?
18: Een praatje maakt je dag is de nieuwe campagne van Sieren die deze week begon. Hè. Die is nu een paar dagen onderweg. Een klein gesprekje heeft meer impact dan we denken, zegt de stichting. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 1,5 miljoen mensen eigenlijk nooit een spontaan praatje maakt met iemand die ze niet kennen, terwijl daar nou, toch wel behoefte aan kan zijn. Misschien willen ze dat zelf eigenlijk ook wel. Hè? Dat het, omdat je jezelf ook nou ja, dat heel prettig kan zijn. Het zou goed zijn om elkaar wat beter te begrijpen. Uit onze eigen bubbel te komen. We worden er gelukkiger van. Dus het werkt tegen eenzaamheid. En de samenleving wordt misschien wat vriendelijker, zachter en begripvol daarvan. Dus de stelling is, we moeten vaker een praatje aanknopen met een onbekende. Ik ben benieuwd, bent u gemotiveerd om dat praatje te maken door deze campagne? Hoe pakt u dat dan aan?
0: Ja, nou ja, we hadden het van de week
18: altijd over dat weer. En
0: moet je bijna een soort consent dat je toestemming vraagt van, vind je het fijn als ik een praatje met je aanknoop? Dat je wel.
18: Volgens mij moet je gewoon beginnen. Dat is, volgens mij werkt dat het beste.
0: Dat lijkt mij weer heel spannend.
18: Ja. Maar ja, je weet het niet. Misschien zit iemand te wachten. Iemand helemaal niet te wachten.
0: Nee.
18: Of ziet u het niet zitten om zomaar op een onbekende af te stappen? Is ook een beetje ongemakkelijk misschien. Maar misschien laat u heel vaak de hond uit. En denkt u, nou, het zou eigenlijk best kunnen. Ik kom die meneer iedere dag tegen. Waarom zeg ik niet eens een keer wat tegen hem? Nou, ik ben benieuwd. Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief of door te reageren via spraakmakers@kro-ncv.nl of te bellen voor een praatje naar 0800-1101.
20: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
25: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
29: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
25: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
30: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
30: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Hij was luizende pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
13: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
12: Is die gecanceld?
13: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
12: Maurice de Hond in Miesje en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
19: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 20:30, de hoofdpunten, Thomas.
21: In het zuiden van Frankrijk zijn meer campings ontruimd vanwege grote bosbranden. In totaal zijn meer

0: tegen de hoofdpunten, Thomas.
1: In het zuiden van Frankrijk zijn meer campings ontruimd vanwege grote bosbranden. In totaal zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd. 1200 brandweerlieden worden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun strafzaken duurden te lang en daarom kregen ze de strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbeving zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een beschieting in het centrum van Rotterdam is iemand zwaar gewond geraakt. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. En volgens Duitse media is Julian Nagelsmann per direct opgestapt als bondscoach van Duitsland na de teleurstellende uitschakeling op het WK tegen Paraguay. Oud-Liverpool-coach Jurgen Klopp wordt genoemd als zijn mogelijke opvolger.
2: Dan bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, jij zei een uurtje geleden al, het hangt er een beetje vanaf waar je bent vandaag qua weer.
3: Ja, in ieder geval op dit moment in het noorden vrij veel wolken. En ook in het zuidwesten zit wat bewolking. In de rest van het land is de ochtend volop zonnig begonnen. Er gaan overal wel wat stapelwolkjes ontstaan. Maar dat doet weinig af aan het zonnige weerbeeld dat we tot vandaag voor een grote delen van de tijd hebben. Zelfs in de loop van de middag wordt het ook weer zonniger. Er staat een matige noordwestenwind en daardoor is de temperatuur niet zo heel hoog. In de kustgebieden maximaal een graad of 20. Wat verder landinwaarts een paar graden hoger. In Limburg kan het 24, misschien lokaal 25 graden worden. Dus veel zon vanmiddag. Wel ook een felle zon, zonkracht 7. Dus heb je buitenplan. Het is aangenaam weer om buiten wat te ondernemen. Smeer je dan wel even in, want je kan in 10 tot 20 minuten verbranden.
2: Ja, zeker als het dan toch niet zo warm aanvoelt, is het extra gevaarlijk. En de komende dagen ook op het strand, dan temperaturen die ook echt verder dan in de 20 graden liggen?
3: Nou, aanvankelijk niet. De wind blijft de komende tijd uit het westen tot noordwesten waaien. Dus dat houdt de temperatuur aan het strand gematigd. Wel vaak gewoon droog en zonnig hoor. Maar 20, 21 graden, veel warm wordt het in de kustgebieden niet. Landinwaarts wel. Brabant, Limburg in het weekend toch wel vaak 25 graden. En ook begin volgende week is dat het geval. Kijken we nog verder vooruit, dus vanaf donderdag, dan gaat die temperatuur waarschijnlijk omhoog. Bijvoorbeeld in Frankrijk wordt het echt weer bloedheet eind komende week. Het is even afwachten of die echte hitte ook weer naar Nederland komt, zoals vorige week ook is gebeurd. Dat zou eind volgende week of het volgende weekend ook in Nederland weer kunnen gebeuren. Als dat niet het geval is, dan is het alsnog een mooi zomerweer. Tenminste, dan is het mooi zomerweer met 26 tot 28 graden. Maar ja, er zijn dus ook kansen dat het echt wel weer boven de 30 wordt eind volgende week.
2: Johnny, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
4: Ja, een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Om te beginnen nu de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Kelpen-Oler staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16 staat een file van Rotterdam naar Breda. Voor Knopend Ridderkerk 4 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging ook. En dan in het zuiden van het land de A58 Breda-Tilburg. Bij Tilburg race gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht. Vertraging een kwartier. En de andere kant op van... dezelfde kant op toch. De A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot staat toch altijd de vrachtwagen met een lekke band. Staat 5 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.
2: Defensie gaat grote investeringen doen in het jonge Nederlandse bedrijf Intellic. Waarom? Daar geeft de staatssecretaris zo zelf antwoord op.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: BTW deadline. Geen stress.

0: e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
1: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Het is 9:05. Het ministerie van Defensie heeft vanochtend vroeg een samenwerkingsovereenkomst getekend met het jonge Nederlandse bedrijf Intellic. Dat moet een grote rol gaan spelen in het ontwikkelen en leveren van besturingssystemen voor drones. Staatssecretaris Boswijk van Defensie, verantwoordelijk voor deze samenwerking. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Waarom doet Defensie dit?
6: Nou ja, allereerst denk ik dat we zien dat onbemenste systemen steeds belangrijker worden in de oorlog van niet alleen de toekomst, maar ook wel vandaag de dag. En dan hebben we het heel vaak natuurlijk over drones. Maar wat we eigenlijk zien is dat de software die drones bestuurt steeds belangrijker wordt. Nou, Intellic is een bedrijf, een Nederlands bedrijf, wat al samenwerkt met Defensie. Wat echt op wereldniveau zit, wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld de besturing van meerdere drones door één operator, om dat mogelijk te maken. En wij hebben eigenlijk gezien, ja, dit is zulke cruciale kennis en ervaring, die moeten we borgen in Nederland. Je wil eigenlijk voorkomen dat bijvoorbeeld andere grote bedrijven uit buiten Europa bijvoorbeeld zeggen van, nou, dit vinden we interessant, we kopen dit over. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet. Dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken zodat die innovatie sneller gaat. Onze afhankelijkheden kunnen afbouwen. En tegelijkertijd ja, ook de kennis en het belastinggeld dat we erin steken, ook zorgen dat die kennis ook hier in Nederland blijft.
5: Was u naast Intellic ook met andere bedrijven hierover in gesprek?
6: Daar kan ik helaas niks over zeggen. Oh. Zoals u weet, ik heb 1,5 of 2 maanden geleden al een keer gezegd dat deze constructie vaker moet gaan gebruiken. Daarna ben ik heel veel bevraagd door mensen van, ja, welke bedrijven heeft u op het oog? Mm-hmm. Ja, daar kan ik me helaas niet over uitspreken, omdat dat zou onderhandelingen kunnen ondermijnen. Maar ik sluit niet uit dat dit vaker gaat gebeuren. Het is niet zo dat we een schot hagel, dat we het bij alle bedrijven doen, alle defensiebedrijven. Er moet wel echt unieke kennis zijn die er alleen bijvoorbeeld in Nederland of een paar landen is. En die ook strategisch is. Dat als we het kwijtraken, dat we ook een heel groot probleem hebben.
5: Ja, want je gaat natuurlijk in zee met ook een relatief jong bedrijf. Hè? En dus het gaat ook om geheime informatie van Defensie, neem ik aan.
6: Klopt, ja. Nou ja, het is inderdaad een relatief jong bedrijf. En ik denk dat de oorlog in Oekraïne laat zien dat op dit moment heel veel effecten worden bereikt door Oekraïne, door bedrijven die 4, 5 jaar geleden nog helemaal niet bestonden. En nu eigenlijk het verschil maken. En Intellic is er één van. Intellic is ook in Oekraïne actief. Weet daarom ook, is op helemaal op de hoogte op de laatste ontwikkelingen. En dat is denk ik een positie die ook voor ons heel belangrijk is, om die kennis ook zo snel mogelijk te implementeren in onze eigen krijgsmacht.
5: En hoe weet je zeker dat dit ook de partij is die zo op lange termijn dus het beste hierin is? Dat je op het goede paard wedt?
6: Nou ja, het is natuurlijk nooit 100% zekerheid. Dat is het eerlijke verhaal. Ik bedoel, er zijn denk ik zat landen en bedrijven die 5 jaar geleden hebben geïnvesteerd in defensiebedrijven die ja, nu eigenlijk helemaal niet relevant meer zijn. Dus die zekerheid heb je nooit 100%. Maar als je gewoon kijkt naar waar de toekomst zich heen beweegt, naar meer onbemensd, dat hebben we ook in onze defensienoten van de week ook wel gepresenteerd. Meer dan de helft van de effecten binnen 5 jaar zal worden bereikt met onbemensd systemen. En dat is niet alleen drones in de lucht, dat is ook op land en ook op zee. Ja, dan weet je, om die onbemensde drones aan te sturen, heb je software nodig. Ja, en Intellic is het bedrijf wat ver voorloopt op veel van zijn concurrenten. En ja, we zien gewoon, het is een jong bedrijf met hoog opgeleide, jonge en enthousiaste mensen, betrokken mensen. En leveren nu al best wel spectaculaire resultaten, ook al in Oekraïne. Dus eigenlijk zou alles zijn wat dat betreft op groen.
7: Ja, en volgens de overeenkomst krijgt Defensie, lees ik, uitzicht op een prioriteitsaandeel. Een zogenoemd gouden aandeel. Wat betekent dat?
6: Nou ja, dat houdt er eigenlijk in dat uiteindelijk als een bedrijf strategische keuzes wil maken, dus over de toekomst van het bedrijf of over het mogelijk verhuizen van het bedrijf, dat ze dan altijd goedkeuring moeten vragen van Defensie. Dat hebben we vanmorgen dat ook afgesproken. Alleen een gouden aandeel kan je niet vandaag of morgen doen. Hebben we bepaalde procedures waar het ministerie van Financiën op mee moet kijken. We moeten ook het parlement informeren hierover. Maar we hebben vanmorgen een overeenkomst gesloten dat we dus dat proces nu ingaan. En dat ook vanaf dit moment ook dergelijke besluiten dat Defensie daarbij bij aangehaakt moet zijn.
7: In hoeverre wordt het dan een soort staatsbedrijf, Intellic?
6: Nou, uiteindelijk blijft het wel een bedrijf wat natuurlijk wel zelf verantwoordelijk is voor de innovatie, voor de bedrijfsvoering. En zijn wij alleen bij grote strategische beslissingen aangehaakt. Dus op de dagelijkse bedrijfsvoering is het bedrijf gewoon zelf aan zet. Daar staat wel tegenover dat wij als Defensie een forse investering doen van enkele tientallen miljoenen, waardoor ze nog sneller kunnen gaan innoveren. En dat we ook de Nederlandse krijgsmacht heel nauw gaat samenwerken. Nog nauwer als dat we al doen. En dat is heel praktisch. Ze gaan met onze eenheden mee op oefening. Gaan hun software uitproberen op de systemen die wij aanschaffen. Om ook op die manier snel ook de innovatie te kunnen implementeren en hun systeem ook te kunnen verbeteren.
7: Staatssecretaris Boswijk van Defensie, dank u wel.
8: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
9: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
8: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
10: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
8: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
11: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
8: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
12: Misschien interessant om te vermelden.
7: Vrouwelijke wethouders kijken na hun vertrek positiever terug op de eerste periode daarna dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit onderzoek van de Transitium Groep in samenwerking met Binnenlands Bestuur. Sibyl Kokle, algemeen directeur van de Transitium Groep. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
7: Uit uw onderzoek blijkt dat vrouwen in de periode na hun wethouderschap vooral opluchting voelen. Hoe zit dat?
13: Ja, dat blijkt zo te zijn. En dat is 44% van de vrouwen ten opzichte van 8% van de mannen.
7: Dat is nogal een verschil, ja.
13: Dat is nogal een verschil, inderdaad. Dat was ook het grootste verschil dat ik uithaalde samen met Binnenlands Bestuur. Ik denk dat het vooral komt omdat de baan van de wethouder 24 uur, 7 dagen lang zijn ze continu aan. En ik heb het vermoeden dat vrouwen dat sneller ervaren als, ik kan het loslaten. Ik hoef niet meer zo aan te staan. Ik hoef niet continu verantwoordelijk te voelen. En ook sneller in staat zijn om te denken, en wat nu dan de mannen? Die hun identiteit wat meer verbinden aan met name het wethouderschap in dit geval.
7: Die worden er één mee. Meer, ja?
13: Die worden er heel erg één mee, ja. Ja. En daarmee, dat is ook wel heel lastig om dat niet te doen. Hè? Je bent echt continu met je werk bezig. Plus je wordt overal herkend. Hè? Als meneer of mevrouw de wethouder. Je wordt overal voor gevraagd. Dat publieke identiteit, zeg maar. Daarnaast ben je een heel politiek figuur waarbij je ook heel erg staat voor waar je voor bent. Hè? Dus de politieke partij. En de functie is verschrikkelijk leuk, hoor ik altijd in gesprekken. Want ik ben nu ook diepte-interviews aan het doen, naar aanleiding van dit onderzoek. En daarin hoor ik eigenlijk unaniem wat een geweldige baan dat wethouderschap is. Heel zwaar, maar ontzettend mooi om te doen. Enorm maatschappelijk betrokkenheid spreekt eruit. Het is bijna een calling. Dus ja. daarmee, dat is heel makkelijk om je daarmee te identificeren.
7: Het is toch, dat is wel opmerkelijk, juist omdat we natuurlijk ook de laatste tijd heel veel van politici horen dat er ook heel veel negatieve kanten aan zitten.
13: Het is heel dubbel, ja. Dat hoor ik ook.
7: Met paar reacties ook, bedoel ik dan bedreigingen. Ja.
13: Klopt. Het is ook steeds zwaarder. Maar nog steeds zo mooi om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. En dat vind ik heel mooi om te horen, want dat hoor ik natuurlijk ook. Hè. We lezen het ook. Het is enorm belastend. De thema's zijn heel zwaar. Dus de publieke opinie is natuurlijk ook wat harder geworden over een aantal thema's. En daarmee is het een hele ingewikkelde functie. Maar ja, mensen die ik spreek, die kijken er ook nog heel erg op terug van enorm leerzaam. Heeft ze ook heel veel gegeven, wel emotioneel belastend. En zwaar, wat ik al zei.
7: Ja, en zit er verschil in dat je of je vrijwillig of gedwongen bent vertrokken?
13: Daar lijkt geen verschil in te zitten. Tussen de mannen en vrouwen dan, in hun respons, wat dat met ze heeft gedaan. Over het algemeen is wel zo, als ik dan de totale groep bekijk. Ik heb even de percentages niet paraat. Maar dat mensen die vrijwillig vertrekken het beter voorbereid hebben, het vertrek. Mm-hmm. Want je kiest er zelf voor, dus het is daardoor ook makkelijker te accepteren dan dat het je zomaar overkomt. Ja. Want een wethouder is per definitie tijdelijk. Hè? Dus daarmee, het kan zomaar morgen afgelopen zijn als er bijvoorbeeld een motie van wantrouwen of er is even er gaat iets niet goed. Je kunt zomaar naar huis gestuurd worden. Hey, dus als het plotseling is het wel
7: En dat is eigenlijk wel met alle beroepen zo natuurlijk. Uit uw onderzoek die toch wel anders? Ja?
13: Het is niet met alle beroepen zo, als ik jou even mag onderbreken.
7: Ja, dat mag wel zeker.
13: Het wethouderschap, politieke ambtstagers, die zijn geen werknemers. Dus die hebben eigenlijk ze kunnen er niks aan doen. Als je naar huis wordt gestuurd, is het gewoon klaar.
7: Ja, ja.
13: Dus je kunt nergens beroep op doen.
7: Ja, dat maakt het toch anders, zegt u.
13: Ja.
7: Ja. En dat vereenzelvigen, of dat één worden, wat dus vooral mannen wat meer hebben. Uit onderzoek blijkt dat zo'n kwart van de oud-bestuurders, dus iets meer mannen, hun zelfbeeld moesten herzien na hun vertrek.
13: Ja.
7: Waarom was dat?
13: Een kwart van de vrouwen? Kun je het herhalen?
7: Ja, dat was van de oud-bestuurders sowieso. Degene die gestopt zijn.
13: Totaal.
7: Dus het totaal. Maar wel iets meer bij mannen blijkbaar. Dat zelfbeeld moesten herzien.
13: Ja, dat heeft te maken met wat ik net vertelde. Die drie andere identiteiten, om het even zo samen te vatten. Dat politieke, het publieke en het functionele, zeg maar. Het wethouderschap zelf. Een aantal burgemeesters zat er ook tussen, by the way. En dat is zo intens. Je bent het, zeg maar, de hele tijd. Het is alsof je moet je een stuk van jezelf. Die bestaat dan eigenlijk niet meer. Hè? Een stukje waar je je mee hebt vereenzelvigd. En het is blijkbaar bij vrouwen is dat minder. Hè? Een kwart. Bij mannen was dat ongeveer 30%. Dus dat is toch ietsje meer. En dat heeft denk ik te maken met hoe je in je werk zit ook. En de verschillende identiteiten die dan zo opkruipen, zeg maar. Hè. Je wordt, ik denk dat de meeste mensen dat niet eens doorhebben hoe snel dat gaat bij henzelf.
7: Dank en u wel. Daarmee, dus dat maakt het echt anders. Nee, dank u wel, Sibo Kuklu, algemeen directeur van de Transitium Groep. Chris Froome, toch een grote wielrenner ooit, stopt ermee. Dat meldt de Belgische Sportzaak.
12: Ja, ik dacht eigenlijk dat hij al was gestopt.
7: Zo
12: maar
7: erg is het eigenlijk.
12: Blijkbaar niet. Ja. Ja. Niet officieel tenminste, nu dus wel. De carrière van de viervoudig toerwinnaar was na zijn vertrek bij de grote ploeg Ineos, waar hij die grote successen had, als een nachtkaars uit aan het gaan. Maar echt stoppen wou hij nog niet. Met zijn 41 jaar en tegenvallende prestaties van de afgelopen jaren lukte het hem nu niet om een nieuwe ploeg te vinden. Maar nooit kondigde hij dus officieel zijn afscheid aan. Toen hem gisteren bij de ploegenpresentatie van de Tour op de man afgevraagd werd, ben je nou gestopt of niet, kwam daar het verlossende antwoord: ja, ik ben gestopt. Froome is bij de Ronde van Frankrijk alleen aanwezig als ambassadeur, dus niet als wielrenner. De Tour gaat morgen van start. En de WK-wedstrijd tegen Portugal was een bittere pil voor Kroatië. Want in de 94ste minuut kopte Portugal de 2-1 binnen. En in de 103e minuut dacht Kroatië de gelijkmaker te scoren. Maar dat doelpunt werd afgekeurd. De FIFA laat nu op X weten dat de goal is afgekeurd op basis van informatie van een chip die in de bal zit. Volgens de FIFA kon door de zogenoemde Connected Ball Technology vastgesteld worden dat de Kroaat Igor Matanovic in aanloop naar het doelpunt de bal raakte en dat er daardoor sprake was van buitenspel. En Cristiano Ronaldo is mogelijk bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Portugal op dit WK. Zijn zus vertelde erover bij Sport TV. Ze zei dat ze op basis van haar informatie verwacht dat het WK haar broers laatste kunstje zal worden voor het land. Ronaldo zelf reageerde na afloop van de wedstrijd tegen Kroatië. Hij zei dat de toekomst er nu niet toe doet.
14: Nou, continuar a apoiar a seleção como tem apoiado até agora. Pensar jogo a jogo. O futuro do Cristiano é importante agora neste momento. Não falarei, terei tempo depois de ganhar ou perder.
12: Nou, is duidelijk toch?
15: Ja, als er iemand ook is die dat helemaal zelf bepaalt en beslist, is hij het wel. Hè?
12: Ik zat ook nog even, mijn Portugees is ook een beetje roestig. Hij zegt, hij wil geen beslissingen nemen in the heat of the moment en er dus rustig over nadenken. Hij wil eerst genieten van het heden. Er ligt geen ijs natuurlijk en dus besluit schaatser Jenning de Bo om vanavond het open water in te duiken. Hij doet als zwemmer mee aan de jubileumeditie van de triathlon Holten samen met zijn ploeg Team Reggeborg. RTV Oost vroeg of hij klaar is voor dat zwemmen.
16: Nee, helemaal niet, verre van zelfs. Nee joh, ik train nooit mijn armen, dus ik hoop, ik zwem niet vaak. Ik mag het zwemgedeelte morgen natuurlijk gaan doen. Dus ik ben benieuwd hoe mij dat afgaat zometeen. Het scheelt dat het geen volledige triathlon is natuurlijk. En bij ons in de groep werd het idee geopperd door de sponsor, door Reggeborg natuurlijk. En iedereen was als de wie de weer gaat bij om het hardlopen en het zwemgedeelte te doen. Of het hardlopen en het fietsgedeelte te doen. Maar niemand wou zwemmen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk best een leuke uitdaging en wie weet ben ik er wel heel goed in. Dus ja, we gaan zien hoe ver ik kom.
15: ANWB Verkeersinformatie. Erik, hoe is het op de weg?
17: Nou, de meeste plekken rijden prima door. Er staan wat korte files her en der, maar die hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Wat wel opvalt is de A58 bij Daad Tilburg. Bij Bavel gebeurde een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog wel een kleine 10 minuten.
18: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Good to be van Mark Ambor. Seal Harlingen begint vandaag met vanmiddag de Seal in, waarbij grote schepen de haven van Harlingen binnenvaren. Onderdeel van dit spektakel is ook een race. En daarbij is een bijzondere voorwaarde. De helft van de bemanning moet uit jongeren bestaan. Verslaggever Onno Beukers, waarom is dat?
1: Ja, heel ingewikkeld.
2: Ja, op de achtergrond horen we nu trouwens de marifoon. Dat je denkt, wie zit er nou te praten? Dat was
0: geen jongere.
2: Ja, waarom is dat? Nee, dit nog niet. Maar een van die jongeren die staat wel naast mij, Anne Jet. Hoe oud ben je? 17, dacht ik?
3: 17, ja, klopt. Ja.
2: Waarom is dat eigenlijk, dat de helft van de crew hier aan boord uit jongeren moet bestaan?
3: Nou ja, het is natuurlijk gewoon, kijk, de zeilwereld loopt een beetje leeg. En dan willen ze heel erg graag gewoon ook de jongeren weer een beetje enthousiasmeren over het zeilen en de wereld. En ze denken, ik denk ook, dit is gewoon een super leuke ervaring voor jongeren. En wij hebben dus gewoon echt gewoon een groep van 32 met allemaal jongeren tussen de 15 en 25. En ook echt, zeg maar, het is ook echt gewoon een culturele echt ontmoeting. Want ik heb nu een paar vrienden gemaakt uit Denemarken, uit Zwitserland, uit Duitsland. Er komen een paar mensen uit Noorwegen, uit Zweden. En het grootste deel is ook wel Nederlands. Maar het is wel heel erg leuk dat je dan ook zoveel andere jongeren leert kennen, zeg maar, uit heel Europa.
2: Ja, maar naast dat de jongeren en de sfeer aan boord natuurlijk belangrijk, kun je ook, denk ik, veel leren.
3: Ja, zeker. Kijk, ik deed het ook al een beetje, omdat ik dacht, nou, misschien wil ik je later wel wat mee doen. Maar de crew neemt ze echt heel erg mee in hoe zo'n boot dan werkt. En je doet alles, zeg maar, samen. Zo kan je, ja, ik heb heel veel genavigeerd en onze positie in de kaart ingetekend, want dat is nog verplicht om dat bij te houden. En verder, ja, als er wat moet gebeuren met de zeilen, zoals brassen, dan doe dat altijd met z'n allen. En als je op watch bent, dan zit je met je groep. Dus bijvoorbeeld van 4 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds, dan ben je gewoon verantwoordelijk voor die boot met een paar van de crew.
2: Ja, even voor de duidelijkheid, en je zei het net al even vooraf, ja, je kan het misschien aan mijn stem horen, maar je zit ook al een week aan boord hier, hè?
3: Ja, we zijn in Aarhus opgestapt afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag.
2: En dan, in Denemarken?
3: Ja, in Denemarken. En dan hebben we eerst een beetje kennismaking gedaan en daar zijn we lekker gaan zeilen. Maar ja, je slaapt dus niet zo heel veel. Je hebt het heel erg gezellig. En dan nu hebben we ook gewoon s'avonds ook gewoon leuke dingen nog met elkaar. Dus nou ja, dan aan het eind van de week dan heeft dat ook wel eens de tol aan mijn stem, zeg maar.
2: Ja, het is een onderdeel ook dus van een race. Een race die nu dan van Aarhus naar Harlingen is gegaan. Hoe is die race eigenlijk verlopen voor jou, voor jullie, voor het schip?
3: Nou, we hebben een hele leuke jel gemaakt. Dat we dus de start niet hebben gehaald, maar we wel op tijd hier zijn gekomen.
2: Hoe luidt die jel?
3: Ik deed even niet meer aan mijn hoofd. Maar dat horen jullie met de crew parade. Maar ja, door de slechte wind hebben we een stuk moeten motoren en konden we de startlijn niet halen om hier op tijd te zijn. Dus wij hebben ervoor gekozen om dan de startlijn over te slaan. En dan doen ze de boot, als wij er van boord stappen, proberen ze de andere twee races die ze nog voor de boeg hebben wel echt te gaan varen als de wind wat meer mee zit.
2: Ja, want in het begin wind stil. Daarna begon het juist heel hard te waaien. En dan kan ik me voorstellen, dan gaat het schip stevig heen en weer. Hoe was dat dan voor jou?
3: Nou ja, ik had ochtend warts en ik stond boven in de mast. En toen dacht ik overwege, nou, die golven zijn wel heel heftig. Dus ja, ik heb het niet binnengehouden, helaas niet. Maar voor de rest, het is wel super gaaf dat je super hard gaat door dat water. Je gaat super schuin. En ja, het zijn meer mensen die zich niet super lekker voelen. Maar dat is wel, dan voel je wel eigenlijk, ik ben nu echt aan het zeilen.
2: Ja, en je moet eigenlijk alle functies en hier aan boord, die word je dan geleerd, die kun je doen. Ja. We staan hier, waar staan we nou eigenlijk?
3: Ja, we staan op afdek, hoe we dat in het Engels zeggen. En we staan bij het roer.
2: Ja, en daar heb je nog niet aan gezeten.
3: Nee, ik heb nog niet aan het roer gestaan. Ja, ik koos ervoor om meer bezig te zijn met de positie in de kaart en tekenen.
2: Ja. Nou ja, straks is dus de sale in. Die gaat nog beginnen. Daarna ga je ook aan boord. Dus dat is misschien de laatste kans. Om 12 uur gaat dat hier beginnen in Harlingen. Dus dan, dan is de laatste kans om misschien toch nog even aan het roer te staan hier. En dan komen alle boten binnen. En dan kunnen dus heel veel mensen hier naar komen kijken.
0: Verslaggever Onno Beukers vanuit Harlingen. Dankjewel.
4: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen. NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Hij was luizende pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
13: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
12: Is die gecanceld?
13: Of je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
12: Maurice de Hond in Misha en de Mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
14: Mark Visser.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie gaat achter de mensen aan die Oranje-spelers racistische berichten sturen. En daders krijgen vaker een korting op hun straf omdat rechtszaken te lang duren. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsy.
15: Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken regelmatig langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat het drastisch moet veranderen. Het Rode Kruis heeft 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Vorige week werd giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis waarschuwt voor een nieuwe crisis, die van water, hygiëne en gezondheid. Veel mensen hebben geen schoon drinkwater omdat de aardbevingen grote schade hebben aangericht aan waterleidingen. Toch zijn er ook nog kleine vreugdemomenten. Zo werd er gisteren nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust, zijn nog meer campings ontruimd. In totaal zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. 1200 brandweerlieden worden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. Ook worden veel blusvliegtuigen ingezet. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Daar geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 47 graden, met ook warme nachten. Ook in Spanje is het bloedheet. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn aangehouden. In de nacht van woensdag op donderdag was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Een Tibetaanse man heeft zichzelf in brand gestoken voor het VN-hoofdgebouw in New York. Dat deed hij uit protest tegen de Chinese bezetting van Tibet. De actievoerder is overleden. Kort voor zijn daad begon hij een livestream op Facebook waarin hij opriep tot onafhankelijkheid. Volgens een Tibetaanse mensenrechtenorganisatie hebben sinds 2009 meer dan 150 Tibetanen zichzelf in brand gestoken uit protest tegen het Chinese bewind. Op het WK voetbal heeft Zwitserland Algerije verslagen met 2-0. De Zwitsers kwamen na 10 minuten al op voorsprong. En hoewel Algerije in de eerste helft de betere ploeg was, wisten ze niet te scoren. Vlak na het begin van de tweede helft maakte Zwitserland de 2-0. Het is voor het eerst sinds 1938 dat Zwitserland een knock-out duel op een WK wint. Eerder vannacht won Portugal van Kroatië met 2-1. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder is er geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
16: Ja, het is rustig op de weg. 24 kilometer in totaal aan vertragingen, dus dat valt reuze mee. Twee vallen erop. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor Kelpen-Oler 10 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging.
0: Kluivert, Timber en Somerville misten hun strafschop en kregen daarna racistische reacties op hun social media accounts. Zometeen het Openbaar Ministerie over wat ze er tegen gaan doen.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Hij was luizende pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
26: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
25: Is die gecanceld?
26: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
25: Maurice de Hond in Miesje en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
24: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 7:07. De racistische reacties die voetballers van Oranje over zich heen kregen na de gemiste strafschoppen tijdens het WK zijn voor het Openbaar Ministerie een prioriteit. Mocht er geen aangifte gedaan worden door de spelers, dan kan het OM de zaken zelf oppakken. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Willem Nijkerk is hoofd van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het OM. Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
0: Wat is er inmiddels door spelers of misschien door andere aangifte gedaan?
29: Ik heb nog geen aangiftes zelf gezien. Ik heb wel van de KNVB begrepen dat zij inderdaad aangifte gaan doen. En dat heb ik ook bevestigd gekregen van de politie. Dus ik ga ervan uit dat ik een deze dagen die aangifte van de KNVB zal zien.
0: Nou, als u het OM, kunt u ook zelf een zaak in gang zetten al? Of is het toch gebruikelijk om toch even af te wachten of er überhaupt eerst aangiftes komen?
29: Dat hangt ervan af. Als het gaat om de belediging van een individuele speler of een individueel persoon, dan moet diegene zelf aangifte doen. Dat heeft ermee te maken dat het een klachtdelict is. Dus dan moet je zelf een verzoek doen om, om te vervolgen en dat je dat ook wil. Maar als het gaat om de belediging van een groep mensen, bijvoorbeeld mensen van kleur, groepsbelediging noemen we dat, daar kan het Openbaar Ministerie zelf een onderzoek starten.
0: Kunt u uitleggen waarom het ook voor het OM zo belangrijk is om hier actie tegen te ondernemen?
29: Nou, sowieso hebben alle discriminatiezaken prioriteit. Dus het is niet omdat het nou het Nederlands elftal is dat we dan nog harder gaan lopen. Wat we meewegen is natuurlijk de impact van discriminatoire uitingen. Die is hier groot. Veel Nederlanders die hebben natuurlijk het WK gevolgd. Veel Nederlanders volgen wat er gebeurt daarna. Dus de impact is groot. Dat is bij alle discriminatiezaken zo. Ook als het niet om bekende voetballers gaat. En wij hebben bepaald als Openbaar Ministerie dat discriminatiezaken altijd prioriteit hebben. Net zoals bijvoorbeeld zedenzaken of geweldzaken. Die hebben altijd prioriteit.
0: Het gaat vooral om uitspraken die online zijn gedaan. Hoe spoort u deze mensen op? Want die heten vaak Henkie44.
29: Ja, dat klopt. Dat is ook wel een probleem. Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen of onder hun eigen account. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn. En die dat via allerlei anonieme accounts doen. Of afgeschermde gegevens, zal ik maar zeggen. En dan is het lastiger. Maar zeker niet onmogelijk. We hebben dit in 2014 ook gehad. Toen Leroy Fair, die had een selfie geplaatst met een aantal andere spelers van kleur van het Nederlands elftal. Daar kwamen ook soortgelijke vreselijke berichten over. En daar hebben we toen uiteindelijk ook, vier mensen opgespoord. En drie daarvan zijn uiteindelijk ook, die hebben ook een straf gekregen.
0: Ja. En in hoeverre kunt u ook iets doen tegen het sociale medium waar het op staat? Dus bijvoorbeeld Instagram of Facebook?
29: Nou, dat is lastig. Platforms zullen zelf ook veel meer aan moderatie moeten doen. Het is heel erg lastig om de platforms verantwoordelijk te houden voor alles wat er aan comments wordt geplaatst onder berichten. Er zijn wel organisaties die daar de platforms op kunnen aanspreken of kunnen verzoeken om berichten te verwijderen. En ik heb begrepen dat dat hier ook is gebeurd, dat er wel al berichten verwijderd zijn door de platforms. Maar ik denk dat het achterliggende probleem is dat het zo ongelooflijk veel is wat er aan strafbare discriminatoire uitingen is op het hele internet, dat het niet te doen is om dat allemaal te verwijderen of daar de platform zelf overal op aanspreken.
0: In hoeverre zijn het ook allemaal echt personen? Of zijn het ook bots? Worden ze aangestuurd door soms maar een enkeling?
29: Dat weet ik niet. Dat ben ik nog niet tegengekomen, dat er ook bots zijn geweest die specifiek racistische uitingen hebben geplaatst. Maar het zal zeker gebeuren. Het is technisch natuurlijk makkelijk om te doen. En wij zien wel in andere discriminatiezaken waar online strafbare uitingen zijn gedaan, ja, dat het ons niet lukt om de verspreiders ervan op te sporen. Of het zijn mensen die in het buitenland wonen, landen waar we geen goede contacten mee hebben om daar mensen te achterhalen. En dat kan ook niet voor alle soorten uitingen.
0: Willem Nijkerk, hoofd van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het OM, dank u wel. Iran maakt zich op voor een heel grote gebeurtenis morgen. De begrafenis van de opperste leider Ali Khamenei. Khamenei werd op 28 februari door Israëlisch-Amerikaanse luchtaanvallen gedood. Was het start zijn van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Arabist Leo Quarte. We horen natuurlijk juist heel vaak in de islamitische wereld dat mensen al binnen 24 uur begraven moeten worden. En nu bij hem gebeurt dat dus pas morgen.
1: Ja, zeker. Nou, de begrafenis kon niet plaatsvinden, gewoon vanwege de oorlog. En de leiders in Iran weten dat het een enorme grote logistieke uitdaging is. Natuurlijk is het ook een manier om heel veel aanhangers van het regime op straat te krijgen. Om de wereld te tonen van, kijk, zoveel mensen staan nog achter ons. Denk niet dat je dit regime zomaar omver kunt werpen. Maar het is natuurlijk een enorme logistieke uitdaging. Je moet de veiligheid garanderen. Er moeten allerhande zaken worden geregeld. En tijdens de oorlog kon dat gewoon niet.
0: Nee, want ik begrijp dat het ongeveer een week gaat duren, alle plechtigheden bij elkaar.
1: Ja, er zijn verschillende schema's. Maar ik ben gekomen tot inderdaad een week, een dag of zes. Een hele tour wordt het. Het begint van vandaag eigenlijk dat het lichaam is al aangekomen volgens mij in Teheran, in de hoofdstad van Iran. En daar wordt het opgebaard in de Musalla. Musalla is een hele grote moskee, nog steeds in aanbouw. Daar zijn ze al heel lang mee bezig. In het centrum van de hoofdstad. En dan zal het dus vandaag en morgen zijn. En waarschijnlijk kunnen mensen dan het lichaam bezoeken. Om zeg maar afscheid te nemen. Een laatste blik op de opperste leider. En dan morgen gaat het in de richting van Roem. Dat is ongeveer, een kleine 2 uur rijden vanaf de hoofdstad. En dat is de religieuze hoofdstad van Iran. En dat is natuurlijk ook waar alle geestelijken zitten. Alle geestelijke scholen ook. Nou, daar zullen ook geestelijke afscheid willen nemen en mensen. En dan is het niet geheel duidelijk. Er is sprake van dat ook het lichaam dan vervolgens de grens overgaat naar Irak. Oh. Want je hebt natuurlijk heel veel Sjiïten wonen. Nee. En ook aanhangers van Khamenei in Irak. En het zou dus kunnen zijn, dat hij daar een dag of twee is. Uiteindelijk komt hij dan wel weer terug in Iran en zal hij waarschijnlijk worden begraven in Mashhad. En dat is een grote stad in het noordoosten van Iran en dat is ook tevens zijn geboorteplaats.
0: Nou werd hij gedood, bleek later, als je daar de verhalen over leest, eigenlijk ook een beetje door naïviteit, hè, dat ze overdag samenkwamen op een plek die dus makkelijk bleek te raken door de Amerikanen en Israëli's. Dit wordt natuurlijk ook wel zo'n moment.
1: Ja, inderdaad. En de Israëliërs die laten nu en dan ook blijken dat ze nog steeds bepaalde kopstukken hebben van het regime, van het Iraanse regime, in het vizier hebben, dat ze die eigenlijk ook zouden willen ombrengen, zouden kunnen ombrengen.
0: Ja, zijn zoon bijvoorbeeld, zal hij erbij zijn?
1: Dat is de vraag. Ik vraag het me af. Ik vraag het me werkelijk af. Hij wordt zo goed verborgen gehouden sinds zijn vader is gedood en hij zijn vader opvolgde, dat die Iraanse leiding is heel bang dat hij wordt gedood. Ik vraag het me af.
0: Of zouden ze garanties van de Amerikanen hebben gekregen dat ze dit kunnen doen? Toch om de onderhandelingen niet te verstoren, hè, een soort gebaar?
1: Ja, maar wat zijn die waard? De Amerikanen zullen hem niet ombrengen. Maar Israël, dat is natuurlijk een ander verhaal. En Israël is gewoon een wildcard in het Midden-Oosten. Je weet nooit wat Israël doet. Israël ziet helemaal niks in die onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Dus nu een bom laten vallen op een aantal leiders in Iran is de gelegenheid om die onderhandelingen te ondermijnen.
0: Ja, dat in gedachten hebben, denk je, dan zal de zoon er niet bij zijn. Gaat Iran die gesprekken met de VS, hoe staan die ervoor?
1: Moeizaam. Op dit moment is de middelaar Qatar. Ze zijn een aantal gesprekken geweest deze week in Doha, in de hoofdstad van Qatar. Het zijn met name technische besprekingen. Het gaat om weer het openen van de straat van Hormuz, wat ook niet echt gladjes verloopt, maar ook het vrijgeven van bevoorrechte goederen. Bevoorrechte goederen van Iran in het buitenland, die moeten worden vrijgegeven. Maar ik heb het idee dat met de horten en stoten en met zo nu en dan een keertje over en weer een aanvalletje, die onderhandelingen toch wel voortsukkelen. Omdat geen van beide partijen zin hebben in een nieuwe oorlog.
0: Arabisch Leo Kwarten, dank u wel. ANWB Verkeersinformatie, Erik, staartje van deze ochtendspits.
16: Ja, van de spits was eigenlijk geen sprake. Er stonden een paar korte dagelijkse files met zo'n 5 minuten oponthoud. Wat nog opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Kelpen-Ole nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging.

0: Sugar Babes met Push the Button. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann stapt op. Dat melden verschillende Duitse media. Duitsland werd op het WK voetbal in de 16e finale uitgeschakeld. Net als Oranje, correspondent Charlotte Waars in Berlijn. Maar misschien nog wel pijnlijker dan voor ons. Dus niet zo verrassend dit?
1: Nee, verrassend is het niet. Want sinds ze eruit zijn gevlogen, maar eigenlijk ook al daarvoor, valt ongeveer het hele land over hem heen. En de druk dat hij zou moeten vertrekken was echt heel groot geworden.
0: Nagelsmann wilde zelf het EK in 2028 nog bijeenpikken over 2 jaar. In hoeverre is zijn vertrek vrijwillig, denk je?
1: Nou ja, ik denk dat de druk gewoon te groot was. En dat, dat hij dat gezegd heeft, heeft hij ook gezegd: ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid. Maar volgens Bild Zeitung, een grote krant hier, is er gisteravond een top geweest bij de Duitse Voetbalbond, waarin hij nog één keer zijn keuzes kon verdedigen, zijn strategie kon verdedigen. En zou hij daar ook hen niet overtuigd hebben? En is hem toen de optie gegeven: of je stapt zelf op en je houdt de eer aan jezelf, of je moet gaan, gedwongen vertrekken. En ja, nu lijkt het er dus op dat hij voor die eerste weg heeft gekozen. En er zal in de loop van de ochtend waarschijnlijk iets meer duidelijk over worden ook.
0: Is er ooit wel enthousiasme geweest?
1: Nou, bij het Europees kampioenschap 2 jaar geleden in Duitsland was er toch echt wel wat meer enthousiasme over het Duitse voetbal. Veel mensen waren toch wel gecharmeerd van hoe ver ze het hebben geschopt en de manier waarop ze gespeeld hebben. Dat ze toen in de kwartfinale tegen Spanje eruit vlogen, dat was wel echt een teleurstelling. Maar toen zei Nagelsmann nog: nou ja, als we het hier dan niet winnen, dan maar de wereldbeker. En je merkt dat de afgelopen maanden, weken, meer pessimisme was over hem als trainer. En bijvoorbeeld de keuzes die hij gemaakt heeft. Zo heeft hij bijvoorbeeld de oude gediende keeper Manuel Neuer teruggehaald. Ja, toch een 40-jarige keeper waarvan sommigen zich afvroegen: is hij nog fit genoeg? Is dit nou de goede keuze geweest? Nou ja, die heeft nu van de afgelopen 10 schoten op doel in het WK er 5 doorgelaten. En ook al zijn de meningen erover verdeeld of dat nou echt aan hem te wijten was of niet. Het is wel een teken, zeggen ze hier, van de keuzes die Nagelsmann gemaakt heeft. En dat hij misschien toch andere keuzes had moeten maken.
0: Hier in Nederland zijn we ook op zoek naar een bondscoach. Slot wordt genoemd als de gedroomde opvolger. Hoe zit het in Duitsland?
1: De naam die hier rondgaat is Jürgen Klopp. Voormalige trainer, onder andere van Borussia Dortmund. En bij Liverpool is hij ook succesvol geweest. En ja, het lijkt erop dat dat de naam is die nu de meeste kans maakt om zijn opvolger te worden. Maar dat moet allemaal nog uitgevochten worden. Want eerst moet nog officieel bevestigd worden dat Nagelsmann inderdaad vertrekt.
0: Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers.
2: Reactie. Aan de redactie.
3: Kinderen in groep 8 gaan over 4 jaar weer allemaal dezelfde doorstroomtoets maken. Dat maakte staatssecretaris Thielen gisteravond bekend. Er zijn nu nog 6 verschillende toetsen en dat leidt tot kansenongelijkheid en onderadvisering. We spraken met Annette Dries, vicevoorzitter van de brancheorganisatie voor primair onderwijs, de PO-raad. En zij vond deze beslissing een goede tussenstap. Misa appte daarover: was er vroeger eigenlijk niet ook gewoon 1 toets, namelijk de CITO-toets? Dat er de afgelopen jaren meer aanbod is gekomen en dat dit beleid dus niet heeft gewerkt.
0: Die vraag stellen we aan hoogleraar sociologie Thijs Bol. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Alles weten van de geschiedenis rondom toetsen. Herinnert Misa zich het gaat goed dat er slechts 1 toets was?
4: Ja, Misha herinnert zich dat goed. Het klopt dat er 1 toets was. Er is alleen wel 1 belangrijk verschil. De CITO-toets, de toets die heel veel kinderen gemaakt hebben. Vanaf 1970 startte het ongeveer op. Die toets was nooit verplicht. En dat betekende dat veel scholen die toets gingen gebruiken. En ook steeds meer scholen die gingen gebruiken. Maar op een gegeven moment, in 2013 ongeveer, wilde de minister dat er een verplichte toets kwam. Een eindtoets voor alle scholen. En op dat moment is er gekozen om meerdere toetsen aan te bieden. Die worden wel goedgekeurd door de minister. Maar ook om de diversiteit die scholen zelf graag willen, die niet allemaal exact hetzelfde zullen doen in hun onderwijs, om die ook naar voren te laten komen in die toets.
0: En is dat nu een verbetering, denkt u, om dan weer terug te gaan naar 1 toets?
4: Ja, kijk, er is al lange kritiek op de diversiteit qua toetsen. Want ja, op het moment dat je verschillende toetsen gaat gebruiken, verschillende toetsaanbieders, betekent het ook dat je toch ook een beetje verschillende dingen aan het meten bent. En dat is natuurlijk lastig uit te leggen. Dat de toets die jouw school toevallig kiest, dat die effect heeft op de middelbare school waar je heen kunt. Mm-hmm. Wetenschappers hebben dat laten zien, maar ook een aantal journalisten in de Volkskrant hebben daar verschillende stukken over geschreven. Die laten eigenlijk zien: ja, het maakt gewoon heel veel uit welke toets je maakt. Als jij de IEP-toets maakt, dan heb je een grotere kans om een HAVO-VWO-advies te krijgen dan dat je die toets van de CITO maakt. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. En dat is de reden om die kansen eigenlijk gelijk te maken om weer terug te gaan naar één verplichte doorstroomtoets. Het is geen eindtoets meer, maar een doorstroomtoets voor alle scholen.
0: Dank u wel. Hoogleraar Sociologie Thijs Bol.
3: En het is morgen 4 juli, oftewel de 4th of July. En dan viert de VS haar 250-jarig jubileum. Het wordt een groot feest met vooral evenementen voor Trump-aanhangers. Correspondent Rudy Bauma nam een kijkje. En vertelde ook dat morgen de grootste vuurwerkshow van de VS wordt gehouden. Luisteraar Marcel wilde weten hoeveel kilo hebben we het dan over, of hoeveel pijlen gaan dan de lucht in?
0: Ja, dat hebben we even uitgezocht. Volgens de Amerikaanse president Trump is het de bedoeling dat de vuurwerkshow een wereldrecord gaat verbreken. En dus zullen er 851.000 stuks vuurwerk worden afgestoken. De show moet om 22:30 in de avond daar beginnen. Dat is dan 16:30 in Nederland. Ik zit te denken, eigenlijk is het wel interessant. Weet hij dat wij hier ook op 1 januari een enorme vuurwerkshow hebben? En is die niet groter?
3: Nou, groter dan 851.000 stukken bedoel je?
0: Ja, denk het wel, toch?
3: Nou, volgens mij zijn ze hier uren mee bezig om dit allemaal af te steken. Dus ik kan me niet voorstellen dat wij dat op 1 januari nog een keertje dunnetjes over gaan doen.
0: Gaan we misschien nog kijken of we dit ook nog kunnen uitzoeken. In ieder geval dank voor de vragen, Marcel. 3
2: voor de dag.
0: Egypte speelt om 8:00 op het WK tegen Australië. En komende nacht speelt Argentinië tegen Cape Verde en Colombia tegen Ghana. Daarna zijn alle 8e finalisten bekend. In Venezuela wordt een week na de aardbeving de humanitaire situatie in het rampgebied snel slechter. Marijn Zwart is waterexpert bij het Rode Kruis en waarschuwt dat er ziekteuitbraken op de loer liggen.
5: Uitdroging. Mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon. Hebben geen goede shelter, geen goede bescherming. Geen veilig water en krijgen zo dus diarreeklachten. Diarree is wereldwijd nog steeds de top 3 doodsoorzaak van kinderen onder de 5 jaar. En ook andere uitbraken die bijvoorbeeld met muggen te maken hebben. Dat je niet meer goed kan beschermen tegen die muggen 's nachts. Dus dengue of malaria.
0: Vandaag beginnen de vakanties en veel mensen rijden naar het zuiden. Maar bij Antwerpen kan dat problemen opleveren. Verslaggever Mark Hamer. Dat levert toch eigenlijk altijd problemen op, Antwerpen? Ik weet niet beter dat ze daar aan de weg werken.
6: Ja, dat is ook zo. Dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Ze zijn hier altijd wel met de weg bezig. Ja. Maar het is toch wat anders dit keer. Ze zijn met een groot project begonnen. Ze gaan een gedeelte van die ring gaan ze overkappen. Dat is in samenspraak met bewoners gegaan. Ze zeiden, ja, uitbreiden mag wel. Maar dan moeten ze het nou net zo eigenlijk als in Maastricht. In Groningen heb je dat ook. Dat je in een soort tunnel rijdt op de snelwegen. Even het goede nieuws. Ik ben net over de ring heen gegaan en... ik ben niet in de file terechtgekomen, maar dat is wel een wonder. Want je ziet echt overal dat ze met de weg bezig zijn. Je ziet overal hijskranen, vrachtwagens, noem maar op. Men is overal met gele hesjes en helmen aan de weg bezig. De rijstroken zijn versmalt, de snelheid is omlaag. Ze zijn echt heel erg druk bezig.
0: En dat gaat de hele zomer duren?
6: Nou, reken daar maar wel op, ja. Nou, en niet alleen deze zomer. Ze gaan ook nog een tunnel bouwen en die gaat dan richting Gent. Maar ja, eigenlijk zijn alle problemen dan opgelost over 10 jaar, 2037. Ja. Dus voorlopig bij Antwerpen zullen we het nog wel langs horen komen in de filemeldingen.
0: We zijn gewaarschuwd. Verslaggever Mark Hamer, dankjewel. Tot zover het Radio 1 Journaal. Zometeen Spraakmakers met Carl Johan. Waar gaan jullie het even over hebben bij Stand.nl?
7: Goedemorgen Mark. Ja, de stelling is vanochtend: we moeten vaker een praatje aanknopen met een onbekende. Een praatje maakt je dag is de nieuwe campagne van Sieren die deze week begon. Want ja, een klein gesprek heeft meer impact dan we denken, zegt de stichting. Je zou er gelukkiger van worden. Het haalt je uit je bubbel. De samenleving zou er wat vriendelijker van worden. Uit onderzoek blijkt dat 1,4 miljoen mensen nooit een spontaan praatje maakt met iemand die ze niet kennen, terwijl daar wel behoefte aan is. Ik ben benieuwd, bent u gemotiveerd om een praatje te maken met onbekenden? En misschien ook wel door deze campagne. Praat u wel eens als u de hond uitlaat met iemand of juist niet? En denkt u, waarom zeg ik eigenlijk nooit wat tegen die meneer die ik iedere dag tegenkom? Nou, dat soort vragen. U kunt reageren 0800-1101 en dan maakt u een praatje in de uitzending met mij.
0: Vind ik dat? Ja, sowieso. En dat gebeurt dan nadat we nog ook even hebben geluisterd naar Toon.

0: 1101 en dan maakt u een praatje in de uitzending met mij. Vind ik leuk.
1: Ja, sowieso. En dat gebeurt dan nadat we ook nog even hebben geluisterd naar Thomas met de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun strafzaken duurden te lang en daarom kregen ze dus minder straf, meldt RTL Nieuws. Verdachten hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. In het zuiden van Frankrijk zijn meer campings ontruimd vanwege grote bosbranden. In totaal zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd. 1200 brandweerlieden worden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. Bij een beschieting in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 verdachten aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor het hoofdgebouw van de VN in New York heeft een Tibetaanse man zichzelf in brand gestoken. In een livestream op Facebook zei hij dat te doen vanwege de bezetting door China en riep op tot onafhankelijkheid. De man overleefde de zelfverbranding niet. En volgens militaire experts heeft Oekraïne weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Ze zouden amper inzetbaar zijn omdat er een groot tekort is aan raketten. Ook hebben veel toestellen onderhoud nodig omdat ze veel worden ingezet om drones en kruisraketten neer te halen. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Morgen meer van hetzelfde, dan maximaal 26 graden.
4: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd weinig files en vertragingen deze vrijdagochtend. 2 files vallen nu wel op. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor Kelpen-Oler 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum. En er staat daar 5 kilometer file.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
5: Goedemorgen en welkom. Geen spraakmaker vandaag, maar wel een bijzondere uitzending. We nemen na 10 jaar afscheid van ons geliefde taalteam. En wat heeft het ons veel moois gebracht?
6: Goedemorgen.
7: Hoi. Ik heb wel van leversloopstress gehoord. Dat is een aandoening waar André Hazes vroeger aan leed natuurlijk.
8: Ja, wat een groot filosoof, hè? En zo duidelijk verwoord.
6: Dit wordt vervolgd, denk ik, deze brainstorm.
5: Ja, zometeen praat ik uitgebreid verder met deze taalschatten. Het Mediaforum is nu al op volle sterkte. Hier in de studio journalist en schrijver Margriet Brandsma en media-innovatie-expert Elge van der Wel. Goedemorgen allebei.
9: Goedemorgen.
5: Fijn dat jullie er zijn al. We gaan het straks hierover hebben.
10: So we don't know what exactly is going to be happening. If Taylor Swift's actually going to be walking down the aisle, they could already potentially be married. But what we know is that this is the big wedding weekend.
5: Ja, de trouwerijen van Taylor en haar Travis dus. De New York Times heeft er maar liefst 20 journalisten opgezet. We beginnen keuvelend en chit-chattend in stand.nl. Want al pratend kunnen we onze samenleving vriendelijker en meer begripvol maken, zegt Sire. De stelling is, we moeten vaker een praatje aanknopen met een onbekende.
2: Deel uw ervaring op 0800 1101.
9: Hoe heet hij?
11: Boogie.
9: Boogie?
11: Ja.
9: Wat leuk.
12: Nu zit ik in een bus waar ik een hondje aan je mag.
13: Een spontaan gesprek heeft een gigantische positieve impact op je.
14: Ik heb het idee dat heel veel mensen daar niet op zitten te wachten.
15: 90% van de mensen vindt het ontzettend leuk als iemand dat doet.
9: Is dit de hond van het tentje hier of is die gewoon aankomen lopen?
11: Nee, die hoort van mij, ja.
16: Maar ja, wat moet je zeggen tegen iemand die je niet kent?
9: Hebben jullie gekeken?
15: Ja, merk.
14: Leuk hè, zo'n praatje maken.
13: En ik kwam echt blij terug van mijn rondje.
16: Nou,
13: het was echt
16: leuk,
13: een leuk kort gesprek met iemand die ik niet kende.
14: We zien dat als we een praatje maken met elkaar, dat dat eigenlijk heel positief is.
5: Margriet Brandsma, hondenbezitter, hè?
6: Ja, absoluut. Ja,
5: nou, dat is één koppertje dan, toch?
6: Ja, dat is inderdaad waar. Als je je dagelijkse rondjes maakt met de honden, dan knoop je heel vaak spontaan gesprekken aan. Natuurlijk met andere hondenbezitters, maar niet alleen maar.
5: Nee.
6: En heel veel mensen die een hond uitlaten, maken ook vaste rondjes.
5: Mm-hmm.
6: En dat maakt bijvoorbeeld bij ons, maar ik hoor dat ook wel van vrienden met honden, ook wel, dat er een soort sociale controle ook ontstaat in een buurt.
5: Ja.
6: Bij ons wonen nogal wat oudere mensen. En je hebt toch met elkaar wat afgesproken, die hou je in de gaten. Dus ja, dat sociale, ik begrijp het heel goed. Je ziet ook dat mensen, en dat heb ik zelf ook wel, je

0: word ik inderdaad wel een beetje blij van.
1: Ja, ja. En praat je dan ook, begint het gesprek ook altijd over de hond of via de hond? Ik heb zelf ook een hond en die is net naar de kapper geweest. Dus iedereen begint over, is wel heel kort.
0: Ja, vaak wel. Vaak wel. En na verloop van tijd dan, na een paar keer ben je natuurlijk wel een beetje uitgevraagd over de hond. Want dan weet je welk ras het is, hoe oud hij is en noem het allemaal maar op. En dan, ja, dan gaat het over, soms natuurlijk heel oppervlakkig over het weer. Maar ja, mensen hebben vaak ook wel, heb ik wel gemerkt, de behoefte om, zeker als ze net iets hebben meegemaakt, dat heel aangrijpend was, om dat met je te delen.
1: Leuk is
0: ook
1: dat,
0: al ben je een min of meer vreemde.
1: Ja, ja, mooi is dat. Elge van der Wel, geen hond, maar wel een kind.
2: En ja, het ook, de kind en hond maakt in dit geval niet zo uit. Nee, ik heb sinds ruim 4 jaar het geluk om vader te zijn. En ik merk weer sindsdien dat je veel meer een praatje maakt met andere ouders. Maar ook dat ik, als ik alleen ben, eerder als ik ergens mensen met kinderen tegenkom en het kind lacht een keer naar je, dat je ook vraagt hoe oud is hij. En dan krijg je toch een praatje, wel dat ik dat vroeger niet deed. Dus dat is wel grappig dat het effect van een hond en een kind is dat je meer praatjes gaat maken.
1: Dus je wereld gaat ook echt open dan.
2: Ja, ja. Kijk, en dat is natuurlijk dat is bij het schoolplein. Dat is logisch. Of in de speeltuin. Maar ook gewoon, gewoon op straat met mensen die je echt niet kent of geen enkele connectie meer hebt.
0: Ja, dat is het. Daardoor word je er ook wel wat meer op geattendeerd. Je wordt er wat bewuster van. Ik doe het nu bijvoorbeeld ook wel eens in de supermarkt. Als ik zie dat iemand ergens niet bij kan of zo. Of
1: dan, ja, dat je, maar dan zeg je, kan ik even helpen?
0: Ja, maar
1: ben je
0: zomaar in een gesprek gewikkeld? Ja. Omdat je die routine wat ontwikkelt. Nou ja, jij dan via je kind en ik dan via de honden. Doe je het ook in andere situaties makkelijker.
1: Ja. Heb je ook wel eens geen zin in een praatje? Dat heb ik wel eens. Dat ik denk, van die dagen dat je denkt, nou, laat mij maar even met rust zeggen, alsjeblieft.
0: Ja, natuurlijk, als je haast hebt. Of als je denkt van, oh nee, nu even niet. Dan ook. En ja, dan weet je, dan hou je het kort. Ja. Of je zegt het, dat je haast hebt. Daar hebben mensen over het algemeen ook wel begrip voor.
1: Ja, ja, precies. Toon Woordman, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Of ik moet eigenlijk zeggen, vrolijke toon, hè?
3: Ja, vrolijke toon, maar ja.
1: Nou, begint nu al. Uw man stuurde een berichtje en die zei, bel mijn Toon, die maakt meer dan 4000 praatjes per jaar.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, met wie en waarom en hoe?
3: Nou, weet je, eigenlijk heel eenvoudig. Goedemorgen, of goedemiddag, goede avond, goede rit gehad.
1: Ja.
3: Hoezo dan? Ik zeg, nou, het was toch een praatrit. Nou, en dan raak je met mensen aan de praat. Kijk, want dat vind ik eigenlijk, kan je het wel merken als je in de trein zit en je komt toevallig behoorlijk door een, stiltecoupé.
1: Mm-hmm.
3: Als ik dan al die chagrijnen zit, dan denk ik, goeiemorgen, dan moet de dag nog beginnen. Dus dan zeg je gewoon, je loopt gewoon, goedemorgen allemaal, en je loopt vrolijk verder.
1: Ja. Heeft u wel eens dat u in de trein zit en dat u met een praatje begint en dat iemand naar de stiltecoupé gaat?
3: Ja. Ja, ja, weet je, ik heb 1 keer gehad iemand, dat was tussen Zwolle en Groningen. Ik was heel leuk met mensen aan de praat.
1: Ja.
3: En toen was ik kort bij Groningen. Meneer, ik heb me blauw geërgerd aan u. Hoezo dan? Nou, we praten. Ja. Ik zeg, nou weet je wat die een fout maakt? Had dan in Zwolle, meneer, u zit in een stiltecoupé.
1: Ja.
3: Maar vaak denk ik ook van, ook al zit je iets te klein beetje praat. Nou ja, goed, allemaal zelf weten, regels zijn regels, maar een mens is een mens. En dat vind ik ook eigenlijk, maar daarom zeg ik altijd zo van, en als je een trein instapt, dan staat iedereen te drangen bij die deur.
1: Mm-hmm.
3: Goedemorgen allemaal, of goedemiddag, wat prachtig weer is het, hè?
1: Ja.
3: En je merkt ook wel eens dat mensen gewoon geen zin in praten hebben. Nou, dan draai je hier toe. Ik zeg, nou, prettige rit verder, hè.
1: Ah, oké, okay, dus dat respecteert u dan wel?
3: Ja, tuurlijk, ja. Je kan niet altijd de clown zijn, zeg ik altijd maar zo.
1: Nee.
3: En je moet ook niet altijd op de voorgrond staan.
1: Maar je hebt niet voor niks de vrolijke toon, toch?
3: Nee, nee. En eigenlijk de meeste praatjes heb je ook wel eens aan de leestafel in de bibliotheek in Deventer.
1: Oh ja, ook een soort stiltecoupé, hè, eigenlijk,
3: nee,
1: toch?
3: Nee, nee,
0: daar mag je niet te plekken.
3: Daar mag je praten.
1: Oh ja, oké.
3: Okay. Nou, en er kwam van de week, of een tijdje, een student.
1: Mm-hmm.
3: Nou, daar raak ik mee aan de praat. Die kwam uit Utrecht. Meneer Toon, dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat zomaar iemand tegen mij praat. Ik zeg, nou, het is gewoon, ja, want ik zeg wel, het is een glimlach. En dat, en je begint te praten.
1: Ja.
3: En vaak geldt ook al als je vrolijke kleren aan hebt.
1: Oh.
3: Dan hebben mensen ook al, als je een beetje een kleurrijk persoon bent, dan vinden ze dat prachtig.
1: U bent ook vrolijk gekleed, begrijp ik.
3: Ja.
1: Wat heeft u aan dan?
3: Nou, ik heb nou een rood broekje aan met een banaan erop, een wit shirtje met allerlei voedsels erop. En gekleurde sokken.
1: Ja, en een hoedje.
3: Nee, geen hoedje. Nee, ja, geen hoedje. Ik ben nog niet buiten geweest, maar...
2: Oh. Maar dit klopt wel in mijn ervaring. Ik heb regelmatig felgekleurde schoenen met soms glitters of whatever aan. Ja. En dan krijg je een opmerking over je schoenen en heb je daarna een praatje. En iedereen blij. Dus het is, meeste mensen willen gewoon niet dat soort kleren dragen. Nee. Maar het helpt wel als je gewoon een leuk praatje wil.
3: Ja. En het is zelf wat die met de hondenbezitters. Ik ben zelf ook een loper. En soms kom je je collega's lopen tegen. Nou, je gaat wel, je loopt een stuk of je fietst een stuk op. En je hebt zo'n praatje. Van de week was er iemand, die kwam ik op de Wezenland tegen. Maak ik een praatje. Had een marathon gelopen.
1: Ja.
3: Nou, gefeliciteerd. Nou, en dan op een gegeven moment, hij ging eraf. En ik, nou, succes hè.
1: Ja.
3: Dat zijn dan van die kleine dingetjes.
1: Zeker. En dat is gewoon hartstikke belangrijk. En ik vind het heel goed dat u dat doet ook. Want dat geeft ook energie. En vooral uzelf. Toch ook.
3: Maar je hebt het ook in de supermarkt. Hebben ze het ook.
1: Ja, heb je het ook. Ja.
3: Maar je staat dan eventjes achter zo'n kassa. En er zit zo'n vrouw die zit te denken. Ik zeg, nou, je hebt lekker ingeslagen. Mooi feestje, hè? En voordat je het weet, mijn man is et cetera. Ja. Dat is toch prachtig?
1: Nou, dat is het ook. Tony, ik ga even verder. Dank je wel. En een hele fijne dag. En blijf praten. Dirk-Jan Remijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U maakt vaak een praatje met een onbekende, begreep ik. Wanneer was de laatste keer?
4: Dat gebeurt eigenlijk elke dag wel.
1: Mm-hmm.
4: Maar, ik denk een van de meest aansprekende dingen die mij is bijgebleven op dit gebied is dat ik een paar dagen geleden bij de opticiënde buiten liep. En daar stond een groepje jongens voor de deur. Allemaal op fatbikes. En die stonden zo met elkaar te kletsen. En ik liep zo door het groepje heen. Ik zei, hey mannen, goedemorgen. Letten jullie wel even op dat er geen olie gelekt wordt hier? En dat deed ik natuurlijk met een glimlach. En ja, je zag in eerste instantie een reactie van, wat moet die man?
1: Ja.
4: Maar ja, toen viel eigenlijk wel snel het kwartje en werd er gereageerd met een lach. En een duim omhoog en gewoon even ontspanning.
1: Ja. U had behoefte aan contact met die jongens dus, of niet dan?
4: Ja, ik vind dat wel leuk. Ik vind het ook eigenlijk wel belangrijk, omdat ik weet dat een heleboel mensen ze negeren. Of met een boogje eromheen lopen. En ik vind het dan wel leuk. Je zoekt geen confrontatie, maar je zoekt juist een bruggetje.
1: Ja, een contact gewoon eigenlijk. Hè? Ja,
4: even contact.
1: Doet u dat vaker bij groepjes of bij mensen waarvan u in eerste instantie niet meteen denkt... Nou, misschien daar stap ik eens lekker op af?
4: Ja, wel, soms ook niet hoor. Het is gewoon ook een beetje hoe mijn eigen pet staat. Soms heb je er zin in, soms heb je er geen zin in.
1: Ja, dat klopt.
4: Ja, wat dat betreft is niks menselijks mij vreemd.
1: Nee.
4: Maar er is gewoon wel eens een aanleiding voor of dat ik gewoon op het idee kom om... bij wijze of en dan aan de hand van een grapje of iets anders.
1: Ja,
4: om dan toch even wat tegen elkaar te zeggen.
1: Ja, wat goed. En u opperde zelfs ook om een landelijke dag in het leven te roepen. Hoe gaat die dag heten?
4: Ja, je hebt tegenwoordig de dag voor de timmerman en de dag voor de klaverjasser.
1: Ja.
4: We kennen allemaal het fenomeen NL Doet.
1: Mm-hmm. He,
4: een dag waarop mensen elkaar helpen met een klusje of anderszins iets voor elkaar doen. En zo kwam ik op het idee om een dag te lanceren die heet NL Groet.
1: Ja. Oh, ja.
4: En niet dat iedereen dan elkaar allemaal moet gaan lopen begroeten. Want mm-hmm. Daar krijg je op een gegeven moment ook een sik van. Maar wel om op die manier te werken aan het bewustzijn van... mensen, we zijn niet alleen. Er zijn mensen om je heen. Sommige mensen hebben misschien geen behoefte aan het contact. Maar anderen juist weer wel.
1: Ja.
4: En je haalt vaak snel genoeg iets uit de blik of de reactie die je van iemand krijgt. En, en dan kun je doorschakelen als je dat wilt.
1: Ja.
4: Naar dat praatje waar in feite dit thema mee begonnen is.
1: Ja, en je kunt ook teruggroeten en gewoon doorlopen. Heel vriendelijk, toch?
4: Dat is, ja,
1: in ieder geval contact gehad. Daar gaat het even om. Denk
4: precies,
1: ik.
4: Ja. Daar gaat het om.
1: Hartstikke goed, meneer Remijn. Hartelijk dank voor uw reactie. Er wordt gereageerd op de stelling... we moeten vaker een praatje aanknopen met een onbekende. Joke in het Spraakmakerscollectief die zegt... ja, ik doe dat vaak, maar Nederlanders zijn daar niet van gediend. Kijken je raar aan en verstoord. Ik reis al decennia met de trein, maar mensen kletsen niet. In mijn lift zegt ook nooit iemand iets bizar. Want ik woon in een woongemeenschap. Truus die belde ons vanochtend, die zegt ze is blind. Het maakt minder makkelijk contact met mensen als je blind bent... omdat ze vaak eerst oogcontact maken. En in de trein vraagt ze daarom aan anderen of het goed is dat ze erbij komt zitten. En vaak heeft ze dan juist hele leuke gesprekken. Tim Koehoorn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: De zanger van het campagneliedje waar wij het eigenlijk over hebben. Hè? Ja, een praatje maakt je dag is het liedje. Nou, we hoeven het niet nog eens te laten horen. Daar hebben we net een stukje van al gehoord.
3: Ja, dank daarvoor.
1: Hij blijft wel lekker plakken, moet ik zeggen. Nou ben jij gevraagd om mee te werken aan die sierencampagne. Ben jij eigenlijk zelf een beetje een praatjesmaker?
3: Nou, de grap is eigenlijk dat mijn fabrieksinstellingen een beetje introvert zijn afgesteld. Ik was een vrij verlegen kind. Ik leerde pas vanaf mijn 16e ongeveer een beetje uit mijn schulp te kruipen, denk ik zo.
1: Ja?
3: Maar die laagdrempelige contactmomenten van het praatje, ja, dat was voor mij, juist omdat ik ook zo verlegen in mezelf gekeerd was, soms echt een enorme eye-opener.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb wel eens gehad dat ik op een perron stond of zo, en dat dan iemand op me afkwam en zei van, hey, ik wilde toch gewoon even zeggen, je hebt zo'n ontzettend leuke trui aan. Nou, die trui heb ik nooit meer weggegooid.
1: Ja, ja, dat doet goed, hè? Toch? Dat voelt fijn.
3: Ja, zeker. Ja, exact.
1: Ja, zeker. Dat doet wat. Nou hoor ik in het liedje ook een zekere twijfel van, moet ik dit wel doen? En dus je twijfelt zelf ook wel, hè? Ga ik kletsen met iemand of niet? En hoe begin je? Altijd wel leuk toch?
3: Ja, het is lastig om inderdaad in te schatten of iemand echt zit te wachten op een praatje. Nou, blijkt dus dat die praatjesbereidheid een stukje hoger is dan je als mens zelf zou inschatten, denk ik zo.
1: Mm-hmm,
3: ja. Maar, I don't know, ik heb wel bijvoorbeeld, voor mij is het in elk geval dat het gewoon begint met het verbaliseren van een bepaalde gedachte die ik heb.
1: Oh, ja.
3: Normaal gesproken, als ik iemand zag met een shirt van een band of zo, waar ik zelf heel vaak naar luisterde, dacht ik in mijn hoofd, hey, leuk shirt.
1: Ja.
3: Maar deed ik daar verder niks mee. Nou, nu kwam het gewoon aan op tegen iemand roepen, al loopt hij op de stoep aan de overkant van de straat. Hey, wat heb je een ontzettend leuk shirt aan? En dan gebeurt er in elk geval al iets.
1: Ja, ja. Dus die drempel die heb jij gewoon wel genomen. Alleen je zoekt naar een aanknopingspunt met iemand. Iets wat je herkent of iets wat je bij jou aanslaat. Ja, ja. Nou, ik dank je wel. En veel succes met de campagne verder dan. En dat het je veel moois mag brengen ook, toch? Qua carrière, wie weet. Want je staat wel op de kaart op deze manier.
3: Ja, dat is wel leuk om het gezicht te zijn van ook.
1: Ja. Dank je wel, Paul van Lange. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hoogleraar Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit. Gaan we even de wetenschap in nu. Waarom is dat toch goed om te doen, die praatjes maken? Wat is het belang daarvan?
5: Nou, het belang daarvan is dat er zijn eigenlijk verschillende belangen. De eerste is eigenlijk dat het jou een blij gevoel geeft. Het is vaak een kortstondig gevoel, maar het geeft je even dat je even blij bent. Dat is belangrijk. En een ander iets is dat als je een praatje maakt, dan leidt dat er ook vaak toe tot een zekere mate van positiviteit, dat je positiever denkt over anderen.
1: Mm-hmm.
5: Soms leidt het ook tot een positief buurtgevoel. Dat je meer onderdeel voelt, niet alleen van de buurt, maar soms ook nog zelfs van de maatschappij.
1: Ja.
5: Dus dat zijn allemaal wel belangrijke zaken voor mensen, om vooral in deze tijd van crisis. En toch wel wat uitdagingen die we op dit moment hebben.
1: Ja, en het ongemak dat erbij komt kijken, want dat is er ook, hè, wel eens. Dan begin je een gesprek en denk je, nou leuk, de eerste vraag is nu geweest, maar hoe gaan we nu verder? Dat het een beetje stokt en dat je ergens staat te wachten. Je weet, dit duurt nog 5 minuten. Ik sta hier met iemand. We zijn eigenlijk allebei uitgekletst.
5: Ja.
1: Dan is er ongemak. Nou, heeft dat ook een functie eigenlijk?
5: Nou, dit is vaak een belangrijke barrière voor mensen. Ongemak is iets wat men min of meer verwacht. Althans, een flink aantal mensen. En dat kan mensen ervan weerhouden om een praatje te maken.
1: Ja.
5: Maar het blijkt eigenlijk dat als je een praatje maakt, dat over het algemeen best wel meevalt. En dat het, net als bij de belastingen, dat het makkelijker is dan je denkt. En dat is echt een belangrijk iets. En het is ook eigenlijk zo dat je moet eigenlijk een beetje vertrouwen op dat je dat wel kunt. Je moet niet denken van, ik moet volgens een bepaald stramien vooropgezet plan moet ik dat praatje maken. Maar gewoon het overlaten aan je eigen spontaniteit.
1: Ja.
5: En dat is eigenlijk een makkelijk advies om te geven. En het klinkt misschien als moeilijk, maar over het algemeen gaat dat heel goed. Want mensen, we zijn sociale wezens. We mm-hmm. via oogcontact, soms een glimlach, heb je heel snel contact. En dan kunnen mensen vaak, de meeste mensen althans, vrij gemakkelijk overgaan tot een kort praatje. En een beetje ongemak is vaak helemaal niet erg. En dat wordt vaak te veel ervaren.
1: Ja, ja, ja. En dat wordt dan groter of zo in jezelf. Op het moment dat ongemak er is. Terwijl het valt eigenlijk wel mee vaak.
5: Ja, vaak valt het wel mee. En vaak als je het gesprek aan de spontaniteit overlaat, dan is dat vaak niet zozeer een punt.
1: Maar ik heb dan ook wel eens in zo'n gesprek, ik denk, nu inderdaad, laat ik op mijn spontaniteit varen. Maar die is er dan niet.
5: Maar wat zei je?
1: Dus dat, ik voel, daar is niks waar ik op kan varen op dat moment.
5: Nou, wat wel goed is natuurlijk, is bijvoorbeeld als je een praatje wilt maken en je staat er zelf helemaal op voor, om bijvoorbeeld te kijken naar gelijkenissen die je hebt met die andere persoon, dat je daar eventueel een praatje op begint. Je kunt beginnen met een compliment, maar zonder een soort heel specifiek vooropgezet plan waarbij je nadenkt over de volgorde en zo. Dat alles moet je niet doen, maar gewoon dat je denkt van, nou, ik zie die gelijkenis. God, dat is een leuke broek. Of dat is een. Ik kan een compliment geven. Soms is het ook wel zo dat je een makkelijke situatie kunt opzoeken. Bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld dat je op een bankje gaat zitten en je mm-hmm. zit niet helemaal direct tegenover elkaar, maar je zit een beetje naast elkaar.
1: Ja.
5: Dan heb je geen last van die zogenaamde, wat wij noemen, micro-expressies. En dat betekent eigenlijk dat je niet elkaar heel erg in de ogen hoeft te kijken. Mm. Juist die situaties zijn juist goed, dat je niet helemaal tegenover elkaar zit, maar dat je, met name dat je gewoon, vandaar dat mensen bijvoorbeeld heel vaak praten terwijl ze wandelen, bijvoorbeeld, dat soms een heel prettige manier is.
1: Ja, precies.
5: Of in de auto.
1: Ja. Ja, of in de kapperstoel, kom ik zo meteen nog even op.
5: Ja, dat klopt. Nou ja, dan blijken mensen ook veel te praten in de taxi. Ja,
1: je moet wel, hè, want dan ben je echt tot elkaar veroordeeld natuurlijk ook bij de kapper. Hoe komt het dat ik soms wel zin heb om een praatje te maken en dat ik soms denk, laat mij alsjeblieft met rust?
5: Nou, je kunt gewoon te veel hebben van wat ik dan noem vitamine S. Vitamine S staat voor sociaal contact en dat over het algemeen energie geeft en dat het goed is voor jouw welbevinden.
1: Ja.
5: Maar je kunt natuurlijk op een gegeven moment, als je een drukke dag hebt, gaat op je werk, je hebt veel vergaderd bijvoorbeeld, of je hebt überhaupt al veel gepraat, dat je gewoon even rust wilt hebben. En ja, we hebben natuurlijk, over het algemeen hebben wij in Nederland, hebben we gewoon een vrij druk bestaan, de meeste mensen. Dus mm-hmm. het kan best wel zijn als je een drukke dag hebt gehad, dat je echt niet op een praatje zit te wachten.
1: Mm-hmm.
5: Of misschien dat je, als je in haast bent, je bent wat te laat opgestaan, en je moet snel alles nog doen en regelen met kinderen, ik noem maar wat. Nou ja, dan is dat natuurlijk best wel. Dan zullen de mensen vaker niet voor een praatje openstaan.
1: Nee, precies. Maar, en dan krijg je de opmerking leuke trui en dan zeg je dankjewel, maar ik moet even door nu.
5: Bijvoorbeeld, en daar is ook niks mis mee. Dat is eigenlijk heel natuurlijk. En mensen zijn soms overdreven bang dat ze daarmee gezichtsverlies lijden, zeg maar. Maar dat is over het algemeen niet zo. Mensen hebben daar over het algemeen wel heel duidelijk begrip voor.
1: Ja, je moet er ook niet te veel over nadenken. Dat is natuurlijk ook weer een rem anders. Hè? Paul van Lange, hartelijk dank. Hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit. Christa Bomhoff, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: U besloot een praatje met iemand uit een asielzoekerscentrum te maken. Waarom vond u het belangrijk om dat praatje te maken?
6: Ik ben sociaal werker van beroep. Ja. Dus ik heb veel vitamine S in mijn systeem, wat ik net hoorde. Dus ik leg makkelijk contact.
1: Ja.
6: En ik merkte na de verkiezingen van de afgelopen jaren dat Nederland een beetje aan het veranderen was qua mentaliteit. En toen dacht ik, wat kan ik doen om een steentje bij te dragen? En toen ben ik vrijwilliger geworden bij Buddy to Buddy.
1: Mm-hmm.
6: En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met de eerste asielzoeker, vluchteling, Julia. En dat is nu inmiddels een vriendin van mij geworden.
1: Oh ja, ja.
6: En zo kwam ik laagdrempelig op een AZC. En daar kom ik eigenlijk nog steeds met grote regelmaat. En als je daar eenmaal bent geweest, dan gaat het steeds makkelijker.
1: Ja. Is dan de standaard openingsvraag ook, waar kom je vandaan?
6: Ja, ik denk het wel. Mm-hmm. Ik denk ook eerst even elkaar gewoon in de ogen kijken en zeggen hoi. Of als ik op het AZC loop, dan begin ik meestal met hallo, hoe gaat het, fijne dag. En zo maak je eigenlijk heel snel praatjes.
1: Ja, precies. Nou komt vluchtelingenwerk vandaag met een onderzoek waaruit blijkt dat mensen een positiever beeld hebben over vluchtelingen. Ja. Als ze daadwerkelijk met hen in contact zijn geweest of gekomen.
6: Ja.
1: Merkt u dat ook bij uzelf? Dat beeld dan verandert?
6: Ja, nou was mijn beeld al niet heel negatief.
1: Nee, dat snap ik. Anders ga je dit werk niet doen.
6: Uh-huh. Nee, precies. Maar ik merk het ook wel om me heen. Ik woon in de gemeente Apeldoorn. Daar is ook veel te doen om een noodopvang. En ik merk dat daar buurtgenoten, als ze eenmaal een praatje hebben gemaakt of eenmaal een kijkje hebben genomen op een AZC, toch veranderen van mening. Omdat achter ieder mens een verhaal zit. En dan opeens wordt het toch medemenselijker.
1: Ja, dus dat werkt echt wel zo.
6: Ja,
1: ook.
6: Dat werkt echt wel. Ja,
1: als mensen daar nou enige schroom, want daar nog niet zijn, zeg maar, en schroom voelen, wat is dan uw advies?
6: Ja, ik kan me dat best wel voorstellen. Het COA, waar bij ons dus de ACC door wordt beheerd, is soms ook wel wat gesloten. Dus echt even denken, goh, ik ga vandaag een wandelingetje maken over het COA, wordt niet zo snel gedaan, denk ik. En toch zou ik adviseren, ga eens kijken bij Burendag. Dan is de deur open, ga een kijkje nemen. Meestal laagdrempelig, want er zijn veel meer Nederlanders dan. Dus ik zou zeggen, begin klein.
1: Ja, precies. Hartelijk dank, Christa Bomhoff. Karen Scheperis, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Lid van het Spraakmakerscollectief.
7: Ja,
1: u knoopt altijd een praatje aan met mensen. Hoe begint u?
7: Nou, soms gewoon met hallo zeggen. Of als je bij de marktkraam staat en je ziet iemand twijfelen. Dat je zegt, oh, ik heb vorige week die appels gehad. Die waren hartstikke lekker.
1: Oh ja, en dan is het antwoord, oh nou, dan ga ik dat doen. En hoe gaat het dan verder? Want die opening is misschien niet het moeilijkste, maar hoe hou je het gesprek een beetje gaande?
7: Nou, het is natuurlijk niet altijd nodig om een uitgebreid gesprek te gaan, maar nee. Soms zie je dat iemand wat ouder is bijvoorbeeld. En dan, wat gaat u eten vanavond? Ik informeer wel vaak of ze gezond eten of dat ze misschien eenzaam zijn of gezelschap hebben. En dan probeer je een beetje te informeren hoe het met iemand gaat.
1: Ja, precies. Ja. En kunt u uitleggen wat deze korte onderhouding die u heeft u brengen? Wat doet het met u? Wat voegt het toe?
7: Ik noem dat wel een beetje de peper en zout op je dag. Je merkt soms dat die kleine ontmoetingen voor de andere persoon heel waardevol zijn. En daarmee worden ze ook waardevol voor jezelf. En de volgende keer kom je die persoon misschien weer eens tegen en groet je elkaar. En als je elkaar groet en misschien een klein praatje hebt, dan voel je je toch allebei over en weer gezien.
1: Ja.
7: En dat is heel waardevol voor je dag.
1: Heb je allebei ook een goed gevoel, hè? Het is een soort brandstof ook, zo werkt het toch wel een beetje?
7: Ja, zeker.
1: Ja. Maar ik begreep ook dat uw kinderen zich nog wel eens storen aan uw praatjesgedrag.
7: Ja. Dan zie ik iemand die heel leuk gekleed is bijvoorbeeld. En dan maak ik daar een compliment over.
1: Ja.
7: En dan zeggen ze, nou mama, moest dat nou? Weet je wel, in die sfeer.
1: Vinden ze gewoon een beetje gênant, awkward, hè?
7: Ja.
1: Is dat dan, toch?
7: Zoiets. Dat is het misschien ook wel, maar ja.
1: Gewoon lekker doen, toch?
7: Ja,
1: ook al is het
7: precies.
1: Zo. Hartelijk dank en ga hiermee door, zou ik zeggen. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1 naar aanleiding van de stelling. We moeten vaker een praatje aanknopen met een onbekende. Discussie of het gesprek of de praatjes gaan uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Arend die zegt bijvoorbeeld, moeten hoeven we niets. Behalve tanden poetsen, wassen, aankleden, geen kramp. Als het zo uitkomt, prima. Maar alsjeblieft niet altijd en overal praatjes. Barbara die appt naar de NPO Luister-app en zegt, als er oogcontact is, komt er mijn glimlach en is er altijd een kleine aanleiding om het over te hebben. Ik doe het graag en vaak zoals op straat, in de wachtrij met personeel en naast me in de tram. Bart in het Spraakmakerscollectief die zegt, en leg alsjeblieft een keer dat mobiele apparaat weg. Dan zie je andere mensen ook echt eerder. Als u nog geen lid bent, kunt u meepraten. Moet u zich even aanmelden via spraakmakers.kro-ncw.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Jeroen van Kan, Zomer op de Gifbelt van Bibi Dumontak, begint als een zomers dagboek, maar groeit uit tot een vurig betoog wanneer ze het opneemt voor de natuur. Bibi Dumontak zal er zijn. Ideaal is het leven pas als er bijna niets gebeurt. Elke dag één klein voorval, dat je dan tot in de details kunt opschrijven. Een zin uit het zwijgen van J.J. Voskuil. Sluitstuk van zijn grootste levenswerk, zijn dagboeken en onze taalschat. En dichter Tjeerd Bruinjakont. Hij heeft teksten geschreven voor de cd Broedplaats. René Appel bespreekt het DNA van Django McCoy.
8: NPO Radio 1.
9: Morgen, vanaf 11 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij... Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
20: NPO Radio 1, 10 uur.
21: Johan de Zwart.
1: Taylor Swift gaat vandaag trouwen en Journalistiek Amerika doet er alles aan om de locatie te achterhalen. Gaan we het zo eens goed over hebben, Margie Brandsma, in het Mediaforum. Nu het NOS-journaal met Michel Koenen.
22: Spanje en Portugal maken zich klaar voor de volgende hittegolf. Contact met correspondent Miral de Bruyne in Madrid. Miral, hoe is het daar nu?
23: Ja, het is aanzienlijk nu al eigenlijk, aanzienlijk warmer dan normaal begin juli. Hier is het dan ook niet alleen lokaal heet, dus op sommige plekken, maar eigenlijk bijna op het hele Iberische Schiereiland is het warmer dan normaal. En ja, je ziet nu al dat de temperaturen dus een paar graden boven het normaal zitten. Bijvoorbeeld hier in Madrid hè, is het normaal gesproken begin juli ongeveer 31, 33 graden. Nu hebben we het toch wel over zo'n 39 graden. Vandaag al 38 graden. In Lissabon zou het rond deze tijd begin juli dus ongeveer 27, 29 graden moeten zijn. En, ja, en daar zijn de temperaturen nu al tussen de 34 en 37 graden.
22: Ja, code rood dus ook voor Portugal. Welke problemen worden allemaal voorzien?
23: Ja, een heel bekend probleem zijn natuurlijk die bosbranden. Hè. Normaal gesproken heb je die aan het einde van de zomer pas. De angst is toch wel dat die een stuk vroeger dit jaar gaan komen. We hebben het ook over watertekort bijvoorbeeld. Niet alleen bij de mensen thuis, dat ze op hun water moeten letten. Maar ja, water heb je bijvoorbeeld ook nodig voor landbouw. En dat kan op lange termijn dan weer voor problemen zorgen. En de energievoorzieningen die staan onder druk. Door de hitte kan dat iets minder efficiënt werken. En we hebben veel meer energie nodig, want ja, iedereen heeft, of niet iedereen, maar veel mensen hebben tegenwoordig een airco natuurlijk.
22: Ja, en die trekken natuurlijk flink wat stroom. Wat kunnen de landen verder allemaal doen om zich verder voor te bereiden? Want ze zijn nog maar net hersteld van die vorige hittegolf.
23: Ja, dat is het probleem dus. Het probleem is dat dit soort hittegolven ook steeds vaker voorkomen. Je kunt het niet meer als uitzondering zien. Dus het voorbereiden, ja, dat moet wel gaan gebeuren. Er moeten structurele veranderingen gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in steden. Want meer groen betekent toch wel weer meer koelte. Betere isolatie in de bouw. Een airconditioning is geen luxe meer hier. Maar ja, toch wel een must eigenlijk. Dus ja, je moet wel anders ook naar je energie gaan kijken als er meer airconditions bijvoorbeeld komen en bosbrandpreventies. Eerder in het jaar eigenlijk al, want normaal gesproken komen die bosbranden dus al later. Maar ja, nu moeten we dus eerder al met die bosbranden rekening gaan houden.
22: Ja, dat is wat we natuurlijk ook zien in de Franse zuidkust, hè, waar dat nu gebeurt. Miral, jij zit nu een tijd op het Iberisch Schiereiland, hè? Daar zijn ze gewend aan warmte. Nederland, daar gaat het ook steeds vaker voorkomen, door natuurlijk de opwarming onder meer. Welke gewoontes neem jij mee vanuit het zuiden naar hier, als het hier bijvoorbeeld ook heet wordt?
23: Ik weet niet of ik die gewoonte kan meenemen, want het gaat eigenlijk vooral om het ritme van je leven. Hoe deel je je leven in? Hier zie je dat mensen, ja, de dag begint later überhaupt, maar je hebt tussendoor toch best wel eventjes een tijd om te rusten. Want als het hier op zijn warmst is, dan zie je mensen ook rusten. Vaak kijken we naar het Zuid-Europa en zeggen we nou, of kijken we een beetje van, de mensen zijn lui, willen overdag niks doen. Maar ja, mensen zijn helemaal niet lui. Het is... Precies, je hebt het echt nodig. Je hebt zo'n tussen de middag, als het zo heet is, functioneer je gewoon minder. Maar dan zie je wel weer dat mensen tot veel langer, veel later in de avond doorwerken. Veel later ook eten. Dus het ritme van het leven is gewoon heel anders. Dus ik denk dat dat iets is waar we misschien op een gegeven moment als heel Europa wel naar moeten gaan kijken. Of we dat toch niet een klein beetje kunnen verschuiven. En iets heel erg handigs eigenlijk, vind ik, wat me hier heel erg opvalt, is dat in de zomer je ook heel veel paraplu's ziet. Dus dat de paraplu niet alleen maar wordt gebruikt tegen de regen, maar ook tegen die felle zon. En dat is misschien ook iets dat ik mee zou nemen naar Nederland.
22: Correspondent Miral de Bruin in Madrid, dank je wel. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. In het weekend gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral veel ouderen stierven. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar is in het ziekenhuis overleden. 7 mensen zijn aangehouden. Een dag eerder was er in dezelfde straat ook al een schietpartij met een gewonde. Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders die hoefden daardoor tot 3 jaar minder de cel in, dat meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken regelmatig langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat drastisch moet worden veranderd. Defensie gaat voor het eerst een langdurig partnerschap aan met een Nederlands bedrijf. Het Amsterdamse Intellic krijgt tientallen miljoenen euro's om software voor de besturing van drones verder te ontwikkelen, vertelt staatssecretaris Boswijk.
0: Wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld de besturing van meerdere drones door 1 operator, om dat mogelijk te maken. En wij hebben eigenlijk gezien, dit is zulke cruciale kennis en ervaring, die moeten we borgen in Nederland. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet, dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken, zodat die innovatie sneller gaat. Onze afhankelijkheden kunnen afbouwen. En tegelijkertijd ook de kennis en het belastinggeld dat we erin steken, ook zorgen dat die kennis ook hier in Nederland blijft.
22: Boswijk sluit niet uit dat er in de toekomst meer deals met bedrijven worden gesloten die kennis hebben die Nederland niet wil kwijtraken. Het weer nog geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland 22 tot 25 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, dan maximaal 26 graden.
2: En de verkeersinformatie komt van Erik Even, Groen van de ANWB.
4: Ja, een paar korte files op dit moment en een drietal opvallende. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Knopend Zaandam zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontrole staat ook 10 minuten op onthoud. En dan is er een ongeluk gebeurd tenslotte op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Dat gebeurde bij Leerdam. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
21: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iungo.
24: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
25: Ik koos wat mij raakte.
24: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
24: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
26: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
27: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
28: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
28: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
20: NPO Radio 1. KRO NCRV.
5: Carl-Johan de Zwart.
20: Spraakmakers.
5: Met nu het Mediaforum.
1: Kinderen in Gaza leven in een martelende omgeving. Dat blijkt uit een onderzoek. En dat vertellen de kinderen ook zelf aan Nieuwsuur. En hoe bepaal je of je aandacht besteedt aan vermiste personen? Nou, daarover en over Taylor Swift en de lokale omroepen gaat het vandaag in ons mediaforum. Met Margriet Brandsma, journalist en oud-correspondent in Duitsland. Elger van der Wel is podcastmaker en expert online media. Innovatie in de journalistiek. Kinderen in Gaza leven in zulke barre omstandigheden dat het in feite neerkomt op marteling. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers op basis van 76 interviews. Nieuwsuur liet gisteravond een aantal kinderen uit Gaza aan het woord over hun leven daar. En dat maakt veel indruk.
6: Wat we zagen was eigenlijk de totale vernietiging van kinderrechten, of van zelfs de mogelijkheid om kinderrechten te realiseren.
1: Ja, kinderen vertellen hier, normaal eten is al moeilijk, laat staan mijn verjaardag vieren. Een ander kind zegt, ik hoop dat we ons oude leven een keer terugkrijgen. Ja, Elger, kreeg jij ook buikpijn hiervan?
7: Hoe kan je hier geen buikpijn van krijgen?
1: Ongelooflijk heftig, hè?
7: Dat is natuurlijk het ding. Het is ook... Wat ik bijna jammer vond is dat ze nog zielige vioolmuziek onder de tussenshots hadden gemonteerd. Het was niet nodig. Je ziet gewoon, het enige wat je zag is hoe ze daar leven. En die kinderen die vertellen over hoe ze het leven. En meer heb je niet nodig om dit verhaal over te brengen en te laten binnenkomen. Het is gewoon, in zijn eenvoud is dit genoeg. En zit je te kijken en denk je, hoe kunnen we dit toch als internationale gemeenschap laten gebeuren?
1: Ja.
7: Waarom doen we niks?
1: Margriet, het maakt nogal uit, hè, of je een onderzoeker aan het woord hoort, of deze kinderen.
8: Dat is natuurlijk sowieso een wet in de journalistiek. Hè. En natuurlijk laat een onderzoeker even vertellen wat hij heeft ontdekt. Maar probeer toch vooral de mensen aan het woord te laten waar hij onderzoek naar heeft gedaan, of wat dan ook. Mm-hmm. Nou ja, dat gold, dat in dit geval was dat zo ongeveer in het kwadraat. Hè. Ik moet je zeggen dat ook de mevrouw die het onderzoek mede heeft gedaan, ongetwijfeld, mm-hmm, goed uit haar woorden kwam en het heel duidelijk kon verwoorden. En ook wat zij kwam over, maar het, naast de beelden en de uitspraken van die kinderen viel het bijna in het niet. Dus ja. Je moet het altijd doen, maar in zo'n geval, kijk, kinderen is altijd indringend. En als het dan nog om een oorlogssituatie gaat en die kinderen vertellen wat het brengt in hun leven, wat het doet met hun leven, ja, dan is het... Is elk commentaar verder overbodig.
1: De uitzichtloosheid, de verveling ook, die ze heel mooi verwoorden. Nou,
8: ik denk vooral de uitzichtloosheid en het feit dat hun gewone leven zo totaal ontregeld is geraakt. En daardoor zien deze kinderen dus gewoon geen enkele toekomst. En ja, ik denk dat dit journalistiek gezien, als je even naar de mediacomponent kijkt, dat het een hele goede keuze was om dit zo te doen. Wat ik een beetje me wel af zat te vragen van... Hoe heb je dit gedaan als Nieuwsuur? Hè? Mm-hmm. Dus je ziet in het begin twee namen van verslaggevers in beeld. Je weet dat verslaggevers, journalisten Gaza niet inkomen.
1: Ja.
8: Dus met die vraag bleef ik wel een beetje zitten.
1: Nou, daar heb ik een antwoord op. Want we hebben Nieuwsuur even gevraagd hoe het is gelukt, hè, om die kinderen te interviewen. En inderdaad, buitenlandse journalisten hebben nog steeds geen toegang tot Gaza. Zainab Hamoud, buitenlandverslaggever, vertelde dat ze het heel belangrijk vonden om persoonlijke verhalen te vertellen bij het abstracte rapport. Wat er dus is, hun vaste fixers en cameramensen in Gaza zelf zijn op zoek gegaan naar kinderen in die leeftijd van de kinderen uit het onderzoek. En die hebben letterlijk een rondje gemaakt door het vluchtelingenkamp, waar ze zelf ook wonen. En verschillende kinderen aangesproken. En die kinderen hebben ze geïnterviewd aan de hand van een door Nieuwsuur, dus daar heeft Nieuwsuur wel echt de regie gehad, opgestelde vragenlijst. En die vragen waren in het Arabisch en zijn letterlijk voorgelezen lezen aan die kinderen. Dus
7: dit hadden ze moeten vertellen op tv.
8: Dit denk het ook, ja.
7: Dit moet je, hier moet je transparant over zijn. Die uitleg moet je
1: Waarom moet je hier transparant
7: Omdat er nu blijft dat een vraag. En is dan ook de vraag, op het moment dat het fixers zijn, hoeveel controle hebben journalisten gehad? Met welk frame zijn ze ingegaan? En ze hebben een hele goede uitleg dat ze zelfs inderdaad de vraag hebben opgesteld. Dat ze alles hebben gedaan om de controle te houden als journalisten van Nieuwsuur. Maar dat wil je weten.
1: Maar Margriet vraagt zich dit nu af. Ik vroeg me dat ook af gisteravond. Maar is het belangrijk voor de impact van het verhaal verder?
7: Nee, maar ik vind dat je juist in deze tijd het superbelangrijk is om bij alles zo transparant mogelijk te zijn over die werkwijze.
8: Juist bij dit onderwerp. Ja. Israël, Gaza, het is zo beladen. Het is altijd omgeven met de vraag van hoe is het tot stand gekomen? Hoe partijdig, hoe onpartijdig is het? Dus ook al, tuurlijk, het gaat om de boodschap. Maar desondanks is het juist, denk ik, in deze situatie heel erg van belang. Dat je weet van, hoe hebben jullie dit gedaan?
1: Want wat heb je gemist? Ja, je mist die transparantie dan nu. Hè, of de uitleg hoe ze dat hebben gedaan. Maar wat heb je dan daaraan gemist? Wat mis je daaraan als kijker? Als dat er niet is, zoals nu.
8: Nou ja, toch vooral het inzicht in hoe je dit doet in een oorlogsgebied. Althans, in een gebied waarvan eigenlijk iedereen weet dat vrije nieuwsgaring daar zo goed als onmogelijk is.
1: Ja.
8: En dat is toch iets. En dan kan je zeggen, ja, dat is vooral een journalistenvraag. Dat denk ik dat ook wel. Dat speelt wel een rol. Ik vraag me af hoeveel mensen thuis in de huiskamer gisteren hebben gedacht van
1: hoe is dit nou voor elkaar gekregen?
8: Maar als je. Tegelijkertijd is ook wel algemeen bekend dat journalisten, buitenlandse verslaggevers, Gaza niet in kunnen. Dus, ik vind het wel relevant.
7: Ja, twee geleden verscheen het Digital News Report. Daarin staat ook, nou, dat slecht gaat met vertrouwen in de journalistiek, maar ook wel hoeveel mensen denken dat van politici tot belangenorganisaties, tot de eigenaren van nieuwsmedia, dat die invloed uitoefenen op het nieuws. Die cijfers zijn gigantisch hoog. En ik denk het feit dat we gewoon niet transparant genoeg zijn over onze werkwijze, daaraan bijdraagt. En dan kun je zeggen, het is journalisten ding. Maar dit is een serieus issue als het gaat over vertrouwen in de journalistiek.
1: Je vraagt gewoon van wat voegt dat dan toe? Ja. Dit dus. Okay. Als je zo'n hartverscheurend onderwerp dan uitzendt, is ook altijd de vraag, hoe maak je de overgang van het ene naar het andere item? Hè? Nou, Nieuwsuur deed dat in de opening van het programma op deze manier.
9: Nieuw Nederlands onderzoek concludeert dat de kinderen in Gaza leven in een, zoals zij het noemen, martelende omgeving waarin alle kinderrechten zijn vernietigd. Een nieuw boek over Trump met waanzinnige observaties uit de inner circle van de president en wij spreken zo de schrijvers.
1: Margriet, altijd lastig, hè? Maak je een bruggetje? Ga je gewoon door? Zeg je daar niks over?
8: Ik denk dat in dit geval een bruggetje heel raar was geweest. Ik denk dat, kijk, het zijn headlines. Jeroen Wollaars in dit geval vertelt wat er in de uitzending zit. Dus ja, kijk, als je dit wilt voorkomen, dan sluit je af met het onderwerp Gaza en je laat in de headlines en je begint ermee. Hmm. Dan heb je zo'n bruggetje of zoiets helemaal niet nodig.
1: Is dat je laatste ding.
8: Dan
1: is hoef je daarna niks meer.
8: Dan heb je dat, als je het al een probleem zou vinden, dan heb je het opgelost. Moet je zeggen dat het me in dit geval. Nee, omdat het zo duidelijk even een opsomming is van dit kunt u in de uitzending verwachten, dat het mij niet. Het was het dat jullie me even, of dat jullie ons even gevraagd hebben van kijk daarnaar. Mm-hmm. Maar toen ik dat deed, dacht ik, het stoort me niet.
1: Nee. En woorden als en dan nu iets geheel anders?
8: Of, ja, doe dat niet.
1: Van geheel andere orde, dubbele punt. Elga?
7: Nee, in headlines vind ik het headlines en headlines. Dus het is gewoon sek, die dingen. Het wordt waanzinnig erin, dan kun je over discussiëren.
1: Ja, maar toch kan het heel pijnlijk voelen.
7: Ik denk eerder in de overgang tussen onderwerpen kun je soms benoemen als je echt denkt. Dit vonden we ook lastig. Kun je dat benoemen? We vinden het ook een lastige overgang. En dan niet nu even iets anders. Maar als je echt denkt, dit is iets wat mensen ook opvalt, benoem het altijd. Mm-hmm. Maar benoem gewoon dat je zelf het ook lastig vindt.
1: Ja,
7: wat is daar mis mee om dat gewoon te zeggen?
1: We hebben het ook wel eens in dit programma met als we bijvoorbeeld een gevoelig onderwerp hebben voordat we de quiz gaan spelen.
8: Zit je met hetzelfde. Ja.
7: Of als we nu naar Telesis, dat doen we gelukkig niet volgens mij. Maar als we nu naar Telesis zou gaan, was het misschien ook een beetje raar.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. We gaan naar jullie mediamomenten.
7: Ja, precies.
1: Nou, verdomd, daar is hij. Margriet, jij wil in jouw mediamoment stilstaan bij de berichtgeving over. Nee, dat is wat anders. Vermissing van shorttrekker Sven Roes. Afgelopen zondag kwam naar buiten dat de shorttrekker sinds zaterdagavond zou worden vermist. Waarom is dit jouw mediamoment?
8: Nou, omdat het me Ik vond het van meet af al een beetje opvallende berichtgeving. Zo vlees nog vis. Hè. Was hij nou eigenlijk vermist? In het eerste bericht stond ook heel nadrukkelijk dat de politie nog niet kon zeggen of er sprake was van een vermissing. Het leek er eigenlijk alle. Die jongen is gewoon vrijwillig in de auto gestapt en weggereden. En ja, dat de familie zich ongerust maakt, dat begrijp ik. Heel veel andere sporters gingen het ook delen.
1: Ja, wanneer ben je eigenlijk vermist?
8: Kijk, normaal gesproken, als er sprake is van een hele dringende vermissing, dan komt er een Amber Alert of wat. Hè, dat is dan wel vaak bij kinderen en dat soort dingen. Maar het bleef een beetje vaag. Van, is dit nou een vermissing of is dit een volwassene die er volstrekt vrijwillig voor gekozen heeft om uiteindelijk, begreep ik, hè, want dat was in het volgende bericht, dat zijn auto op lang parkeren bij Schiphol was aangetroffen. En
7: is ook bij een tankstation was hij gezien.
8: Ja, daar was hij.
7: Elke stap hebben we meegekregen namelijk.
8: Tankstation in Muiden en toen zijn auto op P3 op Schiphol. Nou, dan weet je vrij zeker dat hij een vliegtuig heeft gepakt, want ja, parkeren op Schiphol is iets anders. Ik had voortdurend het gevoel van, hoe maak je nou de afweging dat je dit sowieso als nieuws beschouwt en er een bericht van maakt? Want,
1: of is hij gewoon even van de radar? Omdat
8: of is hij gewoon
1: heeft.
8: Even van de radar? Ja. En het is natuurlijk ook zo, als deze man niet toevallig bekend was geworden omdat het een shorttracker is, dan vraag ik me af of het de berichtgeving had gehaald. Ja,
1: verschillende media hebben bericht over deze zaak. Ja. We hebben de NOS gevraagd naar hun afweging. Edwin Peek, de weekchef van NOS Sport, die laat weten, op zondagochtend verschenen er berichten op Instagram van shorttrackers die zich zorgen maakten over de vermissing van een ploeggenoot. Nou, dat leidde bij ons meteen tot overleg. In eerste instantie hebben we gewacht en de tijd genomen om meer te weten te komen. Zo hebben we contact gehad met de politie, met de KNSB. En uiteindelijk konden we vaststellen dat Roes inderdaad vermist was. Ook de KNSB kwam met een officiële reactie. Ja. Omdat er op sociale media veel over te lezen was, hebben we toen besloten erover te berichten, zo feitelijk mogelijk. Ja, ze zegt dus dat ze voor publicatie konden vaststellen dat Roes inderdaad vermist was. Opvallend, want in het eerste artikel van de NOS staat dat de politie nog niet kon zeggen of er sprake was van een vermissing.
8: Nee, kijk, en dan zie je zo'n culminerend effect. Hè. Die topsporters die dat op Instagram delen. En ja, zo maak je er wel een vermissing van natuurlijk. Dus
7: wie bepaalt er of het een vermissing is, is ook een hele metadiscussie. De politie heeft er denk ik een andere definitie van dan mensen in zo'n omgeving. De
8: politie zegt bijvoorbeeld ook heel nadrukkelijk dat een opsporingsactie pas eigenlijk gestart wordt als ze ervan overtuigd zijn dat het in het belang van de vermiste is. Ja. En in dit geval kon je daar natuurlijk heel nadrukkelijk over twijfelen.
1: Ja, dat weten we
8: niet. En wat je natuurlijk ook wel krijgt, en ik geloof dat mij ook wel een beetje stoorde of. Want ik doe daar natuurlijk zelf ook aan mee, dat je natuurlijk heel erg gaat gissen van wat is daar aan de hand.
1: Ja, dat activeer je hiermee natuurlijk
8: dat
1: ook wel.
8: Dat activeer je hier. En dan denk ik, dat is een privézaak.
1: Ja, het AD hebben we ook even gebeld. Die laat via hoofdredacteur Rennie Rijpma weten dat dit inderdaad een rol speelde. Hè, dat hij min of meer bekend is. Ja. En juist omdat berichten vooral door zijn bekende ploeggenoten ook weer bekend werden gedeeld, trok het de aandacht en deed ook vermoeden dat er meer aan de hand zou zijn. Want de berichten werden ook al gauw verder gedeeld, terwijl hij nog maar kort uit het zicht was. Bij een niet bekende vermiste zouden we op dat moment nog niet berichten. Nou, dat vind ik wel weer eerlijk ook.
8: Ja.
1: Toch?
8: Nou ja, dat is natuurlijk ook zo.
1: Ja.
8: Dat het feit dat deze jongen ik moet je zeggen, bij mij ging niet onmiddellijk een licht branden, maar bij heel veel shorttrackers en mensen die daar veel van weten, ongetwijfeld wel.
1: Ja,
8: dat speelt mee.
1: En hoe zit het met het recht om te verdwijnen als volwassene?
8: Ja, ook dat. Hè, want dat is natuurlijk precies wat de politie bedoelt als ze zeggen, alleen als het in belang is van de vermiste gaan we zoeken.
1: Ja. Elger, jij wil voor jouw mediamoment de aandacht vestigen op een belangrijk besluit dat gisteren in de Tweede Kamer is genomen.
7: Ja, dat klopt. De wet is aangenomen die, en moet nog door de Eerste Kamer voor duidelijkheid, die het lokale omroepstelsel in Nederland gaat hervormen. Er wordt al jaren gewerkt om de ruim 200 lokale omroepen die er in Nederland zijn, om die om te vormen tot 80 streekomroepen. En dat moeten dan grotere omroepen zijn die ook allemaal gewoon een solide redactie hebben. Met mensen in loondienst die nieuws maken. Wat nu niet bij alle lokale omroepen geval is. Er wordt jaren aan gewerkt. Er zit ook bij dat de financiering nu van gemeenten afhankelijk is en heel verschilt. Landelijk wordt geregeld waar ze allemaal een goede financiering krijgen. En het is door de Tweede Kamer, dat is heel goed nieuws, want er was ook even onduidelijkheid of dat zou lukken, want er worden ook allemaal mensen vragen stellen, moet het wel 80 zijn? Dat heeft ermee te maken dat die omroepen, laten we het vriendelijk zeggen, niet allemaal even goed uit de fusiegesprekken komen. Er zitten ook heel veel mensen op die het begeleiden. Die spreek ik ook wel eens. Het zijn echt prettige trajecten om die omroepen samen te voegen.
1: Ja.
7: Waar veel mensen zijn die heel lang betrokken zijn bij een omroep, maar soms ook mensen zijn die meer aan hun eigen belang denken dan aan het belang van de omroep.
1: Ja.
7: Maar het is iets wat heel weinig aandacht krijgt. Er zijn wat berichten geweest over deze wetswijziging, over het proces zie je heel soms wel eens iets. Terwijl elke scheet in Hilversum over omroephuizen, daar hebben we voorpagina nieuws. Terwijl dit is zo'n fundament, moet het in ieder geval worden van de lokale journalistiek in Nederland.
1: En de lokale democratie
7: dit,
1: ook.
7: Ja, dit is zo belangrijk. En ik wilde daarom even aangevestigen dat het goed nieuws is, denk ik. Ja. Maar ook dat hier iets aan het gebeuren is wat echt heel erg fundamenteel is voor de journalistiek in Nederland.
1: Ja. Want?
7: Nou ja, omdat de lokale omroepen, je noemt ook lokale democratie, de lokale omroepen echt een rol spelen, maar ook een belangrijke rol moeten spelen om genoeg lokale journalistiek te hebben. Ja, omdat het commercieel ook gewoon uitdagend is om dit te doen.
8: En ik denk ook, want je hebt nu natuurlijk heel veel van die lokale omroepen. De ene doet het veel serieuzer dan de andere. Hè. De ene zegt ook veel beter dan de andere.
1: Zijn net doorstroomtoetsen.
8: Ja. Nee, maar ik bedoel, je bevordert op deze manier denk ik ook wel het niveau.
7: Ja, hè, dus zeker. Dat is echt de bedoeling. Dat ze professionaliseren
8: dat
7: ook.
8: Dat het professioneler wordt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja.
7: Ook onderdeel van dat traject. Daar wordt nu ook al jaren aan gewerkt. Om daar gewoon serieuze nieuwsredacties van te maken. En nu zijn het op sommige plekken zijn het er al, maar andere plekken totaal niet. En dat we straks gewoon heel Nederland bedekt hebben met 80 publieke lokale redacties die gewoon een goede nieuwsvoorziening doen. En dat is zo belangrijk om lokale journalistiek in leven te houden.
1: Iets meer balans met de berichtgeving over de stelselhervorming van de publieke omroep zou zijn.
7: Dat zou zeer fijn zijn.
1: Kan ik hem zo afsluiten?
7: Ja.
1: Ja, Amerika is in de ban van de bruiloft van superster Taylor Swift. Maar het huwelijk en de vraag of ze gaat trouwen in de wereldberoemde Madison Square Garden houdt ook de journalistiek in Nederland behoorlijk bezig.
10: Dan nog iets heel anders. Al dagenlang zijn ze in New York en verder buiten in de ban van wat ze daar nu al het huwelijk van het jaar noemen.
11: Het aanstaande huwelijk van superster Taylor Swift met American voetbalspeler Travis Kelce.
12: Ja, het is hier echt een hele happening. Iedereen heeft het erover. Overal waar je hier kijkt zie je cameraploegen.
10: We houden u op de hoogte.
1: Ja, je liet vanochtend, Margriet, al even het woord mega slim vallen. Ja. Wat is hier zo slim aan, volgens jou? Kijk, waar zitten we naar te kijken?
8: Ik weet niet of het echt allemaal bewust strategie is, maar
7: 100%.
8: Ja, dat denk ik.
7: Bij Taylor Swift is alles letterlijk niks, geen strategie.
8: Nee, maar kijk, ik bedoel, tien jaar geleden of zo waren dit soort sterren blij met elke snipper aandacht, bij wijze van spreken, van media. Ja. Nu hebben ze hun eigen kanalen met wie ze veel meer mensen bereiken. Nou ja, in ieder geval heel veel mensen bereiken. En dus houden ze alles een beetje gesloten, want dan hebben ze zelf de primeur. Maar in de praktijk hebben ze nu allebei. Mm-hmm. Ze hebben en de traditionele media, die, nou ja, je noemde net al even. Ze zitten natuurlijk allemaal op nieuwtjes. Want dat ga je meemaken van wat wordt er daar gegeten? Nou, ik kan je echt verzekeren, dat is geen roggebrood en melk wat daar naar binnen gebracht gaat worden.
1: Denk het ook niet.
8: Snap je? Dus,
1: maar moet je daar 20 journalisten op zetten?
8: Nou ja, dat is dus inderdaad gewoon de vraag. Kijk, je moet bijna wel meedoen, denk ik. Het is ook zo'n
1: journalist.
8: Nou ja. Ja, kijk, ik snap je advocaat van de duivel gedrag. Want ik hou ook wel van media die durven te zeggen van, omdat iedereen het niet doet,
1: laat
8: doen wij
1: het
8: ook niet.
1: Nee.
8: Maar ja, weet je, het is. Ik zag vandaag ook daar eigenlijk alle kranten vanmorgen ook. Ik weet niet meer welke. En een van de kranten schreef ook. Amerika heeft geen koningshuis. Dus dit is het koningshuis van
7: NRC die het op pagina 3 zette.
8: Ja.
7: Pagina 3. In Nederland.
1: Oh ja, oké. Dat is ver weg of juist dichtbij?
7: Nee, dat is heel prominent in de krant.
1: Ja,
8: dat is prominent in de krant. Ja. Dus ik vind het echt. Ik vind het ook fascinerend.
1: Maar je vindt eigenlijk die dynamiek dus heel fascinerend en interessant.
8: En
1: ook
8: het feit dus.
1: Maar kan het je wat schelen werkelijk? Nou, of verder?
8: Ik moet je zeggen, de Taylor Swift ken ik uiteraard wel.
1: Ja.
8: De honkballer met wie ze dus kennelijk gaat trouwen, daar had ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.
1: Oké. Het is een American voetbalspeler trouwens.
8: Ik dacht, nou ja, kan je nagaan.
1: Die korfballer. Ja. Na de protesten tegen de asielopvanglocatie in Loosdrecht besloot het COA gisteren de deuren te openen voor journalisten. En dat maakte onder meer de NOS, RTL Nieuws, Nu.nl en Hart van Nederland maakten daar gebruik van.
13: We hebben er vaak voor de deur gestaan, maar waren nog niet eerder binnen geweest. Het oude gemeentehuis van Loosdrecht.
14: En nu lijkt het erop dat het rustig is in het dorp en er is open.
13: En niet voor inwoners, maar alleen voor de media.
15: Het was eigenlijk de bedoeling van het COA om ook eens te laten zien wat hier nou achter de schermen gebeurt.
16: When we go outside, sometimes we hear bad words. But I don't care about them.
17: Op onze site en in de app kunt u zien hoe dat eruit ziet en hoe de tijdelijke bewoners aankijken tegen die protesten.
1: Margriet, wat leverde dit inkijkje op?
8: Nou, ik vond het eigenlijk gewoon sowieso al wel bijzonder dat we dat inkijkje kregen. Want dat is niet zo gebruikelijk dat het COA. Ja, ik vond het toch ook wel nou, schokkend is misschien een groot woord, maar ik vond het wel bijzonder om te vernemen dat die mensen die daar zitten toch nog altijd zichtbaar, hè, lijken de protesten afgenomen, maar zo ervaren de mensen binnen dat kennelijk niet. Ja. Want ik begreep toch ook wel dat ze nog altijd wel, zich, laat ik het voorzichtig uitdrukken, zich niet welkom voelen.
1: Ja. Ja, nou was de roep natuurlijk, die klonk al wel, hè, om een ander soort berichtgeving ook over AZC's. En ook wat gebeurt er dan binnen? En laat dat dan mensen zien ook, omdat je daarmee misschien nou, in ieder geval begrip of uiteindelijk een draagvlak creëert zelfs. Ja, is dit daar een antwoord op, wat jou betreft?
8: We hebben het volgens mij in dit forum wel vaker geconstateerd de afgelopen weken. Dat er wat dat betreft toch een iets andere wind lijkt te waaien. Hè? Dus ik herinner me een interview met de nieuwe directeur van COA of IND, dat is nog niet zo lang geleden, die ook heel nadrukkelijk zei van, je ziet voortdurend de mensen die protest voeren, of die protesteren, maar je hoort heel weinig over al die vrijwilligers, en die zijn met veel meer.
1: Ja.
8: Dus dat er bewust ook wat meer aandacht gevraagd wordt, en vind ik in de media ook wel gegeven wordt, aan datgene wat achter het protest. Dus niet alleen maar wat we natuurlijk heel erg geneigd zijn te doen, uitdrukken als er grote demonstraties zijn.
1: Mm-hmm.
8: Er is ook een andere kant van het verhaal. En die, zie een kleine, ik hoop
1: een dat poging
8: een,
1: tot.
8: Een poging om die andere kant ook te laten zien.
1: Ja, dat zoveel journalisten tegelijk een reportage maakten, wekt de indruk dat het COA die media ook actief heeft uitgenodigd. Hè?
8: Ja.
1: Dat hebben we even nagevraagd. Daarover zeggen ze. We hebben herhaaldelijk het verzoek van media gekregen om binnen te kijken in de spoednoodopvang in Loosdrecht, om de rust binnen te bewaren en de bewoners en medewerkers de gelegenheid te geven eerst op te starten en te landen. Hebben we dat toen niet gedaan. Nu we een maand verder zijn, is het wel mogelijk om op het verzoek in te gaan. En dat hebben we gisteren gedaan. En met de bewoners is trouwens ook over privacy gesproken. Media, daar zijn afspraken gemaakt over de veiligheid. Bijvoorbeeld mensen niet herkenbaar in beeld. Bewoners werden voor hun eigen

0: En met de bewoners is trouwens ook over privacy gesproken. Media, daar zijn afspraken gemaakt over de veiligheid. Bijvoorbeeld mensen niet herkenbaar in beeld. Bewoners werden voor hun eigen comfort en steun begeleid door een woordvoerder. Is het goed dat het COA dat op deze manier heeft gedaan of doet?
1: Ja, ik vind van wel. Ik zie jou bedenken.
2: Ik zit vooral denk, kan je het op een andere manier doen?
0: Nou, denk jij, Elgar, dat deze reportages mensen bereiken die zich tegen de asielopvang keren?
2: Nou, ik ben blij dat ook een programma als Hart van Nederland er is geweest. Omdat ik denk dat is een aanname, maar dat gemiddeld onder de kijkers van Nederland relatief veel mensen zijn die tegen de komst van asielzoekerscentra zijn. Er zijn ook heel veel mensen die het niet bereikt. Want er zit een hele grote groep mensen die daar staat te protesteren. Die gewoon de traditionele media niet volgen. Dus die krijgen deze reportage ook niet te zien.
0: Ja, er wordt trouwens nog elke avond wel vuurwerk afgestoken. Bij Loosrechter. Ja. Even ter afsluiting. Dankjewel, Elgar van der Wel en Margriet Brandsma, voor jullie deelname in dit mediaforum. We gaan zo met pijn in het hart wel hoor afscheid nemen van het taalteam. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen.
3: NPO Radio 1.
4: Reinier van Zutphen stopt als nationale ombudsman. Hij vertrekt volgend jaar als op 1 april zijn tweede termijn afloopt. Van Zutphen is 66 jaar. En de Tweede Kamer die gaat een opvolger voor hem zoeken. Van Zutphen die leidt de organisatie al 11 jaar. De ombudsman die moet kritisch volgen hoe de overheid omgaat met burgers. De KNVB gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranje-spelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De drie spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen op sociale media nare reacties over zich heen. Het OM neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden.
5: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn. En die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
4: In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. In het weekend gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral veel ouderen stierven, ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen ook niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. En het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300. Nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt.
0: En de verkeersinformatie krijgt u van Annemieke Bosgaard.
6: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je bij Kelp en Oler 20 minuten vertraging. Op de A10 de Ring Noord richting Zaandam heb je vanaf de Zeeburgtunnel 5 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier extra reistijd.
7: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
0: Dit laatste uur van Spraakmakers nemen we na bijna 10 jaar afscheid van het taalteam. Begonnen als een dagelijkse rubriek tijdens de Olympische Spelen van Rio. En daarna overgenomen in De Ochtend en later Spraakmakers.
8: We gaan naar de taal.
9: Hallo, goedemorgen.
8: Hoi. De HEMA. Ja, zogenaamd letterwoord, net als HAVO.
10: Ja, crumping dus. Ik had er voor deze week nog nooit van gehoord.
11: Wat klopt er niet aan deze zin?
12: Buiten de planeet is alles. Buiten die planeet. Dus buiten planeetig is weer die planeet zelf.
9: Ja, ik moest trouwens denken, het is geen oranje seks, het is blauwe seks, denk ik. Ja, gaat over taal, hè?
8: Egelsnelweg. Ja, dat is weer een nieuw woord dat ik geleerd heb.
11: De stille, milde meerderheid. Poëzie. He, daar kan je niet op tegen zijn, toch?
12: Dus doen we het met de taal, want taal is gratis. Er is geen gelijkere munt dan de taal.
8: We gaan naar de taal.
0: En dus zijn hier Kiki Schippers, Eveline van Rijswijk en Frank van Pamelen. Die gedrieën iedere vrijdag de taal van de week doornamen. Welkom allemaal voor de laatste keer.
8: Laatste keer,
0: ja. Nou ging het natuurlijk altijd om de taal van de afgelopen weken. Maar jullie hebben daar altijd op een hele eigen manier invulling aan gegeven. Eveline, waar lette jij op bij het kiezen van quotes? Waar sloeg je op aan?
13: Ik ging de hele week dan luisteren op de fiets. Ging de radio luisteren of podcast. Ging ook wel eens tv kijken. En dan hoorde ik bijvoorbeeld nieuwe woorden of versprekingen, dingen die afwijken, grappige dingen. En dan, als ik op de fiets zat, ging ik ook stoppen. En dan ging ik even opschrijven, een nieuwsuur, 20 minuut 38 en dan dat stukje.
0: Ja.
13: En zo ging ik de hele week door luisteren en bedenken.
0: En voelde je dan ook een soort druk om alles te luisteren? Of had je gewoon bepaalde dingen waarvan je wist?
13: Nee, op een gegeven moment weet je wel van, nou, dat levert waarschijnlijk wel iets op. En ook als ik dacht, ja, ik heb ook niet zo'n

0: om dat programma te luisteren, ja, dan wordt het een lange week. Dus nee. Ik kies eruit wat ik leuk vind om te luisteren.
1: Waarvan je van tevoren ook een beetje weet, dit is vruchtbaar of kan het
0: precies.
1: zijn.
0: Precies, ja. Maar soms word je ook verrast hoor. Dan zit ineens in een nieuwsbulletin iets en dan denk je, oh, dit schrijf ik ook even op. Ja.
1: Kiki, hoe deed jij dat?
2: Ja, ook wel een beetje hetzelfde. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet aparte dingen ervoor ben gaan kijken of zo. Ik zit gewoon heel veel. Ik toer natuurlijk door het theater, door het land. Dus dan zit ik gewoon heel veel in de auto. Dus ik heb ook gewoon heel vaak de radio aan.
1: Ja.
2: En ik zie vaak dingen voorbij komen. Dat zeggen ze bij Spijkers ook altijd. Van jij ziet echt alles.
1: Ja.
2: Dus dan is het best wel zo. Oh ja, en dan inderdaad is wel de key is wel echt opschrijven. Dus
0: ja, dan sta je voor een rood stoplicht en dan.
2: Ja, inderdaad. Ja. Of ik maak vaak wel zo'n snel een fotootje van de autoradio. Ik heb heel veel foto's van de autoradio.
1: Oh,
2: en dan met de tijdstip zeg maar erop. En dan zoek ik zo aan het eind van de week zo. Oh ja, daar is een half vage foto. Ja,
1: een half vage foto, ja. Frank van Pamela, jij had er nog een handje van om soms ook taal uit hip-hop muziek te gebruiken in jouw taal.
3: Dat hebben ze wel eens gedaan, ja.
1: Wat is daar zo fijn aan?
3: Nou, wat er zo fijn aan is, is dat heel andere taal is dan wat je normaal hoort. En er wordt wel eens gezegd ook over Nederlandse taal. En we praten zoveel Engels tegenwoordig. En ook in het onderwijs en van alles. Dat het allemaal verengelsing, in managementtaal of wat dan ook. Terwijl eigenlijk de laatste 10 jaar of zo is een Nederlandstalige muziek.
1: Mm-hmm.
3: Ja, dat is Nederlandstaliger dan ooit, zeg maar. Als je nu alleen nu al deze week, ik heb even gekeken, in de top 10 kijkt van meest gestreamde nummers. Ja, dan is de helft gewoon Nederlandstalig.
1: Ja, ja.
3: En dus ook in de hip-hop. En dan kom je allerlei leuke dingen tegen.
1: Ja, zoals deze bijvoorbeeld. Deze heb jij ooit gebruikt.
4: Hey, wanneer ze praten gaat het goed, als ze haten gaat het beter. Ik ben 's ochtends aan het zoeken, van dan slapen ze nog zeker. Waggie kilometer vrij, ik pak tanto kilometer. Zij denk ayeta cayente, maar niet vriezen net als Peter.

0: Ja, Frank, ik denk niet meteen aan Frank van Palen. Nee, toch?
1: Nee, dit stond ooit nummer 1 volgens mij. Kan dat? Dat ja, is wel een tijd geleden.
0: Ik kan niet anders dan je onwetend aankijken.
1: Van koud. Nou, er komen allerlei dingen in voor van. Ik weet nog dat ik deze toen beluisterd heb.
2: Mm-hmm. Is het tune?
1: De tune. Nou ja, en dat je dan. Ik denk van. Ja, er komen allerlei woorden voor. Zo'n een henny of zoiets hadden ze het op een gegeven moment over. Ik denk, wat is nou een vredesnaam, een henny? En hebben ze het nou over een persoon? Of hebben ze. Waar hebben ze het over? En wat blijkt nou als je dat gaat zoeken? Want voor mij is het dan ook niet. Dat is ook een deel van dat taalteam geweest. Altijd, ja. Dat je iets nieuws hoort en dat je dan gaat zoeken. Waar komt dat vandaan? En hoe.
0: Nou, dat was heel erg jouw stijl ook, hè? Jouw zeg maar jouw vorm, toch?
1: Nou ja, dat was wel een van de vormen. Ik wilde af en toe gewoon weten waar komt het vandaan? En zo'n henny, dat blijkt dan te zijn dat er in die scene ook meer cognac gedronken wordt. Dat wist ik helemaal niet. Oh. Dat kwam door de Tupac, heb ik begrepen. En henny is een Hennessy.
0: Ja.
1: Cognac. Ja. Dus dat was dan.
0: Nu snap ik hem ook.
1: Dat was dan een henny. Ja, dat is. Dus, er zijn bij mij heel wat kwartjes gevallen de afgelopen jaren.
0: Ja. Kiki, jij kwam soms ook met bijzondere muziek om je punt te maken.
2: Ja.
0: Muziektaal.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Nou ja, ik leef daarin. Ja. Dus ik maak muziek en ik heb veel muzikanten om me heen en zo. Dus ik vind dat heel leuk om mee te maken. En ik zit dan ook wel meer soms aan de andere kant van het Nederlandstalige genre.
0: Want waar zijn we? Nou, waar bevinden we ons
2: muziek
0: dan?
2: Oh ja, dat vind jij leuk. Ja, dat vind ik wel leuk om daar soms.
0: En inspirerend.
2: Nou ja, soms gebeuren daar ook wel echt hele leuke dingen. Ja.
0: Ja.
2: Nee, ja, toch mensen halen altijd de neus ervoor op en zo. Voor alle Nederlandstalige buiten het poëtische. Maar ik vond het ook wel leuk om daar dan in te zoeken. Van hoe kun je iets mooi. Iets van poëzie daarin ontwaren.
0: Ja. Dat is grappig, want jullie, ik zei net, jullie hadden allemaal heel erg je eigen manier, hè, om dit in te vullen, deze rubriek.
2: Ja.
0: Eveline, jij was altijd, ook in de werkwijze waren jullie heel anders. Heel grappig, want jij was altijd heel keurig op tijd. Kiki was wat, moest je altijd zeggen, een deadline van.
2: Ik was hier anderhalf uur van tevoren zat ik hier al.
0: Ja, maar je zat nog te zweten tot de laatste.
2: Ja, dat wel. Ja. Ja. Ik stond aan het werk. Ja.
3: Frank was denk ik als eerste altijd klaar, toch? Ik kwam altijd s'nachts hier bijdragen.
1: Oh, nee, donderdag, meestal de donderdag ergens rond een uur of twee s'nachts of zo. Ja. Dan mailde ik mijn stukje.
3: Maar Frank is niet actueel, hè? Die vrijdagochtend kan je ook nog mee.
1: Ja, maar dat nam ik ook mee. Op weg hier naartoe, dan in de auto, dan pik je. Als ik nu hoor bijvoorbeeld op weg hier naartoe met over praatjes maken, dan hoor ik dingen over vitamine S en dat soort dingen. Dan denk ik van, oh ja, wat heb ik nog meer vitamine S?
3: Of praatjesbereidheid, ook mooi. Praatjesbereidheid.
1: Ja,
3: deed me denken aan sneuvelbereidheid. Dat je bij Rutte 4, toen ging heel tijd zo rond, is het kabinet of is deze partij sneuvelbereid?
1: Ja, wat een durven ze. Triest woord.
3: Ja, dat is heel erg.
1: Het begint ook met sneu. Dat is niet voor niks.
0: Ik denk meteen aan oorlog bij sneuvelbereid.
2: Ja. Ook.
0: Nou is het natuurlijk vooral heel erg leuk om met die taal bezig te zijn en iedere keer die bijzondere fragmenten op te zoeken.
4: Steeds realiseren dat het leven alleen achterwaarts kan worden begrepen, maar voorwaarts worden geleefd.
2: Echte militairen zeggen archerie, luister maar.
5: Archerie-militie,

0: Ik zet er een streep onder en ik was beleid.
1: U was beleid.
2: Ik spreek met één mond. Het is eenheid van kabinetsbeleid. Dat staat in de grondwet.
3: Ja, ik heb zoiets geleefd maar één keer. Morgen kan de dag voorbij zijn.
4: Ja, nou daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Want morgen kan de dag niet alleen voorbij zijn. Morgen is de dag ook voorbij.
5: Daar draaide taalteam toch echt wel om, hè? Uitspraken of momenten die je even doen opveren. En jullie ook zelf, vooral. Eveline, wat heeft de taal jou aan plezier opgeleverd? En waar haal jij die lol vooral uit?
4: Ja, ik hou dus heel erg. Dus je hoorde ook de koning die zegt dan: het leven kan alleen achterwaarts. Dat moet hij zeggen, maar dan zegt hij: achterwoorts worden begrepen. En dan denk ik: oh, wat heerlijk deze verspreking. Want achterwoorts is eigenlijk misschien nog wel beter dan het originele gezegde van Kierkegaard. Dat je het dan alleen achterwaarts kan begrijpen.
5: Ja.
4: En ook die ene uitspraak van Fleur Agema die je net hoorde over ik spreek met één mond. Nou, het is eigenlijk dat het kabinet eenheid van beleid heeft. Mm-hmm. Dus zij spreken als kabinet met één mond. Maar dat zij zich dan verspreekt en zegt ik spreek met één mond, dat vind ik dan heel grappig.
5: Dat is fijn.
6: Zij is het kabinet.
4: Ja, dat je denkt van ja, natuurlijk spreek je met één mond. Dus daar haal ik heel veel plezier uit. Uit versprekingen die of een mooi ander woord opleveren.
5: Ja,
4: of,
5: ja die onbedoeld.
4: En onbedoeld
5: eigenlijk precies zeggen wat het is ook meteen. Ja, dat is ook grappig. Hè?
4: Ja.
5: Frank, waar let jij op bij taal? Wat is jouw, zeg maar, jouw voelspriet? Wanneer wordt die geraakt?
6: Dat kan van alles zijn. Dat kan ook een verspreking zijn. Ik hoorde net het woord losgezonken nog eens.
5: Oh ja,
6: dat ging over
5: fijn,
6: de leiding van de NS losgezonken was van de werkvloer. Dus dat vind ik ook wel mooi, want dat is een verspreking natuurlijk. Ja. Maar dat zegt
5: het
6: ook iets over
5: afgezonken
6: hoe
5: naar de werkvloer.
6: Je echt losgezongen bent. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar dat kan van alles. Dat vond ik wel. Dat is het mooie van taal ook wel. Dat kan van alles zijn. Een rare tegenspraak of een mooi woord of misschien lichaamstaal hebben. Dat is wel op de radio wat lastiger, maar dat probeer je dan ook af en toe mee te nemen. Ja. Dat kan een liedtekst zijn, dat kan een bevlogen tirade zijn. Politieke rookgordijnen, rare nieuwe woorden. Het leuke van taal vond ik altijd dat het een soort onuitputtelijke bron. En dat het me na al die jaren nog steeds altijd heeft verrast. Zeg maar, wat er allemaal mee kan en wat er mee gebeurt. En nog steeds, dat blijft. Ja.
5: Ja, daarom is het een goede rubriek. Het blijft gewoon, hoe zeg je dat? Het blijft, het blijft inspireren.
6: Ja, dat blijft gewoon altijd doorgaan. Ja.
5: Kiki, waar sloeg jij op aan? Wat is jouw handelsmerk?
7: Ik vond het vaak leuk om iets te horen en daar dan een andere associatie bij te hebben. Dan, ik had heel vaak dat ik een citaat of zo plaatste in een totaal andere context. Of er totaal een andere afslag mee nam. Waardoor het eigenlijk wel totaal iets anders betekent opeens.
5: Ja.
7: Dus ik vond het heel leuk om eigenlijk meer conceptueel, ook bijna filosofisch of psychologisch, daarmee te knutselen en te kleien. Ja. Van welke kortsluiting kan ik creëren in die 5 minuten in je hoofd? Dat je net niet tegen een boom rijdt, maar wel na afloop bij moet komen. Zeg maar.
5: Ja. Leuk. De taal verandert natuurlijk continu. En dat geeft ons dan weer nieuwe woorden.
8: Hebben denk ik toch de coalitiepartners de sneuvelbereidheid van de VVD in dit dossier echt onderschat.
9: Hou op met shoppen. Jullie zijn geen shoppositie.
10: Ook in woonwijken laten wadi's nu hun nut zien. Een wadi staat voor water, afvoer, drainage en infiltratie.
11: De politie heeft dit jaar voor het eerst geïntroduceerd de spermahond.
12: Voor mij is het meer egopolitiek dan geopolitiek.
13: Nieuwe auto's die worden elk jaar een halve centimeter breder. Het wordt ook wel autobesitas genoemd.
5: Autobesitas. Ja. Heb jij favorieten, Eveline? Als het gaat om nieuwe, we hadden al sneuvelbereidheid.
4: Ja.
5: Je hebt natuurlijk egopolitiek, shoppositie.
4: Ja, dus het leuke bijvoorbeeld van shoppositie is dat heet dan een vlechtwoord. Dat je dan shoppen en oppositie in elkaar schuift.
5: Mm-hmm.
4: En dat, enerzijds vind ik dat wel leuk gevonden, maar het is ook wel heel erg bedacht. Hè?
5: Ja.
4: Dus het is ook wel heel erg van, je ziet Jimmy Dijk al helemaal zo van, oeh, dit ga ik straks inbrengen. En dan weet je ook wel van, dat wordt waarschijnlijk opgepikt. Mm-hmm. Dus ook door mij, helaas. maar ook, je hoorde ook wadi. En dat viel mij op. Dus we hebben een soort acronymiseerdrift. En wadi is, dacht ik, een Arabisch woord voor een plek waar je dan water op kan vangen.
7: Ja, of die nieuwe straatnaam.
4: Ja, en dan nu is een wadi, hebben wij als Nederlanders.
6: Achteraf een afkorting bedacht.
4: De W staat voor, de A staat voor, de D staat voor. Dat je denkt, waarom? Je kan het ook gewoon een wadi noemen. En dan is het denk ik een of andere overijverige ambtenaar die denkt, oh leuk, dan kunnen we een waterafvoer, drainage een infiltratie, een irrigatiesysteem van maken. Ja.
5: Dat is wel met die nieuwe woorden een beetje misschien. Inderdaad ook wel echt bedacht, hè? Met een bepaald oogmerk ook.
6: Ja, daar worden ze niet altijd leuker van.
4: Nee,
6: dat is waar. Dus dat was gekunsteld.
5: Sterker nog, dan kun je er ook een soort van aversie of een soort licht recalcitrant op
6: aangezien. Dan werkt het uiteindelijk ook niet meer. Ik vond morgen begint de Tour de France weer. Ja. En dan wielertaal vond ik altijd wel, dat levert ook geweldige dingen op. En ook nieuwe woorden. En dan is juist per ongeluk, een paar jaar geleden hoorde ik het woord iemand het woord accelereren gebruiken. En dat was gewoon een wielrenner.
4: Heel veel mensen die zeggen het verkeerd. Ja.
6: En dat is gewoon verkeerd, want het is een combinatie van accelereren en excelleren. Daar ga ik zelf op. Maar ik vond het op dat moment juist heel goed gevonden. Volgens mij was het Michael Bogert die dat zei. Ja,
5: maar was het gewoon een verspreking of was het bewust?
6: Nee, het was een verspreking. Het was een verspreking, maar het was wel iemand die heel goed was in accelereren. Dus dat accelereren, dat had ik van, dat mag voor mij wel een blijvertje blijven.
4: Ja.
6: Ja, dat vond ik wel mooi.
5: Ja, Kieke, jij bent wat minder hè, van de versprekingen, toch?
7: Ik meer van, weet je hebt toch vroeger op school of zo, had je altijd zo... Ik weet nog dat we stonden met allemaal gymnasiasten bij elkaar. En dan er waren een paar havisten liepen dan langs. En die gingen dan zo zeggen, ken je dit woord? Dat was Latijn. En dan, nee, ik ken hem niet. Ah, ben je dom of zo. Dus ik vind het altijd een beetje flauw als mensen zo...
5: Een beetje bedweterig.
7: Ja, ik heb het echt wel eens gedaan in mijn leven. Ik bedoel, ik zie zo, snap je? Maar ik vind het soms een beetje flauw om een beetje mensen te pakken op... ik heb ook echt heel vaak woorden verkeerd uitgesproken hier. Of zinnen in de verkeerde volgorde. Ik bedoel, dus soms zit je gewoon in een energie of zo en maak je wel eens een taalfoutje. Maar als het iets oplevert...
6: Het kan juist iets moois opleveren.
7: Meer van soms was ik zo... Oh ja, je hebt ook wel eens cabaretiers of zo. Die gaan daar heel erg lopen doorzukken. Van, dus ik was daar wat minder van. Maar ik vond juist weer heel leuk om allemaal neologismen te verzinnen.
5: Ja.
7: Ik heb een lijstje, maar...
5: Ja, die gaan we zo. Komen zo nog aan bod, absoluut. Eveline, we hoorden in de compilatie zojuist ook het woord autobesitas voorbij komen.
7: Ja,
5: en dat heeft bij jou zelfs geleid tot een lied.

0: je met je auto pech.
1: Hier zit ook wel een soort van... Nou, woede is misschien een groot woord.
2: Ja, nou ja, dus dat auto-obesitas vind ik een heel mooi woord. Het is natuurlijk een combinatie weer van obesitas en auto. En de auto's zijn dus veel groter en dikker geworden. En ik ben geen autorijder, zoals je misschien al begreep uit dit lied. Maar ik ben een fietser. En dan af en toe word je van de weg gedrukt. En dan denk je van, ja, dit is dus auto-obesitas in de praktijk. Ja,
1: belachelijk grote auto's.
2: Dat je er gewoon eigenlijk niet meer langs kan met je fiets. En daarom is het zo'n mooi woord. Je ziet gewoon voor je zo'n... Zelfs ik geloof dat een normale Volkswagen al 20 centimeter breder is geworden. Dus je ziet gewoon zo'n dikke auto voor je. Ja. En je weet ook, ja, obesitas is ook een beetje een probleem. Dus dan, ja, een prachtig nieuw woord voor al die dikke auto's.
1: Ja, hier zien we dus een taalteam uitmonden in een lied eigenlijk. Ja. Frank, bij jou heeft het ook geleid tot een nieuw boek.
3: Ja, ik heb...
1: Boekje, zeg je dan. Dat is enigszins denigerend.
3: Nou, ik weet niet hoeveel pagina's. Het is, het is een boekje geworden. En,
1: in jouw oeuvre?
3: In mijn oeuvre. Maar het is wel. Het is niet alleen maar dingen die met dat taalteam te maken hebben. Maar het is een soort ode aan de taal, is het geworden. Dus er zitten allerlei observaties en dingen bij. Ook die ik hier in het taalteam verder niet kwijt kon. Maar ook wel bewerkte columns. Die wat tijdlozer ook weer zijn gemaakt. Maar dat is het dus. Het levert zo ontzettend veel.
1: Het is 256 pagina's.
3: Is dat zo? Oh, dat wist ik niet meer. Oké, dat nou. Een boekje. Hallo. Oh, maar ook heel veel tekeningen. maar dat vind ik wel mooi. Het is zo'n onuitputtelijke bron. Dat kunnen wel 256 pagina's zijn, maar je zou volgend jaar gewoon weer een nieuw boek van 256 pagina's zonder te dubbelen, zeg maar. Dat is ook het mooie geweest de afgelopen 10 jaar. Er blijven nieuwe dingen komen. En mensen blijven zich vernieuwen, de taal blijft zich vernieuwen.
1: Dat je herhaald hebt of zo.
3: Ja, dat zal best wel een keer voorgekomen zijn of zo. Maar er blijven steeds nieuwe dingen komen. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, want het is inderdaad, het is 10 jaar geleden begonnen. Dus daarom zitten we hier nu bij elkaar. In die tijd is veel gebeurd, zeg je dan. Denk maar aan de opkomst van Trump, van AI, corona natuurlijk. Hè. Zijn dit soort grote gebeurtenissen eigenlijk... per definitie ook dankbare onderwerpen? Of zitten die, noem het even usual suspects, eigenlijk vooral in de weg? Denk je, moet ik weer hier iets over doen, Eveline?
2: Ja, ik heb geloof ik niet zo heel vaak over Trump iets gezegd. Omdat zijn taal is heel simpel en bot en echt boude taal. En dat kan je wel 1 keer iets mee doen, maar dat ga je niet elke week doen. En ik denk dat we ook wel een verruwing van het debat hebben gezien in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dan kan je zeggen, elke keer dat er belletje getrokken wordt... Ga ik als een soort loopmeisje elke week dat dan verzamelen en herhalen.
1: Maar, dat je voor het karretje laat spannen.
2: Ja, ik ga me ook niet voor het karretje laten spannen. Dus ik heb er soms wel wat van gezegd, hoor. Dat ik zei van, dit is echt de woordenwedloop waar we in terecht willen komen. Met sommige thema's. Ik zat hier bijvoorbeeld een keer de ochtend na de inval... de grootschalige inval van Poetin in Oekraïne...
1: Ja.
2: Dan kan ik het over een ander thema hebben. Maar ja, ik heb natuurlijk gehad over het feit dat hij het een speciale operatie noemt. En dat je dus nu weet als hij speciaal zegt dat hij oorlog bedoelt.
1: Ja.
2: Dus dan gebruik je natuurlijk wel de actualiteit. Dan is het raar om hier niet die taal te bespreken.
4: Ja, precies. Ik kan daar oorlog te denken nu.
2: Ja, dat is een goeie. Ja. Ja.
1: Ja. Kiki, heb jij wel eens gedwongen gevoeld om het over een onderwerp te hebben, omdat je er eigenlijk niet omheen kon, maar dat je denkt, het is niet per se taal qua taal heel erg leuk of fijn om te doen?
4: Oh ja, jawel, want je hebt het ook gewoon...
1: Maar dan toch maar doen, weet je?
4: Ja, je hebt het ook gewoon over de week of zo. Dus wat ik dan meestal deed, is het dan wel erover hebben. En dan inderdaad met een quote naar een totaal ander onderwerp overstappen. Inderdaad, door gewoon dingen aan elkaar te verbinden. Door zo'n sleutelzin.
1: Gewoon via een handige omweg uiteindelijk dan toch doen wat je zelf wil.
4: Meer zo. Ja, maar soms moest je het ook wel gewoon hebben over... Ik weet ook nog dat ik een keer een gedicht heb geschreven. Soms over iets wat me dan heel erg raakte van die week of zo. Ja, ik heb dat toch wel ook wel gedaan. Maar inderdaad, meestal was het meer zo van, is het uitgekoud? Het is ook vrijdag, is anders dan maandag. Hè? Dus vrijdag heb je heel veel nieuws van de week. Is al 10 keer uitgekoud. 10 keer is er al comedy over gemaakt online of zo. Dus dan, wat kom je nog toevoegen op vrijdag? Dus daar heb ik ook wel heel erg naar gekeken. Van, kunnen we hier een nieuwe gedachte toevoegen aan wat er al bestaat? Of hoe zitten mensen thuis? Zijn ze angstig? Kun je ze dan minder angstig maken? Of andersom of zo? Kun je ze... Dus zo heb ik heel erg gedacht. Ja. Als ik het over een onderwerp... onderwerp had wat al heel vaak besproken was.
1: Ja. Frank, jij wil net wat zeggen?
3: Nou ja, dat wou ik ook zeggen. Het is een beetje het gevaar, of tenminste de valkuil ook een beetje, als iets heel erg in de actualiteit is. Iets heel groots, dat was in coronatijd natuurlijk ook. En er werd zo ontzettend veel in alle programma's over gepraat. Dan vraag je, wat moet je hier nog aan toevoegen?
1: Constateren dat er veel over gepraat wordt.
3: Nou ja, dat. Maar dan zoek je toch weer net iets andere invalshoeken. En natuurlijk is het taalteam in die jaren ook wel wat veranderd. We zijn begonnen met 5 keer in de week. Toen ging het naar 3 keer in de week. Ja. Uiteindelijk naar 1 keer in de week. En als het dan alleen op vrijdag is, dan wordt het al bijna een soort overzicht inderdaad van wat heeft de week gebracht. Maar in die week wordt er al heel veel gepraat, ook over taal.
1: Ja. Had je eigenlijk meer vrijheid misschien toen het elke dag was dan? Omdat je dan
3: elke dag is wel heel
1: voelt om een soort weekoverzichtje te maken.
3: Nou,
4: elke week vond ik wel te gek.
3: Elke week is wel fijn, want dan heb je een soort continuïteit ook. Ja. En als je dan ook een vaste dag hebt, ik heb een tijd de maandag gehad bijvoorbeeld, dan kun je van alles mee. Dan is er wat minder politiek
2: dan
3: gebeurd.
2: Heb je meer sport, toch?
3: En dan heb je meer sport, meer andere, meer evenementen, meer van alles. Mm-hmm. Dus dat levert dan weer wat nieuwe dingen op. Ja.
1: Ben je zelf eigenlijk in die afgelopen 10 jaar ook anders gaan schrijven? Of een ander soort column gemaakt? Voor jouw gevoel?
3: Weet ik niet. Ik heb altijd wel geprobeerd om miniatuurtjes te maken eigenlijk. Gewoon wat afgeronde.
1: Een mooi rond verhaaltje, hè, was het bij jou?
3: Ja, dat, gewoon om te kijken of je bepaalde quotes, bepaalde dingen kon vinden die door het verhaal aan het eind misschien weer net een iets andere wending zouden kunnen krijgen. Ja. Omdat je er wat andere dingen aan hebt verbonden. Dus dat probeer ik altijd wel te doen. Ja. En ik geloof niet dat het in die 10 jaar heel wezenlijk...
1: Nee.
4: Ik kan me nog 1 column van jou herinneren, dat het hele gras voor je voeten werd weggemaaid over de soep. Weet je dat nog?
3: Oh, dat weet ik nog wel.
2: In het mediaforum.
4: In het mediaforum ging het opeens heel erg over soep.
3: En weet je hoe dat kwam?
4: En jij had je had een column voorbereid op donderdagavond 2 uur ingestuurd met allemaal soep.
3: Nee. Die had ik dus voor 1 keer niet op donderdagnacht ingelezen. Maar op vrijdagochtend. En dat was dus zo laat. Dat hier, want ik heb
1: het gezien, even,
3: anders had je er rekening mee kunnen houden. Maar ik reed hier naartoe en alles wat ik zei werd echt weg uit afgesoepeerd.
1: Werd al opgesoepeerd. Ja, precies.
4: We gaan
1: zo verder praten. Wil ik heel graag van jullie horen voor wie voor jullie een inspiratiebron is geweest. Als het gaat om de taal. Wie is je hofleverancier? Kijk je naar de politiek? Misschien de sport? Woorden die we niet meer gebruiken of juist te veel? Kortom, nog veel meer taalgenot zometeen.
0: NPO Radio 1.
5: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
6: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind. En dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
0: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
7: Ik hou ervan om op 1 detail heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: eBoekhouder.nl. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
13: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: NPO Radio 1, 11 uur.
0: Johan de Zwart.
1: Wij nemen vanochtend afscheid van het taalteam, de wekelijkse radiocolumn die ons inspireerde, aan het denken zette en vermaakte met de taal van de week. We gaan zo verder praten. Nu het NOS-journaal met Michel Koenen.
19: Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst investeren in een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellec, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan Defensie. De Tweede Kamer moet er nog wel een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Spanje en Portugal maken zich klaar voor de volgende hittegolf. Vandaag kunnen de temperaturen al flink oplopen, plaatselijk richting de 38 graden. De aanhoudende hitte zorgt voor een hoop problemen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
20: Een heel bekend probleem zijn natuurlijk die bosbranden. Normaal gesproken heb je die aan het einde van de zomer pas. De angst is toch wel dat die een stuk vroeger dit jaar gaan komen. We hebben het ook over watertekort bijvoorbeeld. Niet alleen bij de mensen thuis, dat ze op hun water moeten letten. Maar ja, water heb je bijvoorbeeld ook nodig voor landbouw. En dat kan op lange termijn dan weer voor problemen zorgen. En de energievoorzieningen die staan onder druk. Door de hitte kan dat iets minder efficiënt werken. En we hebben veel meer energie nodig, want ja, iedereen heeft, of niet iedereen, maar veel mensen hebben tegenwoordig een airco natuurlijk.
19: In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis en volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, meer dan de helft campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, evenals 2 brandweerlieden. Ombudsman Renier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april loopt zijn tweede termijn af en de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Een dag eerder was in dezelfde straat ook al een schietpartij, toen met een gewonde. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de cel in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken die hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Het Rode Kruis heeft 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Vorige week werd giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. En het dodental staat op bijna 2300. Nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis waarschuwt ook voor een nieuwe crisis.
21: Mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon. Hebben geen goede bescherming, geen veilig water. En krijgen zo dus diarreeklachten. En ook andere uitbraken die bijvoorbeeld met muggen te maken hebben, dat je niet meer goed kan beschermen tegen die muggen 's nachts. Dus dengue of malaria.
19: Toch is er ook positief nieuws. Zo werd er gisteren nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Het weer geregeld zon, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het zo'n 20 graden. In het binnenland 22 tot lokaal nog 25 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dan wordt het maximaal 26 graden.
16: Annemieke Bosgaard, intussen op de weg.
17: Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. Je hebt vertraging op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Er staat een kapotte auto bij Kelpen-Oler en daardoor heb je een half uur vertraging. Dan naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier oponthoud. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Bezel 20 minuten oponthoud. Ster.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
22: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
24: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
25: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
24: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
25: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
26: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
27: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
28: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
29: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
29: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
32: Karl-Johan de Zwart.
1: Het is bijna 11:08. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend. Wat gingen Nederlanders vorig jaar bijna 22 miljoen keer?
33: Ik neem mee twee broers. Dan heb ik bij me een koffertje, of zo groot. Dan heb ik bij me een net. Nou, als ik dan aankom in Frankrijk, of waar ik ook ben, dan hang ik dat net tussen twee bomen. En dan ga ik er heerlijk in liggen. Dan had ik de laatste keer had ik een beetje pech. Want waar ik daar was, ja, daar waren geen bomen, nee. Maar ja, dan heb ik die twee broers, dus dus nog niet.
1: Best leuk om eerst te horen.
3: Ja, zeker.
1: Ja, ja, tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan kan dat. Bel 0800-1101. Wij zwaaien vandaag het taalteam officieel uit. Er komen veel vragen binnen via de NPO Luister-app met de vraag waarom stopt het taalteam? Nou, dan kan ik even duidelijk.
4: Ja, precies, Karl-Johan. Ja. Precies, waarom? De hele
1: geld, dat is het. Het is een bezuiniging. Ja, we hebben niet zo heel veel keuze. Maar goed, de afgelopen weken hebben Eveline van Rijswijk, Kiki Schippers en Frank van Pamelen al individueel gedag gezegd natuurlijk een beetje. Hè, bij jullie eigen laatste bijdrage. En nu zetten we dan even gezamenlijk een punt. We hadden het net al even over nieuwe woorden en dat het jullie inspireert. Maar ik ben ook benieuwd naar welke personen jullie hebben geïnspireerd. Wie heeft jullie mooie taal voor jullie bijdragers opgeleverd?
34: Laten we nou alles op alles zetten. In de wetenschap dat we het nog lang niet eens zijn om er wel uit te komen.
0: Heb ik een garantie dat het lukt? Nee, natuurlijk niet.
2: En zo hebben we dat dan maar weer mooi gezwaluwstaat.
5: Beleidsdoelen uitgedrukt in reductiepercentages, dus als puntdoelen voor de jaren 2030 en 2050.
6: Ja, dan denk ik, wat ben je nou toch een goed ding is als je dat doet. Ja.
7: No way. Deze jongen gaat fractievoorzitter worden. Is fractievoorzitter en dat blijft hij.
8: Ik heb nog het gevoel gehad, nog cognitieve herinnering, nog cortexactiviteit. Mijn synapsen staan op nul in dit opzicht. Dit is gewoon niet gebeurd.
1: Ja, Frank, die laatste was natuurlijk Jaap van Dissel tijdens de corona-verhoren deze week. En dat deed jou denken aan dit fragment.
3: Ja.
9: This parrot is no more. It has ceased to be. It's expired and gone to meet its maker. This is a late parrot.
3: Ja, dat vond ik wel. Ik heb nog het gevoel gehad. Hij was het zo beu, al die vragen van, ben je niet echt beïnvloed door een minister ooit?
1: Ja.
3: En nee, maar ik heb het gevoel niet. Maar een gevoel is anders dan dat het ook echt gebeurd is. En dan zeggen we, ja, nou nu, ik heb niet het gevoel gehad. Ik heb ook niet de cognitieve herinnering. Nog cortexactiviteiten. Mijn synapsen staan op nul. Het is gewoon niet gebeurd.
1: Ja.
3: Dat vond ik een parrot sketch. Yeah.
1: Ja, is Van Dissel een typisch zo'n figuur van aanstekelijk taalgebruik?
3: Nou, niet per se, maar het is eigenlijk meer een voorbeeld van dat misschien wel als mensen geïrriteerd raken of op een bepaalde manier iets van bevlogenheid laten zien, dat ze dan ineens tot hele aparte uitspraken kunnen komen. Ja. En eigenlijk Van Dissel is juist geen opvallende taalgebruiker, vond ik altijd. Maar dat juist hij dat nu wel doet, vond ik wel weer heel mooi.
1: Ja, dan ga jij aan. Ja. Kiki, we hoorden veel politici. Is dat de meest dankbare beroepsgroep om voor jullie om onder de loep te nemen? Of is dat juist ook een beetje makkelijk ergens misschien?
4: Ik denk dat het wel fijn is dat wij kijken naar wat zeggen ze nou eigenlijk. Ik vind het wel een mooie taak om te zeggen, waar hebben ze het nou eigenlijk over? En
1: hoe zeggen ze dat ook?
4: En hoe zeggen ze dat? En wat betekent dat eigenlijk? En wat bedoelen ze daar eigenlijk achter? Dus ik vind het eigenlijk wel leuk om... heel veel mensen nemen het één op één over, zeg maar. Dus die luisteren heel oppervlakkig naar politici. Of heel erg vanuit hun politieke visie of zo. Maar ik vind het wel leuk dat wij er dan soms zo'n beetje in kunnen bijten. En het een beetje zo echt kunnen ontleden. Dus in die zin vond ik het juist wel een schone taak.
1: Ja, precies. Ja. Eveline, jij bent zelfs afgestudeerd op politieke taal.
4: Ja, klopt.
1: Waar ging dat over?
10: Ja, dat ging over... misschien zullen sommige mensen het kennen als de Godwin. Dat is dat uiteindelijk in elke...
4: Ja, weer over?
10: Ja, over de Tweede Wereldoorlog. Ja, don't mention the war. Dat in heel veel online discussies uiteindelijk iemand de Tweede Wereldoorlog erbij haalt. En dan is het meestal niet als compliment bedoeld.
1: Ja.
10: Maar ik heb gekeken hoe er in het Nederlandse parlement na 1945 die oorlog eigenlijk als argument of retorisch argument telkens gebruikt is. En het zijn echt lelijke scheldpartijen geweest. Hè, van als het aan u had gelegen, had Hitler hier nog gezeten. Of Sukarno is de Oosterse Hitler. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld toen Saddam Hussein aangepakt moest worden. Zei men, nou, we moeten hem nu aanpakken. Want weet je nog, in 1938 in München hebben we Hitler niet aangepakt. Mm-hmm. Dus eigenlijk die oorlog als... Als argument.
3: Wordt dat steeds minder dan uiteindelijk?
4: Ja, dat is ook nooit meer juist... dan nu natuurlijk.
10: Ja, dat heeft golven. Dus er zijn telkens ook andere argumenten. Dus er was heel weinig aandacht voor de Jodenvervolging net na de Tweede Wereldoorlog. En die is later in de jaren 80 en 90 wordt die veel vaker gebruikt als argument.
1: Ja, ja.
10: Maar er is echt net na de Tweede Wereldoorlog ontzettend gescholden met die oorlog. Ook omdat er nog communisten in het parlement zaten. En die zaten natuurlijk aan de goede kant van de geschiedenis. Dus voor mensen die denken van, er wordt nu alleen gescholden, ook vroeger ging het echt
1: los. Ja, want dat is
10: los.
1: Die verharding en die verruwing, hè, die constateert, dat is bijna een cliché. Is dat echt zo? Dat weet jij, bedoel, je hebt een beetje daar zicht op dus.
10: Ja, nou ja, dat komt en gaat eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar
1: is altijd wel geweest ook, lelijke taal.
4: Maar is het niet ook wel van...
10: Ook heel veel saaie taal hoor, door politici. Ja.
4: Maar is het niet afgelopen tijd ook dat het individualistischer is? Dus ook dat jij als politicus wordt aangesproken. Dus we gingen niet voor het nieuw sociaal contract. We hebben gestemd op Omtzigt, weet je wel? Of zeg maar, zo, het was heel erg op het hoofd. Maar dat verschil ook enorm merkbaar was. Dat mensen meer zelf verantwoordelijk werden gehouden voor een heel beleid of zo, of voor een hele partij.
10: Ja,
4: dus ook, in die zin ook dat de scheldkanonades ook op een rare manier persoonlijker werden. Of
10: nou ja, je hebt ook natuurlijk, er komen tribunalen. Die verwijten aan politici zijn wel zijn bedreigingen geworden, echt. Ja.
3: Nou ja, ook omdat het op dit moment veel anoniemer kan. Ja. Zeg maar, als ja. je, en ook veel gerichter als je met.
4: Zullen we dat gewoon gaan doen? Elke vrijdag anoniem gaan twitteren.
3: Oh, we gaan inbellen.
10: Maar wel aardig twitteren.
3: We gaan inbellen, hallo? Ook in de community, zeg ja. maar. En dan gaan we het over taal hebben. We gaan stiekem gaan we gewoon door.
1: Ja, ja. Heb je daar wat mee willen doen? Die zeg maar, dat zeg maar bijna bedreigende en beledigende ook echt. Heb jij dat op de een of andere manier gebruikt in je taalcolumns? Dat is ook iets waar je stelling tegen kunt nemen.
3: Zeker, toch? zeker. En dat is ook wel eens voorgekomen, inderdaad. Dat gaat dan over. Dat hebben we nu afgelopen week niet gedaan. Want we hebben natuurlijk afgelopen week weer de bedreigende taal tegen de zwarte oranje spelers die penalties missen. Ja. Die dan een hoop bagger over zich heen krijgen. Ja, dat is ook wel interessant te zien van wat wordt daarover gezegd en hoeveel erger is dat dan ooit. Maar ik heb ook met beledigingen. Ik hoorde net Rutte iets zeggen over wat een oetding is.
1: Ja.
3: Dat hij begon met een belediging,
10: ja.
3: maar slikte dat halverwege in.
1: Denk je dat hij dat dan zeg maar na oet bedenkt? Of dat hij dat van tevoren al.
3: Nou, dit was iets vloeiender dan ik me kon herinneren. Ja. Dus ik denk dat het.
1: Van tevoren wel.
3: Dat het van tevoren wel. Dat het een soort. Een keurige. Dat hij vaker oet dinges.
1: Anders had je gehoord dinges.
3: Heeft hij wel eens gedaan, hoor. Dat heeft hij wel eens gedaan, dat hij hapertaal heb ik het ooit genoemd in zo'n column. Dat ook Rutte, dat hij bij een persbijeenkomst in coronatijd, dat hij dan begon met, ik sta hier met een somber gemoed. Dus die zat erin, maar hij las het voor.
10: Mm-hmm. Ja.
3: Dus die was gescript. Ja. Dus hij wilde met die eigenlijk benadrukken dat sombere gemoed, dat wel heel erg gemeend was.
1: Ja.
3: Dus dat was een gescripte hapering.
1: Hij neemt eigenlijk de luisteraar mee in zijn, dat is de bedoeling in ieder geval, in zijn gevoel, denkproces ook.
3: Nou, hij neemt ze mee.
1: Ik moet even zoeken naar woorden.
3: Hij wil gewoon vooral even laten weten dat hij gevoel heeft.
10: Ja. Hij wil de aandacht ook. Ik wil ook de aandacht, Carl-Johan, want we hebben het over hofleveranciers van taal en mensen waar je op gelet hebt. Maar we hebben ook op jou gelet.
1: Oh nee.
10: En we hebben ook een fragment van jou.
1: Oh. Zijn zomaar aangeschoven. Eveline van Rijswijk met onder haar arm de taal van deze week.
4: Ja.
1: Kitty Scheppers is binnen.
4: Ja.
1: Goedemorgen met onder haar arm de taal van deze week.
4: Ja.
1: Hans van Pamelen met onder zijn arm de taal.
4: Ja, Carl-Johan. Ja,
1: ook zo fris. Binnen met onder haar arm de taal van de afgelopen week. Binnen is Kitty Scheppers onder haar arm de taal van de week. Ja. Welkom Eveline met onder jouw arm de taal. Frank van Pamelen is binnen met onder zijn arm de taal.
3: Wat een armoede eigenlijk.
10: Wat een arm.
1: Armlastige
10: Waar komt dat vandaan, Carl-Johan? Johan, jij ziet ons gewoon fysiek.
1: Je hebt
10: een metafoor in je hoofd. Ja, je denkt, er komt het stapeltje taal.
1: Ik maak het concreet. Dat is denk ik de bedoeling van deze niet zo hele sterke aankondiging.
3: Je probeert de taal tastbaar te maken. Dat is een beetje zichtbaar.
4: Ik vond het ook wel mooi. Ja, het was een soort gebed. Dat iedere keer kwam het terug. Weet je, wel. Je wist waar je was.
1: Je kunt er ook wat van zeggen dan, hè, tegen me.
10: Nee, dat is
1: niet op een
10: leuk.
1: Andere keer manier. Ja. Nee, oké. Okay.
4: Word je nou rood?
1: Nee, dat wel. Niet. Maar ik vind het wel een beetje ongemakkelijk. Ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Zo ben ik ook. Jullie hebben ook. Ik ben nu helemaal in de war.
10: Oh, sorry.
1: Ja, bedankt.
10: Wij vonden het heel lief.
3: Gaan we weer op een ander onderwerp?
4: Ja, wel fijn. Ja.
1: We hebben onze luisteraars even gevraagd wie hun taalhelden zijn. Nou, Wim Daniels wordt dan heel vaak genoemd. Lisette Maneza. Werd getipt door Boris. Kennen jullie die?
10: Prachtig. Ja.
1: André hebt er zelfs een paar namen. Jentel en de Boer, Jan Boerstoel, Kiki Schippers kwam voorbij.
4: Oh,
1: goed doen, Kiki. Want Kiki, politici en dan met name vrouwelijke politici hebben jou ook geïnspireerd voor een lied tijdens een van je voorstellingen.
10: Yes.

0: Dat had ik nooit gezien.
1: Dat is echt haast uniek. Een Femke, die is mee. Femke, die is mee. Geweldig hier vanmiddag ook zo bij elkaar te zijn. Femke, die is mee. Femke, die is mee. Hier heb ik stront om uit te delen. Superfijn. Bij Boer Zoekt Vrouw kreeg ik al brieven van boeren die wilden verkering. Ik heb zelf niet echt plannen behalve vanavond naar de tering. En een nieuwe formulering voor de stikstofnormering. Ik wil de ondergrens omhoog, die mag dus nu naar 1 mol. Want net als in de keten Dokkum naar 7 Somari. Pas bij een hele fles zit je vol. Femke Wiersma, hoe lang zullen we houden? Eindelijk vrouwen, eindelijk vrouwen. Ja, heel goed. Nou, natuurlijk Marjolein Faber. Marjolein Faber. Het kan me niet schelen dat jij het niks vindt. Ik dubbelcheck het zelf altijd. Marjolein Faber. Marjolein Faber. Ik voer beleid uit namens mij, want je weet zelf. Ik ben beleid. Ik reis heel veel en zie dat borden aan uw terugkeer wordt gewerkt. Het COA heeft het niet op orde. Daardoor voel ik mij gesterkt. Ik wil wel spreiden per provincie, maar de cijfers door de helft. Ik wil een afschrikwekkend effect en dat effect, dat blijk ik zelf. Marjolein Faber, ze is niet te houden. Eindelijk vrouwen, eindelijk vrouwen, eindelijk vrouwen.
2: Ja, fijn hoor.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja,
0: ik heb het echt. Dit is wel. Dit taalteam heeft me wel echt geïnspireerd tot een nieuwe voorstelling. Echt door over politiek te gaan praten. Ik denk, fuck it, ik ga het gewoon doen. Dus ik had dit echt niet geschreven als ik niet hier deze column had gehad.
2: Ja. Nou, we hadden het voor het nieuws al even over nieuwe woorden. Jullie hebben er zelf ook aan bijgedragen. Hè? Want jullie hebben ook nieuwe woorden verzonnen. Eveline, jij hebt er zelfs een hobby van gemaakt.
4: Ja, ik hou daar wel van. Ja, dus ik hoop ook dat ze.
2: Wat is je eigen lievelingswoord? Waar ben je trots op?
4: Ik heb bijvoorbeeld, het ging in de campagne, niet afgelopen verkiezing, maar daarvoor heel erg over bestaanszekerheid. Dat hoorde je de hele tijd. En toen dacht ik, is er één thema waar we het eigenlijk bijna niet over hebben. En dat is het klimaat. Dus ik dacht, hebben we niet ook een woord nodig voor het klimaat? En dat we de aarde op een goede manier doorgeven. En toen dacht ik, het moet eigenlijk voortbestaanszekerheid zijn. Dus eigenlijk ook de zekerheid dat je niet alleen nu goed kan leven, maar dat wij als soort ook goed kunnen voortbestaan. Ja. En ik heb er nog eentje, en dat zijn mochters. Jij kent het misschien wel, er zijn mensen op LinkedIn, of mensen ook in interviews die dan zeggen, ik mocht deze tentoonstelling openen, of ik mocht een praatje geven hierover. Of weet je, en dat zeggen normale mensen die hun werk doen nooit. Die zegt nooit, ik mocht vandaag het vuilnis op gaan halen.
2: Namelijk je werk dan.
4: Dat is gewoon je werk, weet je wel. Dus ik ben dat mochters gaan noemen. Niet mensen die gewoon hun werk doen, maar mensen die hun werk mochten doen. En ik heb heel veel reacties daarop gekregen, omdat mensen zeiden van, oh nee, wat erg, ik ben ook zo'n mochter. Ik heb ook een keer zo'n bericht getypt. Ik mocht laatst. Weet je, dat humble bragging. Dus ik hoop dat die term voortbestaanszekerheid en mochters, dat mensen die nog gaan gebruiken. Ja,
2: Frank, taal bestaat ook heel erg uit clichés, hè?
3: Ja.
2: Ja. Is dat fijn of is dat eerder storend?
3: Nee, dat vind ik eigenlijk wel fijn. Sommige clichés denk ik ook. Ik was eergisteren op een congres met een hoop managers. Dat moest ik dan afsluiten met een of andere wrap-up. En dan. En daar hoor ik ook weer iemand zeggen van dat hij een stip op de horizon, dat ze een stip op de horizon moesten zetten. En dat denk ik van ja, daar moeten ze echt een keer mee ophouden. Want dat,
0: die horizon staat vol.
3: Nou, het wordt zo vaak gebruikt. En het leuke van zo'n horizon is, en zo'n stip, je komt daar nooit. Want hoe dichter je bij die stip komt, een horizon verschuift ook steeds. Dus het is ook nog een hele foute metafoor ook, vind ik. Dus dat mogen ze wat mij betreft schrappen.
2: Ja. Ik wil graag afsluiten met een vraag van een luisteraar, namelijk Cor. Die vraagt in de luisterapp, als je nou niet zonder het taalteam kunt, wat kan je dan doen de komende tijd? Waar kan ik nog van jullie genieten? Kiki?
5: Ik ga nu even naar Gent, maar ik ga aan het eind van de zomer naar Parade. Ga ik een fantastische voorstelling spelen met een pretkapel, met een fanfare. En daarna ga ik gewoon nog praktische bezwaren spelen en een oudejaars maken in december.
2: Oh, wow.
5: Leuk. Dus daar kun je me allemaal zien in het theater.
2: Eveline?
4: Ik spreek over taal, dus je kan mij gewoon op allerlei podia vinden. En ik ga een boek schrijven over taal, dus stay tuned.
2: Ja, zeker. En Frank?
3: Ja, ik ben ook voortdurend met taal bezig. Ik ga maandag praten met mijn uitgeverij om een nieuw boekje te krijgen. Nee, niet per se dat het over taal, maar het heeft altijd wel weer iets
2: een nieuw taalig. Boekje van 800 pagina's.
4: Staat taal in, acht delen.
3: Nee, niet per se. En, maar dat soort dingen, dus veel schrijfwerk waarin taal een hoofdrol speelt. Er komt een rockopera aan en ook een eindejaars, maar dan in mijn woonplaats Tilburg.
4: Oh, leuk.
3: Dat doe ik al een aantal jaar en... Ja, dat soort dingen. Dus dat wordt allemaal leuk. En aanstaande zondag, dat is ook wel leuk, hebben we een bijeenkomst. Dat hebben we eens in de paar jaar met het Nederlands-Vlaams Genootschap voor Taalplezier in oprichting. Ja. Dus dat wordt een hele feestelijke dag.
2: Hartelijk dank voor al jullie mooie, scherpe,
3: dankjewel.
2: Grappige observaties.
4: Fijn om dit te mogen doen.
2: Het was elke week een opveermoment. En het was een belangrijk onderdeel van mijn vrijdaggevoel.
4: Ja,
2: blijf even zitten, we gaan jullie missen. We gaan nu quiz spelen, tot slot.
6: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
2: Met Taco van der Starre uit Haarlem. Goedemorgen, welkom. Even kijken, je bent 43 jaar, je werkt bij de gemeente, bij een sociaal team. Je houdt van sport, kijken uit te gaan, lekker uit eten en radio luisteren.
7: Precies.
2: Nou, is dat laatste even, hè? Komt dat even goed van pas? Want dan ben je, luister je dan ook Radio 1 of 100% NL vooral?
7: Nee.
2: Radio 1,
7: ja.
2: Oké. Eens kijken hoe het is met de kennis. Je moet 63 punten zien neer te zetten om in ieder geval op gelijke hoogte te eindigen met Ewan Slager uit Hilversum. 63, dat is de uitdaging.
6: Er komt één doorstroomtoets voor alle groep 8 leerlingen.
8: De doorstroomtoets.
9: Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op.
10: Hey, we gaan straks beginnen.
8: Hij bestaat pas een paar jaar.
11: Ja, er hangt nu wel heel erg veel van die toets af.
8: Het is een van de spannendste momenten voor kinderen in groep 8.
12: Niet heel veel stress.
13: Beetje spanning.
9: Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken. Maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere.
14: Nu is het vertrouwen in de doorstroomtoets eigenlijk gedaald, omdat er zoveel verschillende zijn. Wat heel belangrijk is, dat die toets goed voorspellend is.
2: Vanaf 2030 wil het kabinet nog maar één doorstroomtoets voor de kinderen in groep 8. Vraag 1. Hoeveel van dit soort toetsen zijn er op dit moment?
7: 7.
2: Nee, het zijn er 6. De bekendste is de CITO-toets, maar een ander is bijvoorbeeld de IEP-toets. Vraag 2. Hoe heet de staatssecretaris die het nieuws gisteren in een brief aan de Kamer bekendmaakte?
7: Pas.
2: Judith Tielen. Wordt nog een hele kluif, want hoewel de meeste scholen voorstander zijn van één toets, willen ze wel dat dit dan de toets wordt die ze nu al hebben. Ja, dan krijg je dat weer. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
15: Ronaldo heeft op het WK weer een record aangescherpt. Hij speelde zijn 232e interland.
16: Voorzet, daar is de koppel, daar is het doelpunt. Is dit de beslissing? Het lijkt er wel op.
17: Hoe moet het door? Is allemaal een goal!
2: Nou, Portugal is dus door. Wat wordt de tegenstander van Ronaldo en co. in de volgende ronde?
7: Voor Spanje.
2: Spanje, ja. De Iberische buren hadden weinig moeite met Oostenrijk. Het werd 3-0. Vraag 4. In plaats van het gebruikelijke shirtjesruilen na afloop trok Cristiano Ronaldo een ander shirt aan. Om het shirt van welke speler ging het?
7: Jota.
2: Ja, zeker. Het was precies een jaar geleden dat de Portugese voetballer en zijn broer omkwamen bij een ongeluk. En als eerbetoon droeg Ronaldo dus zijn shirt. In vraag 5 komt opnieuw een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
18: En hier laat u het gewoon weer in de lucht hangen. Dus al uw praatjes, hele bijdrage van 5 minuten, is geen snars waard als u nu niet gewoon zegt, er komt geen kerncentrale in Groningen.
7: Ja, ik weet niet.
2: Jimmy Dijk is het, de fractievoorzitter van de SP en geboren Groninger, maakte zich tijdens het Kamerdebat over nieuwe kerncentrales boos, omdat de locatie Eemshaven toch weer wordt genoemd. Bij de volgende vraag kun je een extra punt scoren. Ik heb een makkelijke variant in de aanbieding en een moeilijke. De makkelijke levert je 1 punt op en de moeilijke 2 punten.
7: Hoe moeilijk dan?
2: Moeilijk? Oké. Okay. Ja. Het blijkt niet makkelijk om locaties te vinden voor 2 grote kerncentrales. Het CDA oppert nu om in te zetten op kleinere reactoren. Hoe heette die?
7: Een mini-reactor.
2: Nee, het is niet het woord dat we zoeken. Het is Small Modular Reactors, afgekort SMR's.
7: Daling, hè?
2: Deze kleinere reactoren zouden wel in Borselen of Terneuzen passen trouwens. Bij de volgende vraag kun je weer behoorlijk wat punten verdienen. Namelijk 4, als je bij de eerste aanwijzing weet welke persoon uit het nieuws wij zoeken. Dus daar krijg je hints over. Over wie gaat dit?
19: 4.
20: Deze zomer begint wreed goed voor mij.
19: 3.
20: Mijn love story wordt vandaag officieel bekrachtigd.
7: Taylor Swift.
2: Voor 2 punten is de aanwijzing: mijn wereld en de zijne komen hier samen, net als onze levens. En voor 1 punt is de aanwijzing: vandaag trouw ik met mijn grote liefde in Madison Square Garden. Komen inderdaad uit bij Taylor Swift. Nou, dat is een factor van 5. Dat betekent dat je 13 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dat kan als we even doorwerken.
13: De Nationale Nieuwsquiz.
2: Welke 67-jarige zangeres kwam vannacht met een nieuw album?
7: Madonna.
2: Dat is goed. In welk land zijn vanwege bosbranden meerdere campings geëvacueerd?
7: Frankrijk
2: is goed. De uitbraak van welke ziekte is volgens de WHO voorbij?
7: Hantavirus.
2: Ja, ja. Wat gingen Nederlanders vorig jaar bijna 22 miljoen keer op vakantie? In welke sector mogen vanaf van volgend jaar geen buitenlandse uitzendkrachten meer werken?
7: Tuinbouw.
2: Nee, de vleessector. Hoe heet de voormalige toerwinnaar die vandaag zijn pensioen aankondigde?
7: Froome
2: is goed. In wat voor bedrijf investeert Defensie? Gouden aandeel. Drones, ja. In welke stad begint morgen de Tour de France?
7: Barcelona.
2: Barcelona is goed. Welke Limburgse brouwerij wordt overgenomen door Grols?
7: Grosvenor.
2: Groepen, er is ook goed. De verkoop van welk vervoermiddel nam in het afgelopen half jaar af?
7: Elektrisch. Auto's.
2: De Kemper. Welke Nederlandse zanger is op zoek naar zijn gestolen gitaar?
7: Douwe Bob
2: is goed. De bondscoach van welk land heeft ouders opgeroepen met hun kinderen naar de wedstrijden van het nationale team te kijken? De bondscoach van welk land? Noem een land.
7: Argentinië.
2: Nee, Engeland.
7: Kak.
2: Jammer. Even ter geruststelling, je had het sowieso niet gered. Want je hebt 8 vragen goed. Kom je uit op 40 punten en 63, dat was de uitdaging.
7: Ja,
2: jammer. Maar wel knap van Ewan Slager. En daarmee de winnaar. Hij krijgt 100 euro. Ewan, wat ga je ermee doen tot slot?
19: Nou, ik ga dit weekend weg, dus
2: daar
19: komt
2: het
19: vast goed
2: voor pas. Oké, dus een kleine druppel op de gloeiende plaat.
19: Ja, precies.
2: Geniet vooral van de eeuwige roem. Hartelijk dank ook Eveline van Rijswijk, Kiki Schippers en Frank van Pamelen. Zometeen Sven op 1. Ik wens u een heel mooi weekend.
21: Dit was een programma van KRO-NCRV.
22: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
23: Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als poeder dat een explosieve wordt gebruikt op de huid of kleding van een verdachte wordt aangetroffen, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruik van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Het onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan dat zogenoemde flitspoeder. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen, 8 anderen raakten gewond. De passagiersbus was overvol en reed met hoge snelheid toen het in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van Pakistan tegen de grens met Afghanistan. Reinier van Zutphen stopt als nationale ombudsman. Hij vertrekt op 1 april als zijn tweede termijn eindigt. Van Zutphen, 66 jaar, kwam onder meer op voor slachtoffers van de aardbevingsschade in Groningen, gedupeerden van de toeslagenaffaire en asielzoekers en Oekraïners die slecht

0: jaar kwam onder meer op voor slachtoffers van de aardbevingsschade in Groningen, gedupeerden van de toeslagenaffaire en asielzoekers en Oekraïners die slecht werden opgevangen. En Sébastien Haller vertrekt bij FC Utrecht. De Ivoriaan beleefde een teleurstellende tweede periode in Utrecht nadat hij werd overgenomen van Borussia Dortmund. Tussen 2015 en 2017 speelde Haller ook al voor FC Utrecht. Toen maakte hij indruk en speelde verder voor Eintracht Frankfurt, West Ham United en Ajax. Na een succesvolle behandeling van teelbalkanker kwam Haller nooit meer op zijn oude niveau.
1: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 20 minuten vertraging.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. Na een uitgebreide stemming en een stichtelijk woord van de voorzitter, een grapje hier en daar, deed de Tweede Kamer gisteravond het licht uit voor het zomerreces. Na een turbulent jaar, vorig jaar rond deze tijd, was het kabinet Schoof koud een maand gevallen. Was NSC nog aan boord van de demissionaire ploeg. De tweede val was eind augustus. Moesten de verkiezingen nog komen, kregen we uiteindelijk een minderheidskabinet met een coalitie steunend op 66 zetels. En sindsdien worstelen de regeringspartijen en ook de oppositiepartijen met de nieuwe werkelijkheid. Want met wie ontstaat nou precies een meerderheid in beide kamers van het parlement en met wie niet, ook als die laatste dichter bij je eigen standpunten staat? Met het stikstofpakket en de steun van Progressief Nederland voor de plannen lijkt nu de eerste grote keuze gemaakt op een echt groot dossier. En nu wachten de begrotingsonderhandelingen. Intussen begon de oorlog tegen Iran, wilde Trump en passant Groenland er even inpikken. En maakte de Amerikanen bekend sneller hun handen te willen aftrekken van Europa. Kortom, dit politieke jaar was een behoorlijke achtbaan. En dus vertrekken de dames en heren politici vaak op de wenkbrauwen richting de zon. Nog niet helemaal en nog niet allemaal, want de ministers zijn nog een week in touw. Maar dat de Tweede Kamer tot aan september het licht heeft uitgedaan is zeker. Want tot zo lang duurt het zomerreces. Tenzij ze natuurlijk met spoed terugkomen voor prangende kwesties. Reden om te praten en terug te kijken met de fractievoorzitter van de oudste partij in het parlement, de staatkundig gereformeerde partij, de SGP. Door vriend en vijand nog wel eens gezien als het staatsrechtelijk geweten van de Kamer, ook de partij die goed in de gaten wordt gehouden met het oog op meerderheden. Christoffer is de fractievoorzitter en de politiek leider van die partij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Zit u er ook tegenover met de tong op de schoenen?
4: Nee, het valt nog wel mee.
3: Ja, u ziet er behoorlijk fris uit nog.
4: Ja, maar ik heb zijn de oudste partij en heb je natuurlijk heel veel getraind, dus het gaat eigenlijk nog vrij goed.
3: Ja, hoe laat bent u doorgezakt op het nieuwsportfeest?
4: Niet. Nee, omdat ik hier naartoe moest, dacht ik, ik ga wel op tijd naar huis, dat ik een beetje een goede nacht maak.
3: Ja, anders was u daar flink tekeer gegaan.
4: Nou, dat denk ik eigenlijk ook.
3: Dat denk ik eigenlijk ook niet, hè? Nee. Waar gaat Christoffer de bloemetjes buiten zetten deze zomer?
4: Zeker. Wij hopen met ons gezin naar Kroatië te gaan.
3: Ja?
4: En mijn jongste dochter gaat van de basisschool af. We gaan samen naar Athene. Dus ik heb wel een paar mooie dingen in het vooruitzicht.
3: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe kijkt u eigenlijk terug op het afgelopen jaar? Want ik noemde net een paar dingen op.
4: Ja.
3: Hebt u het allemaal kunnen bijhouden?
4: Nou, eigenlijk, ik zat me wat voor te hebben. Vanavond hebben wij nog afscheid met onze fractie om ook de zomer in te luiden en met alle partners erbij.
3: Ja.
4: Dus ik moest natuurlijk ook even wat voorbereiden. Wat hebben we dit jaar gedaan? Ja, echt. Ik heb zelf de indruk dat we al heel lang met dit minderheidskabinet zitten.
3: Ja.
4: Je noemde net een aantal dingen op, Sven. En er is natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd dit jaar.
3: Ja.
4: Maar af en toe lijkt het wel of dat veel verder weg is dan het in werkelijkheid is. Maar het is wel een turbulent jaar geweest.
3: Bent u al gewend aan de nieuwe werkelijkheid?
4: Nou, wel gewend aan van dat we met een minderheidscoalitie te doen hebben, dat ze ook ver langskomen om koffie te drinken en dat soort dingen.
3: Ja.
4: Maar waar je dan toe komt, ja, ik ben nog altijd een vrij praktisch mens in de politiek, van de Veluwe, een ingenieur. Ja. Dus dan wil je ook toch
3: iets komen. Staat gewerkt, hè?
4: Onder andere.
3: Ja.
4: En we komen praktisch nog niet tot heel veel in de politiek in Den Haag op dit moment.
3: Nou ja, dat zegt u. Er is natuurlijk wel een groot stikstofpakket gepresenteerd. Dat is ook uitgebreid behandeld in de Tweede Kamer. Afgelopen woensdag was dat het geval. En het lijkt er toch sterk op dat daar de samenwerking met Progressief Nederland wordt gekozen. Dat kun je eigenlijk wel constateren. En dat er op die manier een meerderheid voor de plannen is in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer, als ook Volt en de SP enzovoort zich daar nog bij aansluiten.
4: Dat zou zeer spijtig zijn.
3: Maar dat is dan wel de nieuwe werkelijkheid.
4: Ja, dat zou de nieuwe werkelijkheid kunnen zijn op dit dossier.
3: Ja. Maar via rechts is er geen kans op een meerderheid, omdat de BBB sowieso tegen de plannen is. U bent genuanceerder met uw partij. Ja, 21 hinkt ook een beetje op twee gedachten, zal ik maar zeggen.

0: Dat, ja. In dat debat. Maar daarmee heb je geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus de enige route naar het van het slot halen van het land is via links, toch?
1: Ja, op dit dossier lijkt het die kant op te gaan. Ik moet nog maar zien of het echt werkelijkheid wordt. Want het was natuurlijk een debat. Er liggen plannen voor, maar er zijn toch rond de zones, rond grote natuurgebieden. Hoeveel koeien je mag houden op hoeveel grond.
0: Ja,
1: ja, er zijn nogal discussies over. En als dat heel desastreus is,
0: ja.
1: Ja, het zou kunnen zijn dat dat alsnog op een aantal plaatsen die halvering van de veestapel is, die D66 vroeger voorstelde. Waar men nu zegt van af te willen,
0: ja.
1: Als dat het wordt, dan wil ik nog eens zien of het CDA hier wel achter blijft staan.
0: En de vraag is wat uw houding dan is. Want u hebt gezegd, koffie drinken kan altijd. Hè. Wij staan met de handen uitgestoken, zolang je maar niet te ver gaat op de medisch-ethische dingen. In onze ogen, wij moeten het wel kunnen dragen. En anders dan ligt de deur meteen in het slot. Bij u dus, in dit geval.
1: Ja, ik heb twee dingen genoemd. Inderdaad, die medisch-ethische ethiek en de klassieke vrijheid.
0: Exact, dus de vrijheid van godsdienstonderwijs bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Artikel 23 van de grondwet.
1: Ja.
0: Als je nu naar het stikstofpakket kijkt, en dit wordt werkelijkheid. En stel dat ook het mes gaat in de veestapel. Rondom die natuurgebieden, maar ook met die koeiennorm, zoals dat dan plat heet, in de rest van het land. Ligt dan bij u ook de deur in het slot? Of zegt u, nou ja, dan tikken we deze af. Hier zijn we het niet mee eens, maar er valt met ons op andere terreinen wel verder te praten.
1: Nou, ik denk, als dit werkelijkheid zou zijn, dat het inderdaad halveringen wordt in grote delen van het land, ja, dat kunnen wij niet dragen.
0: Maar zit het dan op de halvering of zit het om gewoon fors minder dieren?
1: Ja, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Hè? Dat fors minder. Kijk, als het geen halvering is, maar er gaat 40% af.
0: Ja, of een derde.
1: Ja, dan is het. Ik ben pas met de premier naar een boer geweest op de Veluwe. Die in zo'n zone ligt.
0: Zeker.
1: Die boer die heeft.
0: Op uw uitnodiging.
1: Op mijn uitnodiging 50, 60 hectare grond, 50 koeien.
0: Ja.
1: Als zo'n boer nog een keer iets krijgt dat daar. Al moet er 20% vanaf, dat is niet te dragen, dan houdt het op. Dus als dit soort dingen gebeuren, ja, dat als SGP gaan we daar echt, dan steken we echt wel stevig tegen dit kabinet in.
0: Ja,
1: maar laat ook bij is dat dan vanuit Wageningen,
0: ja.
1: Universiteit Wageningen, natuurlijk internationaal de meest toonaangevende universiteit, ook zegt van ja, maar wat er nu voor ligt, dat kan zo niet. Daar moet je echt een aantal aanpassingen op doen.
0: Nou ja, er is ook een brief gekomen van de stikstofdeskundige van die universiteit. Die heb ik gelezen.
1: Mm-hmm.
0: De grondhouding is daar wel degelijk positief. Alleen er zijn verbeterpunten.
1: Precies. De grondhouding zou goed kunnen zijn. Maar als in die uitwerking die zones zo blijven.
0: Ja.
1: Als het betekent dat je maar heel weinig koeien op een bepaalde hectare grond mag houden.
0: 2,6 koe per hectare.
1: Ja.
0: Daar gaat het om. Groot vee-eenheid.
1: Ja. Nou, en hoogwaarschijnlijk betekent dat dusdanig veel. Dat wij als SGP zeggen, ja, dan wordt het voor ons wel heel moeizaam.
0: Ja.
1: Maar het kabinet kan aanpassingen doen.
0: Ja.
1: En dan krijg je gelijk het moeilijke. Want kan pro dat dan dragen of niet?
0: Ja.
1: Kan de rechterkant het dragen? Dus ik denk dat we over dit dossier nog bepaald niet uitgesproken zijn. Maar als het blijft wat het nu is.
0: Ja.
1: Ja, dan is voor de SGP dan hebben ze ons een hele kwaaie.
0: Ja, maar betekent dat u dus tegen die stikstofplannen gaat stemmen, of dat u überhaupt gewoon zegt, met ons valt niet meer samen te werken de komende tijd?
1: Op zijn minst gaan we tegen die stikstofplannen. En de rest, ja, dat wegen we dan op dat moment weer af. Maar,
0: ja. Nou ja, omdat u dat bij die klassieke vrijheden en medisch-ethische kwesties wel heel duidelijk hebt gezet.
1: Zeker.
0: Gezegd, past het stikstofpakket in hetzelfde rijtje, of moeten we daar pragmatischer mee omgaan, wat u betreft?
1: Nou, als je kijkt naar medische ethiek, dan is in dit land het al zo ver af van wat ons ideaal is, daar moet ons betreft verbetering op plaatsvinden. Ik denk rond die stikstof, dat als je in het kabinet kijkt, ik denk dat ze intern ook best wat verdeeld zijn over als je uiteindelijk kijkt wat eruit komt. En ik denk dat je met een aantal praktische aanpassingen ineens zou kunnen komen. Ja, de vraag is, hou je dan nog een politieke meerderheid?
0: Ja.
1: Maar hier zullen wij knokken voor onze boeren. Dat is gewoon heel helder.
0: Zeker, maar ik kijk natuurlijk naar het najaar en naar het begrotingsoverleg. En daar wordt er ook naar links en naar rechts gekeken. Ja. Er wordt natuurlijk met Progressief Nederland overlegd en gepraat. De premier is daar met de minister van Financiën van de week ook langs gegaan bij Jesse Klaver. Ook bij Joost Eertmans. Zijn ze ook al bij u geweest eigenlijk?
1: Zeker, wij hebben die week ervoor met ze gesproken.
0: Ja, wat hebt u gezegd?
1: Heel helder. Eigenlijk de boodschap van, men weet waar je onze tenen staat. Hè? Medische ethiek en de klassieke vrijheden.
0: Ja, maar dat kan niet als een verrassing zijn gekomen.
1: Nee, zeker niet. Dat hadden ze ook echt wel goed door. Dat heb ik vaak genoeg herhaald.
0: Dat wou ik zeggen, daar hoef je niet eens voor langs te komen.
1: Nee, en voor de rest is vooral gekeken naar het proces. Ja, en dan, men probeert denk ik zoveel mogelijk vrienden te houden tot ergens eind augustus. Ja. Dat is het ongeveer.
0: Ja, maar goed, de bottomline vraag die ik probeer te stellen en waar ik een antwoord op probeer te krijgen is, stel dat stikstofpakket in de huidige vorm wordt doorgezet.
1: Ja.
0: Met steun dus van links in beide kamers.
1: Ja.
0: Valt er dan met u nog te praten over het sleutelen aan de begroting en het steun krijgen op rechts voor die begroting? Of zegt u dan, dit is voor mij zo'n ingrijpend pakket, dan kan ik überhaupt dit kabinet eigenlijk niet meer steunen?
1: Nou kijk, de grote vragen zijn eigenlijk daarna natuurlijk niet eens zozeer per se alleen die begrotingen. De vraag is hoe ingewikkeld is iedere begroting, hè, dat weeg je per begroting.
0: Elke begroting is ingewikkeld.
1: Nou, bijvoorbeeld de begrotingen volksgezondheid en sociale zaken. Ja. Daar worden natuurlijk forse bezuinigingen voor gesteld.
0: Ja, die zijn geparkeerd, hè? Althans, die van sociale zaken zijn geparkeerd. Die zijn geparkeerd. Die liggen, geloof ik, naast de tafel nu.
1: Zeker, maar die komen natuurlijk wel ergens tussen nu en een jaar aan de orde.
0: Ja.
1: Ja, als ze dat met pro willen gaan doen, zou ik zeggen, veel succes ermee. Maar ik verwacht dat dat met pro echt niet gaat lukken.
0: Nee, maar ik heb toch nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Namelijk of het stikstofpakket een sta in de weg wordt voor uw steunverlening aan de begroting.
1: Dat zou een sta in de weg kunnen worden.
0: Maar daar houdt u dus een slag om de arm.
1: Ja, want ik ga ervan uit dat het kabinet, dadelijk als ze de effecten zien, die plannen nog wel aan gaan passen.
0: Dus als de plannen niet worden aangepast en het mes gaat inderdaad diep in de veestapel, dan zegt u, dan heb ik ook geen zin meer om het kabinet te redden met de begroting.
1: Kijk, dan is het niet dat wij iedere begroting niet zullen steunen. Nee. Maar dan is het niet dat wij denken van, zullen we ook nog eens even ons gaan stretchen om op een paar moeilijke dossiers ons best te gaan doen. Nee, dat gaan we dan niet meer doen.
0: Nee, dus om met Johan Remkes te spreken, als dit pakket doorgaat en het mes gaat inderdaad diep in de veestapel, mij niet meer bellen, zegt u dan.
1: Nou, bellen mag altijd, maar ik weet niet of het dan tot resultaat gaat leiden. Ik denk het niet.
0: Nee. Goed, dus een gewaarschuwd minister telt voor twee wat dat betreft. Denkt u überhaupt dat dat goed komt met die begroting? En dus ook eigenlijk met het voortbestaan van het kabinet?
1: Ja, dat wordt nog best een heel ingewikkeld. Het kan wel. Zou ik zeggen. Het kan wel.
0: Ja.
1: Maar dan moet er nog wel een.
0: U hebt zich laten inspireren door de premier.
1: Ja, dat.
0: Het is zijn slogan namelijk. Ja.
1: Ja, nee, daarom. Ik zeg niet van niks. Kijk, als ik bij ons de gang uitloop de zevende, dan loop ik tegen de gang van D66 aan. Dan zie ik elke ochtend, als ik er weer uitloop, die poster. En ook iedere dag als ik naar huis ga. Dus ik denk altijd van ja, Rob.
0: Ja, die staat inderdaad op een grote banner bij het begin van de gang.
1: Precies. Maar je moet nog wel heel wat doen om het echt voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Het is overigens dezelfde gang waar Pieter Omtzigt met zijn NSC zat in de vorige ronde.
1: Dat klopt, ja.
0: Heeft dat nog een symbolische betekenis wat u betreft eigenlijk of niet?
1: Ja, als het kan natuurlijk net zo'n beetje aflopen wat dat betreft, maar...
0: Vooralsnog is het de grootste regeringspartij op dit moment.
1: Absoluut.
0: Hebt u nou de indruk dat alles en iedereen, zowel u vanuit uw ronde oppositie als ook de partijen in de coalitie, een beetje gewend zijn aan de nieuwe werkelijkheid en aan hun rol? Namelijk dat als je een coalitiepartij bent, dat je niet meer kunt rekenen op een meerderheid zoals vroeger het geval was, en dus je regeringsprogramma kunt gaan uitvoeren. En dat oppositiepartijen ook nog moeten wennen waar wel, waar niet, waar steken we de hand uit, waar eisen we, waar zetten we de hakken in het zand?
1: Ja, ik denk van beide kanten is dat nog best behoorlijk wennen. Je ziet dat het kabinet af en toe toch nog wel de neiging heeft om te denken van, er staat een meerderheid achter ons.
0: Mm-hmm.
1: Ja, soms komt dat niet aan de orde. Als we kijken naar de asielplannen die er waren, dan is dat toch niet helemaal goed gegaan, om het maar zacht uit te drukken. Maar ook deze week iets veel eenvoudigers. Een wet vrij en veilig onderwijs, die het in één keer niet haalde. En de staatssecretaris dacht van, hoe kan mij dit gebeuren? Ja, je hebt maar 66 zetels. En dat die 10 erbij tellen, dat is nog wel bij sommigen nog wel ingewikkeld, merk ik.
0: Dus kijken we allemaal naar de Eerste Kamer. In het volgende parlementaire jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. En die Eerste Kamer wordt door die staten gekozen. Getrapte verkiezing noemen we dat.
1: Ja.
0: Er zijn partijen zoals het CDA die zeggen dat we zouden de grondwet weer moeten veranderen. We zouden die Eerste Kamer 6 jaar moeten laten zitten en tussentijds om de 3 jaar voor de helft moeten laten verkiezen. Vroeger was het iedere keer een derde.
1: Ja.
0: Voor 1983, als ik me niet vergis, de grondwetswijziging. Ja. Zou dat een goed idee zijn eigenlijk? Met het oog op de stabiliteit?
1: Nou, misschien zou dat kunnen. Dat zouden we met elkaar eens kunnen heroverwegen.
0: Ja.
1: Ik zie meer iets van, laat de Eerste Kamer echt haar eigen rol pakken. Wat ik nu zie, is dat de Eerste Kamer ongelooflijk politiek maakt.
0: In plaats van dat zijn ze toch altijd wel geweest, meneer Stoffer, toch?
1: Nou, het is nu meer dan vroeger. Kijk, ooit, dat was voordat ik in de Tweede Kamer kwam. Maar toen werd Gerrit Holdijk, onze enige senator, werd de machtigste man van Nederland genoemd.
0: Ja,
1: en waarom? Die man trok zich over niets aan van wat. Die ging gewoon zijn gang, net zoals hij dat vroeger deed, toen hij er totaal niet toe deed.
0: Dat was de man die door Rutte op het torentje werd uitgenodigd, toch? En precies. Met alle ega's werd ontvangen in Rutte 1, tijdens Rutte 1, de gedoogconstructie met de PVV.
1: En het mooie was, Gerrit Holdijk werd er niet warm of koud van. Die deed gewoon wat hij moest doen en wat hij al die jaren daarvoor deed en de jaren daarna.
0: Ja.
1: En dat is wat we van de Eerste Kamer verwachten. En het is nu wel ongelooflijk politiek.
0: Ja.
1: En het is ook heel ingewikkeld. Dus ik zou zeggen, laat de politiek in de Tweede Kamer en laat de Eerste Kamer echt die afweging maken of de wetgeving gewoon überhaupt goed in orde is en wat de effecten daarvan zijn. En niet altijd politieke gedoe. En wat je nu ziet is namelijk, en dat doen ze veel meer dan vroeger, echt overal politieke beleidsdebatten overvoeren. Ja, jongens, hou daarmee op. Want daarmee wordt dit land echt wel heel moeilijk bestuurbaar.
0: Ja, maar goed, dit is ook wel van alle tijden deze kritiek. Die komt en die gaat. Het is een beetje een golfbeweging. Soms is die Eerste Kamer heel stil. En echt alleen maar aan het kijken naar de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van de wetgeving. Maar de politieke agenda speelt natuurlijk op de achtergrond. Hoewel die fracties daar niet tekenen voor een regeerakkoord of voor een coalitieakkoord. Maar ze volgen wel hun eigen verkiezingsprogramma natuurlijk toch ook.
1: Ongeveer wel. De fragmentatie is daar natuurlijk ook groter. Hè? Op het moment,
0: in het groter dan in de Tweede Kamer, geloof ik zelfs.
1: Behoorlijk veel groter.
0: Ja, 20 zetels, geloof ik.
1: Ze hebben de 22 als coalitie. Dat zou natuurlijk, als je nu de peilingen
0: ziet. Ja, 22 zetels als coalitie, maar ik bedoel het aantal fracties.
1: Dat zijn er inderdaad, ik zou meer dan 20 begreep ik inderdaad. Ja.
0: Goed, we krijgen die verkiezingen. We krijgen ook met die begrotingsonderhandelingen dat niet alles per se deze begrotingsronde moet. Dus er wordt natuurlijk vanuit de coalitie ook gekeken naar een nieuwe samenstelling van
1: absoluut
0: de Eerste Kamer.
1: Dat ook merk je in alles.
0: Ook door u?
1: Ja, want kijk, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat wij in de tijd dat de verkiezingen geweest waren aangaven, ga nu naar een meerderheidscoalitie toe. Niet naar zo'n minderheidsconstruct wat er nu is.
0: Ja.
1: Die keuze niet gemaakt. Goed, dat is aan de partijen zelf.
0: Ja. Had u dan liever een kabinet gezien waar ook GroenLinks PvdA, zoals het toen nog heette, deel van uitmaakte?
1: Nee, wij zijn altijd heel helder geweest om te voorkeur. Een kabinet waar jaar 21 bij past. Dat past namelijk ook beter bij de uitslag van de verkiezingen. Ja,
0: dat was 75 zetels geweest, dus één te weinig.
1: Maar dan heb je wel een veel comfortabelere positie dan er nu geweest zou zijn.
0: Ja.
1: Maar dan blijft natuurlijk het vraagstuk in de Eerste Kamer aan de orde. En daar moet ik gewoon, dat moet ik toegeven. Over rechts is dat een hele lastige. Met name door de opstelling van BBB momenteel.
0: Maar goed, we weten niet natuurlijk wat de uitslag bij de volgende Provinciale Statenverkiezingen zijn.
1: Nee.
0: Maar we weten wel wat de peilingen op dit moment zijn. En als die peilingen uiteindelijk worden vertaald in een verkiezingsuitslag, stel het blijft allemaal zo, wordt het er niet bepaald makkelijker op?
1: Het zou net zo'n beetje kunnen, als je kijkt naar deze coalitiepartijen, als je dan naar de rechterkant kijkt met een jaar 21 die fors zal groeien.
0: Ja.
1: Laten we zeggen dat de SGP stabiel blijft, een 50-plus die iets doet.
0: Ja. Forum voor Democratie gaat groeien. Althans, dat is in ieder geval de trend in de peilingen nu.
1: Precies, maar de vraag is van, heb je dat nu net nodig of niet, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: Zoals er nu de peilingen zijn, zal het iets minder ingewikkeld worden dan het op dit moment is. Ja. Maar makkelijk nog steeds niet.
0: Maar zegt dan de leider van de SGP, ook richting het kabinet, een paar van die hele ingewikkelde dingen, wacht daar nog maar even mee, als ze kunnen wachten totdat de samenstelling van de Eerste Kamer is veranderd, en dan zien we wel weer verder.
1: Nou ja, kijk, het is aan hen, hè. Bedoel, ze hoeven niet naar mij te luisteren.
0: Nee, maar ze komen wel bij u op bezoek om koffie te drinken.
1: Ja, maar dan geven ze dat voor het advies en niet. Ik bedoel, zij hebben een uitdaging.
0: Mm.
1: En uiteindelijk is wel de situatie als we ons moeten overtuigen om daarvoor te zijn. Ja. En nog een heleboel anderen.
0: Ja.
1: Ja, en hoe ze dat doen, dat is toch wel uiteindelijk aan die coalitie.
0: U bent de leider van een partij die altijd pal staat voor defensie. Al jarenlang, zelfs toen dat geen hip en sexy onderwerp was.
1: Ja, toen waren we ongeveer de enige.
0: Ook in de tijden dat fors werd bezuinigd. Nu gaat er heel veel meer geld naartoe. Daar hoort ook een goede infrastructuur bij. U bent een oud Rijkswaterstaatman.
1: Ja, af en toe als ik 's nachts wakker word, dan denk ik nog steeds dat ik daarvan ben.
0: Echt waar?
1: Ja, nee, het is echt.
0: U staat met zo'n hesje op, verdwaald op een snelweg in de loop van de nacht? Of?
1: Dat nog net niet. Maar ik stond er pas weer met de oranje jas op de A30 te kijken bij het onderhoud. En denk ik, ja, het is wel fantastisch.
0: Maar dat was op uitnodiging of zomaar?
1: Nee, op mijn eigen initiatief.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja,
1: ik ben gewoon woordvoerder infrastructuur. Hè, ja. Dus dan moet je ook gaan kijken hoe het in elkaar zit.
0: Ja, nee, dat is zeker zo. Maar daar komen nogal wat centen tekort. En u bent ook een partij van de strenge begrotingsdiscipline.
1: Ja.
0: Altijd geweest.
1: Ja.
0: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat heeft 80 miljard te weinig.
1: Ja.
0: Om het wegennet echt toekomstproof te maken, om het maar eens in slecht Nederlands te zeggen.
1: Ja.
0: Nou zijn er natuurlijk mensen die zo langzamerhand richting de infrastructuur kijken en zeggen, dat is echt een investering. En we moeten echt op een andere manier gaan kijken naar deze centen, als je dat vergelijkt met consumptie.
1: Ja.
0: En consumptie, dat is dan gezondheidszorg, sociale zekerheid. Als je dat geld uitgeeft, dan is het weg. Dan krijg je er niks meer voor terug. Investeren is wat je dan noemt een diepte-investering. Op een gegeven moment gaat dat geld opleveren en kun je daarmee die staatsschuld weer kleiner maken. Vindt u dat de staatsschuld zou kunnen oplopen om die 80 miljard tevoorschijn te toveren?
1: Het heeft niet mijn eerste voorkeur.
0: Hmm.
1: Maar het is wel iets wat in mijn achterhoofd zit wat zou kunnen. En precies vanuit datgene wat je zojuist aangeeft, het is een investering. En als we nu dit weg laten lopen en dadelijk we gewoon allerlei bruggen, sluizen, tunnels het niet meer doen.
0: Hmm.
1: Ja, dat is wel. Dat gaat onze economie enorm raken.
0: Dus er valt met u te praten over het ophogen van de staatsschuld. Althans, het financieren van die investeringen door de staatsschuld te laten ophogen.
1: Ja, ik heb de minister nadrukkelijk gevraagd, heeft ook toegezegd. Om met de voorzitter van de Algemene Rekenkamer. Of de president van de Algemene Rekenkamer in gesprek te gaan. Ook de vorige, Arno Visser, die nu bij Bouwend Nederland zit.
0: Ja.
1: Er liggen ook modellen in Oostenrijk. Ja. Waarbij je dat.
0: Ja, die zegt natuurlijk bouwen.
1: Die zegt bouwen, maar die heeft, ja, maar die kijkt ook wel uit vanuit zijn vorige perspectief. En daarom ook de huidige president van de Algemene Rekenkamer vind ik ook belangrijk daarin.
0: Ja.
1: Om met elkaar wel te kijken van wat zijn hier reële mogelijkheden. En ook om te kijken natuurlijk om onze staatsschuld richting Europa niet te veel op te laten lopen.
0: Ja.
1: Nou, er liggen bijvoorbeeld hele goede plannen in, of goede voorbeelden in Oostenrijk.
0: Ja.
1: Die moeten wat ons betreft meer verkend worden. Ja. Maar ik sluit het niet uit dat wat ons betreft het bespreekbaar is om die staatsschuld hiervoor op te hogen. Omdat het een investering is.
0: Ja.
1: En als je naar de toekomst, als je dit weg laat lopen,
0: ja,
1: dan gaan we als land ook echt economisch gewoon wegzakken.
0: Juist, dus er valt met u een serieus gesprek te voeren over het oplopen. En eigenlijk zegt u daarmee, als je met goede plannen komt, dan ben ik er eigenlijk wel voor te porren.
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk de minister van Financiën nog niet. Want die heeft ook de langjarige ramingen voor zijn neus liggen. En ambtenaren hebben gewaarschuwd dat het ook met de staatsschuld richting de 60% gaat. Ik geloof zelfs. Ik heb de cijfers niet
1: paraat. Ja, nee,
0: maar,
1: nee, dat klopt. Dat klopt. En daarom ook dat Oostenrijks model. Daar hebben ze iets op een dusdanige manier organisatorisch georganiseerd. Dat het ook niet meetelt in de EMU-schuld. Dus de staatsschuld die we richting de EU aan moeten melden.
0: Juist.
1: En ik vind dat we dat echt met elkaar moeten verkennen. Want er is echt veel aan de hand op het gebied van infra.
0: Ja.
1: En als we niet oppassen, dan is het. Kijk, en het is net als bij Defensie. Hè. Daar hebben we natuurlijk gewoon in een paar jaar afgebroken wat je in jarenlang niet opbouwt.
0: Ja,
1: ik denk dat dit minstens zo desastreus aan het worden is.
0: Ja.
1: En nu kan het nog. Dus we moeten echt de komende jaren, wat mij betreft, hier heel serieus naar kijken.
0: Ja.
1: En we moeten niet schuwen. Echt met elkaar kijken hoe houden we dat wegennet in stand. Onze bruggen, onze sluizen, onze tunnels. Want anders dan gaat het echt mis in dit land.
0: U bent nu al een tijdje de leider van deze partij.
1: 3 jaar bijna.
0: Ja. Dat is erbij, dat is natuurlijk hartstikke kort in SGP-termen, toch?
1: Zeker.
0: Over het algemeen zit de leider van die partij er heel lang.
1: Ja, nee, Kees van der Staaij heeft 35 jaar in de Kamer gezeten.
0: Ja.
1: Een jaar of 13, 14 de partij geleid.
0: Ja.
1: En zijn voorganger Bas van der Vlies, 29 jaar.
0: Ja.
1: En wel bijna 35 jaar de partij geleid, geloof ik.
0: Ja. Dus we zitten nog wel even aan u vast, wou u daarmee zeggen.
1: Nou, ik ben een mens van de dag. Dus wat dat betreft, het kan iedere dag afgelopen zijn, denk ik. Maar
0: ja, dat geldt voor ons allemaal.
1: Daarom. Dus wat dat betreft.
0: Maar dat wil nog niet zeggen dat mensen daardoor geen ambitie meer. Want anders wordt het wel een hele defetistische bende, toch?
1: Ja, nee. Ik heb dus ook niet de indruk dat ik. Ik ben niet voornemens om direct te stoppen.
0: Nee.
1: Ik doe het met veel plezier. Ik heb een hoop energie. Mijn gezin vindt het nog steeds goed. En zolang de partij me dan wil hebben, dan blijf ik het doen. Maar als zij denken, een ander zou beter passen, dan ga ik met alle plezier weer bij Rijkswaterstaat aan de slag.
0: Ja, maar dit is natuurlijk de bescheidenheid van de leider van de SGP altijd.
1: Hè? Realiteit is dit.
0: Ja, ja, maar ook de bescheidenheid.
1: Nee, maar ik wil het met alle liefde nog een aantal jaren doen als de randvoorwaarden zo blijven dat het ook kan.
0: Ja. Ooit was Kees van der Staaij natuurlijk het langzittende Kamerlid.
1: Ja.
0: Inmiddels is dat Geert Wilders.
1: Ja.
0: U zit sinds 2017 in de Kamer, geloof ik?
1: 2018.
0: 18, een jaartje later was dat. Ja. Nou, dus u bent nu aan jaar of 8 bezig.
1: Ja.
0: Dan word je eigenlijk pas echt effectief. Hoor ik altijd van mensen die lang in de Tweede Kamer zitten. Is dat ook uw ervaring?
1: Ja, ongeveer wel. Je hebt op zijn minst een periode nog om een beetje te gaan begrijpen hoe het werkt.
0: Mm.
1: En ik heb inderdaad wel de indruk dat ik nu. Ik kom nog wel eens verrassingen tegen.
0: Mm.
1: Maar nu heb je wel een beetje de basis dat je weet hoe werkt het hier. Hoe krijg je iets voor elkaar. En ik begin nu echt wat gevoel te krijgen dat ik als een vis in het water ben.
0: Ja.
1: En daarom ga ik misschien ook niet zo afgedraaid de zomer in. Heel veel mensen zitten vrij kort. Dan moet je al die nieuwe indrukken opdoen. Kijken hoe het werkt. Dat kost een hoop energie. Nou, daar heb ik geen last meer van. Dus ik kan me wel richten op van hoe krijg je iets goed voor de mensen in het land voor elkaar.
0: Juist, maar tot 2040 zit Christoffer nog wel zo'n beetje in de Tweede Kamer.
1: Als ik tijd van leven heb en het oude randvoort ben, dan sluit ik het niet uit.
0: Ja. Maar het kan de Nestor hoort een beetje bij uw partij toch eigenlijk.
1: Maar er zijn er nog een stuk of 20 die langer zitten. Dus wat dat betreft.
0: Oh, u denkt dat Geert Wilders tegen die tijd ook nog steeds in de Tweede Kamer zit?
1: Nou, je weet het maar nooit.
0: Over 20 jaar?
1: Ja, hij is nu een jaar of 60, geloof ik. Dus,
0: ietsje ouder, geloof ik.
1: Ja, en als je Van Rooyen ziet bij 50 plus.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, dus wat dat betreft. En die loopt op zijn 84.
0: Maar die is senator inmiddels. Hè?
1: Die senator.
0: Ja.
1: Maar die zou het in de Tweede Kamer ook nog prima kunnen doen. Dus het kan maar zo. Ik denk mensen moet je gewoon, die moeten wat langer werken. Dus dan moet je de politiek ook laten zien.
0: Goed, we begonnen deze uitzending met een hele opsomming van wat er dit jaar allemaal gebeurd was. Wordt volgend jaar een rustiger jaar en zit het kabinet er volgend jaar rond deze tijd nog, denkt u?
1: Als ze een beetje verstandig zijn, zitten ze er nog.
0: Ja.
1: En ik hoop dat we dan gewoon een heel aantal van die dingen die we juist besproken hebben, ook gewoon praktisch voor elkaar brengen. Voor de inwoners van ons land,
0: ja.
1: Want die snakken daarna.
0: Christoffer, de leider van de SGP, hartelijk dank voor uw komst. Ik wens u een goed reces. En dat zeg ik ook tegen u, dames en heren. Ik ga er ook even een paar weken tussenuit. En maandag zit hier Wieger Hemme. Ik wens u een hele fijne zomer. En hier gaat Suzanne Bosman verder met Eén Vandaag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nederland is er klaar voor. Vanaf morgenmiddag om 2 uur. 3 weken lang. Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
17: Suzanne Bosman. Goedemiddag. Voor veel Nederlanders begint de zomervakantie in de rij op Schiphol. En die rijen die kunnen ook deze zomer weer eens heel lang worden. Een nieuw douanesysteem brengt Europese luchthavens en reizigers in grote problemen. Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
18: Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het maken, vervoeren of afsteken van explosieven. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan dat zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In de gebruikte explosieven zit vaak flitspoeder, bijvoorbeeld uit illegaal vuurwerk, zoals de Cobra 6. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen omdat hun strafzaken te lang duurden. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Voor slachtoffers is dat vaak moeilijk te begrijpen. Zo ook voor Anne, die tussen haar 14e en 18e werd misbruikt door haar kickboxleraar.
19: Uiteindelijk hebben alle rechtszaken langer geduurd dan het misbruik zelf. En ik denk ook dat dat zeker heeft bijgedragen aan de lange herstelperiode.
20: Het heeft in die zin je herstel in de weg gezeten?
19: Ja, 100%.
18: Verdachten komen tot wel 3 jaar eerder vrij. De laatste jaren krijgen daders steeds vaker een korting op hun straf omdat rechtszaken te lang duren. En dus is het tijd voor actie, zegt de Algemene Rekenkamer.
21: Het belangrijkste is natuurlijk dat mensen te lang moeten wachten tot hun zaak, of ze nou slachtoffer of dader zijn. Indirecte effect is natuurlijk dat mensen op een gegeven moment het vertrouwen kunnen verliezen in de rechtsstaat, hè? In politie en justitie en de onafhankelijke rechtspraak. Dat moeten we met z'n allen zeker niet willen.
18: Justitieminister Van Wil erkent dat er te vaak vertraging ontstaat bij strafzaken. Hij is bezig met een plan om dat te veranderen. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld in Venezuela. Verder raakten 11.000 mensen gewond en zijn er waarschijnlijk nog tienduizenden vermisten. Defensie heeft een contract gesloten met een bedrijf dat software maakt om drones te besturen. Volgens staatssecretaris Boswijk is een miljoeneninvestering in dit particuliere bedrijf nodig om de technische kennis ervan in Nederland te houden. De details over de investering moeten nog worden uitgewerkt. Een Amerikaanse piloot die met hulpgoederen vloog is gisteren doodgeschoten door rebellen op Nieuw-Guinea. De rebellen zeggen dat ze dat hebben gedaan als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat die niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. Een van de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk is onder controle. Gisteren werden er nog 3000 mensen geëvacueerd. Dat waren vooral campinggasten. 8 mensen raakten licht gewond. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen en 8 anderen zijn gewond geraakt. De passagiersbus reed met hoge snelheid toen het in een kloof stortte. De bus was overvol, omdat er ook passagiers in zaten van een andere bus die pech had gekregen. Volgens Pakistanse ambtenaren is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Verkeersongelukken komen vaker voor in Pakistan. Dat komt door de slechte wegen en onveilig rijgedrag, voornamelijk in bergachtige gebieden. Rond deze tijd begint in Harlingen de Sail. Metershoge schepen varen daar de haven binnen. En vandaag wordt ook een race gehouden. En daarbij is een bijzondere voorwaarde. De helft van de bemanning moet uit jongeren bestaan.
22: Dit is gewoon een superleuke ervaring voor jongeren. En wij hebben dus gewoon echt gewoon een groep van 32 met allemaal jongeren tussen de 15 en 25. En ook echt, zeg maar, het is ook echt gewoon een culturele echt ontmoeting. Want ik heb nu een paar vrienden gemaakt uit Denemarken, uit Zwitserland, uit Duitsland. Er komen een paar mensen uit Noorwegen, uit Zweden. Heel erg leuk dat je dan dus ook zoveel andere jongeren leert kennen, zeg maar, uit heel Europa.
18: Er worden dit weekend 300.000 bezoekers verwacht bij de Sail in Harlingen. Nou, wat voor weer krijgen ze daarbij? Zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking. In het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden.
17: Michiel, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer. Annemieke Bosgaard. Dag Annemieke.
23: Goedemiddag. Het wordt drukker onderweg. En dat merk je op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 25 minuten vertraging. Op de A50. Arnhem richting Apeldoorn. Gebeurde bij afrit Hoenderloo een ongeluk. Je moet het maar met één rijstrook doen en daardoor heb je een uur vertraging. En op de A76, alleen richting Aken, door grenscontroles 10 minuten vertraging.
24: Ster. Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort.
0: Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
24: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
25: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
26: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
26: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
28: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
29: Tuurlijk wel!
28: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
30: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
31: NPO Radio 1. Avro Tros.
17: Angst en zorgen in Zuid-Frankrijk. Honderden hectare bos in brand. Een aantal campings volledig verwoest. En inwoners en toeristen worden geëvacueerd. Wees niet eigenwijs, zegt het Rode Kruis tegen Nederlandse vakantiegangers. En Lieke, jij wilt het hebben over mezen.
32: Ja, Suzanne, want die schijnen de hele boel bij elkaar te bedriegen. Nou, hoe dat zit, dat vertel ik zo.
17: En nu, Schiphol ziet de bui alweer hangen.
33: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
17: Ja, want komende weken wordt er topdrukte verwacht, om niet te zeggen chaos. Niet alleen op Schiphol, maar op alle Europese luchthavens. En dat komt deels door de vakantie, maar dat is ieder jaar. Maar nu vooral door een nieuw douanesysteem, Lieke.
32: Ja, sinds de invoering van het Entry-Exit System is elke lidstaat verplicht om reizigers van buiten de EU digitaal te registreren. Het idee achter dat systeem is dat de buitengrenzen beter worden beveiligd en dat het visa-misbruik wordt tegengegaan. Maar dat systeem, dat piept en kraakt, zegt Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin bij BNR.
34: Het gaat wel om tientallen miljoenen als je praat over passagiers die hun vlucht missen. Vertragingen. Vliegtuigen soms moeten wachten op passagiers die nog vaststaan. Dus het is een grote schadepost. En ja. Ik begrijp dat dat niet iets is waar we in deze toch al lastige tijd op zitten te wachten.
17: Ja. Ja, we praten erover verder met Ytke de Jong, luchtvaartjournalist van De Telegraaf. Ytke, goedemiddag.
35: Goedemiddag.
17: Ja, hoe groot zijn de problemen met dat nieuwe douanesysteem op dit moment?
2: Nou, er is heel, heel grote zorg, want er is eergisteren nog een open brief verstuurd namens alle luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Europa aan voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, dat er echt iets moet gebeuren om of dat systeem beter te maken of om een gedeelte van die controles voorlopig maar te laten zitten, omdat dat anders gewoon niet werkbaar is deze zomer.
4: Want wat is daar nu al van te zien op luchthavens en misschien ook al op Schiphol?
2: Nou, het ligt een beetje aan welk land. Bijvoorbeeld Portugal was echt verschrikkelijk een maand geleden. Wachttijden van 6 uur. Maar afgelopen week ook in Engeland berichten over vliegtuigen die half leeg weggaan, omdat mensen het niet op tijd halen. Op Schiphol was het een paar weken geleden, een aantal weekenden vooral bal. Toen hebben zeg maar 5 keer meer mensen dan gemiddeld hun connectie gemist, omdat ze te lang bezig zijn met die registratie. Daar is ongeveer 15 minuten voor gereserveerd. En het proces nam dan 45 minuten in beslag. En als je maar een uur overstaptijd hebt op Schiphol, dan kun je je voorstellen.
4: Je voelt de stress hier al. Ja, inderdaad. Wat er dan met je aan de hand is, want je ziet die klok inderdaad en je ziet hoe het langzaam het voor je gaat en je denkt, oh, hoe lang duurt dat met mij? Want dit heeft te maken met reizigers die van buiten de EU komen, want die moeten zich nu op een andere manier registreren. Wat moet er dan allemaal gebeuren?
2: Nou, er staan machines op Schiphol en je paspoort wordt daar gescand en je moet je vingerafdrukken moet je geven. Dat is een biometrische controle. Dat is eigenlijk op heel veel luchthavens in de wereld heb je dat al. Mensen die via het Midden-Oosten of Turkije of in de VS zijn geweest, die kennen dat waarschijnlijk wel. De EU is eigenlijk een soort van bezemwagen met dat systeem. Maar goed, iedereen moet nu vastgelegd worden. En het probleem is dat die machines niet goed werken. Of er kan geen connectie met de server gemaakt worden. Of het duurt heel lang voordat dat opgeslagen is.
4: Want dat gaat dus automatisch. Want wat je bijvoorbeeld weet uit als Amerika, waar ik het wel eens heb meegemaakt, dat je daar dan een douaneambtenaar diep in de ogen moet kijken. En die heel, heel streng dan je vingerafdrukken afneemt en dat fotootje maakt. Maar dat gebeurt hier dan automatisch.
2: Ja, nou ja, dat moet je dus zelf vastleggen op die machines. En, maar het probleem is dat die machines dus eigenlijk niet goed werken. En dat heeft dus tot gevolg dat het opstroopt. En daardoor, als jij op een vlucht zit en je stapt uit in Nederland, maar je zit op een vlucht bijvoorbeeld uit Amerika, omdat het zo druk is en omdat die doorstroom niet goed is, is Schiphol nu gaan splitten, noemen ze dat. Dus dan houden ze je tegen op een eerder punt. Om te veel mensen om bij die machines te voorkomen. Dus daar sta je dan, terwijl jij gewoon eigenlijk door moet lopen en daar helemaal geen gebruik van maakt, omdat jij de luchthaven verlaat. Dus je ziet nu ook dus dat er ook gedoe is, omdat verschillende reizigersstromen eigenlijk niet tijdig uit elkaar gehaald worden.
4: En reizigers die bijvoorbeeld vanuit Nederland vertrekken, Nederlandse vakantiegangers, hoe krijgen die daar dan last van?
2: Nou, die kunnen te maken krijgen met vertragingen, omdat die stappen in een vliegtuig, maar daar moeten misschien ook overstappers uit Amerika moeten daar ook in. Ja. Dus die staan nog te wachten bij die digitale grenscontrole en bij die biometrische controle. Dus een paar weken geleden, toen was het gewoon echt bal en gingen er gewoon heel veel vliegtuigen met vertraging weg. En dat kan dan een soort van sneeuwbaleffect hebben. Dus voor de reizigers die vertrekken, die zullen misschien te maken krijgen met vertragingen. Daarnaast is het, als de vakantiemensen weer terugkomen voor vakantie, dan kan je te maken krijgen met hele lange wachttijden bij aankomst om uit de luchthaven te komen. Nu hebben ze voorgesteld om die biometrische controle op piekmomenten maar te laten zitten deze zomer. Nou, dat zal misschien wat verlichting geven. Maar eigenlijk moeten de Europese luchthavens de komende zomer stapjes zetten om tot een 100% vastlegging te komen vanaf 1 september. En nu is dus het gevecht uitgebroken met de Europese Commissie om die datum, om dat maar uit te stellen, zodat iedereen toch meer lucht krijgt deze zomer.
4: Ja, want je vraagt je af, 1 september, maar er wordt dus al mee gewerkt. En als het niet goed werkt, waarom is het dan nu toch al, wordt het nu toch al gebruikt?
2: Nou ja, dat heeft te maken met je moet wennen aan het systeem. Dan kunnen de luchthavens hun processen daarop op inregelen. Maar de marechaussee die heeft eerder ook al aangegeven in een artikel van mij. Ja, we kunnen er meer mensen bij zetten. Maar als die machines niet goed werken of niet connectie kunnen maken met de centrale server. Ja, we kunnen er met z'n allen naar lopen kijken. Dus dat is ook nog, vooral die IT-systemen, dat is gewoon een zwakke schakel in dit alles. En ik heb eigenlijk nog geen signalen ontvangen dat er nu met man en macht gewerkt wordt om dat onderdeel van dit nieuwe systeem, om dat beter te maken.
4: Ja, wie zou dat moeten doen? Moeten ze dat op Schiphol
2: doen? Ja, dat hebben. Nee, want het is een Europees systeem. Okay, dus daar hebben ze bedrijven voor ingehuurd. Ja. En dat lijkt toch niet helemaal voldoende capaciteit te hebben, als ik het zo bekijk. Ja.
4: Dus die service kan Brussel vooralsnog blijkbaar niet genoeg leveren. Maar die brandbrieven waar jij het over hebt, die zegt van laten we het op piekmomenten uit kunnen zetten, voer het wat later in. Maar goed, dat systeem is er niet voor niets. Hè. Daar zit natuurlijk een gedachte achter. Dus om daar dan gaten af en toe in te laten komen, kan ik me voorstellen dat Van der Leyen daar ook niet op zit te wachten.
2: Nee, maar het is van 2-1, denk ik. Het is gewoon, ze zullen met man en macht moeten werken om dat systeem beter te laten functioneren. Want anders blijf je hier nog jarenlang in hangen natuurlijk. Ja. Want je kunt het, ik ben het met je eens, ja, op een gegeven moment zal het wel voor elkaar moeten. Want ja, anders blijf je met inderdaad die gaten zitten.
4: Nederland...
2: Maar binnenkort...
4: Ja? Nou, zou Schiphol dus zelf kunnen zeggen van ja, sorry, maar vandaag is het zo'n puinhoop. We doen het vandaag even niet.
2: Ja, dat hebben ze nu afgesproken.
4: Doen ze het gewoon zelf?
2: Ja, want kijk, veiligheid is in principe toch wel een zaak van de lidstaat. Dus het ministerie van Justitie en Veiligheid die heeft al gezegd van dat de marechaussee op piekmomenten alleen maar de digitale paspoortvastlegging hoeft te doen. Maar ja, wat is dan een piekmoment? Nou, ik heb van Schiphol begrepen, ze zijn wel aardig op elkaar ingespeeld. Nou ja, laten we het hopen. Maar mensen moeten die machine gewoon gebruiken. Dus dat blijft gewoon een zwakke schakel in het proces. Dat biometrische, dat kunnen ze dan vanaf september, oktober, november, december misschien gaan opschalen. En dat het dan volgend jaar dan misschien eindelijk echt helemaal goed gaat draaien. Ja.
4: In ieder geval iets om rekening mee te houden de komende weken, maanden. Dankjewel. Iteke de Jong, luchtvaartjournalist van de Telegraaf. Dat was even in de war.
5: Ja.
4: Dat waren we gewend op een later tijdstip op vrijdag. En een tijdje dus niet gehoord.
5: Ja, de vogelkoning van Humberto. Helaas is het programma gestopt. Arjen Dwarshuis, die is vandaag even bij ons. Want ik las een verhaal waar we hem wel voor moesten bellen. Want wat wij allemaal al lang weten, Suzanne, en vogels schijnbaar ook, is dat intelligentie woest aantrekkelijk is.
4: Nou.
5: Toch? Ja. En uit recent onderzoek van een Canadese universiteit blijkt dat vrouwelijke mezen, vogels dus, massaal vreemd gaan. En dat doen ze niet met de eerste de beste vogels. Ze kiezen daarvoor het allerslimste mannetje uit. Arjen erover.
6: Ja, hoe hebben ze dat nou gemeten? Ze hebben gekeken hoe die mannetjes hun voedsel verstoppen en hoe goed ze die vindplaatsen onthouden. En dan zie je dat die slimste mannetjes, die gaan dus vreemd met de meeste vrouwtjes. En het blijkt ook dat de minst slimme vrouwtjes het meest vreemd gaan met die slimme mannetjes. Ik moest een beetje denken aan dat programma Beauty and the Nerd. waarbij de slimme mannen de mooie vrouw daten. Maar dat of ze ook mooi zijn, dat weet je niet, want de meesten zien er allemaal hetzelfde uit.
5: Ja, slimme vrouwtjes. Nee, niet zo slimme vrouwtjes, wel slimme mannetjes.
4: Blijkbaar. Ik denk dat als je het de meest vraagt, dat ze ook niet denken dat ze er allemaal hetzelfde uit.
5: Dat denk ik ook niet. Nee. Maar het schijnt dus wel volstrekt normaal te zijn in de vogelwereld, dit soort gedrag.
6: Vogels zijn eigenlijk enorm schuimmarcheerders. Mijn vrouw die doet onderzoek naar lepelaars. Op een strekdam bij de Bataviahaven. En daar staat zo'n webcam van beleefde lente. Dus dat kan je ook gewoon echt zelf zien. Nou, dan zie je een paardje lepelaars. En die brengen daar een nestje jongen groot. Maar als je dan goed kijkt, dan als dat mannetje heel even van het nest loopt, dan zie je op de achtergrond zo twee van die oogjes oplichten. En dan komt de buurman, die stapt het nest op, die zonder aankondiging paart die met het vrouwtje dat op de eieren zit. Dus die hele strek dan, een soort één grote swingersparty.
5: Ja, komen en gaan van lepelaars. Ja, en op het oog lijken dat allemaal nette paardjes met het kroost in het nest.
32: Maar niks is dus minder waar.
4: Ja, en ik moet denken dat vogels heel monogaam zijn.
32: Nou, de meeste soorten die zijn dat wel, die zijn monogaam. Maar je hebt ook nog zoiets als verschillende soorten monogamie. Zoals sociale monogamie.
6: Die sociale monogamie is dus, je brengt samen een legsel met jongen groot. Dat is ook overigens heel logisch. Omdat het is heel zwaar om een nest met jonge vogels groot te brengen. Je moet enorm veel voedsel aanleveren. Dat is nog veel zwaarder dan een mensenkind groot brengen, denk ik. Is dat soms ook best wel zwaar, kan ik uit eigen ervaring spreken.
32: Ja, die vogels in zo'n nestje, die hebben dan dus vaak verschillende vaders.
6: En dat is ook een voordeel, evolutionair gezien, omdat je dus zorgt voor genetische diversiteit. En soms heb je bijvoorbeeld ook dat het mannetje met wie een legsel groot brengt, dat hij bijvoorbeeld onvruchtbaar is of juist minder sterke genen heeft. En dat die buurman juist hele sterke genen heeft. En zo zorgen die vrouwtjes eigenlijk dat hun jongen de optimale kansen krijgen.
4: Maar laten we eens naar hele grote vogels gaan. De zwanen bijvoorbeeld, die doen dat dan dus ook met iedereen?
32: Nou, die dan weer niet. Dat zijn vogels die doen aan seksuele monogamie. Al is dat wel erg zeldzaam.
6: Dat zie je vaak bij grotere vogels die ook lang leven. Bijvoorbeeld knobbelzwanen, kraanvogels, puten. En die moeten ieder voorjaar moeten ze die monogame paarband opnieuw bezegelen. En dat doen ze met een soort paringsdans. Dus die futen, dat heeft iedereen wel eens gezien, in de gracht zwemmen die rond. En dan voeren een soort schitterende dans op, waarbij ze elkaars bewegingen spiegelen dagenlang. Dus de ene schudt zijn kop, dat doet de andere het ook. Ze geven elkaar echt cadeautjes, nestmateriaal of een visje. En zo maken ze elkaar ieder jaar weer opnieuw het hof.
32: Ja, het is volgens Arjen ook logisch dat dat alleen bij vogels gebeurt die lang leven. Want ja, het is nogal een hele act, hè, die je elk jaar moet opvoeren. En als je een kleine vogel bent, dan ga je toch maar een beetje van de een naar de ander. Je hebt ook nog polygamie in de vogelwereld. Dat is nog zeldzamer. Ja, het zijn net mensen.

0: I knew it, I knew ya.
1: Taylor Swift.
2: La panique face à l'avancée des flammes.
3: Je vais chercher ma famille et ma voiture.
2: Ces images ont été tournées cet après-midi dans un camping près de Canet-en-Roussillon. Au moment où des centaines de vacanciers doivent évacuer en urgence.
3: T'as tout fermé?
0: Ja, Zuid-Frankrijk geteisterd door zware bosbranden. Duizenden mensen geëvacueerd, wegen afgesloten, aantal campings verwoest. Het is een plek waar veel Nederlandse toeristen zitten en nog naartoe willen. Hoe bereid je je nou zo goed en zo veilig mogelijk voor? We vragen het aan Nicole van Batenburg, woordvoerder van het Rode Kruis. Goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, voor die Nederlanders in de buurt van de bosbranden in Zuid-Frankrijk nu. Hoe kunnen zij, hè, want stel je verstaat dat snelle Frans, zoals we dat net hoorden, je verstaat dat niet zo goed. Hoe kun je het nou het beste volgen?
4: Nee, dat is heel lastig. Wij raden mensen echt aan om lokale nieuwspagina's in de gaten te houden. Tegenwoordig kun je heel makkelijk vertalen op je telefoon. En echt zo goed als het kan ook met de lokale bevolking in contact blijven om die aanwijzingen van de hulpdiensten te kunnen opvolgen.
0: Ja, misschien ook een beetje kijken wat zij doen.
4: Precies, precies. En ga niet zelf keuzes maken. Kijk echt wat er wordt geadviseerd en wat de mensen om je heen dus ook doen.
0: Ja, en dan kan het zijn dat je op stel en sprong moet evacueren. Hoe bereid je je daarop voor?
4: Ja, wij raden mensen echt aan voordat je op vakantie gaat om goed na te denken over mogelijke noodsituaties, zoals bijvoorbeeld zo'n bosbrand. Dus zorg er echt voor dat je belangrijkste telefoonnummers in je telefoon hebt.
0: Welke nummers zijn dat dan bijvoorbeeld?
4: Nou, bijvoorbeeld van je verzekering, maar ook van de alarmdiensten in het land waar je naartoe op vakantie gaat. En zorg er ook voor dat je een noodtas klaar hebt, zodat je snel weg kan als het nodig is. Dus zorg ook dat er genoeg benzine in de auto zit en dat je dus belangrijke spullen zoals genoeg eten en drinken, echt voldoende water, want het is natuurlijk warm. Powerbanks die zijn opgeladen, zodat je je telefoon kunt opladen en het nieuws kunt blijven volgen. Bijvoorbeeld belangrijke medicijnen die voor jou van toepassing zijn, dat je ook die klaar hebt liggen.
0: Ja, dus in feite gewoon een vluchtkoffer nog paraat hebt staan. Met daar een...
4: Precies. Ja, en dat klinkt natuurlijk heel, heel heftig,
0: ja.
4: Maar dat hoeft het niet te zijn. Het is gewoon een tas waar alle belangrijke spullen in zitten, zodat je bij een situatie zoals deze snel weg kunt.
0: Ja. Ja, belangrijke spullen. Laten we even heel praktisch blijven. Want u noemde al een aantal dingen. Je telefoon moet opgeladen worden. Je moet een powerbank hebben. Wat verder?
4: Dus ik zei het al, voldoende water. Mm-hmm. Maar denk ook aan goede schoenen. Dus iedereen loopt graag op teenslippers natuurlijk op vakantie. Maar denk dan ook aan goede wandelschoenen. Voldoende zonnebrand. Stel, je moet ergens lang wachten dat je jezelf kunt beschermen voor de zon. Dus denk aan een pet, een zonnebril. Dat soort producten.
0: Het klinkt inderdaad voor de hand liggend, maar je moet het maar net op greep afstand bij je hebben. Nou goed, er zijn niet alleen Nederlanders op vakantie daar. Er wonen ook Nederlanders gewoon in een huis als inwoner. Jolanda Kok woont al 14 jaar in Zuid-Frankrijk op een plek in de buurt van de bosbranden.
5: Dorpje heet Pouzol-Minervois. Daar is een brand begonnen, ergens in een wijnveld. Daar is ongeveer 900 hectare terrein is verbrand. Dat is door de wind die richting het dorp kwam, de tramontane, zo erg geworden dat mensen geëvacueerd moesten worden. Hij is niet te controleren. Door de windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur is hij... Welke kant gaat het op, hè?
0: Dat is heel angstig voor de mensen daar, mevrouw van Batenburg. Want we hebben het over vakantiegangers. Maar je zult er maar wonen en je ziet dan ook de vlammen op je afkomen. Hoe kun je daar nog rekening mee houden?
4: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het Rode Kruis is ook daar aanwezig om, dus dat is het Franse Rode Kruis, om advies te geven. En dat zijn dan altijd de adviezen van de autoriteiten. Als er bijvoorbeeld, er zouden zomaar plekken kunnen worden geïnstalleerd waar mensen tijdelijk terecht kunnen om opgevangen te worden.
0: Door uw collega's, neem ik aan.
4: Precies, dat zijn onze Franse collega's. En het is echt belangrijk dat je goed de aanwijzingen van de hulpdiensten volgt en dus niet zomaar beslissingen gaat nemen, maar echt kijkt wat op dat moment van je gevraagd wordt.
0: Ja, moet jij er eigenlijk wel heen?
4: Nou goed, het is natuurlijk heel begrijpelijk dat mensen lekker op vakantie willen. En het is natuurlijk niet zo dat het overal is, maar graag goed voorbereid op reis. Dus check echt de plek waar je naartoe gaat, of het veilig is. En ook wat er wordt geadviseerd vanuit het land zelf.
0: Nicole van Batenburg, woordvoerder van het Rode Kruis. Dank u wel. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is een sof. Het had een groot verbroederend feest moeten worden, maar het is niet veel meer dan een treurige braderie die nauwelijks bezoekers trekt. Volgens onze Amerika-specialist Tom van het Einde heeft Donald Trump zijn hand overspeeld. We praten zo met Tom daarover. Eerst het nieuws.
1: NPO Radio 1.
0: Michiel.
6: In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen het in een kloof stortte. Het NFI kan met nieuw explosieve onderzoek bewijs aanleveren dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan op iemands huid of kleding worden gevonden. De nieuwe methode kan dit daarna koppelen aan een gepleegde of voorbereide aanslag. In Nederland zijn per week gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Reinier van Zutphen stopt als nationale ombudsman. Hij vertrekt volgend jaar als op 1 april zijn tweede termijn afloopt. Van Zutphen is 66 jaar. De Tweede Kamer gaat een opvolger voor hem zoeken. Van Zutphen leidt de organisatie al 11 jaar. De ombudsman moet kritisch volgen hoe de overheid omgaat met burgers.
0: Gerel, dankjewel. Annemieke, wat zie jij gebeuren op de weg nu?
7: Onder andere op de A2

0: Maar de ombudsman moet kritisch volgen hoe de overheid omgaat met burgers.
1: Gerald, dankjewel. Annemieke, wat zie jij gebeuren op de weg nu?
2: Onder andere op de A2 vertraging van Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Geldermalsen gebeurde een ongeluk en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Dat kost je 10 minuten. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 25 minuten vertraging. Daarna de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Van Brienenoordbrug is één rijstrook dicht, daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn is bij knooppunt Beekberg een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een uur vertraging.
3: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
4: Happy birthday, America! Woehoe!
1: Ja, dat klinkt heel vrolijk. Het had het feest van de eeuw moeten worden. 10 jaar is eraan gewerkt en nu het zover is, nou ja, moi. De verjaardag van de Verenigde Staten, die bestaan dit jaar 250 jaar, had groots gevierd moeten worden, maar het feest valt vies tegen.

0: Ja, ze doen hun best, maar nee. Een coverband die een Beyoncé-nummer speelt voor 8 mensen op een gigantisch podium. Tom van het Einde, Amerika-verslaggever, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Tom, waar is het toch misgegaan?
1: Ja, en Beyoncé die wilde natuurlijk sowieso niet, maar eigenlijk wilde geen enkele Amerikaanse artiest op het verjaardagsfeestje van de Verenigde Staten spelen. En dat heeft er alles mee te maken dat het verjaardagsfeestje van het land is gekaapt door de president van het land, door president Donald Trump. Die wilde er vooral zijn eigen feestje van maken. Je moet je voorstellen, 10 jaar geleden zijn de voorbereidingen al begonnen voor dat grote Amerikaanse feest. 250 jaar bestaat de democratie daar. Dat wilden ze groot vieren. Er is toen door het congres een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die dat allemaal moest organiseren. Alleen, ja, president Trump vond die plannen maar niks. En zodra hij in het Witte Huis kwam, dacht hij, dit kan ik beter. Dus hij heeft eigenlijk het verjaardagspartijtje van het land gekaapt en maakte nu zijn eigen feestje van. En dat doet hij ook helemaal niet moeilijk over. Hij noemt bijvoorbeeld morgen een groot evenement op de Mall midden in Washington. Wat voor het verjaardagsfeestje van de Amerikanen is, dat noemt hij eigenlijk gewoon een Trump rally op al zijn social media uitingen. Dat moet de spectaculairste Trump rally ooit worden. Dus ja, daar is het misgegaan. Want veel Amerikanen die denken, ja, wij willen gewoon met het land een feest vieren. En Trump die doet eigenlijk wat hij wel vaker doet. Hij verdeelt het land en brengt het niet bij elkaar. En daar zitten heel veel Amerikanen niet op te wachten. Daarom hebben heel veel artiesten gezegd, wij doen hier niet aan mee. En vallen ook de bezoekerscijfers heel erg tegen.
0: Ja, er wordt ook niet mals over geschreven en gesproken in de media. Ik kwam ergens tegen, het is een dagelijkse vernedering van een onpopulaire president die gekaapt heeft wat een verbroederend feest moest worden. En er een afzichtelijk zooitje van heeft gemaakt. Doe maar. Ja. Dus dat is ook wat. Want je hebt het over morgen, 4th of July. Dat zou dan natuurlijk een enorme knaller moeten worden. Maar het is dus ergens een plek in Washington waar, nou ja, ik zei net, een soort braderie is.
1: Ja dat zeg je eigenlijk heel erg goed. De State Fair noemen ze het. In Amerika is dat heel bekend. State Fairs die heb je overal. Ze zijn over het algemeen heel erg populair. Braderieën inderdaad. Waar je van allerlei dingen kan doen. Er is altijd een kermis bij. Een reuzenrad. Nou, ook in Washington D.C. is dat allemaal geregeld. En ze hebben allemaal steentjes daar neergezet waar elke staat zichzelf kan laten zien van de Verenigde Staten. Ja, je moet je voorstellen, het is zo impopulair dat 9 staten zelfs hebben gezegd, wij doen niet mee, we komen niet opdagen. Dus die steentjes die worden nu door iemand anders ingericht. Maar 9 staten die hebben zelfs gezegd, dit feestje is niet voor ons. Wij nemen hier afstand van en de bezoekcijfers daar bij die State Fair, daar was echt gehoopt op. 100.000 bezoekers. Nou, elke dag lopen er een paar duizend. Fox News zendt daar de hele dag live vandaan uit. Ze doen er daar op de zender alles aan om er toch een groot succes van te maken.
2: Maar hoe doe je dat, Tom? Hoe doe je dat als er 8 mensen zijn dat je wil laten zien dat het camera is?
1: Dat maakt het eigenlijk ook heel erg grappig. Mijn social media feeds die lopen helemaal over met filmpjes waarop je Fox News presentatoren en hele grote anchors ziet die verkondigen dat het een doorslaand succes is, dat het ramvol staat. Maar je ziet op de achtergrond gewoon een leeg veld. En er lopen misschien 10 mensen rond. Dus
0: alternative facts zijn het toch, hè?
1: Het zijn alternative facts, maar als we allemaal zien wat de waarheid is achter je, dan is het natuurlijk niet heel erg slim gespeeld.
0: Maar wat zegt Trump daar nou zelf over?
1: Ja, hij zegt zelf, dit wordt de meest spectaculaire viering ooit. Hij doet natuurlijk net alsof er helemaal niks aan de hand is. Hij geeft ook heel erg op van de grote vuurwerkshow die hij morgen gaat doen. Er is ook een flyover van militaire vliegtuigen morgen. Ja, en Trump heeft gezegd, al die artiesten die niet willen komen,

0: opdraven voor mijn feestje, prima. Dan doe ik het zelf wel met een grote toespraak. Ik ben toch eigenlijk de beste publiekstress. Ik heb die artiesten helemaal niet nodig. Dus Trump, die doet wat Trump het beste doet. Die gaat er nog eens een keer even keihard overheen. En hij heeft alleen wel een beetje pech, want het is bloedheet in Washington. Zo heet zelfs dat daardoor de bezoekcijfers morgen waarschijnlijk nog lager zullen zijn dan de verwachting al was. Maar Trump heeft al gezegd, ja, ook al wordt het meer dan 40 graden, ik ga mijn speech doen. En sterker nog, ik ga de langste speech doen die ik kan houden.
1: Ja, dan vind ik het ook wel sneu voor alle Amerikanen die denken, nou, ik wilde toch wel een mooi feest hebben eigenlijk zo rond deze tijd. Wordt er in dorpen en in staten wel nog, zijn er eigen festiviteiten, dat mensen hun eigen feestjes bouwen daar?
0: Ja, nou, het gekke is dus dat Trump heeft de hele viering gekaapt met zijn eigen commissie, Freedom 250. En eigenlijk de oorspronkelijke onafhankelijke commissie, dat was America 250. Die commissie die is ook nog steeds wel aan het werk. Die hebben alleen veel minder geld dan de bedoeling was. Maar die hebben overal in de Verenigde Staten nog wel kleine evenementen gepland. En om nog wel een lans te breken voor Trump, dat hij dacht, ik ga het iets meer naar mijn hand zetten, is ook niet zo heel erg gek. Want die onafhankelijke commissie, die was al 10 jaar aan het werk, had eigenlijk niks voor elkaar gekregen. Was vooral aan het vergaderen. Dus dat Trump daar wat meer peper in wilde, dat is niet heel gek. Maar dat hij de boel gekaapt heeft, dat is misschien ook een beetje overdreven.
1: Nou, gelukkig hebben ze allemaal de bruiloft van Taylor Swift nog.
0: Ja, toch? Dat wordt uiteindelijk het nationale moment. Ja. Ik denk dat dat de nationale viering voor de Verenigde Staten wordt.
1: Oké, jij zit morgen wel voor de televisie?
0: Absoluut, ik ga kijken. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de speech van Trump. Want ik denk dat hij weer lekker losgaat.
1: Oké, Tom van het Einde, dankjewel. En zometeen, Defensie heeft plannen voor Zeewolde. Daar komt een hele grote kazerne. Inwoners hebben nu nog de kans om hun zorgen daarover te uiten. En die zorgen, die zijn er, dat horen we zometeen.

0: Another Let Me Talk To You. In Zeewolde komt een grote kazerne van Defensie. De bouw moet over een paar jaar beginnen. En tot het eind van deze maand kunnen mensen uit de omgeving brieven aan Defensie schrijven om hun zorgen kenbaar te maken. De zogeheten zienswijzen zijn dat. En die zorgen die zijn er. Volgens de fractie van Leefbaar Zeewolde heeft het plan grote gevolgen voor natuur, landbouw en leefomgeving. Onze verslaggever is in de polder.
1: Een militaire kazerne hier in Zeewolde. Ja. Wat vindt u ervan?
2: Ik weet niet of het niet voor Zeewolde te groot is. Misschien wordt het een beetje te druk. En Zeewolde heeft natuurlijk dorpskarakter. Nu wonen hier kleine 25.000. En ik vind het ook zonde voor de natuur.
1: Ja, het is echt een dorp van de rust, hè? Hier in de omgeving helemaal. Prachtige bossen.
2: Ja, daarom.
1: Aan de andere kant kan je natuurlijk ook weer denken, er komen een heleboel werkplaats. Mensen hier naartoe.
2: Ja. Werkplaats is natuurlijk wel een tegenhanger. Dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Bij de informatiebijeenkomst
2: heb ik ook niet gedaan. Ik ga geen brief schrijven,
1: Gaat u dat doen, Klimt?
2: Denk het niet eigenlijk.
1: Maar over je heen laten komen.
2: Ja. Dus
1: ook in landsbelang natuurlijk.
2: Dat wel, zeker.
1: Je kan nog reageren. Tot
3: ik vind
1: 21
3: het erg voor
1: juli
3: die boeren op die de hele leven hard gewerkt hebben en die straks hun land kwijt zijn.
1: U heeft er wel bezwaar tegen dat het er komt?
3: Nou nee, het is noodzakelijk blijkt. Alleen of het verstandig is punt 2.
1: Legt u eens uit?
3: Het ligt onder het waterniveau. 1 bom op die dijk hier en het staat blank.
1: Dan geeft u de vijand iets mee.
3: Nou, ik denk dat ze het al lang weten.
1: Denkt u dat het iets doet met het dorp Zeewolde?
3: Ja, ik ben bang dat het gaat veranderen. Het dorpse karakter een beetje eraf gaat. En dat krijgt veel meer mensen die ben bang een andere instelling hebben.
1: Aan de andere kant, militairen, die hebben toch wel een bepaalde discipline. En die moeten zich natuurlijk wel een beetje gedragen. Hè?
3: In hun beroep wel, ja.
1: Buiten het beroep?
3: Weet ik niet.
1: Het kan wel eens een keer escaleren, bedoelt u? Of,
3: nou ja, het zijn ook mensen dus. Ja.
1: Dan zou het volgens u dan beter kunnen zijn?
3: Veluwe. Als je kijkt in Harderwijk, dan heb je nu, dat is een infrapark. Dat is een voormalig kazerne. Kunnen ze zo weer in het leven roepen en klaar. Wat een groot kazerne, 7000 man, dat is wat.
1: Wegrust.
3: Nou ja,
1: gedeeld.
3: Daar wel.
1: Door nog wat de komende jaren dus hier.
3: Ze zoeken het maar uit.
1: Ja?
3: Ja.
1: En bij de informatieavond ook geweest?
3: Nee.
1: Zo ongeveer tot eind deze maand, 21 juli, kunnen jullie reageren nog als bewoners op de plannen. Meedenken en reageren. Gaat u dat doen?
3: Nee.
1: Dat waren de Zeewoldenaren. Inmiddels ben ik aangekomen bij de brug die Flevoland met Gelderland verbindt. Plaatsje Nijkerk zie ik. En links ligt voor mij Zeewolde. En daar ben ik met Tom Sonneveld van Leefbaar Zeewolde.
4: De gemeente Zeewolde is best wel groot. Ongeveer een kwart van Flevoland. En er zit 1 dorp in deze gemeente. De kazerne is dus bijna even groot als het hele dorp.
1: Het werd niet met gejuich ontvangen bij jullie?
4: Nee, dat heeft een enorme impact. De omvang, maar ook het aantal militairen wat hier gaat komen. Volgens mij iets van 8000. En het idee van Defensie is dat zij een grote kazerne hebben. Waardoor eigenlijk de militairen hun hele carrière op 1 locatie kunnen blijven. Maar dat betekent dus ook dat die militairen hier waarschijnlijk gaan wonen. We hebben natuurlijk al een woningtekort. Dus dat woningtekort zal dan mogelijk heel groot gaan worden. Net als in heel Nederland hebben we ook in Zeewolde last van de wooncrisis. Ja, als dit er dan bij komt, dan wordt het alleen maar erger. Maar ook het verkeer. We staan hier bij de Nijkerkenbrug. En die Nijkerkenbrug is sowieso al een enorm probleem.
1: 2 baans weg. In de verte zien we Nijkerk. Zeewolde is niet te zien, maar dan moeten we geloof ik over het grootste loofbos van West-Europa kijken.
4: Ja, klopt. Die zit een stukje verderop. Dat is de Stille Kern. En eigenlijk vanaf hier tot aan die rotonde daar is een kazerne. Hij is 2 kilometer bij 5 kilometer lang ongeveer.
1: Waarom is ervoor gekozen om het hier neer te zetten?
4: Het argument van Defensie is dat zij centraal willen zitten. Maar dan had ik gezegd, had dan de oude kazernes vernieuwd. Want die zitten al vrij centraal op de Veluwe. Of had dan gezegd, doe Oosterwold. Want in Oosterwold zit je vlakbij 2 snelwegen en bij allerlei treinstations. En hier zit je eigenlijk best vast, zeg maar, zeker met die Nijkerkenbrug hier. Ja, ik verwacht wel dat het hier helemaal gaat vastlopen dan.
1: Duurt nog wel even, hè, voordat het allemaal er staat.
4: Planning nu is dat ze in 2030 de eerste militairen hier worden gehuisvest. En dat zal gefaseerd gebeuren. En de planning nu is van tussen 2030 en 2035 dat het hele terrein, zeg maar, gefaseerd wordt opgebouwd. Een van de andere problemen waar we ons wel zorgen over maken is stikstof en netcongestie. Want voor woningbouw in Zeewolde hebben we best wel stikstoftekort. Ze kunnen weinig woningen bouwen, maar we weten ook dat zo'n kazerne natuurlijk ook stikstofruimte nodig gaat hebben. En waar gaat die stikstofruimte vandaan komen? En ook met netcongestie, ook de bedrijventerreinen, ja, lukt niet meer omdat de aansluitingen op zijn, de stroomaansluitingen. En Defensie heeft ook daar voorrang op. Dus ja, is er dan nog wel ruimte over voor bedrijven om zich hier te vestigen of gaat alles naar Defensie?
1: Er was van de week een informatieavond, daar kon iedereen binnenlopen. Hebben jullie die vragen daar ook neergelegd? Hoe gaan jullie daarmee om?
4: Ja, dat Defensie wel zoveel mogelijk probeert goed in te passen. Maar goed, we weten ook dat die kazerne er gewoon wel moet komen. En het liefst zo snel mogelijk. Ik ben wel gewoon heel erg bang dat als het puntje bij paaltje komt, dat Defensie gewoon voorgaat en dat wij achter het net vissen. Ja.
1: Dus je moet snel zijn?
4: Ja, als mensen bezwaar willen maken, dan moeten ze dat nu doen. Maar de locatiekeuze ligt al wel vast. Maar hoe het dan precies ingevuld gaat worden, ja, dan moeten we gewoon zorgen dat we dan het maximale eruit halen voor Zeewolde.
1: Er is argwaan.
4: Ja, bij mij wel in ieder geval.
0: Ja, argwaan daar in Zeewolde. Verslag was dat van Joris Kreugel. Ja, meer defensie nog, want Nederland en Duitsland voeren sinds deze week het commando over NAVO-troepen in Estland en Letland. En daarmee heeft Nederland een grotere rol bij de verdediging tegen Rusland. Loopt de spanning op, dan kunnen zo'n 50.000 militairen daar worden aangestuurd. Hier in de studio defensieverslaggever Guido Vermeulen. Fijn dat je er bent. Guido, jij bent met de minister van Defensie, Jessicus, meegevlogen naar Estland. Wat gebeurde daar? Wat heb je daar gezien?
5: Ja, het was eigenlijk een heel kort bezoek van 2 uur, denk ik ongeveer. En we zagen vooral heel veel beveiliging, ook heel veel symboliek. Het was echt een militaire ceremonie om dus te laten zien, wij zijn er, wij schrikken Rusland af, wij nemen verantwoordelijkheid voor onze defensie. En dus er waren veel hoogwaardigheidsbekleders, ministers, hoge commandanten, generaals.
0: En die symboliek, wat bedoel je daarmee?
5: Nou ja, veel pracht en praal. Hè. Er was een militair orkest en er waren speeches van de hoogste Amerikaanse generaal in Europa.
0: Werd gemarcheerd?
5: Er werd een beetje gemarcheerd.
0: Oké, een beetje.
5: Nou, het was inderdaad wel een beetje show ook. Er stonden vooral militairen en wat militair materieel, maar het was echt vooral bedoeld richting NAVO, richting Rusland, richting Amerika, denk ik ook, om te laten zien.
0: Wij zijn er.
5: Wij zijn er. Wij nemen ons verantwoordelijkheid. Ja,
0: ja, want het gaat dan natuurlijk om de dreiging vanuit Rusland. Hè. Er wordt altijd gezegd van zeker die Baltische staten, die moeten nu helemaal oppassen. Dat doen ze ook. Daarvoor zit de NAVO daar niet voor niets. Voel je daar ook iets van die dreiging? Ja, je bent er maar kort geweest, maar is het daar aanwezig?
5: Nou, het wordt daar heel erg gevoeld natuurlijk. Want ja, je grens met Rusland was, waar wij zaten, minder dan 100 kilometer ver weg. Ze krijgen natuurlijk te maken met drones af en toe. Hè. Bijvoorbeeld ook uit Oekraïne die door Rusland worden gejamd en dan over Estland vliegen. Er worden kabels doorgeknipt. Kabel, bijvoorbeeld elektriciteitskabel tussen Estland en Finland is een voorbeeld daarvan. Er zijn cyberaanvallen, dus ja, zij hebben daar daadwerkelijk mee te maken. En ze kennen natuurlijk de Russische overheersing vanuit hun geschiedenis als geen ander. Dus dat zit daar, dat wordt daar zeker gevoeld.
0: Ja, nou, je was daar dus in het gevolg van minister Jessicus. Zij benadrukte bij dat bezoek, ja, de veiligheid van Estland is ook onze veiligheid. Wat bedoelt ze daar nou mee?
5: Ja, ze zei letterlijk in haar speech, uw grenzen zijn onze grenzen. En nou ja, dat moet ik ook die eenheid van het NAVO-bondgenootschap eigenlijk laten zien. Hè. Ik bedoel, wij hopen dat anderen klaarstaan mochten bij ons iets gebeuren. En op die manier zullen wij ook, in dit geval dus Duitsland en Nederland, want die gaan dat hoofdkwartier leveren, die gaan dat commando inderdaad overnemen. Die hebben het commando overgenomen. Over die troepen in Estland en Letland. Mocht daar iets aan de hand zijn, dan staan wij voor ze klaar. En dus niet alleen Nederland en Duitsland, maar uiteindelijk 14 andere landen. Die ook betrokken zijn bij dat hoofdkwartier.
0: Ja, en in dat hoofdkwartier zitten dan dus ook, ja, Nederlanders en Duitsers, want die zijn daar dan de baas over. Hoe moet je dat
5: klopt.
0: Dan voorstellen?
5: Ja, het is een gecombineerd hoofdkwartier in Nederland en dat bestaat al 35 jaar. Mm-hmm. Daar zitten op zich maar zo'n 400 militairen. Die zijn dan verantwoordelijk voor bijvoorbeeld medische staf, voor logistiek, communicatie uiteindelijk. Maar de bedoeling is natuurlijk, als er iets aan de hand is, dan gaan ze heel snel ergens naartoe, echt binnen een aantal dagen. En dan kunnen zij uiteindelijk tot zo'n 50.000 militairen aansturen. Mm-hmm. Ja. Dus ja, het is een grote verantwoordelijkheid.
0: Je hebt gesproken met de nieuwe commandant, Peter Miro.
6: It's important for the 1st German Netherlands Corps and for NATO. As we take over command with respect of the defense of Estonia and Latvia. Therefore it is a very significant moment enhancing NATO's capabilities for deterrence at the eastern flank.
0: Ja, zo te horen een Duits militair die de baas is.
5: Jazeker.
0: Ja, dat is dan Peter Miro. Maar wat gaat er dan concreet veranderen daarin, in het commando?
5: Nou, het is natuurlijk vooral symbolisch van we laten zien... Wij nemen nu de verantwoordelijkheid. Wat ik zei, richting NAVO en ook richting Rusland. En concreet, er was eigenlijk nu een soort overstretch. Want die grens van de Baltische Staten met Rusland is iets van 1400 kilometer... Nou, en die Amerikaanse generaal zei ook dat het kun je eigenlijk niet goed aansturen. En daarom is nu bedacht van we hebben een tweede hoofdkwartier nodig. Dat is dus Nederland en Duitsland. En die zijn dan uiteindelijk verantwoordelijk voor een grens van 700 kilometer. En dat zou beter behapbaar moeten zijn.
7: Maar hebben zij dan zelf hun hand opgestoken, Nederland en Duitsland, van wij gaan dat doen, wij willen daar een voortrekkersrol in nemen? Of wordt dat vanuit de NAVO aangewezen van Nederland, gaan jullie dat maar doen?
5: Ja, het is al een jaar of twee in voorbereiding. Dus dat hebben ze inderdaad al eerder bedacht. En vorig jaar bij de NAVO-top toen is concreet gezegd van wij kunnen die rol op ons nemen. Nou, dat heeft dan dus nog een jaar geduurd voordat het nu echt daadwerkelijk zover is.
0: Ja, okay. Je hebt er ook over gesproken met de Estse minister van Defensie.
6: So you're confident that NATO will defend whatever country when Russia would invade?
8: Yes, I am confident. And we need to be confident. And to be honest, we all in Europe also need to have more self-confidence. Because when we join our hands, when we bring all our efforts together, when we bring all our assets together, then we have a lot of power and we have a lot of firepower. So we need to be more self-confident.
0: Ja, we moeten zelfverzekerder worden. Hè? Want hij klinkt al daadkrachtig, maar het is duidelijk een oproep.
5: Eigenlijk wel. En inderdaad, zeker vanuit die Baltische staten zijn ze eigenlijk altijd wel wat steviger. Hè? Zij voelen die dreigingen, zij willen ook, zij leveren ook heel veel aan Oekraïne bijvoorbeeld. En ze zeggen inderdaad, ja, wij kunnen hartstikke veel. Ik bedoel, wij geven hartstikke veel geld uit aan Defensie. We moeten alleen ook de wil hebben om, ja, als het zover
0: is
5: komt...
0: Is dat een impliciet verwijt aan de andere?
5: Een verwijt denk ik niet, alleen we zijn gewend geweest natuurlijk om altijd op de Amerikanen te leunen. En dat... Ja, gaat natuurlijk heel rap veranderen nu. Ik bedoel, de Amerikanen trekken zich een beetje terug. Dus wij moeten meer verantwoordelijkheid nemen inderdaad. En uiteindelijk staan voor onze eigen veiligheid.
0: Ja, over Amerikanen gesproken. De hoogste baas van de Amerikaanse troepen in Europa, die was er ook. Hè?
5: Ja.
0: Die sprak bemoedigende woorden.
9: Today two allies, Germany and the Netherlands, take responsibility for the defense of Estonia and Latvia. I do not need to tell anyone here that Europe is carrying more of the load than at any time in the last 35 years. And the United States will be there alongside you.
0: Ja, dat was generaal Donoghue. Zoals gezegd, bemoedigend spreekt hij ons allen toe. En wat blijkt? Gisteren, hij ruimt het veld.
5: Ja, het is eigenlijk...
0: Wat is dat?
5: Het is een bizarre situatie, want hij... Zegt in zijn speech nog hè, van nou, hij ziet dat Europa echt wel het been bijtrekt. Dat wij meer doen voor onze eigen veiligheid. En precies op dat moment, hij is gisteren. Ja. Nee, kijk, welke dag is het vandaag?
7: Vrijdag.
5: Ja, gisteren is hij opgestapt. Eigenlijk is hij de laan uitgestuurd door zijn politieke baas Piet Hegseth. En er is eigenlijk helemaal geen goede reden voor gegeven.
7: Maar dat hij dit zegt, is eigenlijk vrij tegenstrijdig met wat Trump de hele tijd zegt. Ook. Ik zou daar iets mee... Die zegt altijd, ja, Europa doet niet genoeg... en jullie moeten je eigen broek ophouden. Dus ik ben best aardig geworden van een Amerikaan.
5: Absoluut, ja. Maar het vreemde is ook... alle militairen die ik daar gesproken heb... ik heb Donoghue zelf ook nog even kort kunnen spreken. Ja, hij wil heel weinig kwijt over zijn vertrek. Hè. Dat doen ze allemaal heel keurig. Hij gaat niet uit de school klappen, helaas, voor ons. Maar ja, bijvoorbeeld ook de baas van onze strijdkrachten, Eigelsheim... die vindt het verschrikkelijk jammer dat hij vertrekt. Want die militaire samenwerking met die Amerikanen is hartstikke goed. Maar het wordt natuurlijk heel... Ja, een beetje schimmig op het politieke niveau... als je niet precies weet van wat heb je nu eigenlijk aan de Amerikanen? Zijn ze er nog voor ons of niet? Donoghue die zegt nog wel eventjes duidelijk hè, in die quote... de Amerikanen staan zij aan zij met ons. Ja. Dus jullie kunnen op ons blijven bouwen.
0: Maar op het moment dat hij dit zei, wist hij al dat hij weg moest?
5: Jazeker, want dat is vorige week is dat naar buiten gekomen.
0: Ja.
5: Bronnen, The Atlantic heeft...
0: Maar wordt hij nou vervangen door ook weer een Amerikaan? Want hoe zit dat dan in die commandostructuur?
5: Ja, zijn plaatsvervanger... Norrie neemt nu neemt de honneurs waar. Mm-hmm. Dus die gaat dat tijdelijk doen. Wat er precies gaat gebeuren weten we nog niet. Al zijn er ook wel wat berichten dat Piet Hegseth, dus de minister van Oorlog... Een 4-sterren-generaal, wat Donoghue is... zou willen vervangen door een 3-sterren-generaal. Dus het is uiteindelijk wel een afwaardering.
0: Ja.
5: En toch een signaal dat Amerikanen zich langzaam... wel een beetje terugtrekken uit Europa.
0: Ja. Goed, defensieverslaggever Guido Vermeulen. Jouw verslag is...
5: Morgen.
0: Morgen is het zaterdag.
5: Morgen is het zaterdag.
0: Ik denk, help je nog even.
5: Ja, dankjewel.
0: Te zien. Fijn dat je hier was, Guido. En dank voor je verslag vanuit Estland. En zometeen, honderden Limburgers maken bezwaar tegen het bouwen van woningen in de buurt. Sommigen blijken voor tienduizenden euro's bereid dat bezwaar weer in te trekken. En intussen lopen veel bouwprojecten zo jaren vertraging op.
10: NPO Radio 1.
11: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De Nederlandse mode is diverser dan je denkt.
12: Maar misschien ook nog wel een strijd is die gestreden moet worden. Dat men die mode als een volwaardige discipline ziet.
11: Janice Deul over de grote modetentoonstelling in het Haags Kunstmuseum. Annegine Gomman schreef een thriller over een moord tegen de achtergrond van de aardbevingsperikelen in Groningen. Jeroen Vullings is de boekenrecensent. En landbouwjournalist Esther de Snow over politiek en de boeren.
13: Dit kabinet, merken we, probeert dat in die zin wel echt anders te doen.
11: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
10: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
3: Susanne Bosman. Nederlanders zijn goed in stemmen. Zo goed zelfs dat het niet erg is dat we met het nieuwe kleinere stembiljet straks wat meer ongeldige stemmen krijgen, omdat het best ingewikkeld kan zijn. Internationaal gezien hebben we namelijk maar weinig ongeldige stemmen. Dat zei minister Heerma hier op Radio 1. Klopt dat ook? Zometeen in Feit of Fictie in 1 Vandaag, na het nieuws. Michiel van der Velden.
4: Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. Nu krijgt in het mbo maar 43% een stagevergoeding. In het hbo ligt dat percentage een stuk hoger. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met de wet, die op zijn vroegst over 1,5 jaar in kan gaan. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. Justitie kwam door analyse van beelden erachter dat het een vrouw was en geen man.
5: Permettez d'orienter les recherches vers une personne de sexe féminin qui se serait alors grimé en homme.
4: De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. De internationale politieorganisatie Interpol heeft een opsporingsverzoek uitgevaardigd tegen de vrouw. Twee verdachten die eerder werden opgepakt zijn weer vrijgelaten. Er was geen bewijs dat zij er iets mee te maken hadden. Honderden daders van zware misdrijven hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen omdat hun strafzaak te lang duurde. Het gaat om daders van moord, verkrachting en kindermisbruik. Sommige van hen hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, berekende RTL Nieuws. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de hele keten verstopt zit.
6: Waar het om gaat is dat het hele rechtssysteem vastzit. Maar dat moeten we in beweging krijgen. Ik kan niet met mijn vingers knippen en zeggen vanaf morgen lopen alle zaken op tijd. Volgens mij dus je moet een plan maken. En dat plan daar kom ik hopelijk tegen het einde van het jaar. Als ik van TNO input heb gekregen, als ik met die spelers heb gezeten. Wat denken jullie dat werkt? Kom ik daar? Een plan niet. En de beweging wil ik snel krijgen. Want op het moment dat we zien dat er een positieve trend is, ja, dan kun je ook toewerken naar het wegwerken van die voorraden. Die voorraden zijn niet in een jaar weg.
7: Maar wat mijn collega zegt klopt natuurlijk. Dit gaat nog hartstikke lang duren voordat u dit probleem heeft opgelost. Het gaat ondertussen misschien ook om het feit dat deze mensen überhaupt recht hebben dan op strafvermindering. Kunt u daar niks aan doen in die tussentijd? Kunt u dat niet veranderen?
6: Ja, maar daar zit niet voor niks is dat in ons rechtssysteem ingebakken. Omdat je ook kunt voorstellen, stel je bent dader. Je bent pas dader als je onherroepelijk bent veroordeeld. Mensen kunnen ook uiteindelijk niet onherroepelijk worden veroordeeld of worden vrijgesproken.
7: Maar dan is er ook geen straf.
6: Nee, maar de onzekerheid waar mensen dus in zitten in dat hele traject, als dat jaren duurt, is ook een belasting voor daders.
7: Ja, maar
6: dat is verschrikkelijk voor de slachtoffers, daar ben ik het helemaal mee eens. Tegelijkertijd is ons systeem ook niet bedoeld om daders maar eindeloos in voorlopige hechtenis te laten zitten of in onzekerheid te laten hangen voordat ze veroordeeld worden. Dus het moet gewoon sneller.
4: De Tweede Kamer wil dat minister Van Wil haast maakt met zijn plannen. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen het in een kloof stortte. Een Amerikaanse piloot die met hulpgoederen vloog is gisteren doodgeschoten door rebellen op Nieuw-Guinea. De rebellen zeggen dat ze dat hebben gedaan als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat die niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en de onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt. De Duitse voetbalbond zegt dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Vandaag beginnen in het noorden van het land de vakanties en veel mensen rijden naar het zuiden. Maar bij Antwerpen kan dat problemen opleveren vanwege werkzaamheden. Er komt een overkapping over een gedeelte van de ring, zegt verslaggever Mark Hamer.
8: Je ziet echt overal dat ze met de weg bezig zijn. Je ziet overal hijskranen, vrachtwagens, noem maar op. Men is overal met gele hesjes en helmen aan de weg bezig. De rijstroken zijn versmalt, de snelheid is omlaag. Ze zijn echt heel erg druk bezig.
4: Later wordt er ook nog een nieuwe tunnel gebouwd bij Gent. Dus de verkeersproblemen in België kunnen nog wel even duren. Een bijzondere geboorte in dierentuin Wildlands in Emmen. Er is een aapje geboren in een groep die alleen maar uit mannetjes zou bestaan. Het gaat om de dwergoestitie, die bekend staat als het kleinste aapje ter wereld. 2 jaar geleden werd de groep in Emmen uitgebreid met mannetjes uit een ander dierenpark. En daartussen heeft een vrouwtje gezeten, concludeert Wildlands nu. De baby wordt gevoed door zijn moeder en gedragen door zijn vader. En volgens de dierentuin in Emmen maakt het diertje het goed. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden.
3: En door naar Annemieke voor het verkeer.
9: Het wordt drukker onderweg en dat heeft te maken met een aantal ongelukken. Zoals op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel ging het mis. Daar zijn 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekberg een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 40 minuten oponthoud. Je moet daar de linker rijstrook missen.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Limburgers weten de weg naar de Raad van State uitstekend te vinden. Duizenden Limburgers dienen bezwaren in tegen de bouw van woningen in hun buurt. En soms wordt dat tot op het hoogste niveau uitgespeeld. En je zult intussen maar dringend op zoek zijn naar een huis. Feit of fictie, Lieke?
10: Ja, dat gaat over netjes stemmen. Want ook al krijgen we straks met het nieuwe, kleinere stembiljet vaker ongeldige stemmen, dan nog doen we het internationaal gezien supergoed, zei minister Heerma. Maar of dat echt zo is, dat hoor je zo.
3: En nu over het weer, of over de hond, of over de uitschakeling van Oranje. Of nou ja, maakt ook eigenlijk niet uit.
2: Vraag 1 vandaag.
3: Ja, want het gaat over smalltalk. Hoe doe je dat? Daar hadden we het een paar dagen geleden over in 1 vandaag. Sieren heeft een nieuwe campagne en die gaat over de kracht van een praatje van vluchtig sociaal contact. Malika Sharif uit Diemen, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
3: U maakt zelf ook graag praatjes met vreemden?
11: Ja, ik doe het eigenlijk dagelijks.
3: Ja?
11: Ja, ja.
3: En u zag deze campagne voorbij komen?
11: Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind sowieso Sieren een fantastische organisatie die fantastische campagnes op touw zet. Maar deze vond ik wel heel erg leuk, heel geestig.
3: Ja, ondanks dat u zelf makkelijk dus een gesprek begint met onbekenden.
11: Ja. Ja, maar blijkbaar is het nodig om toch daar aandacht aan te geven.
3: Ja, wat is uw vraag bij? Want u zag die campagne voorbij komen, u hoorde daar misschien mediadingen over.
11: Nou ja, wat voor effect heeft het voeren van smalltalk op onze communicatieskills? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
3: Mm-hmm, want u denkt dat we wel wat training kunnen gebruiken.
11: Jawel. Ja? Nou ja, sommigen niet natuurlijk, maar als we dan toch zien dat er... dat is dan misschien even een beetje een klein zijlijntje, maar dat er voor de huidige generatie die natuurlijk in het digitale tijdperk is opgegroeid, dat er voor hun telefoontrainingen worden aangegeven als ze straks onderdeel uitmaakt van hun werkzaamheden. Mm-hmm. Dus dat soort zaken.
3: U bedoelt,
11: dus,
3: ze durven niet eens te bellen? Laat staan iemand op straat aanspreken.
11: Laat staan iemand op straat aanspreken, ja, precies.
3: Oké, okay, ja, goed. Kun je dat trainen inderdaad? Het maken van praatjes met elkaar, daar komt uw vraag ongeveer op neer. Dat vragen we aan Wieke Stommel, gesprekswetenschapper aan de Radboud Universiteit. Mevrouw Stommel, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
3: Ja, die spontane, die alledaagse gesprekjes, die zijn belangrijk voor onze communicatie, hè?
12: Ja, zeker. Ja, daar groeien we natuurlijk mee op. Dat is hoe we taal leren. En als het goed is, gaan we daar ons hele leven mee door. En komt er op een gegeven moment ook allerlei schriftelijke communicatie bij. Maar gesprekjes moeten we natuurlijk wel blijven voeren. En ik ben het wel eens met de vragensteller dat de jongere generatie daar moeite mee heeft. En eigenlijk ook volwassenen, want ook volwassenen bellen elkaar steeds minder vaak zomaar op en gaan dat eerst afspreken via WhatsApp. Dus er is toch een soort drempel ontstaan, lijkt het.
3: Nou, blijkbaar is het zo dat als het niet hoeft, dan doen we het niet. Als we ook even kunnen appen, of als we toch in onze telefoon kunnen duiken als we in de bus zitten.
12: Ja, precies. En dat heeft te maken met dat bellen heeft natuurlijk is onmiddellijk. Hè? Dus je laat je stem horen. Je wordt meteen gestoord in waar je op dat moment mee bezig was. Dus daar gaat iets dringends van uit. En dat proberen we blijkbaar te vermijden. Of dat doen we alleen in geval van nood. En die digitale communicatie die erbij is gekomen, die hadden we natuurlijk vroeger niet. Dus toen moesten we gewoon bellen. Maar omdat het nu kan, blijkt dat de norm te zijn geworden.
3: Mm-hmm, nou ja, dus we hebben de digitale communicatieskills bijgekregen, maar verliezen dus blijkbaar iets aan de andere kant. Nou was er Amerikaans onderzoek. Daaruit blijkt dat de gemiddelde persoon tegenwoordig bijna 30% minder woorden uitspreekt dan 15 jaar geleden. Dat heeft daar ook mee te maken?
12: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik ken dat onderzoek niet, dus ik kan niet precies zeggen hoe ze dat hebben kunnen vaststellen. Lijkt me namelijk best wel ingewikkeld om
3: om dat te tellen.
12: Zo terug in de tijd te gaan en dan te weten hoe het vroeger was. Maar ik kan me heel goed voorstellen, we zijn natuurlijk heel veel bezig met onze digitale middelen, telefoons, laptops, et cetera. Dus we spreken minder. Ik denk dat klopt.
3: Ja, maar zegt mevrouw Sharif, zou het dan zo zijn dat je inderdaad door zo van die hele kleine eenvoudige gesprekjes aan de kassa of bij de bushalte of waar dan ook toch weer je communicatievaardigheden traint?
12: Zeker. Hè. Dat geldt natuurlijk voor alles oefening kunst baart. Dus ook met gesprekjes voeren. En toevallig heb ik het even gecheckt bij mijn dochter vanmiddag. Die zei ook, ja, ik heb geen belangst meer omdat ik van jullie altijd zelf moest bellen. Dus, bijvoorbeeld de jeugd aan te moedigen om het vooral zelf te doen. En dan hoeven ze misschien niet eens op cursus. Denk ik zeker dat je mensen kan helpen om over die drempel heen te komen. Ja. Maar nou is bij de bushalte natuurlijk nog wel een ander verhaal, want dan hoef je niks te bereiken. En dat is ook echt wel ingewikkelder, want dan moet je ook allerlei non-verbale signalen lezen. En je kan niet, als je zomaar op iemand afstapt en een echt gesprek begint, dan wordt dat gezien als raar of verdacht misschien.
3: Ja. U had het over uw dochter, mevrouw Sharif. U hebt ook een dochter, hè?
13: Ja, die wordt bijna 17 inderdaad. Ja,
3: en u hoorde net dwingen te bellen. Help.
13: Oh, nou, ik ga mijn best doen. ik ga daar aansporen om dat te vaak te doen.
14: Heeft mij ook geholpen. Gedwongen worden om te bellen. Ja, ik vond vroeger verschrikkelijk. En dan moest ik de huisarts bellen en dan wilde ik mijn moeder bellen. Dan zei ze, je belt maar zelf. En nu bel ik heel makkelijk en heel graag.
3: Ja, je hebt er zelfs je werk van
14: gemaakt. Ja, precies. Moet je nagaan.
3: Zo is het. Ja, nou ja, ik neem aan, mevrouw Sharif, dat u antwoord hebt gekregen.
13: Ja, heel fijn. Dank u wel.
3: Nou, fijn dat u dit aan de orde wil stellen. Dank u wel voor het stellen van die vraag. Malika Sharif was dat. En dank voor de uitleg daarbij. Wieke Stommel, gesprekswetenschapper aan de Radboud Universiteit. Ja, en hebt u zelf ook een vraag? Stuur die in via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app.
15: Ongeveer 1 op de 3 nieuwbouwwoningen loopt vertraging op omdat er bezwaar wordt gemaakt door buurtbewoners. De bouw van tienduizenden huizen ligt op dit moment stil vanwege die bezwaren.
3: Ja, bouwen zou de oplossing moeten zijn voor de wooncrisis. Wat is de praktijk? Bezwaar. Ook in Limburg staan woningzoekers te springen om een huis. Maar de bouw wordt daar enorm vertraagd doordat omwonenden zoveel bezwaar maken. Dagblad De Limburger zocht het allemaal uit en meldt dat sinds 2022 de bouw van bijna 1500 woningen is opgehouden. Tientallen plannen worden bekeken nu door de Raad van State. En Koen Ramer is onderzoeksjournalist bij De Limburger. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
3: Deed dit onderzoek. Om wat voor woningbouwprojecten gaat het nou voornamelijk?
16: Ja, dus misschien goed om even te noemen dat 1500 woningen zal voor mensen uit de Randstad niet zoveel klinken. Maar in Limburg worden er 3.000 tot 4.000 per jaar neergezet.
3: Nou, ik denk in de Randstad dus zouden ze ook blij zijn met 1500 woningen hoor. Elke woning telt.
16: Nou, mooi. Ja. dan is die context overbodig. Het gaat in ieder geval in Limburg om allerlei soorten projecten. Dus het kan gaan om 1 vrijstaande woning waar bezwaar tegenaan wordt getekend. Maar ook de grote projecten van 400 woningen.
3: Ja, en die bezwaren, wat zijn dat dan voor bezwaren? Wie zijn dat die bezwaren maken?
16: Ja, wil je weten wie het zijn of wat het voor bezwaren zijn?
3: Nou ja, precies. Wat voor verhaal zit erachter? Waarom doen mensen dat?
16: Ja, oké. Ja, dat is. Kijk, dat heb ik niet helemaal uitgezocht. Maar ik heb er wel heel veel bekeken natuurlijk. En veel redenen langs zien komen. Vaak gaat het om het wonen en leefklimaat. Dan gaat het bijvoorbeeld om het uitzicht of de afvoer van regenwater waar ze zich zorgen om maken. Het gaat ook om boeren die in de buurt wonen en bang zijn dat ze hun akker niet meer mogen bespuiten. Of om mensen die zich zorgen maken om de das bijvoorbeeld die in een bepaald gebied woont. Het kan van alles zijn.
17: Ja, en dan heb je ook gezien dat het vooral in Roermond bal is. Daar spannen ze de kroon. Tenminste 658 vertraagde woningen door die bezwaren. Afgelopen 5 jaar moest de gemeente 8 keer naar de Raad van State. Hè, want daar wordt het uiteindelijk, als het helemaal uitgevochten wordt, vindt dat daar plaats. Waarom Roermond? Ben je daarachter gekomen?
16: Ja, kleine correctie. Venray moest 8 keer naar de Raad van State. Dat is de gemeente die het vaakst is gegaan. Okay. Inderdaad, in Roermond de meeste woningen, op basis van mijn onderzoek dan. Mm-hmm. Dat weet ik gewoon niet zo goed. Je zou zeggen dat het in Maastricht ook, er wordt ook veel gebouwd, ook zo vaak gebeurd zou kunnen zijn. Daar moet ik je het antwoord helaas schuldig op blijven.
17: Mm-hmm. Maar goed, waar veel gebouwd wordt, wordt ook veel bezwaar gemaakt. Dat kun je denk ik ongeveer wel stellen. En dan, na zo'n bezwaar, wordt het dan meteen stilgelegd? Of wat is dan de procedure?
16: Ja, eigenlijk ligt dan het project stil. Dus het probleem is dan dat de vergunning of het bestemmingsplan niet onherroepelijk is. Dan willen banken niet inspringen. Dan investeerders houden de hand op de knip. En de hijskranen blijven dan gewoon in de lood staan totdat een rechter uitspraak heeft gedaan. Ik heb alleen gekeken naar bestemmingsplannen. Dat is de enige die ik uit kon vinden. En daarbij loopt de vertraging dan al gauw op tot 1 tot 2 of zelfs langer. 2 jaar mm-hmm. of zelfs langer dan dat. En in die tijd gebeurt er inderdaad meestal niks.
17: Ja, heel vervelend voor al die mensen die op huizen zitten te wachten. Lieke, we hebben ook gesproken met de vereniging Eigen Huis, de belangenbehartiger van huiseigenaren in Nederland. Hoe kijken zij naar dat onderzoek van
14: Kool? Ja, we hebben het gevraagd aan woordvoerder Rianne de Vries.
18: In het geval van Limburg, en dat er ook genoemd wordt dat er bezwaarprocedures worden gebruikt om geld af te dwingen, dat is natuurlijk zeer kwalijk, want daar is dat bezwaarrecht niet voor bedoeld. Het is met name bedoeld om je belangen te beschermen als een bouwplan echt grote gevolgen heeft voor je woning of voor je woonomgeving, maar niet om er zelf financieel beter van te worden.
14: Ja, Vereniging Eigen Huis begrijpt wel waarom er bezwaren worden ingediend door Limburgse omwonenden.
18: Bouwplannen kunnen namelijk veel impact hebben op omwonenden, op uitzicht, op verkeer, parkeren, maar ook de waarde van je woning. Dus dan is het logisch dat mensen zich zorgen maken en dat ook willen laten horen.
17: Ja, en Koen, daar had je het al over. Mensen hebben allerlei redenen die ze aangeven waarom ze bezwaar maken tegen een project. Maar daar verwijst Rianne de Vries ook naar. Er zijn ook mensen die zeggen van nou, als je betaalt, dan zie ik wel af van mijn bezwaar. Hoe zit dat?
16: Ja, dus dat is een beetje de aanleiding geweest voor mijn onderzoek. Wij schrijven veel over de woningmarkt. We spreken veel mensen in het veld en we hoorden gewoon steeds meer van dit soort verhalen. Dus dat gebeurt. Veel meer dan dat kan ik niet zeggen. We hebben het niet hard kunnen krijgen. Dit gebeurt allemaal onder de radar, zeg maar. Maar we hebben het wel zoveel gehoord dat we het in ieder geval durfden op te schrijven, die anekdote. Dat is denk ik wel gewoon kwalijk.
17: Mm-hmm, zeker. En ook nog iets om mogelijk verder achteraan te gaan. Dank voor dit verhaal. Koen Ramer was dat, onderzoeksjournalist bij de Limburger.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Feit of fictie?
0: Nederlanders kunnen heel goed stemmen.
2: Ja, dat blijkt. Ja,
0: bij verkiezingen.
2: Bij de verkiezingen, ja, precies. Want bij de gemeente waar met het nieuwe stembiljart werd geëxperimenteerd, was 0,47% van de stemmen ongeldig. Nou, dat is wel iets hoger dan bij het oude stembiljet. Maar minister Heerma die maakt zich daar niet zo druk om en wil daarom toch dat nieuwe stembiljet gaan gebruiken bij de Europese verkiezingen over 2 jaar, over 3 jaar in 2029. Vertelde die bij het Radio 1 Journaal. Want ja, zoals je al zei, we doen het eigenlijk heel goed.
3: Het is zo dat internationaal gezien ook dat die 0,47 heel laag is. Nederland heeft een heel laag percentage ongeldige stemmen internationaal gezien, maar het moet inderdaad omlaag.
0: Oké, maar internationaal gezien hebben we dus een laag percentage ongeldige stemmen. Toch gaat Nederland dat nieuwe stembiljet gebruiken. Het zorgt dus, hè, want ja, het is iets ingewikkelder, voor meer ongeldige stemmen.
2: Ja, dat nieuwe stembiljet dat is inderdaad niet helemaal zonder risico, vertelt ontwerpwetenschapper Jasper van der Kuik.
4: Wat daar allemaal mis kan gaan is dat je bijvoorbeeld je vergeet om een partij aan te kruisen, maar kiest wel een Kamerlid. Dan weten ze niet welk Kamerlid het is, want ja, dan heb je niet die eerste keuze gemaakt. Het kan gebeuren dat je alleen een partij aankruist en dan geen Kamerlid. En in principe kiezen we in Nederland personen in de Tweede Kamer. Het derde wat ook nog mis kan gaan is dat je... Ja, dat je per ongeluk het verkeerde Kamerlid aankruist en dat niet ziet. Dat je, want met het nieuwe biljet heb je alleen maar een lijst met nummers en daar staan niet de namen naast.
2: Ja, dat laatste gaat trouwens niet om ongeldige stemmen en kan ook bij het oude stembiljet misgaan. Maar daar is de kans wel een beetje kleiner, vertelt Van Kuik. Daarnaast wil minister Heerma kijken of er op dat tweede punt nog wat aan te passen is. Namelijk dat de stemmen op de partij zonder een kandidaat automatisch naar de lijsttrekker gaan, dus naar nummer 1. En ook wil Heerma kijken of er stemmen op een fictieve kandidaat naar de lijsttrekker kunnen gaan. Dus ook naar nummer 1.
0: Ik begin het al ingewikkeld. Ja, een fictieve kandidaat, wat zou die daarmee kunnen bedoelen?
2: Ja, stel jij stemt op nummer 60 van een partij, maar die partij heeft maar 10 mensen op de lijst, dus 10 kandidaten. Dan stem je dus op iemand die niet bestaat. Dan zou die stem eigenlijk ongeldig zijn, maar de keuze voor die partij, die is wel bewust. Dus Heerma wil kijken of je dan niet daar iets aan kan doen. Dus dat je dan niet fout stemt, maar dat je naar een andere kandidaat van de partij.
0: Oké, en dan zou dat dus opgelost zijn.
2: Deels, want er is namelijk ook nog wel een verschil tussen ongeldige stemmen en ongewilde stemmen, vertelt Van Kuik.
4: Je krijgt met het nieuwe stembiljet krijg je geen directe feedback. Dus je ziet niet ogenblikkelijk naast je potloodje staat niet die naam. Daar staat alleen dat nummer. En dan moet je terug naar de lijst met alle kandidaten om te checken of je nou ook weer het goede nummer had. En daar zit een extra mogelijkheid voor een fout.
0: Ja, ik begin te denken, moet
2: als je
0: dyscalculie
2: hebt,
0: ja,
2: dan heb je een groot probleem.
0: Nou, moeten we dat dan wel doen?
2: Ja, ligt er een beetje aan. Het zorgt dus voor meer ongeldige stemmen. Maar je bent bijvoorbeeld wel van het geklungel met dat grote vel af. Dat vind ik met mijn lengte heel fijn. Er zijn mensen van het stembureau ook blij mee. Net als hoogleraar electorale politiek van de Universiteit Twente, Henk van der Kolk.
5: Dat stembiljet is een stuk eenvoudiger. Je kunt het makkelijker tellen en helemaal niet onbelangrijk. Je kunt het ook makkelijker afdrukken. En in de toekomst kan dat wel eens een heel groot probleem worden. Dus ja, je moet het afwegen tegen de uitvoerbaarheid van het stemproces.
2: Ja, en het stemmen gaat dus ook sneller.
0: Het tellen van
2: de stemmen.
0: Dat is ook belangrijk. Maar goed, terug naar die internationale vergelijkingen. Want daar gaat het over. Hebben we in Nederland nou een heel laag percentage ongeldige stemmen? Internationaal gezien is dat feit of fictie?
2: Ja, Van der Kolk vertelt het ons.
5: De uitspraak van de minister klopt. We doen het relatief goed. We hebben heel weinig ongeldige stemmen. En daarnaast ook maar een klein beetje blanco stemmen.
0: Ja, maar waarom zijn Nederlanders dan zo goed in geldig stemmen als je het afzet tegen andere landen?
2: Ja, ook dat weet hij.
5: Dat komt omdat we in Nederland eigenlijk een heel eenvoudig stembiljet hebben, waardoor er eigenlijk weinig mis kan gaan. En dat komt ook omdat nog steeds het vertrouwen in het stemproces en de politiek relatief hoog is. Dat betekent dat mensen weinig fouten kunnen maken en ook niet zoveel fouten willen maken. En in andere landen is dat een beetje anders.
2: Ja, dus ook met een nieuw stembiljet is de verwachting dat we het internationaal niet heel anders zullen gaan doen. Het is dus een feit.
0: Oké. Zometeen hier op Radio 1 Chris Keijne met Bureau Buitenland. Dag Chris.
6: Goedemiddag Suzanne.
0: Wat gaat het worden?
6: Ja, het is feest morgen in de Verenigde Staten. 4 juli namelijk, onafhankelijkheidsdag. En morgen viert men daar de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar ja, in het tijdperk van Donald Trump en Make America Great Again, hoe great is het land nog? Hoeveel reden is er voor een feestje? Dat vragen we ons af. Met 3 deskundige gasten zometeen.
0: Oké, okay, we gaan er naar luisteren. Dankjewel, Chris. En wij zijn hier bij 1 vandaag bijna aan het eind. Wat is er nog, Lieke?
2: Ja, heel Marktplaats is massaal op zoek naar een voetbalshirt van het Marokkaanse elftal. Dinsdag werd er bijna 4000 keer gezocht op Marokko-shirts. 2 keer zoveel als de dag ervoor. 11 keer meer dan een week daarvoor. We gaan allemaal massaal overstappen. Wat zijn we toch opportunistisch. Vandaag komen er ook massaal oranje shirtjes op de tweedehands site. Zag ik net even voor, nou, best schappelijke prijsjes. Velen nog nooit gedragen. Oh, zielig, hè? Morgen speelt Marokko om 7 uur tegen Canada.
0: Oké, okay, goed. Dat was het. Voor vragen bij het nieuws ga naar 1vandaag.nl. Wij zoeken graag naar deskundigen. En dan komen we samen bijna altijd wel tot een bevredigend antwoord. Onze televisieuitzending is om 7:30 op NPO 1. En wij wensen u verder een fijne middag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
12: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
20: Alle studenten van mbo tot wo hebben recht op een stagevergoeding. Dat vindt het kabinet. Daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet, dat is per sector moeilijk te bepalen. Bedragen mogen ook niet weer te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de ministers roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van de kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Het NFI kan met nieuw explosieve onderzoek bewijs aanleveren dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan op iemands huid of kleding worden gevonden. De nieuwe methode die kan dat daarna koppelen aan een gepleegde of voorbereide aanslag. En sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt in een reactie dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed.
4: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is druk rond Arnhem door ongelukken. Ook in Zuid-Holland en Noord-Brabant staan veel files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij knooppunt Empel heb je 40 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Valkenswaard. Hierdoor heb je een 30 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Vianen zijn ze aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen een uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen.
19: NPO Radio 1. VPRO.
21: Bureau Buitenland.

0: 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijne.
1: Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Dit houden wij voor vanzelfsprekend. Dat alle mensen als gelijken geschapen zijn. Hun schepper heeft hen begiftigd met onvervreemdbare rechten. Waaronder het recht op leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk. Zo schreven de Founding Fathers aan het begin van de onafhankelijkheidsverklaring, waarmee 13 toenmalige kolonies in Noord-Amerika zich op 4 juli 1776 losmaakten van hun kolonisator. Morgen viert de federatie die daaruit voortkwam, de Verenigde Staten van Amerika, zijn 250ste verjaardag. Nee, niet Noord-Amerika zelf, dat werd toen al zo'n 15.000 jaar bewoond, maar de politieke structuur die sinds die 4 juli bestaat. Hoe staat het inmiddels met die federatie en bijvoorbeeld met die onvervreemdbare rechten? Dat is wel de hoofdvraag vandaag in de hele uitzending. We steken de oceaan over, het is tijd voor Buitenland.

0: The only thing we have to fear is fear itself.
1: My mom always said, life was like a box of chocolates.
2: I have a dream.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Can we all get along? Can we get along?
5: We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
6: The spirit of a people. Yes, we can.
7: De Verenigde Staten van Amerika, de zelfverklaarde federatie van de onbegrensde mogelijkheden, wordt morgen 250 jaar. Het was altijd reden voor een feestje, maar is dat nog zo? Wat is de stand van zaken in de Verenigde Staten onder de man die we net niet hoorden, namelijk Donald Trump? Hoe verhoudt die zich tot de afgelopen 250 jaar? En wat kunnen we van de komende 250 jaar verwachten? Ja, we vragen nogal wat van onze gasten. Dus we zijn blij met drie ter zake zeer deskundigen. Alain Laurent Verbeke is hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Leuven en bijzonder hoogleraar aan de Harvard Law School. Carlijn van Houwelingen was ruim 10 jaar correspondent in de Verenigde Staten, inmiddels terug in Nederland. En James Kennedy is historicus, geboren in de Verenigde Staten, maar mede geworteld in Nederland en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Welkom, alle drie.
8: Dank je wel.
9: Dank je.
7: Laten we beginnen met de liefde. De liefde voor Amerika. We hebben ieder van jullie gevraagd een bijzonder fragment aan te dragen. We beginnen met het eerste.
10: And will to the best of my ability
11: and will to the best of my ability
10: preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
11: Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
10: So help you God.
11: So help me God.
10: Congratulations, Mr. President.
7: Ja, de vorige president Obama legde eed af, niet de vorige, Biden zat er nog tussen, maar Obama legde de eed af in 2009, gevolgd door het volkslied. Alain Verbeke, jij koos dit fragment. Waarom dit en waar was jij op dat moment?
12: Ja, ik kreeg er terug kippenvel van. Ja. Ik was toen, ik had college gegeven voor een grote groep studenten in de Vorenberg Classroom in Langdale North in Harvard Law School. Een prachtig gebouw van de library, de bibliotheek. En na mijn college werd er gelivestreamd naar de inauguration en stonden we allemaal recht terwijl Obama de eed aflegde en dan volgde het volkslied met de hand op het hart, stond ik tussen al die Amerikanen. En dat was een heel emotioneel moment. Ik voelde mij verbonden met het land dat ik al vanaf mijn geboorte bewonder. En ik voelde mij een beetje American under the Americans. En ik dacht, this is really a transformational moment. Mm. Dit is een transformatie van deze samenleving. Vandaar, het geeft mij nog altijd heel veel emoties, zeker met wat er nu gebeurd is. Hoe dom kon ik toen zijn?
7: Ja, nou, daar komen we inderdaad allemaal over te spreken. Maar je zei dat land waar je je al zo verbonden mee voelde, hoe is dat zo gekomen? Je bent er gaan studeren en later dus gaan werken.
12: Ja, ik heb er alles samen 3 jaar gewoond, gewerkt, gestudeerd in Ann Arbor, Michigan, in Cambridge, Massachusetts, Harvard, in La Jolla, San Diego, dus in verschillende plaatsen. En ik ben een katholieke, bekrompen West-Vlaming als kind opgevoed in een heel bekrompen milieu. En de US was voor mij altijd de land of opportunities, optimisme, openheid, risk and failure. Zoals Obama zei, zo mooi, yes we can. Hmm. Dus dat positieve heeft mij altijd enorm

0: aangetrokken, zowel als mens, als kind dat probeerde een meer open mind te krijgen, als student, als academicus.
1: Ja. Carlijn, je hebt ook een fragment uitgekozen. Dat gaan we nu niet laten horen, want dat wil ik aan het eind van de uitzending laten horen. Om, esthetische redenen, zal ik maar zeggen. Je hebt ruim 10 jaar in New York gewoond. Wat is de VS voor jou gaan betekenen in die tijd?
2: Ja, ik ben me daar ook heel erg verbonden mee gaan voelen. En dat was eigenlijk niet zo toen ik 10 jaar geleden daar naartoe ging. Ik had nooit gedroomd van de VS. Ik ging als journalist, meer als buitenstaander, om te observeren en mijn werk te doen. En ik denk dat vooral de laatste jaren dat ik me gerealiseerd heb, ja, dat ik me er wel daadwerkelijk mee verbonden ben gaan voelen. Ik denk dat dat ook komt. Ja, ik heb daar kinderen gekregen. Ja. Ik heb daar vrienden gemaakt. Mensen leren kennen die heel dicht bij me staan. Dat het veel ook op persoonlijk niveau is. Mm-hmm. American among the Americans. Zo heb ik me niet zozeer gevoeld, zou ik zeggen. Dat patriotische Amerikaanse, mm-hmm, daar ben ik iets te sceptisch voor. Mm-hmm. Misschien daar ga ik niet per se in mee, zou ik zeggen. Maar dat ik herken wel dat optimistische, dat positieve. Ja. Dat vind ik ook mooi in het Amerikaanse. Dat mis ik nu wel, nu ik terug ben in Nederland.
1: Ja?
2: Nou, Nederland is wel. Het is wel snel. Hoe zou je dat wel doen? Nou, moeilijk, ingewikkeld, lastig. En in Amerika,
1: beren op de weg.
2: Ja, in Amerika is het veel
1: beren
2: sneller.
1: Ja.
2: Ga ervoor, doe het, probeer het.
1: Ja, ja. James Kennedy, dit was jouw fragment.

0: Wat hoorden we?
1: Yes, Fanfare for the Common Man van Aaron Copland. De jaren 40.
0: Ja.
1: Dus ik kan zeggen, het moment waarin de Amerikaanse democratie zijn finest moment had. In het bestrijden van het fascisme in Europa en ook militarisme in Japan. Dus dan, je zou kunnen zeggen, wie maakt het? Wie maakt die oorlog? Wie is de held van die oorlog? Nou ja, Copland zegt, ja, dat is gewoon de gewone man of vrouw. Die dan daar staat en helpt. En eigenlijk de kern is van waar het allemaal over gaat. En de reden waarom ik dat belangrijk vind, nu om dit is dat 77 miljoen van mijn landgenoten hebben gekozen om te stemmen op Donald Trump anderhalf jaar geleden.
0: Ja.
1: En ik kan ze allemaal wel afwijzen. Ik kom uit een county in Iowa die dan 86% van de mensen van die county hebben Donald Trump gestemd in 2024.
0: Common man.
1: The common man.
0: Ja. Ja, en je zegt, ik kan ze allemaal wel afschrijven, maar daar hoor ik in, dat doe je dus niet.
1: Ja, dat doe ik niet, nee, ja. Want ik bedoel, het is, kijk, in de eerste plaats gewoon een eenvoudig, mensen zijn meer dan hun stem.
0: Ja.
1: Maar in de tweede plaats, ik ken deze mensen, ik ken deze gewone mensen, ik ken hun goedheid, ik ken hun generositeit. Ik ken ook wel hun reflectie en bedachtzaamheid. Het zijn geen, ja, ik bedoel, zijn onweten over een aantal punten, maar ja, wie niet in sommige opzichten. Maar ik ken ze ook wel als echt salt of the earth. Mensen die ook echt een verschil maken in hun gezinnen, in hun dorpen, in hun steden. En daar echt heel veel voor over hebben.
0: Goede burgers.
1: Goede burgers.
0: Hmm.
1: En natuurlijk is het, dat blijft voor mij een van de, in emotionele zin, een van de grote raadsels. Hè. Hoe kun je eigenlijk al deze goede burgers.
0: Ja. Yeah.
1: Zo'n, nou ja, ik zie het ook als een soort moreel verantwoorde keuze maken. Het is voor mij dan wel altijd een soort blijvende. Wat is nou, waar ging dat dan mis? Ja. Hoe kan dat dan gebeuren? En als goede burgers zo zijn en dan zo stemmen, ja, dan kunnen we zo makkelijk afglijden naar dictatuur of naar andere vormen van onaangenaamheid.
0: Ja. Nou, laten we proberen een eerste antwoord daarop te formuleren. Jij bent als enige van deze drie geboren in Amerika. En kan dus ook vertellen over eerdere onafhankelijkheidsvieringen. De 200-jarige onafhankelijkheidsviering maakte jij als 12-jarige mee.
1: Ja, maakte ik als 12-jarige mee.
0: Ja.
1: Nee, maar dat was wel. Het land was er vol van. Dat is mijn herinnering eraan. Maar het was ook omdat ik een. Ik verzamelde destijds postzegels en munten. En nou ja, dat was wel echt een hele mooie tijd.
0: Ja.
1: Om die allemaal wel te verzamelen. Maar
0: was je ook echt een kleine patriot toen?
1: Ja, jawel. Nou, ik bedoel, kijk, ik heb een Nederlandse moeder. En dat was altijd een soort reden om een bepaalde afstand te hebben. Ik weet nog een paar jaar daarvoor, met het eindigen van de Vietnamoorlog. En dat mijn moeder ging naar een gebedsdienst, een dankdienst in een kerk. En ze kwam huilend van woede terug uit die kerkdienst. Omdat het eigenlijk alleen maar ging over Amerikaanse slachtoffers. En niet over de Vietnamese.
0: Ja.
1: Dus een heel eng nationalistische kijk. Ik heb geleerd om dat dan niet te hebben. Ook als jonge vent. Maar ja, natuurlijk. Ik was wel in die zin met de paplepel ingegoten. En heb ik ook een beetje van opgepikt. Hè, dat dit wel een van de beste, eigenlijk de beste land ter wereld is. En dat heb ik gevierd. Beetje jammer nu om te kijken. Hè, van gewoon de verdeeldheid.
0: Ja. Nou, probeer eens. Je hoeft echt niet het sluitende antwoord te geven. Maar probeer eens een antwoord te formuleren op die vraag. Wat is er gebeurd tussen toen en nu? Met die common man waardoor die misschien gestemd heeft zoals die gestemd heeft.
1: Ik denk dat we hebben hier te maken met een politiek bestel. En met, zeg maar, politieke leiders. Die hebben gezegd, de beste manier om munt te slaan voor onszelf is door verdeeldheid te zaaien. Ik denk de reden van, als jij deze mensen zou vragen, waarom hebben we hier op gestemd? Dan zouden ze zeggen, ja, ik bedoel, als je kijkt van al het kwaad dat de democraten doen, hoe zou je dan eigenlijk ooit op hen kunnen stemmen? Dus zij zien hem.
0: Want in ieder geval, de elite, want Washington.
1: Ja, woke. Woke, pro-abortus. Dat je dan eigenlijk ook wel, ook als het gaat over trans-vraagstukken. Allerlei dingen die dan eigenlijk door voor hen, voor hun bedoelingen, niet door de beugel kunnen. Ja, het moet dan eigenlijk zo. Maar het idee dat we zitten en dat je accepteert dat wij in een verdeeld politieke landschap zitten en dat je dan eigenlijk je ingraaft als je dan over de politiek denkt.
0: Ja. Misschien dat ook die mensen zich niet helemaal konden voorstellen wat met name het verkiezen van Donald Trump in de tweede termijn allemaal zou betekenen. Laten we even luisteren naar een compilatietje van wat er allemaal gebeurt. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, and we will make America great again.
2: Video from outside the Capitol shows the beginning of the storm.
3: I went to the island. I never had the privilege of going to his island, and I did turn it down.
4: And we are going to fight like hell against the tyrannical Democrats and any Republicans who do deals with them.
0: Ja, fight like hell against the Democrats. Nou, James zei er al wat over. Alleen, sinds die oath of office waar je nu nog kippenvel van krijgt van Obama, wat heeft de huidige situatie gedaan met jouw beeld van het land?
5: Wel, ik ben nu gaan beseffen dat ik toen veel te weinig genuanceerd was, want de US was toen ook al, had toen ook al negatieve kantjes, meer individualistisch, minder sociale welvaartsstaat dan bij ons, minder bescherming van de zwakken. En eigenlijk is dat nu gewoon extreem geradicaliseerd naar die negatieve kant. Maar ik zou toch willen zeggen dat als ik nu naar de US kijk en naar de pijnlijke situatie waar Trump ons heeft ingebracht, dat ik het toch ook zie als een spiegel voor onszelf. De US is altijd een extremer in het positieve, maar nu blijkbaar ook extremer in het negatieve. En als je kijkt hoe wij zelf zijn binnen Europa en als mens, en hoe ons civilisatieproces nu na de ontspoorde kapitalisme met Reagan, Thatcher, na de globalisering, de digitalisering, hoe wij als mens in het civilisatieproces weer teruggeworpen worden op ons egoïstisch overlevingsdier zijn en de samenwerking aan het verliezen zijn, dan brengt Trump eigenlijk een spiegel. Hè. De mens is in C een dier dat samenwerking nodig heeft, maar, en dat daarom civiliseert, maar dat egoïsme, en wat ik heb zien gebeuren, en dat is voor mij shocking dat het zo snel gaat, tussen 2009 met Obama en nu, wat we gezien hebben is dat de radical woke heeft een bepaald moment door de verkiezing van Obama in de US, is dat volledig doorgeslagen en men heeft eigenlijk, en we zien dat ook in Europa, dat men heeft eigenlijk aan de gewone burger die gewoon wil rustig leven en die het moeilijk heeft met verandering en anders zijn, men heeft gezegd, je moet het anders zijn omarmen. En dat is zo doorgeschoten dat men eigenlijk zijn eigen identiteit heeft moeten opgeven en nu krijgen we de tegenbeweging van een Trump die het weer helemaal wegduwt en zegt, het duwt u nu terug in de klan en in het primitieve. En in die zin vind ik Trump eigenlijk een soort van uber-pig van de Animal Farm, of een uber-beest, dat het mens zijn in zijn meest negatieve kant van het de clan, het egoïsme, vrede, de macht, weer vormgeeft. Maar het is een spiegel. We moeten niet denken dat het alleen in de US is.
0: Carlijn, nee. Jij kwam dus kort na Obama in de Verenigde Staten.
6: Ja, hij was nog president.
0: Hij was nog net president. Ja. Hoe heb jij jouw land zien veranderen in die 10 jaar?
6: Ja, ik heb het gevoel dat op dat moment, dat was de zomer van 2015, Donald Trump was al, hij deed zijn eerste tv-debatten en hij was al bezig met zijn politieke carrière, maar Obama was nog president, dat er nog een optimisme in de samenleving hing dat nu helemaal weg is. Het idee was, we hebben de eerste zwarte president gehad en nu gaan we naar de eerste vrouw. Hillary Clinton zou president gaan worden. Er waren natuurlijk veel mensen van overtuigd.
0: Maar misschien niet optimisme bij die common man van James die nu op Trump heeft gesteld.
6: Nee, nou, die dus veel meer tegenwicht daaraan wilde bieden dan denk ik veel mensen zich gerealiseerd hadden. Al was ik ook in Iowa bij heel enthousiaste bijeenkomsten voor Hillary Clinton. Ik denk dat sindsdien ook die groepen nog verder uit elkaar gegleden zijn en nog minder met elkaar gemeen hebben, nog minder met elkaar praten, nog minder dezelfde werkelijkheid zien. Hun eigen nieuwsbronnen hebben, hun eigen thema's waar ze mee bezig zijn, hun eigen feiten soms. Ja. En daardoor heel erg langs elkaar heen leven. En tegelijk zie ik toch ook nog wel momenten waar ze wel weer bij elkaar komen. Dus er is ook nog wel enige hoop.
0: We komen straks nog bij de hoop.
7: Bureau Buitenland. Chris Keijnen.
0: We spreken over 250 jaar Verenigde Staten van Amerika met drie gasten. James Kennedy, onder meer historicus. Ja, James, als historicus. Als je 2026 even afzet tegen die eerste 250 jaar. Hoe uitzonderlijk is deze periode dan als het gaat om de kracht van de democratie bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dit is... Natuurlijk hebben we te maken met een uitzonderlijke crisis van een bepaalde persoon met een netwerk rond hem. Met grote geld, die een aparte uitdaging is. Maar we moeten dan niet denken dat het eerste 250 jaar van de Amerikaanse geschiedenis alleen maar een triomf van de democratie is geweest. We moeten natuurlijk wel ook denken dat grote delen van de bevolking geen zeggenschap hadden.
0: Nee, segregatie natuurlijk. Ja.
1: Segregatie en dus vrouwenkiesrechten, we kunnen wel verder gaan. Ja. We kunnen ook zeggen, er zijn wel momenten geweest waarin er ook wel vanuit Washington best wel een sfeer van repressie bestond. Je kunt wel denken aan de Red Scare in de jaren 50. Hè, dus dan wil je ook gewoon niet...
0: McCarthy-periode, communistenjacht.
1: Dat is gewoon een soort periode waar je ook wel aan kan denken.
0: Migratiepolitiek soms ook heel hard.
1: Ook wel gewoon honderdduizenden mensen over de grens gezet, zonder proces. Ja. Zijn allemaal dus de dingen die wij nu wel zien, hebben we eerder in de Amerikaanse geschiedenis gezien. Ja. En je zou zelfs kunnen zeggen, misschien met meer geweld, ja, ik zou het wel zo stellen, met meer geweld dan wat wij nu zien.
0: Ja.
1: Dus het is ook de Amerikaanse geschiedenis van de laatste 250 jaar te beginnen, ook in 1776, is ook echt een heel gewelddadige geschiedenis geweest. Ja. De democratie moest telkens weer bevochten worden, hersteld worden, eigenlijk ook wel vergroot worden. Dus dat is ook een geschiedenis van Amerika. En ik denk dat je kan zeggen, er zijn natuurlijk ook wel allerlei belangrijke stappen genomen om het democratischer te maken dan wat het 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, 200 jaar geleden was geweest.
0: Ja, niettemin alleen als rechtsgeleerde zijn van de week een paar uitspraken van het Hoge Rechtshof geweest die misschien weer wat licht hoopvol kunnen stemmen. Maar ja, er zijn grote zorgen, met name ook over het functioneren van het recht en de checks en balances in de Verenigde Staten. Hoe kijk je daarnaar als rechtsgeleerde?
5: Ik heb altijd sterk geloofd in de checks en balances. En ook in de kracht van de lokale, l'esprit local, waar Alexis de Tocqueville al over schreef. De kracht van de staten. En je ziet dat wel als je naar de gouverneur van Californië kijkt en anderen.
0: En die burgers van James.
5: Heel
0: actief
5: ook,
0: altijd.
5: De kracht van de rechters. Hmm. En de Supreme Court heeft nu met de arresten van 29 juni Cook van de Federal Reserve en dan ook van 30 juni, heel belangrijk, de Citizen Birthright case, Trump versus Barbara, een uitspraak geveld die Trump terugfluit.
0: Ja, wat betekent dat kinderen van bijvoorbeeld ook illegale migranten door hun geboorte in de Verenigde Staten
5: nog altijd citizen zijn. Ja, het 14e amendement uit 1868, dat Trump met een executive order in januari 25 heeft proberen weg te vegen, dat is bevestigd. En dat is een heel belangrijke vaststelling. Dus ook met het ongrondwettelijk zijn is met een 5-4 meerderheid waar de Chief Justice Roberts, die een Republican is, een Bush appointee, heeft meegestemd. Ik ken heel goed Elena Kagan, Democrat. Zij was dean van Harvard Law School. Een van de oprichters. En ik denk wel dat die rechters, ook de Republicans, als het echt erop aankomt, de grondwettelijke fundamentele rechten, dat zie je nu in die laatste arresten, beschermen. Wat je wel ziet, arrest van 25 juni over de Haiti en de Syrië TPS, Temporary Protection Status, daar heeft de Supreme Court...
0: Vluchtelingen uit Syrië.
5: De vluchtelingen,
0: hebben geen beschermde status.
5: Ze hebben een tijdelijke bescherming. ICE zegt, ik ga je toch deporteren. En het grondwettelijk hof zegt, dat is oké. Wij kunnen dat niet toetsen aan de grondwet. Dus wat zie je? Ze geven redelijk veel discretionaire macht aan de uitvoerende macht. Maar als het over fundamentele grondwettelijke rechten gaat, staan ze er nog. En dat geeft mij hoop.
0: Ja, toch zei je, vlak voor de uitzending begon, het is geen democratie meer.
5: Nee, omdat je hebt een executive power. Trump en zijn government, die eigenlijk alles dicteren, en dicteren betekent dus dictator, die het congres niet respecteren en die op heel veel punten proberen de rechterlijke macht onderuit te halen. En die alle mogelijke regels en principes die in een rechtsstaat gelden, naast zich neerleggen. Dus voor mij is een democratie een rechtsstaat. Rule of law, die boven iedereen staat en niemand staat boven de rule of law, dat kan je niet meer zeggen in de US.
0: James, een korte blik op de komende 250 jaar.
1: Nou, kijk, ik begin hiermee. Ik bedoel, Amerika is altijd een gemankeerde democratie geweest. Het heeft nooit of zelden gescoord. En ook, het ging over... En ik denk dat je dat ook nog steeds kan zeggen. Het is een onvolmaakte democratie. En het zal waarschijnlijk over 50 jaar ook wel één zijn. Ik geloof, het is wel een discussie in Amerika. Is het of Amerika überhaupt nog zou blijven bestaan over 50 jaar. En ik denk van wel. Ik denk dat de banden zijn belangrijk. Misschien in de eerste plaats de economische banden. De Amerikanen hebben gewoon in economische zin veel met elkaar om uiteen te spatten. Ik denk dat we hebben te maken met wel een aantal vraagstukken die voor de komende tijd wel heel erg belangrijk zullen zijn. We hebben over de politieke situatie. Maar ik denk dat wat wij ook wel echt mee te maken hebben, en ik denk dat is de oorsprong van onze huidige probleem, en echt in de komende tijd opgelost moet worden of verbeterd moet worden. En dat is dan hoe verdelen wij de middelen onderling. Economisch, de toekomst van Amerika ligt in grotere economische gelijkheid.
0: Carlijn, tot slot. We hebben nog maar heel even, maar jij wilde aan het slot Dolly Parton laten horen. Ja. Als teken van hoop, waarom?
6: Ja, want er is nog één Amerikaan die door iedereen gerespecteerd wordt, en dat is Dolly Parton. Links, rechts, Dolly Parton is bij iedereen geliefd. En
0: dat, dus dat kan nog steeds.
6: Zij is de populairste Amerikaan volgens alle lijstjes.
0: Oké. Okay.

0: Dat was veel te kort voor 250 jaar. Maar goed, we hebben het geprobeerd. Zo meteen na Sterren en het Nationaal De Rode Draad op vrijdag. Wij zijn er maandag weer. En zondagavond op tv.
1: NPO Radio 1.
2: Dr. Keldrenko.
3: Ik vind dat Belgisch toch een fantastisch land, hè? Gewoon, ze doen maar wat. Heerlijk. Ja,
2: ja. Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Het is heel simpel. Amerikanen willen gewoon van deze oorlog af. Klaar.
5: Ja, ze zelf zijn begonnen. Ja.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Dan zit er weer zo'n vent in een geleende Lamborghini ergens in Dubai en die gaat mij dan vertellen wat ik moet doen. Dan weet je toch al dat je met een halve oplichter van doen hebt. Heb jij daar heel veel medelijden mee als je zo stom bent?
6: Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
1: Aan tafel!
3: NPO Radio 1. 2 uur.
1: Natasha Gibbs. Goedemiddag, het is vrijdag en dat betekent dat we zometeen terugblikken op de afgelopen week. Wat waren de hoogte en wat waren de dieptepunten? Ik ga het allemaal bespreken met mijn panel, met wederom interessante gasten zometeen hier aan tafel. Maar eerst het NOS Journaal van 2 uur met Michiel van der Velden.
4: Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog en vorig jaar nog eens met 3%. Volgend jaar stijgen de verkeersboetes opnieuw. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden de boetes de staatskas ongeveer €1 miljard op. De uitspraak betekent niet dat mensen nu massaal geld terugkrijgen. De komende tijd moet blijken hoe andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad ernaar kijken. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten. Dat blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. ABP haalt vooral veel geld weg bij grote Amerikaanse techbedrijven. Roland Muller van de economieredactie. Hoeveel geld haalt het pensioenfonds weg uit de Verenigde Staten?
5: Nou, in het afgelopen half jaar gaat het om bijna €25 miljard. Dat is echt veel geld. Obligaties worden er weggehaald. Dus dat geld wat ze uitlenen aan de Amerikaanse overheid. Stel je voor, een jaar geleden leende ABP nog €29 miljard uit aan de Amerikaanse overheid. Dat was een half jaar geleden al een stuk minder geworden, €19 miljard. En daar is nu iets meer dan €4 miljard van over. Dus ze lenen een stuk minder geld uit aan de Verenigde Staten. Daarnaast hebben ze ook aandelen verkocht. Ze hebben zo ongeveer €111 miljard aan aandelen in Amerika. Dat hadden ze. Daar moet je iets van €10 miljard van afhalen. En dat halen ze vooral weg door aandelen te verkopen van bijvoorbeeld Nvidia, Apple en Microsoft. Dus de echte grote techbedrijven. Het kan nog zijn dat een daling op de beurs een verklaring kan zijn voor die waardevermindering. Maar ja, die aandelen stonden ongeveer gelijk ten opzichte van een half jaar geleden. Dus dat is waarschijnlijk niet de verklaring. En ze hebben dan ook daadwerkelijk verkocht, zegt ABP zelf ook.
4: Ja, waarom doen ze dat?
5: Nou ja, over die obligaties, hè, dat lenen aan Amerika, daarvan zeggen ze, ja, het is op dit moment voor ons gunstiger om te lenen aan Europese landen. Dat heeft dan te maken met het nieuwe pensioenstelsel waar zij bijna ook een onderdeel van gaan uitmaken. En wat betreft die aandelen zeggen zij, die aandelen zijn heel veel waard geworden in de afgelopen jaren. En we moeten dus oppassen dat ze dus in onze totale portefeuille, in ons hele aandelenpakket, niet te veel waard worden. Dus moeten we een deel verkopen, anders worden we te afhankelijk van een paar grote bedrijven. En dat is trouwens ook iets waar de Nederlandse Bank onlangs voor waarschuwde. Ja, en of de instabiliteit binnen de VS daar ook nog iets mee te maken heeft, daarover zeggen zij niks.
4: En is zo'n besluit nou iets waar de VS van schrikt?
5: Nou, ABP is wel echt een grote speler. Ze hebben ruim €500 miljard aan belegd vermogen wereldwijd. Sowieso de grootste van Nederland. Maar ook wereldwijd is het een groot pensioenfonds. Ja, van dat ene pensioenfonds zal Amerika niet schrikken. Ook zeker niet die grote techbedrijven. Maar ja, als andere pensioenfondsen of verzekeringen bijvoorbeeld dit voorbeeld gaan volgen, ja, dan gaat het toch wel wat veranderen.
4: Roland Muller van de economieredactie, dankjewel. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van €100 miljoen. De Field kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. Alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten een stagevergoeding krijgen als ze stage gaan lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt onderwijsminister Letschert.
6: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er, of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken. Dat elke student dus ook weet dat hij recht heeft op die vergoeding. En dat de verschillende bedrijven of instellingen met elkaar moeten gaan afspreken hoe hoog wordt dan het bedrag waar je recht op hebt. Want dat verschilt per sector. Dat is nu ook het geval als je kijkt naar salarissen van mensen. Dus de wet gaat het verankeren, heet dat met een mooi woord. Maar de sector zelf moet zorgen dat dat dan ook daadwerkelijk tot een bedrag leidt. Daar ga ik natuurlijk heel streng op toezien dat het ook echt gebeurt. Want dat is wel heel belangrijk. Maar zo een student hoeft niet meer zeg maar aan te kloppen van ja, ik vind dat ik recht heb op een stagevergoeding. En dan zegt zo'n bedrijf of een instelling, nou, dat vind ik eigenlijk niet. Nee, nu staat het gewoon in de wet.
2: Nu is het zo dat, ja, dat ze dus ook in theorie kunnen zeggen, nou, we geven 20 euro of 30 euro. Waarom heeft u er niet voor gekozen om toch een verplicht bedrag in te stellen?
6: Ja, daar heb ik met best wel lang over nagedacht. En ook met veel partijen over gesproken. Van welk bedrag is dat dan? Hè? Soms ga je dan misschien te laag zitten, soms te hoog. Waardoor je ook wel weer zorgt dat er misschien minder stageplekken gaan komen. Dat dilemma wat het eigenlijk is, wilde ik niet creëren of moeilijker maken. Dat er dus dadelijk minder stages komen. Dus ik ga het echt aan de sector zelf laten, maar ga er wel op toezien. Dus als het inderdaad een symbolisch iets wordt van nou we geven een tientje. Ja, dat is niet de bedoeling van de wet. Het moet wel een serieus bedrag zijn wat ook in verhouding staat tot wat in die sector gebruikelijk is.
4: In het mbo krijgt nu minder dan de helft van de studenten een stagevergoeding. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met de wet die op z'n vroegst over anderhalf jaar in kan gaan. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op drie plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk om een ongeluk gaat. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden.
1: En dan naar bij verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
7: Hi, goedemiddag. Het is al vroeg druk, zoals gebruikelijk op de vrijdag. Dat merk je onder andere op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A10, de Ring West, is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Hierdoor is de parallelrijbaan dicht. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een half uur extra reistijd. En op de A50, Arnhem richting Apeldoorn, bij knooppunt Beekberg een uur vertraging door een ongeluk met de vrachtwagen.
8: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
9: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel.
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
16: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
17: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad op vrijdag. Ja, het weekend kan bijna beginnen, maar niet voordat we de week met elkaar hebben doorgenomen natuurlijk. En dat kan ik niet in mijn eentje doen. Dus heb ik een heerlijk panel hier aan tafel bij mij uitgenodigd, bestaande uit journalist en presentator Hajar Yacoubi. Welkom, goedemiddag. Beetje uitgerust? Of...
1: Ja, vandaag wel. En het is bijna weekend, dus dat scheelt.
0: Oké, goed. Nou, we gaan het allemaal doornemen. Advocaat Anis Boumandjal, ook welkom.
2: Dank je.
0: Je was onderweg, je had haast.
2: Ja, je bent druk, hè? Echt zo de vrijdagstress. Ja. Maar we zijn er.
0: Je bent er. Ik ben blij dat je er bent. Ja. Wart van Ruiven, politiek redacteur Pauw en de Wit. Welkom, jij ook. Wart, ja, jij hing snel aan de telefoon. Want het is vanaf vandaag reces, of niet?
3: Het is vandaag reces,
0: ja. Heeft dat ook invloed op jouw werk?
3: Het wordt in ieder geval een stuk rustiger. In Den Haag is het vanaf vandaag uitgestorven. Behalve de ministerraad, die gaat vandaag nog door en volgende week nog. Ja. Maar de meeste Kamerleden zijn vanaf vandaag vrij. Op een aantal mensen namelijk zeggen, want de coronaverhoren gaan nog door.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. En wat ga jij dan in de tussentijd doen?
3: Ik heb ook vakantie van over twee uurtjes.
0: Oh, heerlijk. Over twee uurtjes. Ga je ergens heen? Of,
3: Italië.
0: Italië.
3: Ja, heerlijk.
0: Lekker door. Ja. Hajar, we kregen jou gisteren de hele dag niet te pakken. Wat ben je allemaal aan het doen?
1: Ik was druk. Ja, ik ben überhaupt wel een slechte om aan de telefoon te pakken te krijgen.
0: Nee, dit is geen verwijt.
1: Nee,
0: hè?
1: Maar het is wel een beetje waar. Dus even wat zelfreflectie. Maar nee, ik was bij een evenement voor duurzaamheid. We waren bezig met een campagne over hoe bedrijven meer maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen oppakken. Dus ik was daar van ochtend tot avond een beetje druk mee toe.
0: Oh ja, ja. Wel vakantie binnenkort?
1: Of bijna, dus? Ja, over een weekje. Dus ik kijk er ook wel stiekem een beetje naar uit.
0: Ja. Anis, bezig bij je natuurlijk. Je zit in de rechtbank in de zomer.
2: Altijd
0: rustig.
2: Bereikbaar.
1: Ik moet wel. Ik ben zo'n Gen Z'er met belangst, hè? Want dat mag misschien ook wel gezegd worden.
0: Oh, niet alleen Gen Z'ers hebben daar last van.
1: Oh, net als een beetje, hoor.
0: Maar is het nou rustiger in de zomer in de rechtbank, echt?
2: Als de rechters op vakantie gaan, dan dansen de muizen, wil ik bijna zeggen. Want dan voel je de druk niet meer.
0: Oh, ja.
2: En dan heb ik gewoon ook even iets meer tijd. Ik ga ook graag in de zomer op vakantie, want dan voel ik me niet schuldig. Hoef ik geen zittingen te laten verlopen of aan te houden en wat zo meer. Ik ben sowieso afhankelijk van de schoolvakanties. Omdat mijn kinderen...
0: Vanwege de kids
2: vanwege
0: natuurlijk.
2: De kinderen,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Ja, ja.
2: Maar de zomer duurt lang. Zeker als je stuiterkinderen hebt, zoals die van mij.
0: Oh, dus dat hoorde ik vaker van ouders. Ja, dus thank God, het is voorbij.
2: Dan denk je 6 weken lang met tussen die kinderen. Maar dan ga ik graag even een paar weken naar het buitenland. En dan kunnen ze een beetje vrij zijn. En dan kan ik ook even... Ik moet dan wel mijn telefoon uitzetten, hoor. Want bij mij is het constant. Het gaat maar door. Elke dag weer een nieuw gebeuren of nieuw incident. Dus ik ga mezelf beloven om de telefoon uit te zetten.
0: Is ook leuk voor je familie, hè?
2: Ja, het punt is dat ik mezelf ga beloven. Ik heb het namelijk eerder mevrouw beloofd, maar die belofte ben ik niet altijd nagekomen.
0: Precies, ik dacht het al.
1: Dit is niet onbelangrijk.
0: Het is ook niet alleen maar een intrinsieke motivatie. Oké, nou, zet je schrappen. We gaan tot 4 uur het nieuws doornemen. Laten we eerst even luisteren naar een kleine greep uit al dat nieuws. Want je hoort natuurlijk, zoals gewoonlijk, een muzikale samenvatting gemaakt door Andy Teerling en Leen Polman.
4: Het was ook deze week weer moeilijk het hoofd koel te houden. Voor jong...
5: Ik zweet wel heel erg bij mijn haren en bij mijn voeten.
4: En oud...
6: Wilt u een ijsje?
7: Ja. Doe maar.
6: Naar mannen, extra koud.
8: En wel genieten, hoor, van die ijsjes, hè?
4: Ja, feest voor de oudjes, maar de hitte en het onweer wisten ook veel feestjes even flink te ontregelen. Zelfs de bankzitters zaten even in de piepzak op Concert at Sea.
9: Dat we er überhaupt nog hebben mogen staan, is voor ons al een win.
10: En dan vallen de hagelstenen op je bus en dan denk je dat alles gaat instorten.
4: De bankzitters waren blij dat ze er toch mochten staan. Maar die hagelstenen zorgden ook in Zeeland wel voor ellende. Niet te zuinig. Je kan wel spreken van de hagelsnoodramp van 26.
11: Zomer in Zeeland.
12: Bewoners tussen Koudekerke en Vrouwenpolder kregen gistermiddag de schrik van hun leven.
13: Niet normaal, jongens. Moet je kijken. In de auto gaan naar de kloten.
11: Zomer in Zeeland.
4: Dat was het weekend. Maar het echte gedonder kwam pas in de nacht van maandag op dinsdag.
14: Het gaat een hele spannende pot worden. Net iets te vroeg, maar dat denken meerdere, denk ik.
15: Ja.
14: Verder, ja, ook jammer dat het diep in de nacht is. 3 uur 's nachts. Het is best wel lastig.
16: Excuse me, operator. Tell me what time it is.
17: Nederlands om 3 uur, toch?
14: 3 uur 's nachts, dat is best wel lastig.
16: It's 3 in the morning and the pouring rain.
4: Maar iets na vieren was er ook echt wat te vieren.
7: Weghorst verlengd, dat is het eerste moment geweest. Weghorst verlengd op Summerville. Summerville wordt onderuit gehaald. Daar gaat hij, ja! Cody Gakpo! Het is 1-0 voor Nederland!
4: Maar om 5 uur sloeg de stemming om.
15: Het is 5 uur.
7: Voorzet komt er voor het doel.
15: Feest is geweest.
7: Het is 1-1 door Issa Diop. En weer krijgt Nederland de deksel op de neus in de extra tijd.
4: En toen kwamen die strafschoppen. Volgens sommigen een loterij, maar als dat zo was, dan waren wij nu door.
7: Virgil van Dijk heeft 2 keer de TOS gewonnen.
4: Het lot was Virgil van Dijk goedgezind, maar de rest van de spelers minder.
7: Rahimi, strafschop nummer 2 voor Marokko. Rahimi, Verbrugge! Puntje niet. Want hij rolt er toch in.
4: Plus nog 3 puntjes van kritiek op deze strafschoppenserie.
17: Het interesseert me geen puntje.
4: Ja, meer puntjes. Daar ging het om. We hadden maar 2 puntjes. Geen 5.
17: Ja, we hebben er 3 van de 5 gemist en dat is te veel.
4: Ja, dat is het hele punt. Maar wat hierop volgde was echt te fout voor woorden.
18: Maar online brak de racistische kritiek snel los.
19: Ik heb de accounts gezien van Timber, Kluivert, Somerville. Allemaal lelijke, walgelijke berichten. Afbeeldingen van apen. Nu zijn weer apen. Wanneer we scoren, zijn weer cool. Top, dat hoor ik jullie niet.
4: En zoals wel een beetje verwacht, stapte Ronald Koeman op. Hij zag de bui al wel hangen. En dat biedt misschien wel mogelijkheden voor een carrière-switch.
20: Als ik het weer moest doen, zou ik het weer doen.
4: Koeman als weerman.
21: Code oranje, code oranje.
4: Al krijgen weermannen in dit land ook regelmatig de wind van voren.
17: Het interesseert me geen puntje.
21: Ja, de enige code oranje die hij heeft zit op zijn kruin. Vanwege die kleur. Zijn oranje haren. Everywhere you go. Dat was het weer. Tot de volgende keer. Simone, wat vond je van die code oranje gram? Simone? Oh, je bent aan het bellen.
0: Goed, ja. Lekker droog. Ja. Over lekker droog gesproken. Afgelopen woensdag was een behoorlijk pittig debat, of niet, Bart, over het stikstof?
3: Het was zeker een pittig debat. Ja. Wat ook tot in de late uurtjes duurde. Het stikstofdebat vond eindelijk plaats, moet ik zeggen. Vorige week vrijdag werden de plannen gepresenteerd. En Jamie van Essen, de minister van Landbouw, die ging in debat met de Tweede Kamer. En ja, dat ging er zeker niet rustig aan toe.
0: Nee, want wat wil het kabinet nou concreet doen om het land van het stikstofslot af te halen?
3: Ja, er is dus een stikstofdoel om ten opzichte van 2019 42-46% stikstofreductie te laten plaatsvinden. Daarvoor moeten er uiteindelijk een aantal boeren zullen daarvoor gaan moeten stoppen of verplaatsen of innoveren. Maar er zijn een aantal concrete punten. En met name rond grote natuurgebieden komt een zone van 1 kilometer. En daarin moet echt forse stikstofreductie gaan plaatsvinden. En rondom kleinere natuurgebieden een zone van 500 meter. Ja, en als je als boer daarin zit, betekent dat toch wel dat er flinke maatregelen gaan komen.
0: Ja. Nou ja, er is veel kritiek op, er zijn veel vraagtekens. Pro-Kamerlid Laura Bromet, die kreeg het in één keer flink te verduren. Dat verbaast toch wel, want waarom? Waarom krijgt zij iedereen op het dak?
3: Kijk, het plan werd natuurlijk gepresenteerd door de minderheidscoalitie D66, CDA en VVD. Ja. En voorafgaand aan het debat zei en Kamerlid Laura Bromet is de woordvoerder daarvan, zeiden wij, het is niet ons plan. Wij zouden het liever veel strenger zien. Oh. Maar wij vinden dat Nederland van het stikstofslot af moet. Dus wij steunen deze plannen, mits er niets mits de plannen niet minder stevig gaan worden.
0: Oké.
3: En dat viel oprecht niet helemaal goed. Dat noemde Caroline van der Plas zelfs dictatoriaal.
0: Laten we even luisteren wat Caroline van der Plas daarover te zeggen had inderdaad.
22: En de heer Klaver die heeft gisteren gezegd dat er niets anders mag zijn in het stikstofplan dan dat er nu geen afzwakking, 0 afzwakkingen. En anders gaat hij het kabinet helemaal niet steunen. Nou, ik noem dat dictatoriaal gedrag en ik noem dat chantagepraktijken.
0: Chantagepraktijken zelfs.
3: Ja, Laura Bromet zei daarop, vroeger noemden we dat een partijstandpunt.
0: Ja.
3: Wat ik wel een interessante reactie vond. Daar moest ik wel om lachen. Maar het is natuurlijk, kijk, de pijn oprecht zit dat het kabinet een meerderheid nodig heeft. En met Pro hebben ze die meerderheid. In ieder geval in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer missen ze nog 1 à 2 zetels. En die zouden waarschijnlijk wel op links gevonden kunnen worden.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk staat rechts op dit moment een beetje buitenspel als het gaat over die stikstofplannen.
0: Hoe staat JA21 er trouwens in?
3: Nou, die zeggen, wij vinden dat het land ook echt van het stikstofslot moet.
0: Mm-hmm.
3: En wij zijn bereid daar ook stevige maatregelen voor te nemen. Ze hebben ook niet per se een grote boerenachterban, dus voelen die pijn waarschijnlijk minder. Maar zij vinden deze plannen eigenlijk wel te stevig. Dus op die steun, met deze plannen kunnen ze waarschijnlijk, kan het kabinet waarschijnlijk niet rekenen.
0: Ja, nee. Ja. Merk je trouwens nu dat de BBB uit elkaar gevallen is, dat de stem voor de boeren door dit soort partijen worden opgepakt?
3: Nou, wat ik heel interessant vond, is ik was voorafgaand aan het debat, stond ik buiten en het was nog een half uurtje voor het debat.
0: Ja.
3: En er waren natuurlijk grote protesten aangekondigd van boeren. En de boeren verzamelden zich massaal. En niet alleen de boeren waren voor het Tweede Kamergebouw. Maar ook allerlei verschillende partijleiders. Waaronder Mona Keizer, Caroline van der Plas.
0: Mm.
3: En zij waren er allemaal met boeren aan het praten. En je zag daar al eigenlijk ontstaan. Ze droegen allebei een groene kleding. Dat vond ik ook wel opvallend. Maar je zag ze daar ook eigenlijk allebei met de boeren praten.
0: Want wat groen is? Is het de kleur van BBB? Of dacht je groen is de kleur van Greenpeace? Of wat?
3: Groen, de kleur van de boeren, van de okay, natuur. Nou ja,
0: precies, inderdaad.
3: Maar ik zat op de tribune en daar sprak ik een aantal boeren. En wat je echt hoorde is dat er... Caroline van der Plas, het heeft natuurlijk haar achterban, zijn de boeren. Maar ja, ze heeft concurrentie op rechts. Want inderdaad, Mona Keizer steunt de boeren volledig. Forum
1: voor
3: Democratie ook. En wat je daar echt hoorde op de tribune is dat mensen dus ook wel echt heel erg gecharmeerd zijn van Liedewij de Vos.
0: Maar ik snap het. Dus het lijkt er een beetje op dat opkomen voor de boeren een rechts thema is. Terwijl er ligt toch ook kansen voor linkse partijen, of niet, Hadjar?
1: Nou, het is eigenlijk interessant dat je dat zegt. Want je had ook... Dit vind ik interessant dat het kabinet dat doet. In de presentatie van die plannen door Jamie van Essen, de minister. Viel mij op dat hij heel erg de focus legde op... we moeten deze plannen doorvoeren om het land van het economische slot af te halen. Terwijl heel vaak vanuit de rechterhoek dan zie je dat die stikstofmaatregelen... gekoppeld worden aan natuurherstel. Het is natuurlijk ook vanwege natuurherstel. En het gevolg daarvan is dat we andere dingen ook op slot hebben gekregen.
0: Als woningen.
1: Bijvoorbeeld, het maar op. Maar ik dacht, dat is wel een interessant perspectief. Ook omdat ze het volgens mij een beetje willen wegtrekken van dat meer idealistische natuur versus de boeren.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik sowieso een interessant, omdat dat economische op rechts misschien wel goed zou vallen, als dat een meer breed narratief zou zijn. Maar wat ik misschien nog wel interessant vond is, als je kijkt naar die verhouding links en rechts inderdaad. Ja, Pro staat er stevig in. Bromet zegt ook zelf van ja, er is nu, nou, een van die plannen is bijvoorbeeld dat er per hectare maximaal 2,6 koeien mogen zitten.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zij zegt dat het eigenlijk het initiële standpunt van Pro al is dat ze eigenlijk maximaal 2,2 koeien per hectare willen. Dus dat ze daar al op inleveren. En daarom zegt ze, dit plan hoe het nu is, dat is onze ondergrens. En wordt het minder dan dat, dan verliezen we steun. En ik denk dat de frustratie die je vooral in dat debat zag meer te maken heeft met het feit dat die rechtse partijen voelden dat ze buiten spel stonden.
0: Ja.
1: Dus ja, er werd gezegd van, ah, jullie zitten hier te rigide in en jullie laten geen ruimte voor onderhandeling. Maar de frustratie was, er zit een hek om dat compromis. En andere partijen die mogen hun ideeën uit. Maar het maakt toch niet heel erg veel meer uit. Want wat Wart zegt inderdaad, ze hebben een meerderheid in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer met een Volt of een SP of een Partij voor de Dieren zitten ze op een meerderheid. Dus dit komt er daardoor eigenlijk door zonder invloed vanuit rechts.
0: Maar goed, mijn vraag ging ook over de stem van de boeren inderdaad. Mm. En het gesprek met de boeren. En dan zie je die rechtse partijleiders inderdaad veel in gesprek gaan met boeren. Waarom doen linkse partijen dat dan niet?
3: Nou, Bromet en ook bij D66 zeggen ze, we zijn met heel veel boeren in gesprek gegaan. De boeren die op de tribune zaten, die waren niet in gesprek met Bromet. Dat vroeg ik nog aan ze van, zou het niet goed zijn als je ook met hun in gesprek, als jullie met elkaar in gesprek gaan? Dat was op dat moment nog geen sprake van. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, de denkbeelden liggen zo ver uit elkaar. Het debat is zo gepolariseerd. Er zit zoveel misinformatie ook tijdens zo'n debat, dat het ook, denk ik, moeilijk is als je er geen kennis hebt van die wat toch best wel technisch is, dat hele stikstof-idee, dat je daar dat het moeilijk is om te volgen van wat is nou waarheid, wat is geen waarheid. En de boeren leven natuurlijk in een hele heel ander perspectief dan...
1: En Brometti zei ook dat ze ook door boeren wordt gebeld. Dus dat deelde ze in dat debat. En dat die juist graag willen dat er eindelijk zeg maar gewoon duidelijkheid komt.
2: Exact. Ja, dat hoor dus, ik continu voorbij komen. Ja. Vooral van linkse partijen. Die zeggen ook, we hebben het juist heel goed voor met de boeren. Want die zitten ook in het duister te tasten.
1: Ja, die zitten al 7 jaar soort van, weten ze niet zeg maar welke kant het echt op gaat vallen. En zij zegt dus inderdaad van, we willen nu helpen om dit plan erdoor te krijgen. Omdat het worst case scenario voor die boeren is niet een strenger plan, zeggen ze, of een minder streng plan. Het is dat we nog langer in een soort van grijs gebied blijven.
2: Juist, dus Wart, valt dit dan ook bij die boeren waar jij mee in gesprek bent gegaan? Hebben zij ook het idee van die linkse partijen hebben het ook goed met ons voor, want ze willen ook meer duidelijkheid voor ons?
3: Nee, zeker niet. Nee. Die contrasten zijn heel groot. En er zat ook een mevrouw, een boerin op de tribune toen Laura Bromet van Pro aan het woord was, die op een gegeven moment echt heel fel schreeuwde eigenlijk vanaf de tribune van dit gaat over mij en je maakt me kapot. De emoties liepen heel hoog op.
2: Laten we heel even luisteren.
5: En ik juich het toe als veel meer boeren zo'n toekomst hebben en ook gelukkig worden.
6: U maakt mij kapot! Dat ben ik!
23: Dit is nu... Klaar. Dit is nu klaar. Deze mevrouw gaat van de publieke tribune.
2: Want dat mag niet, hè?
3: Nee. En het was eigenlijk vanaf het begin al aan. Toen Caroline van der Plas van de BBB haar inbreng had gegeven. Toen kwam er een luid applaus vanaf de tribune. Toen gaf de Kamervoorzitter al een waarschuwing. Van dit is niet zoals ze het hier doen. Op de tribune moet je stil zijn. Dat was een eerste waarschuwing. Toen kwam er een tweede waarschuwing. En op een gegeven moment was er een derde waarschuwing. En iedereen die geluid zou gaan maken, zou vanaf dat moment verwijderd worden. Maar het is ook best intimiderend. Want die Kamerleden zijn daar met elkaar in debat. En ze moeten vrij kunnen zijn in wat ze zeggen, wat ze denken. Zij vertegenwoordigen een grote groep kiezers.
1: Ja.
3: En op het moment dat je daar op de tribune ziet, dan het is niet jouw rol daar. Je bent toeschouwer.
2: Ja. Maar heeft dit impact, denk jij, Hadjar, op de manier waarop we naar dit probleem kijken? Uiteindelijk, ook dit het geschreeuw eigenlijk vanaf zo'n tribune. Die zeggen we worden niet gehoord.
1: Ja, ik denk dat het laat zien hoe polariserend dit thema is. Hè. Het doet ook iets. En het is ook wel een wisselwerking. Want je ziet ook de opmerkingen die Laura Bromet aan de interruptiemicrofoon kreeg. Nou, we hadden het net al even over Caroline van der Plas. Hè. Die spreekt over dit is chantage. Maar dat was niet het lichtste wat er werd gezegd. Ze werd ook boerenhater genoemd. En er werd ook gezegd dat ze boeren van een klif af wilde duwen. En Mona Keijzer zei dat ze het land in voedselonzekerheid, in de hongersnood zeg maar wilde trekken. Dus het taalgebruik was ook in die wisselwerking best wel heftig. Maar wat misschien wel goed qua context is om te zeggen is, op die maatregelen die het kabinet wil nemen, er zit ook wel een groot verschil. Want we hebben het vaak over de boeren. Nou, dat is zo'n diverse groep. Want er wordt soms ook gesproken over de voorbeeldboeren. Er zijn heel veel boeren die heel duurzaam, op een duurzame manier aan het boeren zijn, die al onder die grenzen zitten. Dus dat is een groep die je hebt. Maar ook als je kijkt naar deze plannen, even bijvoorbeeld, nou, ik had het net over dat maximum van 2,6 koeien per hectare. Ja. Die regel, nou, er werd volgens CBS-cijfers gezegd dat dat ongeveer 22% van de melkveehouderijen, die zitten daarboven. En dat is een gemiddelde. Dus als je gaat kijken naar de provincies in een land, in Noord-Brabant is het 53% van de boeren die daarboven zitten.
2: Aha.
1: Dus er zijn ook bepaalde provincies die harder geraakt worden. Flevoland is ook ongeveer 50%, Limburg 37%. Dus je ziet ook weer dat er daardoor een splitsing komt in überhaupt die groep boeren die je hebt, die daar, nou ja, in de provincie zitten ze vaak met minder ruimte, dus dan is het meer op elkaar gepropt, dus dan zit je er sneller boven. En dat maakt ook weer misschien een bepaalde scheidslijn tussen de boeren in de regio en de boeren misschien iets meer in de Randstad.
2: Denk je dat die diversiteit onder boeren ook steeds meer naar voren gaat komen, naarmate het debat verder vordert?
1: Ik denk het wel, hopelijk, want ik denk wel dat dat nodig is om soort van te zien hoe dingen raken. Hè. Doen we alsof het een homogene groep is, terwijl er heel veel verschil in zit. En als je dat niet erkent, dan gaat die frustratie van die groepen, die misschien in een andere extreme hoek vallen en het gevoel hebben dat ze niet gezien worden, gaat alleen maar groter worden.
3: Ja, wat wel moeilijk is als het gaat over bijvoorbeeld het creëren van hongersnood of voedseltekorten. Ja. Dat is echt overdreven natuurlijk. Ja. Het gaat uiteindelijk ook over melk- en vleesproductie. Je zou uiteindelijk als boer, ik bedoel, ik ben geen boer, maar je zou wel kunnen omschalen naar akkerbouw. En dat is natuurlijk ook voedselvoorziening waar je zou kunnen voorzien.
1: We zijn groot exporteur. laten we dat daar
2: ook.
1: Het
2: is niet alleen maar voor eigen gebruik.
1: Ja. Nederland is echt een supergrote vleesexporteur in Europa. Dus dit is niet zo dat we nu onze inheemse voedselproductie weg aan het geven zijn.
3: Desondanks denk ik, het is wel heel ingrijpend.
2: Ja, we blijven het volgen. Het is inmiddels 2:30. Tijd voor het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
8: NPO Radio 1. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Betekent overigens niet dat mensen nu massaal hun geld gaan terugkrijgen. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. Daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet, omdat dat per sector moeilijk te bepalen is, zegt onderwijsminister Letschert. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met de wet. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet dat over 3 jaar moet worden gebruikt. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop niet alleen nummers, maar ook de namen van de kandidaten staan. De lokale partijen stellen dat raadskandidaten meer zijn dan een nummer.
2: En dan namen bij verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemiddag.
9: Het is drukker dan gebruikelijk en dat betekent wat op vrijdag, want dan begint de spits sowieso altijd al vroeg. Er staat al 490 kilometer file. Het is druk rond Arnhem door ongelukken en ook in Zuid-Holland en in Brabant staan veel files. Zo staat er op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je doet er toch nog 35 minuten langer over. Dan naar de regio Amsterdam. De A8 vanuit Zaanstad staat vast voor het Koenplein. Bij het Koenplein kan je daar niet kiezen voor de A10 West vanwege een ongeluk in de Koentunnel. Op de A8 heb je een uur vertraging. Bij het Koenplein kan je omrijden door de Ring Noord te kiezen en dan rij je om via de Zeeburgertunnel. Op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier vertraging door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn zorgt voor een uur vertraging tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. 2 rijstroken zijn daar dicht.
8: NPO Radio 1.
2: De Rode Draad. Maar de Rode Draad is niet alleen maar kommer en kwel, hoor. Son Cecilia probeert de wereld een beetje mooier te maken. Hebben natuurlijk ook gewoon aandacht voor hoe hij dat doet. Nou, onder andere door verwaarloze tuinen op te knappen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Vertelt hij zometeen alles over. Maar nu eerst.
10: Pas op, nu volgt een mening.
8: De Druktemaker.
2: En vandaag is dat Joost Omen.

0: zo over, maar nu eerst.
1: Pas op, nu volgt een mening.
2: De Druktemaker.
0: En vandaag is dat Joost Omen.
3: In NRC vorige week een artikel over het nieuw opgerichte bedrijf Think Twice. Think Twice is een commerciële afsplitsing van de politie. Voormalige, maar ook gewoon nog actieve agenten snabbelen bij als private onderneming die de drugscontrole van festivalorganisaties overneemt. Het werkt als volgt. Een bezoeker die ze pakken op drugsbezit brengen ze niet naar de gewone politie, maar naar het festivaltentje van Think Twice. Al daar wordt de bezoeker onder druk gezet direct via zijn haar of diens bankapp een boete te betalen. Doe je dat niet, dan word je alsnog uitgeleverd aan de politie en krijg je volgens Think Twice een strafblad. Dat de politie in het geval van een gebruikershoeveelheid harddrugs slechts zeer zelden overgaat tot vervolging, vertelt Think Twice, vertellen de bijsnabbelende agenten er niet bij, dat bedreigt namelijk het verdienmodel. De hoogte van de boete wordt ingeschaald door Think Twice zelf. Controle daarop bestaat niet. De opbrengsten vloeien terug naar het festival en naar Think Twice en dus niet naar de maatschappij. En als klap op de vuurpijl schermt Think Twice ermee dat hun aanpak preventief zou werken, terwijl daar 0,0 bewijs voor is. Een zeer discutabele partij dus. Met een zeer discutabele methode. Toch kiezen vele festivals ervoor om Think Twice in te huren. Dat komt omdat festivals als vergunningsvoorwaarden meekrijgen dat ze een zero-tolerance-beleid aangaande drugs moeten voeren. Tegelijkertijd krijgen ze te horen dat de politie vanwege onderbezetting niet voor elke pil uitrukt. Vergunningsvertrekkers willen iets, dus festivals moeten iets. Iets wat ze zelf niet kunnen, maar de organisatie die het wel zou kunnen is er te druk voor. Daar ontstaat dus een gat waar Think Twice induikt. En nu is mijn vraag, wat doet dat gat daar? Drugscontrole is iets delicaats en het lijkt mij onwenselijk om zoiets delicaats aan een partij die daar geld op verdient over te laten. Maar dat past in een trend, want als je dit gat ziet, zie je opeens nog een heleboel meer gaten. Ik krijg op Instagram advertenties voor privéklinieken. Ze springen in het gat dat de overvraagde huisarts laat. Ik zie een filmpje van een net opgerichte privéschool in Eindhoven. Tweetalig onderwijs, alleen betaalbaar voor de happy few. Zij springen in het gat dat de overvraagde juf of meester laat. Dat zijn allemaal ongewenste gaten op allemaal delicate gebieden van de maatschappij die je voor één ieder goed geregeld zou willen zien, maar die nu overgelaten worden aan de grillen van de markt. En dat is kwalijk, want de markt werkt vanuit schaarste. Think Twice wil niet dat de overvraagdheid bij de politie wordt opgelost, dan kunnen ze hun bedrijfje wel opdoeken. Hetzelfde geldt voor privéklinieken en overvraagde ziekenhuizen, voor privéscholen en overvraagde juffen. Bedrijven die maatschappelijke diensten verlenen hebben er geen belang bij dat de maatschappij beter wordt. Ze hebben er juist belang bij dat de maatschappij steeds rotter wordt. Anders gezegd, wanneer drugsgebruik op festivals goed geregeld zou zijn, zijn agenten hun snabbel kwijt. En door de opkomst van privéscholen, privéklinieken, geoutsourced drugscontroles, bijsnabbelende politieagenten en andere geprivatiseerde meuk die eigenlijk voor en door ons allemaal geregeld zou moeten zijn, verdwijnt het cement uit onze samenleving. Worden we een loszandig samenraapseltje waarin iedereen vooral zijn eigen schaapjes het droge ophosselt en niemand zich meer inzet voor het grote geheel. Men zelfs geagiteerd reageert wanneer iemand het opneemt voor het grote geheel, omdat het grote geheel jaar na jaar steeds grotere gaten vertoont, jaar na jaar meer teleurstelt. Dit alles was te kenteren geweest wanneer Oranje gewoon wereldkampioen was geworden en we allemaal weer het gevoel hadden gekregen een land te zijn in plaats van een bedrijventerrein. Helaas, het mocht niet zo zijn, dus zullen we het op een andere manier moeten regelen.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Anis, ik zag jou heel gefronst luisteren als jurist. Moet dit toch?
4: Ik schrik hiervan, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is zelfs wat mij betreft zover dat zo'n agent tuchtrechtelijk zou moeten worden aangepakt op het moment dat je hier aan meewerkt. En het heeft alles te maken met het feit dat er gewoon een gedoogbeleid is. En ik zeg er gelijk bij, ik heb op zo'n, noem je dan zo'n politiestraat ook gezeten. Dat is bij Defcon of bij Dance Valley. Dan zit je daar als advocaat en wordt iemand aangehouden en dan heb je gebruikshoeveelheid. Word je weggebonjourd, mag je niet meer terugkomen.
0: Okay.
4: Dus dan, dat is je straf op dat moment. Op het moment dat je veel meer bij hebt, dus een dealersindicatie, zoals dat dan heet, ja, dan zegt men, wacht even, dan komt de politie erbij.
0: Ja, dan moeten we aangifte gaan.
4: Precies,
0: doen. Ja.
4: Maar op het moment dat je een organisatie hebt die dan vervolgens geld aftroggelt, want zo is het, en terwijl er helemaal geen grondslag is om geld af te troggelen, ja, dan ben je wat mij betreft over de grens heen gegaan.
0: Oh, dus

0: NRC noemt het zelfs, festivals worden daarmee een proeftuin voor private ordehandhaving.
1: Ja, maar zo is het ook. Ik zou tegen festivals zeggen, denk twee keer na voordat je met dit soort mensen in zee gaat.
0: Helder. Goed. Dat gezegd hebbende, we gaan even over naar... Ik had het al beloofd, wat positiever nieuws.
1: Sorry, ja, sorry.
0: Nee, geen sorry. Zo is de wereld nou eenmaal. Ja, ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Ik kan wel proberen af en toe wat moois ertussen te planten. Dat doet Hovenier Son Sicilia sowieso, want hij gaat viral op social media met zijn films. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Anders even je Insta checken. Daar is te zien hoe hij gratis en voor niets verwaarloze tuinen opknapt van mensen die dat zelf dus niet kunnen.
2: Nou Martin, we zijn bij jou in de achtertuin. Waarom lukt het jou niet zelf om de tuin te onderhouden?
3: Ja, door de hernia en de uitvouw in de linkerpoot. Weet je wel, ik kan niet lang staan. Als ik 10 minuten gewerkt heb, leg ik 2 dagen plat.
2: Ik mocht Martin kosteloos helpen met zijn tuin. Een man die 43 jaar kaart heeft gewerkt totdat zijn lichaam hem in de steek liet.
4: Hoe voel je je?
3: Ja, fijn. Lai. Echt waar. 1000 maal dank.
0: Ja, heerlijk toch? Dit geeft toch eventjes positieve energie. Hij gaat trouwens door het leven als yard legend. Dat is zijn naam op social media.
1: Bescheidenheid tegen rek.
0: Ja, dat is toch mooi. Ja, hij heeft inmiddels trouwens meer dan 700 tuinen opgeknapt. Nou, de grote vraag bij ons op de redactie was natuurlijk, waarom doet hij dat? What's in it for him? En wat voor verhalen gaan er eigenlijk schuil achter dit soort verwilderde, overwoekerde tuinen? Dan kunnen we hem zelf gaan vragen, want hij hangt aan de lijn. Son, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoi. Nou, laten we maar bij het begin beginnen. Want hoe ben je op het idee gekomen om mensen gratis te helpen met het opknappen van hun tuin?
5: Nou, ik heb natuurlijk heel lang zelf een hoveniersbedrijf gehad. En ik zag altijd al dat de tuin voor iedereen eigenlijk een uitdaging is. Mm-hmm. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie. Nadat ik een hevig auto-ongeluk heb gehad in 2022. Waardoor ik mijn eigen bedrijf niet meer kon voortzetten zoals ik het wilde. Ben ik op het idee gekomen om mensen kosteloos te helpen. En dat zijn voornamelijk mensen die in een moeilijke situatie verkeren. Eenzaamheid, geen netwerk, geen vangnet, geen financiële middelen.
0: Ja.
5: En iedereen heeft bijna een tuin. Maar niet iedereen is in staat om die tuin te onderhouden. En om mijn steentje aan de maatschappij bij te dragen, dacht ik van, ik ga die mensen kosteloos helpen.
0: Juist. En dat doe je inderdaad helemaal gratis. Enige voorwaarde, Son, is wel dat je er een filmpje op social media van op wil mag zetten, toch?
5: Ja, dat is een voorwaarde. Kijk, ik ben natuurlijk geen vrijwillige klussendienst. Ik wil impact verspreiden.
0: Ja.
5: Ik wil laten zien dat het anders kan. Ik wil laten zien dat we vaker naar elkaar kunnen omkijken en moeten omkijken. En ik wil laten zien dat er achter elke voordeur een verhaal zit die je van de buitenkant niet ziet.
0: Ja, precies. En we hoorden het net al in het fragment. Daar hoorden we een man zeggen van, nou ja, ik had een hernia of ik heb een hernia. Daardoor kan ik mijn tuin niet onderhouden. Wat voor andere verhalen gaan er schuil achter die verwilderde tuinen?
5: Ja, van alles. Ik zie letterlijk echt van alles voorbij komen. Wat ik net al zei, eenzaamheid, financiële problemen, alleenstaande moeders, terminale mensen. Letterlijk van alles. Je kan het maar niet zo gek bedenken. Ik heb het al voorbij zien komen.
0: Ja. Laten we naar een van de verhalen luisteren.
2: Wat doet het met jou als jij ziet dat jouw tuin er zo bij staat?
6: Dat doet me pijn, want het is niet mijn stijl. Ik schaam me ervoor. Ik ben zelfstandig. Ik heb het altijd zelf gedaan. Maar door een minder goede periode in mijn leven heb ik het laten gaan.
0: Ja, je hoort dat, hè? Ook veel schaamte gewoon. Van ja, ik heb het laten gaan. Dit is niet mijn stijl. Dat kom je dus best wel veel tegen, of niet?
5: Ja, absoluut. Ik bedoel van heel veel mensen ervaren schaamte. Heel veel mensen durven, willen geen hulp vragen. En wat mooi is aan die video's is dat mensen zichzelf daarin gaan herkennen.
0: Ja.
5: Waardoor ze wel hulp durven te vragen. Waardoor die drempel gewoon wat lager komt te staan. En waardoor ze zichzelf herkennen. Ja. Ik krijg bijvoorbeeld berichten van mensen die zeggen van, na maanden jouw video's gezien te hebben, heb ik nu de stap durven te nemen om hulp te gaan vragen.
0: Och.
5: En dat is niet één keer. Dat hoor ik wel dagelijks.
0: Zo. Dus het is een soort van bijna een verborgen schaamte. Schaamte is al een soort van verborgen, maar dat het dubbel zit erop. Dat je denkt, nou oké, dit is misschien niet mijn stijl. Maar wie moet ik nou vragen om hulp? En waar gaan ze dan naartoe? Ik bedoel, vragen ze jou dan om hulp? Of kijken ze dan naar de buren? Hoe werkt dat?
5: Ja, van alles eigenlijk. Mensen vragen rechtstreeks voor een familielid, voor de buren, voor iedereen. Je kan het maar niet zo gek bedenken.
0: Ja.
5: Maar die fragmenten die je net liet horen, dat was Samira uit Amsterdam. En schijnbaar had zij zelf een keer eerder hulp gevraagd.
0: Mm-hmm.
5: Vertelde ze. Daarna had haar schoonbroer ook nog eens hulp gevraagd. En toen ik zei dat ik zou komen, ja, de tranen vloeiden natuurlijk over de wangen.
0: Ja.
5: Want wat ik doe is natuurlijk voor die mensen een lot uit de loterij. Want er zijn weinig mensen die dit kosteloos doet. Want het is natuurlijk ook fysiek zwaar werk.
0: Ja.
5: En ja, Samira, dat is gewoon een hele nette dame die in een hele vervelende situatie terechtkwam. En wat het voor mij nog pijnlijker maakte, was dat alle speelgoed van de kinderen, die stonden in de woonkamer. Dus die kinderen hadden niet de ruimte om in de tuin te spelen.
0: Dus dan krijg je dat werkt dus ook door binnen. Terwijl je zo'n mooie ruimte zou kunnen creëren, juist voor wat meer naar buiten gaan. Dat maakt dus het extra moeilijk. Maar hoe onderhoudt Samira daarna? Want als jij dan bent geweest, alles is er netjes aangeharkt en ziet er mooi uit. En daarna?
5: Ja, daarna is altijd de vraag. Ik merk nu toch wel dat die mensen die ik een jaar geleden heb geholpen, dat ze nou af en toe weer hulp willen gaan vragen bij mij.
0: Mm-hmm.
5: Omdat het niet is gelukt om de tuin te blijven onderhouden.
0: Ja.
5: Maar een hele grote groep, die is het wel gelukt om de tuin weer gewoon begaanbaar te houden. Dus het is echt heel divers.
0: Ja.
5: En heel vaak hebben we het ook over tegels eruit, groen erin. Maar voor heel veel mensen is het gewoon belangrijk dat ze gewoon een onderhoudsvriendelijke tuin hebben. Dus gewoon helemaal dicht met geen enkele groen erin. Omdat ze het zelf niet kunnen onderhouden.
0: Nee,
5: en
0: precies.
5: Omdat ze het ook niet kunnen betalen. Of welke reden dan ook.
0: Ja. Dus dat hele idee inderdaad. Hè, want dat wordt heel erg gepromoot. Van alle tegels eruit. Veel meer groen. Vergroenen. Maar ja, als je daar gewoon geen geld of geen tijd voor hebt.
5: Ja
0: dan is dat een beetje zonde uiteindelijk. Maar hoe zorg je er dan voor dat zo'n tuin er dan toch leuk uitziet? Ik bedoel, het moet natuurlijk geen tegelparadijs worden, toch?
5: Nee, uiteindelijk niet. Want ik ben, dit gaat verder dan wat ik aan het doen ben uiteindelijk. Want ik wil gewoon met woningbouwcoöperaties en gemeentes in gesprek gaan.
0: Uh-huh.
5: In ieder geval om echt de kwetsbare mensen in onze maatschappij, die een tuin hebben waar ze zelf niks mee kunnen,
0: uh-huh,
5: door welke reden dan ook, om die gewoon vanuit de bewoner zelf op te gaan knappen.
0: Uh-huh.
5: Zodat de bewoner het wel kan bijhouden. Aan bijvoorbeeld ouderen zit ik aan te denken om verhoogde borden te maken, waardoor ze gewoon zittend wel de tuin in kunnen.
0: Ah.
5: En gewoon lekker met de tuin bezig zijn. En dan kan je een gedeelte creëren, moestuin, siertuin, maar wel dat ze het zelf kunnen onderhouden.
0: Juist, maar dan noem je iets, je zegt woningbouwcorporaties, die moeten dus wel even aan de bak. Want die doen dus niks tot nu toe. Hoe zit dat?
5: Nee, die doen helemaal niks. En zij zitten zelf ook met hun handen in het haar. Dit is natuurlijk een probleem die al jaren speelt. En ik heb een oplossing klaar liggen. Ik heb al een plan klaar liggen. Maar ja, als ik daarvoor de kans krijg om mijn plan te presenteren en om daarmee aan de slag te gaan, ik denk dat we echt een win-win situatie gaan creëren. Ook voor de woningbouwcoöperatie zelf, ten opzichte van hun huurders natuurlijk.
0: Ja.
5: Dus ik wacht gewoon rustig op mijn gemakje totdat de kans zich dient. En dan pak ik het natuurlijk met beide handen aan. Want het is gewoon een plan die werkt. En vanuit de bewoner toe. Dus waar we het net over hadden, over tegels wippen.
0: Ja.
5: Het is niet voor iedereen van toepassing, maar we moeten gewoon kijken naar wie woont hier en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bewoner gewoon wel zijn tuin kan onderhouden. Want het is gewoon mogelijk.
0: Ja. Je hebt daar natuurlijk, je kan alle handjes gebruiken, neem ik aan, toch, Son?
5: Ja.
0: Ja?
5: Ik kan alle handjes gebruiken.
0: Kijk hier even aan tafel. Want ik heb hier een tuinliefhebber zitten. Toch, Bartje?
4: Ja,
0: je houdt toch van tuinieren?
4: Nee, ik zat al meteen te denken bij mijn buren. Of die een handje zouden. Maar die hebben allemaal tegels.
0: Ja?
4: Maar, of die misschien hulp zouden kunnen gebruiken. Maar de meeste mensen bij ons in de buurt onderhouden hem toch wel redelijk.
0: Ja, maar misschien kan je met Son mee.
4: Nou, dat lijkt me best leuk.
0: Son, zou dat een optie zijn?
5: Ja, tuurlijk. Iedereen mag zich mee. Ik heb ook in de afgelopen 16 maanden heb ik ruim 3500 vrijwilligers die zich bij mij hebben aangemeld.
4: Vanuit
5: alle hoeken in Nederland.
0: Zo.
5: Die willen helpen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, man. Ja, kijk, hier krijg ik een goede energie van.
7: Dit is toch echt.
0: En ik mag hopen dat die woningbouwcorporaties ook meeluisteren. Son Cecilia, hou ons op de hoogte en dank je wel voor dit gesprek.
5: Graag gedaan.
8: OO Den Haag.
0: Dan gaan we weer terug naar vermoeiende dingen. Zoals die protesten tegen AZC's. Ja, we moeten het er toch over... Ja, ik weet het. Ik weet het. Anies, we gaan het er toch even over hebben.
7: Ja, ik snap het ook.
0: Ze gaan vaak over veiligheid van inwoners. Hè? Dat is altijd het argument wat we horen. Asielzoekers zouden veel van onze dochters en vrouwen verkrachten. Zijn van de uitspraken. Het is een tendens geweest de afgelopen maanden. Maar nu blijkt dus uit onderzoek van de WODC... dat door de Tweede Kamer is aangevraagd dat het helemaal niet zo is. Hadjar, waarom wilde de Tweede Kamer dit trouwens laten onderzoeken?
8: Nou ja, eigenlijk wat je al zegt, hè, het speelt maatschappelijk super, super zwaar en super in heftige contexten. We hebben allemaal de rellen in Loosdrecht gezien, de brand daar ook. Hè. Dus de Tweede Kamer die wilde deze cijfers eigenlijk juist hebben, omdat criminaliteit en overlast rond asielopvang eigenlijk dus ook politiek een steeds grotere rol speelt. En er werden veel grote claims gedaan inderdaad over veiligheid, wat je eigenlijk al schetst, maar zonder een consistent landelijk beeld. Dus hoeveel bewoners zijn daadwerkelijk betrokken erbij, om welke delicten gaat het? En stijgt dat aandeel dus ook echt? Is het inderdaad een oververtegenwoordiging? Nou, daarom doet het WODC, die heeft het systematisch jaarlijks eigenlijk laten zij het onderzoeken. En het is vooral dus eigenlijk gemaakt om het debat hieromheen een beetje te objectiveren. En om te voorkomen dat losse incidenten, wat dus nu heel erg gebeurt, soort van gebruikt wordt als bewijs voor hoe een hele groep zich zou gedragen.
0: Want wat is uiteindelijk de uitkomst van dit onderzoek?
8: Nou, de uitkomst is dus eigenlijk dat ongeveer 3% van de 113.000 mensen die hier op een co-locatie bijvoorbeeld verblijven, verdacht wordt van een misdrijf. Voor context, dat was voor 2021 4% en is eigenlijk de afgelopen jaren vrijwel consistent, want 97% is dus niet, zeg maar, verdacht van een misdrijf. En wat misschien ook wel goed is om te zeggen, is dat het grootste aandeel van die criminele cijfers die je dan ziet, dat zit hem in vermogenscriminaliteit. Dus vooral winkeldiefstal. Dus veel, dat is eigenlijk het grootste wat je daar ziet. En van alle verdachte registraties betrof 16% geweld en 1,7% een seksueel misdrijf. Dus dat is denk ik even ook op dat punt dat je zegt wat je vaak hoort. Dat het om een overrepresentatie van verkrachting of iets anders zou gaan. Dat klopt statistisch gezien dus niet.
4: Dat is misschien wel goed om te zeggen. Dus winkeldiefstallen worden er wel iets meer gepleegd ten opzichte van asielzoekers.
1: Ja, maar ook dat valt te verklaren dus, natuurlijk. Op het moment dat je asielzoeker bent en je hebt geen omgeving, vangnet en ik praat het overigens niet goed, hè? Die winkel even voor alle duidelijkheid. Maar de omstandigheden zijn er natuurlijk naar dat je eerder dan tot de winkeldiefstal gaat. Overigens, als ik hem terugreken en extrapoleer, dan hebben we dus 3% van die 113.000 mensen zijn verdachten, dus nog niet eens veroordeeld. Daarvan, van die 3%, is dus 1,7% hebben we het dan over zedenmisdrijven? Ja. Ja, dan hebben we het over ergens ver achter de komma. Gerommel in de marge.
0: Maar het gerommel in de marge, dat zorgt dus wel voor voeding op een of andere manier om dit dan continu.
1: Ja, maar het was mij lang bekend, Natasja, dat het goedkope politiek was. Het is gewoon, valse beeldvorming. Ja, sorry dat ik zo fel erin zit hoor. Maar het komt ook omdat je creëert een bepaalde narratief, een valse narratief, wat uiteindelijk leidt tot rabiate haat richting een hele grote groep. Terwijl, je zei het zojuist al, de WODC heeft ook nog het ingezet, dat het echt gaat om ver achter de komma voor een x-aantal mensen. En dan denk ik, dit is het gevaar wat je als politicus en als politici hebt.
0: Juist, dus dit zijn de uitkomsten van dat wetenschapsonderzoek en datacentrum, wat ze hebben gedaan dus. Wart, het onderzoek toont dus aan dat die zogenaamde angst die demonstranten zeggen te hebben naar asielzoekers onterecht is. Wat doet de politiek hier verder mee?
4: Nou, ik denk dat het wel interessant is en dat deze cijfers ook heel interessant zijn voor asielminister Van der Brink. Als hij weer in overleg moet met gemeentes, als die zeggen van wij willen geen asielzoekers opvangen. Want onze burgers voelen zich niet veilig. Dus dit is zeker, denk ik, een rapport waar je het gesprek mee aan moet gaan met burgemeesters, gemeenteraadsleden, maar vooral ook burgers zelf, om mensen bewust te maken van maar wat zijn nou de gevolgen inderdaad van op het moment dat er een AZC geplaatst wordt in die gemeente. Dus ik denk dat asielminister Van der Brink deze cijfers goed kan gebruiken en ik denk dat het goed is als politici die vaak met dit soort cijfers schermen dit rapport ook lezen.
0: Ja, denk je dat ook, Hajar, dat de beeldvorming kan veranderen?
8: Ja, nou...
1: willen ze dat,
8: nee,
1: vraag ik mij.
8: Nee, ja, want, nee, want dat, wel. Dat denk ik dus. Ik denk dat het goed is. Kijk, beleid wil je uiteindelijk gewoon op de feiten gebaseerd hebben. Ik denk wat we ook zien, want inderdaad, dit rapport laat dus eigenlijk zien, en wat Wart zegt, klopt inderdaad, op vermogensdelicten is het meer. Mm. Maar als je dus de sociologische factoren gaat meerekenen, dus of mensen in armoede leven of niet, en heel veel mensen die in zo'n co-locatie zitten, nou, die zitten op overvolle locaties, met andere risicofactoren, psychologisch, die ze meenemen. Als je daarvoor controleert, dan zijn ze dus niet overgerepresenteerd. Dus dat is goed om te zeggen. Het zijn vaker mannen. Dus dat is ook nog een factor die meespeelt. Als we een representatieve groep in de Nederlandse samenleving zouden pakken met hetzelfde socio-economische klassement en ook dezelfde soort van genderverdeling, dan kom je dus eigenlijk op iets soortgelijks uit. Maar het is even in aantallen niet een representatieve vergelijking. Maar ik denk, heel eerlijk, dat vaak denken we toch snel als mensen dat als je de cijfers brengt en als je de ratio brengt, dat dan het gevoel zich aanpast. Mm. Maar we weten eigenlijk vanuit de gedragspsychologie dat mensen eerst een gevoel hebben en dat ze op zoek gaan naar ratio en cijfers en uitleg.
0: Om dat te bevestigen.
8: Om dat te bevestigen.
1: Ja, cognitieve dissonantie noem je ook.
8: Ja, en ik denk wat hieronder zit is, denk ik, ik weet niet of dit rapport voor de mensen die de straten opgaan en die een gevoel hebben van controleverlies of angst, of misschien toch ook angst voor het onbekende, en toch ook, denk ik, een raciaal element. Hè. Mensen lijken niet op me, dus het is eng. Ik denk niet dat dat weggaat met dit rapport, omdat het gevoel niet weggaat en het gevoel hier niet mee geadresseerd wordt.
0: Het is eenmaal al gevoeld. Dat deed jou trouwens ook denken, Annies, heb ik begrepen, op die uitspraak van Dylan Jessegus, hè, de VVD-leider in 2023.
1: Dat is precies het punt wat ik net wilde maken. Ik snap wat je zegt. Tegelijkertijd ben ik het eens ook met Wart. Als een Mona Keizer of een Carlien van der Plas of een Wilders, niet alleen de minister van asiel en immigratie, maar die mensen ook zeggen van ja, maar wacht even, in op het moment dat ze worden geïnterviewd en het dan niet hebben over terugschieten van agenten, maar gewoon even specifiek zeggen, ja, alsof het niets is, maar daar hebben we denk ik straks wel over. Maar dat zij dan zegt van ja, nou, ik heb goed nieuws, hè, samenleving, burgers, het valt allemaal wel mee. Maar dat willen ze niet, want het is hun voedingsbodem. Ja. Want zo komen zij in de peilingen, staan ze ergens bovenaan en krijgen ze de stemmen. En hetzelfde geldt dus voor Dylan. Hè. Kijk, heel lang was al duidelijk dat er e-mailconversatie was, correspondentie, waaruit blijkt dat Dylan gewoon...
0: Want even voor de duidelijkheid, ja, het gaat dus over de bewering. Ja, even wat context. Het gaat over de bewering. Dat hebben ze enkele keren gedaan. Dat er dus heel veel en duizenden mensen naar Nederland komen via nareis op nareis. Ja, en bleek pertinent niet waar te zijn. Ja. En dat bleek dus ook uit recent openbaar gemaakte e-mails van ambtenaren.
1: Ja.
0: Toch?
4: Ja, zij was destijds de minister van Justitie en Veiligheid.
0: Exact. Het is goed dat jij dat er nog even...
1: Onbelangrijk.
0: Ja, heel belangrijk.
1: En dat duizenden, dat was in de Volkskrant. Hè? En die tijdlijn is heel erg belangrijk. Want wanneer ze dat zei in de Volkskrant, toen was nu uit onderzoek gebleken, via een WO-onderzoek, dat zij toen al bekend was. Mm. Eerst was het, had ze bekend mogelijk kunnen zijn. En nu is het dat ze bekend was met het feit dat het maar om, uit mijn hoofd, 110 of zo, in ieder geval rond de 100.
0: Maar feit is wel, dit is wel gezegd en het heeft het leven gekregen.
1: Nou, maar dat is het. Maar dat is precies mijn punt wat ik wilde maken, Natasja. Het gaat hen allang niet meer om... Dat is mijn perceptie, hoor. En misschien heb ik een bittere blik erop, maar het gaat hen niet meer om het echte nieuws. Mm. Het gaat erom, wat kan ik ervoor, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn achterban, hè, dus de rechtse achterban, kan mobiliseren, en wat moet ik zeggen om hen te trekken? Mm. Zover gaat het, zelfs zover dat op het moment dat de ambtenaren zeggen van het klopt niet, het klopt niet, dan zeg je ja, maar ik kan er niet van afwijken. Je bent pot committed en ik wil dat beeldvorming in de stand houden.
0: Dit is dus wat jij ook bedoeld had, Jar. Ja. Het zaadje is eenmaal geplant.
8: En kijk, ik denk dat gevoel is één ding. Maar inderdaad, als je het hebt over politici, degene die ook zich buigen over wat voor een beleid, wat voor een wetten willen we met elkaar gaan maken, dan verwacht je toch ergens een voorbeeldfunctie die op zijn allerminst gebaseerd is op wat zijn de feiten en wat zijn de cijfers. En als de cijfers laten zien dat er inderdaad wel bijvoorbeeld een overrepresentatie is op vermogensdelicten. En kijk, elke percentage criminaliteit is er één te veel, maar die hebben we ook breed in onze samenleving, zeg maar buiten de wereld van de COA's. Dus daar kan je breed iets aan doen.
0: Juist. Goed, we gaan het er zo meteen nog verder uitgebreid over hebben. Dit was in ieder geval het eerste uur van de Rode Draad. Ik praat zo meteen verder met mijn panel. Tot zo.
7: NPO Radio 1.
9: Jeroen van Kan. Zomer op de Gifsbelt van Bibi Dumontak begint als een zomers dagboek, maar groeit uit tot een vurig betoog wanneer ze het opneemt voor de natuur. Bibi Dumontak zal er zijn. Ideaal is het leven pas als er bijna niets gebeurt. Elke dag één klein voorval dat je dan tot in de details kunt opschrijven. Een zin uit het zwijgen van J.J. Voskuil. Het sluitstuk van zijn grootste levenswerk, zijn dagboeken en onze taalschat. En dichter Tjeerd Bruinja komt. Hij heeft teksten geschreven voor de cd Broedplaats. René Appel bespreekt het DNA van Django McCoy.
10: NPO Radio 1.
9: Morgen, vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
7: Natasha Gibbs.
0: You love it or you hate it. De zachte G. Met Leo Alkemade bespreek ik straks waarom we allemaal de zachte G zouden moeten omarmen. En ik praat natuurlijk door met mijn panel. Anis Boumanjal, Hadja Yacoubi en Bart van Ruiven. Maar dat doe ik allemaal na het NOS Journaal van 3 uur met Michiel van der Velde.
17: Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog en vorig jaar nog eens met 3%. Volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Dat betekent niet dat mensen nu massaal geld terugkrijgen. De komende tijd moet blijken hoe andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad ernaar kijken. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet dat over 3 jaar moet worden gebruikt. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van de kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet, waarmee al veel is geëxperimenteerd, staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. De lokale partijen zeggen dat raadskandidaten meer zijn dan een nummer. Ze zijn voor modernisering van het verkiezingsproces, maar vinden dat dit een grens overgaat. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. Daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Job MBO, die opkomt voor MBO-studenten, is blij met de stagevergoeding, maar ziet nog verbeterpunten.
18: Wel kijken we er een beetje tegenop dat er nog geen minimumvergoeding aan vastgebonden is. Want daardoor kunnen nog steeds ongelijkheid ontstaan en dat is wel heel jammer. Maar we moeten maar gaan zien hoe het in de praktijk gaat. Maar op zijn minst zijn er stappen opgenomen en daar zijn wij altijd heel erg blij mee.
17: Op dit moment krijgt in het mbo maar 43% een stagevergoeding. In het hbo ligt dat percentage een stuk hoger. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met de wet die op z'n vroegst over 1,5 jaar kan ingaan. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. Drie Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. De fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt. De Duitse voetbalbond zegt dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten. Dat blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligatie in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft, zegt economieredacteur Roeland Muller.
19: Wat betreft die aandelen zeggen zij, die aandelen zijn heel veel waard geworden in de afgelopen jaren. En we moeten dus oppassen dat ze dus in onze totale portefeuille, in ons hele aandelenpakket, niet te veel waard worden. Dus moeten we een deel verkopen, anders worden we te afhankelijk van een paar grote bedrijven. En dat is trouwens ook iets waar de Nederlandse Bank onlangs voor waarschuwde. Ja, en of de instabiliteit binnen de VS daar ook nog iets mee te maken heeft, daarover zeggen zij niks.
17: Spanje en Portugal bereiden zich voor op de volgende hittegolf. In Portugal is het vandaag en morgen code rood. En ook in Spanje is het bloedheet, zegt correspondent Miral de Bruyne.
20: Bijvoorbeeld hier in Madrid is het normaal gesproken begin juli ongeveer 31, 33 graden. Nu hebben we het toch wel over zo'n 39 graden. Vandaag al 38 graden. In Lissabon zou het rond deze tijd begin juli dus ongeveer 27, 29 graden moeten zijn. En daar zijn de temperaturen nu al tussen de 34 en 37 graden.
17: Er is een grote kans op bosbranden, waar ze in Zuid-Frankrijk ook al volop mee te maken hebben. En ook wordt gevreesd voor watertekorten en problemen met de energievoorziening. Het weer, vooral in het zuiden zon. Op andere plekken zijn er ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden.
0: En dan namen bij verkeersinformatie. Dennis Mooij, wat heb je allemaal voor ons?
21: Nou, er staat 635 kilometer file verspreid over het hele land. Het is druk rond Arnhem en ook in Zuid-Holland en in Brabant staan veel files. Maar ik begin op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen heb je 20 minuten vertraging door bergingswerk. Dan de A8 naar Amsterdam voor het knooppunt Koenplein. 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Woerden doe je er 25 minuten langer over door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum is het oponthoud een half uur. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen heb je een uur vertraging. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen na een ongeluk.
22: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: eBoekhouder.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: NPO Radio 1.

0: Zitten jullie er lekker in? Ja?
1: Ja,
0: ja, zeker. Ja, lekker ontspannen hier aan tafel. Welkom terug trouwens bij het tweede uur van de Rode Draad. We hadden het er net al over, hè? Het Nederlands elftal is uitgeschakeld. WK. Marokko. Ik ben voor. Ik hoop gewoon dat Marokko uiteindelijk wereldkampioen wordt. Hoe zit het met jullie?
2: Ik hoop met je mee, hoor. Ik hoop met je mee. Ik heb nu het gevoel, dit toch moet toch wel het moment zijn. Ze zaten er heel dichtbij in Qatar.
0: Ja.
2: En de Afrika Cup is gewoon gewonnen door Marokko. Ik moest wel lachen trouwens. Senegal die een penalty krijgt, alsof het een déjà vu was. Ja. En ik zat tegen de tv aan te schreeuwen. En loop nu dan weg als je man bent. Ja, mevrouw keek maar, die gast is gek. Ja, hij liep toch weg bij de Afrika Cup. Of je het nou eens bent of niet, je loopt nooit weg.
0: Nee, dat is echt heel lelijk. Dat is gewoon niet mooi.
2: En dat een speler hem terug moet halen, een ander speler. Maar
0: precies.
2: Senegal is daarna uitgezet. En Marokko die dan, en dan denk ik, ja, vorige keer bijna. Nu de Afrika Cup gewonnen, laten we hem dan maar afmaken. Strik eromheen en we gaan door.
0: Even voor de duidelijkheid, voor als je net ingetuned bent. Je hoort Anis Boumandjal, Hajar Yacoubi aan mijn rechterhand en Wart van Ruiven aan mijn linkerhand. En dit is mijn panel voor vandaag. Zijn jullie trouwens opgebleven? Jij wel dus, Anis. Ja. Jij ook, Hajar?
3: Ik had toevallig die volgende dag geen vroege start in de ochtend. Dus ik dacht, ik slaap wel bij nadat de wedstrijd voorbij is. Wat dus echt lang werd, want het was en verlenging en penalties. Dus ik dacht op een gegeven moment wel van oké, daar gaat mijn inslaaptijd.
0: Oh ja.
3: Maar ik ben wakker gebleven.
0: En jij, Bart?
4: Ja, ik heb het vanuit mijn bed gekeken met een half oog en tijdens de hydration breaks even zo wegsukkelen en dan toch terugkomen.
0: Precies,
4: Toen dacht ik, dan kan ik nog heel even 2 uurtjes slapen. En toen om 7 uur 's ochtends begonnen de buren met de verbouwing. Dus het was een korte nacht, maar het was het wel waar. Het was een mooie wedstrijd. Vond
0: ik was nog heel even mijn hart aan het terugplakken, mijn Curaçao's hart, weet je wel. Ik was heel even. Ja. Maar goed, het feit dat Marokko door is, gaf wel weer troost. Ik begreep trouwens wel dat jij met een ambivalent gevoel hebt gekeken naar de wedstrijd.
2: Ja, ik ontwaarde iets. Ik voelde dat ik inderdaad met een soort van tweestrijd zat. Dat voorbeeld dat Gakpo scoort.
0: Ja.
2: Dat hij naar de grond gaat. Ik dacht even, zit hij nou de Shizou te doen? Zoals al die. Maar hij was gewoon aan het huilen. Hij was bevangen door emotie. En dat raakte me. Ik wilde juichen voor hem. Ik wilde blij voor hem zijn. Ja. En dat was ik ook ergens. Maar iets in mij trok me weer terug. En zeg, ja, maar als je te blij bent, hierdoor gaat Marokko niet door. Dus ik voelde een twee. Ja, maar dat is echt. Bijna schizofreen voelde het.
0: Oh,
2: en, en toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Maar dat was wel even een reality
0: check. Hoe kan dat nou? Je woont in Nederland en tegelijkertijd heb je een Marokkaans hart.
2: Gek is. Ja, nou ja, maar het is moeilijk. Weet je, wanneer het allemaal op zijn plaats viel. Want wat mijn ziel was verdrietig en blij op momenten tegelijk tijdens de wedstrijd. Voor beide kanten. Maar het viel wel allemaal op zijn plaats een dag daarna. Toen al die bagger over die spelers heen kwam. Toen dacht ik, dat is waarom ik vanuit een dieper gevoel. En gevoel laat zich niet leiden, laat zich niet redigeren. Vanuit een dieper gevoel toch voor Marokko onderaan de streep ben.
0: Ja.
4: En waar zit hem dat dan in?
2: Nou ja, gewoon dat een deel van Nederland. En je kan niet meer spreken over een klein deel of een marginaal deel, maar een deel van Nederland het kennelijk normaal acht om iemand op zijn afkomst te veroordelen omdat hij penalty mist. Op het moment dat je zegt van nou ja, op het moment dat Affelay in het programma zegt, ja, ik kies voor, met mijn hart kies ik nu op dit moment voor Marokko, dat zijn loyaliteit richting Nederland ter sprake wordt gebracht en in twijfel wordt gebracht. Je kan blijkbaar het voor een groot deel van Nederland het gewoon niet goed doen. En dan denk je, weet je wat, als jij me wegduwt, dan ga ik ook weg.
0: Maar Anis, misschien heel duister, had je het anders verwacht?
2: Ik blijf hoop hebben. En waarom blijf ik hoop hebben? Ik ben gepokt en gemazeld. Maar ik heb nog een klein kind van 11 die met mij voetbal aan het kijken was. Ja. Laat de school dat maar niet horen. Maar die was ook aan het kijken. En ook bij hem zag ik dat ambivalente.
0: Ja?
2: Want hij kent alle spelers van Nederland, speelt FIFA. Maar wilde ook dat Marokko. En dan denk ik, ja, zal het hem dan ook moeten overkomen wat ik allemaal heb moeten meemaken. Nou klinkt het heel heftig, maar ook ik heb momenten gehad dat ik 2 keer zo hard heb moeten werken en om gezien te worden. En nou, daar kan Hajar ongetwijfeld ook over meepraten. En heel veel Marokkaanse Nederlanders die om erbij te horen, je kennelijk een extra stap moet maken of een extra zet moet. En daar zit ik een beetje mee, dat ik denk van, ik heb nog de hoop dat het op een gegeven moment verwatert. Maar ik vrees dat het ijdele hoop is.
0: Ja, want ik snap je wel. Het is toch je hoopt op het beste.
2: Ja.
0: En dan gebeurt het toch niet. En dan denk je, shit.
2: Ja.
0: Toch,
2: weet je wanneer ik dat had? Ook bij de uitslag van de verkiezingen. Waarin je dan ziet dat en helemaal toen Wilders de grootste werd. Ik voelde zo'n teleurstelling. Niet voor mezelf. Maar echt voor mijn kinderen. Denk ik, is dit waar de derde, vierde generatie nou mee te kampen moet?
4: Ja. Mag ik hem omdraaien? Want... Ja. We hadden deze discussie bij ons ook op de redactie. En ik had er eerlijk gezegd helemaal niet zo goed over nagedacht. En ik snap je emotie helemaal. Maar ik heb ook een collega van Marokkaanse afkomst. En die zei, ja, ik ben van Marokko. En toen dacht ik, hè? Maar als je... ergens dacht ik, het is ook juist heel mooi om juist met z'n allen wel voor Nederland te zijn. Dus ik had niet bedacht waarom zij dan voor Marokko was. Maar daar zat ergens bij mij een soort teleurstelling, is natuurlijk een groot woord. Ik bedoel, iedereen moet zijn voor wie die is. Maar het is ook het gevoel van...
0: Je was verbaasd.
4: We zijn toch een team.
3: Misschien één ding, zeg maar. Ik denk, er is wel een bijzondere complicatie in sport. En dat is dat tijdens een wedstrijd maar één ploeg kan winnen. En daardoor lijkt het dat voor de een zijn ook betekent dat je tegen de ander bent. Ik denk dat is even misschien goed om te...
0: Zo, ja.
3: Want identiteit is niet soort van een taart. Dat als je een stuk naar Marokko gaat, dat je dan minder voor Nederland hebt. Nee. Maar in sport wordt het natuurlijk uitsluitend. Volgens mij vond ook iedereen het jammer dat Nederland tegen Marokko zo vroeg op dit stadium moest. Want ik merkte ook bij mezelf, ik was voor Nederland aan het jagen, toen voor Marokko. Dan in één keer komt het samen en denk je, oh ja. En ik denk wat misschien wel ook nog interessant is, kijk, Afellay inderdaad, die kreeg heel veel over zich heen. Die heeft 53 interlands gespeeld voor Nederland. Ja. Als iemand heeft bijgedragen aan het succes van Nederlands voetbal, nou, dan is hij het wel. En dat werd hem heel erg kwalijk genomen. Terwijl ik denk ook, stel je voor, hè, je hebt een schaal van 1 tot 10. En je bent 8 op de 10 op die schaal voor Nederland. Maar misschien is Afellay wel 9 op de 10 op die schaal voor Marokko. Dan is die dan minder waard dan iemand die misschien 0 voor Marokko is en 7 op de 10 voor Nederland, zeg maar. Het is gewoon, ik denk dat heel veel mensen voelen gewoon veel voor allebei. Maar wat misschien nog een punt is wat ik nog niet zoveel heb gehoord en wat denk ik toch wel belangrijk is hierin. Als we het hebben over identiteit, ik denk dat heel veel Marokkaans-Nederlandse mensen opgegroeid zijn of mee hebben gemaakt dat er veel negatieve retoriek is rondom het Marokkaans zijn. Even als ik zelf kijk naar mijn jeugd, ik ben opgegroeid en ik weet nog dat ik als tiener heel erg geschrokken en geraakt was toen ik voor het eerst mijn Wildersbewustwording had. En ook op de basisschool, dat er dan soms kinderen waren die zeiden, ja, jij hoort hier niet. Of dat je dan in één keer de eerste minder uitspraak van Wilders hoort. En daarmee, zeg maar, heel veel mensen kennen de ervaring dat je bijna moet, dat Marokkaanse stukje identiteit, dat je dat moet rechtvaardigen, dat dat moet uitleggen, dat het vaak een negatieve connotatie is. Wat sport ook doet, is dat het eigenlijk heel veel dingen heel simpel maakt. Je mag al die lelijkheden, die kan je even vergeten, al die complicaties, al die struggling van identiteit. Je doet gewoon een jersey aan en je zegt, nou, ik kan nu laven in soort van trots en ik hoef niet met al die complexe dingen te delen.
0: Nou, dat had ik dus ook met Curaçao. Ik dacht, oh my god, ik moest zelfs huilen toen ik het volkslied hoorde.
3: Ja,
0: tijdens het WK, weet je. Dat maakt wat los bij je. Het is een stukje van je, toch?
3: Ja, maar dat is dus denk ik zo'n belangrijk iets. Is dat heel veel mensen die kunnen in één keer een soort van positieve identificatie voelen met dat onderdeel van hun identiteit. En ik denk dat dat iets is wat misschien in heel veel mensen nog soort van een bepaalde zalving nodig heeft.
0: Ja, en dan die verbazing wat jij zegt dan, Wart. Dat snappen we dan wel, denk ik. Ik spreek nu eventjes voor ons allemaal, maar dat moeten jullie maar eventjes uitleggen of nuanceren. Maar dat betekent nog niet dat die leeuw in ons niet beetje aan het grommen is.
4: Interessant. En dat is inderdaad een deel van de discussie die ik op dat moment nog totaal niet begreep. Maar goed, ik vind het wel interessant hoor. En inderdaad wat je zegt, sport, dat je bent voor de een of voor de ander. Je kunt niet voor allebei zijn. Maar jullie zeggen eigenlijk, het kan wel een beetje.
2: Ja, misschien dat Wart, kijk, wat Haja net heel mooi zei. Ik kan ook honderden anekdotes nemen. Wanneer je op een gegeven moment als inferieur voelde, weggezet door een klasgenoot of op wedstrijd of door een leraar. Ik kan honderden voorbeelden noemen. Het heeft me alleen maar gezegd, maar jij maakt dat niet mee. Althans, daar ga je vanuit. En
4: ik zie het dus ook niet zo. Dus
2: dat is het. En ten tweede is het. weet je, het is mijn vader, het is mijn moedersland. Mm. En wat zij mij allemaal hebben bijgebracht. En ik ben gekomen waar ik nu ben. Ik heb dat allemaal te danken aan die mensen. Mm. Om die dan vervolgens daar niets voor te voelen. Terwijl zij zonder meer voor Marokko zijn. Mm. Ja, daar hoef ik mij niet. Ik zeg niet dat je dat zegt door Wart, maar daar hoef ik mij niet voor te verantwoorden. Ik zeg daar wel bij, het is ambivalent. En dat is juist dat Nederland ook in mijn hart zit. Tuurlijk, want anders had ik dat ambivalent in.
4: En dat is natuurlijk
1: hoe zuur is het dan, hè? Na die feestvreugde. Het was natuurlijk te gek, de overwinning van Marokko. Nou goed, daar komen dan ook onrusten bij kijken enzovoort. Tuurlijk. En dan wordt dat toch weer politiek gepakt. Laten we heel even luisteren naar wat Mona Keijzer deed.
5: Veel sneller ingrijpen, gebieden afzetten. En ook gewoon eens een keertje op de benen uiteraard. Maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
6: Terugschieten?
5: Jazeker. Ja. Nee, maar jongens, dit gaat toch niet. Nee. Dit kan toch zo niet doorgaan?
1: Anies, leg even uit. Wat doet Mona Keijzer hier eigenlijk?
2: Mona Keijzer heeft er een handje van. Wacht, laat me eerst even tot 10 tellen. Of hebben we daar geen tijd voor?
1: Neem je tijd, dan maken we het.
2: Nee, maar waarom? Omdat dit ergert mij. Dus precies ook, hè, om het nog eens uit te leggen. Dus precies ook waarom dat weggeduwd worden van het Nederlandse. De Nederlandse beleving die je hebt. Het hart die je hebt voor Nederland. Dit soort politici zorgen ervoor dat je daardoor distantieert.
1: Dat het een zij-wij ding wordt.
2: Precies. Als we kijken naar wat zij hier zet, volgens mij, en het riekt het naar zelfs strafrechtelijke uitlatingen.
1: Ja, want ze zegt terugschieten.
2: Aanzetten tot geweld mag niet. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dit is de politie en die heeft de geweldsmonopolie. Tegelijkertijd heeft de politie helemaal niet de vrijheid om te schieten. Er is helemaal geen aanleiding om te schieten onder deze omstandigheden. En dat maakt dat Mona Keijzer voor de zoveelste keer, en bij haar zit het gevaar ook nog eens, dat het iets schijnheiligs heeft. Mm. Want Wilders, dat moet je hem nageven, is gewoon recht toe recht aan. Die zegt in je gezicht hoe het zit. Daar kan je de meeste vreselijke dingen horen, maar loopt er niet van weg om te zeggen, ja, maar ik ben zo.
1: Maar is het strafbaar wat ze heeft gezegd?
2: Nou ja, ik denk dat het eraan. U mag best weten dat we dat aan het onderzoeken zijn. Ik ben benaderd door een instantie. Ik ga nu nog niet zeggen welke instantie. Omdat ik nou nog het gesprek nog niet, dat is vandaag nog vers geweest. Maar we gaan kijken in hoeverre onderzoeken in hoeverre dit strafbaar is. Eerder heeft ze al uitlatingen gedaan, hè, die tegen de grens aan waren, of misschien net erover. In het debat mag heel veel. Mm. Maar onomwonden zeggen, en eigenlijk indirect als politicus zeggen tegen de politie, de volgende keer moet je gewoon maar schieten. Ja, ik ben benieuwd hoe een strafrechter hierna gaat kijken.
1: Mm. Wart, hoe is hier in Den Haag op gereageerd?
4: Nou, ik denk, ik heb er weinig andere politici eerlijk gezegd over gehoord. Maar ik denk dat de politie, wat je zegt, prima in staat is om zelf te oordelen op welk moment ze.
1: Maar geen verontwaardiging, zoals toen Gidi Markeshauer bijvoorbeeld ook best wel.
4: Ik wil zeggen dat ik hier niet specifiek mensen over gehoord heb. Ik wil niet zeggen dat ze het niet gedaan hebben, maar ik durf het niet te zeggen.
2: Nee. De reces, denk ik, komt eraan, dus zit al met hun hoofd te richten. Maar daar ligt precies het probleem, Natasja. Het feit dat Mona het zegt en een deel van Nederland, maar nog altijd niet overgrote deel, dat misschien ook denkt, is één. Maar het andere deel van Nederland, die dat daarvan distantieert, maar daar niet openlijk voor distantieert. Dat zorgt ervoor dat dit op een gegeven moment aan de bovenkant blijft.
1: Mm, mm. Het voelt ook, hè, daar duidde je, refereerde je eerder al aan, Anies, het racisme dat loskwam na het verlies van Nederland. Voetbaltrainer Clarence Seedorf die roept in ieder geval alle partijen op om actie te ondernemen tegen racisme in het voetbal.
7: The group of players, the coaches, the federation, who is already taking some actions, FIFA, all the institutions, the politicians in the Netherlands, real actions to punish those who behave in this way. Racism, discrimination should not have any place in our society.
1: Ja, Anies, en trouwens Hajar en ook Wart, deze oproep is al vaker gedaan natuurlijk.
2: Ook door Clarence, al heel lang geleden ook.
1: Ja, hoe doeltreffend is dit nog? En zeker als we dan dat soort taal als wat Mona Keijzer bijvoorbeeld uitslaat, dan horen daarnaast.
2: Nou, maar dat is precies het punt. Op het moment dat het andere overgrote deel, wat ik zojuist zei, niet opstaat en Mona Keijzer en andere politici en zeggen van dit kan gewoon niet. Mm. En dit veroordelen. Ja, dan komen we geen stap verder, Natasja. Dan blijven we rondcirculeren en onderaan onderaan de streep zitten we op dezelfde plaats. Ik geloof er gewoon bijna niet meer in. Mm. En dat is een pessimistische gedachte hoor. Mm. Voor iemand die heel optimistisch in het leven staat. Als je me een beetje kent, dan weet je dat. Mm. Maar ik denk op het moment dat je een dag daarna dit soort bagger en dan en de volgende dag daar weer naar en Mona Keijzer dit laat uitspreken. En ik zie de collectieve verontwaardiging niet.
1: Hadjar, denk jij dat het zou helpen als politici zich nu nog uit zouden spreken?
3: Jawel, ik denk uiteindelijk normeren, dat is super belangrijk. Zeker mensen die een voorbeeldrol hebben. Mm-hmm. En inderdaad, ja, wat we zagen, Summerfield, Timber, nou, die missen inderdaad zo'n goal. Ik ging toen ook toevallig meteen naar Instagram en dan inderdaad, als je dan in die comment-sectie ziet, je ziet foto's van apen, je ziet allerlei racistische... Ja, maar dit is denk ik wel weer het punt dat het dus heel voorwaardelijk is om omarmd te worden als speler die misschien ook herkomst ergens anders heeft liggen. Want als ze het goed doen, dan zijn het onze jongens. En als ze het slecht doen, dan krijgen ze dit soort racistische bagger over zich heen.
1: Het is trouwens iets structureels, dat zei jij eerder ook al, Anies. Femke Halsma, burgemeester van Amsterdam, stipte dit ook aan tijdens haar speech voor Kitty Kotti, herdenking slavernijverleden.
6: Wij leven met de lelijke erfenis van honderden jaren slavernij en handel in slaafgemaakte mensen. In delen van onze samenleving is er nog altijd een diep verankerd racistisch mensbeeld. Daar leeft het idee dat een echte Nederlander wit is. En dat onze nationale gemeenschap via bloedlijnen door wordt gegeven.
1: Ja, Halsema stipt hier aan dat het dus een chronisch probleem is in onze Nederlandse samenleving. Ze refereerde overigens ook naar het shirt dat de spelers aan hadden. Het Pata-shirt. Ja. Prachtig shirt. Waar ook al die lijnen oplopen. Maar die lijnen, dat gaat meer over empathie en wat ons wel verbindt met elkaar. En onze geschiedenis enzovoort. Maar hoe ga je dit in hemelsnaam tackelen?
2: Laat ik er iets positiefs tegenover zetten.
1: Graag.
2: In één generatie, want we zijn maar één generatie verder van de gastarbeiders. Maar misschien Surinamers, wat twee generaties misschien. Maar kijk wat we allemaal hebben bereikt. In één generatie zitten de, als ik over de Marokkaanse Nederlandse mag spreken, in de politieke wereld, in de advocatuur, chirurgen, CEO's, in de grote bedrijven. We hebben zoveel bereikt. Mm. Dus je kan. Het is voor ons ergens een voedingsbodem geweest om nog harder te gaan. Voor mij, als ik voor mezelf spreek, is het een voedingsbodem geweest om nog harder te gaan werken, om nog beter te zijn, om nog scherper, stapje voor te zijn. En kill them with excellence. Dat is wat mijn vader altijd heeft meegemaakt. Hij haatte het als ik me ging beklagen. Mm. Kill them with excellence. En dat blijf ik dan terugzien bij heel veel Marokkaanse Nederlanders. Of nou een Hajar is die zich de plek heeft gelegd. Of de voetballers die een podium hebben en Nederland verslaan. Op een grandioze wijze. En wat zo meer. Ja, dan denk ik de Abu Talibs en wat zo meer. Dan denk ik, ja, weet je. Je kan ons niet klein krijgen.
1: Hadjar?
3: Ja, ik.
1: Is ook wel vermoeiend, of niet?
3: Nou. Nee, ik zat even.
1: Ik bedoel, ik voel je energie hoor.
3: Ja, ik denk dat dit inderdaad. Kijk, er is veel retoriek vanuit uitsluitende groeperingen over dat het mensen zijn die niet bijdragen in de samenleving. En volgens mij laat Annie's duidelijk zien dat. Nou ja, meiden met een niet-westerse migratieachtergrond doen het beter. Je ziet op veel fronten dat goed gaat. Ik zat moeilijk te kijken, daarom zei je volgens mij dat vermoeiende. Maar dat is ook omdat ik even bleef haken op dat kill them with excellence. Omdat we dan. En ook dat je krijgt ons niet klein. Dan blijft het nog steeds een soort van. Ja, en het blijft een wijzij. Terwijl ik denk, ja, jongens, we moeten gewoon ophouden met. En ik weet niet hoe we dat gaan doen. Maar we moeten ophouden met het gevoel hebben dat. I don't know, dat I don't know, als ik hier zit, dat het anders is dan Wart. En we zijn allebei in Brabant opgegroeid bij wijze van. Maar het wordt
2: is anders. Het wordt door veel van mensen anders gezien.
3: En dat is waar. Ik ben daar niet, zeg maar, inderdaad. Want ik ben
2: ik zou het ook anders willen zien. Ja. In andere. Maar ik zeg daar gelijk wel. Ik ga niet in een imposter syndroom zitten. En dan denk dat is voor mij klaar. En als ik daarmee de weg plafijt voor de komende generaties. Ja. Men vraagt me wel eens, waarom schuif je aan bij radioprogramma's? Waarom ga je naar
1: TV? Waarom doe je dat eigenlijk?
2: Nou, precies. omdat jij het bent, Natasja.
3: Oh, fijn. Ja, zo leuk ben.
2: Maar twee, ik ben oprecht, hè. Dat zie je niet altijd. Maar ik ben oprecht, en dat klinkt heel pretentieus, maar zo bedoel ik het echt niet. Maar ik ben een rolmodel voor heel veel jongens die op straat daar zitten en denken van, het kan ook. Ook een Marokkaanse Nederlander
1: kan.
2: Volgens
1: mij zijn we allemaal rolmodellen hier aan tafel. Eventjes kort antwoord, want dan gaan we dit even zo afronden. Clarence Seedorf, hij heeft zich in ieder geval uitgesproken. Goede opvolger voor Ronald Koeman?
2: Ik stem voor.
4: Ja, nu ga je technische analyses van mij vragen over voetbal. En dan ben ik even mijn verkeerde adres. Maar ik ben voor.
1: Goed zo. Jij dan voor rolmodel?
3: Nee, echt kort. Ik weet te weinig van voetbal, jongens, om daar echt ook maar iets over te kunnen zeggen. Ik weet amper wat buitenspel
2: hij
3: is.
2: Heeft
3: dus,
2: hij heeft wel genoeg ervaring en
1: toch,
2: bagage.
1: Daarom.
2: Dan Wiegemans.
1: Nou.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna hoor je met Diamonds.
1: NPO Radio 1.
0: Het is inmiddels 3:30. NOS Journaal met Michiel van der Velden.
2: Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakte bij de brand. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten. Dat blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. En een bijzondere geboorte in dierentuin Wildlands in Emmen. Daar is een aapje geboren in een groep die uit alleen maar mannetjes zou bestaan. Het gaat om de dwergoestitie die bekend staat als het kleinste aapje ter wereld. 2 jaar geleden werd die groep in Emmen uitgebreid met mannetjes uit een ander dierenpark. En daartussen moet toch een vrouwtje hebben gezeten, concludeert Wildlands nu.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi.
3: Er staat ruim 750 kilometer file. Dat is een stuk meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er gebeuren ongelukken en door werkzaamheden loopt het verkeer ook op veel wegen vertraging op. De meeste files staan in de Randstad, in Gelderland en in Brabant. Op de A2 richting Amsterdam heb je tussen Breukelen en Apkoude 20 minuten vertraging. Er ligt rommel op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Everdingen 20 minuten vertraging.

0: vertraging. Er ligt rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen, 20 minuten vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Een half uur extra. Door een ongeval zijn twee rijstroken dicht. Een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda zorgt voor 40 minuten vertraging tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Ook hier zijn twee rijstroken afgesloten. Ongeluk met een vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo staat het zo goed als stil over 11 kilometer. De weg is afgesloten. Verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Zutphen over de A12 en de A348. En tot slot de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar loopt het ook vast door een ongeluk. Tussen Zomer en knooppunt Leendeheide ben je een uur langer onderweg. De rechte rijstrook is dicht.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Ja, en ik zit hier nog steeds aan tafel met Hajar Yacoubi, Anis Boumandjal en Wart van Ruiven. Ik zag jou een beetje verbaasd kijken net, Anis, over dat kleinste aapje ter wereld dat in dierentuin Wildlands in Emmen.
3: Vallen we toch wel weer terug op de biologische regels.
4: Dat je toch een man en vrouw nodig hebt voor een kind.
2: Ja, en dat je niet altijd een vrouwtje kunt herkennen. Ze dachten dus heel lang dat het een mannetje was.
4: Nee, precies.
2: Ook leuk nieuws. Mooi. Heerlijk. We gaan verder genieten, want dinsdag wordt genieten geblazen voor mensen uit het zuiden van het land. Want dan wordt de dag van de zachte G gevierd. Een dag die in het leven is geroepen door Omroepen Brabant. Even een lesje voor de mensen van boven de rivieren. Hoe doe je dat eigenlijk, die zachte G uitspreken?
5: Gewoon niet lullen, maar gewoon een zachte G lullen in plaats van een harde G. Dat is het weer, hè?
6: Ja, je moet echt een G maken.
7: Een G maken.
6: Een G.
7: Een G.
6: En als zakjes.
8: Grote, zeg jij.
7: Groot, ja.
8: En je moet grote zeggen.
6: Dus... ja, zeg heerlijk.
3: Gras.
6: Gras.
2: Ja.
3: Gras.
2: Ja, ik heb een hele harde G. Veel te hard. Jij hebt een zachte G, of niet?
9: Ik heb dus nu een harde G. Ja. Maar ik heb heel lang een zachte G gehad. Ja. Ik kom uit Helmond in Zuidoost-Brabant. En toen ik op een gegeven moment naar de Randstad ben verhuisd, is die met het jaar er een beetje uitgecijpeld. Maar ik was afgelopen kerstvakantie 2 weken bij mijn ouders. En toen was die weer terug. Dus ik ben een beetje... Ik ga altijd op in wat ik om me heen hoor. Dus zet mij lang genoeg weer even in Brabant. En dan is die gewoon weer lekker zacht.
2: Laten we dan even aan het einde van... Jij ook gewoon? Jij komt ook uit Brabant, ja. Anis.
3: Ik had een harde G en ik heb nog steeds een harde
2: G. Je hebt nog steeds een harde G. Nou, het is mooi verdeeld hier aan tafel. Het is de dag van de zachte G dus. En op die dag zendt Omroep Brabant vanaf 7:00 ochtends, dat is dinsdag, de Brabantse top 100 uit. Een lijst met de 100 mooiste liedjes uit de provincie. En ook dit jaar zijn er weer verschillende kanshebbers voor die titel. Eén daarvan is acteur, cabaretier en zanger Leo Alkemade. En ik heb hem aan de lijn. Goedemiddag, Leo.
10: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, ik ga het niet eens proberen, Leo. Dat klinkt toch voor geen meter als ik dat doe.
10: Nou, die dame uit Helmond, die heeft bijna een Gooise R ervan gemaakt.
2: Oh, in de Hunter, hoor je dat?
9: Leo, ga zo.
3: Maar
9: dit is trouwens wel, eigenlijk moet ik je daar wel gelijk in geven. Nou, niet een goeie, maar heel veel mensen denken vaak met het Brabants dat het alleen de zachte G is. Maar de R is dus ook anders, want het is meer een R-klank. Maar niet zo raar doen.
2: Niet zo
9: dat zeg ik eigenlijk.
2: Okay. Ja. Maar Leo, ben je daar allergisch voor of zo?
10: Helemaal niet. Nee hoor. Nee, tegendeel. Ik ben dol op accentjes. Ik vind dat heel leuk. Oh. Maar ik herken ze altijd vrij snel. Dus ik vind het heel leuk. Maar ik ben wel trots. Ik ben wel trots op mijn Brabant. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ja. Dat ik hem ook af en toe een beetje laat gaan. Hoor. Dat ik, ja, het is. Het komt bij mij ook vooral naar voren weer. Als ik 2 glazen bier op heb. Dan kan ik niet meer anders. Ja. En anders kan ik mezelf nog wel corrigeren in het bijzijn van mensen van ergens anders.
2: Maar waarom zou je jezelf corrigeren, Leo? Dat is toch zonde?
10: Om me verstaanbaar te maken.
2: Ah, oké.
9: Okay. Dat is op zich.
11: Dit herken ik wel echt.
2: Ja, heb jij dat ook, Wart?
11: Ja, ik heb wel eens in de kroeg gestaan dat ik mezelf voorstel aan iemand. En ja, mijn naam is dus Wart. Zo zeg je het op de boven de rivieren manier. Maar ik zei Wart.
2: Wacht.
11: En mensen. Wacht. Ja. En degene aan wie ik me voorstel, die dacht dat ik Wacht zei. Dus die wachtte.
2: Wacht even.
11: Dat was gek. En dan zei die, ja, hoe heet je nou? Dus ja, ik zei, ja, Wart.
9: Oh mijn god. Oh, die vriend denkt, wanneer komt het?
2: Al die verwarringen hier. Maar Leo, waarom ik jou bel natuurlijk, is vanwege die Brabantse top 100. Want volgens Omroep Brabant maak jij een hele goede kans op een plek in die lijst met jouw liedje In het Wiel.
10: Ik heb dat ook gehoord. Hè.

0: Ze hebben me gisteren nog gebeld in de uitzending, want het is dus inderdaad 7-7. Is het de dag van de zachte G. En die 7 is ook de 7e letter in zijn G. Daar hebben ze over nagedacht.
1: Oh, wauw.
0: Terwijl voor mij was 7-7. Ik heb mijn eerste kind gekregen op 7-7-7. Dus mijn zoon wordt al 19 dinsdag. Ja. Dus ik had hele andere associatie met die datum. Maar het is dus ook de dag van de zachte G. En ik maak kans op iets met een Brabants lied. In
1: ja.
0: De top 100.
1: Ja, hoe vet ja. is dat? Dus je bent best trots, neem ik aan, toch?
0: Nou, dat vind ik leuk. Ja,
1: ja,
0: tuurlijk.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, als ik hier in Brabant met mijn bandje op tournee ga, dan is het sneller gevuld dan elders in het land. Dus hier zit ook wel een grote doelgroep voor mij. Dus ik vind het heel leuk.
1: Ja, laten we heel even luisteren naar de Ik zou zo graag geloven en trap eens door. Trap in.

0: Ze had het gevoel van de Brabantse gezelligheid.
1: Ja. Nou, weet je wat mij hier opvalt, Leo? Die dame uit Helmond, Hadjar.
2: Ik ga helemaal goed, dat
1: helemaal los. Die gaat super lekker, man.
2: Oh, ja. Ja, ik vind het echt heerlijk zo.
1: Ja, wil eventjes terug.
2: Ik zit goed in de vibe.
1: Heel goed. Wat vind jij trouwens zo mooi aan in het Brabants zingen, Leo?
3: Nou ja, ik vind het heel leuk dat sommige... Ik schrijf liedjes en sommige liedjes die schrijven vanzelf in het Brabants. En dat is wel... soms dan kies je daar niet eens voor. Maar dan rijmt het mooier. Of dan kun je in dialect toch beter verkopen wat je graag wil zeggen. Ik vind het te gek. En ik heb natuurlijk ook wel hele mooie voorbeelden. Toen ik op de theaterschool zat en wij les kregen in liedjes schrijven, kwam Gerard van Maasakkers daar voorbij natuurlijk. De Brabantse chansonnier. J.W. Roy, die hoorde ik voor het eerst zingen. Dat ik dacht, oh wauw, dit is fantastisch. Dat wil ik ook. Er komt gewoon een cowboy uit de Kempen. dus het is vaak ook geen keuze.
1: Ja. Houden jullie trouwens van... Hadjar, ik zag je net helemaal losgaan. Dus je houdt wel van Brabantse liedjes, toch? Heb je favorietjes? Of is het gewoon, zet maar aan en ik ga wel?
2: Nou, ik ben wel ook iemand die in clichés vervalt. Dus dan kom je snel bij Guus Meeuwis uit, zou ik toch heel eerlijk zeggen.
1: Is dat cliché? Is dat cliché, ja. Leo?
3: Nou ja, nee, dat is ook weer vrij universeel. Want als je Guus Meeuwis heb ik gezien in het Abelensa stadion in Friesland. En dan zong die Brabant. En dan zaten gewoon 30.000 Friezen, stonden keihard. Ja. En ik loop hier alleen in. En dan denk ik aan Brabant.
0: En terecht.
1: Ja. En terecht. Zet hard. Heel goed. Ja. Leo, hoe zit het eigenlijk met jou? Misschien heb ik het gemist hoor. Maar jij bent geboren en getogen Brabander, toch? Of niet?
3: Zeker. Ja, toch? Geboren Bossenaar. Ja. En getogen in Loon op Zand. Dat ligt precies tussen de Efteling en Tilburg. En toen heb ik het een jaar of anderhalf in Amsterdam geprobeerd. En toen dacht ik, ik ben een Brabander, ik moet terug. En dan woon ik in het centrum van Tilburg en dan ga ik nooit meer weg.
1: Ja. Even terug naar die Brabantse top 100. Wie moet er verder in, behalve jij natuurlijk?
3: Natuurlijk. Guus, die hoort daar op nummer 1 te staan met Brabant. Dat is natuurlijk ons volkslied voor de Brabander. Dus die moet daar staan. Geert van Maasakkers, zoals ik net al zei, moet daarin. Ja. We hebben natuurlijk, niet te vergeten, Nol Havens. Het is niet alleen maar één kopje koffie. Maar die heeft zulke mooie liedjes gemaakt. Met die zachte G ook. Ja. In mijn hoofd. Het is volgens mij het laatste album wat hij heeft gemaakt. Ik zou iedereen willen aanraden. Ga er eens naar luisteren. J.W. Roy. Ik heb voor mijn film Champagne, die net in de bioscoop is geweest, heb ik de titelsong gemaakt met J.W. Roy. Dat heet Feest Voorbij. Mm-hmm. Ik zou er trots op zijn als die erin komt. Maar eigenlijk al het andere werk van J.W. hoort daar ook in. Kresip. Ook nog geboren op de Rockacademie in Tilburg. Ja. Dus er is echt wel genoeg te doen.
1: Er is meer dan genoeg te doen en te beluisteren.
0: Lange die baalt gewoon dat ze niet uit Brabant komt.
1: Ja, dat is wel balen. Ja, kan niet alles hebben.
3: Nee, precies. Vindt ze niet leuk.
1: Nee, dat is niet leuk. Oké, nu moeten we stoppen, jongens. Dinsdagochtend, 7 uur. Dan gaan we het horen. Dan zendt Omroep Brabant de Brabantse top 100 uit. Maar wij nemen alvast even een voorproefje. Dit is Guus Meeuwis met Brabant, de nummer 1 van vorig jaar. Leo Alkemade, dankjewel.

0: En de luisteraars zijn weg.
1: Gecanceld.
0: Nee, te vals, denk ik. Hé,
1: wat lekkere Guus Meeuwis met Brabant natuurlijk.
2: Je voelt je meteen thuis.
1: Ja, ik weet niet. Ik had zin in een worstenbroodje. Mag ik dat niet zo zeggen?
2: Gaan we
0: regelen. Okay. Bosse bol erbij en dan ben je compleet.
1: Ik zei het eerder al. Hè? Het is vandaag, vanaf vandaag zomerreces in Den Haag gestart. Lijkt me een mooi moment om eventjes de balans met z'n allen op te maken. Minderheidskabinet zit er nu 4 maanden. Ja, Anies. Wat hebben ze voor elkaar gekregen tot nu toe, Bart?
2: Ik denk dat toen ze gingen vol goede moed aan de slag. Dat was natuurlijk ook de titel van het coalitieakkoord. En ik denk toch dat ze wel toch wel een paar keer de deur tegen de deur aan zijn gelopen. Wat dat betreft. Omdat er gewoon veel dingen zijn gewoon moeizaam gegaan. Als het gaat over de AOW, de bezuinigingen daarop, die zijn van tafel. Er lopen nog steeds met de vakbonden. Is er een impasse over de rest van de sociale bezuinigingen. Het eigen risico wil het kabinet omhoog. Daar is geen meerderheid voor in de kamers. Stikstof hebben we natuurlijk over gehad. Dat lijkt eraan te komen. Dat is denk ik het eerste waarvan je zou kunnen zeggen, daar maken ze echt goede stappen. Maar het is moeizaam.
1: Ja, en dan heb je ook nog eens al die stemmen, zoals JA21 voormalig Joost Eerdmans eerder deze week. Hè, die met de oproep kwam aan het kabinet om een keus te maken tussen zijn club of Pro. Jesse Klaver van Pro had dezelfde boodschap eigenlijk, maar dan andersom. Dus over links of over rechts. Ja, we hebben het nu over 4 maanden dus dat ze er zitten. Het idee is natuurlijk dat ze er 4 jaar moeten zitten. Gaan ze dat wel volhouden?
2: Ja, en het kabinet hoopt nog steeds dat het links en rechts wordt. Ja, maar daarvan, dat lijkt gewoon heel moeilijk te worden. En nu zit je op een punt dat we de zomer ingaan. Dat op 14 augustus dan komen de koopkrachtplaatjes. En die zijn heel belangrijk, omdat vervolgens het kabinet met een plan moet gaan komen, een begroting moet gaan komen voor Prinsjesdag.
0: Ja.
2: En wat je zegt, ze hebben maar 66 zetels, dus daar moeten nog partijen bij komen.
1: Hoe zie jij dat, Hadjar?
0: Nou, ik deel wat Bart zegt inderdaad. Het is best moeizaam eigenlijk gegaan. Maar anderzijds misschien wat interessant is, wat naar buiten kwam, is een analyse van het NRC. Die eigenlijk naar meer dan 2400 stemmingen hebben gekeken en hoe daarop gestemd is. En wat wel interessant is ik had initieel ook op het begin dat ik dacht, een soort van nieuw experiment. Een minderheidskabinet, zou dat lukken? Zullen ze verenigd meerderheden in de Kamer kunnen vinden? En gaan ze elkaar ook vasthouden, hè, als partij? Ik bedoel, we hebben gezien dat dat heel anders was onder het kabinet Schoof. Maar dat doen ze opmerkelijk goed. Als je gaat kijken naar de Tweede Kamer, dan zie je dat de coalitie in 85% van de gevallen een blok vormt. Mm-hmm. D66 en de VVD, die wijken eigenlijk het vaakst af, maar die stemmen alsnog in 87% van de gevallen hetzelfde. CDA zelfs in 92% van de gevallen stemmen ze met de coalitielijn mee. En die percentages, wat daar interessant aan is, is dat het eigenlijk best wel vergelijkbaar is met andere kabinetten sinds de jaren 90. Mm. Met dus de uitzondering van het kabinet van de PVV, VVD, NSC en BBB, die we hebben gezien, die stemde slechts in 60% van de gevallen als één verenigd blok. En dat laat volgens mij wel zien dat zelfs wanneer we nu met een minderheidskabinet te maken hebben, ze wel de harmonie van het samenwerken een beetje naar dat oude niveau terugbrengen.
2: Ja, en ik denk ook dat ook wel te verklaren is als je kijkt naar welke partijen er in het kabinet zitten. Het zijn allemaal zeer ervaren bestuurderspartijen. Ja. Van D66, CDA en VVD, alle drie. Terwijl in het vorige kabinet had je gewoon 2 partijen die voor het eerst gingen regeren. Of 3 partijen die voor het eerst gingen regeren. Dus daar zie je toch wel echt een verschil.
1: Dus die hele vergelijking, hè, die in het begin werd gemaakt voordat we dit minderheidskabinet hadden, toen we erop afstevenden, met Denemarken bijvoorbeeld, waar ze regelmatig een minderheidskabinet hebben, en waarvan werd gezegd van dat kan best wel een succes zijn in zekere zin. Kunnen we dat nu al stellen of is het te vroeg?
0: Nou, dat moet nog wel blijken. Zeker Prinsjesdag gaat een interessante worden, hè, want zo'n financiële begroting er doorheen krijgen is nog een andere vraag. Overigens over Denemarken, dat is inderdaad een vergelijking die vaak wordt genoemd, maar wat we daar ook een beetje vergeet is dat Denemarken geen Eerste Kamer heeft. Dus die hebben gewoon, het hoeft maar één ergens doorheen, zeg maar. We hebben gezien met de asielwetten dat het nogal uitmaakt wat er ook in die Eerste Kamer gebeurt. Dus in die zin, ik weet nog niet of je dat kan stellen, want inderdaad, Prinsjesdag gaat een interessante dag worden. Mm-hmm. Dus er zijn nu al gesprekken aan het voeren. Even Bart, misschien kan je me helpen, maar volgens mij is het JA21 Pro en een derde partij die gisteren al op de koffie zijn geweest bij het kabinet.
2: Marcus Sauer is al op de koffie geweest. Ja, inderdaad. Dus het is interessant, want aan de ene kant hoor je vandaag ook de minister-president Rob Jetten bij aanvang van de persconferentie zeggen naar de ministerraad van we gaan deze zomer aan de slag, we gaan gesprekken voeren en we willen dat er brede steun gaat komen. Nou, dat is ook op stikstof, waarbij je al ziet dat dat moeilijk is. Aan de andere kant hoor je bij oppositiepartijen, je moet kiezen. En wat ik ook hoorde bij Pro is dat ze zeggen, ja, gesprekken voeren, zij weten onze standpunten, ze kennen ons verkiezingsprogramma, wij kunnen prima gesprekken voeren op verschillende niveaus. Mm-hmm. Maar als jullie onze steun willen, dan gaan we onderhandelen. En van onderhandelen is eigenlijk echt nog geen sprake.
1: Nee, precies. Want hoe zit dat eigenlijk? Want ze geven zowel links als rechts geeft aan, ja, het lukt niet meer om te onderhandelen deze zomer. Nee, dus dat is een gemiste kans, zou ik zeggen.
2: Ja, je zou kunnen zeggen van oké, deze coalitie die gaat voorafgaand aan Prinsjesdag en dat ze de begroting gaan presenteren, echt onderhandelen met of ja 21 of pro. Mm-hmm. Of allebei willen ze het liefst. Maar dat gaat dus niet, hebben we geconcludeerd. Nee. En dan zoek je de steun bij een partij of bij meerdere partijen. En dan presenteer je een miljoenennota en de troonrede wordt voorgelezen. En dan is dat ongeveer de basis. Maar wat we waarschijnlijk gaan krijgen is dat de coalitie met z'n drieën samen gaan zitten. Gaan kijken van oké, hoe kunnen we jij 21 en Pro er enigszins bij krijgen. Mm-hmm. Maar dan gaat er daarna pas echt onderhandeld worden. En dan wordt het wel hele interessante algemene politieke beschouwingen. De twee debatdagen na Prinsjesdag.
1: Ja, dat is best wel een risico wat ze dus nemen eigenlijk.
0: Enerzijds toch? Wel, maar anderzijds zit er ook wel een reden achter wat in hun voordeel werkt waarom ze het doen. Je weet eigenlijk als je vooraf aan het maken van die begroting gaat onderhandelen om de input al in een geaccordeerde versie mee te nemen, mm-hmm. dat het duurder is voor je als coalitie. Want dan willen partijen heel stellig wat ze willen. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk een veel minder goede onderhandelpositie. Dus ze willen de begroting maken en dan daarna inderdaad kijken wie erbij komt.
1: Ja. Nou, vandaag begint voor Regio Noord de vakantie. Daar had jij het al eerder over, Anies. Je bent er erg blij mee, hè?
3: Ja.
1: En ook voor onze vrijdagshow is het even vakantie straks vanwege dit. Bart, ik zie jou glimlachen. Je hebt hier warme gevoelens bij.
2: Ik vind dit zo'n heerlijke tune. En als je dit hoort, dan weet je, de zomer is begonnen. En ik moet meteen denken eigenlijk aan mijn vader. Wij waren vaak rond deze periode dan ook op vakantie in Frankrijk of Italië. En dat mijn vader dan boven naar de camping liep. En daar op zo'n plastic stoeltje met allemaal andere wielerliefhebbers het wielrennen ging kijken. Oh, ja.
1: Heerlijk. En we hebben het al uitgebreid over voetbal gehad. Morgen mag Marokko dus weer 7:00 s'avonds tegen Canada. Zenuwachtig, Anies?
3: Nee, nog niet.
1: Nee?
3: Tegelijkertijd hoop ik, denk ik, verwacht ik dat Marokko wel langs Canada gaat. Maar ik moet het niet jinxen, zoals mijn dochter het altijd dan zo zegt. Kijk ik dan wel uit naar de meer zenuwachtig zal ik dan zijn voor de volgende wedstrijd Frankrijk tegen Marokko.
1: Stel je voor, Frankrijk tegen Marokko.
3: Ja, maar ik zou bijna, als ik Frankrijk zie hoe die speelt met die spelers, dan kan het bijna niet anders dan dat zij voorbij.
1: Want morgen speelt Frankrijk eerst nog tegen Paraguay.
3: Ik verwacht daar dat Frankrijk wel gaat winnen. Maar goed, het voetbal kent geen wetten in die zin dat je het vooraf kan spelen.
0: Nee, Duitsland ligt er ook uit.
3: Ja, precies. Ja. En het was ook spannend, Congo tegen Engeland.
1: Goed. Elke vrijdag gaan we de Rode Draad natuurlijk afsluiten met een cultuurtip van een cultuurkenner. Afgelopen woensdag was het Kitty Kotti, waarbij velen het slavernijverleden herdachten en de vrijheid vierden. Maar de viering van deze vrijheid is nog niet voorbij, want er is nog veel meer te doen deze week. De tip kregen we vandaag van directeur-bestuurder van Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden, Bianca Groen-Galant. Dit adviseert Bianca, directrice van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.
4: Mijn tip voor dit weekend is Kitty Kotti Festival Leiden. Een festival georganiseerd door het Wereldmuseum Leiden in samenwerking met het comité 30 juni, 1 juli Leiden en anderen. Een festival dat niet alleen gaat over vieren, maar ook over verbinden. Ook in de A-kerk in Groningen is er een prachtig festival voor de mensen uit het noorden van het land.
1: Verbinding, jongens. Dat was ook een beetje jullie boodschap vandaag hier aan tafel.
3: Het is geen luxe meer, maar een noodzaak om naartoe te gaan.
1: Het is een noodzaak. En dat was hem voor vandaag en ook voor de komende weken. In ieder geval op de vrijdag dus, maar niet getreurd. Maandag zijn we er weer met niemand minder dan Jan van Poppel. Veel dank aan mijn panel voor vandaag. Bart, Hadjar en Anies. En hier op zender nu Radio 1 Journaal. BNN VARA.
5: Da-na-na-na-na-na. Nederland is er klaar voor. Vanaf morgenmiddag om 2:00, 3 weken lang. Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
15: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
16: Goedemiddag. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En dat komt in de wet. Zometeen hoort u de minister. Nu eerst het nieuws, Levi van Eck.
17: Het kabinet wil nieuwe eisen invoeren voor investeerders in zorgbedrijven en jeugdhulpaanbieders. Dat heeft minister Sterk van Zorg aangekondigd. Voor winstuitkeringen gaat een maximum gelden. Dit moet aanbieders en investeerders die vooral winst willen maken in plaats van goede zorg leveren weren. Het voorstel gaat gelden voor grotere ketens van bijvoorbeeld kraamzorg, fysiotherapie, mondzorg of huisartsen. Het voorstel is een aanvulling op eerdere maatregelen om zorgfraude tegen te gaan. Het moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Het kabinet wil in de wet vastleggen dat alle studenten een stagevergoeding krijgen. Nu is het niet verplicht en krijgt een deel van de studenten niets. De hoogte van de vergoeding wordt niet vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Een Amerikaanse piloot die met hulpgoederen vloog is gisteren doodgeschoten door rebellen in Nieuw-Guinea. De rebellen zeggen dat te hebben gedaan als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS. De landen zouden niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting schrapt het plan van het vorige kabinet om het wonen in een vakantiehuisje voor 10 jaar legaal te maken. In plaats daarvan wil ze permanente bewoners in eerste instantie met rust laten.
18: Tenzij de gemeente zegt, het is niet veilig, er is sprake van ondermijning of er zijn andere zwaarwegende redenen. En dan hebben we twee categorieën. Een schrijnend geval, dan kijken we, kan het gelegaliseerd worden of niet. En als dat niet kan, dan gaat de gemeente zich inzetten om dit gezin of deze persoon een woning in de gemeente te geven. Of je bent een niet schrijnend geval, dus je bent zelfredzaam. En dan wordt er een termijn afgesproken die redelijk is, gezien de druk op de huizenmarkt, om een andere woning te vinden.
17: Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Vooral veel baarzen, vorns en stekelbaarzen zijn doodgegaan. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden.
19: Dennis Mooij zit bij de ANWB. Goedemiddag.
20: Een hele goede middag. Het is drukker dan gebruikelijk. Alles bij elkaar opgeteld staat er net geen 750 kilometer file. Er gebeuren ongelukken en door werkzaamheden loopt het verkeer ook veel vertraging op. De meeste files staan in de Randstad, in Gelderland en in Brabant. Zo staat er op de A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 5 kilometer, kost je een half uur extra. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 40 minuten vertraging. Door een ongeluk is het daar vastgelopen. De weg is wel weer vrij. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem is nog steeds dicht bij Hoenderlo. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen na een ongeluk. Er staat 11 kilometer file. Richting Apeldoorn rij je om via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. En de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop heb je nog een uur extra nodig door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrijgegeven.
19: Verkeersboetes die je niet op tijd betaalt worden snel veel hoger. En dat mag niet altijd, staat in een advies aan de Hoge Raad. Ster.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Wie deze zomer via Antwerpen naar het zuiden rijdt, moet rekening houden met werkzaamheden en dus lange files. Verslaggever Mark Hamer ging kijken hoe het eraan toe gaat nu in Nederland de eerste schoolvakanties beginnen. Mark, is het al vastgelopen?
4: Nou, absoluut. Als je over de ring van Antwerpen rijdt, dan zie je kilometers achter elkaar wegwerkzaamheden. Je ziet dat de rijstroken verlegd zijn en overal zie je shovels en kranen. In 2033 moet het klaar zijn. Maar voorlopig moet je rekening houden met vertragingen als je richting het zuiden gaat.
3: Een verplichte stagevergoeding voor alle studenten in het mbo, hbo en aan de universiteit. Als het aan minister Letschert ligt, wordt dat werkelijkheid. Niet meer dan terecht, vindt deze mbo-student.
25: Ik vind het ook een heel goed idee. Ik vind het ook heel handig, want ik ken ook mensen die helemaal geen vergoeding kregen. En die moesten dan 40 uur in de week stage lopen. En die kregen er helemaal geen geld voor. En dat vond ik eigenlijk gewoon best wel een erg iets om te horen.
3: Straks een reportage van onze verslaggever. Maar nu eerst niet betaalde verkeersboetes. Want als je een boete krijgt in het verkeer en je betaalt niet op tijd, dan loopt die snel op. Zo snel dat het soms in strijd is met het Europese recht, zegt de advocaat-generaal bij de hoogste juridische instantie in ons land. Dat is de Hoge Raad. Rutte Bok is persadvocaat-generaal bij de Hoge Raad. Goedemiddag.
26: Goedemiddag.
3: Hoe werkt het nu in Nederland? Stel, ik krijg een boete van 100 euro en ik betaal niet. Wat gebeurt er dan?
26: Nou, dan wordt die boete die wordt automatisch verhoogd op grond van de wet. Dat gaat eigenlijk automatisch zonder dat daar nog een toetsing aan te pas komt en zonder dat je daar ook naar de rechter voor kunt.
3: Ja, en die wordt ook meteen fors verhoogd, hè? Hoe fors?
26: Die wordt fors verhoogd. Dat weet ik eigenlijk niet precies hoeveel dat is. Nee. Maar dat kan zo 100% erbij zijn.
3: Zo 100% erbij zijn. Ja, want jullie hebben je hierover gebogen vanwege de zaak van een man die 1000 euro aan boetes had openstaan. Die gingen eerst omhoog en nog een keer omhoog. En die werd uiteindelijk 3000 euro het bedrag dat hij schuldig was. Dus een verdrievoudiging. En dat mag dus niet altijd, zegt de advocaat-generaal nu in een advies. Wat zegt de advocaat-generaal?
26: Nou, de advocaat-generaal die zegt dat het beleid of eigenlijk het systeem waarin er automatisch een wettelijke verhoging komt, dat in strijd is met het Europese recht, omdat niet getoetst wordt of iemand eigenlijk wel die verhoging kan betalen, de boete kan betalen. En door dan automatisch die verhoging op te leggen, kan dat onevenredig zijn en dan wordt het onrechtmatig om die verhoging op te leggen.
3: En hoe werkt dat dan? Want als je een boete krijgt, wordt toch in principe nooit getoetst of je hem wel kan betalen, of heb ik dat verkeerd?
26: Nou, bij de rechter kun je wel de boete zelf aanvechten. Ja. En dan kijkt de rechter ook wel eventueel of je het kan betalen. Maar daar wordt niet heel scheutig mee omgegaan, geloof ik. Maar hier ging het eigenlijk uitsluitend om de wettelijke verhoging. Mm-hmm. En die wettelijke verhoging die wordt door de rechter niet getoetst, omdat er eigenlijk alleen maar in de wet staat, als je niet betaalt, dan wordt de boete verhoogd. Dus dat gaat dan automatisch.
3: Ja.
26: En eigenlijk is de kern van het advies van de advocaat-generaal dat systeem zonder rechterlijke toetsing verhogen automatisch, dat in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.
3: Ja, dus eigenlijk als ik het nog even samenvat, zeggen jullie, als je zo'n boete krijgt en die wordt verhoogd, hè, je krijgt zo'n verhoging, dan moet je naar de rechter kunnen stappen om die aan te vechten. En als je dan blijkt dat je hem niet kan betalen, dan hoeft dat ook niet.
26: Precies, ja. Daar komt het op neer.
3: Ja. Jullie noemen het zelfs, jullie zeggen zelfs de verhogingen vormen in die gevallen een onevenredige straf. Wat betekent dat?
26: Nou, dat betekent dat je eigenlijk die verhoging zelf ook als een straf in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet zien. En tegen straffen moet je eigenlijk altijd als burger naar de rechter kunnen gaan om die te laten toetsen.
3: Ja. Als je nou inderdaad naar de rechter gaat en je kunt niet betalen, dan zeggen jullie dus, dan hoeft het niet. Maar ja, goed, iedereen kan natuurlijk wel zeggen dat je zo'n boete niet kan betalen. Voor wie geldt dat dan?
26: Nou ja, dus dat, zal erop neerkomen dat het CIB wel eerst zelf moet gaan beoordelen. En mensen moeten daar dan natuurlijk gegevens over aanleveren. Of iemand inderdaad echt de boete niet kan betalen.
6: Het incassobureau bedoelt u, het Centraal Justitieel Incassobureau?
26: Ja, klopt. Ja. Ja.
6: Dus die moeten dat controleren.
26: Die boetes, hè, en die int ook de verhogingen.
6: Ja. Ja. En dan zal daar een criterium voor zijn, zegt u?
26: Ja.
6: Ja. Dit is een advies. Hoe groot is de kans dat de Hoge Raad dit ook overneemt?
26: Ja, dat is moeilijk in de algemeenheid te zeggen. Maar het is wel een advies wat veel gewicht in de schaal legt. Maar uiteindelijk zal de Hoge Raad zelf beslissen wat ze van de zaak gaat vinden.
6: Ja. Wat heb je nou aan dit advies als je een boete krijgt en niet zoveel te besteden hebt?
26: Nou, als het zo is dat je het echt niet kan betalen, als je de boete echt niet kan betalen, dan hoef je de verhoging niet te betalen. Maar de boete zelf, die moet eigenlijk nog wel steeds worden betaald.
6: Mm-hmm. Okay.
26: En natuurlijk moeten we ook afwachten wat de Hoge Raad ervan gaat vinden.
6: Ja, ja. Nou zegt de minister steeds, ja, die boetes, verkeersboetes zijn hoog en de verhogingen die er bovenop komen, die zijn ook hoog. Maar we hebben dat geld gewoon nodig. Nou zegt de kantonrechter vandaag in een andere zaak, ja, dat is geen argument. Je mag die boetes en die verhogingen niet gebruiken om de begroting rond te krijgen. Hoe kijkt u daarnaar?
26: Nou, het is inderdaad zo dat budgettaire argumenten geen valide argumenten zijn om strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens weg te poetsen.
6: Ja.
26: Dus het gaat erom dat het huidige systeem, waarin dus een wettelijke verhoging volgt zonder dat er een rechterlijke toets is op evenredigheid, dat in strijd is met het EVRM. En ja, hoeveel dat dan de staat gaat kosten, dat doet eigenlijk niet ter zake.
6: Dat heeft er eigenlijk niet mee te maken, zegt u?
26: Nee.
6: Nee. Nee. Helder. Dank, Rutte Bok, persadvocaat-generaal bij de Hoge Raad.
26: Graag gedaan. Goedemiddag.
6: Wie deze zomer via Antwerpen naar het zuiden rijdt, moet rekening houden met werkzaamheden. En nou denkt u misschien, ja, wat is daar nou nieuw aan? Nou, inmiddels wordt wel zichtbaar hoe gigantisch dat project is. De ring zal deels overkapt worden en er komt een extra tunnel bij. Verslaggever Mark Hamer ging kijken hoe het ervoor staat.
4: Rijden over de ring van Antwerpen, dan zie je eigenlijk om de paar meter wel een wegwerker, een shovel of een hijskraan. Ze zijn hier bezig met een enorm project. Niet alleen op de snelweg, maar ook ernaast. In een uitkijktoren vlak naast de snelweg spreek ik met Peter Vermeulen. Hij heeft zich als omwonende ingezet voor een gedeeltelijke overkapping van de snelweg.
7: Dit is het gedeelte waar nu de werkzaamheden volop aan de gang zijn. Jullie kennen het verhaal misschien. De ring ligt er ondertussen 60 jaar. Was maar een driekwart snelweg rond de stad, heel dicht bij de stad. En daardoor, omwille van allerlei files en problemen, is er gezegd, die ring moet rond. Aanvankelijk was dat, met een viaduct over het hele eilandje, was het een louter auto-infrastructuurproject. En daar is van in het begin heel veel protest tegengekomen. Ik spreek van meer dan 20 jaar geleden.
4: Het moest overkapt worden, maar dat is niet zo, bijvoorbeeld zoals in Maastricht, dat eigenlijk die hele tunnelbuis onder de grond gaat.
7: Dat was alleszins het idee dat we destijds gelanceerd hebben.
4: Dat wilde u als bewoners eigenlijk?
7: Meer dan 10 jaar geleden. Het probleem met de Antwerpse ring is dat die heel complex is. Omdat er een aantal snelwegen op toekomen. Heel veel verschillende op- en afritten zijn. Die ook onvermijdelijk zijn om die stad goed te kunnen ontsluiten. En dat maakt de tunnel technisch niet zo vanzelfsprekend.
4: Als het nu gedaan wordt, bent u blij?
7: Het zal wel zijn. Ja. Absoluut, absoluut. Nee, het is, laten we zeggen, het was een droom die je dan op een bepaald moment mee lanceert. Waar je zelf van denkt, oei.
4: Daar begin ik aan.
7: Is dat niet te hoog gegrepen? Is dat niet te hoog gegrepen? Is dat wel haalbaar en betaalbaar? Maar ik zeg, door de goede samenwerking wordt zoiets mogelijk.
4: Hier staat een blij mens.
7: Ja, ook soms een beetje vermoeid mens. Want ik kan u verzekeren, er komt heel wat bij kijken. Het is al meer dan 10 jaar. We hebben nog wel 10 jaar voor de boeg. Maar goed. Als we die resultaten zien, dan is het absoluut de moeite waard.
4: Weg bij de ring, weg bij het razende verkeer. Maar ietsje verder de Schelde richting Nederland op. Daar is Bart van Kamp, hij is van Lantis.
8: Lantis is de bouwweer. Het is een beetje het vergelijken met Rijkswaterstaat, die grote bouwwerken uitvoert in Nederland. En wij doen dat in Vlaanderen.
4: En hij legt uit waar we precies staan.
8: We staan hier aan de Oosterweelknoop. En dat is een grote verkeerswisselaar die wij bouwen. En die een onderdeel is van die grote Oosterweelverbinding, waarmee we de Antwerpse ring rondsluiten en hopen dat die beter functioneert in de toekomst.
4: Want even voor alle duidelijkheid. Daar is de Schelde, links van ons.
8: Daar zie je inderdaad de Schelde. En zoals je weet gaan de meeste Nederlanders kruisen die die over via de Kennedy-tunnel. Dat is maar één tunnel. Ja, dat is behoorlijk zwak als er een ongeval gebeurt. Dus we bouwen een tweede tunnel, waardoor er toch een veel grotere robuustheid in dat netwerk is.
4: Waarom is dit nodig?
8: Waarom is dit nodig? Ja, ik denk dat ik dat aan de Nederlanders niet hoef te vertellen. Elk jaar als ze naar Frankrijk gaan met hun caravan, zitten ze vast op die Antwerpse ring. En is dat toch wel iets waar je veel tijd verliest. En dat tijdverlies proberen we te reduceren.
4: Maar dit doet u toch niet alleen voor de Hollanders?
8: Nee, we doen het natuurlijk. We doen het voor de economie. Dit is gewoon een ongelooflijk belangrijk kruispunt in de hele Europese, in het hele Europese netwerk. We doen het ook voor Antwerpen. We proberen mobiliteit en leefbaarheid met elkaar te verzoenen. En die ring die ongelooflijk dicht bij het Antwerpse stadscentrum ligt, om een meer ruimtelijk in mooie manier in te passen.
4: En dan is ook eigenlijk nog wel de grote vraag, wanneer is dit nou klaar?
8: Wel, zoals u ziet, het is een gigantisch grote werf. We zijn in 2019 gestart. Op linkeroever zijn eigenlijk alle werkzaamheden al afgerond. Die zinktunnel die is eigenlijk ook wel mooi op zijn plaats terechtgekomen. De fietstunnel waar we vlakbij staan, die zal in 2028 opengaan. De autotunnel zal voor het havenverkeer al in 2030 opengaan. Maar eer dat iedereen ervan gebruik kan maken, zit je in 2033. Dan is die ring eindelijk rond en gezond.
3: Een verslag was dat van Mark Hamer. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
17: In Renesse is deze week een 60-jarige Duitser overleden nadat hij zaterdag door de bliksem werd geraakt op het strand, schrijft de Telegraaf. Ook zijn vrouw werd door de bliksem getroffen. Zij raakte zwaar gewond. Het stel was tijdens onweer vlakbij een strandtent in de Zeelse badplaats. Nadat de bliksem op hen insloeg, hebben hulpdiensten de man gereanimeerd en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En daar overleed hij 2 dagen later, meldt de politie vandaag. De 60 asielzoekers van een spoednoodopvang in Apeldoorn zijn vanmiddag overgebracht naar een opvanglocatie in Breda, meldt Omroep Gelderland. De verhuizing volgt een dag na de vondst van asbest in het gebouw in Apeldoorn. Opvangorganisatie COA gaat nu verder onderzoek doen om te kijken waar het asbest precies zit en wat de gevolgen voor de veiligheid zijn. De spoednoodopvang in Apeldoorn was sinds 1 juni open. De zomervakantie begint vandaag voor het noorden van Nederland en dat betekent voor leerlingen de laatste schooldag. Zoals voor deze leerlingen uit groep 8 in het Groningse Pekela. Na 8 jaar gaat iedere leerling daar nu zijn eigen weg. En als de juf dan afscheid neemt, ja, dan kan het best een beetje emotioneel zijn. Zien we bij RTV Noord.
9: Jullie zijn er gewoon klaar voor. En ik wens jullie ontzettend veel succes. En ik hoop echt dat ik jullie nog een keer weer zie. En dat jullie nog weer langskomen, je rapport laten zien. Zo even knuffel. Kom.
3: Oh, dat is ook echt een bepalend moment in het leven, denk ik.
17: Ja, zeker. En uiteindelijk hebben ze dus maar met een erehaag de basisschool definitief achter zich gelaten. Ja. En hopelijk komen ze voor de juf ook nog een keer terug. Dan de band Normaal. Die treedt in september nog 1 keer groots op bij het Sallandse Bakfeest in Dalfsen. Misschien wel voor de laatste keer. Om aan kaartjes te komen moeten fans wat moeite doen. Want er is bewust gekozen voor een fysieke kaartverkoop. Om echte fans voorrang te geven, is het idee. Deze fan die wil zeker zijn van zo'n kaartje en sliep vannacht in de auto op een parkeerplaats. Zien we bij RTV Oost.
10: Zo heb ik vannacht gelegen, ja.
11: En ligt dat nog een beetje?
10: Ja, ligt perfect.
11: Ja?
10: Ja. Een hoop pot bier, dan merk je er niks meer van.
3: Dan merk je er niks meer van. En dan heb je misschien wel zo'n kaartje. Wanneer weet hij dat?
17: Ja, de verkoop die start pas vanavond om 7 uur. Dus hij was in ieder geval erg op tijd bij. Net als wat meer mensen, die sliepen ook op de parkeerplaats daar. En hij krijgt waarschijnlijk het kaartje. Maar mochten er na die fysieke verkoop toch nog kaartjes over zijn voor dat concert van Normaal in Dalfsen, we gaan vanaf zaterdag online in de verkoop.
3: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
20: Nou, het is behoorlijk druk en dat komt door ongelukken en werkzaamheden. In Gelderland staat het al uren vast op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is daar een vrachtwagen gekanteld. Het bergen gaat nog uren duren. Tussen knooppunt Waterberg en Hoendeloos staat het stil over 10 kilometer. De weg is afgesloten. Richting Apeldoorn rij je om via Zutphen over de A12 en de A348.

0: Dat zongen wij op mijn muzieklessen op de middelbare school. Ace of Base, The Sign, 1993 alweer. Het kabinet wil een verplichte stagevergoeding voor alle studenten in het mbo, hbo en op de universiteit. Hoe hoog die vergoeding is, laat de minister over aan het bedrijfsleven. Romy Beiersberger, verslaggever van NOS Stories. Romy, kregen veel studenten nu geen stagevergoeding?
1: Nee, dat is nu niet verplicht. Staat nergens in de wet. En wat je ziet is dat hbo- en wo-studenten vaak wel een vergoeding krijgen. En mbo-studenten toch steeds vaker niet. En dat ligt aan bedrijven dus eigenlijk of je een stagevergoeding krijgt of niet. En de minister zegt, nou, dat is niet eerlijk. Dat moeten we gewoon gelijk trekken. Dus er komt er een verplichte stagevergoeding.
0: Ja, een verplichte vergoeding. Maar er wordt dus geen minimumbedrag vastgelegd. Waarom niet?
1: Nee, dat klopt. Ze zeiden dat ze er wel over hebben nagedacht, dat hebben besproken. Maar dat de sectoren eigenlijk heel erg verschillen. Dus dat het ene bedrijf wel veel kan betalen, de ander niet. Dus dat daar dan geen vast bedrag aan gehangen kan worden eigenlijk. Dus ze zeiden over dit.
2: Dus ik ga het echt aan de sector zelf laten, maar ga er wel op toezien. Dus als het inderdaad een symbolisch iets wordt van nou we geven een tientje. Ja, dat is niet de bedoeling van de wet. Het moet wel een serieus bedrag zijn wat ook in verhouding staat tot wat in die sector gebruikelijk is. En als je dan zou zien na zoveel jaar, nou, eigenlijk doen ze toch niet wat ik had verwacht. Dan zit er een zogeheten mogelijkheid in die wet dat ik er alsnog een bedrag in kan klikken.
0: Oh ja, dus niet een tientje en dan gaan ze kijken hoe het gaat. Jij hebt ook studenten gesproken hierover. Wat vinden zij ervan?
1: Klopt, ja, vooral mbo-studenten en die zeggen, nou ja, het is natuurlijk niet oké dat je 40 uur werk doet op stage en daar 0 euro voor krijgt. Dus ja, zij zijn er hartstikke blij mee met dit plan.
3: Ik vind het ook een heel goed idee en ik vind het ook heel handig. Want ik ken ook mensen die helemaal geen vergoeding kregen. En die moesten dan 40 uur in de week stage lopen. En die kregen er helemaal geen geld voor. En dat vond ik eigenlijk gewoon best wel een erg iets om te horen.
4: Bij stage dan doe je wel een soort van werk. Dus ik vind wel dat je er wel vergoed voor moet worden. En natuurlijk, ja, je weet nooit of je bij stage bijvoorbeeld ook moet betalen voor het OV en zo. Dus ik vind wel goed dat je dan zeg maar geld krijgt voor het werk dat je doet.
5: Wat vinden jullie als job mbo ervan?
6: Nou, we zijn eigenlijk heel erg blij dat er stappen worden ondernomen. Wel viel het ons natuurlijk op dat er geen minimumvergoeding aan vast is gebonden. Dat zorgt een beetje voor onzekerheid, want er kunnen nog steeds ongelijkheden daardoor ontstaan. Maar elke stap telt voor ons, dus wij zijn heel erg blij.
0: Zij zijn blij dus. Want Romy, wat voor verhalen hoor jij van studenten over stages? Wat voor bedragen hoor je wel eens voorbij komen?
1: Ja, dus echt, dat varieert heel erg van 0 euro. Of dat ze bij eenzelfde bedrijf werken waar ook hbo en wo-stagiairs zijn bijvoorbeeld. En die krijgen dan een veel hoger bedrag dan zij. Dus daar zit heel veel oneerlijkheid. En daar wordt al jaren voor gestreden vanuit zeker de mbo-organisaties en scholen van trek dat gelijk. En dit is wel een goede eerste stap, dat zeggen de organisaties ook. Maar nou, ze gaan wel heel goed in de gaten houden of er dan niet bijvoorbeeld inderdaad een symbolisch bedrag wordt betaald.
0: Ja, ja. En het gaat echt om mbo'ers met name. Hbo'ers en wo'ers, daar zit meestal wel een stagevergoeding aan vast.
1: Vaker wel, ja. Dus dat zie je dat die vaak ook wat meer op één niveau zitten. En dat echt hier nog echt ongelijkheid is met hoe mbo-studenten worden behandeld. Ja.
0: Wanneer moet dit allemaal ingaan, deze verplichte stagevergoeding?
1: Ja, allereerst moet de minister een meerderheid vinden voor het plan in de Tweede en Eerste Kamer. En ze hopen dan dat het aan de start van het studiejaar van 2028 in kan gaan. Dat is dus wel als alles goed gaat. Dus ja, daar hebben de studenten van nu nog niet zoveel aan, maar de toekomstige stagiairs hopelijk wel.
0: Ja, maar ze moeten wel een meerderheid vinden. Dat is bij dit kabinet ook niet heel makkelijk. Hebben we daar al enig zicht op?
1: Ze zei wel dat ze hoopvol was, de minister. Het zijn wel veel partijen die hebben uitgesproken dat ze dit wel heel erg zien zitten. En ja, hoe dat verder gaat lopen, dat ze afwachten. Maar ze zei zelf, ik ben hoopvol.
0: Ja. Maar je zegt ook al, studenten van nu hebben daar niks aan. Want in 2028, het begin van dat studiejaar, zou het allemaal in moeten gaan. De studenten van nu, wat kunnen die wel doen om toch een stagevergoeding te krijgen als ze nu nog niks krijgen?
1: Ja, dat is natuurlijk heel zuur. Dus de minister zei ook, ja, dat ik wil echt het bedrijfsleven oproepen van wacht niet tot we met die wet komen. Want ja, dat duurt natuurlijk even dat maken. Maar we vinden wel echt dat het moet. Dit is bij deze ook een oproep van trek dat gelijk. Studenten zelf kunnen ook best wat doen. Hè? Dus je zou best naar je stageplek toe kunnen gaan, zegt zij. Dat zegt Job MBO ook. En zeggen van, hey, die wet komt eraan. Zouden jullie nu al wat voor mij kunnen betekenen? Dus je kan er best wel over in gesprek, in onderhandeling gaan, om te kijken of ze je toch niet iets kunnen gaan betalen. Dus zeker als je denkt, dit is echt heel oneerlijk. Ja. Maar ja, het is wel echt even afwachten. Dus dat is natuurlijk wel minder leuk bericht voor de stagiairs van nu.
0: Ja. Dankjewel, Romy Beiersbergen van NOS Stories.
7: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: NPO Radio 1.
0: Half 5, Levi met de hoofdpunten.
12: Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakte. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan obligaties in vreemde valuta. En de politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kon worden aangewezen. Het is waarschijnlijk dat het blok schuim uit een bovenwoning naar beneden is gevallen, maar de politie heeft geen bewijs gevonden.
0: Weervrouw Roosmarijn Knol. Roosmarijn, een deel van Nederland begint vandaag aan de zomervakantie. Met wat voor weer gaan zij de vakantie in?
13: Nou, met weer dat redelijk normaal is voor deze tijd van het jaar. Dat is ergens ook af en toe wel een fijne boodschap om te hebben. Geen extreme temperaturen, niet heel erg veel regen. Al wordt morgen wel een vrij warme dag, met zeker in het zuiden van het land temperaturen van zo'n 26 of 27 graden. Daar ook de meeste ruimte voor de zonneschijn. Maar in het noorden van het land is juist wat meer bewolking. Kan af en toe ook een beetje regen vallen. En daar blijft de temperatuur hangen op een graad of 20. Dus dat is wel een vrij grote tweedeling tussen het noorden en het zuiden van het land. En zondag wordt dat wat meer rechtgetrokken. Dan is er op meer plaatsen wat bewolking. Kan er wat vaker een bui vallen. En dan is het ook weer wat minder warm met zo'n 20 tot 24 graden. Dus wel temperaturen boven 20. Niet zo extreem heet. En vooral zondag dus wat meer bewolking en af en toe wat regen.
0: En op de vakantiebestemmingen, is het daar al iets koeler dan een tijdje geleden?
13: Ligt er wel een beetje aan waar je heen gaat. In het zuidwesten van Europa, dus in Spanje, Portugal, Frankrijk, is het op dit moment stralend zonnig. Daar is het nog steeds wel heel warm. Maar als ik dan naar de vooruitzichten van de komende dagen kijk, zie ik dat er toch best wel een grote kans is dat het in dat deel van Europa weer flink gaat opwarmen. Ik zag net de weersverwachting voor Madrid, waar het in de loop van volgende week weer behoorlijk warmer dan 40 graden kan worden. En dat kan ook voor ons op de lange termijn nog wel een effect hebben als die warme lucht met een zuidenwind weer naar Nederland toe gaat. Dat zou eventueel voor ons in het loop van volgende week ook nog weer wat warmer weer kunnen opleveren. Dus in die delen van Europa kunnen ze zich weer opmaken voor een tweede warme episode.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
14: Nou, het is behoorlijk druk met 710 kilometer file. Dat komt door ongelukken en werkzaamheden dat het zo drukker is. De meeste files staan in de Randstad, in Brabant en in Gelderland. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je een half uur extra nodig tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Dan de A2, maar dan richting Maastricht. Dan loopt het vast bij Eindhoven. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht ben je een uur extra kwijt. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 20 minuten vertraging. Dat gaat nog oplopen, want er zijn twee rijstroken afgesloten. En de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn is al uren dicht bij Hoenderlo door een gekantelde vrachtwagen. En dat blijft nog uren zo. Het loopt daardoor vast op de N-wegen rondom Arnhem en Apeldoorn. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn rijdt om via Zutphen over de A12 en de A348.
0: Nederland dacht een paar jaar geleden Oekraïne een plezier te doen met

0: Apeldoorn rijdt om via Zutphen over de A12 en de A348.
1: Nederland dacht een paar jaar geleden Oekraïne een plezier te doen met F-16's. Maar dan blijken ze daar niet zoveel aan te hebben.
2: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Dielke Teertstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Oekraïne gaat nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen, terwijl het land nog 40 F-16's heeft staan. De F-16 blijkt helemaal niet zo geschikt te zijn voor Oekraïne. Het toestel kan niks doen tegen Russische aanvallen met zware glijbommen. Die F-16's kreeg Oekraïne van onder meer Nederland. En bij mij hier in de studio Gert-Jan Dennekamp van Nieuwsuur. En Gert-Jan, waarom werd destijds gekozen voor de F-16?
7: In de eerste plaats omdat er heel veel van waren. Nederland, Denemarken, België, verschillende landen wilden een nieuw toestel. En dus kwamen die F-16's op de markt. Die waren beschikbaar, die konden we makkelijk kwijt. En toen eenmaal het besluit was genomen van laten we dat doen, dan waren er ook meerdere landen die dat gebaar maakten. Dat voelde ook wat veiliger tegenover Rusland. Dus dat was een keuze om het zo te doen. En Zelensky had ook echt wel een voorkeur voor het toestel, omdat hij dacht, ja, zo hou ik Amerika betrokken. Het is een Amerikaans toestel. Amerika moet er ja op zeggen. We krijgen dan van Amerika hopelijk al die raketten die ervoor nodig zijn. En dan houden we Amerika betrokken bij de oorlog hier in Oekraïne. En tegelijkertijd, en dat bleek uit ons onderzoek, waren er ook gesprekken over een alternatief vliegtuig. De Saab Gripen gevechtsvliegtuig. En toen eenmaal was besloten voor de F-16's, toen is tegen Zweden gezegd, stop met die gesprekken met Oekraïne over die Gripen, want we moeten nu ons richten op de F-16. Dat is ingewikkeld om die in te voeren in Oekraïne. Daar hebben we iedereen voor nodig. Dus laten we ons daar nu op focussen.
1: Maar nu is die Gripen toch weer terug in beeld.
7: Dat klopt. Voor Oekraïne zegt nu ze dit contract hebben getekend en 16 vliegtuigen zelf gaan kopen van de nieuwste versie van het vliegtuig, zeggen ze, ja, dit vliegtuig met de Meteor-raket die erop zit kan voor ons een verschil betekenen op het front. Want de F-16 kon dat eigenlijk niet, is gebleken de afgelopen jaren. Die Meteor-raket, daarmee kunnen ze verder reiken. En ze hopen daarmee de Russische vliegtuigen die glijbommen afgooien op de frontlijn met name te bedreigen. Misschien zelfs wel neer te halen, zodat die verder naar achteren moeten, zodat die glijbommen uiteindelijk niet meer die frontlijn bereiken. Dat is de gedachte van Oekraïne. En daarom zetten ze in op die nieuwe toestellen. En ze krijgen er ook nog 16 van Zweden geschonken.
1: En is dat vooral dus vanwege die meteorraket die erop zit, is dat het grote voordeel? Of zijn er meer redenen eigenlijk wat die de Gripen beter geschikt maken voor Oekraïne dan de F-16?
7: Ja, er zijn verschillende redenen. De Meteor-raket is eigenlijk de belangrijkste. Omdat die frontlijn die wordt helemaal kapotgeschoten. Je hebt vast wel eens een keer een filmpje gezien hoe hele steden weggevaagd worden. En dat gebeurt met name met die glijbommen. Dat is 500.000, soms al 3.000 kilo aan explosieven die op een flat worden neergegooid. Waardoor echt bijna alles verdwijnt. In die omstandigheden is het heel moeilijk om een frontlijn vast te houden voor Oekraïne. Dus dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste argumenten. Maar bijkomstig is de Gripen wat een eenvoudiger vliegtuig. Is ook echt gebouwd in de omstandigheden in Oekraïne, waar het allemaal niet ideaal is, waar de vliegtuigen misschien moeten

0: te opstijgen. Het liefst vanaf snelwegen. Nou, de F-16 kan dat eigenlijk niet. Dat is een vliegtuig wat een heel modern vliegtuig is eigenlijk. Maar ja, ook wel een beetje ideale omstandigheden nodig heeft. En ook moeilijker is in het onderhoud, het bedienen van het toestel. Meer mensen heb je daarvoor nodig. En de Gripen is allemaal net iets simpeler.
1: En die 40 F-16's die Oekraïne heeft, wat gebeurt daar nu mee? Staan die aan de grond?
0: Een groot deel staat aan de grond. Dat is ons gebleken uit dit onderzoek. Dat komt omdat er een gebrek is aan onderdelen. En er is een gebrek aan plekken waar het vliegtuig onderhouden wordt. Een vliegtuig moet na zoveel uur vliegen gewoon weer door het bedrijf eigenlijk geserviced worden. Daar kun je eigenlijk ook niet zo heel veel mee sjoemelen. Dus ja, dat moet gewoon gebeuren. En er is eigenlijk te weinig plek. Omdat ja, al die landen waren dat aan het afbouwen. Dus die hadden daar ook helemaal geen prioriteit meer voor. Nu is er wel een plek in België. Dat wordt nu ook uitgebreid. Denemarken doet iets. Nederland is aan het zoeken naar nieuwe capaciteit. Maar het vliegtuig wordt vooral ingezet op momenten zoals gisteren, dat Oekraïne bestookt wordt met drones en kruisraketten. Want daar blijkt de F-16 wel heel effectief. Maar het probleem daarbij is dus dat ze eigenlijk raketten tekort komen. Ja. Om ook inderdaad die kruisraketten te onderscheppen.
1: Maar zou jij durven stellen, Gert-Jan, dat als dat in het begin anders was gegaan en die onderhandelingen met de Gripen, of over de Gripen toen wel door waren gegaan en die F-16's niet waren gekomen, dat de oorlog dan anders was gelopen?
0: Ik sprak een expert, of verschillende experts, en eentje daarvan zei: het is niet te overschatten wat het effect daarvan zou zijn geweest. Een andere zegt: ja, eigenlijk zijn we toch met de minst effectieve oplossing uitgekomen. En zoveel Gripens had je helemaal niet nodig gehad om uiteindelijk een bedreiging te vormen voor Rusland. Het idee is toch, als je erin slaagt om één Russisch vliegtuig uit de lucht te schieten, dan waarschuw je de Russen, dan weten ze eigenlijk niet meer wanneer ze veilig zijn en dan jaag je ze naar achteren. En dat heeft effect op de frontlijn. Want we zien natuurlijk heel veel beelden van Kiev waar kruisraketten neerkomen. Maar de vernietigende kracht van een glijbom op de frontlijn is echt immens. En dat betekent dat het heel moeilijk is om die frontlijn ook vast te houden. En dat is eigenlijk ook wel gebleken de afgelopen 4 jaar.
1: Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp. En vanavond om 10:00 is in Nieuwsuur jouw hele reportage te zien over de F-16 in Oekraïnse dienst.
2: Tot 6:00.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De Britse koning Charles is niet alleen koning, maar ook opa. Maar hij heeft de 2 kinderen van zijn jongste zoon, prins Harry, al 4 jaar niet gezien. Daar wil Harry wat aan doen. En daarom komt hij begin volgende week met zijn gezin op visite. Maar niets is eenvoudig bij de Windsors. Alleen al de beveiliging is een hoofdpijndossier. Correspondent Fleur Launsbach. Want Harry en Meghan, zijn vrouw, hebben geen recht meer op officiële beveiliging. Hoe hebben ze dit dan nu geregeld voor dit tripje?
4: Ja, dus die beveiliging is een groot probleem geweest. En ook een van de redenen dat Harry, dus zijn gezin, normaal gesproken niet meeneemt. Hij komt niet zo vaak naar het Verenigd Koninkrijk, maar als hij komt, dan neemt hij ze niet mee. Hij is heel bang dat iets hun kan overkomen. Bijvoorbeeld achtervolgingen van de pers. Dat is natuurlijk ook hoe zijn moeder Diana is overleden. En er is lange tijd een rechtszaak geweest over of Harry wel of niet zijn beveiliging nog zou krijgen van de staat. Maar die zaak heeft hij verloren. Dus op het moment dat hij zijn koninklijke taken liet vallen en wegging met Meghan naar de Verenigde Staten, had hij dus geen recht meer op die staatsbescherming, die beveiliging van de staat. Maar zij zijn natuurlijk wel wereldberoemd, hè, zijn vrouw ook. En zij zijn ook echt gehaat en geliefd en controversieel. Ze hebben veel meegemaakt met stalkers en achtervolgingen en zo. Dus het is een groot probleem voor hun. En de reden dat ze dus niet vaak komen. En nu waarschijnlijk kunnen ze nu blijven in koninklijke vertrekken. Dan hebben ze daar wel beveiliging op die locatie. Mm. Maar zodra ze gaan reizen door het land, dan moeten ze dus hun eigen beveiliging regelen.
1: Ja. Waarom is het, want je zegt hij is een aantal keer wel gekomen naar het Verenigd Koninkrijk, maar altijd zonder kinderen. Waarom komt hij nu wel met het hele gezin?
4: Nou ja, dus vanwege de familiebanden. Harry wil heel graag dat zijn jonge kinderen het land gaan zien waar hij zelf vandaan komt, waar hij zelf is opgegroeid. En natuurlijk ook koning Charles, die heeft die kleinkinderen. Die zijn inmiddels 5 en 7. Die heeft hij nog nauwelijks gezien sinds ze geboren zijn. En we weten van Harry, dat zei hij vorig jaar in een interview met de BBC, dat hij heel graag verzoening wil. Hij wil de banden weer aanhalen, weer meer warmte in de familie. Daar verlangt hij naar. En daarnaast is de koning Charles ook nog steeds onder behandeling voor kanker. En ze hebben elkaar heel kort in september gezien, koning Charles en zijn zoon Harry. Maar de kinderen dus al vele jaren niet. En er zijn trouwens ook werkredenen dat hij nu naar het Verenigd Koninkrijk komt. Want hij komt ook de Invictus Games promoten. Dat is een sportevenement van hem voor gewonde militairen. En toevallig is er ook op dinsdag een uitspraak van een andere rechtszaak waar hij betrokken bij is, die al heel lang loopt, over dat de tabloids beroemdheden zouden hebben afgeluisterd. Ook bijvoorbeeld Elton John. Dus die uitspraak komt ook op dinsdag.
1: Dus dat speelt allemaal ook nog een beetje mee. Maar in eerste instantie die familiebanden, wat weten we eigenlijk andersom? Heeft de koning er zin in het bezoek?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, zit koning Charles en ook Camilla en William en Kate, zitten die erop te wachten dat ze komen? Want ze komen natuurlijk wel altijd echt met een enorm veel bombarie en een groot mediacircus. Het is voor koning Charles natuurlijk zijn zoon, maar ook zijn lastigste zoon. Er is ontzettend veel gebeurd. Ze hebben Meghan en Harry hebben het koningshuis echt geschaad met hun vertrek. En ook daarna met dat media optreden bij Oprah Winfrey, waarin ze zeiden dat er iemand in het koningshuis een racistische opmerking had gemaakt over hun kind. Natuurlijk is er een boek gepubliceerd door Harry, waar hij allerlei details in heeft blootgegeven die niet goed afstralen op de familie. Dus de relatie is gewoon heel lastig geweest de afgelopen jaren. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk in niemands belang. Het is ook een reden voor de pers om alsmaar te speculeren en te roddelen over de familiebanden. Dus ik denk dat koning Charles wel liever heeft dat die banden wat normaler worden en dat ze dus ook zich niet gaan beklagen in het openbaar en in de media.
1: Ja. Gaan ze ook nog langs zijn broer, langs prins William en langs Kate?
4: Nou ja, voor zover wij weten en de media hier zegt, hebben zij helemaal geen contact meer, de broers. Dus Harry en William. Sinds de begrafenis van koningin Elizabeth, waar ze elkaar voor het laatst hebben gezien. En ja, die relatie is dus ook slecht, ook door dat boek van Harry, waarin hij ook zijn broer en zijn schoonzus Kate echt totaal niet heeft gespaard. Maar ze hebben wel allemaal kleine kinderen nu. Dus die kinderen, dat zijn allemaal neefjes en nichtjes natuurlijk. Het is wel leuk als die elkaar zouden kunnen zien. Maar ik denk eigenlijk niet dat daar met dit korte bezoek, wat ook heel last minute is aangekondigd, dat daar tijd voor is. Dus ik neem aan van niet. En die banden zijn ook echt slecht met die broers.
1: Fleur Launsbach, dankjewel. Levi, wat melden media in het buitenland?
2: De NAVO gaat dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro vrijmaken voor Oekraïne. Dat gaan de leiders van de NAVO-landen toezeggen tijdens een top in Ankara, melden ingewijden volgens verschillende persbureaus. Een groot deel van het geld is eerder al beloofd door de Europese Unie of landen afzonderlijk. Alleen de Verenigde Staten doen niet mee. President Trump heeft steun aan Oekraïne stopgezet. Christine Lagarde hint op een voortijdig vertrek bij de Europese Centrale Bank. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar, maar de Franse krant Les Echos meldt dat ze misschien eerder stopt. Zo'n vertrek is volgens Lagarde mogelijk als de financiële rust terugkeert op het wereldtoneel. Mogelijk wil ze een rol spelen bij de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar, bijvoorbeeld door een kandidaat te steunen of zichzelf kandidaat te stellen. Als opvolger bij de ECB wordt oud-president van de Nederlandse bank Klaas Knot genoemd. Hij kwam eerder naar voren als meest waarschijnlijke opvolger in een peiling van persbureau Bloomberg. De Belgische voormalige bisschop Roger van Geluwe is overleden. Hij was van de jaren 80 tot 2010 populair als bisschop van Brugge, tot hij bekende dat hij zijn neefje jarenlang seksueel misbruikt had. Het was het begin van een groot misbruiksschandaal in de Belgische katholieke kerk. Tientallen slachtoffers melden zich. De bisschop van Antwerpen vreest dat het overlijden van Van Geluwe nu vooral oude wonden openrijdt, horen bij de VRT.
5: Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het bleef een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
2: Roger van Geluwe was 89. En verschillende Franse media schrijven over een jongen van 14 die Parijs terroriseert. Hij heet Hamza en noemt zichzelf de douanier op sociale media. De jongen vraagt voorbijgangers aan het Canal Saint-Martin om €2 te betalen om langs te mogen. En wie dat niet doet, die wordt natgespoten met een waterpistool. Online worden zijn video's veel bekeken. De jongen is al meerdere keren opgepakt.
1: Nog steeds zo druk, Dennis.
6: Ja, maar het goede nieuws is van dat het lijkt alsof het drukste moment alweer achter ons ligt. Maar voor heel veel mensen maakt dat geen verschil. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het erg druk nu. Zo staat op de A2 van Eindhoven naar Utrecht 8 kilometer bij Den Bosch. Kost je 3 kwartier extra. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn zijn ze al heel lang bezig met het bergen van een gekantelde vrachtwagen. Bij Hoenderloo is dicht, is de weg afgesloten. En daardoor loopt het helemaal vast op andere N-wegen in Gelderland, daar in de omgeving. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn rijdt om via Zutphen.

0: The last, there she goes. Wat heeft 30 jaar Pride vrouwen opgeleverd? Deze maand begint de 30ste editie van Pride met als slotstuk de Canal Parade op 1 augustus. Vrouwen waren jarenlang nauwelijks zichtbaar, zowel op de boten als binnen de Pride-organisatie. Irene Hemelaar is oud-directeur van Amsterdam Pride en tegenwoordig programmamanager Women and Pride. Goedemiddag.
1: Dag.
0: Ja, lange tijd waren vrouwen weinig zichtbaar op de boten. En er zaten dus ook bijna geen vrouwen in de organisatie zelf. Hoe kan dat?
1: In het begin is het gestart eigenlijk door homo-mannen die vanuit een ondernemersvereniging van homo-horeca de bootjesparade zijn gestart. Dus dan is het eigenlijk logisch dat mannen het voortouw nemen. En dan mogen vrouwen meedoen. En dan speelt ook nog dat vrouwen minder vaak, laten we zeggen, veel geld tot hun beschikking hebben. Dus minder ondernemer zijn in die tijd. Mensen nemen vaak mensen aan die op hen lijken. En dan zie je dus dat homo-mannen, vooral in het begin, een dominante rol speelden in de Pride.
0: Maar het was dus ook een kwestie van geld.
1: Zeker, geld speelt altijd een rol. Het patriarchaat heerst overal.
0: Ja.
1: Dus zal je ook altijd zien hierin. Ja, zal je altijd zien, altijd weer dat patriarchaat. Ja. Nee, maar zonder gekheid, het is wel zo. Amsterdam had heel veel homo mannenhoreca. En in de tijd dat de Pride startte, waren er eigenlijk twee cafés waar vrouwen kwamen, de Vive la Vie en Café Sarijn. Dat is een heel andere verhouding dan eigenlijk mannen die elkaar opzoeken om verkering te krijgen, seks te hebben in cafés. Het is een hele andere dynamiek en dat geeft helemaal niet. Maar dat betekent wel dat wij als vrouwen op een gegeven moment hebben gezegd van hallo, wij willen ook onze plek. Mm-hmm. En eerlijk is eerlijk, toen ik in 2007 met een grote groep vrouwen de eerste trotse lesboot in de Canal Parade organiseerde. Hè, en er voeren wel wat boten mee waar vrouwen ook actief op waren. Maar dat was dan bijvoorbeeld de Bar Vive la Vie of het Feest Flirtation. Ja. Echt activistische boten die gaan over gelijke rechten voor queer vrouwen. Die waren er op dat moment nog niet.
0: Maar toen kwam de trotse lesboot.
1: De trotse lesboot die kwam. Wij zongen Wij zijn vrouwen om van te houden op een bekende melodie. En de hele kade zong mee. He, dus dat was eigenlijk het begin. En daarna hebben we het nog 5 keer gepresteerd om mee te varen. Met verschillende aandachtsgebieden op onze zichtbaarheid. Want dat is het verhalen van mannen. Als je kijkt naar de brede geschiedenis, worden die vastgelegd. En de verhalen van vrouwen, van mensen van kleur, onze koloniën, dat is allemaal een stuk onzichtbaarder of niet vastgelegd. Ja. En daar wilden wij verandering in brengen. En dat is aardig gelukt tot nog toe.
0: Ja, lukt het, vroeg ik me af, tot nu toe.
1: Er zijn eigenlijk doordat, nou na die eerste trotse lesboot ben ik op deuren gaan kloppen en kwam ik dus uiteindelijk terecht bij de organisatie Pro Gay, die vanaf 2007 van Amsterdam de vergunning kreeg voor de Pride. Ik was op zoek naar een plek voor vrouwen, maar dat bestuur dat volledig uit mannen bestond, was op zoek naar een vrouw die dat wilde gaan vormgeven. Dus het was eigenlijk een momentum waar we in verkeerden. En toen ben ik vanaf 2009 met een groep vrouwen die eerder actief was geweest, want in 1998 waren de Gay Games in Amsterdam. En eigenlijk die eerste botenparade was een opmaatje daar naartoe. Want de mannen die dit hadden bedacht, die dachten, als we nou die sporters die in 1998 naar de Gay Games komen, als we die nou allemaal een plekje geven op een boot en ze als een winnaars door die grachten laten varen. Hoe mooi zou dat zijn? Dus zo begon die bootparade als een feestje op de gracht in het begin. Nou, dus uiteindelijk Nou ben ik een beetje de draad van mijn verhaal kwijt. Dat is weer een beetje jammer.
0: Hoe die zichtbaarheid, steeds meer is geworden in de loop der jaren.
1: Dus toen hebben wij dus na die eerste trotse lesboot op de deur geklopt bij Pro Gay. Zij vonden het heel belangrijk dat het kwam. En in 2009 organiseerde ik eigenlijk met de vrouwen, daar was het, de vrouwen die in 1998 het vrouwenprogramma van de Gay Games hadden georganiseerd, die hadden in datzelfde jaar, 2008, hun jubileum, hun reunie.
0: Ja.
1: En zo kwam het dat wij met elkaar gingen optrekken en voor het eerst weer een vrouwenprogramma van de grond gingen trekken met allerlei vrouwen die ook wat wilden organiseren. Ja. En wat zo leuk was, Wij waren toen al dertigers, veertigers. De twintigers die vonden het echt zo suf wat wij bedachten. Dus die gingen hun eigen programma's organiseren.
2: En zo en gaat dat het is, door en door. En zo moet het
1: gaat
2: zijn.
1: Het door. Ja. Dus, en dat is dus wat er gebeurt. Het hoofdprogramma deze Pride wordt door de jongerencommissie georganiseerd. Ja. En zit bomvol met allerlei vrouwen en non-binaire mensen. Dus het gaat door.
2: Het gaat door. En dan is er ook nog in het Grachtenmuseum een tentoonstelling Liefde op de Grachten ter ere van het 30-jarig bestaan. Die is nog tot eind september te zien, ook in het Grachtenmuseum in Amsterdam. Heel veel dank, Irene Hemelaar, oud-directeur van de Pride Amsterdam.
3: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De Nederlandse mode is diverser dan je denkt.
4: Maar misschien ook nog wel een strijd is die gestreden moet worden. Dat men die mode als een volwaardige discipline ziet.
3: Janice Deul over de grote modetentoonstelling in het Haags Kunstmuseum. Annegine Goeman schreef een thriller over een moord tegen de achtergrond van de aardbevingsperikelen in Groningen. Jeroen Vullings is de boekenrecensent. En landbouwjournalist Esther de Snow over politiek en de boeren.
5: Dit kabinet, merken we, probeert dat in die zin wel echt anders te doen.
3: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
6: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
14: Dielke Teertstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemiddag. De ebola-uitbraak in Congo is nog niet onder controle. Maar een nieuw medicijn brengt mogelijk verlichting. Weer is het nieuws met Levi van Eck.
15: Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden. En dit gebeurt nu opnieuw. Getuigen die opgeroepen worden zijn verplicht om te komen. De commissievoorzitter noemt de bedreigingen onacceptabel.
16: Het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. Ook in het kader van veiligheid ga ik daar ook niet op individuele gevallen. Kan ik daar helaas niet op ingaan. Dat we dit niet moeten accepteren in een democratie, dat mogen duidelijk zijn.
15: In de verhoren afgelopen weken kwam al naar voren dat onder andere viroloog Marion Koopmans en kinderarts Karoy Illy, beide van het OMT, bedreigd waren. Het kabinet wil nieuwe eisen invoeren voor investeerders in zorgbedrijven en jeugdhulpaanbieders. Dat heeft minister Sterk van Zorg aangekondigd. Voor winstuitkeringen gaat een maximum gelden. Dit moet aanbieders en investeerders die vooral winst willen maken in plaats van goede zorg leveren weren. Het voorstel gaat gelden voor grotere ketens van bijvoorbeeld kraamzorg, fysiotherapie, mondzorg of huisartsen. Het voorstel is een aanvulling op eerdere maatregelen om zorgfraude tegen te gaan. Het moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die erbij vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Een van de mensen die gisteren gewond raakte bij een woningbrand in Huizen is overleden. Bij de brand raakte een tweede persoon gewond en is er gezocht naar een vermiste, maar die bleek er niet te zijn. Het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en zware regenbuien kregen vissen niet genoeg zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. Daarom wordt het vastgelegd in de wet, zegt onderwijsminister Letschert.
17: Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
15: Een minimumbedrag komt er niet. Nu krijgt in het mbo maar 43% een stagevergoeding. In het hbo ligt dat percentage een stuk hoger. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met de wet, die op zijn vroegst over anderhalf jaar in kan gaan. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Somerville, werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had dat al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft er inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. Het weer vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden is dan kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, en het wordt dan 20 tot 26 graden.
2: De verkeersinformatie, Dennis Mooij.
18: Het is een hele drukke vrijdagmiddagspits. Vooral in het midden en het zuiden van het land merk je dat. Op de A2 Eindhoven-Utrecht loopt het vast door de afgesloten A27. Dus tussen Michielsgestel en knooppunt Empel ben je 3 kwartier langer onderweg. Een ongeluk op de A4 naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp ben je daarom 20 minuten langer onderweg. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelofarendsveen en Rijswijk 25 minuten vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 20 minuten extra door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is al uren dicht bij Hoenderloo. Ze zijn daar bezig met het bergen van een gekantelde vrachtwagen. De weg blijft ook nog een paar uur dicht. Omrijden doe je het beste via Zutphen.
2: Getuigen die gehoord werden bij de corona-enquête zijn opnieuw bedreigd.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
20: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Congo raken steeds meer mensen besmet met ebola.
1: We zien echt toch wel een versnelling optreden. We zijn constant eigenlijk die epidemie achterna aan het rollen. Dus de situatie is zeker nog niet onder controle.
2: Er is nog geen vaccin, maar deze Vlaamse arts begint nu wel een proef met geneesmiddelen. Cape Verde, toch wel de sensatie van dit WK, speelt vannacht tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Rotterdam. Matthijs, hoe bereidt de Kaapverdische gemeenschap zich daarvoor op de wedstrijd?
4: In Rotterdam, Delfshaven, de plek waar de meeste Kaapverdianen wonen in Nederland, wordt er speciale soep gekookt en wordt er getrommeld. En allebei is dat voor kracht straks tegen Argentinië.
2: Maar eerst, meerdere getuigen van de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn de afgelopen tijd bedreigd. Dat zei de commissievoorzitter Daan de Kort na afloop van de verhoren van vandaag. De Kort noemt het schandalig en onacceptabel.
23: Als commissie willen we ook daar helder over zijn. Onze volledige afkeur daarvan uitspreken. Dat is ook volstrekt onacceptabel. Op de eerste plaats voor de getuigen zelf en hun omgeving. Maar het ondermijnt ook de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. En dit is niet goed en dit accepteren we ook niet. En dat signaal willen we afgeven.
24: En waar hebben we het precies over? We zien op sociale media nare termen, soms ook bedreigende teksten. Is dat wat u bedoelt?
23: Ja, het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. Verder ook in het kader van veiligheid ga ik daar ook niet op individuele gevallen. Kan ik daar helaas niet op ingaan. Dat we dit niet moeten accepteren in een democratie, dat mogen duidelijk zijn.
24: We hebben hier heel veel mensen horen getuigen dat zij hele heftige bedreigingen eigenlijk kregen in de coronatijd. U zegt dus eigenlijk dat gebeurt nu weer.
23: Ja, helaas is het een terugkerend thema. Dat was het in de coronatijd. Dat heeft u kunnen horen in de verhoren. Maar het gebeurt dus ook nu, naar aanleiding van de oproep. Daar hebben we 0,0 tolerantie voor. Dat kan, dat mag niet in een democratie. Daar spreken we onze schande over.
24: En wat doet u met deze bedreiging of met dat dit nu gebeurt?
23: Nou ja, als commissie hebben we daarover contact met politie en met diensten. Die moeten hun werk daarin doen en dat doen ze ook. Maar wij wilden wel dit statement maken, omdat we dat heel belangrijk vinden.
2: Commissievoorzitter Daan de Kort was dat in gesprek met Emma Jackson. Ik praat door met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, waarom wil de commissie nu dit statement brengen?
25: Omdat het de afgelopen weken eigenlijk bij alle verhoren wel een keer gegaan is over intimidatie en bedreigingen. En blijkbaar gaan die intimidatie en die bedreigingen nu ook door terwijl de verhoren lopen. Alle getuigen die er zijn geweest, die begonnen meestal uit eigen beweging over wat zij hebben meegemaakt tijdens de corona-enquête. En die verhalen, die hakten erin.
26: De ongelooflijke, haat, lompheid, seksisme, wat je over je heen krijgt. Als vrouw is dat nog eens een keer extra erg. Die vind ik eigenlijk wel grenzeloos.
27: Bovendien kwamen toen ook mensen bij mij aan de deur die mij met draaiende camera's de Anton Mussertprijs kwamen uitreiken.
28: Het gaat me niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen. Want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
29: Ik heb twee foto's voor u meegenomen. En daar kunt u zien hoe ze mijn huis beklad hebben. Dat is de gevel van mijn huis. En de hele straat zit er vol mee.
30: Het is uw commissie ook bekend dat het afgelopen week weer wat onrustig werd toen dat zou blijken dat ik hier zou zitten. En laat ik zeggen dat dat heel erg veel impact heeft op jezelf en op je omgeving. En dat dat ontzettend ingewikkeld is.
25: Ja, we hoorden OMT-leden Marion Koopmans, Karoy Ili. We hoorden ook de voorzitter van het OMT, Jaap van Dissel. En oud-minister Vert Grapperhaus. En als laatste hoorden we Nienke Luiks. Die was ten tijde van de coronacrisis voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren. En werd in die tijd, ze was toen 16, 17, bedreigd door onder meer docenten. Vanwege haar standpunt over corona. En blijkbaar, zo vertelde ze vorige week ook weer, werd ze bedreigd omdat ze getuigde voor de commissie en dus weer in de aandacht stond. Nou, daar hebben veel getuigen mee te maken. Het roept blijkbaar bij mensen hele sterke gevoelens op om hen weer te zien. En zij hebben dus ook weer te maken met bedreigingen. En dat wilde voorzitter Daan de Kort adresseren. Omdat het ook iedere keer weer terugkomt.
2: Ja, en omdat die impact groot is, zoals je ook hoort in die getuigenissen. Is duidelijk uit welke hoek dit komt?
25: Nee, wat de voorzitter erover vertelde, was dat het zowel gericht is op mensen die, laten we zeggen, voor de maatregelen waren, en ook mensen die er kritisch op waren. Dus het is niet uit één bepaalde hoek of op één bepaalde hoek te plaatsen. Het komt blijkbaar weer overal vandaan.
2: En is het voor de commissie nog een reden om iets aan te passen in de manier waarop de verhoren nu gaan, of hoe er wordt gewerkt?
25: Nou, opmerkelijk genoeg vertelde de voorzitter ook dat het wel meeweegt bij hen over wie zij uitnodigen voor die openbare verhoren. Dan moet ik even uitleggen, er zijn ook besloten verhoren geweest. Mm-hmm. Alle mensen die getuigen in het openbaar, die zijn ook achter de schermen al gehoord. Niet iedereen die achter de schermen is gehoord, wordt ook voor de schermen nog een keer gehoord. Het openbare deel van deze verhoren is juist bedoeld om de samenleving te laten zien en te laten weten wat er speelde in die tijd. En de Kort vertelde dat ze daarbij dus ook nu kijken naar welke getuigen ze daar dus blijkbaar nu uitnodigen. Hij wilde alleen niet erbij vertellen wie ze dan vervolgens bij wijze van spreken achterwege hebben gelaten.
23: Nou, dat zou kunnen, maar je maakt er een zorgvuldige en goede afweging als commissie voor. Maar de fout zit natuurlijk bij de daders. Die moeten zich kapot schamen, zou ik willen zeggen. En vandaar dat we dit statement ook maken.
25: Ja, het is zeer ongebruikelijk dat een commissievoorzitter op deze manier naar buiten treedt en blijkbaar de behoefte voelt om dit kenbaar te maken. Maar zeker gezien de verhoorden die nog komen, volgende week bijvoorbeeld zit onder meer Mona Keijzer er, Maurice de Hond is er ook, en aan het eind van de week wordt oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geïnterviewd, kan ik mij voorstellen dat ze de behoefte voelde om dat nu alvast kenbaar te maken.
2: Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. In Congo is de ebola-uitbraak nog niet onder controle. Integendeel, het aantal besmettingen neemt nog steeds toe. Voor deze uitzending sprak ik met Laurens Liesenborgs, een Vlaamse arts die aan het werk is in Congo. Ik vroeg hem hoe het nu staat met die uitbraak.
1: Ja, zoals u zei, niet zo goed. Hè. We zien echt toch wel een versnelling optreden. Zowel dat we 2 weken geleden of zo aan 200 gevallen infecties zaten. Per week zitten we nu aan 300. En er zijn hier in snel tempo heel veel behandelingscentra opgebouwd. Maar van zodra die openen, zitten die meteen al eivol. Dus we zijn constant eigenlijk die epidemie achterna aan het hollen. Dus de situatie is zeker nog niet onder controle.
2: En hoe dodelijk is deze variant?
1: Heel dodelijk. 1 op 3 sterft eraan. Dat is veel. Dat is bijvoorbeeld 10 tot 30 keer meer dan COVID. Maar gelukkig is die variant wel iets minder dodelijk dan de meer courante Zaire variant, die vorige ebola-uitbraken vooral veroorzaakte. Die had een sterfte tussen de 40% en 60%. Dus hier zitten we aan 30%, dus toch iets minder, maar nog altijd heel, heel dodelijk.
2: 30%?
1: Ja. Ja.
2: Nu bent u begonnen met een proef met medicijnen. Hoe pakt u dat aan?
1: Ja, dus we hebben 2 heel beloftevolle geneesmiddelen waarvan we echt wel denken dat die hoge sterfte kunnen doen verlagen. Maar we moeten dat testen in mensen. We weten dat die mogelijk heel goed werken uit dierproeven. Maar dieren zijn geen mensen, dus nu gaan we dat testen in mensen. En daarvoor zoeken we eigenlijk mensen die inderdaad besmet zijn met het virus, dus die positief getest hebben. En we vragen hen voor een geïnformeerde toestemming om deel te nemen aan een studie. En als ze toestemmen, gaan we hen al dan niet een van deze experimentele behandelingen geven. En dan gaan kijken of hoe ze hierop reageren, of het medicament veilig is, en vooral of het medicament de sterfte kan doen verlagen.
2: Ja. En geven mensen toestemming? Willen ze meewerken?
1: Ja, absoluut. Er is echt wel nood aan behandeling. Want medische behandeling geeft ook hoop. Mensen komen naar een behandelingscentrum omdat ze zich ziek voelen en omdat ze beter willen worden en omdat ze de ziekte willen overleven. Dus als je hen toch wel wat uitzicht kunt geven en toch een lichtpuntje aan het eind van die donkere tunnel, ja, dan staan mensen daar zeker voor open. Het feit dat het experimentele geneesmiddelen zijn, ligt uiteraard soms moeilijk, maar dat is een kwestie van dat heel, heel goed uit te leggen en heel, heel goed samen te werken met de lokale gemeenschap.
2: En lukt dat ook? Want in het begin waren er ook veel verhalen dat veel mensen de autoriteiten niet zo vertrouwden. Hoe is dat nu? Kunt u het goed uitleggen?
1: Ja, zeker. En nogmaals, daarom is het heel, heel belangrijk om de lokale gemeenschap te betrekken. Mensen inderdaad zijn hier wantrouwig ten opzichte van de autoriteiten, maar dat is ook niet zo abnormaal. Mensen leven hier in een gebied dat geteisterd is door armoede en conflict. Dus een wantrouwen ten opzichte van de overheid is niet meer dan normaal. Maar als je dat op een correcte manier doet en vooral lokale mensen heel goed betrekt en je tijd neemt om uit te leggen hoe of wat, ja, staan mensen daar zeer, zeer open voor.
2: En hoeveel mensen heeft u nodig en hoeveel tijd heeft u nodig om te weten of dit werkt?
1: Ja, we denken toch een 700 à 1000 deelnemers nodig te hebben. Dat is heel veel. We zijn nu begonnen met één specifiek behandelingscentrum waar we de studie aan het doen zijn, maar we gaan het heel snel uitbreiden om hopelijk zo snel mogelijk daar resultaat over te hebben. Maar dat gaat toch enkele maanden duren.
2: Enkele maanden nog wel. En wordt er in de tussentijd ook gewerkt aan een vaccin?
1: Ja, dus van het moment dat de uitbraak was vastgesteld, zijn mensen heel hard aan het werken aan vaccins. Jammer genoeg lopen de vaccins een beetje achter. De geneesmiddelen die wij testen, die lagen eigenlijk al klaar op de plank om gebruikt te worden bij mensen. De vaccins die ontwikkeld zijn tegen deze specifieke variant, die zijn ook al in een vergevorderd stadium. Die zijn ook al getest in dierproeven, maar die zijn nog niet klaar, die zijn nog niet geproduceerd op een veilige manier om ze in mensen te gebruiken. En dus heel dat productieproces is nu bezig en dat duurt enkele maanden tot weken tot maanden. Dus de vaccins lopen enkele maanden achter op de behandeling.
2: Dat was professor Laurens Liesenborgs van het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde vanuit Bunia, midden in het getroffen ebola-gebied in Congo. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
15: AT5 heeft gesproken met de vrouw die vorige maand werd getroffen door een groot stuk schuim dat naar beneden viel. Daarbij brak ze haar nek. Vandaag werd bekend dat de politie niet kan achterhalen hoe dat schuimblok in Amsterdam naar beneden kon vallen. Het Openbaar Ministerie gaat daarom niet verder met de zaak en daar baalt de vrouw van.
3: In dit geval voor mij pakt het echt heel lullig uit.
5: En hoe voelt dat?
3: Kloten, ja.
2: Het is ook een gigantisch blok, ik zag foto's ervan.
15: Ja.
2: Je zou toch denken dat je dat de herkomst van kan achterhalen.
15: Dat is dus niet gelukt, nee. Inderdaad. Maar ja, één ding vindt ze dan nog het meest verdrietig, zegt ze.
3: Dat er toch niet iemand heeft gezegd, sorry, ja. Echt fout, ik schrik me wild, ik ben geschrokken. Ik dacht, ik doe dat even naar buiten en dan ruim ik het later op. Ja, dat is echt de allergrootste frustratie.
15: Ja, dat is dus niet gebeurd. Ze stuurden wel meerdere tips naar de politie, maar er kon dus niemand worden opgepakt. De brandweer is uitgerukt voor een brand bij een papieropslag in Kaatsheuvel, meldt Omroep Brabant. De vlammen slaan uit een stapel papier die buiten ligt. Het vuur is lastig te blussen omdat het papier deels is samengeperst. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de brand. In de Drentse natuur zijn de afgelopen weken ruim 200 autobanden gedumpt, meldt RTV Drenthe. De banden zijn op verschillende plekken gevonden bij de boswachterij Ruinen en het Dwingelderveld. De autobanden zijn inmiddels opgeruimd, wie erachter zit is niet bekend. En in Rotterdam is een nieuw exemplaar gelegd van de pindakaasvloer ter ere van de overleden kunstenaar Wim T. Schippers. Het werk ligt in het depot van Museum Boijmans van Beuningen, meldt Rijnmond. Medewerkers waren vandaag en gisteren urenlang bezig met het uitsmeren van de pindakaas. De vloer is 25 vierkante meter groot en bestaat uit zo'n 400 kilo pindakaas. Zonder stukjes, dan weer wel. Ik ben ook benieuwd hoe dat dan ruikt, zo'n omgeving met pindakaas. Nou, dat kunnen we donderdag weten, want vanaf dan is het kunstwerk te zien. Ja, die pindakaasvloer is toch wel een van de bekendste werken van Wim T. Schippers. Het werk was in 1969 voor het eerst te zien.
2: Dennis, hoe gaat het op de weg?
18: Er staat nog 600 kilometer file. Het is een drukke spits. Vooral in het midden en het zuiden van het land merk je dat. Op de A2 Eindhoven-Utrecht doe je tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel minstens 3 kwartier langer over. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein een half uur vertraging door een ongeluk. Weg is hier weer vrij. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is nog steeds dicht bij Hoenderloo door een gekantelde vrachtwagen.

0: Je préfère le foot, d'accord Simon. Kaapverdi is de grote verrassing van dit WK. Het land is het kleinste ooit dat de knock-outfase haalde. En het bleef in een loodzware groep ongeslagen. Vannacht speelt Kaapverdi de 16e finale tegen Argentinië. Dat wordt heel intens beleefd in de Rotterdamse wijk Delfshaven, waar veel Kaapverdianen wonen. 6 spelers in de selectie hebben wortels in de stad. Er wordt een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Dit is de ketchupa. En dat daar is de kanje, dus de bekanje. Dus dat is wat wij graag uitdelen.
2: Wat is het?
1: Ja, eigenlijk een soepgerecht vernoemd naar de keeper van Kaapverdiaans elftal. En daar zit kipfilet in, koriander, rijst.
2: WK-gerecht.
1: WK-gerecht, ja, precies.
2: En u deelt de soep uit?
1: Op de dagen dat Kaapverdi speelt, om ons even wat extra kracht te geven. Dus dit is ook het gerecht die Kaapverdianen eten om voor extra kracht.
2: Het elftal ook?
1: Het elftal ook, zeker.
2: Café van Wesley Dos Santos, derde generatie Kaapverdiaan in Rotterdam. En in het water voor het café liggen zijn rondvaartboten. Daar gaan we aan boord. Rondvaartboten waarmee hij rondleidingen geeft door de haven. Naar de plek waar zijn opa aankwam. En zijn opa, 94, Carlos Jouw, die is ook hier aan boord. Waarom kwam u naar Rotterdam?
1: Wat heb je bij Rotterdam?
3: In Rotterdam ben ik procureur.
1: Gewoon op zoek naar een beter leven, eigenlijk.
2: Welk jaar was het?
3: 1970.
1: 1970.
2: En we varen naar de plek, de kade, waar opa destijds in 1970 voor het eerst hier in Nederland aan land stapte. Waarom zijn zoveel Kaapverdianen in Delfshaven, de plek waar de voorouders aankwamen, blijven wonen? Allemaal in diezelfde wijk.
1: Ja, omdat je toch, de Kaapverdianen zijn toch wel, is echt wel een hechte community. En mensen die het belangrijk vinden dat het goed zit qua gevoel. Dus dat ze andere mensen zien die op hun lijken en die elkaar aanvoelen. En op een gegeven moment werd dat steeds meer. Mensen hoorden van elkaar van, ik kom in Nederland. Oh, je hebt daar ook andere Kaapverdianen. We helpen elkaar aan werk. We helpen elkaar met dit en dat. En zo kwamen er op een gegeven moment steeds meer Kaapverdianen bij.
2: Het is in absolute aantallen niet een hele grote gemeenschap. Maar als je het afzet naar hoeveel mensen daar op die eilanden wonen, ja, is het een hele grote community.
1: Zeker. Inmiddels zo'n 22.000 hier in Rotterdam. En je hebt natuurlijk 550.000 inwoners op Kaapverdi zelf. Dus dat is best wel een aanzienlijk aantal, zeg maar.
2: En wat gebeurde er in die gemeenschap vanaf het moment dat Kaapverdi zich kwalificeerde voor het WK?
1: Ja, er ging echt. Je ziet een bepaalde manier van trots, gevoel, van ongeloof, maar vooral heel veel blijdschap. Van kijk, hier zijn wij dan eindelijk. Kleine eilanden, maar wel hele grote dromen. En vroeger moesten we allemaal uitleggen, constant, van waar we vandaan kwamen. Waar liggen we precies op de kaart? En nu of dat minder. Dus door zo'n podium zoals het WK. Ja. Ja, het feit dat we nu dan kunnen spelen tegen Argentinië, tegen Lionel Messi. Ja, dat is crazy. Het is echt ongelooflijk. Dus normaal, zowel ik als de jongens die daar aan het voetballen zijn, die spelen tegen Messi alleen via FIFA. Dus gewoon computerspelletjes. En dat je nu echt daadwerkelijk met hem op het veld mag staan. Ja, dat is crazy. Dat is gewoon echt onvoorstelbaar.
2: Moeilijk wel, hè? Messi, Argentinië.
1: Wordt het moeilijk, opa?
3: Ja, dit is goed.
1: Maar?
3: Ja.
1: Maar we hebben er vertrouwen in. We hebben er vertrouwen in, sowieso. Ja.
2: Het komt aanlopen op de kade. Man met de trommel. En het Kaapverdiaanse shirt. Wat is het voor trommel?
4: Ja, dit is een traditionele trommel. En daarmee roepen we de hogere macht even op. Want die gaan we vandaag wel nodig hebben.
2: Tegen Argentinië.
4: Absoluut. Dus Messi, kom maar. Ga maar komen.
0: Hoppa. Vanuit Rotterdam, een verslag van Matthijs van der Wiel.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: NPO Radio 1.
3: 17:30, Series Leefje met de hoofdpunten.
4: De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich racistisch hebben uitgelaten over het Nederlands elftal. Dat gebeurde online na de verloren wedstrijd tegen Marokko. Er is ook melding gedaan bij het meldpunt online discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties op sociale media als strafbaar zijn beoordeeld. Een van de mensen die gisteren gewond raakte bij een woningbrand in Huizen is overleden. Bij de brand raakte een tweede persoon gewond en er is gezocht naar een vermiste, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand werd een huizenblok ontruimd. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. En lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet dat over 3 jaar moet worden gebruikt. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop niet alleen nummers, maar ook de namen van de kandidaten staan. De lokale partijen stellen dat raadskandidaten meer zijn dan een nummer.
3: Weervrouw Roosmarijn Knol, wat voor weekend krijgen we?
5: Ligt eraan waar je zit in het land. In het noorden van het land is er dit weekend meer bewolking. Kan er ook af en toe een beetje regen vallen. Temperatuur daar rond een graad of 20. En hoe verder je naar het zuiden gaat, hoe zonniger het over het algemeen wordt. En daar blijft het ook droog. Waarbij morgen echt de warmste dag van het weekend is, met in het midden en zuiden van het land dan 25 tot 27 graden. Zondag ligt die temperatuur wat lager, dan is het zo'n 24 graden in het zuiden. Maar ook dan weer dat verschil tussen noord en zuid. Al zijn er zondag ook wel wat meer momenten waarbij de zon het toch even wat moeilijker heeft, er wat meer bewolking is en er toch af en toe een klein beetje regen kan vallen. En ook die 2 dagen na het weekend, maandag en dinsdag, kan er af en toe nog wat regen vallen. Waarbij dinsdag nu de regenachtigste dag van die 2 lijkt te worden. En dan vanaf woensdag breekt er weer een droge periode aan, waarbij de temperatuur geleidelijk weer wat omhoog gaat. Dus misschien dat er in de loop van volgende week wel weer een nieuwe, wat warmere periode aanbreekt.
3: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
6: Nou, het aantal files neemt gelukkig alweer af. Er staat 525 kilometer file nu. En dat is sowieso ver boven het gemiddelde voor dit tijdstip. Dat komt onder andere door ongelukken en langdurige werkzaamheden. Nou, de langdurige afsluiting van de A27 tussen Gorkum en Everdingen zorgt voor vertraging op de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A2. Tussen Veghel en Waardenburg doe je er 1/2 uur langer over. A27, maar dan van Utrecht naar Gorkum, tussen De Bilt en Everdingen, 1/2 uur vertraging. Daar stond al file. Er is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Alles is wel weer van de weg af. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is nog steeds helemaal afgesloten. Dat komt door bergingswerk. Er is eerder vandaag daar een vrachtwagen gekanteld. Alle N-wegen in de omgeving lopen inmiddels ook vast. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn rijdt om via Zutphen.
3: De minister is er klaar mee. Er komen nu grote maatregelen tegen misstanden in de vleessector.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij.

0: De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Dielke Teertstra.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Na jaren van grote misstanden in de vleessector neemt het kabinet nu stappen. Over 2 jaar mogen slachterijen geen uitzendkrachten meer inhuren. Minister Velbrief ziet geen andere optie meer om de omstandigheden in de sector te verbeteren.
9: Omdat er in die sector heel wijdverbreid toestanden heersen. Mensen worden in elkaar geslagen, mensen worden een paspoort wordt ingenomen, mensen worden niet goed gelet op hun arbeidsomstandigheden. Mensen worden eruit gegooid dat ze ziek zijn. Ik heb wel eens in de brief staat 19e-eeuwse toestanden. Daar doet het echt aan denken. En dat kan zo niet langer. En dat hangt samen met hun bedrijfsmodel, wat helemaal gebaseerd is op uitzendarbeid.
8: Bij mij hier in de studio economieverslaggever Aida Brands. Aida, de minister noemt het 19e-eeuwse taferelen. Jullie zijn ook met dit onderwerp bezig geweest de afgelopen tijd. Wat voor verhalen horen jullie?
10: Ja, het is heel herkenbaar wat de minister aanstipt. We hebben echt van alles voorbij zien komen. Hele lage lonen of opeens onverklaarbare kosten die dan nog van dat lage loon werden afgetrokken. Uitzendkrachten die met z'n tweeën op een slaapkamer zaten van nou nog geen 8 vierkante meter, maar daar wel de hoofdprijs voor moesten betalen. Maar ook echt ernstige gevallen, dat er bijvoorbeeld iemand gewond raakte bij een machine, vervolgens naar het ziekenhuis gaat en de volgende dag doodleuk weer moet gaan werken. Dus er gaat daar wel het een en ander mis. Ja. En dat ziet de arbeidsinspectie ook. En die waarschuwt al langere tijd voor grote problemen.
8: Ja, er wordt al langere tijd gewaarschuwd. Er zijn ook al allerlei onderzoeken gedaan, boetes opgelegd. Maar waarom komt er nu dan toch nog nu deze stap?
10: Ja, eigenlijk is het een beetje hand in hand. De arbeidsinspectie kwam vandaag ook weer met een rapport en trok de conclusie dat er veel te weinig veranderd is in de afgelopen paar jaar. Zij hebben een opsomming gedaan van het aantal meldingen wat zij binnenkregen de afgelopen 3 jaar. Het gaat echt om 400 meldingen. En dat het ook echt wel bij een flink aantal bedrijven gewoon goed mis is. En ze hebben inmiddels de afgelopen 3 jaar 1,1 miljoen euro aan boete opgelegd. Dus dat daar iets mis is, dat is wel duidelijk. Mm. En er is gewoon te weinig verandering te zien in de afgelopen jaren. Dus
8: ja. En hoe groot is de vleessector in Nederland?
10: Ja, het is een best wel een bijzondere bedrijfssector in Nederland. Het is relatief groot. Het gaat om 15 miljard euro. Maar het zijn vooral een klein aantal grote spelers. Volgens het CEO Economisch Onderzoek werkt meer dan een derde in deze sector als uitzendkracht. En 80% van die uitzendkrachten zijn weer arbeidsmigranten. Mm.
8: Dus dat gaat om duizenden mensen.
10: Ja, ja, het gaat in totaal echt om zo'n 14.000 mensen als het gaat om uitzendkrachten. Ja, dus het gaat echt wel om een grote groep mensen.
8: Nu dan dit besluit dus van het kabinet om een verbod te zetten op het inhuren van uitzendkrachten over 2 jaar. Wat voor reacties hoor je op dit besluit?
10: Ja, je kunt het wel een beetje verwachten. De sector is absoluut niet blij. Wij spraken bijvoorbeeld brancheorganisatie VleesNL. En die zegt,

0: Het verbod is echt buitenproportioneel. Er zijn maar een paar rotte appels. En nu moeten dus de goede bedrijven moeten daarvoor betalen. En ook de koepelorganisatie van uitzendbureaus is gewoon absoluut niet te spreken over deze maatregel. Ze zijn nu ook aan het kijken, de VleesNL, of ze toch juridische stappen kunnen gaan zetten tegen dit besluit. Maar ja, we hebben het ook wel een beetje voorgelegd aan de arbeidsinspectie van, klopt het? Zijn het enkele rotte appels? En de arbeidsinspectie zegt, nee, dit is zo'n groot probleem, zo breed in de sector. Dit gaat niet enkel om rotte appels.
1: Voorbeeld hierin is Duitsland. Daar is al een paar jaar geleden zo'n uitzendverbod ingegaan. Heeft het daar iets geholpen?
0: Ja, dat klopt. Dat was in 2020. Toen hebben zij zo'n uitzendverbod ingevoerd. En dat is voor bepaald werk. Dus je moet dan denken aan het slachten, snijden en de andere verwerking van vlees in die bedrijven. En uit meerdere onderzoeken is inmiddels gebleken dat het eigenlijk best wel goed gaat daar. De arbeidsomstandigheden van de medewerkers zijn verbeterd. Juist omdat ze zich ook beter kunnen laten vertegenwoordigen door hun ondernemingsraad. Er zijn minder ongelukken. Dus dat is goed nieuws. Maar deskundigen zeggen tegen ons wel dat het een sector is die in de gaten moet blijven gehouden worden. Dus
1: En wat betekent dit, Aida, nou voor de prijs van vlees? Betekent het dat mensen die straks in de supermarkt een hamburger kopen, dat die meer moeten gaan betalen?
0: Ja, daar wordt wel voor gewaarschuwd, ook vanuit de vleesindustrie. Minister Velbrief waarschuwt een beetje. Hij zegt, ja, de prijzen kunnen wel ietsje omhoog. Maar als we nog even naar het voorbeeld van Duitsland kijken, dan zien we dat eigenlijk best wel meevalt. De afgelopen jaren zijn de prijzen daar wel gestegen, maar niet harder dan andere producten. Dus dat valt eigenlijk best wel mee. En het is ook niet zo dat bedrijven nu allemaal uit Duitsland zijn verhuisd. Dus al met al lijkt het in Duitsland te werken. Het is nu nog even gewoon even zien hoe dat in Nederland gaat afspelen. Maar ja, we moeten nog 2 jaar wachten voordat dat verbod echt in werking treedt.
1: Dankjewel, Aida Brands.
2: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers van de aardbeving is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek. Buitenlandredacteur Jelle Baars, jij sprak met hulpverleners op de grond. Waar lopen hulporganisaties tegenaan?
3: Ja, gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: En wat doen ze dan? Hoe gaan ze daarmee om?
3: Ja, volgens CARE is het heel erg belangrijk dat de organisaties samenwerken en dat ze zich niet laten uitspelen door verschillende belangengroepen daar op de grond. Ik sprak vanmiddag toevallig ook met Joris Matteau, een Nederlander die zit in Caracas op dit moment. En hij zegt, ja, ik zie dat vooral mensen elkaar heel erg veel helpen. Rijke en arme mensen helpen elkaar. En dat ook kinderen uit hele arme wijken ramen wassen bij auto's, dat geld inzamelen en medicijnen kopen voor mensen die slachtoffer zijn. Maar hij ziet ook dat die hulp gaat heel vaak via Instagram en die hulp zit geen centrale regie achter. En hij is samen met zijn Venezolaanse vriendin in dat gat gesprongen. Luister maar mee.
4: Als iemand iets postte op social media van, hey, we hebben medicatie nodig voor dit ziekenhuis, want er komt een enorme stroom van patiënten binnen. Er stond een enorm lange rij met auto's, met mensen met dezelfde medicatie. Dus natuurlijk helemaal niet efficiënt. Dus wat we hebben gedaan is, ook omdat de internetconnectie hier heel laag is, zijn we via WhatsApp en een WhatsApp community ook opgezet om ervoor te zorgen dat we informatie vanuit dokters van ziekenhuizen, informatie vanuit refugee kampen, informatie van verzamelcentra, allemaal in verschillende groepchats proberen te verifiëren. En dit door te sturen naar een andere grote groep, waarin gewoon burgers in Caracas het initiatief zelf kunnen nemen om daarop uit te gaan. En we proberen ervoor te zorgen dat dit zo transparant mogelijk gebeurt. Dat mensen bijvoorbeeld foto's maken van de bonnetjes, de producten van de bonnetjes, dat ze het afleveren, bij wie ze het afleveren. We proberen het zo transparant mogelijk te maken, zodat alle donaties op de juiste plek aankomen en ook echt waar het hoogste nodig is.
1: Ja. Waarom hamert hij daar zo op, Jelle, op die transparantie?
3: Nou, om te kunnen controleren waar die goederen heen gaan. Zoals ik net zei, die instituties zijn er niet, dus er is geen centrale organisatie. En ook van de hulporganisaties hoor ik bijvoorbeeld dat in die kampen waar hij het over heeft ook veel mensen binnenkomen die daar eigenlijk helemaal niet horen. Dat brengt bijvoorbeeld de veiligheid van vrouwen en kinderen in gevaar, maar dat maakt het ook moeilijk om te controleren wat er met die goederen gebeurt. En ook dat zag Joris gebeuren.
4: Sommige burgers en sommige burgers maken hier ook gebruik van om zelf wat extra geld te verdienen. Dus wat je dus bijvoorbeeld ziet, is dat als je naar een refugee kamp gaat, er zijn heel veel mensen daar slachtoffers, maar er zijn ook mensen die gewoon van de straat naar binnen zijn gekomen, die daar niet echt horen. Die beginnen dan te klagen en op social media te plaatsen dat ze geen producten krijgen, terwijl ze dat zeker wel krijgen. En dan vervolgens pakken ze die producten en verkopen ze gewoon zelf op straat. Dus er wordt ook. Dus dat is natuurlijk heel krom. Dit zijn allemaal dingen die, ondanks de aardbeving, al wel al bestonden binnen Venezuela. Maar ja, dat wordt natuurlijk nu best wel misbruik van gemaakt. En dat proberen we dus heel erg te voorkomen.
1: Ja, want als je er geen regie op hebt, dan gaat dit natuurlijk gebeuren. Ja. Jelle, wat is nou het belangrijkste voor Venezuela?
3: Nou, het belangrijkste blijft natuurlijk dat de hulp ook blijft komen. Er is water nodig, eten, medicijnen zijn er nodig. Maar ook, zo vertelde de hulporganisatie CARE mij, dat de aandacht moet echt vastgehouden worden voor deze crisis. Het moet geen vergeten crisis worden, vertelde ze mij. De mediapiek is nu een beetje voorbij. De hulpteams gaan weg. Maar ja, de internationale hulp is echt blijvend nodig. En zeker in een land dat al op de rand van de afgrond stond, of misschien eigenlijk wel in de afgrond lag, kan zo'n aardbeving een nog grotere crisis veroorzaken. Wat ook bijvoorbeeld vluchtelingen en migratiestromen op gang kan brengen. Wat ook weer een heel erg destabiliserend effect in de regio kan hebben.
1: Ja. Dankjewel, Jelle Baars. En dan gaan we naar het sportnieuws, Levi.
5: Nathan Aké gaat spelen voor het Turkse Fenerbahçe. De verdediger maakte overstap van Manchester City. Daar speelde hij sinds 2020 en won hij 12 prijzen. Afgelopen seizoen kwam Aké niet veel in actie. De afgelopen weken was hij met Oranje op het WK. Tegen Marokko startte hij in de basis. Sprinter Arno de Lee heeft een opmerkelijk gevoel voor slechte timing. De Belg zag zijn Giro d'Italia al in het water vallen vanwege een virusinfectie. En gisteren moest hij de ploegenprestatie voor de Tour de France met koorts en maagproblemen aan zich voorbij laten gaan. Vandaag stond de Lee de collega's van Sportza te woord. En dat was positief nieuws, want dat zou hem gisteren niet zijn gelukt, vertelde hij. Er is in elk geval geen virus gevonden, maar de eerste dagen van de Tour worden afzien, zegt hij, en dan hoopt hij in rit 5 op afspraak te zijn, want dan is de eerste kans voor de sprinters.
1: Die toch gewoon gaat proberen.
5: Toch proberen, ja. Om middernacht dan speelt Kaapverdië de grootste wedstrijd uit de voetbalgeschiedenis van het land. De 16e finale op het WK, en natuurlijk niet tegen zomaar iemand, maar tegen Argentinië, of beter gezegd tegen Lionel Messi. RTV Rijnmond belde met speler Sidney Lopez Cabral, en die kijkt uit naar het duel.
6: Ik vind het geweldig om tegen zulke goede spelers te spelen. Lamine Yamal, nu Messi, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez. Tegen de beste gewoon. Het is gewoon prachtig dat wij hier kunnen zijn. Omdat we ons zo goed laten zien in de wereld. Dus ik ben gewoon super trots en dankbaar.
1: Ja, ben ik echt benieuwd naar die wedstrijd. Leuk.
5: Ja, want je staat ineens ook met die grote naam op het veld. Ze zijn zelf ook voetbalfans, dus dat lijkt me inderdaad heel bijzonder. Dus leuk wordt dat. Ja, in Frankrijk, daar wordt de Kylian Mbappé van het jeu de boulespel Pétanque verdacht van matchfixing. Dylan Rocher, zo heet hij, zou net als een aantal andere spelers opzettelijk verloren hebben om gokwinsten op te strijken. De Telegraaf schrijft over de zaak die in Frankrijk al 9 maanden onderzocht wordt. En het gaat om flinke bedragen. In totaal zal al €140.000 in beslag zijn genomen. Rocher spreekt de beschuldigingen tegen. Ik speel al van jongs af aan Pétanque en ben erg gehecht aan de waarde van de sport, zegt hij.
1: Dennis, hoe gaat het op de weg?
7: De drukte neemt voorzichtig af. Er staat alles bij elkaar opgeteld nog 460 kilometer file. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn heb je veruit de meeste vertraging nu. Bijna een uur tussen Knoopend Waterberg en Hoendeloos. Ze zijn daar bezig met het opruimen van de gekantelde vrachtwagen of de rommel die daarbij is vrijgekomen. 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: 24K Golden City of Angels. Morgen start de Tour de France in Barcelona. En dan staat voor het eerst sinds 2019 weer eens een ploegentijdrit op het programma. Voor de ene renner een nachtmerrie, voor de ander juist kans op het geel. Iemand die zeker geen hekel had aan de ploegentijdrit is Nicky Terpstra, die met zijn ploeg Quickstep 4 keer wereldkampioen werd op dit onderdeel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat houdt het in voor de mensen die het niet kennen, een ploegentijdrit?
1: Ja, het is een tijdrit. Dus van A naar B zo snel mogelijk, maar dan niet alleen. Maar met je hele ploeg.
0: Met je hele ploeg.
1: Ja, dus kop over kop, volle bak van start naar finish.
0: Ja, maar normaal gesproken ging het toch in de Tour althans om de tijd van de eerste 4 renners. Maar nu is dat anders, begrijp ik, hè?
1: Ja, eigenlijk is het nu simpeliger, overzichtelijker en veel logischer. Gewoon de tijd van de eerste telt. En ieder die daarachter komt, krijgt ook zijn eigen tijd. En zo is het eigenlijk wat simpeler. En kan je uiteindelijk de laatste kilometer, kan iedereen volle bak rijden. En hoef je niet meer op je ploegmaat te wachten als je beter bent.
0: Nee, precies. En iedereen zijn individuele tijd telt gewoon mee voor het klassement.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Dus ja, degene die morgen met zijn ploeg als eerste over de streep komt. En als eerste voor zijn ploeg is, ja, die pakt het geel.
0: Ja, de laatste keer dat dit onderdeel in de Tour te zien was, was in 2019. Dus dat is al best wel een tijd geleden. Waarom is het geen vaste prik?
1: Ja, dat weet ik niet exact. Ik ben natuurlijk geen koersorganisator, maar de dingen die meespelen zijn. Voor de ploegen is het een heel intensief ding. Want je moet in de voorbereiding. Kost gewoon superveel tijd met de hele ploeg. Het wordt ook soms als niet de voorbereidingen. Je moet er echt op trainen. Je hebt speciaal materiaal daarvoor nodig. En als je dit onderdeel niet samen traint, ja, dan kun je het wel vergeten eigenlijk. Mm-hmm. Dus het gaat gewoon voor de Tour, moeten de ploegen nog eens extra trainingen inplannen, samen allemaal. Ja, om dat te oefenen. En anders, ja, anders gaat dat niet. Dus voor de ploegen is het niet altijd optimaal om dat voor een grote ronde te doen.
0: Ja.
1: En sommige mensen vinden het ook oneerlijk voor de individuen die geen goede ploeg om zich heen hebben. Want als je een klassement wil rijden, maar je hebt geen goede ploeg, ja, dan sta je eigenlijk al met 1-0 achter naar zo'n ploegentijdrit.
0: Ja, maar na 1 etappe al.
1: Ja.
0: Ja. Maar we hadden het net over dat nu dus iedereen zijn individuele tijd meetelt. Maar was het niet ook een beetje deel van de charme dat je echt met je hele ploeg moest finishen?
1: Ja, maar uiteindelijk, kijk, het maakt alleen iets uit als je zoals nu het laatste kilometer bergop finisht. Kijk, als er gewoon een vlakke aankomst is, dan maakt het eigenlijk niet uit. Want dan ben je altijd sneller met je ploeg. Dus dan zul je nog steeds met je ploegmaat over de streep gaan. Alleen nu is er een klimmetje aan het einde. Ja, en dan zul je zien dat de beste klimmers uit die ploeg zich misschien een beetje mogen sparen tot die klim. En dan volle bak dat klimmetje op. En ja, dan kan je nog een klein beetje tijd pakken.
0: Ja. Wat voor soort ploeg moet je nou zijn om dit goed te kunnen? Wat moet je in huis hebben?
1: Ja, hardrijders. Renners die
0: toch wel
1: hard op kop kunnen rijden en kunnen herstellen in het wiel. Kijk, je hebt tijdrijders die kunnen heel lang in tempo rijden, maar niet die snelheid oppakken van een ploegentijdrit. Dus die moet je niet hebben. Maar je moet ook niet de sprinters hebben die 1 keer op kop komen en daarna moe zijn. Je moet eigenlijk renners ertussenin hebben die gewoon 20 tot 30 seconden echt volle bak bijna kunnen sprinten. Van kop komen en dan eigenlijk even kunnen herstellen in het wiel totdat ze weer op kop komen.
0: En wat voor ploegen of welke ploeg denk jij die gaat het nu echt goed doen in deze Tour?
1: Ja, ik verwacht toch wel weer UAE met Pogacar. Het zou me niet verbazen als die morgen gaan winnen. En dat Pogacar misschien in de eerste etappe al geel pakt en dat probeert vast te houden tot met de laatste etappe.
0: Ja. Kun jij mensen als viervoudig wereldkampioen uitleggen waarom we nou beslist naar die ploegentijdrit moeten kijken morgen?
1: Het is super mooi om de harmonie van een ploeg te zien. En morgen gaan ze met 60 per uur door de straten van Barcelona, wiel aan wiel, in een mooi treintje. Ja, dat is voor een wielerliefhebber het mooiste om te zien.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Dank. Ja. We gaan morgen kijken en luisteren. Nicky Terpstra.
2: Vanavond
0: trouwt waarschijnlijk Taylor Swift met American voetbalspeler Travis Kelce. Er wordt al dagen gespeculeerd over de locatie. Volgens de New York Times is dat trouwfeest in de grote evenementen- en sporthal Madison Square Garden in New York. Ja, en gaat Kaapverdië vannacht nog een keer stunten op dit WK? In Rotterdam hopen ze van wel. Verslaggever Mark Robin Visser, waar kun je die wedstrijd daar volgen?
2: Nou, ik ga daar naar een bioscoop in het centrum. En daar is de wedstrijd in 3 zalen te volgen. Ja, dat belooft een heel groot Kaapverdisch festijn te worden. Met live muziek en een DJ erbij. De stemming is heel goed. Ja, dat hoorden we eerder al in de uitzending onder die supporters. Ze hebben het heel goed gedaan tot nu toe. En ja, veel mensen denken nu dat Kaapverdië vanavond het onderspit gaat delven. Maar ik zou toch willen waarschuwen, pas op. Want je weet nooit hoe een Kaapverdische koe een Argentijnse haas vangt.
0: Zo is het, Mark Robin. Dankjewel. Vanavond dus die wedstrijd ook te zien. Kaapverdië tegen Argentinië. Ja, en dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. En voor de komende 3 weken, want we maken even plaats voor Radio Tour de France. Maandag 27 juli, dan zijn we er pas weer. En dan is ook Fleur weer terug, Fleur Wallenburg. Dus dat is ook leuk. Dus dan zeg ik voor nu een hele fijne avond en ook een heel fijn weekend. En een heel fijne zomer. Tot over een tijdje.

0: NPO Radio 1.
1: Dokter Keldrenko.
2: Ik vind dat Belgisch toch een fantastisch land, hè? Gewoon, ze doen maar wat. Heerlijk. Ja,
1: ja. Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Het is heel simpel. Amerikanen willen gewoon van deze oorlog af. Klaar.
4: Ja, ze zijn zelfs aan begonnen.
1: Ja. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovenden.
2: Dan zit er weer zo'n vent in een geleende Lamborghini ergens in Dubai en die gaat mij dan vertellen wat ik moet doen. Dan weet je toch al dat je met een halve oplichter van doen hebt. Heb jij daar heel veel medelijden mee als je zo stom bent?
0: Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jakobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL. Trotse partner van Team Picnic PostNL.
8: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
9: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
11: Margje Fixen. En een hele goede avond vanuit Café Miles in Amersfoort. Een deel van de gemeente heeft niet eens gereageerd op de vermaning van Bart van den Brink dat ze te weinig asielzoekers opvangen. Wat vindt de minister hier zelf van? En wanneer gaat hij gemeente dwingen om wel te voldoen aan de spreidingswet? Dat en meer ga ik aan hem vragen. Asielminister Bart van den Brink is hier zo dadelijk. Maar eerst het NOS-journaal met Levi van Eck.
12: Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wil dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situatie van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent zo'n huisje bewonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden. Dit gebeurt nu ook weer. Commissievoorzitter en Kamerlid Daan de Koort zegt dat er contact is met de politie en beveiliging over de bedreigingen.
13: Als commissie willen we ook daar helder over zijn, onze volledige afkeur daarvan uitspreken. Dat is ook volstrekt onacceptabel. Op de eerste plaats voor de getuigen zelf en hun omgeving. Maar het ondermijnt ook de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. Dit is niet goed en dit accepteren we ook niet. En dat signaal willen we afgeven.
14: En waar hebben we het precies over? We zien op sociale media nare termen, soms ook bedreigende teksten. Is dat wat u bedoelt?
13: Ja, het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. Ook in het kader van veiligheid ga ik daar ook niet op individuele gevallen. Kan ik daar helaas niet op ingaan. Dat we dit niet moeten accepteren in een democratie, dat mogen duidelijk zijn.
14: We hebben hier heel veel mensen horen getuigen dat zij ja, hele heftige bedreigingen eigenlijk kregen in de coronatijd. U zegt dus eigenlijk, ja, dat gebeurt nu weer.
13: Ja, helaas is het een terugkerend thema. Dat was het in de coronatijd. Dat heeft u kunnen horen in de verhoren. Maar het gebeurt dus ook nu, naar aanleiding van de oproep. Daar hebben we 0,0 tolerantie voor. Dat kan, dat mag niet in een democratie. Daar spreken we onze schande over.
12: Voorzitter De Kort was dat in gesprek met verslaggever Emma Jackson. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. Getuigen die opgeroepen worden zijn verplicht om te komen. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog en vorig jaar nog eens met 3%. Volgend jaar stijgen de verkeersboetes opnieuw. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Het betekent niet dat mensen nu massaal geld terugkrijgen. De komende tijd moet blijken hoe andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad ernaar kijken. Aan de Costa Brava in Spanje woedt een grote natuurbrand. Inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen om binnen te blijven. Correspondent Spanje Miral de Bruyne, ja, hoe is de situatie daar?
4: Ja, de brand die is nog niet onder controle. Het is een brand die vanochtend uitbrak rond 9:00 in de buurt van Girona. Dat is ten noorden van Barcelona. En die heeft ondertussen zelfs een heel groot bosgebied bereikt. En daar maakt men zich enorme zorgen over daar. Vanmiddag om 3:00 werd bekendgemaakt dat zo'n 750 hectare zou zijn afgebrand. En de vrees is dus dat het zeker zo'n 10.000 hectare zou kunnen worden als ze dus die brand niet onder controle krijgen. Nou, om dat eventjes in voetbalvelden uit te drukken, dat gaat dus om 14.000 voetbalvelden. Vooralsnog lijkt het gevaar in woonwijken wel in elk geval geweken.
12: Toch grote zorgen daar, want inwoners worden opgeroepen om binnen te blijven. Zijn er ook nog andere adviezen afgegeven?
4: Ja, zo'n 45.000 mensen die zijn gevraagd om binnen te blijven. Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk. En de regionale overheid die heeft ook mensen uit het metropoolgebied Barcelona eigenlijk gevraagd om dit weekend ook maar niet naar dat natuurgebied af te reizen. Omdat dat ook gevaarlijk zou kunnen zijn.
12: Nu woeden er meerdere branden in zuiden van Europa. Gisteren brak er bijvoorbeeld één uit in Portugal. Is die inmiddels onder controle?
4: Nee, er zijn in Portugal nog altijd natuurbranden die niet onder controle zijn eigenlijk. Om 2:00 vanmiddag werden daar nog 6 grote branden geregistreerd. En er zijn de hele dag hulptroepen ingezet om die branden te blussen. En mensen ook in veiligheid te brengen natuurlijk. Bijna 500 brandweerwagens en 15 blusvliegtuigen werden daar vandaag voor gebruikt. En dat is vooral in het gebied Fuzelo. Dat is ten zuidoosten van Porto. En daar maken mensen zich enorme zorgen, vooral omdat die branden daar ook dicht bij dorpen, dus bij mensen woeden.
12: Ja, en dan is het ook nog eens erg heet in Portugal en Spanje. Zijn ze ook voorbereid op meerdere bosbranden?
4: Ja, op het Iberisch Schiereiland is vanaf dit weekend weer komende dagen dus eigenlijk een tweede hittegolf wordt hier verwacht. Het weer is heel veel warmer dan normaal deze tijd van het jaar. Dus natuurbranden zullen ook wel eerder beginnen, zoals we hier nu ook dus zien. En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
12: Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Slachtoffers van zware misdrijven zouden een vergoeding moeten krijgen als daders eerder vrijkomen. Dat vindt het advocatennetwerk voor slachtoffers van geweld en zedenzaken. De belangenorganisatie reageert op het onderzoek van RTL, waaruit bleek dat daders eerder vrijkomen als het te lang duurt voor er een vonnis is. De advocaten denken aan €120 per dag voor de slachtoffers. Het kabinet wil in de wet vastleggen dat alle studenten een stagevergoeding krijgen. Nu is het niet verplicht en krijgt een deel van de studenten niets. De hoogte van het bedrag wordt niet vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. De wet zou over 1,5 jaar in kunnen gaan. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet dat over 3 jaar moet worden gebruikt. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van de kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet, waarmee al veel is geëxperimenteerd, staan alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. De lokale partijen stellen dat raadskandidaten meer zijn dan een nummer. Toch zegt minister Heerma van Binnenlandse Zaken dat er veel voordelen zijn aan zo'n nieuw biljet.
15: Zowel de kiezers als de stembureauleden als de gemeente zijn er heel enthousiast over. En mijn voorganger heeft eerder aangekondigd dat als het derde experiment ook positief is, dan zullen we overgaan tot de invoering. En ik heb nu dus aangekondigd daar een wetsvoorstel voor te gaan maken.
12: De lokale partijen zeggen het doel van de modernisering van het verkiezingsproces te steunen, maar hebben bezwaar tegen de gekozen vorm. Volgens de minister is het kleinere formulier niet alleen makkelijker voor kiezers. De stemmen kunnen na afloop ook sneller worden geteld.
15: Mijn mening is dan, en ook de mening van de VNG, van alle gemeentes die er betrokken zijn, is dat het een grote verbetering is ten opzichte van het stemformulier wat er is. En we hebben de opdracht om te zorgen dat dat al lage percentage ongeldige stemmen nog lager wordt.
12: De fractievoorzitters van de lokale partijen vragen de minister nu het ontwerp van het stembiljet zo aan te passen dat ook de namen van kandidaten erop komen te staan. De Amsterdamse politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Dat gebeurde dinsdagochtend vroeg na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Op beelden die online rondgaan is te zien hoe de verdachte met het slot achter een oranje supporter aanrent, waarna een andere oranje fan tussen beiden komt. Die krijgt vervolgens een klap op zijn hoofd van een andere man. Vervolgens haalt de verdachte met het kettingslot uit naar de man die hij achtervolgde. Een boot zorgt al de hele dag voor verbazing in Bunschoten. Het vaartuig ligt in een berm vlak naast een monument. Onder de ruitenwisser zit een bord met de tekst: sorry, wordt morgen opgehaald. RTV Utrecht wilde weten hoe het zat en ging op onderzoek uit. En wat blijkt? Een man uit Amersfoort had de boot gratis opgehaald via een advertentie op Marktplaats. Maar tijdens het voeren achter een auto knapte een spanband en was doorrijden gevaarlijk. De eigenaar heeft beloofd het bootje vandaag op te halen en heeft ook een zakje graszaad gekocht om eventuele schade te herstellen. Het is bijna 6:10. Het weer dan nog. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, en het wordt dan 20 tot 26 graden.
16: ANWB verkeersinformatie. Er staat nog ruim 300 kilometer file op de A2 richting Utrecht. Heb je tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een 30 minuten vertraging. Diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Den Bosch doe je er 40 minuten langer over tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen. Dan de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Everdingen 20 minuten vertraging. De gekantelde vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn zorgt voor een kwartier vertraging tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo. Er zijn nog 2 rijstroken dicht daar. En een bermbrand langs de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo zorgt ervoor dat je 3 kwartier lang onderweg bent tussen Nijmegen en Kuik.
0: NPO Radio 1. EO. Het DIDD Politiek Café.
11: Margje Fixen. Ja, en een hele goede avond. In Den Haag is het reces begonnen, maar in het Dit is de Dag Politieke Café in Amersfoort absoluut nog niet. Want hier is asielminister Bart van den Brink. Hij stuurde maanden geleden al brieven naar gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen, maar kreeg van sommige gemeenten niet eens een reactie. Wat vindt hij ervan en wanneer gaat hij de gemeente dwingen om wel te voldoen aan de spreidingswet? Minister van den Brink, hartelijk welkom. Het is een mooie thuiswedstrijd voor u.
17: Enorm.
11: U woont in Amersfoort.
17: Ja.
11: Is dat fijn?
17: Ja, het is sowieso leuk. Het is gewoon leuk om hier over een plein te lopen waar ik zoveel uren van mijn leven al heb doorgebracht.
11: Oh, want wat deed u?
17: Er zitten heel veel kroegen. Dus.
11: Dat is logisch.
17: Ik ken de meeste, maar ik heb hier, en dat is wel leuk om te vertellen, maar ik heb jarenlang de markt opgebouwd. Dus elke nacht, donderdag of vrijdagnacht, van 1 tot 4 uur 's nachts. En elke vrijdag op zaterdagnacht van 3 tot 7 uur 's nachts. En dat heb ik vanaf mijn 16e tot mijn 22 gedaan. En dat was een topbaan, want het verdiende heel goed. Het is de beste fitnessschool die er bestaat. En je leert met allerlei mensen omgaan die afwijkend gedrag vertonen. Want ze rollen de kroeg uit en zijn niet helemaal lekker soms meer. Dus ik heb er eigenlijk heel veel van geleerd.
11: Ja. En heeft u dat ook kunnen toepassen in de politiek? Met mensen omgaan die niet helemaal...
17: Nou, laat ik zeggen, afwijkend gedrag komt zeker voor in de politiek. Dus ik heb daar zeker van geleerd. Ja.
11: Heeft u hier wel eens op de dansvloer gestaan?
17: Nee, niet.
11: Dit, in café Maals?
17: Nee, want dit is van na mijn tijd. Dus ik denk dat de tijd dat ik ging studeren ongeveer is ontstaan. Ik zit naar de barman te kijken. Maar
11: klopt dat?
17: In 96 was ik vertrokken. Dus ik weet niet...
11: Net
17: een paar kroegen.
11: Maar het kan nog. Het kan nog.
17: Kan
11: u woont hier, dus vaak muziek.
17: Kom zaterdagavond kijken.
11: Lekker man. Hiervoor wordt altijd de podcast De Spin Doctors opgenomen. En in die podcast is het wel eens over u gegaan. Even luisteren.
18: Ik ging uitleggen, we hebben een probleem met de instroom. We hebben ook problemen met de doorstroom. Het was eigenlijk dodelijk saai. En ik denk dat dat echt nodig is op dit dossier. Hier zit een hele rustige, saaie ambtenaar, wat hij dus helemaal niet is. En die gaat het gewoon fixen.
11: Nou, wel leuk dat mijn naam erin voorkomt, maar dat scheelt terzijde. Ze heeft het over u, Julia Wouters. Ja. Eigenlijk een oud vakgenoot, want u was ook spindokter, kunnen we zeggen. En u wordt door haar neergezet als een saaie ambtenaar, wat u eigenlijk niet bent. Klopt dat?
17: Ja.
11: Saaiheid strategie?
17: Op dit onderwerp is het geen strategie. Het is gewoon, laat ik zeggen, ik doe dit werk wel gewoon met wie ik ben. Dus iedereen zegt ook wel dat ze me herkennen in deze baan. Net zoals toen ik spindokter was. Ja, je kan iets minder grappen maken. Dat is wel waar, want dit is nogal een serieus onderwerp. Dus dat is soms wat even op je tong bijten in sommige situaties. Maar voor de rest is mijn doel wel om rust op dit onderwerp te brengen. En ik geloof heel erg in een soort antipolarisatiestijl. Om een onderwerp waar zoveel discussie over is geweest, heeft niet nog meer benzine nodig, heeft rust nodig. Dus dat is absoluut wel mijn overtuiging.
11: Waar ik saai zeg, zegt u rust.
17: Ja.
11: Ja. Voor ik verder ga met vragen. In het café liggen allemaal bierviltjes. Jullie moeten ook vooral vragen stellen. Doe dat aan minister Van der Brink via de QR-code. En luisteraars kunnen dat ook doen via de NPO Luister-app. Tot die vragen binnenkomen ga ik vrolijk verder. Want begin april stuurde u een brief aan gemeenten die geen of te weinig asielzoekers opvangen. Dat zijn bijna 225 gemeenten van de 342 totaal. Mm-hmm. Die dus niets of te weinig doen. 107 gemeenten doen helemaal niets. En u sommeerde hen eigenlijk om tekst en uitleg te geven. Ik begrijp dat er gemeenten zijn die helemaal niet eens op die brief gereageerd hebben.
17: Ja. Dat komt voor.
11: Had u dat zien aankomen?
17: Nou, ik wist wel dat een aantal gemeenten niet zonder te springen. Maar het is denk ik best een goed vertrekpunt tussen bestuurders onderling om op elkaar te reageren. Helemaal als het ook nog gaat om een uitvoering te geven aan een wet. Dus we hebben ze opnieuw aangeschreven.
11: Hoeveel zijn het er?
17: Ja, voor mij uit mijn hoofd iets van 47 of zo.
11: Die 47 die gewoon die brief zo in de prullenbak hebben?
17: Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben. Daar stond ik dan niet naast. Maar ze hebben in ieder geval niet gereageerd. En we hebben ze opnieuw die brief gestuurd met opnieuw een uitnodiging. En de afgelopen week zijn de eerste gesprekken geweest met gemeenten om tekst en uitleg te geven. En komende week zullen we de eerste gemeente ook bekendmaken die dan naar de volgende treden gaan. En dat klinkt heel ambtelijk.
11: De volgende treden? Wat betekent dat?
17: Dat betekent dat we een afspraak hebben gemaakt in de wet dat iedereen verantwoordelijk is om voldoende opvangplekken te leveren. Als je dat niet doet, dan word je aangeschreven. En dan, in dit geval kom je bij mij langs, bij de ministerie langs als college. Dus burgemeester en wethouder om uitleg te geven. Als je dan nog steeds weigert, dan gaan we uiteindelijk naar het moment toe dat ik gemeente in de plaats stel.
11: Ja, en dat is natuurlijk de grote vraag. U zei ook, de gemeenten die mij hebben genegeerd zijn als eerste aan de beurt als er dwang wordt toegepast. Mm-hmm. Klopt het dus ook dat die gemeenten die nu alsnog niet gereageerd hebben als eerste aan de beurt?
17: Ik weet niet helemaal exact of ze allemaal exact overeenkomen. Het is in ieder geval de gemeenten die nog helemaal geen enkele vorm van opvang bieden zijn als eerste in beeld. Ja.
11: Wanneer is dat dan?
17: De komende weken.
11: Dus de komende week gaat u die dwang al...
17: Nee, de komende week hebben we dan de volgende stap. Ja? En in het najaar hoop ik niet in die situatie te komen. Want ik hoop dat dan tussen nu en het najaar gemeenten tot inkeer komen. En mij laten weten dat ze ermee aan de slag gaan. Dat is eigenlijk de start van het herstel.
11: Ja,
17: dus als gemeenten tegen mij zeggen, ik ga nu aan de slag. Dan kunnen we de dwang voorkomen.
11: Maar wat betekent dwang? Hoe ziet dat er concreet uit in het najaar? Als dat toch moet?
17: Ja, dan gaan we natuurlijk heel exact hoe we dat precies gaan doen. Wil ik ook voor dat moment bewaren. Maar het is eigenlijk, de wet heeft voorgeschreven dat als een gemeente dingen niet uitvoert. En dat geldt niet alleen bij de spreidingswet. Dat geldt ook voor jeugdzorg en allerlei andere alle taken die er zijn. Dan kan het Rijk, zoals dat heet, in de plaats stellen. Dus dan is het Rijk, zeg maar, het bevoegd gezag in die gemeente. En in dit geval voor het realiseren van een asielopvang.
19: Dus dan moet ik me gewoon voorstellen dat, dat daar gewoon een gebouw wordt aangewezen en wordt ingericht voor asielzoekers.
17: Nou, in ieder geval dat de vergunningverlening daarvoor dan wordt gerealiseerd als dat nodig is. En dat zouden we dan vanuit Rijk kunnen. En dat kan dus een gebouw zijn wat we zelf hebben. Het kan een stuk grond zijn waar het Rijk over beschikt. Op allerlei manieren zou je daar invulling aan kunnen
19: geven. Gaat u gewoon voorbij aan, aan dat college?
17: Nou, het college heeft dan geweigerd om invulling te geven aan een wettelijke taak. Ja. En omdat zij iets weigeren, moet ik iets doen. In die volgorde. Het is niet dat ik deze de noodzaak voel. Ja, ik voel de noodzaak, maar niet. Ik heb niet deze baan om, om dit te willen doen. Het is omdat gemeente iets weigeren, ik iets moet doen.
19: Nou ja, en de nood is hoog. Op dit moment is het in Ter Apel nog altijd veel te vol. We hebben met het Rode Kruis gebeld vandaag. Zij melden dat ze nu al 6 weken lang in actie moeten komen met noodopvang in de regio. Dagelijks worden asielzoekers heen en weer gesleept tussen sporthallen en het aanmeldcentrum. En een van hen, een van die asielzoekers, zei tegen de medewerker van het Rode Kruis die we spraken: het lijkt wel alsof we dieren zijn. Hoe is dat voor u om daar verantwoordelijk voor te zijn, voor die situatie?
17: Nou, het is natuurlijk al door heel veel mensen gezegd. Het is in die zin Nederland onwaardig dat wij niet tot voldoende opvangplekken komen. En tegelijkertijd sta ik voor de uitvoering van het Centraal Orgaan Asielopvang, het COA. En dus zeg ik, ja, zolang er niet een betere manier is, hebben we dit nodig. En is er gecontroleerde opvang in Ter Apel. En dan gaan we het op deze manier doen.
19: Maar als u dan zegt, ja, in het najaar ga ik eventueel met dwang werken. Zijn dit soort situaties niet prangend genoeg om te zeggen, we gaan nu die spreidingswet uitvoeren met dwang?
17: Nee, want de spreidingswet is het lange termijn oplossing. In de spreidingswet ligt een taak om langdurige opvang te bieden. En dat is wat er in de spreidingswet zit. Ik heb nu gewoon spoednoodopvang nodig.
19: Ja?
17: Dat is een ander, ja, dat is ook dat een tijdelijk. Een sporthal is niet iets wat voor 10 jaar wil. Nee. Dus het zijn 2 verschillende trajecten.
19: Ja. Ik hoorde ook een burgemeester laten zeggen, ja, ik ben dus heel voorzichtig bezig om mijn gemeente te masseren om voor die langdurige opvang, misschien wel kleine locaties. Ja, en dan komt de minister met zo'n brief van, hup, er moet noodopvang komen.
17: Precies, dus daarom doe ik dit ook zo zorgvuldig. En ben ik de hele tijd in gesprek met gemeenten om wel die spoednoodopvang te regelen. Er blijven ook gemeentes komen, ook deze week nog weer, die nieuwe locaties openen. Dus we worden ook geholpen. Maar precies om deze reden doe ik het ook zo zorgvuldig dat ik ook de gemeente de kans wil geven om de spreidingswet uit te voeren.
19: Ja, dus we hebben 2 takken. Hè? Je hebt die spreidingswet en die noodopvang nu. Wat ik opvallend vond is dat ik minister Brekelmans, VVD, laatst hoorde zeggen, ja, het is aan gemeente zelf om wel of niet asielzoekers op te vangen. Dan zit hij u toch gigantisch af te vallen.
17: Nee, in de Tweede Kamer is altijd heel veel debat. En er wordt heel veel natuurlijk altijd ook uitleg gegeven over zaken. En ik denk dat het heel helder is hoe het werkt. Ik ben verantwoordelijk voor die spreidingswet. We passen die toe. En daarnaast ben ik net zo verantwoordelijk, en dat moet wel bijgezegd worden, voor het beperken van de instroom. Want dat uiteindelijk door de instroom te beperken heb je minder noodzaak voor het spreiden van...
19: Dat snap ik. Hij begon natuurlijk steeds over die instroom. Ik snap wel, hij zegt dat vanuit de Tweede Kamer. Maar goed, u vormt die coalitie met de VVD. Op het moment dat de VVD zegt, het is aan gemeente zelf om wel of niet asielzoekers op te vangen, terwijl u ondertussen bijna op dwang zit. Dan gaat er toch iets mis in zo'n coalitie?
17: Ja, maar volgens mij heeft hij daarna ook uit de toelichting gegeven en ook wat daar de bredere context die hij ook heeft gezegd. Dus laat ik niet alle Kamerleden gaan recenseren, maar er is ruimte tussen gemeenten om onderling uit te wisselen. Alleen uiteindelijk moet het optellen tot voldoende opvangplekken. Mm. Dus alle gemeentes die denken dat 0 bij elkaar iets meer is dan 0, dat gaat niet werken. Ja. Dus dat is hoe het werkt.
19: Ja, we hebben een vraag van Maaike.
20: Ja, klopt. Mijn vraag was dat u was eerder vrijwilliger bij een kerk met vluchtelingen. En hoe neemt u die ervaring mee in uw werk nu als minister?
17: Ja, nou, mooie vraag. Ik heb een tijdje, dus toen ik even Kamerlid af was, bij ons in de kerk meegeholpen. Er was ook een probleem in Ter Apel. En toen sprongen alle kerken bij om opvangplekken te realiseren. Dus nou ja, het is eigenlijk wat ik nu ook in mijn werk zie. Iedere vluchteling heeft zo zijn verhaal. En dat, soms is dat verhaal gelijk evident duidelijk. Heftig. Hier is een vraag van iemand die op de vlucht is voor oorlog en geweld. En tegelijkertijd ontmoet je mensen waarvan je denkt, hoe Hoe ben je in Nederland terechtgekomen? Hoe dan? Je hebt al in allerlei andere landen een status gekregen, dus waarom ben je nu in Nederland? Tussendoor die alle verhalen heen, en dat is wel iets wat overeenkomt, is de verschrikkelijke werkelijkheid van mensensmokkelaars die eigenlijk altijd nodig zijn om iemand in Europa te krijgen. Dat is wel echt, dat zijn alleen maar verdrietige verhalen. Dus daar ben ik echt enorm voor gemotiveerd om dat businessmodel van mensensmokkelaars te breken. Ja. Want dat is gewoon echt uitbuiting, middeleeuwse toestanden. En mensen op heel veel manieren worden uitgebuit. En ik vind dat we daar ook veel meer aandacht voor zouden moeten hebben.
19: Dus iedereen heeft een verhaal. Dat hebben misschien met name de kinderen wel. Dat is een bijzondere groep asielzoekers. Eergisteren kwam er een uitspraak van de Raad van State. In 3 zaken was het oordeel dat 7 kinderen toch mogen blijven omdat ze in Nederland geworteld zijn. De belangen van die kinderen moeten zwaarder wegen dan het belang van de staat, is gezegd. Wat dacht u bij het lezen van die uitspraak?
17: Nou, dat dat in ieder geval een uitspraak is die we tot nu toe niet eerder op deze manier hebben gezien. En in dat soort gevallen ga je eigenlijk vooral heel goed bestuderen wat dat betekent. Dat zijn we nu aan het doen.
19: Want inderdaad, dat was de volgende vraag. Wat haalt u daaruit voor?
17: Ja, dat zijn we nu aan het kijken. Maar het is een uitspraak die we niet eerder op deze manier gezien hebben.
19: Er zitten ook kinderen in een kerk in Kampen op dit moment. Inmiddels al 589 dagen. Ze houden daar een voortdurende kerkdienst. We hebben het over het Armeens gezin Babayans. Zo kunnen ze veilig in Nederland blijven. Hun asielprocedure is afgewezen. Zij en die 4 kinderen wonen hier al 12 jaar. En ze hopen alsnog die verblijfsvergunning te krijgen. Maar u heeft al gezegd dat u ze geen verblijfsvergunning gaat geven.
17: Ja, ik heb gezegd in zijn algemeenheid. Want ik reageer nooit op een individuele zaak. Dus ik ga u heel erg van deze casus even naar achterleunen. Mm-hmm. En dan ga ik uitleggen dat kerkasiel geen onderdeel is van het asielbeleid in Nederland. En dat in zijn algemeenheid geldt dat ik vind dat als de rechtsstaat gesproken heeft, en dat is in eerste instantie de IND, in tweede instantie een rechter, dat ik vind dat daar gehoor aan moet worden gegeven. En dat is in zijn algemeenheid hoe ik er tegenaan kijk. En dan kan iedereen dat dan weer toepassen op alle individuele casussen die kent.
19: Wat vindt u ervan dat een kerk op deze manier een kerkdienst gebruikt?
17: Ja, daar volgens mij is daar heel veel debat over in de kerk zelf. En daarbuiten ook.
19: En u zit ook in de kerk. Wat als uw kerk dat zou doen?
17: Ja, laat ik mijn eigen kerk tot mijn privédomein beschouwen voor nu. Het is gewoon geen onderdeel van het asielbeleid. Ik snap, laat ik zeggen, ik heb begrip voor mensen die barmhartigheid betonen tegenover een ander in hun leven. Maar kerkasiel is geen onderdeel van het asielbeleid.
19: Een aantal experts, waaronder Erik Schedder, schreven eind 2018 een wetenschappelijk onderbouwde schadenota. Ze keken naar de impact van het terugsturen van kinderen na jarenlang verblijf in Nederland. En wat bleek, kinderen zijn na jaren van angst voor uitzetting al enorm kwetsbaar. En door die chronische stress zijn hun hersenfuncties zodanig aangetast dat de kans heel klein is dat ze zich nog kunnen aanpassen in het land van herkomst. Als je dat koppelt aan, nou ja, wat nu die uitspraak is van de Raad van State, kan het dan toch zo zijn dat er in de toekomst, u zegt, wij zijn ons aan het beraden, ja, toch nog weer een soort pardon gaat komen, of dat er toch naar kinderen anders gekeken gaat worden?
17: Nee, een pardon in het begin sowieso niet. En misschien toch terug ook op dat zo'n onderzoek. Zo'n onderzoek bij mij doet dan gelijk denken, ja, maar wat is de vertrekssituatie? De vertrekssituatie is dat iemand te horen heeft gekregen dat hij geen asielvergunning krijgt en dat hij dus terug moet.
19: Dat hebben die kinderen. Dat doen de ouders, daar hebben de kinderen.
17: Ja, maar dat vind ik dus, daarom vind ik dat de verantwoordelijkheid van de ouders hier ook op moet worden aangesproken. Als allereerste, daar moet gevolg aan worden gegeven door terugkeermogelijkheid. Wij voeren maar slechts 20% van de mensen die een afwijzing krijgen gaat terug in Europa. Dat is veel te laag. En daarom ben ik zo enorm bezig om, naast dat de instroom beperkt moet worden, om terugkeer te versnellen. Wij moeten gewoon veel meer mensen sneller kunnen terug laten keren nadat er een besluit is genomen. En dat is waarom ik soms over de wereld reis om afspraken te maken met landen. Dat is waarom ik zoveel in Europa ben om daar nieuwe regelingen te realiseren. Dat hebben we nu allemaal staan. Dus we hebben eigenlijk nu het asielbeleid zoals we dat voor ogen hebben staan, met alle instroombeperkende maatregelen die kunnen. We hebben op terugkeer de ruimte om nu ook terugkeerhubs te creëren.
19: En ja, daar andere, gaan we het zo uitgebreid over hebben.
17: Andere vormen van terugkeer te realiseren.
19: Ja, maar dat is wel iets van de toekomst. Als je kijkt naar de afgelopen jaren. Het vorige kinderpardon zou de laatste zijn. Hè, met de belofte dat die procedures sneller zouden gaan. U zet zich er nu heel erg voor in. Maar de afgelopen jaren, hè, dat gezin bijvoorbeeld heeft die 12 jaar gewoond. Dan is het kennelijk tot nu toe niet gelukt om die procedures sneller af te handelen.
17: Ja, maar ik ga niet de individuele casuïstiek beoordelen. Maar
19: in zijn algemeenheid zitten mensen nog steeds lang te wachten.
17: Ja, maar er is bijna geen situatie denkbaar dat mensen niet vrijwillig hadden kunnen meewerken aan terugkeer. Ik denk dat het echt in heel veel zaken enorm geholpen had als mensen die keuze wel hadden gemaakt. Omdat het voor het belang ook die kinderen had geholpen om terug te keren op vrijwillige basis met ondersteuning van de Nederlandse overheid.
19: Ja, en dan even voor mijn helderheid nog, dan zegt u, als ik zeg, ja, maar die kinderen kunnen daar niks aan doen, dat die ouders besluiten om niet mee te werken. Mm-hmm. Maar dan zegt u toch, die verantwoordelijkheid ligt bij hun?
17: Ja, enorm. Ja, daarom zijn ze ook ouder. Om verantwoordelijkheid te nemen voor je kinderen.
19: Maar die kinderen hebben toch ook rechten in zichzelf?
17: Ja, maar wel in het asielrecht natuurlijk wel gewoon afgeleid van de ouder die een aanvraag heeft gedaan. En dat land waar zij vandaan kwamen is dus niet beoordeeld als onveilig of als zodanig dat je daar vervolgd gaat worden. En dat, ja, ik weet dat dat heel moeilijk is en ik snap ook dat mensen daar heel veel vragen op blijven houden. Maar een geloofwaardig asielbeleid bestaat alleen ook als terugkeer een onderdeel van is. En als wij bij terugkeer altijd blijven zeggen, ja, maar niet voor deze persoon, want die en die omstandigheid, ja, dan blijft de discussie over asielbeleid ook telkens terugkomen. Want omdat het terugkeerbeleid dan niet werkt, zullen er ook heel veel mensen hier blijven en schrijnende situaties ontstaan. Dus.
19: Dank voor nu. We gaan zo het hebben over die terugkeer en waarvoor u inderdaad Europa rondreist. We gaan er even uit voor reclame en het nieuws. En daarna praat ik dus verder met asielminister Bart van Brink over het Europees Migratiepact. Dat is ook een belangrijk onderdeel nog. Gaat dat nu echt zorgen voor meer grip op asiel? Tot zo.
3: Oh, wat een goal!
21: Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
30: NPO Radio 1.
31: Goedenavond, Annette Schut met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door die sancties onder meer de EU niet meer in. Slachtoffers van zware misdrijven zouden een vergoeding moeten krijgen als daders eerder vrijkomen. Dat vindt het Advocatennetwerk voor Slachtoffers. De belangenorganisatie reageert op het onderzoek van RTL, waaruit bleek dat daders eerder vrijkomen als het te lang duurt voor er een vonnis is. Advocaten denken aan €120 per dag voor de slachtoffers. De man die is overleden op het strand van Renesse, die werd getroffen door een bliksem, is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep langs een strandpaviljoen toen hij werd getroffen. En Oranje International Nathan Aké voetbalt vorig seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko.
16: ANWB verkeersinformatie. De files nemen gelukkig af, maar er staat desondanks toch nog veel file. 200 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 Den Bosch-Utrecht duurde er nog een klein half uur langer over tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De andere kant op, tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen, is de vertraging een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en knooppunt Everdingen, 20 minuten vertraging. En de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Nijmegen en Kuik is het oponthoud een uur. En dat komt door een bermbrand.
1: Dit is de dag. Marje Fixen.
19: Hartelijk welkom terug in de Politiek Café van Dit is de Dag. Live vanuit Café Maals in Amersfoort. Naast mij op de bar kruk nog altijd asielminister Bart van der Brink. Ja, in de afgelopen maanden lag de nadruk op de migratiewetten, de Nederlandse en het Europese migratiepact. Inmiddels is dat pact van kracht met de hoop meer grip op migratie. VVD-Kamerlid Elian liet alvast weten geen slappe hap te tolereren. Na de zomer moeten de instroomgetallen volgens hem flink omlaag en uiteindelijk moeten ze naar nul. Deelt u zijn ambitie?
17: Nou, ik denk dat je realistisch moet zijn. En in het realistische betekent dat je weet dat er altijd migratie zal zijn. En ook asielmigratie.
19: Dus u zegt nul, dat is gewoon kansloos.
17: Ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Maar we hebben wel afgesproken dat we alle maatregelen treffen. En dat hebben we nu gedaan. Dus de grootste hervorming van de afgelopen 25 jaar, Europees en nationaal. Met alles wat we juridisch kunnen, hebben we nu de meest strikte asielwetgeving die Nederland ooit gehad heeft. En dat is wel waarmee de instroom gaat dalen.
19: U zei het al, voor het nieuws, terugkeerhubs buiten Europa. Daar houdt u zich mee bezig met meer EU-landen. Daar moeten de uitgeprocederen hun uitzetting afwachten. Welke landen heeft u op het oog?
17: Ja, wij voeren meerdere gesprekken met meerdere landen. Maar wat je heel erg ziet...
19: Maar waar moet ik aan denken dan? Welke landen ongeveer?
17: Nou, ongeveer alle landen rondom Europa. Dus dat kan je ongeveer...
19: Dat is heel veel,
17: dat zijn heel veel. Dat zijn alle opties. En dan moet je daar weer in weer keuzes maken. En de landen willen heel... Kijk, als landen met ons in gesprek gaan... Dan zijn dat landen die vaak zelf ook al te maken hebben met grote vluchtelingenkampen. Want die zijn vaak in de buurt van conflict. Ja. En die willen met ons dan spreken, maar wel in een breed partnerschap. Dus dan gaat het ook over economische ontwikkeling. Dan kan het gaan over terugkeer.
19: Zij willen geld krijgen.
17: Ja, je kan allerlei afspraken maken. En dat is ook het moderne beleid wat je moet voeren.
19: Maar het Verenigd Koninkrijk wilde dat ook. Mm-hmm. Dat ging toen om Rwanda. Het plan hield geen stand bij de rechten. Die eerste vlucht die moest worden geannuleerd. Ja. Wat maakt dat u dan denkt, ja, dit gaat ons lukken?
17: Nou, wat ik bij kritische toon richting Denemarken en Engeland uit het verleden is vooral geweest, ze hebben het te snel gedaan zonder een goede juridische basis op orde te hebben. En waarschijnlijk de publiciteit vooropgesteld in plaats van of het echt werkte. We hebben nu een terugkeerverordening in Europa aangenomen die dit juridisch heeft geborgd. Dus, en dat betekent dat een terugkeerhub ook juridisch kan. Ja. En nu is het vooral de vraag, kunnen we afspraken maken met landen? Ja. En het belangrijkste hierbij is dus dat, kijk, wat vroeger heel vaak discussie was, als iemand uit land A kwam bij ons asiel aanvragen, werd afgewezen, moest hij terug naar land A. En wat nu de juridische ruimte is, hij hoeft niet terug naar land A. Het gaat om dat zijn veiligheid...

0: dat land A vaak die persoon niet terug wil. Ja. En die gaat niet meewerken, er is onvoldoende documentatie. Betekent dat dan niet uiteindelijk dat die uitgeprocederen eindeloos in die hubs blijven zitten? Wat ook waarschijnlijk niet onder hele fijne omstandigheden is.
1: Nou, dat zijn dus dat wordt een onderdeel van het gesprek wat je met zo'n land voert. Kijk, als daar ruimte voor is voor zo'n persoon om gewoon op de arbeidsmarkt actief te worden en daar gewoon te werken. En die krijgt daar toegang tot het daar
0: werk. Als ze zitten dus niet
1: nee,
0: vast.
1: Nee, dat hoeft. Nee, dat is gewoon een open. Dat kan gewoon een open. Ja, facility zit in het Engels gelijk te praten, maar dat is altijd in het Engels.
0: Ja, u doet al die onderhandelingen natuurlijk.
1: Maar dat is dus gewoon een faciliteit waar mensen kunnen verblijven en ook uit kunnen om bijvoorbeeld gewoon te kunnen gaan werken. Want dan kunnen ze ook een onderdeel worden van die plek waar ze leven en vanuit daaruit teruggaan naar hun eigen land als dat mogelijk is.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat die landen, dat blijkt, ze gaan nooit terug naar hun land van herkomst. Dus dan moet er wel heel veel tegenover staan, willen die landen een terugkeerhub zijn.
1: Ja, dat gaan we zien. Dat zijn de gesprekken die we nu voeren. En we hopen in het najaar daar meer duidelijkheid over te kunnen geven hoe dat eruit gaat zien. Maar we zijn wel met heel veel landen in Europa daar best wel gecommitteerd aan. Dus we voeren met heel veel landen gesprekken.
0: Dus in het najaar weten we meer over die spreidingswet en welke gemeente onder druk gezet wordt. In het najaar weten we meer over die terugkeer. Wat gaat u tot u daar doen? Nog een beetje vakantie vieren of gaat u alleen maar hier aan werken?
1: Nu u zo dat hele lijstje opnoemt, denk ik wel. Ja, misschien moet ik toch even nog vakantie nemen. Maar dat stond al gepland. Dus we gaan gewoon met het gezin lekker genieten van de zomer.
0: Okay, mag ik u daar heel veel plezier bij wensen en bij het andere veel wijsheid. Hartelijk dank. Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink.
2: Het BIDD Politiek Café.
3: Met Margje Fixen.
0: Ja, en terwijl minister van den Brink dan lekker richting zijn vakantieadres gaat, waar hij waarschijnlijk ook nog heel veel zal lezen en onderhandelen, dan zeg ik ondertussen reflectie, ervaring, controleren, contempleren, overwegen. En dan zeggen jullie natuurlijk allemaal meteen, als je deze woorden hoort,
4: de Eerste Kamer.
0: Ja, ik hoor het voorzichtig vallen. Maar vooral door Mylie Vos zelf, want die zit hier aan tafel. Voorzitter van de Eerste Kamer. En zij is hier. Hartelijk welkom. Voor de mensen in het café, je kan ook Mylie een vraag stellen. Via de QR-code op de bierveeltjes. Luisteraars kunnen dat ook doen via de NPO Radio 1-app. Nee, ik zeg het verkeerd. Via de NPO Luister-app. Het is allemaal weer vernieuwd, jongens. Wat sommige mensen misschien niet weten, maar wel als ze een beetje u volgen, dat is dat u naast dat u de voorzittershamer van de Eerste Kamer hanteert, ook voor de klas staat. En dat brengt ons tot de volgende vragen. Wie letten er eigenlijk beter op? Basisschoolleerlingen of senatoren?
4: Senatoren.
0: Wie zijn er meer gemotiveerd? Basisschoolleerlingen of senatoren?
4: Hangt een beetje van het tijdstip van de dag af. Soms vroeg zijn de kinderen nog heel erg gemotiveerd. En dan ergens zo rond een uur of 11:30, 12 zakt het in.
0: Ja, wie snappen er beter hoe de wereld werkt? Basisschoolleerlingen of senatoren?
4: Senatoren.
0: Mm. En wie heeft u beter onder controle? Basisschoolleerlingen of senatoren?
4: Definitely senatoren.
0: Hoe kan dat?
4: Nou, voor de klas staan is geweldig mooi werk. Maar het is ook geweldig moeilijk. Groep 3, dus kinderen van 6, 7. Zeggen ze de hele tijd. En ze willen heel graag leren, maar je merkt gewoon, kinderen van 6 à 7... ze willen eigenlijk nog heel graag spelen. En ik heb een klas, wat heet een zwarte school. Het zijn kinderen die eigenlijk te weinig hebben gespeeld. Dus aan het eind, ze willen heel graag dingen leren. Maar je merkt gewoon, ze moeten spelen. En dat is ook eigenlijk heel goed voor kinderen. Ja. Voor gewoon de hersenontwikkeling. Ja. Dus nee, ze zijn niet zo geconcentreerd. En dan moet ik ook zeggen, de Eerste Kamer is ook gewoon een hele prettige kamer. Er zitten gemotiveerde senatoren die vaak ook dus daarnaast nog iets doen. Dus vaak is dan de dinsdag, als wij de Eerste Kamer vergaderen, is voor hen ook een hele leuke break. Ze zeggen allemaal, dinsdag is de leukste dag van de week. Oh,
0: geweldig.
4: Daarna moeten ze weer terug naar hun ondernemingen.
0: Moeten ze echt aan het werken? Nee, ik snap het. Achter u staat al een vraag stellen. Isabella.
5: Oh. Ik heb een vraag. De Eerste Kamer was oorspronkelijk niet echt bedoeld als een hele politieke kamer. Maar de afgelopen tijd is dat toch iets meer geworden. Wat vindt u daarvan?
4: Nou, dat is een vraag die we volgens mij sinds het begin van de Eerste Kamer krijgen. Nou, toen de Eerste Kamer werd opgericht, heette het inderdaad de Ménagerie du Roi, dus de speeltuin van de koning. Maar de Eerste Kamer is eigenlijk sinds we indirect worden verkozen natuurlijk altijd een politieke kamer geweest. Er zitten politici in, er zitten geen ambtenaren in. Alleen je ziet nu, je merkt nu dat het politiek is, eigenlijk sinds Rutte 1... Want

0: eigenlijk vanaf die kabinetten heeft het, de regering geen meerderheid, ook in de Eerste Kamer. Dus dan merk je dus, hé, ze stemmen hetzelfde als hun partijen in de Tweede Kamer.
1: Ja.
0: Was altijd al zo, alleen tot 2010 was natuurlijk, hadden ze ook vaak een meerderheid in de Eerste Kamer.
1: Ja, we gaan hierover verder praten, ook over die vraag van Isabella. Want niet alleen Isabella heeft die vraag, de kritiek op die al dan niet politieke rol van de Eerste Kamer, die klinkt nogal breed. Laten we even luisteren.
2: Ja, die Eerste Kamer maakt gebruik van zijn positie op een politieke manier op dit ogenblik.
3: Ik speel geen politiek spelletje. D66, die speelt een spelletje.
4: De PVV heeft hier een spelletje gespeeld en daar werkt D66 niet aan mee.
5: Ja, omdat het denk ik heel duidelijk is dat als je in de Tweede Kamer wel voor een wet stemt en hier niet meer, dat het echt om politiek gaat.
6: Je hebt nu twee kamers die eigenlijk elkaars concurrent zijn.
7: Dat is dat de Eerste Kamer een beetje als verlengstuk van Tweede Kamerfracties gaan acteren.
2: Ja, dat is eigenlijk een onnatuurlijke rol.
7: Dat is ten principale helemaal fout.
1: Ja, die laatste stem was natuurlijk onmiskenbaar Johan Remkes. Die vindt het ten principale helemaal fout. Dus die Eerste Kamer die is dan politieker. Is dat ten principale helemaal fout?
0: Nou, Johan Remkes heeft zelf het rapport geschreven Hoge Dijken, Lage Drempels. Waarin hij eigenlijk heeft gezegd, het is fantastisch dat de Eerste Kamer er is.
1: Dus hij heeft ook niet tegen?
0: Ja, ik vind het een beetje raar dat hij dat zegt. Omdat in zijn rapport staat ook heel duidelijk dat de Eerste Kamer een nadrukkelijke rol heeft. En er staat ook dat de Eerste Kamer politiek is. En dat de Eerste Kamerfracties vaak hetzelfde denken als de fracties, hun eigen fracties in de Tweede Kamer, is natuurlijk niet raar. We hebben dit afgelopen tijd 3 wetsvoorstellen verworpen. Dus nou ja, daar weet minister Van der Brink van alles van. Maar vaak ook om technische redenen. Dus de Eerste Kamer heeft verschillende functies. Gewoon die politieke rol. Altijd al zo geweest. Maar soms ook, en ik noem het vaak wel eens de bezemwagen van het politieke proces, of de laatste 7, het hele proces van waterzuivering. We hadden laatst bijvoorbeeld een wet. En er was een senator die zegt, ja, artikel 3, lid 7, sub AB. Bedoelt u eigenlijk in relatie tot artikel 1, 19, sub B, zetten? Oh, zegt de minister. Oh, dat hadden we helemaal nog niet gezien. Had de minister niet gezien, Raad van State niet gezien, de Tweede Kamer. Dus de Eerste Kamer haalt ook wel eens nog fouten uit.
1: En dat is denk ik wat men ook verwacht van die Eerste Kamer. En kijk, u zegt van ja.
0: Nee. Maar je kunt niet verwachten van een fractie in de Eerste Kamer dat zij anders stemmen en anders denken over een wet dan hun Tweede Kamerfractie.
1: Nee, maar
0: dat
1: soms wordt het wel heel ingewikkeld. Want dan hebben we het dus inderdaad over die asielwetten van der Brink. Er was zoveel aan de hand bij die stemming. De PVV die had in het vorige kabinet meegewerkt aan die wet. Die steunde hem nu in de Eerste Kamer opeens niet meer. Ja. CDA wilde wel voorstemmen in de Eerste Kamer, maar toen de novelle geen meerderheid kreeg, wilden ze ook niet meer voor de asielnoodmaatregelen wet stemmen. En D66 die zit dan nog in een coalitie die de wet er doorheen wilde krijgen, maar wilde in de Eerste Kamer niet voor de plannen stemmen. Nou, wie kan dit nog snappen?
0: Ik snap het wel, want namelijk die wet was in het kabinet
1: overgemaakt. Dat mag ook als Eerste Kamervoorzitter.
0: Ja, dus dat is heel logisch. Er was in die vorige periode in de Tweede Kamer, onder kabinet Schoof, waren er dingen in die wet veranderd die uiteindelijk bleken ongrondwettelijk te zijn, fouten gemaakt, die de Eerste Kamer eruit heeft gehaald. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat de fouten die toen erin waren geslopen in een toch redelijk haastig proces in de Tweede Kamer, die zijn eruit gehaald, ja, en dan krijg je dit.
1: Nou, dus je zegt eigenlijk
0: goed, kijk, beslissing. En ik heb ooit, toen ik mezelf kandideerde voor als fractievoorzitter of lijsttrekker, heb ik gezegd, onze Eerste Kamer kan je een beetje vergelijken met de Senate, met de midterms in de Verenigde Staten. Het is ook een beetje een correctie op.
1: Toch zijn er altijd discussies, hè? U zegt het al, dat is al sinds de oprichting. Er is dus nu ook weer een plan. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft plannen om de Eerste Kamer te veranderen. Dan gaan we even langslopen. Volgens de minister is het bijvoorbeeld wenselijk om met verkiezingen voor de Eerste Kamer grote politieke verschuivingen wat te dempen door per verkiezing nog maar de helft van de senatoren te vervangen. Is dat een goed idee?
0: Ik snap de gedachte daarachter. Dit voorstel overigens is al jaren geleden naar aanleiding van het discussie over het rapport Remkes. Dit was niet het advies van Remkes overigens. Mm. Heeft de Eerste Kamer al gezegd, gaan we niet doen. Omdat het heel slecht is voor kleinere fracties. Als je dat zodanig doet, dus de helft kiest, dan maakt het moeilijker voor kleine fracties om gekozen te worden. Ja. En de SGP heeft toen gezegd, gaan we niet doen.
1: Ja, die zijn daar dan op tegen. Want het verwijt is natuurlijk dat protestpartijen als BBB en FVD in één keer de grootste kunnen worden.
0: Ja, maar alsof je dus met een andere manier van verkiezingen, dus die protestbewegingen die er zijn, die ook het Nederlands systeem eigenlijk ook. Nou ja, ik vind dat ook wel het mooie van het Nederlands systeem, dat je dus best wel makkelijk een politieke partij kan oprichten en dus die stemmen kan laten horen. Dat het ook leidt tot soms wat moeilijk besturen, dat zie ik ook. Mm. Maar dus het heeft voordelen en nadelen, dit systeem. Maar je moet ook nog een 2/3 meerderheid in de Eerste Kamer krijgen. En die wordt best lastig.
1: Ja. Er zijn ook critici op dit plan. Die zeggen, ja, het bevalt de coalitie gewoon niet dat FVD en BBB zo groot worden. Die noemen dit misschien zelfs wel antidemocratisch.
0: Antidemocratisch is niet. Kijk, als een democratie in de 2/3 meerderheid in eerste instantie en dan in de helft in tweede instantie, dan wordt het democratisch, kan je zo'n wet wel aannemen. En dat was natuurlijk voor 1983 was het ook zo. Het is niet per se antidemocratisch, maar dit heeft voordelen en nadelen. En ik ben heel benieuwd hoe dat debat zal gaan.
1: Ja. Ander idee van minister Heerma is een terugzendrecht. De Eerste Kamer moet dan wetsvoorstellen voor reparatie terug kunnen sturen aan de Tweede Kamer. Is dat een goed idee?
0: Dat heeft ook weer voordelen en nadelen. Ja, ja. Kijk, het nadeel nu is als wij iets niet goed vinden aan een wet, maar ook echt iets niet goed, dan het enige wat we kunnen doen is die wet helemaal wegstemmen. En dat is een heel botte bijl. Terwijl soms is er iets. Hè, stel dat we dat hadden gehad met die asielwetten. En we hadden kunnen zeggen, nou, dat en dat en dat, wat daar ingeslopen was, wat echt niet goed is, repareer dat. Dan was het makkelijker geweest. Dan hadden wij in die zin ons controlerende werk beter kunnen doen. Het heeft ook wel nadelen, want het is ook wel prettig dat de Eerste Kamer ook wel het laatste woord kan hebben. Maar dat is afhankelijk een beetje van hoe je kijkt. Dus ook daar weer. En dus daar wordt lang over gesproken. Ik ben heel benieuwd van hoe dat zal vallen ook.
1: Ja, want nog even, u zegt het is wel fijn als de Eerste Kamer het laatste woord heeft. Want het idee van dit plan is dat de Tweede Kamer dan het eindwoord heeft. Hè. Dan gaat hij niet opnieuw terug naar de Eerste Kamer ter controle.
0: Ja.
1: Dan zegt hij, ah, dat vind ik toch jammer, want die controle willen we...
0: Ja, en dat hangt dan weer af van het type correctie dat wordt gemaakt.
1: Ja, als
0: een wet helemaal ongrondwettelijk is, wil je natuurlijk wel als Eerste Kamer, tenminste, ik mag hopen dat dan een meerderheid van de Eerste Kamer zegt, dat moeten we echt niet gaan doen.
1: Ja. Morgen is een spannende dag voor u.
0: Ja, ik moet in het Engels gaan speechen.
1: Is dat eng?
0: Nee, dat is niet eng. Nee. Kijk, morgen is er eigenlijk een soort mini-NAVO. Dan komt de OVSE samen in Den Haag. Dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking. Het zijn 57 landen die met elkaar spreken over vrede. Bijvoorbeeld ook over Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten. Dat is de organisatie die ook verkiezingswaarnemingen stuurt. Dus als er ergens in de wereld een verkiezing is, dan stuurt de OVSE allerlei parlementariërs uit verschillende landen om te kijken of die verkiezingen eerlijk gaan.
1: En het is
0: een hele belangrijke organisatie.
1: Ja, en het is heel raar dat veel mensen denken saai.
0: Ja, dat denken heel veel mensen. En dat zal het ook wel zijn, afhankelijk natuurlijk ook weer van... Maar als je er eenmaal induikt en ziet hoe dat gaat, al die verschillende parlementariërs van landen die misschien elkaar helemaal niet aardig vinden, maar daar wel samenkomen.
1: Want Russen, Oekraïne, dat komt daar allemaal?
0: Rusland was tot eigenlijk 2022 ook lid van de OVSE. Maar ja, nu zij dus toch worden gezien als een agressor richting Oekraïne, worden ze niet meer uitgenodigd. Dus die komen niet meer. Maar tot die tijd eigenlijk was dat wel de plek, en dat is het nog steeds, waar heel veel conflicten in de dop wel worden uitgesproken. Dus als wij met elkaar in gesprek zijn geweest, is het toch veel lastiger om elkaar te demoniseren dan wanneer je dat niet doet. En daar zijn al die internationale diplomatieke gremia, zoals dit ook is, heel nuttig voor.
1: Is het niet gewoon een snoepreisje voor parlementariërs?
0: Nee, want diplomatie is altijd nog vele malen goedkoper dan oorlog. En dat vergeten we wel eens. Hè? Dus het is heel belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten en elkaar blijven zien en letterlijk ook met elkaar eten. Dat klinkt heel stom. Maar als jij met elkaar gegeten hebt...
1: Merk je dat ook? Merkt u dat ook? Ja. Dat na het eten de onderhandelingen toch wat soepeler gaan?
0: Ja, dan ken je elkaar. Je hebt elkaar ook in een iets informelere setting gezien. Je kan over meer dingen praten dan alleen maar de zaken. We zijn wel mensen. En dat is heel erg belangrijk dat dat gebeurt.
1: Als er zo'n NAVO-bijeenkomst is, dan gaat het altijd over akkoorden die gesloten worden. Gebeurt dat hier?
0: Ja, dus ze komen tot resoluties. En die moeten natuurlijk uiteindelijk zijn parlementariërs, nemen ze ook mee naar hun eigen parlement. Moeten ze natuurlijk ook wel zorgen dat in het land waar zij vandaan komen, daar ook wat mee wordt gedaan. Ja. Maar dat is wel heel erg belangrijk voor de gedachtevorming, maar juist ook voor het begrip over en weer. Ik spreek ook als voorzitter van de Eerste Kamer, komen heel veel ambassadeurs bij mij. Ik heb ook heel veel staatsbezoeken. Alleen al het praten met bijvoorbeeld, een van mijn eerste gesprekken was met de president van Moldavië. Zijn vrouw, ik ben best klein, maar deze vrouw is nog kleiner dan ik. Maar een moedige vrouw, niet normaal. En die legt me dan in een half uur uit hoe zij klem zit tussen Rusland, Oekraïne en allerlei desinformatie. Hoe dat precies zit. En het leuke is, zij komt ook uit het onderwijs. Nou, je hebt gelijk een klik. Moldavië zit nu voor altijd in mijn hoofd.
1: Ja. En die Amerikanen komen hier ook.
0: Ja. Zeker, en dat is ook heel fijn dat Amerikanen komen. Ik was gisteren zelfs bij het feestje van de Amerikaanse ambassadeur om 250 jaar Amerika te vieren.
1: Hoe was dat?
0: Heel grappig.
1: Want?
0: Er waren meer mensen bij dat feestje van de ambassade dan ik vandaag op de foto's van de Strip in the Mall heb gezien. Ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd, maar ook in Washington wordt dat feest gevierd. Maar
1: ja.
0: Er waren niet heel veel mensen. Er waren gisteren wel heel veel mensen. En er was ook een videospeech van Trump. Daar hebben we ook allemaal beleefd naar geluisterd. Het was leuk.
1: Luistert u dan beleefd naar?
0: Zeker.
1: Ja. Is dit belangrijk voor de democratie? Nog even terug over die OVSE.
0: Ja, het is heel erg belangrijk.
1: In Europa, omdat u zegt, ja, die waarnemers komen daar.
0: Democratie en veiligheid. Uit. Dus ja? Met elkaar debatteren tot echt heel erg diep en heel scherp, wat we ook in de Eerste Kamer doen, dat is echt 1000 keer verkiezelijker dan met elkaar vechten. En zorgen dat dat debat plaatsvindt. Zorgen dat je elkaar eigenlijk bevecht met woorden. Wat we in het parlement doen, maar soms ook in die assemblees. Echt alles beter dan dat je elkaar moet bevechten met wapens.
1: Is de democratie in gevaar?
0: De democratie in Nederland?
1: Ja.
0: Nou, dat denk ik voorlopig niet. We hebben eigenlijk een best wel levendige democratie. Best lastig. Hè? De bestuurbaarheid vinden sommige mensen met zoveel verschillende partijen afsplitsen best lastig. Maar als ik kijk, ik heb ook vandaag de krant gelezen, wat het kabinet Rutte-Jette nu voor elkaar krijgt, is eigenlijk best veel. Ondanks dat ze een minderheid hebben in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Dus dat valt eigenlijk best mee. En wij hebben een systeem waar je best wel snel een politieke partij kan oprichten, een stem kan laten horen.
1: Waardoor er dus belachelijk veel, wordt er dan gezegd, politieke partijen ook in de Eerste Kamer.
0: Ja, maar als ik ook kijk naar de Eerste Kamer, dat gaat eigenlijk verbazend goed. Ik moet wel, bij stemmingen moet ik wel 20 verschillende partijen opnoemen.
1: Het lijkt dus wel die kleuterklas, of nee, die groep 3.
0: Nee, helemaal niet. Nee. Dus ik kan ook heel snel stemmen opnemen.
1: Oh.
0: Ja. Nee, ik kan steeds sneller praten.
1: Steeds sneller praten, sneller dan in die groep 3.
0: Ja, maar dat gaat eigenlijk heel goed. En als je kijkt ook naar de meerderheden die bijvoorbeeld een wet krijgt,
1: ja,
0: dat is eigenlijk best ruim.
1: Wat zou u bereikt willen hebben als u afscheid neemt van die Eerste Kamer in deze rol? Is er een stip op een horizon?
0: Het besef van hoe belangrijk democratie is, met elkaar praten en de waarde van de democratie. Ik hoop eerlijk gezegd dat wij als Eerste en ook Tweede Kamer hebben bijgedragen dat het besef van hoe belangrijk dat is, onze vrede, onze veiligheid, het feit dat wij dit systeem hebben, dat dat bij veel meer mensen tussen de oren zit. We hebben laatst 80 jaar vrijheid gevierd. Dat deden we met de Verenigde Vergadering, met Eerste en Tweede Kamer. We vergeten dat soms wel eens. Hè? Dus als je kijkt onder sommige groepen dat ze zeggen, nou, het is gelukkig maar een minderheid, maar dat misschien een verlichte dictator beter is dan een democratie. Nou, ik zou toch wel willen dat wij met z'n allen hebben bijgedragen dat maar een heel kleine minderheid is die denkt dat dat een goed idee is. Onze democratie is soms een beetje stroperig. Het is wel onze democratie en iedereen kan gehoord worden. Echt heel erg belangrijk.
1: Zou u in die democratie toch nog wel misschien een keer minister-president willen worden?
0: Als ik 60 plus ben.
1: 60 plus?
0: 60 plus.
1: En
0: als het kind het huis uit is.
1: Het kind het huis uit?
0: Ja.
1: Maar dat duurt. Nu kom ik op moeilijke vlak. Dan ga ik vragen, hoe oud bent u nu? En dat
0: ik ben 5 jaar ouder dan jij.
1: Ja, daar krijgen we het.
0: Ja.
1: Maar 55, dus 60 plus? Nou.
0: 60 plus, dat is heel lang, hè? Dat kan ook 80.
1: Maar u zegt geen nee.
0: Nee, maar gelukkig zijn er heel veel mensen die het ook heel graag willen.
1: Ja, maar het zijn tot nu toe vooral mannen.
0: Ik heb het ooit gezegd toen ik het politieke toneel bestormde. Toen zei ik als weet ik veel, 30-jarige, ik wil minister-president worden. En dat was nog de tijd dat mensen zeiden, een vrouw wil minister-president worden. Dat kan echt niet. Gelukkig is dat nu, dat is wel een beetje ervan af.
1: Maar het is nog niet gelukt.
0: Nee, maar het is wel tijd dat eens een keertje gebeurt. Ja.
1: Nog even terug naar die Eerste Kamer. Er wordt nog steeds geopperd door mensen, we schaffen hem af. Gaat u dat ooit meemaken?
0: Dat denk ik niet, want dan heb je ook de Eerste Kamer voor nodig. En de Eerste Kamer denkt dat ook niet. Dit is zoiets, zo'n discussie die zichzelf in de staart bijt. Ja.
1: En wordt het wat met het minderheidskabinet?
0: Tot nog toe eigenlijk wel. Ja, ik zie.
1: Maar toch, ik hoor u net ook zeggen van, nou, er gebeurt eigenlijk best veel. Ja. Iedereen zegt toch, het is heel moeilijk. Ze moeten of met links of met rechts. En ze hebben geen meerderheid in de
0: Altijd
1: Kamer.
0: Al zo geweest. Dus er zitten, kijk, voor ons is het een redelijk experiment dat nu dus ook in de Tweede Kamer ze niet een meerderheid hebben. En we zijn natuurlijk niet het enige land die met minderheidskabinetten regeren. En je moet er inderdaad over links of over rechts, want dit minderheidskabinet zit in het midden. Maar is niet raar. Is niet onwerkbaar. Tot nog toe is het niet onwerkbaar. En ik zie, nou ja, kijk, we hebben net een minister van de Brink gehad. Die weet ook gewoon hoe de hazen lopen en wat ze moeten doen.
1: Maar die heb ik vooral heel verdrietig in de Eerste Kamer zien zitten toen zijn wetten werden weggestemd.
0: Nou, zo, hij wist ook wel van ja, het is nu weggestemd. Maar over 2 weken hebben we het migratiepact. Dus hij wist natuurlijk ook wel dat inhoudelijk natuurlijk het meeste alweer voor zou liggen. Dus nee, ik heb hem niet zo. Ik heb dat niet zo beleefd hoor, toen ik naar hem zat te kijken. Nee. Nee.
1: Bent u machtig?
0: Ik zelf niet. Nee, ik ben Zwitserland.
1: Ja?
0: Ik ben gewoon, ik sta ertussen. De Eerste Kamer heeft natuurlijk macht. En de Tweede Kamer heeft dat ook. En dat is me goed ook, want elke macht heeft tegenmacht nodig. En we hebben in Nederland een fantastisch systeem van machten en tegenmacht. Als je geen tegenmacht hebt, wat bijvoorbeeld president Trump nu probeert, ja, dan neem je soms echt wel eens hele domme besluiten. Ik heb een heel klein voorbeeldje. En jouw man die hier zit, die kent dat wel, dat de stoppen doorsloegen. En ik keek naar de stoppenkast en denk, oh, en ik probeer hem naar boven te doen. Dat lukte niet. De hele tijd probeer ik hem naar boven te doen. Dat lukte niet. Ik zat er met eentje, want mijn vriend was er niet. Als ik iemand had gehad die had gezegd, dit is een ouderwetse stop. Je moet hem eerst helemaal naar beneden, vervolgens naar boven. En dan doet alles het weer. Dan had ik 8 uur lang wel elektriciteit gehad.
1: En
0: dus gewoon meerdere breinen is allerlei situaties heel handig. Ook in de politiek.
1: Eerste Kamer is het brein der breinen.
0: Zo. Nee, dat zou ik ook zeker niet willen zeggen. We hebben de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State, lobbygroepen, ook heel belangrijk. Burgers, wetgevingsjuristen, journalisten.
1: En daardoor duurt het soms heel lang, hè?
0: Ja, maar niet per se langer dan in andere landen. Je kunt ook met z'n allen de verkeerde kant op gaan. En dat duurt veel langer voordat je het goed hebt dan in Nederland, als je een beetje de tijd neemt.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Eerste Kamervoorzitter Maylie Vos. En hier op NPO Radio 1 is het tijd voor het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Elke vrijdag zijn we er met ons Politiek Café. Fijne avond.
8: Ga naar dit.eo.nl.
9: EO. Geloof, hoop en liefde.
8: NPO Radio 1.
9: Hoe staat het met de natuur in de Caribische delen van het Koninkrijk? We nemen je mee naar uitgestrekte nevelwouden en kleurrijke koraalriffen met jagende haaien. Ook duiken we in het mysterieuze leven van de tapir. Hoe voorkom je wespenoverlast zonder het nest te verdelgen?
10: Oh, heel veel wespen nu.
9: Onze verslaggever Gert Elbertsen waagt zich in een echt wespennest. Verder de Venolijn en de column van Dolf Jansen. Zondagochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
8: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One. Van Vodafone.
15: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
17: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
18: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: NPO Radio 1, 7 uur.
8: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
20: Straks in het Misdaadbureau. We duiken in de wereld van de campingmaffia. Criminelen veranderen bungalows in illegale seksbedrijven, of ze kopen zelfs een compleet vakantiepark op om geld wit te wassen.
21: En de rechtbank bezocht vandaag een voormalig bankgebouw waar een spectaculaire roof plaatsvond. Hoe lukte het de dief om ongezien miljoenen aan goud weg te sluizen?
20: Dat straks. Na het NOS Journaal met Annette Schut.
22: De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in en ook worden tegoeden bevroren. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie in het hoge noorden van Rusland. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
23: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
22: Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. Verkeersboetes hebben de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
24: Het is ook weer een melkkoe lijkt het erop van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
25: Je kan beter en zwaarder iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is, je bent gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
22: Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes voordat ze echt verlaagd kunnen worden. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. Omdat de situatie van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent zo'n huisje bewonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden.
20: En voor de situatie op de weg, Dennis Mooij van de ANWB.
26: Er staat nog steeds 100 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het nog goed vast. En dan vooral de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, want er staat een auto in brand. Tussen Beest en Zaltbommel ben je een uur extra kwijt. Richting het zuiden zijn er 2 rijstroken dicht. Dan aan de andere kant van de vangrail, dezelfde A2, maar dan richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je een half uur vertraging. A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam, staat het even stil voor de Heinenoordtunnel over 4 kilometer. Staat er een te hoge vrachtwagen die uit de rij wordt gehaald. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Beekbergen 25 minuten extra. Ze zijn al bezig met opruimwerk na een ongeluk met een vrachtwagen. Voorlopig zijn er nog 2 rijstroken dicht. En een brand langs de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo zorgt voor een half uur vertraging tussen Wiegen en Kuik.
27: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: NPO Radio 1. Boont.
8: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
20: De rechtbank Rotterdam wilde vandaag met eigen ogen de locatie bekijken waar een spectaculaire goudroof plaatsvond. En ook wij kregen toegang tot de plek waar de goudstaven verdwenen.
21: Er is veel verontwaardiging over de vrijspraak voor een oud-politieman die verdacht werd van de verkrachting van een 17-jarig meisje.
20: En het zou een Netflix-serie waard zijn. Netflix is voor miljoenen euro's opgelicht. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met criminoloog en onderzoeker van Bureau Beke, Henk Verwerda. Henk, het zou kunnen dat wij niet helemaal bij de les zijn, Noah en ik, want wij kunnen alleen nog maar dromen over goudstaven.
28: Ja, snap ik. Jullie zijn er geweest, hè?
20: Ja, wij hadden een hele gekke ochtend.
21: Ja, een hele gekke ochtend, want wij zijn in een voormalig bankgebouw geweest waar dus echt voor miljoenen aan goud heeft gelegen, want dat ligt er niet meer. Dat is namelijk geroofd. En de rechtbank kwam vandaag kijken en eigenlijk was het dus gewoon een soort zitting.
20: Op
21: locatie, dat heet een schouw. Dus dan gaat de rechtbank zelf met eigen ogen de plaats delict bekijken. En wij mochten daar dus bij zijn, want het is een openbare zitting. Dus wij konden mee dat bankgebouw in waar al die kluisjes stonden. Inmiddels dus leeg, maar er zaten echt voor miljoenen euro's aan goud in.
20: Precies, want in 2019 kwam deze zaak aan het rollen. Een hele rijke ondernemer die opende daar zijn kluis. Kluis nummer 710, om precies te zijn, hebben wij ook vandaag gezien. Hè? 710, het stond erop. En toen bleek heel veel goud verdwenen te zijn. 475 goudstaven en 22.000 gouden munten.
21: Ja, en destijds had het een waarde van 40 miljoen euro. Wat al natuurlijk superveel is. Maar de goudprijs die stijgt enorm. Dus het zou nu bijna 130 miljoen euro waard kunnen zijn.
20: En Henk, dat is ook waarom goud heel interessant is, hè, voor criminelen.
28: Ja, je ziet de afgelopen periode eigenlijk al een paar jaar dat door het stijgen van die goudprijs, dat geldt voor wat mindere mate ook voor zilver, maar vooral goud. Ik was vorige week in gesprek met een goudsmid en die zei een grammetje goud is 100 euro. Dus het gaat echt om serieus veel geld. Als je zeg maar een overval pleegt op je hebt tegenwoordig goudwissel of goudinleverpunten. Ja, daar wordt toch meer dan in het verleden worden daar overvallen op gepleegd. Nou, dat geldt ook voor inbraken in woningen. Dan gaan de dieven heel erg gericht op zoek, ook naar gouden sieraden bijvoorbeeld.
5: Ja, maar 475 goudstaven, het is ongelooflijk veel. En de politie heeft de verdachte wel op de korrel. Maar ja, niet alleen het goud is verdwenen, ook die twee verdachten.
9: Ja, ze zijn nergens te bekennen. En dan hebben we het over Tom B. en Tjeerd K. En dat zijn twee mannen die de kluisjes beheerden. Zij waren de eigenaar van een soort goudkantoor. Dus de politie die vermoedt een inside job, dat zij dus van binnenuit die roof hebben kunnen plegen.
5: En als je dan daar binnen bent, dan zie je een soort, ja, een vooroorlogse kluisjesruimte.
9: Het was heel filmisch, zag het eruit. Een hele dikke kluisdeur, ik denk wel van een halve meter breed.
5: Ja, maar ik had denk ik van tevoren misschien toch iets moderner verwacht. Iets futuristischer of zo. Oh, ja. En ik dacht, wat is dit voor een aftandse bende? En dan midden in de stad dat daar zoveel goud heeft gelegen.
9: Ja, en we liepen naar beneden over marmeren trappen. Dat was dan wel weer, ja, dat had ook wel iets moois, iets wilderigs. Maar inderdaad, alsof het een beetje na oorlog zo voelde het. Ja. Alsof het net daaruit kwam.
5: Nu niet meer in gebruik. En wij dachten, nou, dit is de perfecte plek voor een escape room. Dus dat is even een dikke tip.
9: Ja,
5: voor.
9: Of een mooi restaurant. Je zou er ook een leuk restaurant kunnen openen.
28: In Arnhem zit er in een oud bankgebouw een restaurant.
5: Nou, kijk aan. De tips die vliegen om de oren. Ja, die goudroof, dat klinkt natuurlijk ook echt iets wat een keer verfilmd zou kunnen worden. Maar dan moet je wel een goede filmregisseur hebben en niet een oplichter.
9: Nee, en dat is dus precies waar Netflix wel mee te maken kreeg, met een oplichter. En daar moet hij nu ook 2,5 jaar voor de cel in.
5: En het gaat om een Amerikaanse filmregisseur die eigenlijk een science fiction serie zou maken. Maar dat blijft science fiction, toekomstmuziek. Want die film is helemaal nooit gekomen, terwijl hij er wel heel veel geld voor kreeg.
9: Ja, gaat het ook weer over miljoenen. 11 miljoen dollar kreeg hij daarvoor, maar de serie die kwam er dus nooit. Hij sluist het geld weg naar een privérekening. Hij zou belegd hebben in crypto, dure auto's, horloges, kleding, spullen voor in huis, waaronder twee matrassen. En ik wist niet dat twee matrassen zo duur konden zijn. 638.000 euro.
5: Dollar zijn dat nou weer voor kosten. Matrassen?
9: Ja, goud denk ik ook.
5: Hij moet nu de cel in. Ja, en dit verhaal, dat leent zich natuurlijk op zichzelf gewoon als een Netflix-serie, als een script.
9: Ja, hopelijk niet weer science fiction dan. En vinden ze een goede regisseur. En de man die veroordeeld is, die moet zich in september melden bij de gevangenis.
5: Een boete van 1500 euro voor het doodrijden van een 14-jarig meisje. Dat was jarenlang de pijnlijke realiteit voor de ouders van Tamar uit Marken. Maar het Openbaar Ministerie ging door het stof, bood excuses aan. En deze week stond Jamal T. dan toch voor de rechter. Maar Noah, dan zijn we wel 6 jaar verder.
9: Ja, want het gebeurde al in 2020. In de nacht van 24 op 25 juli werd Tamar in de berm langs de weg gevonden. En zij leefde niet meer. Ze bleek te zijn doodgereden, overreden door Jamal T. uit Duitsland. En hij reed in een vrachtwagen en is doorgereden.
5: En volgens de verdachte had hij het niet door.
9: Nee, hij zegt inderdaad, ik heb Tamar niet gezien. Hij was op zijn navigatie aan het zoeken naar een camping waar hij kon overnachten. En hij zag later bij het uitstappen, dit is zijn kant van het verhaal, hè, wel dat er schade aan zijn auto zat, dacht dat hij een dier had aangereden. Maar vervolgens besloot hij wel rechtsomkeer te maken, meteen terug naar Duitsland te rijden, omdat het hier te koud en nat zou zijn. En heeft hij ook zijn hele auto gepoetst.
5: En Henk, het opmerkelijke in deze zaak is natuurlijk dat het Openbaar Ministerie het toendertijd in eerste instantie heeft afgedaan met een boete dus van 1500 euro. Kan je voorstellen dat voor de nabestaanden niet te verkroppen was?
28: Ja, kan ik me zeker voorstellen. Ik vond het ook het bijzondere aan dit nieuwsbericht. Eigenlijk twee dingen zitten daarin. Kijk, voor een deel kunnen wij natuurlijk niet op de stoel van de rechter gaan zitten. En als op een gegeven moment dat geëist wordt en opgelegd wordt, die 1500 euro, dan kun je daar natuurlijk, daar zul je in eerste instantie vrede mee moeten nemen. Want meer bewijs is er waarschijnlijk niet om hem te veroordelen voor dood door schuld in dit geval bijvoorbeeld. Maar wat je wel moet realiseren, wij doen als onderzoekers soms ook onderzoek naar slachtoffers en slachtoffers van nabestaanden bijvoorbeeld, van moord en doodslag. En daar is dit zo'n voorbeeld van. En ik weet als geen ander, ik heb aan heel veel keukentafels gezeten bij dit soort nabestaanden, hoe erg het is als je in dit geval je kind verliest. Dat is al verschrikkelijk. En dan krijg je toch zoiets van, ja, je gaat een beetje toch je verplaatsen. Wat is er dan gebeurd? Is dit bewust gebeurd? En 1500 euro, ja, is dat het leven van mijn kind waard? Hè? Want zo ga je als nabestaande redeneren. Dus ik snap dat heel goed, dat nabestaanden, in dit geval de ouders, daar ontzettend veel moeite mee hebben. De familie. Maar wat ook heel opvallend vond aan deze zaak weer, 6 jaar.
9: Ja.
28: Dus die nabestaanden zitten gewoon. Het duurt zo lang voordat het weer verder gaat. En 6 jaar is echt heel lang. En je hebt als nabestaande toch altijd, iedere dag sta je op met het idee, denk ik. Ik heb ze niet gesproken, maar ik kan me dat voorstellen dat je iedere dag weer opstaat met het idee. Wat is er met haar gebeurd? Nou, wat is het laatste nog meegemaakt?
9: En de vraag is natuurlijk of dat ooit echt helemaal duidelijk wordt. Want er zijn ook wel wat opmerkelijke zaken hierin. Bijvoorbeeld dat ze toch bijvoorbeeld aanwijzingen zijn dat ze versleept is.
28: Ja, zag ik. Ik zag dat ook in de berichtgeving. Dat ik dacht van maar goed, het lijkt erop dat er meer aan de hand is. Dat de chauffeur misschien dat hij een groter aandeel heeft. Dat lijkt het op. Dan waar hij nu voor afgestraft is.
9: Dan dat het een ongeval is en iemand is doorgereden. Maar het lijkt erop dat hoe ze gevonden is. Zou het kunnen dat er toch meer aan de hand is? Maar misschien komen we daar nooit achter.
28: Nee, misschien komen we daar nooit achter. Maar wat ik me in deze zaak. En dat is nu eenmaal zo. Hè. Er zijn geen getuigen. Er zijn geen camerabeelden. Dus op een gegeven moment moet je het wel hebben van verklaring en forensische sporen. Nou, daar zullen ze heel goed naar gekeken. Maar wat ik gewoon niet snap. In zo'n impactvolle zaak dat het 6 jaar moet duren voordat we nu weer dan weer naar de rechtbank gaan. En dat vind ik wel, daar vind ik wel iets van. Dan denk ik van ja.
9: Ja. Nou ja, en de ouders zijn natuurlijk ook met de advocaat een procedure gestart om dan toch het Openbaar Ministerie te dwingen tot vervolging over te gaan. Dat is dan nu gebeurd.
28: Ja.
9: En welke straf krijgt ze nu dan? Of krijgt hij nu als het aan het OM ligt?
21: Als het aan OM ligt, krijgt hij 8 weken cel voor het doorrijden na een aanrijding. En de officier die zegt dat door zijn handelen Tamar op een donkere en verlaten plek in haar eentje is overleden. Dat hij na die flinke klap, die hij gevoeld moeten hebben, had hij er niet zomaar van uit mogen gaan dat het om een dier ging.
28: Mm-hmm.
21: En de rechter, die moet nog uitspraak doen. En dat gebeurt 14 juli.
9: Zware verslavende medicijnen zijn met 1 simpele muisklik te bestellen. Daar komt geen arts of recept aan te pas. In zijn nieuwe serie duikt onze pandcollega Danny Goos in de wereld van de medicijnmaffia. En Noah, we zien in het begin van de serie hoe een medicijndealer zijn voorraad laat zien. Een tafel vol met pillen, strips, doosjes. En om wat voor medicijnen gaat dat dan?
21: Ja, het is een behoorlijke voorraad. Je ziet allerlei soorten middelen die normaal dus alleen op recepten verkrijgen zijn. Hè, via de huisarts bij de apotheek. En dan hebben we het over fentanyl, diazepam, tramadol, oxycodon. Dat zijn dus met name pijnstillers of kalmeringsmiddelen. En alles komt volgens die dealer ook echt uit Nederlandse apotheken. Hij zegt dat mensen die hun pillen niet meer slikken, deze doorverkopen. En om op die manier het geld wat ze aan de zorgverzekering hebben betaald weer terug te krijgen.
9: En Danny vraagt die dealer ook hoeveel hij er nou mee verdient.
10: En hoe groot is jouw winst, zeg maar, hierop? Hoeveel verdien je als je wat dingen verkoopt? Is dat net zo lucratief als drugs?
12: Nee, medicatie is lucratiever.
10: Echt waar?
12: Ja.
10: En hoe gaan de zaken dan?
12: Mag niet klagen.
9: Ja, lucratiever dan drugs. Dan denken wij, wow. Maar Henk, jij deed jaren geleden al onderzoek naar de illegale medicijnhandel. Jij zei toen al, dit is een enorme business.
28: Ja, klopt.
9: Hoeveel levert het op?
28: Ja, dat weten we dus helemaal niet. En dat is ook wel. Kijk, het is goed dat Danny daar aandacht aan besteedt. Onlangs werd er ook door Zemla een documentaire over gemaakt. Ik heb daar nog aan meegewerkt. Ik vind dat ook wel goed, omdat illegale medicijnhandel. En er is heel veel over te zeggen, maar wat iedereen onderschat is dat er handel zit in vooral bijvoorbeeld eigenlijk verdovende middelen. Wat jij ook net zei, Noah. De fentanylachtige dingen, oxycodon. Het zijn pijnstillers, maar het zijn eigenlijk gewoon zeer verslavende medicijnen die receptplichtig zijn, dat is 1. Dus er is sprake en dat gebeurt in een hele schimmige wereld. Dus het is gewoon criminaliteit. Net zoals handel in verdovende middelen criminaliteit is. Maar het tweede, en dat onderschatten mensen, er is sprake van een giga gezondheidsprobleem. Als je dit soort medicijnen slikt, ze zijn niet voor niks receptplichtig. Mm-hmm. Als je ze slikt in te grote hoeveelheid of in combinatie met alcohol, kun je er zelfs dood aan gaan. Dus het is een hele schimmige handel. En wat mij in dat onderzoek Bittere Pil, wat ik samen met collega's heb gedaan destijds. En wat me wel een beetje bevreemd heeft, is dat zeg maar in Nederland worden dit soort dingen, illegale medicijnen, geproduceerd, maar ook vooral geïmporteerd uit de legale keten, weggelekt richting het crimineel milieu. En er is eigenlijk Ja, het is bijna schandalig, het moet zeggen. Er is bijna geen aandacht voor vanuit politie, justitie en de inspectie gezondheidszorg en jeugd.
13: Maar dit is een rapport uit 2018 van jou. Toen zei je al, dit is een onderbelichte vorm van criminaliteit. Je zei ook toen, nou, er is veel te weinig kennis en awareness bij de opsporingsinstanties. En eigenlijk zeg je, we zijn jaren later verder. En dat is nog steeds zo.
28: Ja, en kennelijk, Maaike, moet er eerst doden vallen. En dat is nu gebeurd.
13: Nou, dat is gebeurd.
28: Nee, maar het, soms is het, dan denk ik van, we weten eigenlijk al heel lang dat dit een behoorlijk pijnlijk probleem is. Het is echt georganiseerde criminaliteit. Het gaat om heel veel geld, hoor je ook in de documentaire terug. En de gezondheidsrisico's. En dan vinden we het kennelijk toch niet belangrijk genoeg, of te ingewikkeld, of we hebben expertise. Ik weet niet precies waar het zit.
13: Maar je bent ook gefrustreerd, Henk. Want jij zegt, ik schrijf een rapport, jij doet daar onderzoek naar, je waarschuwt. Ja. En we zijn jaren later verder en we zien inderdaad dat er vele dode gevallen zijn.
28: Ja.
13: Dus hoe frustreert dit jou?
28: Nou ja, kijk, ik snap best dat als ik een onderzoek doe, dat het niet meteen morgen de wereld verandert. Dat zie ik wel eens vaker. En dat is ook helemaal niet erg. Want wij willen met onderzoek soms ook gewoon iets adresseren, agendastellend zijn. Maar je hoopt natuurlijk wel als onderzoeker, als je zo'n fenomeen onderzoekt, met zoveel risico's en criminaliteit en gezondheid. Ik denk dat er toch wel mensen wakker worden in Den Haag. Maar kennelijk is het bij sommige dossiers, gaat dat heel snel, hè? Dat zie ik ook wel eens in onderzoek van ons, dat hele snelle opvolging komt. Dus dan worden de vragen gesteld in de Tweede Kamer. Maar dit moet kennelijk, moeten toch nog steeds meer doden vallen voordat we dit gaan aanpakken.
13: Ja. En
28: complex vraagstuk. En ik vind wel, ik merk nu wel weer, ook naar aanleiding van de Zembla-uitzending, dat zal bij Danny ook weer gebeuren.
13: Ja, waarin we ook nabestaanden horen, van mensen die gewoon hun dochter bijvoorbeeld verloren zijn.
28: Ja, maar er worden nieuwe kamervragen gesteld, heb ik gezien. En dat begint het vaak wel mee.
13: Ja, klopt. Maar dat is ook wel heel makkelijk. Nou, we hebben weer kamervragen gesteld. Ja. De vraag is natuurlijk, wat gaan ze doen?
28: Ja, nee, maar goed, maar adresseer het eerst maar weer eens. En vervolgens zal het toch, het is gewoon kiezen. Kijk, gaan we of voor de kilo's cocaïne, dat doen we in Nederland op dit moment heel erg. Er gaat veel opsporingscapaciteit naar met name de opsporing van drugscriminaliteit. En misschien moeten ze af en toe wat minder kilo's doen en ook eens naar die medicijnhandel.
13: Je zegt, het staat eigenlijk niet in verhouding.
28: Totaal niet, nee.
13: Nou, de afleveringen van Danny en de medicijnmafia zijn te zien via NPO Start. Er is veel verontwaardiging deze week over de vrijspraak voor oud-politieman Walco B. en zijn kroegvriend Wouter van A. Zij stonden terecht voor de verkrachting van een 17-jarig meisje. Noah, wij waren bij de uitspraak aanwezig deze week. Toch even de zaak neerzetten. Het meisje is 17 jaar oud. Ze had veel gedronken in een café in IJsselstein. Haar vriendinnen waren al weg. Ze was dus alleen en de twee mannen stelde voor om haar thuis te brengen. Dus een lift te geven naar Nieuwegein. De mannen zijn beide tegen de 50 jaar oud, waarvan eentje op dat moment politieagent. En ze bood haar dus een lift aan.
14: Ja, en daar ging zij dus ook op in. En ze reden richting Nieuwegein. En toen zei, ze waren in de buurt van de McDonald's. Zij zei, nou, zullen we nog even McFlurry halen? Sloegen daar af om naar de McDonald's te gaan. Die bleek dicht. Belanden daar op de parkeerplaats op een hele afgelegen plek. En daar hebben ze dus 80 minuten lang seks met het meisje gehad.
13: En jij zegt nu, ze hebben seks gehad. Maar het meisje zelf zegt, ik ben verkracht. En ze heeft ook meteen daarna een vriendin huilend opgebeld. Heeft 112 gebeld. En ook het Openbaar Ministerie zegt, ze is verkracht door die twee mannen.
14: Ja, en daarom hebben ze deze twee mannen daar ook voor vervolgd. En het OM eiste ook 4 jaar cel. Volgens mij was dat ook de maximale straf die ze konden eisen. Maar de rechtbank heeft hen daar dus nu van vrijgesproken. Dat er seks is geweest, dat staat vast. Er zijn ook spermasporen gevonden van beide mannen op en in het lichaam van het meisje. Maar volgens de rechter is niet duidelijk dat ze het niet wilde. Ze heeft zich niet verzet. Ze vinden haar verklaring wel betrouwbaar. Maar er is onvoldoende bewijs voor verkrachting.
13: En er is veel verontwaardiging over. We zagen bijvoorbeeld ook een column van Angela de Jong van het AD. Moedeloos wordt zij ervan. Want je zou natuurlijk denken, de wet is niet voor niks aangepast. Er is toestemming nodig, consent voor seks. Waarom dan geen veroordeling in dit geval?
14: Omdat het OM dus op een ander artikel, en dat is vrij juridisch, heeft ingezet. Zij hebben namelijk ingezet op het misbruik maken van iemand in een bijzonder kwetsbare positie. En de rechtbank, die zegt in het vonnis, die lat daarvoor ligt veel hoger. Dus we uit de jurisprudentie, dus uit eerdere uitspraken, daarin zien we dat het echt om extremere, bijvoorbeeld mensen die in een secte zitten, plaatsvindt.
13: Ja, maar ze had alcohol gedronken. Ze was dus niet meer volledig misschien in staat om haar eigen wil te bepalen. Ze was natuurlijk afhankelijk van hen vanwege dat thuisbrengen. Dan zou je toch ook kunnen denken, daar hebben ze wel misbruik van gemaakt.
14: Ja, en dat vindt het OM ook. Het OM zegt ook, zij zat wel in een kwetsbare positie. Maar de rechtbank zegt, nee, ze was aangeschoten en niet dronken. Dus dat zit anders.
15: De rechtbank komt tot het oordeel dat niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat ze zodanig onder invloed van alcohol was dat zij in een staat van lichamelijke of geestelijke onmacht verkeerde. Op de beelden van het café en van buiten op straat is te zien dat ze zelfstandig loopt. Verder blijkt uit haar verklaring dat ze zelfstandig in de auto is gestapt en dat ze zich de gereden route en de in de auto gevoerde gesprekken goed kan herinneren.
14: Hoe luister jij hiernaar, Henk?
28: Ja, ik luister hiernaar dat je dit soort zaken, degene die ik gezien heb, en dan heb je het over zedenmisdrijf, ja, daar zit altijd iets ingewikkelds aan. Hè. Het is altijd de een versus de ander, hè, de daders versus het slachtoffer, vaak een man versus een vrouw. Nou, er is heel vaak sprake van toch een machtsrelatie of een krachtsrelatie, die zit erin. Maar het is heel moeilijk voor de rechtbank en ook voor het Openbaar Ministerie altijd heel lastig om scherp te krijgen van... de een zegt, ik heb het niet gedaan. Hè, of in dit geval, ja, zij was akkoord. Hè,
14: ze wilde dit.
28: En dat meisje heeft daar een hele andere belevenis van. Ja, ik denk altijd bij mezelf, in dit soort gevallen zou ik toch het voordeel van de twijfel aan het slachtoffer geven. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ook al omdat, in dit geval ook, het gaat om twee mannen en één meisje. De feiten en omstandigheden, denk ik van ja, het klinkt allemaal heel aannemelijk, hè, dat er toch wat gebeurd is tegen haar wil.
14: Ja.
28: Dat op zijn minst. Maar goed, aan de andere kant hebben we ook iets in ons Nederlandse rechtspraak. Het moet wel onomstotelijk vaststaan dat iemand iets gedaan heeft. Hè. Ja. En het zijn alleen maar verliezers in dit soort trajecten.
14: Nou ja, wat
28: is mijn gevoel.
14: Wat ik ook opvallend vond, is dat de rechtbank zegt... nou, de mannen zijn gestopt toen ze moe en passief werd. Maar zo van, nou, dat doen ze dan dus op het moment dat ze zagen... dat dus het eigenlijk niet goed ging, dan stopten ze.
21: Ja, dus ze zouden dat wel gezien hebben.
14: Ja, maar even, het was toen al 80 minuten gaande.
28: Ja.
14: En ze waren al klaargekomen. Ja, sorry, ik zeg maar even gewoon hoe het is.
21: Ja, nou ja, over het algemeen is dan de seks ook klaar, toch? Ja, dus dat, ja. En het is natuurlijk sowieso, en dat zei de rechtbank ook wel... dat het wel moreel verwerpelijk is wat er gebeurd is.
14: Ja. Nou ja, in ieder geval dat je moreel juridisch is natuurlijk iets anders. In ieder geval gaat het Openbaar Ministerie in hoge beroep, weten we nu. Hè?
21: Dat hebben ze inderdaad laten weten. Zij zeggen, we hebben destijds zorgvuldig gekozen... om op deze manier te vervolgen, hè, dus voor die kwetsbare positie. Zij gaan wel in hoger beroep het hele dossier opnieuw beoordelen. Juridisch is het namelijk wel mogelijk... om voor een van die andere artikelen te gaan. Dus dat het op een andere manier misschien wel bewezen kan worden.
14: Ja, en dat ze dan voor schuldverkrachting bijvoorbeeld gaan. Nou ja, ik denk dat we daar dat tegen die tijd ook zeker wel weer aandacht aan gaan besteden. Bewakers die drones uit de lucht schieten boven de EBI... de zwaarst beveiligde gevangenis van ons land... waar beruchte criminelen als Holleder en Taghi vastzitten. Dat klinkt als een soort Wild West taferelen. Maar het kan nu echt, Noah, dat ze dus zo'n drone daar neerhalen.
21: Ja, er zijn natuurlijk al meerdere keren drones gesignaleerd... boven die zwaar beveiligde gevangenis. Hè. Niet alleen boven de EBI trouwens, boven meer gevangenissen. En dan wordt er zo heel geniepig een pakketje op het voetbalveld losgelaten. En die worden dan zo stiekem dezelfde gevangenis mee ingenomen.
14: Ja, die wordt dan over de muur gevlogen.
21: Ja.
14: Ik ken nog wel bijvoorbeeld beelden van een telefoontje... wat natuurlijk heel waardevol is in zo'n gevangenis... dat die dan als gaspol vermomd was en dan zo over die muur vloog... richting de luchtplaats.
21: Ja, en het was voor gevangenissen super frustrerend... want ze konden er niet zoveel mee. Ze moesten de politie bellen. Nou, en tegen de tijd dat de politie er dan was... ja, dan was die drone alweer gevlogen.
14: En ze hebben nu dus besloten... boven de EBI mogen ze dat zelf doen. Hoeven ze niet dus te wachten tot de politie komt. Henk, zeg je goede zaak dat ze daar nu toestemming voor hebben gegeven... of vind je het ver gaan?
28: Nou, kijk, het probleem, we hebben het bij de EBI hebben we het over de extra beveiligde inrichting. Daar zitten onze zwaarste criminelen. En geloof me, als daar iets over de muur komt met een drone... ja, dan is dat geen pakje sigaretten. Dus dat zijn of verdovende middelen... of het zijn dingen als telefoontjes. En de reden dat men daar heel scherp op is... is omdat deze zware categorie criminelen... zich ook in detentie bezighouden met crimineel handelen. Wij noemen dat voortgezet criminele handelen vanuit detentie. Dus ze gaan, en dat weten we eigenlijk ook wel... vanuit de gevangenis gewoon door met hun business.
14: Dat ze hun drugsimperium kunnen voortzetten.
28: Ja, of mensen aansturen of mensen laten vermoorden. We weten even liquidaties vanuit de gevangenis worden aangestuurd. Dus daar zitten geen padvinders in de EBI. Dat is wel duidelijk. Dus daar zitten zware jongens. En die gaan gewoon door met de criminaliteit die ze buiten ook deden. Ze sturen dat aan, maar daar hebben ze wel iets voor nodig. Informatie, telefoontjes. En soms ook nog wel wat dingen om daar hun tijd wat beter door te kunnen brengen. Verdovende middelen. Dus ik snap wel dat DJI, dus die over de gevangenissen gaan in Nederland... en ook onze minister van Justitie zegt... jongens, we moeten daar toch wel een beetje paal en perk aan stellen. Dus ik vind het niet zo heel gek dat we geen drones boven de EBI willen hebben.
14: Nee, precies. Dus als er een drone komt, dan mogen ze direct
13: schieten. Maar een spectaculaire ontsnapping met een drone, dat zou Willem Holleder, die er natuurlijk ook zit, misschien niet eens meer aankunnen. Want het blijkt dat hij al 2 hartoperaties achter de rug
21: heeft. Ja, in het afgelopen half jaar. Dus het lijkt met zijn gezondheid niet helemaal stabiel te gaan. Dit zou ertoe kunnen leiden dat hij binnenkort misschien de EBI wel verlaat en overgeplaatst wordt naar een minder zware gevangenis. Eerder werd zijn verblijf specifiek in de EBI nog met een jaar verlengd. Betekent dus niet dat hij na een jaar vrijkomt. Maar er wordt dan gekeken of de EBI nog steeds een geschikte plek is. Maar zijn advocaat tekende daar beroep tegen aan. En nu is dus ook geadviseerd om hem over te plaatsen naar een AIT. En dat is een afdeling intensief toezicht. Iets minder zwaar dan de EBI, maar nog steeds wel een hele zwaar beveiligde gevangenis. En dan is hij ook dichter bij het ziekenhuis.
13: Een soort EBI light. Ja, eigenlijk.
28: AIT heeft ook wel een beperkte regime. Dus waar toch wel vluchtgevaarlijke of gevaarlijke criminelen zitten. Of criminelen die zich bezighouden met het voortzet crimineel handelen. En ze zullen de afweging maken. Willem zit inmiddels 11 jaar volgens mij in de EBI. Ze zullen langzaam maar zeker de afweging maken. Dat is gewoon op basis van risico-inschatting. Dat hij minder gevaarlijk is als het gaat om voortzet criminele handelen vanuit detentie dan 11 jaar geleden. Hè, toen hij net zat. Dus dat is denk ik de afweging. Of ze ook rekening houden met zijn fysieke gesteldheid. Het feit dat hij 2 keer een hartinfarct heeft. Zal misschien een rol spelen.
13: Het zegt ook wel iets natuurlijk ook over misschien wel hoe gevaarlijk die zelf is. Maar hij kan natuurlijk zijn contacten hebben buiten. Daar gaat het om.
28: Zeker. Daar zullen ze in eerste aanleg naar kijken. Dat is voor mij. Staat het wel vast dat ze eerst kijken naar het gevaar en het vluchtgevaar en het voortzet crimineel handelen. En dan vervolgens zit er ook nog een sprankje menselijkheid, denk ik. Maar ik denk wel in die volgorde.
13: Maar wel een lastige beslissing, want dit mag natuurlijk niet misgaan.
28: Nee, zeker bij deze meneer niet.
21: Nee, het is ook wel echt zo dat de staatssecretaris daar dus over gaat beslissen. Hè? En die doet over 3 weken uitspraak daarover.
13: Succes voor de staatssecretaris. Tot zover opvallend misdaadnieuws. Straks drugsbaronnen en voortvluchtige moordenaars zijn ook gek op kamperen. Je hoort zo meteen alles over criminaliteit op vakantieparken. Nu eerst het NOS-journaal met Annette Schut.
11: NPO Radio 1.
16: Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De man die op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep langs een strandpaviljoen toen hij werd getroffen. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door die sancties de EU niet meer in en ook worden tegoeden bevroren. En het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan, maar minister Boekholt O'Sullivan is geen fan. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent zo'n huisje bewonen met rust laten.
13: Voor de situatie op de weg, Dennis Mooij van de ANWB.
18: Goedenavond. Er heeft een auto in brand gestaan op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ben je nog een uur extra kwijt. Er staat 13 kilometer. Ze zijn het wrak nu aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht. Andere kant op heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn, tussen Schaarsbergen en Knoppen Beekbergen, 20 minuten extra. Door opruimwerk na een ongeluk met een vrachtwagen zijn daar de komende uren nog 2 rijstroken dicht.
19: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noa van Oostrom.
13: Welkom terug. De vakantie staat voor de deur. En dat betekent dat de Nederlandse campings weer volstromen. Maar vakantieparken zijn ook geliefd bij criminelen. Ze veranderen bungalows in illegale seksbedrijven of ze kopen zelfs een compleet park op om geld wit te wassen. We duiken in de wereld van de campingmaffia met Henk Verwerda, onderzoeker van Bureau Beken, en Emmy Mobers van het ACT-interventieteam in Limburg, die met haar team controles uitvoert op deze parken. Noa, bij een vakantiepark denk je aan midgetgolf, een subtropisch zwembad.
21: Ja, je handdoekje als eerste leggen, hè, bij het zwembad 's ochtends vroeg, zodat je wel een beetje beschikbaar hebt.
13: Ook op de camping, dat doe ik dan weer meer aan die all-inclusive resorts.
21: Oh, doe jij dat daar?
13: Daar laat ik mij niet over hebben.
21: Nou goed, maar het is dus niet alleen aantrekkelijk voor ons als vakantiegangers, maar ook voor criminelen. Want het is natuurlijk een vrij anonieme omgeving. We komen en gaan. De meeste mensen die hebben er een kort verblijf. Dus ja, criminelen kunnen relatief ongestoord te werk gaan. En het valt niet zo op. Ben je iets crimineels aan het doen? Komt je oom een zak pillen brengen of komt hij gezellig barbecuen? Dat is niet zo goed te zien.
13: Ik zie ook meteen Ferry Bouwman rondlopen op de camping. Een stuk personage uit de beruchte, beroemde Netflix-serie Undercover.
21: Ja.
13: Maar die Ferry Bouwman, dat personage is wel echt gebaseerd op een crimineel die ook echt op zo'n camping zat.
21: Ja, op Janus van W inderdaad. En in de koffer wordt Ferry, hè, de drugsbaron, omschreven als een gast met twee gezichten. Door de week zit hij in zijn grote villa en is hij daar onbereikbaar. Maar in het weekend hangt hij een beetje de he-man uit op een chalet op een vakantiepark. Een paar honderd meter van zijn huis. En daar moeten undercoveragenten dus ook op dat park moeten ze ingrijpen om te kijken van nou wat gebeurt er allemaal. Maar goed, aan dat verhaal is dus weinig gelogen. Want Janus die woonde inderdaad ook in een villa. En ging hij in het weekend naar een camping, 300 meter van zijn huis. En ook daar werden undercoveragenten ingezet om op het park te infiltreren in zijn netwerk.
0: Henk, drugsbaronnen, undercoveragenten. We kunnen echt wel onze ogen uitkijken deze zomer op de camping.
28: Ja, het hangt wel een beetje vanaf op welke camping je bent. Want het grootste deel van de vakantieparken in Nederland is helemaal niets aan de hand. En dan kun je lekker recreëren.
0: Gelukkig, ja.
28: Ja. Wij hebben daar op de Veluwe op 500 parken onderzoek gedaan. En dan blijkt ongeveer dat driekwart, dat is gewoon prima geregeld. Niks aan de hand. Ongeveer 6% van de parken, daar wil je eigenlijk niet naartoe als vakantieganger. En dan heb je nog een categorie, dat is ongeveer 16%. Ja, het is niet goed, maar het is ook niet slecht.
0: Maar even voor mijn beeld, hè, even in het algemeen, aan wat voor soort criminaliteit moet ik denken? Wat komt er allemaal voor op de camping?
28: Nou, dat is echt heel breed. Ik ben nog eens even voor deze uitzending ook even weer gaan kijken. Natuurlijk drugscriminaliteit, het is wat jullie net ook al zeiden. Het is achter de slagboom, er is relatief weinig

0: weer gaan kijken. Natuurlijk, drugscriminaliteit. Het is wat jullie net ook al zeiden. Het is achter de slagboom. Er is relatief weinig toezicht. Heel vluchtig. Dus op het moment dat je als crimineel bijvoorbeeld een stash wilt hebben voor verdovende middelen of gestolen goederen.
1: Opslagplaats.
0: Sorry. En je huurt een huisje. Ja, er is bijna. En je betaalt de huur. Maar er zijn niet veel mensen die daar naar omkijken. We zien op vakantieparken ook. Ja, dingen in het kader van leefbaarheid. Dus met kwetsbare mensen die daar terechtkomen. Soms met problematiek, psychiatrisch of verslavingsproblematiek. Maar we zien ook veel illegale bewoning en uitbuiting op vakantiepark. We zien dus bijvoorbeeld arbeidsmigranten die in huisjes ondergebracht worden. Soms onder embargelijke omstandigheden. Dat ze met meerdere mensen zo'n huisje, de bedden in die huisjes beslapen. Verschillende shifts en dan vervolgens werken. In een slachterij, ik noem maar wat. Dus je ziet daar ook vormen van uitbuiting. Je ziet illegale prostitutie op vakantieparken.
1: Je kan het zo gek niet verzinnen of het gebeurt ook op die parken. Vanwege dus ook die anonimiteit. Waar moet je nou als argeloze vakantieganger, waar kan je op letten? Bijvoorbeeld als je kijkt naar die drugsproblematiek. Wat valt
0: er op? Kijk, ik kom er wel eens als mystery guest op dat soort parken. Dat doen wij als onderzoeker. En dan zeg ik bijvoorbeeld tegen mijn vriendin, we gaan dit weekend lekker naar Noord-Holland. Maar dan gaan we ook wel naar Noord-Holland. Maar dan heb ik geboekt op een park. En dat is echt een heel slecht park. Dan zegt ze, nou, bij de slagboom zegt ze dan eigenlijk al, kan die auto weer in de achteruit.
1: Ik heb echt meelij met jou, vriendin.
0: Ja, nee, maar uiteindelijk hebben we wel een heel leuk weekend. Maar goed, maar als je dan rond gaat kijken, wat je meteen opvalt, is eigenlijk dat er heel slecht beheer is op zo'n park. Dus het ziet er over het algemeen niet al te florisant en slecht onderhouden uit. Dat geldt voor de huisjes, maar dat geldt ook voor het groen. En ook voor de faciliteiten. Dus een zwembad met wat helemaal groen is van de alg. Ja, dat is natuurlijk niet oké, op een vakantiepark.
1: En als je natuurlijk een sterke chemische lucht ruikt.
0: Ja, dan is er ook vaak wat aan de hand. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, daar zie ik. Kijk, ik loop dan even naar een parkeerplaats. En dan zie ik bijvoorbeeld heel veel kentekens uit Polen, Bulgarije. En denk van ja, hier zitten dus ook arbeidsmigranten. Daar hoeft niet per se iets aan de hand te zijn. Maar je ziet wel meteen dat het park ook voor die doelgroep gebruikt wordt.
1: Dan denk jij, er zit een luchtje aan. Ik wil even namelijk naar de chemische lucht. Ja. Want op een Brabantse camping werd onlangs nog een drugslab gevonden. En dat was gewoon een flakka fabriekje.
2: Ja, een flakka fabriekje. En het klinkt misschien onschuldig als een soort schattig fabriekje. Maar dat is het helemaal niet. Flakka staat bekend als zombiedruk en is echt wel gevaarlijk. En op die camping werd dus een werkend drugslab aangetroffen tussen de andere chaletjes. En agenten gingen in eerste instantie af op een melding van dierenleed. Maar ze roken een chemische lucht. Dus ze kregen argwaan en de politie wilde graag naar binnen. Werden daarbij nog flink tegengewerkt door de bewoner van tijd. Door degene die in het huisje zat. Maar eenmaal binnen roken ze die geur nog sterker. En vonden ze dus dat flakka lab.
1: Ja, maar het gaat ook wel eens mis. Je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat zo'n vakantiehuisje ontploft. Omdat er een drugslab zit.
2: Nee, en ook dat gebeurt wel eens. Even geleden is er nog een ontploffing geweest. En we horen vaker drugsontploffingen. Maar dan is dat in buitengebied in weilanden. Maar nog niet zo lang geleden is er ook een ontploffing geweest op een camping. Het was een GHB-lab. En daar werden echt, volgens mij werd er 100 liter GHB aangetroffen. En er dus allerlei middelen om die GHB te maken.
1: Ja, en Henk, weten die parkeigenaren daar dan bijvoorbeeld van? Of hebben ze geen idee wat er in de huisjes plaatsvindt?
0: Nou, weet je, een goede parkeigenaar die heeft dat wel door. En die zorgt ook dat het zo snel mogelijk dat daar een eind aan komt. Maar wat je op parken ziet waar het echt niet goed is. Dan zie je vaak dat die parken uitgepond zijn. Dat dus betekent niet meer dat er één eigenaar en één beheerder op zit. Maar dat is heel diffuus. Dus over het algemeen. Als een park uitgepond is, dan wordt het wel lastig. Of de mensen die huisjes dan gekocht hebben en weer doorverhuren, weten ze niet altijd wat er gebeurt. Want die mensen zijn eigenlijk van de primair. Als ik mijn huurpenningen mag krijgen, hè, dus als ik gewoon betaald wordt voor het huisje. Maar als er goed beheer op een park zit, dan heeft men dat vrij snel in de gaten. Nou is het wel zo, in de zomer heb je veel vragen naar huisjes van toeristen en goede mensen. In de winter wordt het soms wel eens wat anders. Dan staat er veel leeg. En dan wil ook een beheerder van een park, wat beter is, wel eens een oogje dichtknippen. Denk, ja, dan heb ik toch weer een mooie huurinkomst. Ik kom dat wel eens tegen in onderzoek bijvoorbeeld met rondtrekkende bendes. Die zich bezighouden met georganiseerde autodiefstal. Die huren dan vanuit Litouwen bijvoorbeeld op een vakantiepark een huisje.
1: Doen ze alsof ze een vriendengroep zijn.
0: Ja, en van daaruit worden er gewoon aan de lopende band BMW's van een bepaalde serie gestolen. Dus dan faciliteer je eigenlijk indirect. Dat wil niet zeggen dat die verhuurder altijd op de hoogte is van het feit dat dit gebeurt. Dus het zit ook wel eens een beetje op het grensvlak. Maar de parken waar ik kom, die echt in die 6%, ik noem dat de rode parken, dus echt code rood, wil je niet recreëren. Meestal is men echt wel goed op de hoogte. Of je bent wel lichtelijk blind als je dat niet ziet.
1: Ja, nou ben jij af en toe een mystery guest op vakantieparken. Maar Emmy, jij komt ook veel op vakantieparken. En dan wel om controles uit te voeren met het interventieteam in Limburg. Om zo criminele netwerken te dwarsbomen. Dat is eigenlijk het hogere doel. Hoe gaat dat?

0: Wanneer gaan jullie op iets af?
1: Ja, we doen eigenlijk twee soorten controles op vakantieparken. Wat Henk ook zegt, hè, zo'n vakantiepark is ontzettend kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Dat betekent dat we ook preventieve controles doen. Dus zonder dat er een concrete melding is, gaan wij parken controleren. Nou, inmiddels hebben we al 2000 huisjes preventief gecontroleerd. En dat blijkt ook gewoon heel waardevol. Want we treffen daar van alles aan. Denk aan een heroïneversnijderij, arbeidsmigranten, illegale vreemdelingen, autodieven die we hebben aangetroffen, echt van alles en nog wat. Ja. Maar we gaan ook wel gericht op meldingen af. Dus op het moment dat een burger of een parkeigenaar zelf meldt, omdat hij toch een gast bij die balie heeft gehad waarvan hij dacht, dat vind ik een beetje een raar gezelschap. Ja, dan meldt ze dat ook bij ons of politie. En dan gaan we ook met het interventieteam echt op die melding af naar dat park toe.
0: Dus die tips zijn wel heel bruikbaar voor jullie?
1: Ja, absoluut. Want zo'n preventieve controle die wij doen, vraagt heel veel capaciteit. Het is ook belangrijk dat we dat doen. Maar goed, wij kunnen niet 24/7 op zo'n park aanwezig zijn en alles in de gaten houden. En die criminelen hoppen van park naar park. Dus als wij er zijn geweest, morgen zitten ze weer op een ander park. Dus meldingen van burgers en camping-eigenaren is ontzettend belangrijk.
0: Dus tip voor de vakantieganger, kijk toch eens eventjes wat meer om je heen. Maar de vraag is natuurlijk of we daar op letten als je lekker op vakantie bent.
2: Ja, we hebben even de proef op de som genomen. Onze collega Sandra die ging naar een vakantiepark toe. En natuurlijk niet om zelf vakantie te vieren, maar om de vakantiegangers even aan de tand te voelen over hun boevenradar.
3: Heb jij wel eens iets verdachts gezien op een vakantiepark?
4: Nee, eigenlijk nog nooit.
3: Afgeplakte ramen of vrouwen?
4: Nee, maar dat zie ik ook nooit. Ik heb het idee dat het vaak meer van die loesjere parker is, zeg maar.
3: Let je er wel eens op?
4: Nee, ik let er ook absoluut niet op. Je hebt vakantie en je denkt het is ver van mijn bedshow. Dus nee, absoluut let ik daar niet op.
5: Maar ik kijk altijd wel een beetje links en rechts om me heen. Dat vind ik altijd wel leuk altijd. Dus,
3: leuk tijdverdrijf.
5: Ja, nou ja, maar altijd wel. Je ziet wel eens vaak van die jonge gastjes rijden. Hè? Die zijn aan misschien net 18, 20. Ja. Die rijden in een dikke Mercedes, een dikke Audi. Nou, ik heb hem nooit kunnen betalen. Met de ene vijf hard werken.
0: Ja, zo kan het ook nog eens een beetje leuk tijdverdrijf zijn. Maar jullie weten natuurlijk als geen ander, Emmy, wat nou verdacht is. Wanneer is het verdacht?
1: Nee, je kan natuurlijk een hele lijst gaan opdoen van dingen die we verdacht vinden. Maar het belangrijkste wat iedereen in de praktijk kan toepassen is kijken wat vinden we abnormaal op een vakantiepark. Wat is nou atypisch gedrag? Een gezin die met de fietsen aankomt, nou, dat is vrij verklaarbaar. Hebben we een koppeltje die lekker komt fietsen wandelen. Maar op het moment dat een man alleen incheckt in een huisje van 6 personen, dat is natuurlijk een beetje raar. Het kan zijn dat die man aan een echtscheiding ligt. Dat hebben we vaker gezien, of dat ze aan het uit verbouwen is. Dus even moet zitten op een park, daar kijk ik Henk aan. Die nu ook op een park verblijft. Dus,
0: maar wel met je vriendin, hoop
6: met
0: ik.
6: Met z'n twee, hoor.
0: Nee, anders zou ik het niet vertrouwen, hoor.
1: Nee, dus je kijkt natuurlijk naar atypisch gedrag. Maar het kan ook een andere reden hebben dat die man alleen incheckt. En hetzelfde bij vrouwen. Het kan natuurlijk ook zijn dat zij zich daar met prostitutie bezighoudt. Dus we kijken vooral naar wat vinden we abnormaal gedrag. Een huisje waar altijd de gordijnen dicht zijn. Ja, ik heb graag daglicht als ik op een vakantiepark 's ochtends wakker word. Lekker zonnetje naar binnen. Maar een crimineel heeft dat liever niet. Dus kijk vooral naar wat niet normaal is. Wat vinden we atypisch?
0: Waar heb je nou zelf van staan te kijken toen je iets aantrof?
1: Ik sta nog weinig te kijken van dingen die ik aantref, moet ik ook eerlijk bekennen. Maar goed, de heroïneversnijderij die we hebben aangetroffen in een vakantiepark, dat is denk ik wel toch wel de meest tot verbeelding sprekende zaak.
0: Neem ons eens even mee hoe dat ging.
1: Ja, we deden eigenlijk een preventieve controle. We wisten dat de arbeidsmigranten op dat park zouden verblijven. Nou ja, wat Henk net zegt, we zien heel veel verschijningsvormen van arbeidsuitbuiting. Dus we willen toch even kijken, gaat het goed met deze arbeidsmigranten? Worden zij onder goede omstandigheden gehuisvest? Maar een van de inspecteurs klopt aan bij dat huisje en er doet een Franstalige man de deur open. Die trekt ook gelijk de deur achter zich tegen en loopt dan naar buiten. En begint eigenlijk gelijk over een machtiging te praten. Nou ja, we wisten dat er 6 mannen in dat huisje zouden moeten zitten. En we dachten gelijk, dit klopt niet helemaal. Uiteindelijk zijn we het huisje ingegaan. We hebben hem voorop laten lopen. Nou, ga jij maar eens even naar binnen. Want als er een verrassing om de hoek staat te kijken, heb ik liever dat jij zelf voorop loopt.
0: En dan bedoel je een soort booby trap of zo?
1: Dat zie je inderdaad in de wereld van drugs. Moet je daar wel rekening mee houden. Dus daar wil je gewoon niet zelf blind inlopen.
0: Slim dat je dan hem voorop laat gaan.
1: Ja, en we houden ook graag zicht op de verdachte. Dus ik heb liever niet dat hij mij in de rug kijkt, maar ik hem. Ja, we lopen daar naar binnen. En het eerste wat ik zie is al weegschaaltjes, mesjes, poeder, zakken die leeg zijn. Maar er zit wel nog zo'n poederresidu op. Ja, dan weten we al gelijk, dit gaat eigenlijk de kant van verdovende middelen op. Ja, we hebben de jongen even apart laten zetten met de boodschap, jij verroert je niet meer. Onder toezicht blijf jij nu zitten en je beweegt even niet meer. Ja, dan ga je eigenlijk kamer voor kamer kijken, wat zit hier nou? Ja, op een gegeven moment open ik de deur van een kamer en ik adem eigenlijk gelijk een poederdamp in. Ik zie een tafel met een bak en pakken met poeder, handschoenen. Ik wist niet wat ik op dat moment zag, maar ik wist wel, dat is niet best. Dus ik trek ook gelijk de deur dicht, want ik weet niet wat ik op dat moment inadem. Ja, dan gaan we gelijk opschalen via de politie. En dan blijkt achteraf dat daar een heroïneversnijderij is ingericht.
0: Zo, helemaal daarop ingericht, gewoon zo'n vakantiehuisje.
1: Ja, en daar waren altijd de gordijntjes dicht.
0: Ja, nou ja, dus dat is ook een goed een signaal inderdaad. Nou, je vertelde net al even dat jullie niet echt niet alleen op drugs et cetera controleren, maar juist ook vaak die arbeidsmigranten. En onze collega Sandra is ook met jullie mee geweest deze week bij zo'n controle. En ze ging dus op pad met jou, Emmy, maar ook met toezichthouder Kenneth.
1: Ja, dat klopt.
6: Hallo. Yes. Can you open the door, please? Hello, good morning.
7: Morning.
6: We will call a translator in Hungarian.
8: Je kunt beginnen met je gesprek.
9: Ja, wij zijn vanuit de gemeente hier om een controle te doen. En wij willen eigenlijk met name wat vragen aan mevrouw stellen over wat voor werk zij doet en hoe lang ze al in Nederland is.
8: Oké, ik werk als schoenmaakster.
3: We lopen nu terug naar het andere team.
10: Bye bye.
1: Bye.
9: Bye.
1: Bye.
11: Net wel aan de andere kant hebben we nog een
9: meisje gevonden. Ah, oké, okay. Check.
11: Wat was bij jou een beetje het verhaal? Wat kreeg ze per uur?
9: Per uur wist het niet, maar ze kreeg €2.550 netto per maand.
11: Dat is flink meer dan die wat wij net hebben gesproken, met 1900. Ja.
3: Want jij hebt nu net iemand aangetroffen die dus echt onder het minimumloon...
11: op basis van een verklaring wel. Ze zegt, ik krijg €12.15 per uur. Ja, dat is echt binnen onder het minimumloon.
3: Oké, okay.
11: En een arbeidsinspectie.
3: Waar werkt zij dan?
11: Ze werkt ook hier, maar ze hebben dan een contract met een ander bureau. Dat is vaak een soort uitzendbureau uit Polen. Wat je vaak ziet bij vakantieparken is dat dan het vakantiepark zelf een soort contract heeft met een schoonmaakbedrijf. Mm-hmm. Die betalen een vast bedrag per maand voor de schoonmaak van de huisjes, maar zij gaan niet over de contracten van de schoonmakers. En daar zie je wel weer iets misgaan, dat de bedrijven die wel die contracten hebben met de schoonmakers daar vaak wat trucjes uithalen om zelf natuurlijk maximaal eraan te verdienen.
0: En wat kunnen jullie hier dan vervolgens mee?
1: Ja, natuurlijk het interventieteam waar ik voor werk is een bestuurlijk team. Dus dat wil zeggen vanuit de gemeente en burgemeester bevoegdheden. Daar hebben wij eigenlijk weinig bevoegdheden op om door te pakken. Wat wij dan wel doen is onze rapporten opmaken op basis van onze bevindingen. En die sturen we naar de arbeidsinspectie. Ja, die kunnen hier best wel flinke boetes voor opleggen. En echt gaan handhaven vanuit die kant. Mm-hmm. Wat wij wel kunnen doen vanuit de gemeente is kijken, is de huisvesting veilig en op orde? Nou, daar kunnen we op handhaven. Of als die arbeidsmigranten worden gehuisvest op een vakantiepark, natuurlijk niet de bedoeling is, want daar is een recreatieve bestemming op, dan kunnen we daarop handhaven. Maar als we echt kijken naar hun arbeidsomstandigheden, ja, dan hebben we dat linkje met de arbeidsinspectie nodig.
0: En volgens mij gingen jullie ook naar dit park waar Sandra dus mee naartoe was, omdat er in het verleden buitenlandse sekswerkers in de huisjes verbleven. Hoe zat dat?
1: Ja, dat klopt. Dat was ook op basis van een melding. Daar zijn we ook op afgegaan. En er bleken in 3 huizen verschillende dames te zitten die uiteindelijk bleken te werken bij een seksclub. Dus zij deden niet op dat park werken als sekswerker, maar bij een seksclub. Dat wil niet zeggen dat alles in orde is, want ze waren daar met mannen aanwezig. En we doen dan de man en vrouwen gelijk van elkaar scheiden. En dan gaan we die eens even apart bevragen. Wat is jullie reisverhaal? Waarom kom je nou hier naartoe? En goed, en die meisjes verklaren dan, ik ben met mijn vriend en ik ben samen met hem met het vliegtuig gereisd. Maar die man verklaart ondertussen, ja, dat is wel mijn vriendin, maar ik ben met de auto gekomen en ik ben alleen gekomen, zij was al hier. Ja, dan weet ik, dit is geen echt koppel. Dan zeggen ze, we zijn getrouwd. Maar de trouwdatum weten ze allebei niet.
0: Nee.
1: Ja, dan denk ik dat dat niet de partner is, maar dat zou mogelijk een pooier kunnen zijn. Ja, dan maken we ons toch wel zorgen om het welzijn van de meisjes.
0: En soms, Noah, gebeurt het wel echt vanuit de huisjes zelf, hè? De illegale prostitutie.
2: Ja, enige tijd geleden is er een grote controle geweest in Brabant. En toen werden er 33 illegale sekswerkers ontdekt, die onder andere dus in vakantieparken in die huisjes aan het werk waren. En in veel gevallen gaat het dus inderdaad om vrouwen die hier illegaal verblijven en dus te maken hebben met een pooier, zoals Emmy net ook al zei.
0: Nou, gebeurt er dus van alles ook in die huisjes. Gelukkig van Henk Goort, in de meeste gaat het heel erg goed. Maar is bijvoorbeeld ook al eens een heel cybercrime callcenter aangetroffen in Drenthe. Maar dat was wel een soort toevalstreffer.
2: Ja, dat was een toevalstreffer inderdaad. Ze troffen daar een huisje aan. Dat was ingericht als een callcenter. Dus allemaal laptops en er zat ook allemaal illegale software op. Maar dat was een toevallig heterdaadje. Want ja, een agent in Burger die was daar lekker met zijn vrouw, zoals Henk deze week ook, op dat vakantiepark. En die vrouw die wilde met de auto weg, maar ze werd geblokkeerd door een andere auto. Dus ze gaf het kenteken door aan haar man. En die controleerde dat kenteken, vertrouwde het niet helemaal. En zijn collega's in. En toen werd dat huisje binnengegaan en zagen ze dus naar al die illegale software, tientallen telefoons, simkaarten en dus ook allerlei persoonsgegevens.
0: Zo zie je waar het naar kan leiden. Henk, kijk jij dan op zo'n park ook wel voortdurend om je heen? Of je iets verdacht ziet? Ga je ook praatjes aan met mensen om te weten wat daar gebeurt?
12: Als ik zeg maar op een park ben waar ik bewust naartoe ga als onderzoeker, ja, dan is dat een van de manieren die ik doe. Dus ik ga 's avonds op zo'n park, ga ik dan lekker in het restaurant van het park eten of een biertje drinken, met zoveel mogelijk mensen praten. Ik bel meestal de eerste ochtend dat we er zijn en overnachting hebben gehad. Dan maak ik bijvoorbeeld de centrale verwarming onklaar, waardoor we geen warm water hebben. Dan bel ik de loodgieter van het dorp.
0: Ja.
12: En de loodgieter van het dorp weet alles. Hè, dus, en daar kun je gewoon hele goede praatjes mee aan knopen. Van, wat is dit eigenlijk voor apart? Kom je wel eens bij andere mensen binnen? Wat zie je dan? Dus het zijn, ja, als onderzoeker hebben we wel onze manieren om ook informatie te krijgen. Anders dan in de folder staat. Want dat is over het algemeen natuurlijk ronkend en goed.
0: Ja, natuurlijk. Ja, en die mystery guest, jij doet dat niet alleen. Maar onderzoekers gaan dan naar die vakantieparken om op deze manier te werk te gaan. En jullie doen ook onderzoek naar witwaspraktijken op vakantieparken. Dus naar fout vastgoed, daar hebben jullie ook een rapport over uitgebracht. Dat lijkt me erg lastig om met het blote oog te zien.
12: Ja, dat is ook best ingewikkeld. Dus daar doen we eigenlijk twee dingen op basis van data die beschikbaar zijn van bijvoorbeeld het kadaster, van het RIEK, van de politie. Dan maken we een soort selectie van, hey, daar zit een aantal. We weten ongeveer wat indicatoren zijn voor fout vastgoed. En dat zijn vaak hele snelle dalingen en stijgingen van de prijzen van huisjes. Snelle doorverkoop, kopers vanuit het buitenland. Nou, dat soort dingen. Dus we kennen de indicatoren. Dan selecteren we de parken waarvan we denken, ja, die scoren hoog op die indicatoren. En bijvoorbeeld in het laatste onderzoek dat wij gedaan hebben, dan gaan twee collega's van mij, toevallig twee vrouwelijke collega's, dan maken we een koppeltje. En die hebben dus als script dat ze voor de familie een vakantiehuisje willen gaan kopen.
0: Oh,
12: en die gaan dan naar die parken toe.
0: Helemaal undercover. Ik bedoel, dit is bijna een Ferry Bouwman.
12: Ja, weet ik niet. Het is voor ons een manier van onderzoek om gewoon in gesprek te komen met mensen. Wat is dit voor park? Maar als ik een huisje zou willen kopen, bij wie moet ik dan zijn? En hoe gaat dat dan? En ondertussen ben je er wel. En dan loop je rond. Ja, en dan is er ook wel vaak, we maken dan observatieverslagen van zo'n bezoek ook. Los van de gesprekjes. Maar jij zei net, wat valt je op? Ik vind het toch blijvend raar vinden als ik op een vakantiepark rondloop en ik zie in één keer een vakantiewoning helemaal in de camera's hangen. Denk, dat is wel een beetje vreemd, hè, op een vakantiepark. Dus je ziet altijd wel rare dingen. Of inderdaad afgeplakte ramen, het stoomt tegen de ramen aan. Hè, er is heel veel vocht. Ja. Ja, dat weet je eigenlijk al. Raar.
0: En wat maakt zo'n vakantiepark interessant voor criminelen om hun geld wit te wassen?
12: Ja, het is vastgoed. En dus in die zin is het ook wel. Kijk, die vakantiepark zit er letterlijk en figuurlijk achter de slagboom. Er is weinig toezicht. De mensen die er zijn, dat is vluchtig. Hè, die zijn er en zijn weer weg. Dus er is heel weinig sociale controle, zoals dat in een woonwijk bijvoorbeeld wel is. Dus je kunt daar redelijk makkelijk je gang gaan. En neem die heroïneversnijderij. Er is niemand die in de omgeving van dat pandje denkt van, wat zou daar gebeuren? Want die zijn er een weekend, daarna zijn ze weg, zitten de volgende mensen er weer. Dus je kunt daar als crimineel heel makkelijk je gang gaan.
0: En sommigen kopen zelfs een heel park op.
12: Ja, sommigen kopen een heel park op. Dat vind ik soms wel schrijnend. Hè. Soms worden ook parken opgekocht van, en dan worden huisjes waar mensen jarenlang hun ziel en zaligheid in gegooid hebben. En eindelijk zo'n huisje hebben kunnen kopen voor de familie. En dan kunnen ze lekker recreëren. Dan zit er iemand die denkt van, ja, eigenlijk moeten we dat allemaal opkopen. Dan gaat de bulldozer erover en dan zetten ze bijvoorbeeld een hele andere iets neer. En dan zie je hele smerige spelletjes ook, dat mensen ook echt bedreigd worden, geïntimideerd en weggepest worden van zo'n vakantiepark. Dus dat gaat soms wel heel ver. Maar dan gaat eigenlijk, als je dan een paar spaden dieper kijkt, dan gaat het eigenlijk om heel vaak om het witwassen van hele grote sommen geld. Heel vaak afkomstig vanuit verdovende middelhandel.
0: Nou noemen jullie in dat rapport ook wel expliciet grote namen. Zoals topparken, Europarks, opgericht door de familie rond Janus Bergervoet. Dat is een andere dan Janus van Wee, waar het eerder over hadden. Maar dat klinkt nou niet echt als een gezellig familiebedrijf.
12: Nou ja, kijk, er zijn gewoon een aantal families en een aantal kennen we ook van televisieseries en tegenwoordig. Hè. Ja, daar zit.
0: Waar heb je het dan over?
12: Ja, waar heb je het dan over? Nee, maar goed, er zijn ook gewoon op het oog dat je denkt, hé, lijken hele bona fide, grootschalige bedrijven waar toch wel wat aan de hand is.
0: Ja. Nou ja, over bijvoorbeeld dat topparken gesproken, dat is dus een van die parken die ook genoemd wordt. Daar viel in 2020 een arrestatieteam een chalet binnen. Ja, en het trof een soort Breaking Bad-achtige scène aan.
2: Ja, ze vielen daar binnen omdat ze echt al een half jaar op zoek waren naar de voortvluchtige Tone R. En Tone R wordt volgens justitie gezien als een kopstuk van een crimineel netwerk in Os. En hij hield zich schuil op dat vakantiepark. Het arrestatieteam vond in dat chalet wat hij huurde een doorgeladen Beretta, een halve kilo crystal meth, bijna 2 kilo amfetamine. En dat park is de laatste jaren vaker negatief in het nieuws geweest, want nog geen jaar later troffen ze daar tijdens een inspectie tientallen bekenden van de politie aan. En ze troffen ook uitgebreide arbeidsmigranten die er permanent woonden.
0: Ja. En Emmy, jullie doen dus die controles. Kunnen jullie dat goed genoeg doen, vaak genoeg uitvoeren?
1: Ja, je kunt je afvragen wat vaak genoeg is. Want maken we het beter door iedere week alle parken te gaan controleren? Dus ja, dat is altijd een capaciteitsvraagstuk. Ik denk dat we vooral moeten investeren op zorgen dat we goede meldingen binnenkrijgen, awareness, goede verstandhouding met die parkeigenaren. Dat leidt gewoon tot heel veel meldingen en dan kunnen wij veel gerichter controleren. Maar het blijft altijd een lastig thema, want het heeft gewoon heel veel capaciteit nodig.
0: Ja, en kunnen jullie je werk dus goed blijven doen ook? Kunnen jullie dat nog lang voortzetten?
1: Dat hopen we wel, want ons interventieteam hebben ook een aflopende financiering op dit moment. Dus we zijn flink bezig om te zorgen dat die financiering voort blijft bestaan bij de verschillende overheidspartners.
0: Want dat is nog maar de vraag dan?
1: Dat is, nou, we kunnen in elk geval doorgaan, dat weten we wel zeker voor de komende 2 jaar. Maar het kan zijn dat de capaciteit niet kan blijven zoals die nu is, of dat het na 2 jaar alsnog stopt. Ja, de realiteit is wel, als dit interventieteam stopt in Limburg, ja, dan krijgen de criminelen bijna een free pass om weer lekker hun gang te gaan, want er is toch geen toezicht meer op die parken. Dus let's go, denken ze.
0: Ja. En ga je zelf nog wel eens naar een vakantiepark?
1: Eigenlijk zelden. Nee. Ja, we hadden het van tevoren, had ik het ook met Henk erover. Kun je nog naar een vakantiepark? Want ik kan het niet meer. Ik word gek als ik om me heen kijk. Maar goed, ja, Henk, je zit er nu. Ja,
12: ja, maar goed, het is niet echt een vakantiepark. Maar het is wel aan de rand van de Veluwe. We hebben echt een fantastisch plekje. En dus deze week natuurlijk heel mooi weer. Het is gezellig. En dit is echt wel een park zoals je waar je graag zou willen zitten.
0: Oh ja, jij weet dat als geen ander, ja, natuurlijk. Ja, welk, ja, park je wel of niet moet hebben.
1: Misschien moet ik dat adresje dan nog maar krijgen. Dan weet ik waar ik wel nog naartoe kan.
12: Ja. Geef ik je zo.
0: Veel dank voor jullie komst naar de studio. Veel succes met de controles die je nog gaat uitvoeren. Henk natuurlijk als mystery guest. Maar ook gewoon lekker met je vriendin op dat vakantiepark. Heb daar mooie dagen.
12: Ik ga morgen weer naar huis.
0: Nou, oh.
12: Dat staat er alweer op.
0: Wij zijn er natuurlijk volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Hier gaat Stand van Nederland verder met Sam Hagenschaak vanuit. Wij dus volgende week weer, hopelijk. Tot dan en een fijne avond.
7: NPO Radio 1.
10: Jeroen van Kan, Zomer op de Gifbelt van Bibi Dumontak begint als een zomers dagboek, maar groeit uit tot een vurig betoog wanneer ze het opneemt voor de natuur. Bibi Dumontak zal er zijn. Ideaal is het leven pas als er bijna niets gebeurt. Elke dag één klein voorval dat je dan tot in de details kunt opschrijven. Een zin uit het zwijgen van J.J. Voskuil. Het sluitstuk van zijn grootste levenswerk, zijn dagboeken en onze taalschat. En dichter Tjeerd Bruinja komt. Hij heeft teksten geschreven voor de cd Broedplaats. René Appel bespreekt het DNA van Django McCoy.
7: NPO Radio 1.
10: Morgen, vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer. Ster.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
16: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
17: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Hij was luizende pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
21: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
20: Is die gecanceld?
21: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
20: Maurice de Hond in Miesje en de Mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: NPO Radio 1, 8 uur.
4: Sam Hagens.
5: Je valt er vanaf, de kans op kanker verlaagt en mensen die last hebben van alcoholverslaving zouden er zelfs mee geholpen zijn. Afvalmedicatie zoals Ozempic en Mounjaro kan onze maatschappij compleet veranderen. Maar er waren deze week ook alarmerende berichten. Dat allemaal straks in Stand van Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Annette Schut.
6: Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dit nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
8: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
6: De coronacommissie noemt de bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers van de aardbeving is de nood hoog. Maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
24: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
6: Door de tal van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny overleed. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in en ook worden tegoeden bevroren. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie in het hoge noorden van Rusland. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Slachtoffers van zware misdrijven zouden een vergoeding moeten krijgen als daders eerder vrijkomen. Dat vindt het advocatennetwerk voor slachtoffers van geweld en zedenzaken. De belangenorganisatie reageert op het onderzoek van RTL, waaruit bleek dat daders eerder vrijkomen als het te lang duurt voor de een vonnis is. Advocaten denken aan €120 per dag voor de slachtoffers. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan €8 miljoen ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden.
25: Dankjewel Annette. Hoe is het op de weg, Dennis Mooi?
26: Ja, er staan nog 2 files. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heeft eerder vanavond een auto in brand gestaan. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Tussen Culemborg en Zaltbommel ben je nog wel 40 minuten extra kwijt. A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn zijn ze een groot deel van de dag bezig met het bergen van een vrachtwagen die daar is gekanteld. Tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen ben je 25 minuten extra kwijt. 2 rijstroken zijn daar dicht.
27: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
29: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: NPO Radio 1. WNL.
7: Stand van Nederland.
8: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag de revolutionaire afslankmedicatie als Ozempic, Mounjaro, Wegovy. Het is niet meer weg te denken uit ons leven. Een rooskleurig toekomstplaatje. Iedereen straks slank en gezond. Of ook nog wel misschien een onverwachte kostenpost voor veel mensen. Want hoe betaalbaar is deze droom? Je bent al gauw tussen de 200 en 500 euro per maand kwijt aan afvalinjecties. En als je ermee stopt, ben je in nood weer op je oude gewicht. Dus zit je er misschien wel lang aan vast. We gaan het vanavond bespreken over de gevolgen voor de economie. Gevolgen voor ons leven, gevolgen voor onze samenleving. Met onze gast hier in de uitzending, Chris Mulder. Hij is emeritus hoogleraar maag, darm en leverziekte. Xander Koolman, gezondheidseconoom. En Angela de Jong, columnist bij het AD. En vanavond hier ook de gast als ervaringsdeskundige.
9: Gebruiker, ja.
8: Heel fijn. Ja, gebruiker, zo zou je het ook kunnen zeggen, Angela. En onze eigen Dirk Brugger is hier ook. Welkom allemaal. En kunt meeluisteren, meepraten ook heel graag. Via de NPO Luister-app, via het chat-icoontje rechts onderin kun je een vraag stellen. En dan bespreken wij die met onze gasten. Ja, Angela, je zei het al. Je bent gebruiker.
9: Gebruiker, ja.
8: Wat heb je vanavond gegeten eigenlijk met het diner?
9: Wat ik vanavond gegeten heb? Een beetje vlees. Het is vrijdag en dan willen mijn kinderen graag friet. Dus friet uit de airfryer, spaar en salade.
8: Maar dan
9: heb ik gegeten.
8: Eet jij dan een heel biefstukje met wat?
9: Nee.
8: Dat krijg je niet op?
9: Nee.
8: Hoeveel eet je dan?
9: Nee, ik geloof dat ik 3-4 reepjes vlees op heb.
8: En dan zit je echt al vol?
9: Ja, ik voel het nu echt heel hoog zitten in mijn
8: maag. Ook omdat ik er weer over begin.
9: Ja, dat moet ik weer langzaam naar boven. Ja. Ja.
8: Maar
9: en dat was ongeveer het eerste. En vanmiddag één broodje en vanochtend een eiwitshake. Dat is wat ik op heb vandaag.
8: Hè? Is dat niet veel te weinig? Word je dan niet ook moe daarvan?
9: Nee.
8: Dus
9: nee.
8: Je weinig binnenkrijgt?
9: Nee. Nee, die eiwitshake die doet het echt prima 's ochtends. En dan, ik moest daarna door naar een podcast op de krant. Dus ik had, denk ik, om 3 uur had ik dat broodje. En dan vanavond het avondeten. Het
8: lijkt me ook wel heel fijn of zo, dat je niet de hele tijd, ik moet zeggen, de hele dag door mijn hoofd, ik denk alleen maar, welk snoepje kan ik nog uit die la pakken op de redactie zometeen? Welk snackje kan ik nog ergens een bitterbal vandaan
9: toveren?
8: Er
9: liggen nog stroopwafels. Dat kon ik heel erg denken. Er liggen nog stroopwafels, maar die mag ik niet. Dus die hoef ik ook niet.
8: Maar dat is gewoon uit je hoofd verdwenen.
9: Die hele ruis, en of het nou bestaat of niet, voedselruis, want daar verschillen de deskundigen geloof ik ook over, maar die is echt verdwenen. Ik kan nu naar een pak stroopwafels kijken de hele dag en het doet me heel weinig.
10: Ja, dat is wonderlijk. Dat is wat alle gebruikers, laten we het dan maar zo noemen, alle gebruikers die melden dat. En dat is fantastisch natuurlijk.
8: Ja, Xander Koolman, bent u ook zo positief over deze ontwikkeling?
11: Ja, nou, ik had toch vanmiddag met iemand aan tafel die flink is afgevallen door in dit geval het andere medicijnen, concurrent. En we hadden daar allemaal, we kregen de hele tijd thee en koekjes en zo aangeleverd. En hij bleef er vanaf, strak.
8: Mm-hmm.
11: En hij zei, ja, het doet me helemaal niks. Maar vroeger zou ik de hele dag grazen.
8: Ja.
11: Ja, helaas bleef het nu over voor mij, dus ja, daar heb ik op gegeven.
8: Maar Angela, het is toch ook wel heel leuk, lekker dineren. Lekker een glaasje rode wijn met een mooi stukje vlees. En dan van tevoren nog een voorgerecht met misschien asperges of escargot. Of je neemt oesters. Een lang tafelen, ja, ik hou daar wel van.
9: Ik ook. Maar ja,
2: niet meer.
9: Nu gewoon, nee, oh nee, dat doen we ook echt nog wel eens. Ja, maar dan eet je een kwart van wat er ligt, of de helft.
2: Het wordt er niet minder gezellig op.
9: Zeker niet, nee.
10: Nee, kijk, in wat je ziet nu in downtown Londen en Manhattan, met ook veel gebruikers, is dat de restaurants daarop inhaken. Die bieden andere menus aan. Als je voorheen een fors voortje nam en op het menu zaten... Dan nemen de mensen het hoofdgerecht niet meer. Dus ze nemen nu kleinere porties, ja, worden aangeboden. Het is een soort GLP-1-menu, afvalmedicatie-menu. Ja, en die mensen genieten. Ja, natuurlijk, ja,
2: tuurlijk, je geniet nog steeds. Zullen we even gaan kijken, voordat we naar het andere economisch nieuws... We gaan hier de hele uitzending over doorpraten. Want het is een onwijs interessante ontwikkeling. En dat gaat nog heel veel gevolgen hebben. Maar voordat we naar het nieuws gaan, even kijken bij voetbal. Ragnar Niemeyer, dat is een hele interessante wedstrijd gaande. Ja. Australië-Egypte.
12: Ja, en voor die wedstrijd heb ik nog 3 chocolaatjes naar binnen gewerkt. Ah. De papiertjes liggen naast me. Ja, ja, 10 minuten aan de gang. En voor het eerst in de geschiedenis... kunnen Australië en Egypte 0-0 staan te trouwens, na dik 10 minuten. Ja. Een wedstrijd in de knock-out fase winnen van een wereldkampioenschap. Dit is slecht uitverdedigen van Yasser Ibrahim, een van de 4 nieuwe mensen bij Egypte. Dat heeft alles te maken. Hij krijgt trouwens een vrije trap op zijn eigen helft. Dat heeft alles te maken met een schorsing en wat blessures. Bij Egypte waren de grote ster Salah fit is en de grote ster nummer 2 weer terug is in de basis. Omar Marmoush is dat van Manchester City en Australië. Heeft al een keer de bovenkant van de lat geraakt. Bijna was Feyenoorder Jordan Bosz spelend aan de rechterkant er doorheen. Maar net op tijd ingegrepen bij Egypte. Ja, ze haalden wel eens die Australiërs de 8e finale. Dat gaat nu ook gebeuren als ze winnen. Maar ja, er is natuurlijk een rondje bijgekomen. En knock-out wedstrijden, ja, 2 keer haalden ze die. 2 keer van de latere wereldkampioen in 2006. En de vorige keer in 2022 verloren van Argentinië. Daarvoor van Italië onder Hiddink. Nou, Egypte probeert het. Komt er uiteindelijk niet doorheen. Wel een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Het staat 0-0 in Dallas. Waar Nederland tegen Japan speelde. Volle bak, 20 graden in de airco. En nog geen goals.
2: Dankjewel, Ragnar. Als er iets gebeurt, komen we zeker terug bij het voetbal. Maar we gaan eerst naar het meest opvallende economische nieuws van dit moment. Met Dirk Brugger.
13: De Duitse bondskanselier Merz heeft gisteren een groot hervormingspakket aangekondigd. De inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens gaat omlaag. En om werkgevers te steunen is het straks niet meer mogelijk om je ziek te melden via de telefoon. Op de eerste dag dat je ziek bent, moet je een door de huisarts opgestelde verklaring inleveren.
2: Ja, ik vind dat heel interessant. Dat je niet meer via een appje of een telefoontje je ziek kan melden. Maar je moet op de eerste dag een verklaring van een arts hebben. En dat aanleveren bij je werkgever om aan te tonen, ik ben echt ziek. Je kijkt heel erg moeilijk.
9: Hoeveel werk gaat dit huisarts opleveren dan?
2: Dat is natuurlijk de vraag die we aan Ulrike Nagel gaan stellen. Duitsland kennen. Goedenavond, Ulrike.
14: Goedenavond.
2: Waarom, om gelijk maar hierop in te gaan. Wat verwacht jij? Wat gaat dit voor artsen betekenen?
14: Dit is nu al zo'n enorme discussie, maar even daar gelaten. Zoals je het vertelt, lijkt het alsof het in Duitsland heel normaal was dat je kon bellen. Appen al helemaal niet. Dat is iets wat alleen maar is ingevoerd door corona. Dat kon dus nog maar een paar jaar. Dat had gewoon simpelweg te maken met dat mensen dachten, nou ja, corona, dan wil je niet met z'n allen in een wachtkamer zitten en dat doorgeven. En dus maken we het mogelijk om je ook telefonisch ziek te melden. Maar dat was nooit mogelijk. Dus wat Merz nu wil, is terug naar de oude situatie. Dat zegt hij ook. Terwijl, met gezond mensenverstand, ik ben natuurlijk ontzettend gekleurd. Want ik ben ook al heel lang in Nederland. Maar ik heb ook heel lang in Duitsland gewoond. En dat is, als je 1 keer Nederland kent, dan is het gewoon niet meer na te gaan hoe ze dit kunnen doen. Want elke maandagochtend zijn de artsenkamers daar al. De wachtkamers zijn daar al overvol. En dus gaan de artsen nu ook vol op de rem en zeggen, nou, laat ze het lekker zelf uitzoeken dan. Zijn bijvoorbeeld de commentaren. Dan meld ik iedereen gewoon maar ziek, zonder ze te zien. Dus dit roept heel veel weerstand op.
2: Maar kan het niet ook een drempel opleveren dat mensen zich iets minder snel ziek melden? Want dat is het waar het natuurlijk om gaat. Ik las dat 15 dagen is het gemiddelde dat de Duitsers zich ziek melden op jaarbasis.
14: Dat is ook het gemiddelde voor de Nederlanders. Dat lijkt niet
2: 13,5
14: heel veel van elkaar
2: zit het hier. Dus het lijkt niet.
14: Nou, dat, Nee, dat is niet veel verschil. Merz wil het inderdaad omdat hij zegt mensen melden zich te vaak ziek. Daar wordt eigenlijk al aan getwijfeld. Hij zegt de productiecapaciteit moet omhoog. Het gaat niet goed met de economie. Jullie moeten meer werken. Ja. En ik zeg dat nu zo gechargeerd. Exact zo heeft hij het niet gezegd. Maar dat is precies zoals het bij de mensen overkomt. Hij heeft geen vertrouwen in het volk. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Het is een ontzettend wantrouwende maatregel om te zeggen, ja, jullie zullen je wel allemaal stiekem ziek melden terwijl je dat niet bent. Terwijl dat ook de wetenschap helemaal niet bewijst. Dat is een heel klein percentage. De mensen die zich ziek melden, die zijn doorgaans ziek. En er zijn zat mensen die zeggen, ik heb een dag migraine, ik heb een dag menstruatieklachten, ik ben gewoon een dag helemaal op. Ik wil nu bijtanken en dan ben ik er morgen weer. En dit, hier vermoeden ze ook van dat het ertoe leidt dat je dan meteen nog veel langer ziek wordt gemeld. En trouwens ook die dagen per jaar dat met dat Duitsers ziek zijn, dat zou ook kunnen komen door de ziekmeldingen die er nu al zijn. Want een Duitse arts die meldt jou meteen meerdere dagen tot een hele week ziek. Dus als die dagen geteld worden, want dat krijg je dan echt op een briefje, en dan niet in een app, maar echt op een briefje, papier, met een stempel. En dat moet je dan weer inleveren bij je werkgever. Dan telt dat natuurlijk op. Ja. Dan zijn dat ook meer dagen dan je misschien daadwerkelijk ziek bent.
2: Eén moment, Ulrike, blijf hangen, want er is gescoord bij het voetbal. Ragnar Niemeyer.
12: Oh. Ja, er is een goal gevallen. Het is 1-0 voor Egypte. Tweede doelpunt op dit wereldkampioenschap voor Emam Ashour. Een speler van Al Ahly. Die is bezig aan een prima toernooi, want zo vaak scoort hij niet in het shirt van de farao's. Een kwartiertje dus onderweg. We gingen er zojuist uit met die vrije trap aan de linkerkant. Nou, Salah stapte opzij. Die bal werd door Irvine uitverdedigd. Maar teruggetrapt vanaf de andere kant. En toen was het Ashour die vrije trap dus had genomen. Die hem van een paar meter achter Patrick Beats, de doelman, kon koppen van Australië. Hier is opnieuw een kans in de maak voor Egypte. En die bal wordt geblokt. Anders was het ook nog 2-0 geweest. 1-0 voor Egypte. Vroeg doelpunt in Dallas tegen Australië.
2: Dankjewel, Ragnar. We hadden het over het plan van bondskanselier Merz. Om de arbeidsmarkt wat op te schudden en te veranderen. Je moet met een verklaring van een arts naar werk toe komen als je je ziek wil melden. Xander Kolman, Ulrike Nagel, Duitsland kennen, hoorden we, is nogal kritisch op dit plan. Hoe kijkt u hiernaar? Als gezondheidseconoom?
11: Ja, dus wij hebben in die periode van corona, toen deze maatregel dat je kon bellen werd ingesteld, ook te maken gehad met heel veel mensen die naar het werk toe kwamen en besmettelijk waren. Mm-hmm. Presentisme, hè? Dus dat je mensen ziet die eigenlijk zeggen van nou, blijf nou lekker thuis, ga thuis werken, besmet niet je collega. En dit, dus al die maatregelen die erop gericht zijn om mensen toch te laten komen terwijl ze half kwakkelen. Ja, dat zijn maatregelen die misschien wel terug in je gezicht opblazen. Maar tegelijkertijd, en nog eventjes over die kritiek van die artsen. Deze situatie was in het verleden al het geval. En hij is nog steeds het geval in bijvoorbeeld Zwitserland. En wat je daar ziet, is dat je niet alleen maar dat briefje moet halen, maar je moet daar 100 euro voor betalen, 100 Zwitserse frank voor betalen.
2: Als je je ziek wil melden?
11: Ja, dat is voor dat briefje van die arts.
2: Moet je gewoon geld voor betalen?
11: Ja, moet je die arts behandelen. En dan krijg je ook niet via de verzekering vergoed of zo. Dat betaal je.
2: Okay.
11: Nou ja, dus eigenlijk gewoon echt een rem.
2: En werkt die drempel wel?
11: Ja, dat
2: want hoe zit het met het aantal dagen dat mensen zich ziek melden op een jaarbasis
11: daar? Dat weet ik uit mijn hoofd
2: maar
11: niet.
2: Maar dat ligt lager dan in Duitsland.
11: Dat heeft echt wel. Mensen hebben echt een barrière om zich dan ziek te melden. Overigens, als werkgever, en ik ben natuurlijk ook leidinggevende, zou ik heel snel tegen mijn medewerkers zeggen, joh, meld maar niks.
2: Ja.
11: Blijf maar thuis.
2: Oké. Ulrike, om nog heel even terug te komen op het plan van Merz. Oké, dit was dat idee van hoe je je dan ziek meldt. Het gaat er natuurlijk om. Duitsland wil weer die concurrentiepositie terugwinnen en ze willen weer economisch floreren. Zijn er andere plannen, onderdelen van het plan waar economen wel positief over zijn?
14: Nou ja, dat gezinnen belastingvoordelen krijgen bijvoorbeeld, daar zijn mensen wel wat positiever over. Maar eigenlijk is dat hele pakket aan reformen wordt overschaduwd door deze discussie. Dat heb je in Duitsland niet zo vaak, dat er ophef komt die dan ook echt uren, dagen gaat duren. En dat is nu wel zo. En Merz heeft nog steeds, ze brengen dit nu wel als gesloten rijen, weet je wel. Van wij hebben dit helemaal samen de schouders eronder. Maar er wordt toch altijd achter de schermen aan getwijfeld, omdat Merz de minst populaire bondskanselier ooit is. Dus er wordt gewoon heel erg getwijfeld aan zijn manier van leiding geven. En vooral dat wantrouwen. Het maakt eigenlijk bijna niet uit welke maatregelen hij nu neemt en of die op papier er misschien goed uitzien. Dat wantrouwen jegens je eigen mensen, dus dat hij niet het vertrouwen stelt, dat heeft hij vaker gedaan in het verleden. Ook zei hij, ja, jullie moeten meer uren werken. En hij komt soms met opmerkingen waarvan je denkt, ja, hallo, neem je mij wel serieus? En mensen voelen zich door hem heel vaak niet serieus genomen. En dan twijfel ik of daar heel veel van overblijft. Ook al klopt het op het papier, dat zal wel doorgerekend zijn en allemaal dat soort dingen. Maar hij kan de mensen heel moeilijk meekrijgen.
2: Duidelijk. Dankjewel, Duitslandkenner Ulrike Nagel.
13: Een schokgolf in de videogamewereld. Sony stopt namelijk vanaf januari 2028 met de productie van fysieke PlayStation-spellen.
2: Oh jee.
13: Dat betekent dat je vanaf dat moment alleen nog maar nieuwe spellen kan kopen via de online PlayStation-winkel. En dat is een flinke klap in het gezicht voor gamers, verzamelaars, maar ook verkopers van tweedehands spellen. We praten erover met hoofdredacteur van tech- en gamesplatform ID, Martin Verschoor. Goedenavond.
15: Goedenavond.
13: Martin, hoe wordt er gereageerd in de gamewereld op dit nieuws?
15: Nou ja, als ik nu mijn timeline open, zie ik alleen maar mensen boos zijn. Dus mensen zijn vooral kwaad. Want ze voelen alsof ze iets wordt afgenomen. En dat begrijp ik wel.
13: Ja, want wat gaat deze beslissing voor gevolgen hebben voor de consumenten?
15: Nou ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Want je koopt nu een console en de PlayStation is nu verreweg de populairste console. En je kon nu nog fysiek naar een winkel lopen om daar een videogame te halen. Die kon je gaan spelen en als je ermee klaar was, zou je die kunnen uitlenen aan iemand anders. Of kunnen doorverkopen via marktplaats of weer terugbrengen naar diezelfde winkel waar je er misschien nog wat voor terug zou kunnen krijgen. Maar dat gaat gewoon straks niet meer, want die games worden alleen nog maar digitaal aangeboden. Dus dat installeer jij op je harde schijf in je PlayStation, die kan je gaan spelen. Maar als je er daarna klaar mee bent, ja, dan kan je er niks meer mee. Je kan het niet gaan inwisselen, je kan het niet gaan uitlenen. En heel veel verzamelaars, ja, die vinden het gewoon fijn om iets in de kast te kunnen zetten. En dat verdwijnt gewoon straks allemaal.
2: Ik moet zeggen, ik ben al wel overgestapt naar naar de cloud eigenlijk. Want ik vind al die games en al die doosjes, het geeft ook wel een beetje rommel, Martin. Snap je?
15: Ja, ik snap je helemaal. Ja.
2: Maar ik kan het misschien ook betalen. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Is het dan alleen maar voor mensen met veel geld weggelegd straks het gamen?
15: Nou ja, daar moeten we wel een beetje voor waken natuurlijk. Ja. Want je kan het een beetje vergelijken als je straks een nieuwe televisie gaat kopen. En dat je bij dezelfde fabrikant van die televisie ook je content moet gaan kopen. Want nu kan je nog kiezen voor een Netflix, een Disney Plus, een Amazon. Of misschien kijken naar de publieke omroep. Maar je bent straks echt, als je een gameconsole koopt, een PlayStation, afhankelijk wat Sony doet. Mm-hmm. En nu kan je nog wel een keer gaan zoeken naar een mooi koopje. Tijdens de feestdagen of dat soort dingen. Maar nu ben je gewoon afhankelijk wat Sony gaat doen. En als die zeggen van ja, jongens, allemaal leuk en aardig, maar we gooien die prijzen €20 omhoog. Dat zouden ze zomaar kunnen doen.
2: Interessante ontwikkeling. Dankjewel, Martin Verschoor. Zeg ik ook namens Dirk. Wij waren enorme game nerds toen wij opgroeiden. En we keken altijd naar jou, want jij zat bij Game Kings. Ik vind het heel leuk om jou een keertje te spreken. Dankjewel, Martin. Hele fijne avond.
15: Fijne avond. Hoi, hoi. Hoi.
2: Ozempic, Mounjaro, de afslankmedicijnen zijn helemaal hot. En er zijn inmiddels allerlei verschillende merken van wat officieel heet GLP-1-medicatie. Een wondermiddel, wordt gezegd. Zonder moeite slank en gezond worden. En er klinken steeds meer geluiden dat ook andere ziektes ermee genezen kunnen worden. Of de kans op ziektes verkleind kunnen worden. Artsen buiten over elkaar heen over enthousiasme. Maar er waren deze week ook wel wat verontrustende berichten in de media. Nederlanders die in coma zijn geraakt na het gebruik van vervalste, in het illegale circuit verkochte GLP-1. Medicatie. Is een nieuwe trend of is dit slechts een incident, Dirk?
13: Nou ja, als je kijkt naar het aantal gebruikers van GLP-1-medicijnen in de afgelopen 3 jaar, is dat gestegen van ongeveer 84.000 mensen naar vorig jaar 262.000 mensen, waarvan ongeveer een derde, zo'n 83.000 mensen, het gebruikt echt als afslankmiddel. En dat is een stijging van 88% met een jaar eerder. En met die groei van de gebruikers stijgt ook het aantal meldingen wat binnenkomt bij het Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum. Daar kwamen vorig jaar 149 meldingen binnen. Dat zijn er 2 keer zoveel als het jaar ervoor. En daar horen dan klachten bij, onder andere braken, duizeligheid, verhoogde hartslag. En in ernstige gevallen zou dat zelfs uitdroging of leverproblemen kunnen zijn.
2: Vanuit artsen wordt dan ook gezegd, Chris Milder, emeritus hoogleraar maag, darm en leverziekte, je moet dat niet een vergiftiging noemen, want dat is een beetje overdreven, toch?
10: Ja, ik denk dat als je alle bijwerkingen definieert als een intoxicatie, dan creëer je allerlei onrust die niet reëel is. De meerderheid van die bijwerkingen zijn op zichzelf heel makkelijk te behandelen en eventueel doseringen te verlagen. Daar sta ik nu, blijf ik een beetje buiten. Maar als je echt kijkt naar levensgevaarlijke problemen erbij, dan zijn die verwaarloosbaar en kun je je afvragen of er echt mensen aan gestorven zijn. Wat je wel ziet, als je nu vervalste medicatie hebt en waar helemaal geen GLP-1 in zit, maar insuline,
16: dan krijg je
10: doden. Maar dat is meer het gevolg dat het allemaal zo moeilijk beschikbaar is.
16: Ja, in dit geval zijn een aantal mensen in coma geraakt daardoor. Xander Kolman, dat is een ontwikkeling die je liever niet ziet natuurlijk. Maar een uitzondering? Of
11: incidenten? Kijk, als het dan op grote schaal straks illegaal wordt geïmporteerd. Hè, bijvoorbeeld wanneer het patent verloopt in Azië en je heel goedkoop zeg maar, dat kan produceren en illegaal naar Europa kan halen. Ja, dan is het heel erg de vraag, wat krijg je als je dat dan op een illegale manier inkoopt. En dan moet je een beetje denken aan die houseparties van vroeger, waar jullie misschien als Game Kings niet naartoe gingen. Of wel, weet ik niet.
16: Wij gaan nog steeds naar houseparties.
17: Ja, kijk. Ja, ik was heel populair.
11: Nou, ja. Wat deed je dan met je pilletje, zou ik haar eens vragen?
16: Ja, ik heb dat nooit laten testen.
11: Dat niet.
16: Nee, maar dat had ik eigenlijk wel moeten doen als ik nu terugkijk daarop. Ja.
11: Maar dat testen van de pillen, ja, je krijgt eigenlijk eenzelfde situatie. Ja. Je zou heel graag dat die willen dat weer getest wordt.
16: En daar is de heer Mulder natuurlijk ook helemaal mee eens. Dat je daar testlocaties voor krijgt. Hè? Dat je weet wat voor spul je in huis had.
10: Nou, er zijn twee mogelijkheden. Of je maakt afspraken met de firma's die online leveren vanuit het buitenland. Of je die producten kunt krijgen en al centraal in Nederland kunt testen of het goed is. En het tweede is, als mensen dan producten hebben, of ze het kunnen laten testen. En ik denk dat wat ik verwacht dat er uit India zal komen, of China de komende jaren, zijn met name de tabletten. Ik verwacht niet dat de spuiten zullen komen massaal, want dat is een transportprobleem, is allemaal logistiek. En die tabletten zou je dat vrij makkelijk kunnen organiseren.
16: Dan kan je die laten testen.
10: Ja, kijk. Ja. Ja. De inspectie is nou reactief bezig en die zou proactief moeten zijn.
16: Angela, hoe kom jij er eigenlijk aan?
9: Van de huisarts.
16: En dan betaal je wel de volle map?
9: Ik betaal de volle map. Ik betaal iets van €350 per maand, zo ongeveer.
16: En hoeveel ben je afgevallen?
9: Nu ongeveer, denk ik, 12, 13 kilo.
16: In hoeveel tijd?
9: Sinds september, nou eigenlijk sinds vorig jaar zomer.
16: En heb jij het gevoel dat je nog een keer gaat stoppen?
9: Nou ja, dat vind ik er wel een beetje lastig aan. Ik had het idee dat ik de laatste tijd een beetje stil stond. Dus ik dacht erover om te stoppen, maar dat vind ik een beetje eng. Want dan weet ik gewoon niet wat er gebeurt. Dan ben ik gewoon bang dat het stemmetje weer terugkomt. En dat het weer vechten tegen de BKI wordt. Vooralsnog dacht ik ga eerst eens even de zomer door. En dan kijk ik daarnaar. En misschien, ik had het er met een collega over die het ook doet. Ja, misschien microdosen inderdaad gewoon 2,5. Kijk hoe ik daarop reageer.
16: Naar een lagere dosis, zodat je het iets beter kan betalen. Ook in plaats van dat je op een hoge dosis zit voor €350 per maand.
9: Ja. Dat tik wel aan.
16: Goed, uiteindelijk is het natuurlijk via de huisarts, zoals jij dat ook doet, wel de slimste manier, de legale route die het best kunt bewandelen als je niet het risico wil nemen dat je vergiftigd raakt, omdat je niet weet wat je precies in jezelf spuit. Autoriteit op dit gebied en groot pleitbezorger ook van de juiste begeleiding is Lisbeth van Rossum, internist en hoogleraar obesitasonderzoek bij het Erasmus MC. Goedenavond, mevrouw van Rossum.
18: Ja, goedenavond.
16: Kunt u uitleggen, hoe werkt dit precies, dit medicijn?
18: Nou, voor obesitas hebben we verschillende medicijnen, maar het medicijn waar het nu over gaat op basis van GLP-1, dat is eigenlijk een darmhormoon wat we van nature ook bij ons hebben. En dat regelt eigenlijk dat je je vol voelt na het eten. En we zien bij obesitas dat vaak die reactie van dat GLP-1 het niet meer zo goed doet. En dan nu eigenlijk kunstmatig vul je dat aan in een verlengde werking, waardoor het ook nog andere werkingen heeft. Dat je langer vol gevoel krijgt, minder eetlust. Maar wat interessant is dat de laatste tijd inderdaad ook wel steeds meer bekend wordt dat het ook anti-ontstekingseffecten heeft. En daardoor ook rechtstreeks effecten op andere organen zou kunnen hebben.
16: Ja, ik zag dat bij Nieuwsuur kwam dat voorbij, dat het bijvoorbeeld dat er artsen zijn die het voorschrijven aan HIV-patiënten. Omdat dat ontstekings zo goed tegen gewerkt.
18: Nou, dat was een voorbeeld van waarvan nog onderzoek moet volgen en wat nog niet hard bewezen is. Maar het is wel bijvoorbeeld voor nierziekte, leververvetting, artrose, hartfalen. Dus voor een heleboel aandoeningen en ook tegen alcoholverslaving. Ja. Daar zijn echt goede studies tegen waar het echt bewezen is. En dit zijn dingen waarvan vermoeden is dat zou wel kunnen werken, maar dat moet nog bewezen worden. Want, dus dat is meer toekomst.
16: Want bij alcoholverslaving, want dan gaat er ineens bij mij, dan denk ik, oh, nu wordt het heel interessant. Dan krijg je dus ook minder zin in alcohol. En dat is echt al bewezen?
18: Ja, daar is heel recent, dus net 3 weken geleden, een studie van afgerond. Okay. Dat het ook tegen alcohol werkt. En er zijn ook aanwijzingen dat het tegen anderen de zin in roken vermindert. In cannabis en ook morfineachtige middelen. Dat daar ook tegen gaat. En het is ook zo dat onze eetlustregulatiesysteem is voor een deel via de biologische honger, zeg maar, waar GLP-1 één van de darmhormonen in is. Mm. Maar je hebt ook, zeg maar, het beloningssysteem. Daar werken overigens ook de tabletten op. Die worden ook vergoed in Nederland. De naltrexon, bupropion, die worden vaak vergeten, maar die worden vergoed. Die werken ook tegen roken en die geven ook dat mensen gewichtsafname hebben. En die worden vaak bij de beschouwing gelaten. Maar die hebben ook dat werkingsmechanisme op je beloningssysteem. Ja.
16: Dan zou ik zeggen, allemaal aan de prik. Nooit meer sporten, je nooit meer zorgen maken. En dan komt het allemaal goed.
18: Nou, dat is dus niet.
16: Oh, sorry.
18: Absoluut niet. Nee, kijk, er wordt soms quick fix en even een makkelijke weg. Maar we moeten gewoon reëel zijn. Kijk, die hele toename overigens is wel interessant. Want dat gaat ook parallel met dat het in de richtlijn is gekomen. Hm. Dat is niet voor niks. Maar er moet gewoon goede indicaties zijn. En stap 1 in de richtlijn is altijd bij iemand kijken. Wat speelt er? Welke oorzaken zijn er? Daarvoor hebben we checkoorzakenovergewicht.nl. Dat kunnen mensen invullen. Heel vaak is leefstijl een grote rol. Maar soms ook psychosociale factoren. Medicijngebruik, hormonen. Nou, van alles kan er zijn. Dan draai je aan de knoppen die noodzakelijk zijn. En als leefstijl een heel groot ding is, dan ga je met een leefstijlinterventie. En daarbovenop kan je medicatie erbij geven wat ondersteunend is. Dus dat wondermiddel-idee. Het is fantastisch dat er medicatie is wat werkt. En je moet niet wachten tot er kanker is of hartinfarct of dat soort dingen. Dat zegt de richtlijn ook. Maar nou, om bij een paar pondjes te veel direct naar dat middel te grijpen, dat is echt niet wat de bedoeling is.
16: Oh, want ik hoor toch wel veel verhalen van mensen die dat dus juist wel doen. Een paar pondjes te veel en dan maar naar het middel grijpen. Maar we gaan hierover doorpraten. Blijf bij ons hangen, mevrouw Van Rossum, als dat kan. Nog heel eventjes, want we gaan even naar het NOS-journaal met Annette Schut.
6: NPO Radio 1.
19: Oranje International Crescentio Somerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timber, zijn penalty tegen Marokko had gemist. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladding van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. De teksten werden gisteravond laat op het gemeentehuis aangebracht en zijn inmiddels verwijderd. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De man die op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep langs een strandpaviljoen toen hij werd getroffen.
6: Stand van Nederland. Sam Hagens.
16: Ja, welkom terug bij Stand van Nederland. We hebben het de hele avond over GLP-1-medicatie, afvalprikken. Het wordt steeds populairder en er zitten een hoop voordelen aan. We hebben hier in de studio Angela de Jong, columnist bij het AD en ervaringsdeskundige, Xander Koolman, gezondheidseconoom, en Chris Mulder, emeritus hoogleraar maag, darm en leverziekte. En ook nog bij ons Lisbeth van Rossum, internist en hoogleraar obesitasonderzoek bij het Erasmus MC. Ik wil even terugkomen op dat feit van, dan wordt er net gezegd, mevrouw van Rossum zei van ja, het begint gewoon bij een gezonde levensstijl. Je kunt niet zeggen, ik ben een paar kilo te zwaar en ik pak die prik en dan los ik het op. Ik zelf kreeg net ook weer een appje van mensen die hier op het Mediapark rondlopen. Zelf heb ik het idee dat hier best wel wat mensen zijn die gewoon eigenlijk denken, ik ben een paar kilo te zwaar en hop, ik doe het. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar, Chris Mulder?
10: Ja, kijk, je zei net, maakte je een opmerking dat het met deze medicatie eigenlijk zonder moeite afvalt.
16: Ja.
10: Maar de mensen moeten er toch nog steeds hard voor werken.
9: Absoluut.
10: Ja? Het is echt afzien. En we hebben zeg maar 1,2...
16: Echt afzien. Maar ik hoor net van Angela de Jong.
9: Afzien vind ik het niet. Ja? Maar ik sport 3 keer in de week. Dat doe ik al jaren. En nu heeft het eindelijk effect. En ik let nog steeds op wat ik eet. En het is niet dat het automatisch
16: gaat. Je moet er echt voor werken.
10: Kijk, we hebben gezien bij nogal wat diabetes type 2 die het al jaren gebruiken, waarbij de suiker mooi gereguleerd is, maar die niet echt afvallen. Dus je moet wel de randvoorwaarden creëren als je hiermee begint, om echt resultaat te hebben. En dat sommige mensen even denken, ik doe een paar kilo eraf, denk dan even na, zo makkelijk gaat het niet.
16: Oké. Lisbeth van Rossum, wat als je stopt? Wat gebeurt er dan bij de meeste patiënten?
18: Ja, er moet er vanuit gaan dat obesitas, dat is ook gedefinieerd als een chronische ziekte. Dat vetweefsel, dat is een orgaan en dat is chronisch wat ontstoken en dat doet het eigenlijk niet meer goed. Ook normaal gesproken, je vetweefsel zegt ook tegen de hersenen van hey, stop met eten, maar ook dat mechanisme doet het niet meer goed. Dus als je stopt, dan zal je in principe weer aankomen. Dat gebeurt bij de meesten, omdat het lichaam een soort vetcelgeheugen heeft, dat een soort yo-yo-effect. Mensen die obesitas hebben gehad, die weten dat vaak. Niet iedereen komt weer aan, maar het grootste gedeelte wel. En dat zie je dan bij die medicatie, bij de tweede generatie medicatie die nu in het basispakket zit, dan komen de meesten weer aan. Dat geldt ook voor de nieuwere wekelijkse spuitjes. Maar daar is wel interessant, omdat de allernieuwste data een aantal dingen laten zien. Dat bijvoorbeeld de allernieuwste, die Angela bijvoorbeeld ook gebruikt, daar als je stopt, ja, 83% komt weer aan, maar nog steeds 10% om het uitgangsgewicht. Precies. Maar interessant is wel dat 17% komt niet aan. En we weten niet op dit moment te voorspellen wie zijn dat. Zijn dat vrouwen? Zijn dat mensen die iets specifieks doen? Ja. Daar moet onderzoek op gebeuren. En wat ook interessant is, is dat heel recent op de Europese obesitascongressen werd ook besproken dat op een gegeven moment kan je misschien over van duurdere injecties over naar bepaalde pillen. Die zijn er nu nog niet in Nederland, die hele nieuwe pillen, zeg maar. Ja. Dat er op een gegeven moment andere medicamenten komen waar je heen over kan. Dat is er nu nog niet, dus dat is toekomstmuziek. Maar er wordt heel vaak gezegd, je moet het altijd levenslang gebruiken. Nou, er zitten 140 middelen in de pijplijn. Er zullen op een gegeven moment andere middelen komen of lage doseringen. Maar het eerlijke antwoord is, we weten het nog niet goed. Als je start, ga er vanuit dat het geen quick fix is, nee, maar dat het langdurig is. Eigenlijk niet anders dan bij hoge bloeddruktabletten. Dan als je stopt, gaat ook de bloeddruk weer omhoog.
16: Vind jij het eigenlijk vervelend, Angela, om elke week een naald in je lichaam te prikken?
9: Nee joh, het is hartstikke makkelijk. Dus het is maar een heel klein naaltje. En dat jasje in je bovenbeen of in je buik.
16: Ik kan me voorstellen dat als het overgaat uiteindelijk op een pilvariant, dat wel het nog veel makkelijker maakt voor sommige mensen.
9: Ja, absoluut. Dus nou ja, daar is mijn hoop op gevestigd.
10: Kijk, wat je nu uit India hoort, waar echt heel veel gebruikers langs de mand zijn, is dat mensen ook gaan spelen met de tabletten. Dan gaan ze hem niet meer elke dag nemen, maar dan nemen ze hem, laat ik zeggen, 4-5 keer per week. En op zaterdagavond gaan ze met een paar vrienden uit eten. En dan nemen ze hem niet. Dus dit soort, daarvan weten we een heleboel dingen nog niet. Maar ik denk dat die kennis, die zal groeien.
16: Xander Kolman, gezondheidseconoom. Hoe groot is het probleem van obesitas hier in Nederland?
11: Nou, we hebben onder de volwassenen zit het. We hebben ongeveer 16% van de volwassenen hebben obesitas, dus BMI boven de 30. Mm-hmm. En ongeveer de helft van de volwassenen, iets meer dan de helft, heeft overgewicht. Boven de BMI boven de 25. En je ziet eigenlijk dat in beide groepen mensen geïnteresseerd zijn. Hè? Dus medisch gezien zou je misschien zeggen, het zijn echt de mensen met obesitas, die hebben de meeste gezondheidsvoordelen. Dat is ook aangetoond. Ja. Dus die hebben ook het meeste schade van het hebben van dat overgewicht. Maar je zag ook nog wel mensen in die groep tussen de 25 en de 30, die als ze dit soort middelen gebruiken, toch kwaliteit van leven winst ook laten zien.

0: doelgroep tussen de 25 en de 30... die, als ze dan dit soort middelen gebruiken... toch kwaliteit van leven winst ook laten zien.
1: Ja.
0: Dus ja, die mensen, zijn die mensen dan ook ziek? Ja, dat is dubieus, hè? Maar...
2: Ik vraag me dan ook af op de lange termijn... want één groot probleem voor de politiek dan, voor Politiek Den Haag... is die oplopende zorgkosten.
0: Ja.
2: Kan dit, als dit zich sneller ontwikkelt... kan dat die kosten ook omlaag brengen?
0: Nou, laten we eerst even kijken naar hoeveel het dan zou kosten. Als je het zou toelaten.
2: Het, ja.
0: Dus we praten nu over een bedrag van... Nou ja, het varieert een beetje van mensen die dat zelf betalen... tot aan 5.000, 6.000 euro per jaar. Zou je dat op grote schaal via een zorgstelsel invoeren... dan moet je toch echt eerder denken aan 2.500, 3.000 euro per jaar per gebruiker. Mm-hmm. Ja, als je dat vermenigvuldigt met de helft van de volwassenen... dan kom je aan 22 en een beetje miljard.
2: Ja, dat hebben we er niet voor over.
0: Dat is de vraag. In ieder geval,
2: je zou kunnen zeggen, er nog steeds uit?
0: Ja, je zou kunnen zeggen, de minister heeft het in ieder geval niet ervoor over. Nee. Het kabinet heeft het er niet voor over. Ik denk dat als je kijkt naar de kwaliteit van levenswinst die dat biedt... zeker voor de, laten we zeggen, de 2,5 miljoen mensen met obesitas... ja, daarvoor geldt dat die mensen, zeg maar, die winst... die is het al snel gewoon wel waard, hè, maatschappelijk gezien. Dus wij noemen dat dan kosteneffectief. We zeggen eigenlijk... per euro die je investeert verdien je meer dan een soort van normwaarde aan kwaliteit aan gezondheidswinst terug. En als je die gezondheidswinst boekt in die mate, dan zeggen we ja, dat is een rendabele of een soort van aantrekkelijke vorm van zorg om te leveren. Het probleem zit hem dus niet in de kosteneffectiviteit. Het levert genoeg op per euro, maar dat wij in totaliteit, dus de totale budgetimpact heel groot is. Dat we dan, als we alleen maar obesitaspatiënten zouden behandelen... en die zouden het ook allemaal nemen, dan zou dat over 7,5 miljard gaan. Dat zijn bedragen die zijn zo groot dat het in het zorgstelsel niet zomaar op te lossen is. De minister die zou dat dan willen opvangen door bijvoorbeeld ergens anders te bezuinigen. Maar ja, weet je, dit zijn te grote bedragen. En dat is ook wat mij betreft de reden waarom de overheid zo de rem op deze middelen zet. Niet omdat ze slecht zijn, niet omdat de bijwerkingen zo beperkt is... omdat we zoveel zaken nog niet weten. Maar eigenlijk vooral om te voorkomen dat de overheid budgetair in de problemen komt.
2: Duidelijk. Dirk, we hebben ook nog even gekeken naar... er zijn ook wat nieuwe termen. Ken jij de Ozempic-but? Hoe heb je die term voorbij horen komen, Arsje?
3: Nee, die heb ik nog niet.
2: Der, vertel even wat je allemaal hebt uitgezocht.
4: Ja, nou ja, dat komt natuurlijk. Hè. Als je heel snel gewicht gaat verliezen... dan kan de huid een beetje gaan hangen bij je billen en bij je gezicht. Dat noemen ze dan een Ozempic butt of een Ozempic face. Wat ook de laatste tijd meer melding van zijn, is het Ozempic gebit. En dat komt tot steeds meer gebruikers gebitsproblemen melden... zoals tandbederf, zelfs tandverlies en gevoeligheid. En waar de oorzaak ligt, weten ze niet helemaal zeker. Maar ze denken dat komt bij soms braken, dat dan de tandglazuur aangetast wordt. Maar ook dat door de verminderde eetlust mensen te weinig vitamine binnenkrijgen. En dat daardoor de tanden ook minder worden.
2: Dat lijkt me niet ideaal, Chris Mulder.
5: Ja, ik denk dat we daar heel erg mee moeten oppassen over dit soort dingen. Kijk wat we.
2: Dat komt niet vaak voor.
5: Ja, kijk, als je zult ook moeten zorgen dat mensen niet 20, 30, 40 kilo in een jaar gaan afvallen. Dus dan moet je de doseringen al veel lager gaan geven. Kijk, Angela vertelt heel eerlijk, ze heeft er als het ware een 12, 13 kilo gedaan in een jaar. Dan denk ik, dat is wel mooi.
2: Mm-hmm.
5: En als je te snel gaat afvallen, zul je veel meer van dit soort problemen krijgen. Dus ook in de begeleiding zullen we moeten nadenken... wat is ons doel op korte termijn en op lange termijn.
2: Ik hoor ook verhalen over mensen die dan zeggen... ja, ik val af, dat loopt allemaal goed, maar ik ga daardoor ook minder sporten. Is dat een bijwerking dat je... Ja, het lukt jou nog steeds om 3 keer per week te sporten,
3: ja,
2: dat vertelde je net.
3: Omdat ik ook een zittend beroep heb, dus ik vind het heel belangrijk dat ik wat beweeg. Zeker voor een ouder wordende vrouw is dat essentieel.
2: Doe je dan krachttraining? Wat doe je precies?
3: Ja. Het is een beetje lastig. Het is een soort vorm van pilates en krachttraining oefening in een warmtecabine. En dat is dat werkt heel fijn in een warmtecabine.
2: Dus dan ga je heel erg zweten.
3: Ja, maar het is ook heel direct op je spieren. En krijgt er geen spierpijn van. Dat werkt heel. Dat vind ik heel fijn. Dus dat doe ik dan. Je kan denken van, weet je, ik hoef niks meer te doen. Maar dit was voor mij. Ik bedoel, ik heb afgelopen 8-9 jaar heel erg geprobeerd om de 10 kilo die ik was aangekomen nadat ik 20 kilo was afgevallen er weer af te krijgen. Dat lukte dus niet. Ik heb alleen dit middel, wat een soort elektrische fiets is. Zo vergelijk ik het maar. Ik moet nog steeds alles doen wat ik altijd al deed. Ik heb nu alleen een beetje wind in de rug. Ik moet blijven trappen, maar het is iets minder inspanning dan dat het was. En het heeft effect.
2: Heel goed. Lisbeth van Rossum, hoe belangrijk is het dat je erbij blijft sporten?
6: Ja, dat is belangrijk. En dat is

0: Dat is ook wat we in de spreekkamer zeggen. Het grappige is dat we juist het omgekeerde vaak zien. Dat we, als je het gewoon goed begeleidt. Mm-hmm. Dat mensen vaak van, heel veel mensen hebben knieklachten, hebben artrose. Dat zijn onder andere die ontstekingsstofjes uit buikvet die naar de gewrichten gaan. En op het moment dat je de eerste 10, 20 kilo kwijt bent. Zeker als het echt mensen met ernstige obesitas. Dan zie je dat ineens het kan weer. Ze kunnen weer de trap makkelijk af zonder dat het pijn te hebben. Dus je raakt juist makkelijk uit de vicieuze cirkel. En veel bewegen en zeker ook krachttraining is juist ook belangrijk om op gewicht te blijven na afvallen. Na afvallen moeten mensen bijna dubbel de weegnorm namelijk doen. Dat vertellen we mensen bij een leefstijlinterventie vaak ook te weinig. Ja. Dus het is heel belangrijk. Maar het andere ook is deze, want ik hoorde Ozempic butt en dat soort dingen. We weten, het wordt heel vaak gezegd, je verliest je spiermassa. Het is belangrijk om die krachttraining te doen. Maar wat we wel zien is dat die spier, je kan in spieren in volume worden soms kleiner. Dat gebeurt altijd bij afvallen, zeg maar. Zo bij een leefstijlinterventie of na een operatie. Maar wat we wel zien is dat de spiergezondheid vaak toeneemt. De kracht blijft gelijk. En dat lijkt ook een beetje samen te hangen met dat vet uit de spier verdwijnt. Dus daardoor wordt je wat kleiner. Oh, los van dat als je 20 kilo verliest. Ja, je hebt gewoon 2 koffers minder te sjouwen elke dag. Dus je moet er zelf die krachttraining erbij doen. Moet overigens iedereen, hè? Ook zonder obesitas, ja. Moet iedereen 2 keer in de week krachttraining eigenlijk doen.
1: Ja. Ik ga het morgen dan wel weer doen. Meneer Mulder, u wilde iets zeggen?
2: Ja, kijk, we moeten wel reëel zijn. Een deel van die populatie die we hiermee behandelen heeft al redelijk versleten knieën of heupen. En dan gaan roepen, ga sporten, ga sporten. Dat is allemaal relatief.
1: Dat is lastig.
2: Ik ben al blij als mensen op de e-bike een extra rondje maken per dag. En we moeten het wel reëel maken naar de patiënten. Ook dat ze goed begrijpen en zich niet schuldig voelen als ze niet naar de sport gaan. Want soms is dit allemaal hartstikke duur. En dan moeten ze ook naar de sportschool, wat ze niet kunnen betalen.
0: Ja. Nee, maar dat sportschool is ook vaak, daar hebben mensen nog vaak veel te veel schaamte ook voor. Want als je afvalt van BMI 38 naar ben je vaak nog steeds BMI 33.
2: Precies.
0: Ja, en dan kan je ook bijvoorbeeld squats doen tijdens het tandenpoetsen of tandenpoetsen op één been. Dus je kan het heel klein en simpel houden. Maar dus krachttraining betekent niet dat je naar de sportschool moet. Want ik herken heel erg dat patiënten dat soms lastig vinden, ook qua stigma.
1: Ik las laatst een stuk dat je er ook een soort, je kan er ook een Ozempic personality van krijgen. Dat je niet meer, dat de emoties niet allemaal, dat niet alles meer zo beleefd wordt als voorheen, dat je een beetje afvlakt. Is daar onderzoek naar gedaan, Lisbeth Verossen?
0: Nou, dat is een van de dingen die vooral in de media gaat en geruchten zijn,
1: dat klopt,
0: narratives, maar waar nog geen goed onderzoek naar is die dat aantoont. Dus dat weten we niet. Dat is nog niet uit onderzoek gebleken op dit moment, ondanks de hoeveelheid mensen die het gebruikt. Dus ik denk, als dat echt duidelijke aanwijzingen zijn, moet er misschien onderzoek naar gebeuren, maar het is niet iets wat uit onderzoek komt.
1: Jij merkt dat
0: moment.
1: Zelf ook nog niet, Angela.
3: Ik merk het niet bij mezelf.
1: Je bent nog steeds de gezellige Angela als altijd.
3: Ze zijn nog steeds dol op me allemaal. Ik ken wel iemand... Redacteur van een ander programma, die gebruikte het ook. En die is ermee echt gestopt. Die is ook veel jonger dan ik. En die had geen lol meer in uitgaan. Die had geen zin meer in seks en in alles en nog wat.
1: Echt
3: en die
1: waar?
3: Is echt mee gestopt.
1: Ja, ja. Okay, goed.
3: Maar wel nadat ze heel veel kilo's was afgevallen.
1: Dat is toch lekker. Xander Koolman, wat wilde ze?
4: Ja, kijk, het raakt hier een beetje aan. De mentale gezondheid, die wordt wel echt beïnvloed door het gebruik van dit middel. En
1: zeker.
4: Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsverzuim, wat voor een belangrijk deel mentaal is. Dan zie je ook dat het gebruik van dit middel leidt tot minder arbeidsverzuim. En dan met name op dat mentale vlak.
1: Mensen voelen zich beter in hun lijf.
4: Ja, nou ja, ze gaan in ieder geval, melden zich minder vaak ziek.
1: Okay.
4: Om mentale gezondheidsredenen na het gebruik van dit middel. Dat is observationeel onderzoek, hè, maar dat is op redelijk grote groepen en aantallen gebeurd. Ziet er netjes uit.
1: Ja, wel interessant. Dit hebben we dan even gedebunked. Daar is dus nog geen onderzoek naar gedaan. Maar het kan voorkomen dat je er anders naar voelt. Helpt dus tegen alcoholverslaving, oké. Okay. In Amerika lopen ze echt al voor, ook op deze hele. We kennen het natuurlijk vanuit Hollywood, van de Kim Kardashians en zo, die allemaal met zulke ingevallen wangen de rode loper overlopen, maar het is veel breder dan dat daar Xander Koolman. En die kosten zijn in sommige staten ook heel erg opgelopen, hè?
4: Ja, je zag dat op heel veel plekken de Amerikaanse overheden niet meer in staat waren om nog het onderwijs te betalen, omdat ze verplicht waren deze middelen te betalen.
1: Echt waar.
4: Dan moet je ook echt denken aan, dus wij praten nu over €3.000 per jaar, maar in Amerika is dat zomaar 5 keer zoveel. Dus die tarieven, die prijzen liggen echt veel hoger daar. Zij betalen überhaupt veel meer voor dure geneesmiddelen dan wij.
1: Is het een optie om dit in het basispakket te brengen hier in Nederland?
4: Ja, wat mij betreft zeker. En als het gaat om mensen met diabetes, dan zijn er ook al middelen om die toegelaten zijn natuurlijk. Maar dan zou het puur gaan om de afbakening van de groep. Hè. Waar ga je, welke groep ga je dan als eerste toelaten? En dat zou, als je begint met BMI boven de 35, dan zullen weinig mensen denken dat dat een slecht idee is. Boven de 30 is het eigenlijk vanuit een kosteneffectiviteit. Hè. Dus levert het genoeg op, ook rendabel. Ga je naar groepen daaronder, dan is het niet meer rendabel. Het enige is, we moeten even zorgen dat we dat geld ergens vandaan halen. Ja, en een econoom zegt dan, ja, weet je, als het beter is dat je deze middelen toegankelijk maakt dan dat je zoveel ziekenhuiszorg aanbiedt. Nou, dan sluit je die ziekenhuizen. Maar ja, in de praktijk is het natuurlijk toch een beetje moeilijk om laten we zeggen, een academisch ziekenhuis hier of daar te sluiten. Ja. Om deze middelen te kunnen betalen.
1: Chris Mulder, uw interessante ontwikkeling die u voor de uitzending eventjes aan ons vertelde. Ja. Er zijn ook verzekeraars die nu zelf overwegen, als je kijkt bijvoorbeeld naar Limburg, Heerlen, waar veel obesitas is, om het zelf maar te vergoeden.
2: Nou, het CZ is momenteel hardop aan het denken om het heel laagdrempelig in de oude mijnstreek te geven. Omdat ze zeggen, wij lopen leeg op de kosten van overgewicht in de mijnstreek. En dan praten ze over 60, 80 miljoen op jaarbasis. En dat willen ze niet meer betalen en willen eventueel wel bewegen. Tweede is werkgevers, die noemden we net. Werkgevers bij bepaalde beroepen waar overgewicht ook veel voorkomt, zijn ook aan het sonderen of ze het eventueel goedkoper kunnen krijgen.
1: Wat voor beroepen?
2: Er zijn een aantal beroepen waar je...
1: Ik denk dan aan vrachtwagenchauffeurs. Ja, maar ik weet niet of dat gek is.
2: Maar ik denk niet dat de vrachtwagenchauffeurs dit eerste doel is. Maar ook daar zit veel obesitas.
3: Banketbakkers?
1: Waar denkt u dan aan, meneer Mulder?
2: Nou, het is veel wat we noemen blue collars, zoals dat heet. De oude arbeiders, dat is ook een moeilijk begrip. Maar in bepaalde groepen zie je te veel overgewicht. Mm. En als dat leidt tot arbeidsverzuim, ja, dan raken werkgevers uiteindelijk geïnteresseerd. Ja. Want er werd net gezegd, het kost dan zeg maar €3.000 per jaar. Ik denk dat het reëel is, als je goed naar de firma's luistert, bij volumevergroting, dat een prijs van €1.500 per jaar heel reëel is. En als de tabletten komen, het ook wel onder de €1.000 gaat. Nou. Dus we moeten daar ook wat creatiever over denken.
1: Dat is het toekomstbeeld, Angela, dan ben jij spekkoper. Om maar in de termen te blijven.
3: Ik hoop. Kijk, ja, ik hoor, dat zei meneer Mulder volgens mij ook bij Nieuwsuur vorige week al, dat het gewoon hartstikke duur is om het nu in het basispakket te doen. En ik vind het vanuit mijn positie ook heel raar om daarvoor te pleiten, want ik kan het betalen. Dus dan zou het voor mijn eigen parochie preken zijn. Maar ik vind het wel heel sneu dat er nu gewoon ook mensen zijn die het niet kunnen betalen, die tegen een muur aanlopen bij hun huisarts, omdat die, nou ja, er niet zo in gelooft of het niet wil of wat dan ook. En dan als enige strohalm die illegale handel op internet zien. Ja, waar ze
1: met alle risico's van dien natuurlijk.
3: Want die coma's waar we het net over hadden, dat waren mensen die het illegaal online hadden besteld. En daar moet volgens mij wel iets aan veranderen. Want het is echt een... Nou ja, het helpt. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En ik gun dat heel veel mensen.
1: Sanne Koolman, u wilde net reageren op de verzekeraars die dit ook overwegen.
4: Ja, ik wil twee punten maken. Maar het laatste punt van dat die prijs gaat zakken, dat is... Daar mogen we echt van uitgaan.
1: Ja,
4: dus in die zin is het een tijdelijk financieel probleem. Dus we zien eigenlijk in de regel dat als een patent verloopt, dat de prijs van een geneesmiddel met 90-95% zakt. Soms 99% wanneer het om pilletjes gaat.
2: Zeker.
4: Dus we gaan naar een situatie toe dat...
3: Dat is
4: naast...
3: in 2030 geloof ik toch, dat die patenten aflopen?
4: Ja, dan hebben we het over Azië en iets eerder nog zelfs. Okay. En dan is de vraag, hoe komen, stel je voor dat dat pilletjes worden, hoe komen die dan beschikbaar in Nederland? Ja, want dat zou kunnen betekenen dat wij illegaal ook heel goedkoop aan die pilletjes, over die pilletjes kunnen beschikken. En ik verwacht dus eigenlijk, dat is sowieso het perspectief, hè? Of het nou 2029 is of 2032. We gaan die kant op en we hebben eventjes deze uitgaven hobbel te nemen. En daarna is het, nou ja, paracetamolprijzenachtig. Dus voor iedereen goed te betalen. En wat mensen me ook steeds vertellen die dit middel gebruiken, of wat concurrenten van het middel, die zeggen eigenlijk, ja, weet je, als je weet hoeveel ik bespaar op eten. Weet je wel, dat betaalt zichzelf voor een deel terug.
1: Dan komen we zo op het volgende punt, want dit gaat onze hele samenleving ook veranderen. Maar ik wil eerst nog even naar de cijfers, Dirk, die jij hebt gevonden, met ook nog gevolgen voor de economie.
5: Nou ja, er gaat natuurlijk enorm veel geld om in die afslankmiddelenmarkt. In 2025 waren de GLP-1 franchises van Eli Lilly en Novo Nordisk goed voor een omzet van meer dan $70 miljard. En dat zie je heel erg terug in de Deense economie. Want in 2023 groeide het bruto binnenlands product met 1,9%. Maar als je dan de invloed van Novo Nordisk daar niet bij meetelt, Ja, nul eigenlijk. En soms bij sommige modellen zelfs omlaag. En wat dan ook interessant is, is dat sinds 2023 Novo Nordisk voor ongeveer de helft van de banengroei in de Deense private sector heeft gecreëerd. Zo'n 16.000 banen. Dat is vrij veel.
1: Best wel veel. En dan komen we dus ook op het punt van hoe dit onze samenleving uiteindelijk gaat veranderen. Want we hebben nu de toekomst ook geschetst dat in ieder geval die kosten omlaag gaan. Dus dan wordt het voor een veel breder publiek beschikbaar. Hebben we straks nog wel personal trainers, zoiets als Weight Watchers, gaan we nog... Wat verwachten jullie hoe dit gaat veranderen, Angela?
3: Nou, volgens mij hebben we nog steeds wel personal trainers, want je moet er gewoon bij blijven sporten. En sporten is gewoon goed voor een mens, ook los van afvallen of niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat er inderdaad wat veranderingen... Of Weight Watchers, ik bedoel, ik heb er de laatste tijd niet meer in verdiept, maar of die nog klanten hebben, of er nog überhaupt iemand is die calorieën gaat tellen, terwijl die een prik op internet kan bestellen. Ja, dat vraag ik me heel erg af.
1: Meneer Mulder?
2: Ja, kijk, we praten nu alleen over de mensen die het probleem al hebben. Het overgewicht. Maar we zullen ons ook moeten gaan realiseren dat we veel vroeger in het leven weer actief gaan worden. Kleine kinderen die te veel in de maxicosi zitten en aan een speen hangen en al geconditioneerd worden om te gaan eten. Dat wordt niks. Dat wordt krom, dik en stijf, om het zo te zeggen. We zullen het gymonderwijs weer op peil moeten brengen. We zullen het sport voor de jeugd moeten regelen.
4: Ja, ja. Ja, dit doet me ook een beetje denken aan toen we op een gegeven moment HIV beter konden behandelen en mensen daar niet meer echt doodziek of dood aan gingen. Toen zag je dat als gevolg daarvan de risico's die werden genomen eigenlijk groot toenamen. En je zag allerlei andere seksueel overdraagbare aandoeningen zag je in één keer weer in frequentie toenemen.
3: Mensen hoefden geen condoom meer te gebruiken.
4: Nee, dus, ja, hoefden. Dat is, aan, dat nou ja, is, aan, dat is jouw uitspraak.
3: Vonden ze zelf.
4: Ja, ja, okay.
3: Zo bedoel ik het.
4: Maar wat ik wil aangeven is, nu zijn er misschien nog een heleboel mensen die denken, moet opletten. Maar straks die zouden dan kunnen denken, ja, nou, als het misgaat, joh, dan gebruik ik gewoon zo'n GLP-1 agonist. Hmm. En dat is natuurlijk niet waar je naartoe wil. Maar dat zou ook kunnen gebeuren als gedragsreactie op het goedkope beschikbaar stellen.
1: Het creëert ook een nieuwe economie. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die hierop inspelen. Zo ook Marianne Baars, de CEO van Nieuwphysic. Goedenavond, Marianne.
6: Goedenavond.
1: Hoe pakken jullie dit aan? Jullie combineren het, hè? Afvallen en deze prikken ook aanbieden.
6: Klopt. Ja, we hebben een methode die al heel lang bestaat, 20 jaar zelfs. En daarmee helpen we mensen met persoonlijke coaching, een bijpassend voedingsplan en ondersteuning van eiwitsupplementen. En dat was natuurlijk ook de reden dat wij in deze markt zijn gesprongen, want dat past perfect bij deze middelen.
1: Ja, het kost €450 per maand, hè, bij jullie, klopt dat?
6: Vanaf
1: zelfs. Ik vraag me eigenlijk al de hele tijd af, als je dan €450 per... Hoeveel verdien je daar dan eigenlijk aan? Zijn jullie daar eigenlijk open over? Hoeveel het kost als je het inkopen?
6: Nee, nou die prijzen zijn in de markt wel bekend.
1: Moet ik meneer Koolman vragen.
6: Ja.
4: Nee, ja, sorry, ik kan het niet zo...
1: Meneer Mulder, weet u het?
2: Nee, kijk, een deel van de firma's in de zorg die streven naar een netto rendement van 5%. Maar ik denk dat het hier echt hoger ligt. Ja.
1: Ik vraag me toch af, Marianne Baars, als u deze uitzending ook hoort. Uiteindelijk met die ontwikkelingen in India. Straks hebben we een pilletje, misschien kost het maar €10 per maand. Maakt u zich eigenlijk zorgen over de toekomst van uw bedrijf?
6: Nee, integendeel. Oh. Kijk, ik denk dat het een uitstekende ontwikkeling is als de medicatie goedkoper wordt. Omdat veel meer mensen dan kiezen voor een methode zoals die van ons. Waarbij het duurzaam is. Hè, wij focussen ook heel erg op wat doe je als je stopt met of wil stoppen met de medicatie. Daar hebben wij ook een programma voor. En sowieso met de begeleiding en het voedingsplan zorg je ervoor dat je op een duurzame manier, een verantwoorde manier afvalt. Hmm. In tegenstelling tot dat je even een prikje zet.
1: Duidelijk. Goed, Marianne Baars van Physic. Nieuwphysic heet het bedrijf. Dank u wel voor uw tijd. Angela, als jij ook nog kijkt naar de toekomst, wat verwacht je dan? Hoe gaat het onze samenleving veranderen?
3: Laten we hopen dat... ik hoop vooral dat mensen die daar nu, zoals ik, al jaren mee worstelden om gewoon 10 kilo af te vallen, wat niet lukte en wat echt als een molensteen ook om je nek hangt.
1: Dat is iets wat de hele tijd terugkomt in
3: ja,
1: je hoofd.
3: Ja, want er lukt heel veel, maar sommige dingen lukken dus niet in je leven. En dat lukt dus niet. En dan voel je een enorme loser over. Dat heeft bij mij in ieder geval een hoop van mijn mist in mijn hoofd in ieder geval wel opgelost. Ja, ik hoop van harte dat dit het middel is waar we eigenlijk met z'n allen al heel lang van droomden. Mm. En nogmaals, het is geen quick fix. Maar het helpt wel.
1: Meneer Mulder, gaat er iets in de politiek veranderen? Gaat de politiek dit uiteindelijk ook omarmen?
2: Nou, op dit moment zijn ze massaal aan het zwijgen. En roepen ze dat ze erg geïnteresseerd zijn. Maar eigenlijk bewegen ze niet. Hmm. Vanwege de budgettaire problemen. Ik denk dat je dat moet zeggen.
4: Dus zodra dat middel goedkoop wordt, dan zul je zien dat de Nederlandse politiek daar heel erg voor is. Ja. Dus, en zeker ook omdat het heel veel andere zorgkosten weer voorkomt. En de arbeidsproductiviteit vergroot. Ja, joh, dat willen we gewoon.
1: We hebben even de toekomst geschetst. Er gaat een hoop veranderen, ook met de kosten rond dit product. Bedankt voor jullie komst naar de studio. En ook u bedankt, Liesbeth van Rossum op afstand. Angela de Jong, columnist bij het AD, bedankt voor jouw komst. Chris Mulder, emeritus hoogleraar maag, darm en leverziekte. En Xander Koolman, gezondheidseconoom. U bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Nederland is er klaar voor. Vanaf morgenmiddag om 2 uur, 3 weken lang. Radio Tour de France op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
7: Wat staat?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: NPO Radio 1. 9 uur.
1: Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
10: Wel goedenavond. Australië en Egypte die strijden in Dallas voor een plek in de 8e finales. De ruststand is daar. U hoorde het net al. 0-1.
11: Ja, de tweede helft volgen we natuurlijk in langs de lijn en omstreken. We beginnen na het NOS Journaal met Annette Schut.
12: Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. De inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
13: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren. En er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar. Waardoor er ja, eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
12: De harde wind maakt het lastig om het vuur te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. De teksten werden gisteravond laat op het gemeentehuis aangebracht en zijn inmiddels verwijderd. Politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het gaat om alleenstaande jongeren en om gezinnen. De Turkse komiek Deniz Kuktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Kulsha Ercetin.
14: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
12: De voorstelling waarin Kuktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. De Amsterdamse politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Dat gebeurde dinsdagochtend vroeg na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Op beelden die online rondgaan is te zien hoe de verdachte met het slot achter een oranje supporter aanrent. waarna een andere oranje vent tussen beiden komt. Die krijgt vervolgens een klap op zijn hoofd van een andere man. Vervolgens haalt de verdachte met het kettingslot uit naar de man die hij achtervolgde. Oranje International Crescencio Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timber, zijn penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. En ook is er melding gedaan bij het meldpunt online discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.
10: En dan eens kijken waar er nog files staan. Dat is mooi.
7: Nou, het rijdt even langzaam nog op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen. Daar zijn ze bezig met opruimwerk na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn al urenlang twee rijstroken dicht. 5 minuten extra ben je daar nu kwijt. En in Zeeland is de N62 van Borselen naar Terneuzen dicht bij de Westerschelde-tunnel. Daar zijn ze bezig met bergingswerk.
15: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
17: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
11: Goedenavond, we zitten halverwege Australië-Egypte in de tweede ronde van het WK. Ragnar Niemeyer.
10: De tweede helft gaat zo beginnen in Dallas. Het is halverwege de wedstrijd 1-0 voor Egypte. De goal van Ashour. Na 13 minuten een vrije trap afgeslagen. Hij had hem zelf genomen. De bal werd vanaf de zijkant nog eens ingebracht. En met veel kracht binnengekopt. Tegenvallen bij Australië. Het uitvallen na een bloktackle van Feyenoorder Jordan Bos. Die is er zometeen niet meer bij.
24: Oké, zometeen meer van dat duel vanzelfsprekend. En Sander de Kramer die komt weer langs. Die duikt in dit keer in de Colombiaanse voetbalplaatjes.
11: De tweede helft is op het punt van beginnen. In Dallas was Egypte ook de betere ploeg in de eerste helft, Ragnar.
10: Ja, wel wat beter voetballend vond ik. En er zijn toch ook wel wat kansjes geweest. Kansjes, bal boven op de lat. Dat zag je wel van ver eigenlijk al aankomen. Het was niet dat je dacht, die gaat erin en toch maar niet. Nee, er bovenop, maar toch in de slotfase was er wat druk van Australië. Maar hier is een kans en er is een goal. Nee zeg, hij schuift hem ernaast. Dat is Omar Marmoush. Eigenlijk voor het eerst. En het is vanaf de aftrap.
2: in het strafschopgebied. Hij komt vanaf de linkerkant met de rechter. Kijkt niet op het moment dat hij schiet in de richting van de goal van de dus één keer gepasseerde doelman Patrick Beach. Dat scheelt een centimeter of 40. Ja, ze hebben ook hun momenten wel gehad om de voorsprong uit te bouwen. Ook niet heel veel momenten. Het is geen hele goede wedstrijd. Het zijn natuurlijk ook niet de beste ploegen die we hier zien in de 16e finales van het wereldkampioenschap. Twee ploegen. Terwijl er nu een flinke valpartij is met Iran Kunda, is dat de volgende die geblesseerd gaat uitvallen zo meteen. Na Jordan Bos wedstrijd gaat door. Dat is ook weer van Dikhout. Zaagt men planken. Ziku van Pyramids uit de eigen Egyptische competitie maakt een overtreding net over de middenlijn als Australië aanvalt. En Iran Kunda, de man die de goal maakte in de openingswedstrijd tegen Turkije, de enige overwinning van Australië op dit WK, blijft wel liggen. Een van de drie spelers uit de selectie van Tony Popovic. Die komen uit een Afrikaanse vluchtelingenkamp. Dat zijn treurige verhalen. Daar hebben ze er drie van. En dit is allemaal wat ruw, wat bruus. Luchtduel. En dan komt hij ten val. Daar is ook Yasser Ibrahim bij betrokken. Een van de vier nieuwe namen vandaag bij Egypte, waar Salah er nog altijd in staat. Hij ging naar het ziekenhuis. Hij was een twijfelgeval met een hamstringblessure. Hoe lang kan die spelen? De aanvoerder, dat is de vraag. Nou, het is de tweede minuut van de tweede helft. De vrije trap voor Australië. Iran Kunda staat weer, gelukkig maar. Lijkt verder te kunnen. De bal wordt afgeslagen achterin bij Egypte. Zoutar maakt oorlog. Jackson Irvine kan hem afleggen. Dan moet er nu iemand gaan schieten. Voorzet Zoutar voor de goal. En naast gekopt, dat scheelt een haar. Maar hij zit er niet in. Connor Metcalf van St. Pauli. Weer een valpartij. En wat paniek achterin is dat Mohamed Hani die daar ligt. Nou, echt paniekerig is het niet. Maar wel al die spelers er even bij. De scheidsrechter ook uit Uruguay. Die gaat kijken naar een valpartij dus. Met dat luchtduel daar voor het doel van keeper Mostafa Shubir. Speler van Al Ahly. Veel spelers die daar in het Midden-Oosten actief zijn. Een stuk of vier in de basis vandaag van Al Ahly. En die doelman, dat is wel een heel mooi verhaal. Mostafa Shubir. Hij heeft de voorkeur gekregen op dit wereldkampioenschap. Zijn vader, Oufa Shubir, keepte voor het land op het wereldkampioenschap van 1990. Toen inderdaad Egypte, volgens mij, ik heb het niet opgezocht, in Palermo een van de tegenstanders was van het Nederlands elftal. En dat werd een gelijkspel destijds. En hij had toen niet kunnen denken natuurlijk dat zijn zoon die nog geboren moest worden later ook de nationale doelman zou zijn. Die speler van Egypte staat weer. Die keeper gaat ook eventjes kijken. De staf erbij. En er wordt geknikt. Nou, het gaat allemaal gelukkig weer goed. Maar zo komt het wat lastig van zijn plaats. Met eerst die blessure bij Iran Kunda. Nu de blessure bij de Egyptenaren. Kijk nog even naar de beelden. Ja, het was wel een mogelijkheid voor Metcalf. Gedegradeerd met St. Pauli. En dit is dan een vrije trap voor de Egyptenaren zo bij het eigen strafschopgebied. Het is de vierde minuut van de tweede helft. De scheidsrechter geeft zoiets aan van bal moet even achteruit, denk ik. Dan wordt het eigenlijk een bal die op de 5-meterlijn komt te liggen. Die gaat naar de linkerkant, naar Rabia. Die speelt bij Al Ain. Het is 1-0 voor Egypte. En we zijn dik 4 minuten aan het voetballen. En bij Feyenoord zullen ze denken, oei, hoe gaat het met Jordan Bos? Want die is er dus niet meer bij na een soort van bloktackle. De allerlaatste tellen in de blessuretijd van de eerste helft.

0: Blondie en Heart of Glass.
1: Goed, plaat helemaal uitgedraaid. Dat betekent over het algemeen, racht dan hiermee, dat we niet heel veel gemist hebben. Iedereen weer fit?
2: Ja, ze staan allemaal weer. En ze zijn ook met 11 tegen 11 aan het voetballen in Dallas. Het is het stadion trouwens. Het staat 1-0 voor Egypte. Daar is niks aan veranderd. Het is het stadion waar Nederland speelde tegen Japan. Toen we nog dachten van, nou, misschien moeten we een beetje gaan warm draaien. Dan komt het vanzelf allemaal wel goed. Oeh, hier maken ze een fout achterin. De verdedigers staan halverwege de helft van Egypte. Verspelen de bal. Behic kan hem vanaf de linkerkant voordraaien. Hij is tijdens het toernooi in de ploeg gekomen aan de linkerkant als winger, zeg maar, als wingback. Daar stond eerst Bos, die verhuisde naar de rechterkant. Speler van Feyenoord, Bees, nog een kort verleden gehad bij PSV. Dat kwam totaal niet uit de verf. Zijn avontuur in Eindhoven een jaar of wat geleden. Kende Bert van Marwijk en Mark van Bommel nog. Uit de periode dat die bondscoach en assistent waren bij Australië. Maar Bees, nou, een paar potjes Eredivisie. Geloof een keertje in de beker en toen was het voor de winterstop al klaar. Er komt een vrije trap naar de grond te werken van Aiden O'Neill, speler van New York City. En de bal ligt exact op dezelfde plek als van waar Egypte er straks tot scoren kwam. Namelijk de linkerkant van het veld, links buiten het strafschopgebied. Toen werd die bal in eerste instantie gekeerd. Leek het gevaar geweken, maar werd de bal, ik zei het eerder, nog eens ingedraaid. En via een kopbal van Ashour, die zijn tweede WK-goal maakt, alsnog binnengewerkt. Daar had Beach geen kans. Het was een krachtige kopstoot. Nu gaat Aiden O'Neill. Mensen gaan zijn 35e interland achter de bal staan. Hij zal hem niet ineens gaan trappen. Scoorde trouwens nog niet. Voorzet komt. Bal gaat in de goal. Dat is toch wel een bijzonder verhaal. En Zoetar claimt het doelpunt. Het is 1-1 na 55 minuten. Ah, dat is echt een voetballende lantaarnpaal met zijn roots in Schotland. Houterige verdediger, ontzettend lang, maar wel eentje die voorop gaat in de strijd. En ik zeg het met enig voorbehoud, hij claimt dat doelpunt. Het zou me ook niet verbazen als hij door een van de Egyptenaren, een van de farao's, in eigen doel wordt gewerkt. Misschien wel Hani Mohammed, want die komt op de monitor nog eventjes in beeld. Zoetar staat op de rand van het 5-meter gebied. Nou, een metertje erbuiten, ja, dan is het een eigen goal van die Hani Mohammed. Hij was die Egyptenaar die een minuutje of drie geleden nog geblesseerd op het veld lag. Hij verlengt hem keurig tot achter Mustafa Shoubir. Maar het is wel zijn eigen keeper. En eigenlijk past, want zo eerlijk moet je zijn, deze 1-1 tussenstand ook echt wel bij de wedstrijd. En ja, ze gaan natuurlijk allemaal uit hun dak, die supporters in het geel. Want het zijn de Socceroos tegen de Farao's. 1 tegen 1, tweede helft is 10 minuten oud.
3: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
0: Sander de Kramer, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Welke voetbalplaatjes heb je meegenomen?
4: Ja, ik heb de voetbalplaatjes van een enorm voetbalgek land bij me, met een hele rijke voetbalgeschiedenis. Hoor je het al?
0: Zuid-Amerikaans.
4: Colombia. Ah. En daar maken ze ook nog eens fantastische feestmuziek. Dus ga er maar eens goed voor zitten. We beginnen met een korte geschiedenisles. In 1938 speelde Colombia zijn eerste interlandwedstrijd. En in 1962 kwalificeerden ze zich voor het WK. Daar moesten ze spelen tegen het grote Rusland. Colombia kwam 3-0 achter, maar ze vochten zich terug tot 4-4. Vier keer scoren tegen de enige doelman die ooit de Ballon d'Or won, Lev Yashin. Maar goed, dat was ook wel het enige mooie, want ze lagen er al meteen na de poolfase uit. In die eerste jaren was er nog niet zoveel voetbalmuziek, maar in 1970 werd dit liedje gemaakt.
5: Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía.
4: Jan Willem, ik zie je heup wiegen.
0: Ja, dat is
4: mooi. Dat klinkt goed, hè?
0: Ja, geen Vivaldi, maar wel lekker.
4: Nee, dit is een liedje van Lucio Bermudez. Vaderlandsliefde, trots, verbondenheid, feest, het zit er allemaal in. Door de jaren heen is het voor de voetbalfans een soort tweede volkslied geworden. Een paar jaar later, 1985, kwam er nog een klassieker bij. Sisi Colombia, de titel klinkt een beetje als Viva Hollandia, maar het liedje zelf is totaal...

0: Lekker, hè?
1: Ja. Dan hoop je toch dat je Zuid-Amerikaan bent bij dit soort dingen.
2: Dan moeten die heupen van die spelers toch van gaan wiegen, zou je zeggen.
0: Ja, ja, dat kan je rustig stellen. Want na de lange droogte deed Colombia in 1990 eindelijk weer mee op een WK. En deze muziek heeft er zeker een bijdrage aan geleverd. Maar dat Colombia weer meedeed, kwam ook door iets anders. Er was namelijk plotseling een voetballer met een enorme blonde haardos. En dan weten jullie wel over wie ik het heb.
3: Valderrama.
0: Juist, Carlos Valderrama. En die maakte heel wat los bij de fans. In Nederland noemden hem de Witte Gullit. In Colombia was zijn bijnaam El Pibe, oftewel het kleintje, de jongen. En er zijn eigenlijk heel veel platen, bijzondere liedjes.

0: Ja, mocht je nou denken, want ik zie je kijken, Robert. Maar heb ik naar je hemelsnamen zitten luisteren, denk je toch?
1: Ja, dat dacht ik even.
0: Nou, en dat past precies bij Valderrama. Hij was namelijk een van de markantste voetballers ooit op een WK. Je zag hem nooit sprinten, amper rennen. Maar zijn spelinzicht en zijn assists waren echt fantastisch. En hij was cool, echt cool. Toen een tegenstander bij een doodspelmoment 3 keer voor onze kruis greep, gaf hij geen krimp, geen duw, geen boze blik. Onverstoorbaar, die Valderrama. In 1990 kwam Colombia niet heel ver. En dat kwam door nog zo'n bijzondere voetballer. In de 8e finale scoorde de 42-jarige oude Roger Milla het winnende doelpunt voor Cameroen.
1: Over heupen gesproken.
0: Ja, over heupen gesproken, ja. En om aan het WK van 1994 mee te kunnen doen, moest Colombia winnen de kwalificatie tegen Argentinië. Nou, dat gaat hem niet worden, denk je dan. Maar in de 41ste minuut gaf Valderrama een splijtende paas aan Freddy Ricón. En toen gebeurde dit.
2: Ataca Valderrama, Pache Andrade. Por la mitad de la cancha jugando Valderrama, siendo apertura para la derecha, para acá, Ricón, aquí está, Gol!
0: En dan komt hij lang uit al, hè? Goal! Ja, en daar bleef hij niet bij. Ja, nee. Colombia was echt lekker op dreef. Weet iemand van jullie de eindstand?
1: Nee, geen idee.
0: Geen idee?
1: Nee.
0: Gokje?
1: 2-0.
0: Luister goed.
3: De Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia 5, Adol 5, 5, 5, 5, 5 para Colombia 0, 0, 0 para Argentina.
0: Was het duidelijk, Colombia dus 5 tegen Argentinië 0, 0, 0. En ergens in Colombia reed in die tijd het tourbusje van Diomedes Diaz rond.
1: Diomedes?
0: Ja, Diomedes Diaz. En nou, dat is dé rock'n'roll volkszanger en cultheld van Colombia. Hij heeft meer dan 20 miljoen platen verkocht. Dus hij is echt een hele grote, zeg maar gerust de André Hazes van Colombia. En hij zat met muzikanten wat te klooien in die bus. Een beetje die 5-0 te vieren. En toen rolde daar opeens dat prachtige nummer uit. Ah!

0: Van, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar hoe vrolijk dit ook klinkt, het toernooi in Amerika werd de zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het Colombiaanse voetbal. Door die 5-0 leek Colombia voor de titel te kunnen gaan, maar we weten het vast nog, tegen Amerika maakte Andres Escobar, geen familie van overigens, een eigen doelpunt, waardoor Colombia niet door de poolfase kwam.
1: Ja.
0: Nou, er waren in Colombia toen veel drugsbazen die heel boos waren, want die waren druk bezig met illegale gokpraktijken en die verloren een hoop geld. 10 dagen na het WK werd Andres van dichtbij 6 keer in zijn rug geschoten. Volgens ooggetuigen riep de schutter bij elke kogel goal. Ja, het is echt heel triest. Colombia was in diepe rouw. Op de dag van de begrafenis waren er 120.000 mensen in de stad Medellín op de been om hem de laatste eer te bewijzen. En ze maakten liedjes ter nagedachtenis aan Andres.

Andrés Escobar. Ja, moordenaar Humberto Núñez Castro zat 11 jaar vast. De opdrachtgevers, drugsbaronnen Pedro en Santiago, zijn nooit echt gestraft. Maar begin dit jaar, op 4 februari, is Santiago in de buurt van Mexico-stad zelf ook geliquideerd. Nou, de sfeer zit er lekker in zo, hè, jongens? Nou, weer even wat vrolijkers. En daarvoor kom ik uit bij dezelfde componist als dat liedje van CC Colombia dat we net hoorden, Francisco Zuma.

0: Arriva!
1: Arriva, arriva! Ja, ja, het is een lekker nummer. Maar ondertussen komen we ook aan in de tijd van de hofleverancier van de voetballiedjes uit Colombia. Welke Colombiaanse zou dat zijn, denken jullie? Jullie
0: Shakira, weten dat? Colombiaans?
1: Wie?
0: Shakira?
1: Ja, ja Shakira. Natuurlijk, ja. Uiteraard is het Shakira. In 2006 stond ze samen met Wyclef Jean op het podium tijdens de slotceremonie van het WK. Wereldberoemd, de knijter van een hit. En we weten het allemaal, bij dit liedje is het niet gebleven. Want voor het WK van 2010 kwam Shakira met misschien wel het allerbekendste voetballied ooit op de proppen.
2: Dit wordt gemaakt met ik weet niet hoeveel geld. Zit er zitten heel veel producers achter. Ik vind dat minder romantisch eigenlijk.
1: Dat klopt.
2: Het is wel een voetballiedje.
1: Dat is zeker zo. En inderdaad, de budgetten hiervoor waren enorm. En daarom vind ik zelf het volgende plaatje zo mooi. De stijl is Salsa Choque. Dat is ontstaan in de armste wijken van het land. En gemaakt door de vergeten bevolking van Colombia. En je hoort eigenlijk de eenvoud. En daarom is het zo puur. Cali Flow Latino maakte het nummer in 2014. En het is niet meer weg te denken uit de Colombiaanse voetbalwereld. Rastastas, hoor je dat getik? Alsof iemand op een pan zit te tikken. Minder gelikt dan Shakira, maar zeker net zo goed. En omdat we nu toch bij de muziek van de straat zijn aangekomen, sluit ik af met Ryan Castro, oftewel El Cantante del Ghetto, de zanger uit de achterbuurt. Jarenlang zong hij in de bussen en op de pleinen van Medellín om rond te komen. Echt dubbeltjes en stuivers. En nu is hij de zanger van de Colombiaanse voetbalhit van 2026. En ja, het is ook meteen de goalsong

0: Hij zegt, mama, zet de radio aan, zet de tv aan en val me niet lastig. Want vandaag speelt het nationale elftal van Colombia.
1: Ja, nou, geldt vandaag ook, want Colombia speelt vannacht tegen Ghana. Wel leuk, want echt, ja, de opperkoningin van de voetbalplaatjes komt dus gewoon uit Colombia. Wist ik eigenlijk niet, Shakira.
0: Zo leer je elke keer wat, jongen.
1: Hij heeft ook de plaat van dit WK gemaakt natuurlijk. Dankjewel, Sander. En een overzicht van al jouw voetbalplaatjes zijn te vinden op nporadio1.nl/WK.
2: Goed, weer eens even kijken. Bij Australië tegen Egypte. Nog een minuutje of 25 verwijderd van een verlenging. Maar wat denk jij als je het nu zou moeten inschatten, Ragnar?
3: Nou, dat Australië toch wel wat meer controle heeft. En misschien die tweede goal die het nodig heeft bij deze 1-1 stand toch wel gaat maken. Je kunt zeggen nog 25 minuten. Je kunt ook zeggen nog een minuut of wat. En dan zitten we bij de tweede plaspauze van deze wedstrijd. Nog los van de rust natuurlijk. Er zal zo meteen in Texas een onderbreking gaan komen. Er komen trouwens ook twee wissels aan bij Egypte. Maar die moeten nog even geduld hebben, want de bal is in het spel bij de maker van de eigen goal, Hani Mohammed van Al Ahly, ervaren international. Laat de bal nu even lopen ter hoogte van de middenlijn. De rechterkant van het veld krijgt hem toch, geeft hem mee aan Atja. En dan gaat het naar voren toe. Maar het bereiken van de spitsen Marmoush en Mo Salah van Manchester City en ex-Liverpool, dat lukt heel, heel moeizaam vandaag. Wel ingeleverd nu bij Karim Havis aan de linkerkant. Wil gaan schieten en raakt al volgens mij of Harrington, jonge 18-jarige verdediger, groot talent bij Australië. Of misschien wel de hak van Salah. Bal vanaf de rechterkant. Nog eens voorgedraaid bij de Egyptenaren. Maar ook weer uitverdedigd door Australië. Dat zo goed begon en verrassend met een WK-zege op Turkije. Daarna wel onderuit ging op dit toernooi tegen Amerika. Vrij kansloze wedstrijd. Maar toch tegen Paraguay weer een 0-0. Dat was wel een heel moeizaam saai duel. Daar is de Kaats, rand 16, maar Salah niet bereikt. Misschien alsnog via de rechterkant. Salah denkt dat hij hem op de punt van de schoen krijgt, maar wordt bewaakt door Zoutar, de man die dus in de buurt was, oorlog maakte bij die 1 tegen 1. En ik moet wel zeggen, beperkte speler, maar als Australië in de aanval gaat, dan gaat hij wel onmiddellijk mee. En dan staat hij achterin en vervolgens twee tellen later zie je hem voorin lopen. Naar de kant gaat Zico. Dat is een aanvaller. Ook Hamdi Fakhti van Al Wakra. Die gaat eruit. Af en toe noem ik die clubs maar even. Dan heeft u een beetje een idee waar ze spelen. Die twee van City en Liverpool. Echt een grote verschil. Erbij gekomen Abdel Magouid. Deed 15 minuten mee op dit toernooi. En ook Hassan is in de ploeg gekomen. Dat is een speler vooraan de rechterkant. Gedegradeerd met het Spaanse Oviedo. Jaartje daarvoor wel gepromoveerd. Het is niet gelukt met die club om erin te blijven. Hij zal voorin spelen. En de bal wordt weggetrapt door Patrick Beach in de richting van de Iran Kunda. Dan opgepakt op het middenveld. Australië heeft wat langer de bal. Met bijvoorbeeld Metcalf. Die krijgt een tik van de nieuwe man. Hossam Abdel Magouid. Het is Beach die geraakt is. Die kreeg de bal inderdaad daarna. 35 jaar op de voet aangetikt. Het is geen hele zware overtreding. Gewoon een vrije trap gegeven door Gustavo Tejada uit Uruguay. 38-jarige scheidsrechter die nu heeft gezegd dat het tijd is voor de hydratatieonderbreking na exact 68 minuten. 1-1 Australië-Egypte.

0: goed, op dit nummer hebben we net de fitnesservaringen van Annette Schut mogen horen. Die vond dat ritme zo heerlijk om op te fitnessen. En daar zijn we het volledig mee eens.
1: NPO Radio 1.
2: Turn the Lights Off heet het. En Annette is weer op adem voor het NOS Journaal.
3: Crescenzo Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet ook de KNVB weten aangifte te doen van die groepsbelediging. Het gemeentehuis van Beuningen is gisteravond beklad met leuzen tegen de komst van een AZC. Ze zijn inmiddels verwijderd, maar de gemeente is boos en gaat aangifte doen. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. In meerdere gemeenten is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. En de man die op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep langs een strandpaviljoen toen hij werd getroffen.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Goed, weer terug naar Australië tegen Egypte. Heb je Mo Salah ook daadwerkelijk, ja, je hebt hem gezien. Maar kan hij zijn stempel een beetje drukken op het duel?
5: Nee, totaal niet. Hij is de aanvoerder en het boegbeeld loopt ook nu in de punt van de aanval. 72e minuut, we zijn dus weer bezig naar die waterpauze. 1-1 in stand, komt er nog een winnaar? Nee, ik moet eerlijk zeggen, als je het me zo vraagt, dan zou ik zeggen, hij hobbelt toch eigenlijk een beetje mee. Want hij is zeker niet de man die de bal vaak heeft, die het spel naar zich toe weet te trekken, ook niet. Dus hij staat er vooral, denk ik, omdat hij Mo Salah is. Ben benieuwd of hij de wedstrijd vol gaat maken. Daar leek het niet op. Ging naar het ziekenhuis. Hamstringproblemen. Ja, hamstringproblemen zijn toch serieuze problemen vaak, hè? Maar nou, hij is er nog altijd bij. Trekt een klein sprintje aan de rechterkant. Daar is de bal nu bij Hassan. Die opent naar links. Een vrij royale bal. Goed aangenomen op de torso door Karim Haves. Een elfde interland. Een van de twee spelers uit de Egyptische competitie. Bij de start van de wedstrijd. Het gold trouwens ook voor Australië. Rechterkant richting de achterlijn. Nee, terug naar Hassan in de buurt van de punt van het strafschopgebied. Dan is er wat ruimte bij Hani. Die heeft tijd en ruimte om hem voor te trekken. Dan is ook wel wat tijd voor Emam Hashour, de maker van de 1-0 van Egypte. Maar zijn bal lijkt nergens naar. Die gaat heel ver naast. En mag worden opgeraapt door Patrick Beach. De keeper die zo verrassend de voorkeur kreeg op dit toernooi. Boven Matthew Ryan, notabene de aanvoerder. En deze man had twee interlands gespeeld. En toen stond hij opeens op het WK onder de lat. Daar komen de nieuwe mensen bij Australië. Met spitsen Touré en Rustic. Gedegradeerd met Heracles uit Elmelo. Zullen ze daar wel zeggen. Maar ja, of iets dergelijks. Ja, die Australiërs die maken er nog veel gekkere dingen van.
0: Elmelo.
5: Hoe zei jij?
0: Elmelo.
5: Ja, vind ik ook helemaal prima.
2: Vind ik mooier eigenlijk. Ik zou de Elmelo van maken.
5: Ja, we bedoelen hetzelfde. Ik heb nog niet helemaal meegekregen waar hij naartoe gaat. Maar hij is de nu bij zijn tweede WK optreden. 74e minuut. Het was wachten op de trap van de keeper van Patrick Beach. En de bal komt terug. Meter of 10 voor de middenlijn wordt hij weer weggekopt bij Australië door die Zoetar. Zijn broertje was ook op het WK met Schotland. Hij speelt voor Australië deze Zoetar. En dit is Harrington. Hij heeft zich tijdens het toernooi in de basis gespeeld. Zijn zesde interland. De jongen is 18 jaar. Een van de drie centrale verdedigers van Australië. Wat achteruit naar Zoetar. Zo in de as van het veld. En die Harrington. Ja, als je met 18 jaar al op MLS niveau speelt in Amerika. Nou, dan zien de Europese ploegen je ook vanzelf graag komen. En, Barcelona is een van de ploegen die voor Harrington genoemd wordt. Noem dat maar kattenpis.
2: Meestal gaan spelers van Barcelona dan naar de MLS toe om een beetje uit te voetballen.
5: Ja, maar de weg naar Barcelona loopt ook nog wel eens een keertje via New York kennelijk. En hij speelt trouwens bij de Colorado Rapids. Dat is geen New York.
2: Nou, maar vis je via New York.
5: Ja, precies. Via JFK. En dan de grote plas over, zullen we maar zeggen. Oh, daar is Touré. Kan die weg aan de linkerkant? Nee, dat wordt doorzien door Ibrahim Yasser. De rechtsback van Egypte. Bijna bij de achterlijn. Dan

0: Kant, nee, dat wordt doorzien door Ibrahim Yasser. De rechtsback van Egypte, bijna bij de achterlijn. Dan toch weer Beach. Linkerkant, ja, de Australiërs zouden graag zaken willen doen. Zo voor het einde van de wedstrijd. Beach brengt hem voor, komt niet tot een hoekschop. Dan kreeg Australië er wel wat van in de eerste helft van de wedstrijd. Terwijl de ploeg toen eigenlijk wel wat minder opereerde dan Egypte. Dat was wat sterker. We spelen nog een kwartier in Dallas, waar veel mensen met een cowboyhoed op de tribune zitten. Ja, je moet wat als je souvenir zoekt. 1-1 is de stand tussen Australië en Egypte.
1: Max Verstappen start de sprintrace op het Engelse Silverstone. Morgen vanaf plek 3. Pole position is voor Lewis Hamilton. Een kwalificatie voor de sprintrace die bekeken is door Formule 1 commentator Louis Dekker. Goedenavond, Louis vanuit Engeland. Er doen ook nogal wat Britten mee op Silverstone. Wie is dan eigenlijk de populairste?
2: Dat heb ik geprobeerd te onderzoeken vandaag. Kijk. En ik dacht het te weten, want Lando Norris heeft zijn eigen tribune. Die tribune van de wereldkampioen, de regerend kampioen, is in omvang verdubbeld afgelopen jaar. En diverse Britse journalisten zeggen, hij is inmiddels qua populariteit Lewis Hamilton voorbij, die hier notabene al 9 keer heeft gewonnen. 7-voudig wereldkampioen. En ja, als ik dat dan wil vertellen, wat gebeurt er dan? Dan valt Norris tegen in de kwalificatie voor de sprintrace. Met een plek op de, niet op de eerste, niet op de tweede, maar daarachter die rij. Dus die deed helemaal niet mee vandaag. En Lewis Hamilton, waar niemand het van verwacht, pakt pole position voor de sprintrace. Dus daar gaat mijn theorie. Maak er maar van dat ze allebei op dit moment erg populair zijn. En dat degene waarvan je het misschien verwacht, de hoogste Brit in de WK-stand, George Russell, dan wordt het echt heel erg stil. Daar zijn heel weinig fans voor. Die is echt uitermate veel minder populair.
1: Ja, en opeens is Hamilton terug, lijkt het wel. Won de grote prijs van Barcelona en nu weer op pole. Wat is er met hem gebeurd?
2: Ja, en wat is er met zijn auto gebeurd? Ook Ferrari heeft het redelijk voor elkaar. Ze zijn nog niet de baas van het circuit. Dat is nog steeds Mercedes. Die winnen op 1 na alle races dit jaar. Maar Ferrari is in opmars. En waar iedereen dacht, Hamilton is oud. Die heeft zijn beste tijd wel gehad. Die wordt om zijn oren gereden door Charles Leclerc, die al jaren bij Ferrari zit. Ja, vorig jaar was dat zo. Maar toen ging het om 5e en 6e plaatsen. En nu beginnen ze echt naar de voorhoede te gaan. En is Hamilton opeens de baas. En is hij zelfs bereid om toe te geven dat het niet alleen aan de auto ligt, maar ook een beetje aan het vriendinnetje. Oftewel, het ging weer over Kim Kardashian vandaag. Het is iedereen opgevallen. Hij zit lekker in zijn vel. Hij is opgewekt.
1: Maar dit is nieuw voor mij.
2: Hij geeft het ook toe.
1: Zijn nieuwe partner is Kim Kardashian.
2: Ja, niet zo
3: John
2: nieuw.
3: Willem, waar was jij de afgelopen vandaag gezegd?
2: Nee, ik denk dat je onder een steen gelegen hebt.
1: Ja, nee, sorry. Maar dan ben jij me daar onderuit te trekken.
3: Het ziet je wel zeker. Trouwens, dat je het niet weet, overigens.
2: Ik had het ook liever niet willen weten, maar het is niet te negeren.
1: Goede info. En dat geeft hem dus een boost, Kim Kardashian.
2: Ja, dat weten jullie toch, dat liefde je vleugels geeft. En dat is zelfs bij Lewis Hamilton, die de 40 voorbij is, is dat nu aan de hand. En hij zegt het uiteraard met een knipoog. Hij weet ook wel wat de fans en wat de media willen horen. Dus hij heeft eindelijk bevestigd formeel van ja, het is aan en ik word er heel gelukkig van. En ik heb wind mee en een deel van mijn prestatie komt niet alleen maar door die geweldige auto, maar ook omdat ik eindelijk weer lekker in mijn vel zit. En dat zat hij vorig jaar niet. Vorig jaar had hij een rotjaar bij Ferrari. Geen enkele Grand Prix zegen. En dit jaar heeft hij er al 1 gewonnen. En het lijkt erop dat hij gewoon toch nog niet over datum is. En dat is groot nieuws hoor hier in Engeland. Waar ze dromen van een 10e zege voor hem op Silverstone. Dus zijn 21ste race en hij kan de 10e winnen. Dat zijn wel cijfers, hè? Ja.
1: Zeker. We hoorden Hamilton na de sprintkwalificatie bij F1 TV. Dan ben ik benieuwd of hij onder de indruk is van zijn nieuwe vriendin of toch van het publiek en zijn team.
4: Wauw. Okay. Yeah, I like it. I love this place. I love this place. I love this crowd. And I can't express to you how big a dream it is. And still to this day, when you building up to this race and when you think about every corner and kind of the flow that you can get into at this track if you get the setup right and if you've got the right team behind you.
1: Ja, het kon allebei, maar het ging dus over het publiek en zijn team. Louis, dat was Hamilton. Verstappen is dus derde. Was dat ook het hoogst haalbare?
2: Ja, ik denk zelfs iets meer dan het hoogst haalbare. Want normaal gesproken zou je toch zeggen dat George Russell ervoor staat. Want die staat op plek 5, komt weer niet in het spel voor. Antonelli, de WK-leider, in de andere Mercedes tweede. Dus Hamilton en Antonelli zijn rij nummer 1. En een Verstappen daar meteen achter is meer dan hij zelf had verwacht. Maar het geeft ook aan dat Red Bull de zaak aardig op de rails heeft, maar nog net tekort komt.
3: Ja. Als we de rijders moeten geloven met betrekking tot de sprintrace van morgen, gaat de batterij in de auto's een grote rol spelen.

0: Kun je dat toelichten?
1: Ja, dat is een beetje schrijnend. En ik denk dat de naar schatting bijna 200.000 mensen op de tribune... 200.000, zo druk is het hier, die gaan het niet eens zien... Nee. Misschien ga je het een beetje horen. Maar de ellende is, we weten er veel van inmiddels... Hè, die batterijen lopen leeg als je gas geeft. En dit is een circuit met hele snelle vloeiende bochten. Eigenlijk alles waar Verstappen en alle andere coureurs van houden. Maar het nadeel van snelle vloeiende bochten... is dat je niet keihard hoeft te remmen. En dat remmen leidt juist tot het opladen van de batterijen. Nou, als je niet hard hoeft te remmen, dan raken die batterijen dus leeg. En die raken nu leeg op de plekken waar vroeger gewoon echt met verwoestende snelheid die auto's doorheen gingen. Bochten zoals Copse, Becketts en Maggots en Chapel. Echt kippenvelbochten. Ik kan het niet harder zeggen dan Fernando Alonso, die het gisteren als volgt omschreef. De tweevoudig kampioen zei, de mooiste bochten van het circuit zijn veranderd in oplaadstations. Nou, dan heb je hem wel, hè?
2: Ja. Helder. Goed, morgen meer. Dankjewel, Louis. Morgen dus die sprintrace op Silverstone. Daarna volgen dit weekend natuurlijk nog de kwalificatie. En de hoofdrace op zondag.
3: Langzaam gaan Australië en Egypte richting een verlenging. Ragnar, durft een van de ploegen nog een beetje? Of leggen ze zich er ook wel langzaam bij neer?
4: Nee, ik heb wel het idee dat met name Australië wel wil. Dan komt die Soutar weer invliegen. Die lange verdediger van bijna 2 meter. En dan raakt er weer eentje geblesseerd op de 5-meterlijn bij Egypte. Die wordt aan het hoofd geraakt. Niet met een vuistslag of iets dergelijks, maar met de schouder als die er alles ingooit in dat duel. Soutar, slachtoffer, heet Rabia. Nou, die klopt zichzelf nog eens even op de borst. En het gaat wel weer. Het is wel volgens mij een vrije trap. Die is uitgedeeld door de scheidsrechter uit Uruguay. 1-1 stand. 82 minuten op de klok. 8 nog te gaan. Til daar maar een minuutje of 4-5 bij. Vanwege die hydratatieonderbreking en een aantal wissels dus. Nou, deze aanname van Salah is dan een keertje goed. Aan de linkerkant is er nu ruimte voor de maker van de Egyptische goal. Imam Ashour. Aanval waar wel eens iets in zou kunnen zitten. Nog altijd het balbezit voor Egypte. Ashour, alles achteruit gegaan. Komt uit bij de punt van het strafschopgebied. Dan de versnelling van Trezeguet. Hij is zojuist in de ploeg gekomen en loopt zich dan stuk. En via, het is Marmouche. Is het uiteindelijk een doeltrap voor Australië. Daar zat wel eventjes wat in. Die aanname was ook goed aan de rechterkant van het veld van aanvoerder Salah. Verplaatste het spel goed. En de naam van Trezeguet viel zojuist voor Highvest. Die er geblesseerd vanaf is gegaan. In de ploeg gekomen. Deze oudspeler onder andere van Aston Villa. Net een beetje uit de periode voordat de grote successen daar kwamen in Birmingham. 83 minuten op de klok. Soutar, zegt hij, kopt hem even 50 meter naar voren toe. En wordt hij wel opgepakt, de bal, door Mostafa Shoubir. Ik heb het nog even nagekeken. Die wedstrijd waarin zijn vader keepte tegen het Nederlands elftal. Niet om mezelf op de borst te kloppen, helemaal niet. Maar was inderdaad in Palermo 1-1 zo, tegen het Nederlandse elftal. Ja, goed hè.
3: Ja,
4: doelpunten maken, als je zo stoer bent, roep maar even dat voor Nederland. Ik zal het je makker maken. Abdelghani was het voor Egypte. Maar wie scoorde er voor Nederland?
2: In welk jaar was het, zei ook weer?
4: 1990, wereldkampioenschap. Toen we eruit gingen tegen de Duitsers in de eerste knock-outronde. Wel de groep overleefde.
2: Nee, dat was met die lange donkere haren.
4: Ruud Gullit.
2: Kopbal. Nee, juist niet.
4: Oh.
2: Nee, nou,
4: deze had lange blonde haren. Laten we daar maar op houden. Wim Kieft maakte toen de goal tegen de Egyptenaren. En die kregen hem dus voorbij.
3: Ahmed
4: Shoubir, de keeper, wiens zoon dus nu op doel staat tegen Australië. Laten we hier maar weer naar kijken. Behic, een paar meter voor de middenlijn. Om die quizvragen wordt het niks.
3: Nee, jullie. Klopt.
4: Maar ik overviel
3: je. Als je je verveelt, heb ik er nog wel wat voor je. Hoor. Dus dan moet je het gewoon zeggen.
4: Ja. Oké, okay, valt er ook wat te winnen, of niet?
3: Ja, ga ik even over nadenken.
4: Is goed. Trezeguet heeft de bal aan de linkerkant in de ploeg gekomen. Was zijn basis plaats verloren. 6 minuten nog. Ja, ze komen niet tot kansen bij Egypte. Eigenlijk ook niet bij Australië. Dat de bal wel een aantal keren voor het doel heeft gehad in deze derde officiële ontmoeting. Ooit een keer in 87 in de President's Cup. Toen werd het 0-0. Australië won na strafschoppen. En een zegen van 3-0 was er ook in 2010 een vriendschappelijk duel gewonnen door de Australiërs. Laatste Afrikaanse tegenstander op een wereldkampioenschap was een zegen op Tunesië. Dat was 4 jaar geleden in Qatar. Want ze zijn er eigenlijk altijd wel bij de Australië is onder leiding van Tony Popovic. Voorzet komt nu goed bij Egypte. Trezeguet pakt op aan de linkerkant. De bal vanaf de rechterkant was iets aan de harde kant van Hassan. Ja, is er dan toch iets van nu een soort slotoffensief in de maak bij Egypte? Daar lijkt het zomaar op, want Hassan heeft opnieuw de bal. Gooit er eens een dubbele schaar uit. En dan paast hij hem goed. Meegegeven Hani, rechterkant voorzet. En een schot, dat wordt nog gekraakt. Ja, dan is er misschien wat ruimte voor Hashour. Opeens meldt Egypte zich weer in deze wedstrijd. Hassan trekt hem aardig voor vanaf de rechterkant. Een uitgestoken hand, box van Beach voorkomt dat er kan worden gekopt. 4,5 minuten officieel en het is 1-1.

0: Een Belgisch-Nederlandse samenwerking tussen Pommen, Thijs en Mo. Ze maakte het midden.
1: Ja, voor de mensen die zich verheugen op Mexico tegen Engeland, is misschien goed nieuws. Die zou om 2:00 s'nachts beginnen. Dat staat hier nog steeds, maar de FIFA overweegt wel om dat duel naar voren te halen. Ik ga er dan even zelf vanuit dat dat een uurtje zal zijn. Want om 10:00 op zondagavond begint Brazilië aan Noorwegen. Dat zou elkaar dan overlappen. Dat wilde FIFA denk ik niet. Maar goed, dit even ter info. Vanwege het weer overwegen ze nu dus om Mexico-Engeland naar voren te halen. Dus iets eerder te laten beginnen. Nou, we komen wel in de fase dat in dit toernooi al heel veel beslissingen zijn gevallen, Ragnar.
2: Ja, maar er zijn toch ook wel wat wedstrijden geweest die uiteindelijk in de penalty-serie zijn geëindigd. Ja, zo is het natuurlijk ook. We zitten in de voorlaatste minuut. De laatste is aanstaande. 1-1 stand in Dallas. En beide ploegen hebben nog wel geprobeerd de bal voor de goal te krijgen. Australië zeker ook. Uiteindelijk kwam er niet echt een schot in de richting van het doel van Mustafa Shobir. 1 of 2 gekraakte pogingen. Irvine was erbij betrokken. Nu aan de rechterkant een meter of 20 voor de middenlijn. Ashour speelt een goede wedstrijd op het middenveld. Maakte dus ook de goal. Nu in de as van het veld het opstomen van Mohamed. 46e Interland. Aardig wat ervaren spelers bij Egypte. Dit is Atia. Dit is zijn 118e Interland. 66 goals gemaakt. Dat zijn cijfers om mee aan te komen. Het is een wedstrijd helaas alleen met weinig echt goede momenten voor de doelen. Weinig kansen. Dat heeft er ook wel een beetje te maken met de kwaliteit van de verdedigers en de kwaliteit van de aanvallers. De verdedigers zijn wat beter dan de aanvallers, die toch indrukwekkende namen hebben bij Egypte. Maar die zitten er allebei niet lekker in. Omar Marmoush en Mo Salah, de aanvoerder, bal op het middenveld. In de as van het veld. Egypte heeft hem linkerkant teruggelegd. Dan een paniekerig over de eigen achterlijn gewerkt. Dat gebeurt door Sercati, de speler van Parma. Die ze in Italië natuurlijk gewoon Sercati zullen noemen. Maar ze geven er een wat Australische tongval aan. Er komen 5 minuten extra tijd bij. Die 5 minuten zijn net ingegaan. En dan is het zo'n fase waarin iedereen toch staat te kijken van, oh jee, als deze erin gaat voor ons, dan is het misschien wel klaar. Dat is dan Egypte, dan gaan we door. En voor Australië, dat nu onder druk staat met die hoekschop, is het dan misschien wel ineens afgelopen. Terwijl ze al stiekem denken aan de verlenging. Maar ja, dat deed Oranje ook. Bal kort genomen, voorgedraaid. Schiet wat door tot bij Salah. Die houdt hem aan de andere kant van het veld hier nog voor de grote tribune in het veld. Dan Hassan draait hem in. Kan worden gekopt door Harrington. Niet goed, Trezeguet. Op de punt van het 5 meter gebied glijdt weg als hij zijn voet achter de bal wil zetten. Zou het een halve omhaal zijn geweest, maar de bal is over de zijlijn gegaan. Wordt snel ingegooid door de Faro's, door Egypte. Dat voor de 4e keer meedoet aan een wereldkampioenschap voetbal, maar nog nooit een knock-out wedstrijd won. Hetzelfde geldt dus voor Australië. Hassan heeft de bal. Het is de fase waarin nu het meeste gas wordt gegeven door Egypte. Trezeguet weer daar links in dat strafschopgebied. En weer is de controle niet wat hij moet zijn. Ook geen hele makkelijke bal, stuit wat op. Op het middenveld vervolgens Ashour terug naar Trezeguet. En daar zit dan Alessandro Sercati tussen. Die hem over de zijlijn werkt. Marmoush gaat gooien. Geen goed toernooi. Toch wel weer verrassend dat hij de vorige keer met zijn naam dan op de bank werd gezet. Mag het vandaag weer laten zien vanaf het begin. Voor Egypte. Als we er bijna 2 minuten extra tijd op hebben zitten. En Egypte stond pas 1 keer in de knock-outfase van de wereldkampioenschap. Dat was in 1934. In een wedstrijd tegen Hongarije. Moet je nagaan hoe lang dat geleden is. En 2 keer lukte het Australië, onder andere in 2006 met Guus Hiddink. Toen verloren vlak voor tijd van Italië. Strafschoppen Totti en de vorige keer van Argentinië. 2 keer verloren van de wereldkampioen. Domme hoe hier de hoekschop wordt weggegeven. Totaal geen controle bij Touré. Niks aan de hand. 5-6 meter van de middenlijn vandaan. Misschien nog wel een stukje verder weg. Maar hij verslikt zich en werkt de bal over de achterlijn. En dus staat Mo Salah klaar. Toch wel bewonderenswaardig en verbazingwekkend tegelijk dat hij hij deze wedstrijd lijkt te gaan volmaken. Gaat hem met dat goede linkerbeen van hem voor de goal draaien. Iedereen van zo'n meter of 80 plus, 1,80 plus bij Australië voor de goal. De langste heeft hem natuurlijk. Zoetar, bal blijft hangen. Harrington half, Jackson Irvine verdedigt eruit. Wel tot bij Salah, die staat er nog altijd aan die rechterkant. Krijgt de bal weer terug. Kan hem indraaien met links en daar is de kopbal. En Beach met een geweldige save. Op die kopbal, fantastisch, van 5 meter gekopt. Hoe kan het zijn dat die bal van Rabia niet in de goal gaat, zeg. Want hij draait hem schitterend in, Mo Salah. Komt hij daaruit bij de 5 meterlijn. Hij loopt er hard tegenaan en Beach steekt een hand uit en voorkomt de 2-1 van Egypte. Natuurlijk is er nog wel de corner met Omar Marmoujou. Dat is een gevaarlijke bal. Die kan weer worden weggehaald door die lange Zoetar. En het schot daarna, want hij komt voor de voeten van Salah. Dat stelt niet zo heel veel voor. Beach vervolgens met de lange bal in de richting van Touré.
0: Oh, maar dat nooit op.
2: Ja, ik heb er laatst ook eentje gezien. Dan moet ik ook even snel schakelen. Welke doelman was dat ook alweer? Maar hij ziet hem komen en als een vlieg die op hem afkomt, mept hij hem over zijn doel heen met de linkerhand.
0: Iets meer in de hoek, eerlijk gezegd.
2: Welke zei je?
0: Ik dacht iets meer in de hoek. Hij komt wel recht op hem af.
2: Ja, maar je moet zo van zo'n afstand met zo'n harde kopbal zo goed reageren. Ja, ik ben even kwijt. Ik heb er nog zo'n eentje gezien
1: van de
2: week.
1: Senegal volgens mij. Was het de keeper van Senegal?
2: Ja, dat zijn dan van die momenten die je opeens even moet terughalen. We hebben 138.000 wedstrijden inmiddels gezien, joh. Daar is het gekraakte schot van Egypte door Jackson Irvine op de rand van het strafschopgebied. Ja, dat moment van zojuist, dat werkt voor Egypte als doping. Salah, aardige beweging van Hani, maar toch de bal uiteindelijk kwijt. Die bal is nu helemaal terechtgekomen op de helft van Egypte. Ja, na 4,5 minuut extra tijd lijkt het er toch op alsof er een verlenging aan gaat komen. Egypte dat dus bijna die tweede goal te pakken had tijdens de vierde WK-deelname ooit. Dat is nog wel opmerkelijk. Het was eigenlijk de vijfde, maar ze miste spreekwoordelijk in 1930 de boot, maar ze misten hem ook letterlijk. Want de zee was ruw, de boot die ging niet naar het toernooi toen in Zuid-Amerika. Dus bleven ze thuis. Nou, die anekdote is maar verkocht, zou ik maar zeggen. Ja. Aan de rechterkant is Salah strafschopgebied ingegaan. Geeft hem af! Oh, de bal van Hassan via het lichaam van Zoetar gaat naast de goal. Anders was hij denk ik langs de doelman gegaan. Het is het bovenbeen geweest van Zoetar. Ja, die speelt weer een hoofdrol. Net als tegen Turkije toen hij ook onpasseerbaar was. Hij is niet eens de doelman, maar de laatste verdediger daar. Wat haalt die man veel weg. Het is afgelopen na 5 minuten extra tijd. En natuurlijk gaat de camera meteen naar doelman Patrick Beach van Melbourne City. Want hij houdt zijn ploeg in de race.
3: NPO Radio 1.
4: Dr. Keldrenko.
5: Ik vind dat Belgisch toch een fantastisch land, hè? Gewoon, ze doen maar wat. Heerlijk. Ja,
4: ja. Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Het is heel simpel. Amerikanen willen gewoon van deze oorlog af. Klaar.
7: Ja, ze zelf zijn begonnen. Ja.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Dan zit er weer zo'n vent in een geleende Lamborghini ergens in Dubai en die gaat mij dan vertellen wat ik moet doen. Dan weet je toch al dat je met een halve oplichter van doen hebt. Heb jij daar heel veel medelijden mee als je zo stom bent?
8: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
3: NPO Radio 1, 10 uur.
4: Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
1: Ja, het is verlenger geblazen bij Australië-Egypte in de 16e finale van het WK. Op dit ogenblik ligt het nog stil, maar zo gauw de bal gaat rollen.
0: Dan gaan we dat volgen in Langs de Lijn en Omsteken, waarin we ook vooruitblikken op de toerstart van morgen in Barcelona. Doen we met oudrenner en analist Robert Gesink. Nu eerst het NOS Journaal met Annette Schut.
16: Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote natuurbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Guido Tuin is op vakantie in het getroffen gebied.
17: Ik had wel even een moment dat ik dacht van hoe gaat dit zich verder ontwikkelen, omdat het wel natuurlijk 30 kilometer is, toch best wel dichtbij. En ja wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
16: Inwoners van het gebied hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rook die vrijkomt bij de brand. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot zeker maandagochtend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. De teksten werden gisteravond laat op het gemeentehuis aangebracht en zijn inmiddels verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het gaat om alleenstaande jongeren en om gezinnen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent zo'n huisje bewonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
18: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
16: Ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met racistische opmerkingen op social media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.
19: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
20: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
0: En we zijn begonnen aan de verlenging van Australië-Egypte. Ragnar Niemeyer.
1: De eerste keer dat hij een kans krijgt, maar geen goal. En dus blijft het na 93 minuten, na 3 minuten in de eerste verlenging 1-1. Mo Salah. Bal van voor zijn voeten, diagonaal schot wat rechts vanaf de rechterkant. En vol op de vreef, maar wel voorlangs bij de goal van Beach. Die zijn ploeg dus kort voor tijd met een geweldige save in de wedstrijd hield.
23: Ja, wordt nog wel een leuk potje met een spannend slot in ieder geval. We gaan zo meteen ook vooruitblikken op de Tour van morgen. De Tour start in Barcelona. Dat doen we met de oud-renner en analist Robert Geesink.
0: Eerst nemen we het sportnieuws door.
23: Formule 1-coureur Lewis Hamilton start morgen op Silverstone. De sprintrace vanaf pole position. Kimi Antonelli staat naast hem op de eerste startrij. Max Verstappen begint vanaf plek 3.
0: Novak Djokovic heeft op Wimbledon ten koste van Arthur Rinderknecht de vierde ronde bereikt. De Serviër versloeg de Fransman in 4 sets. Ook Jannik Sinner en Arina Sabalenka zijn door.
23: En Nathan Ake vervolgt zijn carrière bij Fenerbahce. De international speelde sinds 2020 voor Manchester City. Hij kwam in 177 officiële wedstrijden in actie voor de club. Afgelopen seizoen kwam hij weinig in actie.
0: En Ajax en FC Barcelona zouden een principeakkoord hebben over de overgang van doelman Marc-André Ter Stegen. Dat meldt de Telegraaf. Ter Stegen werd afgelopen seizoen door Barcelona verhuurd aan Girona. Dat werd gekozen door de nieuwe trainer van Ajax, Michel. Door blessures kiepte hij daar maar 2 duels.
23: En de KNVB, u hoorde het net in het nieuws, heeft aangifte gedaan naar aanleiding van racisme. Op social media verschenen racistische en beledigende berichten nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville hun penalty hadden gemist tegen Marokko.
0: Viervoudig Tour de France winnaar Chris Froome heeft officieel het einde van zijn wielerloopbaan bekendgemaakt. De 41-jarige Brit kwam sinds augustus 2025 niet meer in actie na een zware valpartij.
23: En we zeiden het net al ook, de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland wordt mogelijk vervroegd. De duel staat zondagnacht om 2 uur Nederlandse tijd gepland. Maar zwaar onweer zou voor problemen kunnen zorgen. Nou, de BBC meldt dat het duel dan verplaatst wordt naar 8 uur Nederlandse tijd zondagavond en 7 uur dus in Engeland.
0: Egypte in aanval tegen Australië in dus die verlenging. Ragnar.
1: Ja, het valt nog mee, maar de bal gaat nu inderdaad wel de diepte in. Maar kan ook door invallen Trewin makkelijk worden onderschept, ingeleverd. Dat wel door Jackson Irvine, dan Mabil. Hij is ook ingevallen. Een van die uit een vluchtelingengezin afkomstige spelers van Australië. Hier is Touré, dat is een andere. En Iran Kunda, die in de basis stond, voor hem gold hetzelfde. Het zijn allemaal pijnlijke en toch ook wel weer mooie verhalen uiteindelijk. Die hele gemeenschap bijvoorbeeld met spelers uit Burundi. Daar komt dan de Iran Kunda vandaan. Die kijkt mee, wensen hem ook succes. En als hij weer in eigen land
2: moment is, dan organiseren ze een Burundese barbecue. En dan willen ze de verhalen horen van hem bij Watford vandaan in zijn geval. Iran Kunda is er niet meer bij. Australië heeft wel de bal aan de rechterkant. Gaat achteruit. Die bal teruggespeeld door Tsuwin. Hij is de vervanger geweest van Jordan Bos. We weten niet hoe het met de Feyenoorder gaat. Jordi noemen ze hem. Zijn vader ging ooit op wereldreis naar Australië. Bleef daar plakken aan een dame. En vervolgens werd er gedag gezegd tegen Overijssel. En werd het down under. Bos is dus gewoon een halve Nederlander. De speler van de Feyenoord. Het is goed werk aan de linkerkant van het veld van Paul Ocon junior. Kon er ook een schot van Touré. Dat blijft eventjes uit. Nog wel de bal in het strafschopgebied. Dan Behit die er uitgedreven wordt. En doet alsof hij een geweldige klap voor zijn... Nou, ik zeg het één keer. Canis heeft gekregen voor zijn hoofd. Op zijn oor. Maar ja, het is de schouder van Hani Mohamed. Mohamed Hani. Waar hij tegenaan loopt. Ja, het is een forse confrontatie zie ik op het scherm. Maar absoluut geen overtreding. Dus is Behit ooit nog even. Dus PSV al lang weer opgestaan. 7 minuten zitten we al dik in die extra tijd. Eerste verlenging in Dallas. Ja, mannen, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Elke keer als ik het woord Dallas hoor. Ja, maar misschien ook. Heb ik te veel films gekeken. Ja, moet ik toch denken aan november, 22 november 62. Of 63 was het. Hè? Het afschieten toch eigenlijk van John F. Kennedy. Ik heb dat altijd bij het woord Dallas. Ik heb ook altijd het idee, als je daar naartoe gaat... Ja, dan moet je toch wel eventjes naar die plek gaan bij dat warehouse... Dat hoort er toch wel een beetje bij als je gevoel hebt voor geschiedenis. Maar ja, de mensen in dit stadion zullen toch vooral geïnteresseerd zijn in Australië en Egypte. Maar wie weet is een deel daar ook wel even langs
5: gegaan. Het ligt wel echt in het centrum, hè? Dus op zich ben je er zo even geweest.
2: Ja, en kan je er ook in? Want jij bent daar kennelijk langs geweest.
5: Ja, het is een plein, op een open plein en je kunt daar wel zo naartoe lopen, ja.
2: Ja, ja.
1: Maar zie je dan ook iets? Nog is er een soort van...
5: Het is een soort memorial, maar je herkent het wel heel erg. Die verkeerssituatie is nog hetzelfde van... alle filmpjes die je kent. Dus je ziet wel dat gebouw waar vandaan geschoten is.
2: En je kunt ook een t-shirt kopen, zeker?
5: Vast, dat heb ik niet.
2: In Amerika is er altijd een grote souvenirstore. Kunnen we het later over hebben. Balbezit is voor Egypte, voor Rabia. Bal naar het middenveld. Wat meer naar de as, naar Atia. Opening op Hassan. Ja, dat zijn goede ballen, hoor. Die geven ze wel vaker zo naar die flanken toe. Behic met de stappen achteruit het strafschopgebied. Hassan er langs. Ja, die kan zichzelf wel voor zijn hoofd slaan. Want de actie is goed, maar de voorzet is keihard. En gaat aan de linkerkant van het veld over iedereen heen, over de zijlijn. En dus boosheid bij de bondscoach, bij Hossam Hassan. Het is 1-1 na 98,5 minuut.
1: Dan dag 5 van Wimbledon. Dat loopt ten einde. Het was een mooie dag met kampioenen en oud-kampioenen ook op de baan. Marcella Mesker die heeft dat allemaal gezien. Goedenavond. Laten we beginnen bij de grootste kampioen die nog in het toernooi zit.
6: Oh, what a way! What a way to take it! Both men down! On the grass of center court, but it's Djokovic first to rise.
7: 6-4, 1-6, 7-6.
6: What a point to finish a great match, a great test for Djokovic, a scare from Arthur Rinderknecht.
1: Ja, Rinderknecht, alle twee lagen op de grond. Djokovic ook, na twee volleys die de wedstrijd beslisten. Ja, symboliseert dat wel de partij?
24: Ja, spectaculair dat matchpoint. En het was niet alleen dat matchpoint, het was de hele partij gewoon erg leuk. Nou ja, met Djokovic gebeurt er altijd van alles. Hij speelt geweldig, maakt weinig fouten. Er zijn rallies, dus genoeg om voor te klappen. Maar ja, die tegenstander, Arthur Rinderknecht, ja, toch ook nummer 28 van de wereld. Geen rookie, een man die vorig jaar op dit centercourt van Alexander Zverev won in 5 sets. En die houdt van de show, die houdt van de grote wedstrijden. En goh, wat speelde die goed. Een grote vent. Is het met een enorme service. Niet bang voor de duvel en zeker niet voor Djokovic. Dus hij maakte er echt wel een gevecht van. Want hij won de derde set bijvoorbeeld met 6-1 in 18 minuten. Uiteindelijk was het Djokovic in 4 sets. En ondanks die hobbel in de derde was het dan toch een prima overwinning voor Djokovic. Maar kleine test was het toch wel.
1: Ja. Nou goed, in ieder geval, hij oogde fit en getergd als ik jou zo hoor. Zijn volgende partij had een herhaling kunnen zijn van de derde ronde op Roland Garros. Toen boog Djokovic na 5 uur tennissen voor João Fonseca. Maar Fonseca ligt eruit, hè? Is dat verrassend?
24: Ja, dat is toch wel verrassend, want die Braziliaan, 19 jaar jong... ja, daar wordt al 2 jaar lang over gesproken. Dat is echt het grote supertalent, grote opvolger, top 10 zeker, top 5, misschien wel 1... Maar ja, die werd gewoon afgedroogd door de Rus Safiulin. En dat was de man die in de vorige ronde, ja, in die match tiebreak in de vijfde set, Botik van de Zandschulp uitschakelde. Maar onder andere ook Rublev had verslagen. 7-6, tiebreak, vijfde set. En in de kwalificatie, waar hij ook nog doorheen moest, had hij zelfs matchpoints tegen. Dus die Safiulin, ja, die heeft een zelfvertrouwen. Die kan bijna niet verliezen. En ja, het was gewoon een hele dikke masterclass tegen ja, toch dat briljante talent van Fonseca. Dus ontzettend verrassend en ook heel emotioneel. Mooi interview op de baan van die Safiulin, tranen. Want ja, hij staat 132, is afgezakt wegens een blessure. Kon niet spelen na US Open vorig jaar. Merkte dat hij misschien nooit meer zou kunnen tennissen. Dus ja, toen hij dat zei, de brok in zijn keel, de tranen stroomden over zijn gezicht. Want ja, nu staat hij toch in de vierde ronde op Wimbledon als qualifier. En gaat hij tegen Djokovic opnemen. En Djokovic, ja, die is gewaarschuwd.
23: Ja, ja. En ontmoeting met de winnaar van vorig jaar zit er altijd nog in. Halffinale. Moet Sinner wel even die halffinale zien te halen. Hij speelde vandaag tegen een Amerikaan, Jensen Brooksby. Hoe is het met de vorm van Sinner?
24: Ja, beter en beter kun je zeggen. Nog geen topvorm, hè? Want Roland Garros was nog natuurlijk pijnlijk, hè, toen hij geloof ik 6-3, 6-2, 5-1 voorstond, door de hitte werd bevangen, verloor. Hij heeft daarna een week geen racket aangeraakt. Hij heeft niet op gras een voortoernooi gespeeld. Naar Wimbledon gekomen en speelt hier zijn eerste wedstrijden. Het is een beetje te zien, hij is wat stroef. 5 sets overwinning in de eerste ronde was dat ook tegen die Kecmanovic. Moeizaam. Maar vandaag in de derde ronde een 3 sets overwinning tegen die Amerikaan Brooksby. 6-3, 6-4, 6-3. Werd wel getest. Het lijkt makkelijk dan dat het was. Warm was het ook weer, want ja, dat is toch iets waar Sinner moeite mee heeft. Hij zegt, ja, we zijn oplossingen aan het zoeken met mijn team. Maar ja, ook het komende weekend, het wordt weer bloedheet. Veel warmer weer dan hier in Nederland. Dus hij krijgt nog wel wat voor zijn kiezen. Maar de loting tot nu toe is hem gunstig gezind. En wie weet, een halve finale dus tegen zijn grote rivaal Djokovic, want die zitten in dezelfde helft.
8: Ja, dan naar de vrouwen, want daar kwam de nummer 1, Arina Sabalenka, in actie vanavond. Stond op het centercourt. Hoe speelde ze tegen Jelena Ostapenka?
24: Ja, dat was natuurlijk een wedstrijd tussen twee vrouwen die, ja, ik denk dat ze het hardste slaan van het hele veld. En dan tegen elkaar. Dus dan denk je, nou, de korte rallies zal wel niet zo best zijn. Maar ik moet zeggen, Sabalenka die won in 2 sets. Moest wel aan de bak, want die Ostapenko die kan ongelooflijk hard slaan. En ja, soms nog wel harder dan Sabalenka. En dat komt zelden voor. Dus het was even wennen. Maar uiteindelijk won Sabalenka wel. Die nog steeds op jacht is naar haar eerste titel op Wimbledon. Heeft het hier nog niet zo goed gedaan. Gras toch wat minder. Maar wie weet gaat dat dit jaar dan wel lukken.
8: Kijk. En Naomi Osaka kwam weer in actie. Dat is natuurlijk sowieso een belevenis. Meestal door haar outfit of was het vandaag ook vanwege haar spel?
24: Ik moet zeggen, haar spel is goed. Voor het eerst in jaren, ik geloof voor het eerst in 7 jaar, dat ze is de vierde ronde bereikt. Het gras, ja, daar had ze een bloedhekel aan. Ging ook niet goed, bewoog daar niet lekker op. Maar met de coach, de Pol, Wiktorowski, gaat het toch allemaal beter. Maar ja, je moest al een beetje lachen, hè. De opkomst, ze is zeer modebewust. En ja, nu ook weer in een prachtige creatie van een speciale Japanse ontwerpster. Een witte Japanse ceremoniële kimono. Jas. Daarmee komt ze dan de baan. Het was niet centcourtbaan heen. Komt ze daar opgewandeld. Dat is leuk om te zien voor de publiek. En ze heeft gewonnen, maar het gaat natuurlijk om tennis.
8: Dankjewel, Marcella.
23: Goed, we gaan weer naar Australië, Egypte. Ik heb even diep zitten graven in mijn hoofd. Volgens mij was die redding van de Congolese keeper waar we het net over hadden. In vergelijking met die Thijs van Brugge had ook nog hele mooie.
9: Ja, maar dat is het een beetje. Ik denk dat ik weet welke jij bedoelt inderdaad van Congo. Maar als je even snel googelt, dan zie je zo bandjes van de FIFA voorbij komen. Met allerlei reddingen van die doelmannen op dit WK. En dan ga je bijna twijfelen dat je denkt, oh ja, er zijn er nog veel meer geweest. Want wat dacht je van die Fozinha, die keeper van Kaapverdië tegen Spanje in die eerste wedstrijd. Die eindigde in 0-0. Daar was het gelijk, dat is het hier ook. De eerste verlenging zit erop. En dus even een pauze voor de beide spelersgroepen om wat te drinken snel. En dan door met het laatste gedeelte voordat er misschien wel een strafschoppenserie aankomt. Ja, er is een prijs om voor te spelen. Niet alleen een plek in de volgende ronde, maar ook nog eens een keer een wedstrijd die er aan zit te komen tegen de wereldkampioen. Tegen Argentinië vermoedelijk, want om middernacht begint hij tegen Kaapverdië om 00:00 uur. Dinsdag staat dan het volgende duel gepland om 6 uur Nederlandse tijd in Atlanta. Dat zal dus Argentinië vermoedelijk zijn tegen een van deze twee landen. Overigens is Marmoush eruit gegaan. Weer toch tamelijk onzichtbaar. Een andere aanvaller, Hamza Abdelkarim, is erbij gekomen voor zometeen.
8: Morgen, dan begint hij weer.
10: De Tour!
8: Gisteren bij de presentatie waren natuurlijk al prachtige plaatjes van Barcelona te zien. En morgen dan begint de Tour de France daar met een ploegentijdrit dwars door die stad. Wordt het dan de vijfde van Tadej Pogacar? Of kan misschien Paul Seychal nog wat? En lukt het Mathieu van der Poel weer om het geel een paar dagen om zijn schouders te dragen? Het zijn allemaal vragen die de komende weken een antwoord gaan krijgen. Maar we gaan nu alvast vooruitblikken met iemand die 10 keer aan de start stond van die Tour de France. Robert Geesink, goedenavond.
12: Goedenavond.
8: En nu sta je niet aan de start, maar wel bij de start, want je bent analist voor de NOS dit jaar. Hoe is het om in die rol zonder de last van het moeten beginnen rond te lopen in Barcelona?
12: Ja, dat is wel leuk op zich. Het is wel een stuk relaxter. Ja, je bekijkt het natuurlijk heel erg van de andere kant nu. Ik ben wel eventjes weer eens kijken natuurlijk bij mijn oude ploeg zo net. Wat jongens gezien, jongens gesproken. En ja, dan zie je die spanning op die gezichtjes. En ben je eigenlijk best wel blij dat je er zelf geen last van hebt op dit moment.
8: En ook nog een beetje heimwee of dat niet?
12: Nou ja, kijk, je mist natuurlijk altijd gewoon het gezellige. Het gezellig aan de tafel na een hectische dag. Oorlogsverhalen uitwisselen. Dat mis ik wel heel erg. Maar ja. De stress in de koers, nee.
1: Nee, oorlogsverhalen, mooi.
8: Snap ik. Ja. We hebben nog een mooi oorlogsverhaal van jou als we het hebben over de discipline van morgen. Want het wordt dus geen proloog, ook geen sprintersrit, maar een ploegentijdrit. We hebben er nog een van jou uit 2022, de Vuelta start in Utrecht.
13: Wij tellen af. De vijfde man geldt qua tijd. De eerste man, als je de winnende ploeg bent, die mag de leiderstrui aantrekken. Zo simpel is het. Ja, ik zie daar Geesink over de streep komen. Het is Robert Geesink die daar als eerste over de streep komt. Dit moet afgesproken werk zijn.
15: Tuurlijk.
13: En als dat allemaal klopt, en daar gaan we even vanuit, is hij ook de leider in de Ronde van Spanje. Het komt hem toe.
8: Ja, een rode trui. Wat vond je eigenlijk van deze discipline?
12: Ja, schitterende discipline. Als je bij de beste, nou ja, je hoort het al, de vijf over de streep, bij de beste 4-5 bent. Maar als je dat die dag niet bent, dan is het verschrikkelijk afzien.
8: Waarom?
12: Ja, dat is het mooie aan de discipline. Zeg maar de oude ploegentijdrit. Hè. Morgen gaat het net iets anders zijn. Je moet rekening houden met die vijfde man. Want die tijd telt en niet de tijd van de eerste. Dus ja, het gaat erom dat je je kop aan de beste tijd wil geven. En daarmee ook rekening mee moet houden met de, nou ja, de vijfde man, zeg maar. En,
8: ja, maar je vroeger kon je er een paar verliezen onderweg.
12: Ja, je kon er vroeger, en dat kan natuurlijk nu nog altijd, maar je kon er een paar verliezen. En dan moest je dat op een hele goede manier indelen. Want je kunt natuurlijk maar eigenlijk in de fietsport maar heel kort boven je theewater gaan. En dan is het gewoon gedaan. Die trein die dendert door. En als je dat contact verliest, dan ben je weg.
8: Ja. Morgen wordt het dus anders. Je niet meer het collectief telt, maar iedere renner krijgt zijn eigen tijd. Maar ja, hoe langer je samen fietst, hoe langer je een aerodynamisch voordeel hebt. Maar je hoeft dus niet meer op je ploeggenoten te wachten. Wat gaat dat denk je qua strategieën betekenen?
12: Ja, iets anders. Het is eigenlijk een beetje wat we alle dagen zien. Wat de jongens gewend zijn. Elkaar, de kopman zo goed mogelijk afzetten aan de voet of naar een bepaald punt. En daar zijn ze heel erg goed in. Ik vind het zelf wel een beetje jammer. Ik had liever eigenlijk, we kijken al de hele tijd naar wielrennen, waarbij er een paar heel erg met kop en schouders bovenuit steken, zeg maar. Ik had het eigenlijk wel mooi gevonden als het juist nog altijd het ouderwetse. Het is een hele mooie discipline eigenlijk. Hè? De ploegentijd. Het is een heel anders dan een normale wegrit. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat er een klein beetje afbraak aan gedaan wordt.
1: Ja, want nu kan je krijgen dat bijvoorbeeld, laten we zeggen, 5 kilometer voor de finish kan er iemand afgezet worden. Denk ik aan Pogacar, Mathieu van der Poel en dat soort grote jongens. Die geven dan, heeft de rest van de ploeg een signaaltje van, nou ga maar. En dan laat je die gewoon los.
12: Precies, ja. En die proberen zo fris mogelijk naar de laatste klim te brengen. Naar de voet van de laatste klim. En daar doen ze hun dingetje. En dat is eigenlijk iets wat we de rest van de Tour ook nog gaan zien. Dus ik had eigenlijk het mooi gevonden als het nog altijd gewoon een ouderwetse ploegentijd
23: was. Ja, voor wie is dit nou een prima parcours? Want Mathieu van der Poel die zou snode plannen hebben. Ik weet niet of je daar ook iets van over hebt gehoord daar.
12: Ja, inderdaad, die verhalen die gaan zeker rond. En ik denk dat hij zeker ook een hele goede ploeg heeft. Al ben ik wel bang dat Pogacar nog altijd gewoon ook in dit werk heel erg goed gaat zijn.
8: Ja, ja, want wil hij denk je meteen die gele trui al op dag 1?
12: Ja, het zal natuurlijk in eerste instantie starten die mannen gewoon. En zeker de eerste dagen van de Tour, daar kun je de Tour verliezen en niet winnen. Dus die starten vooral om gewoon zo goed mogelijk te doen. Maar niet zo die gele trui, daar maakt hij zich denk ik al niet eens meer druk over. En die zal ook wel uitgedeeld worden de dagen daarna. Maar hij gaat zeker direct zich laten zien.
8: Ja, want ik bedoel, er zijn net clichés in sport, kan alles en zo. Maar aan jouw analyse hoor ik ook alweer, het gaat geen spannende Tour worden. Pogacar gaat hem gewoon winnen.
12: Nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd nog dingen. Hè. En ik hoop er heel erg op dat dat Jonas dichter bij Pogacar is. En dat Seitje als het heel spannend kan gaan maken. En dat Remco natuurlijk een schitterende renner om naar te kijken. Hè, ook door zijn karakter en zijn manier van doen. Dat hij het ook nog een stuk spannender gaat maken. En zo zijn er nog een heel aantal mannen. Dus het is nog zeker niet gespeeld. Maar als neutrale wielerliefhebber kijken we heel erg uit natuurlijk weer naar een duel tussen twee mannen die... Nou ja, het liefste eigenlijk elkaar ook niet echt mogen. En buiten de op de fiets het met elkaar uit gaan vechten. En dat is natuurlijk dat het spannend blijft er op de laatste dag, in het laatste weekend. Dat is wat de wielersport op dit moment nodig heeft in mijn ogen.
8: Ja, dat zou wel fijn zijn. En de Nederlanders, we hadden het al over Mathieu van der Poel. Daar kijken we naar. Tijmen Arendsman doet weer mee. Die haalde vorig jaar 2 prachtige etappenzegers. Zijn er dan nog meer Nederlanders op wie we moeten gaan letten?
12: Nou, ik heb zeker Tijmen wel op mijn lijstje staan. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk goede renner geworden. Ook altijd al geweest, maar ook dit jaar in de Giro laten zien dat hij weer een stapje gezet heeft. En vorig jaar won hij 2 ritten in de Tour. Dus daar gaan we zeker van genieten. Nou, Mathieu van der Poel is gewoon een van de super helden van dit moment van de sport. Dus ja, we gaan zeker genieten van wat mooi vuurwerk.
8: Ja, vanaf morgen dus. En dan gaan we jou dus ook zien en horen. Robert Geesink, dankjewel voor nu. En met de Tour start morgen natuurlijk ook Radio Tour de France. De komende 3 weken elke dag vanaf 2 uur hier op NPO Radio.
23: Ja, heerlijk. 3 weken lang Radio Tour de France. Bij deze aanbevolen. We gaan eens even kijken bij Rachtani bij Australië tegen Egypte. Wat mij opvalt is dat er nog zoveel energie in het duel zit, ondanks dat ze al zo lang bezig zijn. Bij jou valt
10: dat
23: ook op?
10: Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar er is heel veel gewisseld. Dat zal ook een rol spelen. En in het begin van de wedstrijd deden ze het wel vrij rustig aan, vond ik. Het is pas daarna allemaal intenser geworden. Want reken maar dat ze graag willen. Het is 1-1. We spelen nog een minuutje of 9. Weer zo'n fase waarin Egypte wat meer drukt. Met Ashour. Opening naar Salah. Wat zal hij hem graag willen maken? Ashour krijgt hem terug. En Zoutar, ja, die lengte van die halve schot is doorslaggevend. Want de bal gekruld richting de kruising. Maar voordat Beach hem ziet, is het al Zoutar die hem weghaalt met het hoofd. En op die manier wel een hoek. Schot weggeeft aan Egypte. Salah neemt die ballen vanaf de linkerkant. Ik ben echt verbaasd. Gezien alle berichten die ik las over zijn problemen met zijn hamstring. Dat hij er nog altijd in staat. Bal komt richting Zoutar. Ja, die hier staat er echt wel. Is speler van Leicester City. Is veel geblesseerd geweest. En juist op het moment dat het WK eraan kwam. Is hij weer fit geworden. Hassan houdt de bal binnen. En door Irvine weggehaald bij de eerste paal. Wordt verdedigd ten koste van een corner opnieuw. Snel genomen die bal door de aanvoerder van Egypte, door Mo Salah. Dan zitten we in de as van het veld. Wordt die bal ingedraaid door Hani. Gaat hij aan een aantal mensen voorbij en wordt hij niet aangeraakt. En dat betekent dat er een doeltrap komt voor Patrick Beach. De speler dus van Melbourne City, bezig aan zijn 6e interland. Hij hield zijn ploeg in de wedstrijd in de extra tijd na de reguliere speeltijd. He saved the day, zeiden de collega's van de Fox Sports Australia. En dat is precies wat hij deed, anders was het klaar geweest. Nu mogen de Australiërs nog hopen op een plekje in de 8e finales. Daar heeft Roestic wel te veel tijd nodig. Bij de middenlijn was aangespeeld door Harrington. De speler van Heracles talmt wat en is de bal dan kwijt. En dan komt Salah, strafschop. strafschopgebied in. Oussala maakt ruimte met de rechter. Ja, dan moet je raden wie zich weer voor die bal gooit. Net als tegen de Turken is het weer een Zoetar. Er zit er nog eentje bij van Australië. Ze doen het met z'n tweeën. Bal over de achterlijn. Weer een corner voor Egypte. En ja, dit is wel echt spannend hoor. Natuurlijk als je kijkt naar bijvoorbeeld een ploeg als Kroatië uitgeschakeld. Door Portugal zit veel meer voetbal in. Die ploeg had je meer gegund. Maar ja, dit zijn ploegen die het van strijd moeten hebben. Zij kunnen er niks aan doen dat ze met z'n tweeën hier tegenover elkaar staan. Die corner is inmiddels genomen. Leverde niets op. Balbezit linkerkant van het veld bij Assur. Vervolgens Trezeguet draait hem in op het hoofd van Irvine. Ja, hij is toch wel lid van de Krakers scene in Hamburg. Speelt bij St. Pauli. De club met die hele linkse supporters schade. Rockmuziek en getatoeëerde nagels. Geblondeerde haren. Hele aparte vogel. En uit de Bundesliga gekukeld. Maar hier een basisspeler, een gatendichtloper, Harrington, 18 jaar achteruit. En één naam wil ik nog even noemen, want die kwam er steeds niet aan toe. We hebben Hamza Abdelkarim zien komen. Dat is de Noorse Haaland. Nee, dat is de Egyptische versie van de Noor. Speler van Barcelona en 18 jaar. Hij is gekomen om de boel hier los te schudden, want dat is nodig. 1-1 na 114 minuten. De Egyptische Haaland.
3: NPO Radio 1.
8: Zometeen de ontknoping na het NOS Journaal met Annette Schut.
15: De NAVO-landen gaan hun steun aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Dat doen ze volgens persbureau Reuters in een slotverklaring van de NAVO-top volgende week. De steun zou dus ook worden onderschreven door de Amerikaanse president Trump. Crescentio Somerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte doen van groepsbelediging. Het gemeentehuis van Beuningen is gisteravond beklad met leuzen tegen de komst van een AZC. Die zijn inmiddels verwijderd, maar de gemeente is boos en gaat aangifte doen. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten.
16: Langs de lijn en omsteken.
23: Ja, Australië, Egypte, diep in de verlenging. Ik zag Salah even naar zijn hamstring grijpen. Zag je het ook bij die corner?
10: Ja, zeker. Het moet toch een keer klaar zijn. Draait de bal nu wel voor na het nemen van die corner. Ja, je zou nog kunnen zeggen, moet je hem wel steeds dat soort ballen laten nemen. Maar daar zal toch echt wel overleg mee zijn met Hossam Hassan. Overigens, als hij scoort vandaag, dan komt hij gelijk in de doelpunten met de huidige bondscoach. Ook een oud spitsbal wordt voorgebracht. En gaat daar langs het hoofd van Abdel Hassem Abdelkarim, want hij is die speler dus van Barcelona in de winterstop gekomen. 18 jaar geboren in Cairo en inmiddels voor een aantal jaren vastgelegd door Barcelona. Ja, dat moet toch een beetje de nieuwe ster dan gaan worden, hè, van het Egyptische voetbal. De ploeg die het altijd zo goed doet op de Afrika Cup. Zevenvoudige winnaar. Dit keer in de halve finales uitgeschakeld. Het toernooi met Senegal en Marokko. We weten nog altijd niet zeker of Marokko echt de laatste winnaar is, want het CAS moet nog uitspraken doen daarover. Op de WK's wilde het voor Egypte in tegenstelling tot op het eigen continent nooit zo lukken. Irvine heeft de bal. Handig balletje naar de middencirkel. Trewin kan openen op de linkerzijkant. En daar is de actie. Daar is de overtreding ook op Mabil. En dat is een overtreding van Hani Mohamed. Hij was het die die eigen goal maakte. Dit is eigenlijk de plek van waar die twee doelpunten eerder in de wedstrijd ontstonden. Het is heel lomp. Hij haalt gewoon door. En Mabil, Awer Mabil, gaat naar de grond. De bal ligt wel ietsje anders ten opzichte van het strafschopgebied. Dat had ik heel eventjes vermoeden. Wat meer ervoor in plaats van aan de zijkant. Maar misschien nog wel gevaarlijker dan bij die andere twee momenten. Want Robert, dat was bijna een identieke plek.
8: Robert zei het ook tegen, maar het is wel het WK van de indraaiende balletjes.
23: Ja.
10: Ik zit even te denken. Ja, warme balletjes had ik opeens aan te denken. Ook wel zin in. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja.
23: Het is overigens 1-1, moet ik even zeggen.
10: Ja, nee, zeker 1-1. Ja, wat bedoel je met indraaiende balletjes?
8: Nou, dat je die ballen vanaf, zoals we ook hem tegen Marokko zelf tegenkrijgen, maar dat die bal vanaf de zijkant naar binnen wordt, ingelegd. En dan wordt hij heel vaak wordt die binnengekopt.
10: Ja, nou ja, dat was bijna het geval natuurlijk ook met die superredding van die doelman. Ook zo'n voorgetrokken bal. Dit is natuurlijk wel een vrije trap in de 118e minuut. Awer Mabil. Ja, het zou toch echt wel een geweldig moment zijn als hij er hierin kegelt. op, maar hij schiet hem in de muur. En dat betekent dat er wel een ingooi komt voor Australië. Maar het betekent tegelijkertijd met 2,5 minuut nog op de klok dat een strafschoppenserie toch ook wel heel dichtbij gaat komen om te bepalen wie er gaat spelen aanstaande dinsdagavond, sinds uw Nederlandse tijd, tegen of Kaapverdië. De stunt van de eeuw zou dat zijn als dat weet te winnen van de wereldkampioen, van Messi, van Argentinië. Nou, daar is de ingooi. Dat is een verre bal richting Zoetar. Die heeft wat geduwd, die heeft wat getrokken. Ontbreekt nu achterin een Sala. Snelle uitbraak met Aschour aan de rechterkant. De paas is onzorgvuldig. Wel nog met een voetje ertussen van een van de Egyptenaren, of is het toch Australië dat mag gooien? Ja, Beach gaat dat doen. En de scheidsrechter uit Uruguay, wat heeft die dan? Komt er nog een wissel aan? Ja, en dat is een opvallende wissel. Want wie gaat er uit het veld? Dat is de doelman, Patrick Beach. Hij wordt vervangen.
23: Krulletje.
10: Dit is een krulletje, een Van Gaaltje, een masterplan. Waarover Tony Popovic heeft nagedacht. En hij brengt Matthew Ryan in de ploeg. De oude doelman van onder andere AZ. Maar hij heeft bij heel veel ploegen gezeten. Ook in Spanje bijvoorbeeld bij Getafe. Schiet me zo te binnen. En hij komt dus voor een penalty-serie. Ja, veel meer ervaring natuurlijk dan Beach. Op een podium als dit krijgt ook de aanvoerdersband om de armen gehangen. Want
8: is het nog een keer gebeurd sinds 2014? Ik vraag
10: me
8: af.
10: Nou, ik kan het me niet herinneren in ieder geval.
23: Maar het grote voordeel is natuurlijk dat die keeper heeft net al, die heeft ongeveer bijna 100, meer dan, wat is het, 119 minuten zich kunnen voorbereiden op de tegenstander. Hè?
10: Ja, gelukkig heeft hij niet 119 minuten aan de warming-up gedaan, want dan zou hij net zo moe zijn als de spelers in het veld. Misschien wat moeer dan die keeper die er stond. Want die hoefde alleen maar te wachten tot de bal zijn richting uitkwam. Maar ja, die komt voor de strafschoppenserie. Van Gaal wilde het natuurlijk wel nog doen in 2022. Toen kwam het er niet van vanwege een blessure. Er is ook nu sprake van een blessure. Die blessure die is bij Moutouré. Die wordt hard aangepakt hoor. Ja, twee benen vooruit toch eigenlijk wel. Bij die Egyptische verdediger Ibrahim Yasser. 33 jaar, die zou toch met zijn ervaring beter moeten weten. Maar zo'n laadbloeier, want hij krijgt hier geel. Hij speelt pas zijn 22e interland op zijn 33e. Speler die laat is doorgebroken en die hier ook laat en dommig ingrijpt. Want er komt nog een vrije trap aan voor de Australiërs. Weer een metertje of wat buiten het Egyptische strafschopgebied. Daar gaat de Saber nog in het veld komen. Een middenvelder. De vorige keer was hij nog basisspeler in de 1-1 tegen Iran. Nog niet verloren op dit toernooi door Egypte. 1-1 tegen België. Zegen van 3-1 op Nieuw-Zeeland. De goal van Salah. En Egypte tegen Iran werd 1-1. Hier gaat Atia naar het naar de dugout. Hij gaat naar de zijkant toe. En zo blijven we wisselen. Wordt het zo langzamerhand erg onoverzichtelijk. Maar zeker die wissel van de doelman. Van het vervangen van Patrick Beach. En Ryan die kwam. Nou, dat is er eentje die misschien nog hele grote gevolgen gaat krijgen. Misschien wel voor Australië. Misschien wel voor Egypte. In wat voor vorm dan ook. Eens kijken of hij er echt strafschoppen uit gaat houden. Dan de zo ervaren doelman Matthew Ryan. Die hier opeens dus toch onverwacht een hoofdrol kan gaan spelen. Terwijl hij oorspronkelijk was gepasseerd. Bal komt voor. Blijft daar wat liggen. Karamboleert uiteindelijk tot in de handen van Shoubir. Dat laten we niet vergeten dat Egypte natuurlijk ook gewoon een keeper heeft staan. En er ligt er eentje van Australië. De 1 minuut extra tijd is voorbij. Blessure bij de Australiërs bij Sherkadi. En ik denk ook een blessure bij Ibrahim Yasser. En ik kan dat niet helemaal goed zien. Maar ze liggen daar met z'n tweeën. Er gebeurde best wel wat in die doelmond daar voor het Egyptische doel. En de scheidsrechter wordt gedwongen om eventjes te gaan kijken bij deze twee spelers van Australië en Egypte.

0: is het doel. En de scheidsrechter wordt gedwongen om eventjes te gaan kijken bij deze twee spelers van Australië en Egypte. Beide tweede geworden, de Australiërs in groep D, Egypte in groep G. 1 punt meer, 5-4 voor de Australiërs. Die zitten nog even te kijken naar die beelden. Ja. Daarin kan eigenlijk niet eens helemaal goed zien wat er allemaal gebeurt. Het zijn wel de spelers die ik noemde, Ibrahim Yasser.
1: Ik kan beter afsluiten.
0: Ja, ik denk dat hij dat nu ook doet. Je kunt het horen. En Yasser die denkt ook, ik ga toch maar weer staan dan. En er gaan er een aantal, die danken nog wat hogere machten. Nou, daar ga ik niet heel veel over zeggen. Maar ik zou nog even wachten tot je een resultaat hebt. Dan moeten we gaan zien wie hier de winnaar wordt. Want Ryan is dus gekomen. Oh, dat is wel echt iets hoor. Om de strafschoppenserie in Australisch voordeel te gaan beslissen.
2: De mooiste momenten van het WK.
3: En daarvoor is aangeschoven Arno Vermeulen. We gaan zo meteen voorbeschouwen op de wedstrijd tussen Kaapverdië en Argentinië. Doe jij het tv-commentaar. Maar eerst, bij afwezigheid van een analist vanavond, krijg jij de eer om je te buigen over de hoogtepunten van dit WK. Onze top 3, die klinkt nu zo.
4: 1. Nou, Medina. Pull back here. Let's see. Run. Let's see!
5: Nee. 2-0 Senegal.
6: We zitten diep in de penari. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel.
7: Tweede zone. De goal. De goal. En de goal. België op 3-2. Juri Tielemans. Hoe mooi. Hoe rustig. Hoe knap kan je penalty binnentrappen.
5: 3.
8: Kane finds a position. Oh, brilliant. Harry Kane rifles it into the top corner.
3: Ja, de eerste is alweer van een tijdje geleden. Messi werd WK-topscorer in die groepswedstrijd. We hoorden België in zijn comeback tegen Senegal. En de laatste was de winnende goal van Kane. Die schitterende goal tegen Congo in de tweede ronde. Er moet er toch één uit, Arno.
1: Succes.
9: Ja. Nee, ja, het commentaar is wel fantastisch. Maar toch maar de Belgen eruit.
1: Echt?
9: Ja, die anderen kunnen er niet uit. Ik bedoel, kijk, Messi kan er niet uit. We gaan eens kijken naar Argentinië. Dat zou een heel raar moment zijn. Ja, Kane kan er ook niet uit. En er zijn maar 3 momenten, dus dan is het einde even van de Belgen.
3: Ja, het fijne is ook dat je positief nieuws komt brengen. Want
9: zeker.
3: Dit mag er wat jou betreft in.
10: Voorzet, Perisic, doorkoppen. Daar is nog een kans. Daar is nog een doelpunt. Daar is nog de 2-2. 10 minuten extra tijd worden. 13 minuten extra tijd. 3 minuten te veel voor Portugal.
11: Croatia player number 20 touched the ball and headed. Final decision, offside.
10: Buitenspel volgens de VAR.
9: Tja. De vraag is dan waarom, denk ik.
3: Ja, zeker.
1: Laten wij die vraag stellen. Waarom, Arno?
9: Nou, kijk, jullie en ik kijken ontzettend veel wedstrijden. Maar je hebt wel eens een wedstrijd die je gewoon niet kan zien door die gekke tijdstippen, waarvan je later denkt, had ik die maar helemaal kunnen zien? Dat was natuurlijk deze. Portugal-Kroatië was een fantastische wedstrijd. Ik heb de samenvatting gekeken. Daar was ook geen seconde niet interessant. Maar dan heb je ook nog zo'n climax. Het is dus 2-1. Dan komt er een doelpunt die wordt afgekeurd. Niemand weet wat er aan de hand is. Slow-mo, kijken. En dan gaat het erom of een speler nou wel of niet een bal raakt. En dan zie je in die beelden, althans ik zie dat hij inderdaad door zijn haar ongeveer geraakt wordt. En dan staat er weer in de regels van de FIFA dat je mag een bal wel met je haar raken zonder dat het telt. Maar het ligt eraan hoeveel haar je hebt. Want als je heel veel haar hebt en je toucheert dan die bal, dus wij hebben daar geen last van. Maar als je echt heel veel haar hebt, je hebt een knotje of zo, en je raakt dan die bal en die verandert dan van richting, dan heb je hem echt aangeraakt. Als hij,
3: is dit geen grap?
9: Nee. Als je echt dus over je hoofd glijdt, als het ware. En dan er niet echt contact. Ja, er is al contact.
1: Dan maar heb je geen invloed op het spel eigenlijk.
9: Dan heb je geen invloed op het spel. Dus als je een knotje hebt, dan ben je de lul. En als je dat niet hebt, dan kom je ermee weg.
3: En is hij dus terecht afgekeurd, die goal?
9: Ja, volgens de regels wel. Want
1: hij verandert toch van richting, die bal? Dat kan je toch zien?
9: Nou ja, dat zie ik. Ik heb heel goed gekeken. Misschien heb jij het wel gezien. Maar ik zie aan de draaiing zeg maar niks veranderen. Je ziet heel lichtjes dat haar zie je eigenlijk een licht omhoog komen. Ja, het is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld de regel. Je had net zo goed aan het andere touwtje kunnen trekken, maar er is een regel bij de FIFA over wel of niet contact met je haar. En dan blijkt uit dat het wellicht aan hoeveelheid
1: het
9: haar.
1: Feit dat wij het er nu alweer 2,5 minuut over hebben, is dat de reden dat je dit erin wil hebben?
9: Nee, omdat het bijzonder is. Ja. Ja.
3: Maar is het ook een interpretatie, dus dan kun je nog afvragen of de VAR zich er tegenaan had moeten bemoeien. Toch is het fout dat de scheidsrechter hem eerst goedkeurt.
9: Ja, nou ja, ik snap wel in dit geval, omdat het zo

0: moeilijk te zien is voor een scheidsrechter, dat je als VAR dat wel wil terugkijken en hem wil laten terugkijken. Ja. Van in hoeverre is eventueel wel een bal of niet inderdaad van richting veranderd. Maar ja, je kunt eigenlijk gewoon kijken naar de koep. Hè? Hoeveel haar heeft iemand? Dat ja. is dan het criterium bijna.
1: Dus het haar van Portugal heeft ze een achtste finale plek opgeleverd. Dat is met dank aan de kapper.
0: Ja, zo is het ongeveer. Ja. ja. ja.
2: Goed, Australië tegen Egypte met dat krulletje. Ryan die er nu in komt, kort voor tijd gewisseld. En die moet het gaan doen voor Australië. Het zou wat wezen als hij het ook gaat doen, Ragnar.
3: Ja, je gunt, ja, voor zover ik echt een voorkeur heb. Je gunt het dan wel om naar de heldenrol te spelen. Aan de andere kant, de zoon van die voormalige Egyptische international. Ja, is natuurlijk ook bijzonder. En die pakt al een penalty. Hè. Doelman Shobir van Egypte deed dat bij de 1-1 stand in de laatste wedstrijd van de Egyptenaren tegen Iran. Het was Taremi, toch een vrij grote naam die strafschop nam. En hier komt Zoutar. Hij gaat de eerste nemen voor de Australiërs. Die lange verdediger die een uitstekend duel heeft gespeeld. En hij neemt toch de verantwoordelijkheid op zich. En dat moet je doen, iemand moet het doen. Om daar als eerste naar voren toe te stappen. En oog in oog te komen met die doelman Shobir. Neemt zijn tijd. Ik moet zeggen dat ik hem er wel wat gespannen uit vind. Ziet. Maar ja, dat kun je zo'n speler natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Dit zijn wel de momenten die er echt toe doen. En die de mensen natuurlijk onthouden. Shobir heeft ook geen haast. Inspecteert nog eens eventjes zijn doel. En ik heb hier het idee dat hij een speler is die heel vaak een strafschop heeft genomen. Dat blijkt ook wel. Want hij pegelt hem richting de tweede ring van dit AT&T Stadium in Dallas. Kort gezegd. Die zit er niet in. Ja, ik zei, het is geen specialist. En het is nooit lekker om zo'n strafschoppenserie te beginnen met een eerste misser. Het hoeft niet fataal te zijn. Dat zagen we volgens mij van de week ook bij het Nederlands elftal. Maar schiet hem zo'n beetje richting het maanstation van Amerika. Ja.
2: Zelf halen, zeggen we dat zelf altijd.
3: Zelf halen, ja. Die ga ik onthouden. Dat vind ik wel een hele mooie. Die dekt wel redelijk de lading inderdaad, die opmerking van jou. Saber, die is ook maar heel kort van de partij geweest eigenlijk. Net als die doelman bij Australië, Matthew Ryan, die erbij komt. En Saber, centrale middenvelder, 24 jaar oudspeler van de Pyramide. Dat is een club uit de eigen competitie. Hij gaat achter die bal staan. En schoot er eentje in de competitie dit seizoen. Staat op de rand van het strafschopgebied. Dan komt hij met een aanloop en een bocht erin. En dan ramt hij met zijn rechter links aan de binnenkant van de touwen erin. En als die bal het zijnet raakt, dan is dat de ideale strafschop. Deze is dus raak. En dat betekent dat hij Australië op een achterstand zet. Ik kan beter zeggen, hij zet de Egyptenaren op een 1-0 voorsprong. En dat wordt natuurlijk gevierd door die bonte supporterschade van Egyptenaren op de tribune.
2: Keeper is wel de goede hoek, hè?
3: Ja, maar ja, dat maakt dat uit. Hij heeft hem niet. Nee, maar goed dat je even voor de mensen die het zich afvragen even meldt. Je hebt gelijk.
2: Ja, dat is wel belangrijk, omdat hij er net in is.
3: Ik probeer inderdaad aan te geven. Hij trapt hem zo goed dat hij uiteindelijk gewoon houdbaar was voor de doelman. Maar die ging inderdaad zeker naar de goede kant toe van de goal. Ja, daar staat er toch wel druk op nu. Bij Jackson Irvine, de man met dat lange haar, de snor, de paradijsvogel. Ja, die trapt hem keurig netjes richting de rechterkruising. De keeper, voor jouw informatie, gaat de andere kant op. het is een goede opmerking. Niet onbelangrijk. Rijk voor een commentator om het eventjes te melden. Dit is een goeie. En dit was nodig ook voor Irvine. Ik heb al gezegd, dat is die rocker. Mooie vogel. En de volgende, want zo gaat dat, is alweer AZ. Dat is Rabia. Ervaren speler, 48ste interland vandaag. En hoe cool is hij? Hoe cool is hij oog in oog met Matthew Ryan? Nou, die zal toch een keer een bal moeten stoppen om uit te groeien tot de grote jongen vandaag hier. Rabia, centrale verdediger. Hij heeft daar wat klappen en tikken opgelopen vandaag. Maar kennelijk hindert hem dat niet bij het nemen van deze strafschop. Al een tijdje niet meer genomen. Toch gaat hij achter de bal staan. Ooit wel eens raakgeschoten, jaren geleden. Dat was de laatste keer dat hij een officiële penalty nam. En die schuift hij zo wat links van het midden van het doel in de goal. De doelman gaat naar rechts. Heeft geen flauw idee volgens mij wat hij te verwachten had. Het is geen wonderstrafschop, maar wel een hele slimme. En die is onberispelijk raak. En dat is dus de tweede die erin zit voor Egypte. Hij wordt gemaakt door de man met nummer 5, door Rabia. En dat betekent dat beide ploegen nu een strafschop hebben genomen. 2 benut door Egypte. Mocht u later hebben ingeschakeld en eentje raak voor Australië. De laatste via Irvine. Dat betekent wel dat er druk op staat. Dat staat natuurlijk bij iedereen erop. Maar zeker ook nu bij de man met nummer 11 invaller Aver Mabil. Want een nieuwe misser kunnen ze zich eigenlijk niet permitteren. Hij is 30 jaar. Hij is speler van Castellón op het tweede niveau. In Spanje is dat. En nou eens kijken dan wat hij kan. Die is raak. Doelman knielt half door de knieën. Beetje naar rechts. Bal gaat er links in. En dat is een benutte strafschop dus door Mabil. Tweede die erin gaat voor Australië. Het zou heel zuur zijn als die van Zoetar nou beslissend blijkt te zijn. Deze is met overtuigingen getrapt. Hè. Die van Zoetar ook, maar die zocht het doel op de verkeerde plek.
2: Je ziet aan het juichen, Ragnar, dat, hoeveel spanning erop staat. Hè?
3: Ach man, je moet er toch ook niet aan denken. Het is natuurlijk wel waar dat je heel veel dingen kunt oefenen. Daar geloof ik ook wel in. Maar de spanning van het moment, ja, dat is iets. Ja, de spanning van het moment. Kijk eens, hier komt hij. Ik zie toch ook wel wat stress in de ogen bij de man die vaak zo cool is. Zoals een farao wat voor zich uit kijkt. En hier is dus de aanvoerder van het elftal, de nummer 10, Mo Salah. Hij zal het niet eeuwig gaan volhouden in dit Egyptische elftal. Maar het is belangrijk dat hij deze raak schiet, anders wordt het nog gelijk zometeen. Hij blaast nog eventjes, hij maakt een wandeling door het bos en stift hem dan over de keeper heen. Blijft cool. Het is een soort van Panenka. Ja, het is een Panenka. Ik vind het niet de allermooist uitgevoerde Panenka, maar het is wel met lef en met bravoure. Vandaar dat we een lach op het gezicht krijgen te zien van Mo Salah, die 1 keer de kans kreeg in de wedstrijd om een velddoelpunt te maken. Ja, en Ryan maakt op mij nog niet per se de indruk dat hij een geweldige penalty killer
1: is. Hij wacht niet in ieder geval dan, hè? Want bedoel, als je met een Panenka kan scoren, heeft hij al zijn hoek gekozen.
3: Ja, dat is wat ik me ook een beetje zat af te vragen. Had hij niet wat langer moeten blijven staan? Oei, oei, oei, oei. Hier komt dat grote talent van de Australiërs. Dit is Harrington, die in de ploeg komt vandaag. En Lucas Harrington van de Colorado Rapids met zijn 18 jaar. Bezig aan zijn 6e interland. Hij staat oog in oog nu met Schubier. Van wie we weten dat hij dus een strafschop kan missen. Maakt of kan pakken. En deze gaat via de bovenkant van de lat ook niet in de goal. Zoetar miste. En dat doet ook Harrington. Hij met zijn 18 jaar gaat daar toch maar achter die bal staan. En ja, dat is wel heel erg zuur voor hem. En bij de volgende raken betekent dat dus dat Egypte doorgaat. En dat Egypte gaat spelen tegen vermoedelijk de wereldkampioen. Tegen de Argentijnen. Daar gaat de laatste nemer vermoedelijk. Dat is Abdel Maghouit. Hossam Abdel Maghouit. Hij is de nummer 4. Hij is als invaller in deze wedstrijd gekomen. Ja, cool is hij niet. Neem het hem eens kwalijk. Even een hand in het gezicht. Nog maar eens even het gezicht afvegen. Hij prevelt nog wat. Roept nog wat mensen aan. En ja, misschien dat dan net het verschil maakt tussen winnen en verliezen. Ja, het is wel prettig nemen dat het natuurlijk niet killing is mocht hij hem missen. Hij kan eigenlijk alleen maar winnen. Hij kan eigenlijk alleen maar winnen. En dat geldt ook voor de doelman. Dat geldt ook voor Ryan die nu zijn moment zal moeten pakken. De voetbalreiziger die al bij zoveel ploegen op doel heeft gestaan. Bij Sociedad een paar jaar terug zijn laatste strafschop wist te pakken. Geen killer is Hossam dat wel. Hossam Al-Maghouit, ja, blijft heel, heel, heel kalm. En schuift hem in de linkerhoek. Het is niet de wissel van Krul en van Gaal. Want het shirt gaat uit bij de Egyptische strafschopnemer. De nemer van de laatste. En dat betekent dat Egypte met die namen Marmoush en Mo Salah
4: verder gaat op dit wereldkampioenschap. En voor de allereerste keer wordt er een knock-outwedstrijd gewonnen op het wereldkampioenschap. Met deze superselectie. Deze bijzondere selectie. Want dat is het voor Egypte. Een paar goede spelers. Ze doen het naar strafschoppen. En die misses van die twee verdedigers van Australië zijn dus fataal.
2: Ja, nou ja. We weten hoe het voelt in Australië,
1: ja,
2: momenteel.
1: Ja, zeker.
2: Arno Vermeulen, 12 uur, dan speelt de wereldkampioen Argentinië tegen Kaapverdië. Dat wordt dus de volgende winnaar, wordt de volgende tegenstander van Egypte. Denk je dat Argentinië op een of andere manier in de problemen komt?
0: Ik kan het me niet voorstellen, maar dat is natuurlijk een levensgevaarlijke uitspraak in sport. Maar ik kan het me echt niet voorstellen.
2: Nee?
0: Nee.
2: Waarom niet?
0: Nou, dat het gewoon een heel goed elftal is. Bijna al deze spelers werden 4 jaar geleden wereldkampioen. Zijn niet over de heel. Dus het is een goed team. En dan heb je er één bij. Die kan er wat meer dan de rest. Lionel Messi in bloedvorm. Het hele elftal is eigenlijk gewoon prima in vorm van Argentinië. Ze hebben geen blessures. Ze spelen steeds met dezelfde spelers. Ook nu weer. De opstelling is binnen. Totaal geen verrassingen. Gaan niet ineens met 5 verdedigers spelen. Stralen zelfvertrouwen uit. Ja, ik denk dat het elftal eigenlijk wel weer sowieso ver kan komen op dit WK.
2: Oké. We hebben aan de telefoon iemand die we al eerder aan de telefoon hebben gehad. Edson César, lid van de bekende hiphopgroep Broederliefde. Goedenavond.
5: Oh, goedenavond.
2: Nou, je hoeft niet te gaan kijken, dat hoor je.
5: Sorry?
2: Je hoeft niet te gaan kijken, Argentinië wint toch, hoor je het?
5: Nee, ben je gek of zo, joh. Nee, wij gaan hem over de streep trekken straks, man.
2: Echt, waar denk je dat echt?
5: Nee. Ik denk het niet, ik geloof het. Dus, kijk, realistisch moet je ook zijn. En dan weet je van, het wordt moeilijk, maar... Ja, we hebben al meer wonderen uit laten komen. Dus deze kan ook gewoon.
1: Ja, meerdere wonderen. Ik bedoel, jullie zijn tweede geworden in de groep met Saudi-Arabië, Uruguay en Spanje. Zou Arno Kaapverdië niet gewoon de tactiek van tegen Spanje nog een keer over kunnen doen? Toen werd het 0-0.
0: Ja, ze hebben het verdedigend sowieso heel erg goed gedaan, dit toernooi. Het meest opvallende trouwens, hè, het elftal heeft de minste overtredingen gemaakt van alle landen. Op 15 overtredingen in 3 wedstrijden in de groepsfase.
2: Dat is wel heel weinig.
1: Ja. Je denkt ze gaan tegenhouden en dat wordt een beetje schoppen.
0: Ja, maar dat is dus niet zo, want dan zou je veel meer overtredingen zien. Dus ze doen het ook wel op een voetballende manier, wat heel knap is. En ze hebben tegen Spanje briljant gedaan. Is een feit, het was wel een wedstrijd in de groep. Ik denk in de knock-out fase tegen Argentinië dat het wel een ander verhaal wordt. We zien trouwens wel iets leuks, hè, want Laros Duarte en Deroy Duarte, de twee broers, staan allebei in de basisopstelling. Gaan allebei bij het middenveld spelen. En het middenveld van Argentinië is fantastisch. Dus dat wordt een mooie uitdaging voor ze. Maar ze spelen nu samen. Dat is voor het eerst dit WK dat ze samen in de basis beginnen.
1: En dat is natuurlijk ook gewoon super vet dat je tegen die Argentijnen gaat spelen. Edson, we weten dat er veel Kaapverdianen in Rotterdam wonen. Ga jij daar ook kijken vanavond?
5: Ja, ik ben nu onderweg naar de kunstfabriek. Uh-huh. Dat zijn een beetje de wat oudere Kaapverdianen die zitten daar. En ik ga hem lekker een beetje cultuur snuiven. En proberen te genieten van de wedstrijd. Natuurlijk is het een moeilijke match. Dat weten we op voorhand. Maar ja, wat kan net als zei van je moet erin geloven. Anders moet je niet op het veld gaan staan.
1: Ja.
5: En die boys weten ook dat heel het land achter hen staat. Zowel als Kaapverdi zelf en heel de diaspora. En het is... Er staan 2 miljoen Kaapverdianen klaar om een wonder te zien gebeuren. Iedereen hoop op die wonder natuurlijk.
1: Ja, en jij kent ook best wel veel spelers uit die ploegen. Je bent ook naar Amerika geweest eerder dit toernooi. Hoe vinden zij het, hebben ze het jou verteld, om bijvoorbeeld nu tegen Messi te gaan spelen?
5: Ja, kijk, het is een droom van velen die uitkomt. Maar wat ze zeggen, ze vinden het mooi. Maar zometeen als de eerste fluitsignaal afgaat, dan is het niet Messi-fan. Dan maakt het niet uit wie tegenover wie je staat. Mm. Het zijn gewoon 11 Argentijnen. En of die nou Messi of De Paul heet, jij moet gewoon zorgen dat jij jouw land represent. En zij doen dat voor de zijne. En op hoop van zegen, man.
2: Ja. Nou, heel veel plezier. Geniet er ook van. Dankjewel, Edson, dat we je weer even konden bellen. Dan nu de kortste voorbeschouwing uit de hele lange carrière van Arno Vermeulen. Namelijk die op Colombia tegen Ghana. Favoriet aan te wijzen?
0: Ah, Colombia.
2: Nou, ja. Mooi. Ja. Dat is een vooruitblik van ongeveer 1,3 seconden.
0: Is genoeg toch?
2: Dankjewel.
1: Dankjewel Arno Vermeulen. Want wij gaan plaatsmaken voor Met het oog op morgen. En het oog wordt op deze vrijdagavond gepresenteerd door...
2: Ayouat El Miloudi. Goedenavond.
1: Goed weekend.
6: NPO Radio 1.
7: Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30.
6: De Nederlandse mode is diverser dan je denkt.
7: Maar misschien ook nog wel een strijd is die gestreden moet worden. Dat men die mode als een volwaardige discipline ziet.
6: Janice Deul over de grote modetentoonstelling in het Haags Kunstmuseum. Annegine Gomman schreef een thriller over een moord tegen de achtergrond van de aardbevingsperikelen in Groningen. Jeroen Vullings is de boekenrecensent en landbouwjournalist Esther de Snow over politiek en de boeren.
8: Dit kabinet, merken we, probeert dat in die zin wel echt anders te doen.
6: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
9: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: NPO Radio 1.
16: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timber, zijn penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten ook aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt online discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Ook worden tegoeden bevroren. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden. Dat werd door verschillende Europese landen geconstateerd. En Rusland blijft dat ontkennen. De man die zaterdag op het strand van Renesse in Zeeland werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man van 60 uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Ook zij raakte gewond, maar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De WK-wedstrijd tussen Australië en Egypte is geëindigd in winst voor Egypte. Het stond lang 1-1 gelijk, waardoor het uitliep op extra tijd en penalties. Met de winst gaat Egypte door naar de 8e finales van het WK-voetbal. Ze spelen in die ronde tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint straks om 12 uur. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, dan 20 tot maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
20: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Ezret El Meloudi.
2: Aan de Costa Brava woeden grote natuurbranden. Meerdere gemeenten gingen vandaag in lockdown en inwoners kregen het dringende advies vanwege de rook binnen te blijven. Ik ben stiekem wel benieuwd of daar over een paar jaar ook een enquêtecommissie op terugkijkt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het kabinet wil een einde maken aan de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Wat betekent dat voor de sector? Verder, na de dodelijke aanval op een Amerikaanse piloot in Papua, vragen we waarom separatistische rebellen daarbij ook een boodschap aan Nederland richten. Ook kijken we naar het opvallende succes van Afrikaanse landen op het WK voetbal. En het is deze week 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met You'll Never Walk Alone. We spreken hem vanavond, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 3 juli.
3: Het ondermijnt de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. En dit is niet goed en dit accepteren we ook niet.
2: De corona-enquêtecommissie slaat alarm. Getuigen worden opnieuw bedreigd.
3: Ja, het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. En daar spreken we ons schande over.
2: Het brengt getuigen weer terug naar de coronatijd. Toen speelde dit ook.
4: Het gaat niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen. Want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
2: Laten we het toch wat concreter maken. Het gaat onder meer om verwijten als deze.
5: Je hebt een biologisch wapen ontworpen, je bent een genocidepleger.
2: Ook zijn er woningen beklad.
6: Dus dit was van een persoon die niet door had dat de deur te smal was. Dus hij wilde pedo schrijven, maar dat is pet-o geworden. Maar we weten wat hij bedoelt.
2: Sommige experts kregen ook te maken met doodsbedreigingen.
7: Tegen de muur met die man.
2: En nu is het dus opnieuw raak.
3: De daders die moeten zich kapot schamen, zou ik willen zeggen. En vandaar dat we dit statement ook maken.
2: Paniek in Noordoost-Spanje en Zuid-Frankrijk. Allemaal vanwege forse natuurbranden.
8: It's huge, it's big, it's dangerous, because it's so dry.
2: Veel mensen moesten hals over kop vertrekken. Ook onrust in het centrum van Rotterdam. Maar daar speelde iets heel anders.
9: Ja, er is vanmorgen weer iets heel ergs gebeurd. Iemand neergeschoten.
2: Het gaat om een man van 32. Veel mensen hoorden het gebeuren.
10: Ik hoorde 5-6 knallen en heel veel geschreeuw.
2: Sommigen lijken er bijna aan te wennen.
11: Dus af en toe is het hier wel een beetje wild west.
2: Er zijn 7 mensen opgepakt. Bij het Groningse dorp Stedum hebben mensen last van een agressieve buizerd. En deze man doet voor hoe die vogel klinkt.
12: Dat is wel een waarschuwing.
2: Er wordt zelfs al gesproken van
12: terrorbuizers.
2: Want de roofvogel valt geregeld mensen aan.
12: Kijk, dan komt die boezer, die komt eraan, die flart al leeg over de weg. En die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt hij zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
2: Waarschijnlijk wil de buizerd zijn jongen beschermen.
12: En vooral in deze tijd van summer, dan hebben ze natuurlijk nog nussen. En daar zitten natuurlijk kuikens in, kieken. En die beschermen ze.
2: Daarom helpt eigenlijk maar één ding.
12: Eigenlijk moeten we dit dus een beetje met rust worden, zeg maar. Dat is mijn oproep ook aan Halgren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Renate Kok.
13: Even oppassen als je zo'n handige jongen aan de telefoon krijgt die je een thuisbatterij aan wil smeren. Onder het mom van dreigende stroomtekorten en financiële rampscenario's als zonnepanelenbezitter helpt hij je natuurlijk binnen no time met zo'n fijne thuisaccu uit de brand. Consumentenprogramma Radar verzamelde er de afgelopen tijd al vele tientallen klachten over, schrijft de Telegraaf. En ook bij toezichthouder ACM komen de klachten binnen.
2: Zo wordt vaak beweerd dat je door het stopzetten van de salderingsregeling straks duizenden euro's aan terugleverboetes moet betalen, onzin, zegt een onafhankelijk energieadviseur tegen de krant. Net als het verhaal dat een thuisbatterij verplicht zou worden als noodstroomvoorziening. Trap er dus niet in, waarschuwt de ACM. Hang maar beter meteen op.
13: Ja. Consultants die grijpen de macht op universiteiten. In de Volkskrant doen bezorgde hoogleraren er een beklag over. Op de Radboud Universiteit zijn na alle ophef nu 3 vacatures voor nieuwe adviseurs teruggetrokken. Een historicus uit Leiden zegt dat de onvrede over het gebrek aan interne democratie op de universiteiten door de inzet van dat soort consultants van buitenaf, dat die eigenlijk door heel Nederland leeft.
2: Volgens hoogleraar Mark Oostendorp ligt de oorzaak van die consultantivisering in de opkomst van de beroepsbestuurders, voor wie niet onderwijs, maar management hun vak is. Alsof je een mediaconcern, een zorgkoepel of een touwslagerij op dezelfde manier kunt besturen als een universiteit.
13: Eindelijk zomervakantie en dus op naar die snikhete camping, kop Trouw. Een tikkeltje sarcastisch over onze vakantieplannen. Want weer of geen weer, klimaatverandering of geen klimaatverandering, het gros van ons viert de zomer gewoon weer op de plek die we gewend zijn. En de kans is groot dat die bestemming dan ergens aan de Middellandse Zee ligt, want dat is met afstand de populairste bestemming voor de meeste Nederlanders, zegt de reisbranchevereniging ANVR.
2: Is er dan helemaal niks nieuws onder de zon? Nou, onder de zon dus niet, maar er is wel een groeiende groep Nederlanders die ervoor kiest om juist buiten de zomervakantie op reis te gaan. Die vermijden de zomerdrukte en daarbij spelen ook klimaatverandering en de extreme hitte een grote rol. Want als het in augustus niet uit te houden is in Bologna, waarom dan niet een weekje weg in mei of in oktober? Toch?
13: Ja, dat scheelt wellicht ook files bij de Franse laadpalen, want daarvoor waarschuwt het AD dan weer. Frankrijk heeft nog altijd relatief weinig laadpalen langs de weg, terwijl het aantal Fransen dat elektrisch rijdt inmiddels explosief is gestegen volgens de krant. Nou, daar komen die miljoenen toeristen en dus ook u met uw tent en uw caravan nog eens bovenop.
2: Daarom staat er straks extra personeel bij de Franse benzinepomp te herkennen aan hun fluo-hesjes. Verder komen er borden langs de weg, yes, ook vaak in het Engels, waar mensen worden geïnformeerd over wachttijden. Ja, wordt het misschien toch nog leuk.
7: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mr. Props met Waves. Het kabinet komt met een verbod op de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Dit verbod gaat per maart 2028 in en moet een einde maken aan misstanden in deze sector. Arbeidsmigranten worden nu vaak onderbetaald en maken veel te lange dagen onder slechte en onveilige omstandigheden. Wat betekent dit verbod voor de vleessector? Dat ga ik vragen aan Cecile Jansen, eindredacteur van Foodlog. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om te beginnen, hoe groot is deze vleessector eigenlijk? Voor hoeveel bedrijven gaat dit verbod op uitzendkrachten gelden?
1: Dat is best een lastige vraag. Want ik moet dan meteen al iets aanvullen. De minister wil het verbod op de hele sector doen. En dan heb je het over het slachten, over het verwerken, over het, het waren vier dingen, het koelen en het invriezen. Dus dat zijn echt heel veel verschillende bedrijven.
0: Ja,
1: je zou kunnen denken, het is alleen slachthuizen. Nou, dat is een beperkt aantal. Maar omdat het dat hele brede verbod is, zegt in ieder geval de vleessector van, dat kunnen wel 500.000 bedrijven zijn. Niet 500.000, maar 500 of 1000 bedrijven zijn.
0: En eerder stelde de minister een ultimatum aan de vleessector. Bedrijven kregen een jaar de tijd om verbeteringen aan te brengen. In hoeverre zijn er ook echt maatregelen genomen?
1: Die zijn er genomen. Het is een langlopend dossier. Dat is ook de reden dat de minister dus nu echt doorpakt. Want die zegt, ik heb al 15 jaar krijg ik rapportages over die misstanden. En de maat is gewoon vol. Hij had een ultimatum gesteld, dus tot 15 juni. Nou, dan moeten ze echt laten zien wat ze gedaan hebben. En de sector heeft dus ook een rapport ingeleverd van, dit hebben we de afgelopen jaren gedaan. En dat zijn best wel geslaagde maatregelen.
0: Ja, want u zegt heel duidelijk, er zijn maatregelen genomen. Het zijn geslaagde maatregelen. Welke maatregelen zijn dat dan?
1: Bijvoorbeeld het werken met geregistreerde uitzendbureaus. Dus de wat schimmige uitzendbureaus, die zijn eigenlijk eruit. En dat betekent dat die uitzendbureaus, die hebben gewoon een functie in de hele arbeidsketen.
0: Dus geregistreerd bij wie of wat?
1: De certificerings. Precies weet ik dat ook niet. Maar je hebt de echte, zeg maar, de officiële erkende uitzendbureaus die zich ook aan regels houden.
0: Maar blijkbaar zijn dit dus maatregelen die voor de minister niet ver genoeg gingen.
1: Ja, dat klopt. En de minister die reageert dus ook echt van, ik blijf maar die misstanden zien. En jullie kunnen, eigenlijk zegt hij gewoon van, ik pak nou gewoon door.
0: Maar betekent dat dan dat die vleessector gefaald heeft in het doorvoeren van maatregelen die roulage zouden moeten bieden?
1: Ik denk niet dat ze gefaald hebben. Ik denk dat het een beetje, dat denk ik persoonlijk, een samenspel is van factoren. En dat de vleessector min of meer genomen wordt als de kop van Jut. Vlees doet het niet goed in de maatschappij, in de samenleving.
0: Heeft u het echt over het imago van vlees en de vleesverwerkende industrie?
1: Ja, daar heb ik het eigenlijk over. En we weten allemaal van, we moeten minder vlees eten, we moeten minder vlees. Vlees is niet goed voor het milieu, hè, dat is uitstoot en dergelijke. Dus niemand zegt ook graag van, ik werk in de vleessector. Dus er wordt een beetje op neergekeken. Dat is ook een manier om, dat heeft niet zo'n heel goed imago uiteindelijk.
0: Dus u zegt eigenlijk, het komt vooral door het imago en niet zozeer door de misstanden.
1: Nou, dat zou ik ook weer niet willen zeggen, want er zijn wel degelijk misstanden en er wordt dus ook echt gewerkt in die sector om dat te verbeteren. Alleen de sector zegt van, doe nou niet een generiek verbod, want dan tref je ook degene die het wel goed doen. Ga nou gericht op zoek naar degene waar de misstanden zijn. Dat weet je uit de rapporten, want die zijn geconstateerd. Dus pak nou gewoon die partijen aan. En dat is ook wat in de Tweede Kamer dus gebeurde gisteren bij het debat. Daar was de motie Vlag. Die werd aangenomen met een grote meerderheid ook door de Kamer, waar gepleit werd voor risicogericht toezicht op die sector. En dan ga je dus inderdaad kijken van, daar gaat het mis, daar ga ik op ingrijpen. En wat de minister nu doet, is dus de hele sector eigenlijk voor het blok zetten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel aan de hand van een rapport van onder andere de arbeidsinspectie, waaruit blijkt dat er afgelopen jaar geloof ik iets van 400 meldingen zijn geweest van onder meer bedrijfsongelukken, uitbuiting en andere misstanden.
1: Die praten ze ook niet onder tafel. Maar ze zeggen dus wel, we zijn daar echt de goede maatregelen aan het nemen. Een van de dingen die de sector heeft gedaan is het inrichten van een meldpunt. Waar dus waar gewoon meldingen kunnen gedaan worden van misstanden. Daar zijn dus 3 meldingen binnengekomen in totaal.
0: Ja.
1: In een jaar, moet ik dan zeggen.
0: De vleessector is verbolgen. En dreigt met juridische stappen tegen dit verbod op uitzendkrachten. Waarom is dat? Waarom is dit zo'n groot probleem voor die vleessector?
1: Omdat omdat ze inderdaad wel draaien op uitzendkrachten. He, dus de mensen die daar komen werken, dat zijn veelal buitenlanders.
0: Ja, maar toch viel het me op dat het gaat in de vleessector om structureel werk en niet om seizoensarbeid. Waarom kiezen die slachthuizen dan toch voor uitzendkrachten en niet voor dan ook structurele krachten?
1: Ze willen best structurele krachten. Dat is namelijk het grappige wat niemand zich realiseert. Als mensen bij het slachthuis werken in dienst, dan verdienen ze bijvoorbeeld net zoveel als wanneer ze via een uitzendbureau werken. Daarvoor hebben wij in Nederland gewoon de goede structuur met minimumlonen. Maar heel veel van die buitenlandse uitzendkrachten willen helemaal geen vast contract.
0: Waarom niet?
1: Die komen hier om te werken, een periode hard te werken, veel te werken, goed te verdienen. En dan willen ze weer een periode terug naar hun land van herkomst. Dat is eigenlijk wat bij het personeel in de slachthuizen een heel gebruikelijke manier, en niet alleen in de slachthuizen, ook bij seizoensarbeiders, een hele gebruikelijke manier van werken is.
0: In Duitsland is in 2020 een soortgelijk verbod op uitzendwerk in de vleessector ingevoerd. Welk effect heeft het daar gehad?
1: Dat is een leuk vraag. Dat rapport heeft dus ook gekeken naar wat waren nou precies de angsten in de sector. Want ook daar ging de sector eigenlijk teweer van dit is geen goed idee. Maar uiteindelijk, nu dat het 5 jaar geleden is, heeft het best wel goed uitgepakt. Er zijn inderdaad meer mensen in dienst gekomen. De arbeidsomstandigheden zijn verbeterd en de meldingen zijn ook omlaag gegaan. En in de sector zelf is geen groot verlies opgetreden. Dus er zijn niet veel bedrijven die omgevallen zijn of weggegaan zijn. Wat wel plaats heeft gevonden in de sector is een consolidatieslag. Dus bedrijven zijn samengegaan. De sector is eigenlijk gewoon sterker geworden daardoor.
0: Bedrijven die fuseerden.
1: Ja.
0: Ja. Dus men heeft in Nederland dus niks te vrezen?
1: Nou, niks te vrezen zou ik ook weer niet zeggen, want er is wel degelijk een groep bedrijven waar het niet goed gaat. En die boeven, noem ik maar even, die gaan op dit moment dus, die wrijven zich misschien wel een beetje in de handen. Want omdat het nog zo lang duurt voordat de wet daadwerkelijk van kracht is, we hebben het over bijna 2 jaar, kunnen die dus in de komende periode hun gang nog blijven gaan.
0: Wordt vlees duurder?
1: Vlees wordt zeker duurder. Want wil de sector het goed regelen, dan zullen ze dus de functie die de uitzendbureaus nu vervullen zelf moeten gaan inrichten. En die functie is gewoon, die uitzendbureaus, die regelen het aannemen van de mensen, het begeleiden van de mensen, het huisvesten van de mensen. Dat zullen de slachthuizen en de andere bedrijven in de vleessector, die vele anderen, die zullen dat dus zelf moeten gaan regelen.
0: Cecile Jansen, eindredacteur bij Foodlog, enorm bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Gisteren werd in de Indonesische regio Papua een Amerikaanse piloot doodgeschoten. De actie werd opgeëist door een separatistische rebellengroep die de onafhankelijkheid van West-Papua nastreeft. En volgens die rebellen is de aanval onder meer een boodschap aan de regering van Nederland. Te gast is Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Even naar de gebeurtenissen van gisteren.
2: Ja.
0: Wat is er precies gebeurd met dat vliegtuig en die piloot?
2: Ja, wat we op de video's en de nieuwsberichten hebben kunnen lezen is dat er een Amerikaanse piloot is doodgeschoten. Dat heeft de betreffende verzetsgroep, zoals wij ze noemen, vrijheidsstrijders, ook bevestigd in een videoboodschap. Desalniettemin weet ik als ervaren deskundige op het gebied dat dat niet alle informatie is. Dus ik ben heel terughoudend.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Omdat we Indonesië al langer kennen met betrekking tot zulke incidenten. Ook al wordt het bevestigd. We weten niet de exacte omstandigheid. In 2002 waren er ook 2 Amerikaanse docenten vermoord. Na onderzoek van de FBI, Amerikaanse dienst, is daarna die lange onderzoek eigenlijk steun aan het Indonesische leger ontzegd vanwege onderzoeksbelemmeringen. Dus ja, met die ervaringen betreuren wij enorm wat er is gebeurd. En ons condolences naar de familie, maar we nemen ook pas op de plaats.
0: Ja, want volgens de luchtvaartmaatschappij vervoerde het vliegtuig medicijnen, voedsel en post.
2: Ja, correct. Dat heb ik ook gelezen. Alleen in diezelfde gebied, wat een conflictgebied is, dat geeft ook het Indonesische leger, gaf dat aan bij CNN, dat het een rode gebied is, dat ze eigenlijk het advies geven aan bedrijven om daar niet naartoe te vliegen. Stel je voor dat we nu een soortgelijk vliegtuig naar het oosten van Oekraïne sturen, een conflictgebied, ja, dan kan er ook hetzelfde gebeuren. Dus die context is ontzettend belangrijk. En wat ik daaraan wil toevoegen is dat we breed in die regio Indonesische militairen hebben getransporteerd zien worden in een soortgelijke vliegtuigen, breed in rondom dat gebied. Dus dat is heel de verleiding van die verzetsgroepen. Die hebben al aangegeven aan piloten, aan zusters, vlieg niet mee en dit is een gebied waar je niet mag landen.
0: Dat was overigens ook de reactie van deze groepen, de TPN-DPP. Die reageerde met: dit soort vliegtuigen vervoeren ook regelmatig Indonesische militairen.
2: Correct.
0: Ja. Ja. Het incident vond plaats in een periode van oplopende spanning. Wat is er in de dagen voorafgaand aan deze gebeurtenis allemaal gebeurd in die omgeving?
2: Ja, hele mooie en een belangrijke vraag. Wat ik sowieso heb gezien, ik heb zelf een statement uitgebracht op 1 juli, een dag eigenlijk voor het incident. Dat is een nationale dag voor ons. De dag dat wij hebben geproclameerd. Dan zag je eigenlijk in diezelfde regio, ook in die berglanden, al schietincidenten door het Indonesisch leger. Papua burgers werden verwond, vermoord. Op dezelfde dag toen de Amerikaanse piloot jammer genoeg werd vermoord, was ook een zwangere vrouw van 7 maanden, Papua vrouw burger, vermoord door het Indonesisch leger. Ja, en wat ik dan dus eigenlijk me afvraag is, hoe zo'n bedrijf dan eigenlijk hun eigen zorgplichten niet in acht neemt. Zou je je medewerkers in zo'n intensiteit aan geweldsincidenten in de regio, het is een conflictzone, de rebellen hebben aangegeven daar niet te gaan, dat je dat toch doet? Dat vind ik onverantwoord.
0: De gewapende groep TPN-PB, het West-Papua Nationale Bevrijdingsleger, heeft deze aanslag opgeëist op deze Amerikaanse piloot. Ja. Wat is dat voor een groep?
2: Ja, de TPN-PB is een van de vele verzetsgroepen, gewapende verzetsgroepen die er in Papua actief is. Wij zijn lid van de vreedzame politieke beweging, de ULMWP, die internationaal lobby voert. Wij betreuren dit zeer. Dit is ook niet wat we aanmoedigen. Maar je ziet dat Papua bestaat uit 250 verschillende stammen. Dus zoals je hier versplintering ziet in het Nederlandse politieke landschap en in de samenleving, heb je dat in Papua jammer genoeg ook. En ja, dit is een groep wiens boodschap wij eigenlijk omarmen, namelijk de internationale onderhandelingen op gang brengen om die zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten schendingen te stoppen. Dat bepleiten wij mij niet op deze gewelddadige manier.
0: Je zegt een van de vele verzetsgroepen, maar deze specifieke groep, hoe groot zijn ze? Hoeveel mankracht hebben ze? Veel wapens?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat weten wij niet. Lokale organisaties die daar veldwerk doen. Bijvoorbeeld de Papua Kerkenraad, die ook interviews hebben gegeven die ik vandaag heb gelezen, die inderdaad bevestigen dat het Indonesisch leger vaak dat soort vliegtuigen gebruiken. Die weten de exacte cijfers niet. Er worden cijfers benoemd als 1500 gewapende groepen met 180 wapens. Er is heel veel onbekend, dat is wat ik weet.
0: Er zijn allerlei verschillende theorieën, maar hoe sterk is dit al met al, dit verzet? Heeft het Indonesische leger iets te vrezen voor dit verzet?
2: Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan zou je duidelijk nee invoeren. Zo'n eigenlijk bescheiden gewapende verzetsgroep versus, dat is ook wat we in veel berichten lezen, de enorme militaire macht die Indonesië in Papua heeft gelokkeerd.
0: Ja, inderdaad een zeer sterke aanwezigheid van het Indonesische leger. Waarom is dit gebied zo belangrijk voor Jakarta?
2: Ja, het gebied vanuit Indonesisch perspectief is enorm rijk aan grondstoffen. De grootste goudmijn is daar gevestigd. We hebben de derde grootste regenwoud. We hebben olie en gas. Dus we zijn de rijkste provincie, tussen haakjes, van Indonesië. En we leven als Papua's, de oorspronkelijke bewoners, eigenlijk als armste burgers, als derderangs burger van ons eigen land. Dat laat eigenlijk de ongelijkheid zien en de enorme machteloosheid waarin de Papua's als meer dan 64 jaar leven sinds de Nederlanders vertrokken.
0: Ja, en over die Nederlanders gesproken, de TPN-PB ziet ook een speciale verantwoordelijkheid voor Nederland. De rebellen noemden na de aanval een boodschap aan de regering van Indonesië, de VS en dus Nederland.
2: Ja.
0: Wat is die boodschap aan Nederland?
2: Ja, belangrijke vraag. Nou, eigenlijk door de grondoorzaken aan te pakken, te agenderen. En die grondoorzaak is eigenlijk het recht op zelfbeschikking dat door Nederland in de jaren 60 was geïnitieerd. De vlag die de verzetstrijders in hun handen hadden, dat is de vlag die door Nederland was gegeven aan de Papua's, met de beloofde vrijheid aangekoppeld. Dat was niet gegeven, dus wat zij eisen is dat de Nederlandse overheid in ieder geval een gesprek gaat met de Papua's de ULMWP, de vertegenwoordiger, maar of de diaspora in Nederland.
0: Ja, ze eisen een plek aan tafel.
2: Ja, ze eisen een plek aan tafel. In ieder geval dat er gesproken wordt over wat er gaande is in West-Papen. Dan wordt door de VN, dan wordt door Amerika of de Nederland. Iemand moet het faciliteren, een derde partij.
0: Dus je zou ook kunnen stellen, deze hele actie is ook een roep om aandacht.
2: Absoluut. Ik denk dat zeker een roep is om aandacht. En zeker als je kijkt naar de enorme slachtoffers. We hebben het over 500.000 Papers de afgelopen 60 jaar. Dan de context doet er enorm toe. En ik denk dat ze enorm wanhopig zijn.
0: Dat doen zij dus met gewelddadige aanvallen. Nou, ben jij in Nederland actief bij de Free West Papua campagne. Mm-hmm. Hoe vraag jij aandacht voor West Papua?
2: Ja, we hebben de afgelopen 20 plus jaar vreedzaam campagne gevoerd. Demonstraties, maar ook actief gelobbyd met Nederlandse Kamerleden. Nog niet met de Nederlandse regering. Dus dit zou een uitnodiging zijn. We hebben recente excuses gezien naar de Molukkers terecht. Minister-president Rob Jetten gaf ook aan dat hij graag in gesprek wil gaan met de Papoea-diaspora. Laat dit een aanleiding zijn om die gesprek in gang te zetten. Want de Papoea's zijn vredelievend naar buitenlanders. Maar het is de Indonesische overheid die de pers, maar ook de VN-mensenrechtenadviseur eigenlijk verbiedt om het gebied in te gaan. En laat dit een aanleiding zijn om de druk op te voeren.
0: Wat zijn je verwachtingen voor de komende periode?
2: Ja, ik verwacht dat de Nederlandse overheid ook actief hun verantwoordelijkheid neemt in zaken West-Papua. Zeker gezien het feit wat er gaande is. De grootste ontbossingsproject ter wereld. De enorme mensenrechten schendingen. Maar die roep naar aandacht. We willen gezien worden. En ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt voor Nederland.
0: Hartelijk bedankt. Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne.
2: Dankjewel.

0: Chef's special Afraid of the Dark. 10 Afrikaanse landen deden dit jaar mee aan het wereldkampioenschap voetbal. En maar liefst 9 van hen behaalden de knock-outfase. Wat verklaart het voetbalsucces van het Afrikaanse continent? En wat kunnen we verwachten van de toekomst van het Afrikaanse voetbal? Ik ga erover praten met de journalist Mustafa Essadik en met Jos Hummelen, presentator van de Afrikast, een podcast over Afrika, met afgelopen tijd natuurlijk extra aandacht voor het Afrikaanse voetbal. Welkom allebei. Mustafa, jij schreef een boek over de snelle opkomst van het Afrikaanse voetbal. Jij zit vast met heel veel plezier naar dit WK te kijken.
1: Ja, enorm veel plezier. Ook omdat Afrikaanse landen eigenlijk decennia hebben gelobbyd voor meer plaatsen op het WK. 60 jaar geleden zelfs het WK hebben geboycott, omdat Afrika geen plek kreeg. En dan nu 60 jaar later 10 plaatsen. En dan doet het mij enorm veel plezier om dan te zien dat de kans die ze hebben gekregen, die landen, dat ze die kans echt hebben gegrepen. 9 van de 10 landen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het Aziatisch continent, waar 8 landen aan meededen en waar er maar 2 landen de knock-outfase hebben gehaald, dan denk ik bij mezelf wel, ja, ze hebben zo lang om die kans gevraagd en die kans hebben ze gekregen en ook gepakt.
0: Maar hoe bedoel je de kans gekregen? Want ze hebben er toch uiteindelijk zelf voor gewerkt?
1: Jazeker, ze hebben er voor gewerkt en natuurlijk ook die ronde zelf gehaald. Maar uiteindelijk is dat deelnemersveld natuurlijk wel uitgebreid door de FIFA. En in eerste instantie, wat ik al zei, werd het geboycott. Toen was het 1 van de 16 plekken. Daarna 2 van de 24. Uiteindelijk 5 van de 32, maar nog steeds geen gelijke vertegenwoordiging. En dat is er nu wel met 10 van de 48, bijna een kwart. Ja, en als je dan eindelijk die gelijke vertegenwoordiging krijgt, en dan ben ik helemaal met je eens dat dat gewoon de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Maar ja, dan toch heb je natuurlijk wel heel veel sceptische geluiden van mensen die zeggen, ja, maar ja, kunnen ze eigenlijk wel voetballen? Zijn ze niet wat minder ontwikkeld? Harde tackles, et cetera. En als we dan nu naar die ploegen kijken en hoe technisch verzorgd er wordt gevoetbald, ja, dan ben ik wel blij om te zien dat ze het tegendeel hebben bewezen.
0: Ja, en welk Afrikaans land springt er voor jou nou echt het meeste uit?
1: Absoluut Marokko. Ja, als we kijken naar de wedstrijd die Marokko speelde tegen Brazilië, maar ook tegen het Nederlands elftal, dan zien we niet alleen een Afrikaans land dat blij is om mee te doen met een WK, maar ook een Afrikaans land dat gewoon domineert tegen 2 top 10 landen, wereldtop, en dat gewoon verdient wint. Sterker nog, Nederland heeft nog nooit in de WK-geschiedenis zo weinig balbezit gehad als tijdens de wedstrijd van Marokko. En dat is echt de verdienste, denk ik, van het Marokkaanse elftal. En ik denk ook dat het Marokkaanse elftal echt wel een voorbeeld is voor al die Afrikaanse landen.
0: Jos, ben je het daarmee eens?
2: Ik heb een Marokko-shirt aan.
0: Ja, Hakimi, hè?
2: Die wedstrijd was op zo'n hoog niveau. Wij Nederlanders werden gewoon behoorlijk schaakmat gezet. Eerst schaak, toen echt schaakmat. En dat was een heerlijk voetbalgevecht. Ik heb daar enorm van genoten. Het was op hoog niveau. En we maakten kennis met het tactisch en het technisch vernuft van de Marokkanen.
0: Ja, en Jos, in jouw podcast dook jij ook in de verhalen achter het Afrikaanse voetbal. Ben je daardoor eigenlijk nog extra fan geworden van een bepaald elftal?
2: Ja, zeker. Nou, daardoor ga je toch ook die Afrikaanse teams extra volgen. En Congo was een team wat van tevoren verwacht ik daar niet van. Op het allerlaatst nog gekwalificeerd tegen Jamaica, als ik me niet vergis. Maar hoe ze zich al gelijk presenteerden. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ze hadden schitterende couture. Ze hadden van die uitgesneden luipaardenpakjes. Gewoon ontzettend stoer. En ja, natuurlijk de fan der fans.

0: stoer. En ja, natuurlijk de fan der fans, hè, de Lumumba-fan die elke wedstrijd een lesje geschiedenis geeft. Heb ik enorm van genoten. Maar ook het voetbal zelf. Hè. Congo was altijd wat verdedigend. Maar die hadden echt lef. En die hebben het de Engelsen ontzettend moeilijk gemaakt. Ik denk tot ver in de tweede helft. Die zijn zich helemaal kapot geschrokken op dat eilandje een stukje verderop.
1: En Mustafa, hoe verklaren jullie deze stijgende lijn? Hoe kan het dat veel Afrikaanse landen op voetbalgebied zich zo sterk hebben ontwikkeld?
2: Nou ja, wat opvallend is, denk ik, als we naar de toplanden kijken, tenminste in mijn ogen de toplanden. We hebben vanavond gezien dat Egypte zich heeft gekwalificeerd, Marokko eerder ook gekwalificeerd. En qua toplanden kijk ik ook naar Senegal en Ivoorkust. Dan zie ik ook dat dat soort landen niet alleen spelers in Europa hebben, maar ook gewoon eigen coaches. Sterker nog, je had eerst de voetballer met de dubbele nationaliteit, maar je begint nu ook de coach te hebben met de dubbele nationaliteit, die eigenlijk het beste van bij de culturen meeneemt. We hadden bij Marokko Regregui, in Frankrijk geboren met de Marokkaanse achtergrond. We hebben nu Wahbi in Brussel geboren met de Marokkaanse achtergrond. Maar ook Senegal en Ivoorkust hebben ook trainers die dus in Europa zijn geboren, maar ook die achtergrond hebben en het beste van beide werelden meenemen en ook die spelers beter kunnen begrijpen.
1: Maar het heeft dus te maken met die Europese opleiding van zowel de trainers als de spelers.
2: Nou, ik denk die diversiteit. En dat is denk ik veranderd in de manier van denken. Want ook bij Marokko werd in het verleden gezegd, ja, dat werkt niet, al die culturen bij elkaar. Duitse Marokkanen, Nederlandse Marokkanen, Franse Marokkanen spreken verschillende talen. Ze verstaan elkaar niet. Maar juist op dat WK zag je hoe mooi dat is als al die perspectieven bij elkaar komen. En al die inzichten. Nou, de gemene delen is natuurlijk dat ze allemaal Marokkaans zijn in dit geval. Dat heeft een enorm succes gebracht. En het heeft dus ook een effect gehad op die andere landen die opeens ook in de diaspora beginnen te scouten. Bijvoorbeeld Congo, hè, dat de speler van Ajax benaderd, die ook voor Congo gaat voetballen. En het is wel heel interessant om dan te zien hoe ze dan toch gebruik kunnen maken van verschillende culturen. Dus niet per se Europees, maar meer, wat ik net zei, een mix van culturen die ervoor zorgt dat er nieuwe inzichten gaan komen. En dat vind ik wel heel mooi om te zien.
1: Ja, Jos, al dat succes, hè, zorgt dat ook voor onderlinge rivaliteit?
0: Denk het wel. Ik heb een poosje in Malawi gezeten. En toen tijdens een WK, waren we gewoon fan van het laatst overgebleven Afrikaanse land. En uiteindelijk Frankrijk, want dat is ook Afrika, zeiden ze daar. Dat is wel een beetje veranderd hoor. Je ziet, toen keek ik denk ik ook iets oppervlakkiger ernaar. Als je iets verder kijkt, dan is er ook zeker rivaliteit. Hè? Dus in Ghana vonden ze het fantastisch dat Nigeria niet meedeed. Ik denk Marokko, Algerije, dat is een bekende. Ja, dat zijn natuurlijk broeders, maar die vinden het ook wel mooi als ze eraf liggen. Ik appte toevallig net met iemand uit Malawi en die zeiden van dat ze het ook mooi vonden dat Bafana Bafana, hè, Zuid-Afrika, er eerder deze week uitvloog. En dat heeft, dat vind ik ook wel interessant. Ze durven, voor mijn gevoel, ook veel politieker te kijken naar voetbal. Hè? Dus ik weet niet of dat bekend is bij de luisteraar, maar er is best veel xenofobie tegenover Afrikanen in Zuid-Afrika. Malawianen die worden nu echt teruggestuurd. En dat
1: letterlijk het land uitgeslagen.
0: Letterlijk het land uitgeslagen. Er is een Malawiaan gelyncht onlangs. En ja, die Malawianen die zeggen dan zijn we dus geen fan van Zuid-Afrika. Maar er is wel nog steeds een soort solidariteit, loyaliteit naar andere landen. Met name in Sub-Sahara-Afrika.
1: Ja, Mustafa, we hadden het zojuist dus over voetballers met een dubbele nationaliteit. Maar jij had het ook over trainers met een dubbele nationaliteit. Je ziet ook steeds vaker dat Europese talenten kiezen voor hun Afrikaanse moederland, om het maar zo te zeggen. Hoe verklaar jij dat?
2: Nou ja, ik denk dat het verschilt. Ik denk bijvoorbeeld in Marokko bijvoorbeeld dat het echt te maken heeft met de faciliteiten die nu ook van wereldklasse zijn. En dat was 20 jaar geleden bijvoorbeeld helemaal niet. Oud-internationals vertelden dat ze toen bijvoorbeeld maar één trainingsshirt hadden en één trainingsbroek. Wat denk ik wel meehelpt is dat je nu bijvoorbeeld 10 WK-plaatsen hebt. Dus je hebt altijd het gevoel van oké, als ik voor dat land kies, dan maak ik ook wel echt een kans om op het WK te spelen voor een bepaald land. Dus ik denk dat belangrijk is. Onlangs zag ik in een podcast Patrick Vieira was aanvoerder van het Franse elftal met een Senegalese achtergrond. Heeft tot zijn 8e volgens mij in Senegal gewoond. Maar hij vertelde ook dat die jonge talenten of de jongeren van tegenwoordig toch anders naar identiteit kijken.
1: Want hoe kijken die naar identiteit?
2: Nou ja, zij durven toch wat trotser te zijn inderdaad op hun achtergrond.

0: Rond in het verleden was het zo van, als je goed bent, speel je sowieso voor het land waar je vandaan komt. Maar ik denk dat de jongeren nu toch ook op een bepaalde manier durven te zeggen van, oké, nou ja, goed, ik voel me bijvoorbeeld ook Marokkaans, of ik voel me Senegalees, of ik voel me Congolees. En dat heeft misschien ook te maken met de invloed bijvoorbeeld van social media, waar ze elkaar denk ik daarin kunnen versterken. Ja, en ook dat die landen zelf die talenten beter weten te vinden. Want in mijn boek vertelt ook een van die Congolezen dat grote Congolese talenten eigenlijk helemaal niet werden gezien door de bond.
1: Hey, Jos, wat doet het in Afrika zelf? Wat brengt het daar teweeg? Dus veel van deze jongens ervoor kiezen om voor een Afrikaans land te spelen. Het succes.
2: Nou, je moet je niet vergissen in ook anti-Europees sentiment. Hè? Dus het enige continent wat nog iets vaker zich kwalificeerde voor de knock-outronde waren Europese landen. En als er dan een Europees land, zeker als het door een Afrikaans land is, wordt uitgeschakeld, ja, dan gaat gewoon de vlag uit. En ik denk dat er ook een bepaalde trots en een zelfbewustzijn insluipt. Die teams die zijn heel goed, dat zie je. Niet alleen tactisch, hè, waar Mustafa het ook over heeft. De bondscoach die aan de zijlijn staat, maar ook technisch, fysiek. En ze halen al die kennis soms ook Europese grote competities, zoals de Premier League. Dat halen ze terug naar Afrika en die maken die teams gewoon stukken beter.
1: Heel kort, want ik moet echt afsluiten. Straks, vlak na deze uitzending, speelt Kaapverdië tegen Argentinië, tegen dus Messi. Je moet al lachen. Durven jullie te hopen op een Afrikaanse overwinning?
2: Ja, deze vraag is voor mij, want ik heb een boek gelezen, De Afrikaanse Voetbalkampioenen, dus ik ben de expert, Mustafa.
0: Ja, inderdaad, dat is een heel goed boek, durf ik wel te zeggen. Ik hoop op het scenario van Cameroen-Argentinië, WK 1990, het openingsduel waar Cameroen won tegen de verhoudingen in. Niemand had dat verwacht. En laten we dat hopen voor vanaf.
2: En voor Rotterdam.
1: Bedankt journalist Mustafa Essadik en Jos Hummelen, presentator van de Afrikast.

0: Deze week is het 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met zijn versie van You'll Never Walk Alone. Zijn single stond wekenlang hoog in de top 40 en sindsdien heeft het nummer een iconische status verworven. Vanwege dit jubileum heeft Lee Towers zelfs een speciale versie gemaakt van deze klassieker. Goedenavond, meneer.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe gaat het met u?
1: Leuk dat jullie daarover bellen, joh.
0: Ja, vinden wij ook. Hoe gaat het met u?
1: Ja, gaat wel goed. Ja, we zijn 80 inmiddels, dus je wordt wat stroever, zo links en rechts. Maar ja. Voor de rest, de geest is nog gezond, gelukkig.
0: Wat voor speciale versie van You Never Walk Alone is er nu verschenen?
1: Nou, op een gegeven moment, ja, nou ja, de WK is bezig. We zijn met z'n allen zijn we daarmee bezig natuurlijk. En het vindt plaats in Amerika en in Mexico. Dat is allemaal Spaanstalig. Dus en William Jans, dat is een collega van me die ik al heel lang ken. Ook nog uit de tijd van Mark Canto. En ik deed dan, als Mark dan een concertje deed, was ik vaak special guest bij hem. En daar was William ook altijd bij. En hij is natuurlijk de Nederlandse Julio Iglesias. En bij de Battle of the Bands heeft hij zich buitengewoon goed kunnen verweren. En ik vind het een heel stijlvolle man. En hij, wat op zijn manier doet hij dat, vind ik geweldig. Dus toen belde Johnny Sapp, de manager van Tino Martin. Die belde me. Hij zei, Jolene, ik heb een idee. En ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Ik zei, nou, ik vind het nou wel leuk. Ik weet niet wat het idee is. Maar hij zegt, You Never Walk Alone. Heb je 50 jaar geleden uitgebracht. Hij zegt, en nu met die WK. Hij zegt, dat zou toch geweldig zijn als we dan een Engels-Spaanstalige versie ook nog op de markt zouden kunnen brengen. Ik zei, ik ga het helemaal met je mee. Nou ja, we hebben er je hebt het gehoord, we hebben er een super versie van gemaakt, productioneel.
0: En zingt u zelf ook in het Spaans?
1: Nee. Ik krijg het de Spaans benauwd van als ik Spaans...
0: Dus gewoon lekker zoals we u kennen in het Engels?
1: Ja, zo is het. Ik doe gewoon mijn ding.
0: Ja, want weet u nog dat u zelf You Never Walk Alone voor het eerst hoorde?
1: Ja, dat was een uitvoering destijds natuurlijk. Dat kan ik missen van Jerry en de Pacemakers. En later heb ik er ook nog een keer een uitvoering gehoord van Engelbert Humperdinck. Nou ja, en elke grote ster in Amerika die heeft dat ooit wel een keer ook op zijn repertoire opgenomen. En ik heb inmiddels 5 uitvoeringen ervan.
0: Weet u nog wanneer u dit nummer voor het eerst op een podium zong?
1: Ik maak al vanaf mijn 15e jaar maak ik al muziek. Dus ik heb in verschillende bands heb ik gezongen. En ik moet je zeggen, nog voordat ik ontdekt werd als Lee Towers door Willem Duis, deed ik dat al met mijn band, The Drifting Five. En mijn vrouw die ik daarbij ontmoet heb, dat was in 19... Ik zeg het uit mijn hoofd, we zijn 56 jaar samen. Dus dat is ook... Zeg ik dat goed?
0: 1970?
1: Ja, dat is 1970. En toen zong ik het al. En zij vond dat een van mijn allermooiste songs die ik met de band op dat moment zong. En het is natuurlijk ook een fantastische song.
0: Hoe belangrijk is dat voor u, wat Laura, uw echtgenoot, ervan vindt?
1: Ja, alleen al dat ik zeg dat we 56 jaar samen zijn. En zij geloofde in wat ik deed. En ze geloofde in mijn talent. En ze voorspelde zelfs wat ik geworden ben uiteindelijk. Nou, hoeveel moet je van iemand houden als je dat zegt?
0: U behaalde in 1976 met You Never Walk Alone de top 5 van de top 40. Ja. Wat betekende dat grote succes met dit nummer voor het verloop van uw verdere carrière?
1: Nou ja, ik kwam gelijk in een warm bad. Toen ik bij Willem Duis op televisie geweest was in 1975, toen keken er 7 miljoen mensen. Op die avond was ik in Nederland wereldberoemd, bij wijze van spreken. En daarna, toen was met een album met American Songbook songs, die niet populair waren in die tijd. We zijn daarna zijn we hebben we It's Raining in My Heart. Dat was een grote hit ook. De song van Wally Tax. En na Raining in My Heart ja, hadden we toch ook een nummer nodig waarmee je de zalen plat kon spelen.
0: Ja.
1: Nou, You Never Walk Alone was daar natuurlijk buitenmate geschikt voor. En Veronica, die was heel dicht bij me, want die heeft toen in de Kuip met me een special gemaakt in het Feyenoord Stadion. Ja, dus en vanaf die tijd is het natuurlijk ook als Nederlands voetballied een eigen leven gaan leiden.
0: Wat is volgens u nou echt de kracht van dit nummer?
1: De tekst. Van na regen komt zonneschijn. Je kan het zo moeilijk in je leven niet hebben. Er komt toch weer een momentje dat je weer opkrabbelt. Dus het is een verbindend lied. Het kan zo slecht niet met je gaan. Maar op een gegeven moment komt het toch altijd weer goed. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of the... There's a golden sky and a sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on. With hope in your heart and you never walk alone. You never walk alone. Er zijn altijd mensen ook om je heen die helpen of willen helpen. En die steun die kun je natuurlijk goed gebruiken. Dat geldt voor iedereen die het een beetje moeilijk hebt. Naar elkaar omkijken betekent dat ook.
0: Wauw. Ik word er stil van.
1: Ja.
0: Uw carrière kent veel hoogtepunten. Zo stond u 51 keer in een uitverkocht Ahoy.
1: Ongelooflijk.
0: U zong heel vaak voor Feyenoord en 30 jaar lang bij de Rotterdamse Marathon. Welk optreden met You Never Walk Alone is u zelf nou het meest bijgebleven? Wat vond u zelf het mooiste optreden met dit nummer?
1: Ja, ik heb het natuurlijk zo vaak en zo intens. Kijk, You Never Walk Alone wat ik nu ga zeggen, dat is een hele lastige. Maar mensen die overlijden bij Feyenoord hebben een eigen veld. Dus als die ter aarde gebracht worden, dan wordt ook mijn lied daar goed gedraaid. En dat vind ik heftig. Maar dat zegt ook iets.
0: In welke zin heftig?
1: Nou ja, ik had dat natuurlijk daar nooit live kunnen zingen. Maar het feit dat de mensen het lied toch kiezen voor zo'n gelegenheid, voor de uitvaart, dat zegt iets. Hoe diep het doorgedrongen is tot in je ziel.
0: Ja.
1: En dat het en dat er op die manier dan ook zijn eigen leven leidt. Ja, dat is bijzonder.
0: Dat lijkt mij ook heel erg eervol.
1: Ja, absoluut.
0: Hoe vaak zingt u het nummer nog voor uw vrouw Laura? Thuis?
1: Nee, thuis zing je zo'n nummer niet. Nee.
0: Waarom niet?
1: Ik heb natuurlijk heel mooie liedjes gehoord. Ik heb, er komt nog een song uit. Ik heb nog een album op de plank liggen. En dat lied, dat heet You're the Reason I'm Living. You're the reason I'm living. You're the breath that I take. You're the stars in my heaven. You're the sun when I wake.
0: Dank u wel voor dit gesprek. En succes nog.
1: Dank je wel.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
1: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers.
3: Aan tafel.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers!
3: Aan tafel!
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
8: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van zaterdag 4 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelzerijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten. Hij uitte de afgelopen jaren vaak zijn twijfels over het militaire bondgenootschap. Op de NAVO-top van volgende week wordt volgens Reuters ook vastgelegd dat de bondgenoten tot de komende jaren 140 miljard euro gaan uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde in 1-1 na de verlenging, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 2. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
13: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Tot morgen speelt op het Wonderfield Festival te Baarn de kameropera De Toerist. Waarin een groot maatschappelijk probleem onder de loep wordt genomen dat nog niet zo vaak op het concertpodium is gebracht, namelijk de krapte op de woningmarkt. De Toerist werd gecomponeerd door Camille Jansen, de kersverste componist der Nederlanden. Camille Jansen studeerde jazzcontrabas aan de Hogeschool van de Kunsten en aan de conservatoria van onder meer Amsterdam en Kopenhagen. Hij maakte composities van uiteenlopende onderwerpen, van het toeslagenschandaal tot over de ruimtereis naar Mars. En Camille Jansen werd geboren in 1991 in Utrecht en hij zit helemaal tegenover mij.
14: Goedenavond.
13: Wat leuk, Camille, dat je er bent. Ook misschien een beetje raar, want gewoonlijk zit jij achter de interviewmicrofoon voor NPO Klassiek.
14: Ja, ook vaak wel, ja. Ja,
13: ja, hè? Om de 2 weken ben jij op dinsdagochtend?
14: Nee, ik ben iedere week op dinsdagochtend. Okay. Ik mag iedere dinsdagochtend om 3:30 mijn bed uit om 5:00 radio te maken. Nee. Luister vooral een keer, want dan heb ik meer luisteraars.
13: Shout-out.
14: Zijn er niet veel. Maar ik ook iedere 2 weken op woensdagmiddag.
13: Maar dan heb je dus nu we vanavond laat hier in de studio zitten misschien een enorme jetlag van de afgelopen week. Moet je er dinsdag om 4:00 uit, moet je vandaag waarschijnlijk tot 4:00 opblijven.
14: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, mijn bioritme is wel echt, gaat echt alle kanten op. Ik ben best wel vaak moe.
13: Oh nee, we zetten zo meteen een potje melatonine voor je klaar na afloop. Maar we gaan het eerst even lekker met jou hebben over jou en je werk. In de aankondiging zei ik het net al, je bent de kersverse componist der Nederlanden. Je bent geïnaugureerd in januari.
14: Ja.
13: Ja. Even een domme vraag. Wat is dat dan, een componist der Nederlanden? Wat doe je?
14: Ja, vind ik echt helemaal geen domme vraag. Okay, die vraag krijg ik namelijk best wel vaak. Wat doet een componist der Nederlanden in hemelsnaam? Ja. En misschien heb je die term wel eerder gehoord. Componist der Nederlanden of dichter der Nederlanden. Ja. Denker der Nederlanden. Kok der Nederlanden. Je hebt een aantal verschillende der Nederlanden. En het idee daaraan is eigenlijk dat je een soort ambassadeur wordt van de culturele sector binnen die beroepsgroep. Dus de dichter der Nederlanden die vertegenwoordigt de poëzie. En de dichters van Nederland. En de denker der Nederlanden meer de filosofen. En ook misschien meer een soort maatschappelijke duiders van het land. En de componisten der Nederlanden die doen dat eigenlijk een beetje namens de klassieke muziek en de muziek voor op een podium, laat ik het dan zo zeggen.
13: Dus je vertegenwoordigt de beroepsgroep, ja. Maar zoals de dichter der Nederlanden ook actief commentaar mag leveren, ja. Mag jij dat ook doen?
14: Ja, absoluut. En dat is er ook een essentieel onderdeel van. Dus je bent niet alleen een soort van vertegenwoordiger, je bent een ambassadeur, maar ook echt een soort van vaandeldrager. En ook op een bepaalde manier, zeker met de visie die ik erop heb, waarvan ik vind dat het moet zijn. Mm-hmm. Probeer ik ook in te spelen op de actualiteit. Probeer ik ook dingen te brengen. Waarmee we laten zien eigenlijk wat componistenschap en muziek in het algemeen in Nederland behelst. En wat onze reden is waarom we hier zijn op deze aarde.
13: En dat doe je namelijk aan allereerst bij wijze van spreekbuisfunctie. Dus je vertegenwoordigt mondeling eigenlijk de stem van de achterban. Maar ga je dan ook bijvoorbeeld, ik durf het geen domme vraag meer te noemen nadat het net ook meeviel, maar ga je dan bijvoorbeeld ook composities maken over actuele dingen die spelen?
14: Nou, dat vind ik dan weer wel een hele domme grapje.
13: Heerlijk, dankjewel. Ik ga naar huis. Ja.
14: Nee, dat is ook een hele goede vraag. Uiteraard, je bent componist in Nederland of je bent het niet. Ik bedoel, ik kan praten tot ik aan ons wegen over muziek. Maar praten over muziek is als dansen over architectuur. Niet mijn quote, maar wel een goede quote. Nee, het gaat er juist om dat je er muziek over maakt. Mm. Dus ik probeer in te spelen op de actualiteit en op de grotere maatschappelijke dingen die spelen in Nederland. En ik vind dat er een rol is voor muziek om daar iets mee te doen. Waarmee ik op geen enkele manier pretendeer dat ik dan een soort van een heilig orakel ben die daar iets heel zinnigs over te zeggen heeft of zo, totaal niet.
13: Maar je bent wel aangesteld, dus sommige mensen denken dat jij er wel iets zinnigs over kan zeggen.
14: Nou ja, ik probeer er iets zinnigs over te zeggen, maar het is niet een soort van zo van hoog over. Ik probeer juist heel erg mijn innerlijke gevoel en de dingen die ik ervaar op het moment dat ik een krantartikel lees of een tendens meemaak, die probeer ik eigenlijk te vatten in mijn muziek. Dat is ook de enige manier waarop ik het kan. Ik kan voor geen meter tekst schrijven zoals jij. Ik ben geen columnist. Maar ik kan er wel muziek over maken. En dat probeer ik te doen.
13: Nou ja, en dat bewijs je ook. Want je hebt net een geprezen kameropera afgeleverd. Genaamd De Toerist. Zoals net ook al gezegd, die speelt nog tot morgen op het Wonderful Festival in Baarn. Het is een kameropera over de woningmarkt. En ik vertelde mijn moeder, als je het over orakels hebt hierover. En ze zei, een opera over de woningnood. Ik dacht dat een opera altijd moest gaan over grote liefdes of helder verhalen. Ja. Dus ja, waarom een opera over de woningnood?
14: Ja, ik vind dat echt inderdaad. De opera's, als je het punt met een opera is dat het gewoon, op het moment dat je tegen iemand zegt die nooit naar een opera gaat, wat denk ik toch de meeste mensen zijn in Nederland, en dat is helemaal oké. Okay. Dan denk je aan van die Wagneriaanse grote opera's, van die mannetjes met van die vikinghelmen op, die dan zo'n grote liefdesbrief zingen en dan in tranen. En uiteindelijk gaat er altijd iemand dood. En dan, oh god, ja, van die grote melodrama's. Nee, daar moeten we wel een beetje vanaf, vind ik. Ik vind dat je met een opera, juist met een opera eigenlijk, heel erg duidelijk iets neer kan zetten wat zich in het nu afspeelt. En ja, hoe meer topical, hoe beter, bij wijze van spreken. En in Nederland is een heel groot probleem, wat ik in ieder geval aan de lijf ondervind, en jij misschien ook, dat ik geen huis kan vinden. Of kon vinden, inmiddels wel. En dat huizen onbetaalbaar zijn. En dat iedereen, dat eigenlijk iedereen daardoor geraakt wordt. Behalve de mensen die al bezitten. En daar werd ik een beetje gek van. Ik ben vorig jaar ook verhuisd. En ik werd vorig jaar gevraagd door het Schiermonnikoog Festival. Voorheen het Schiermonnikoog Kamermuziekfestival. Kan jij niet iets doen met dat eiland? Toen dacht ik, ja, leuk. Leuk, leuk, leuk. Ga daarheen. Leuk. Waddeneiland. Goh, leuk. Duinen. Leuk. Eilanders, leuk. Ja, allemaal leuk. Maar waar zit nou die schuring? En toen ging ik in gesprek met de eilanders. En ja, er zijn natuurlijk thema's als natuurgebied behoud, weet je, de behoud van natuurgebied of veel toeristen. Maar een veel groter probleem op dat eiland, zeiden die eilanders, de mensen die daar wonen, is ja, wij kunnen hier ook geen huizen krijgen. Want wij kunnen onze huizen niet meer bouwen, want dat mag niet vanwege natuurgebied. En al die toeristen, die kopen hier huizen op.
13: Mm, dus het is eigenlijk een soort van de woningnood op een eiland.
14: Microcosmos.
13: Microcosmos.
14: Ja.
13: En hoe gaat het dan in zijn werk? Dan ga je daar een beetje rondlopen, je hebt dus gesprekken. Ja. En op een gegeven moment besluit je, kijk, een opera heeft ook altijd een verhaal, neem ik aan, hè? Hoe besluit je tot wie moest de hoofdpersoon zijn voor deze opera? Wie is eigenlijk de hoofdpersoon van De Toerist, zoals deze opera heet?
14: Ja, dat heb ik dus niet bedacht. Tenminste, de naam van die hoofdpersoon niet. Ik kwam op het idee dat moest gaan over een rijke, beetje jupperige persoon uit de Randstad. Het liefst iemand met een burn-out en iemand met een hele goede baan die dan de rust opzoekt. En zo'n cliché verhaal, havermelk, dit en dat. En die verhuist dan naar Schiermonnikoog. En die koopt dan een van de laatste huizen op dat eiland. Biedt een ton over. En het zoontje van de buurman, zevende generatie eilander, net volwassen, spaart al zijn, of dat is eind 20, spaart al zijn hele leven voor dat huis en kan dat huis niet meer betalen. Mm. En die moet van het eiland af. Dat was de premisse. Nou, heel simpel. Maar daar ben ik toen. Toen is Fien Veldman aangehaakt. Zij is romanschrijver van huis uit. Ze had niet eerder een theater- of operatekst geschreven. Libretto is het. Mm-hmm. Officiële term die je ervoor hebt. En zij was zo goed, joh. Het was echt ongelooflijk om haar aan de haal te zien gaan met deze toch vrij eenvoudige opzet. Zij kwam meteen op het idee van: oké, deze vrouw die heet Q. Zij is queer, havermelk, doet aan Rose Cycle, woont in, heeft een dikke PR-baan, zo'n cliché verhaal. En besluit, ik laat alles achter en ik ga een latrelatie aan bij mijn vriendin. Ik koop dat huis op Schiermonnikoog. En chaos ensues, zoals ze dat dan zeggen. Dus het is, er gebeuren allemaal hele weirde dingen op het moment dat zij dat huis betrekt.
13: Ja, het is een magische voorstelling geworden.
14: Ja.
13: Laten we even een klein stukje horen voor de mensen thuis. De Toerist van Camille Jansen.

0: Wat hoorden wij nou?
1: Je hoorde Rosa Herwig, sopraan. Ga ik het verhaal verklappen? Dat is wel een kleine spoiler.
0: Kunnen we dat aan?
1: Ja, ik denk dat je dat wel aan kan. Zoontje van de buurman en de buurman zelf, oudere man. De oudere man, vader, die is op walvisvaart geweest. En wat ik al zei, generaties lang eilander. En ja, die vindt het wel moeilijk, zo'n randstedeling. Die daar dan even, goh, wat is dat in je keuken? Dat is een soda stream. Huh? Waar heb je wat mooi zo'n keukeneiland? Zeg, nou, poepoe, helemaal verbouwd zeker. En nou, mijn zoon zit al jaren in de bouw op het eiland. Die had hier graag willen wonen, maar dat kan niet. Die zoon ligt wat beter, want die is natuurlijk een soort leeftijdsgenootje van Q. Dus zij gaan op zich wel goed met elkaar. Maar vader en zoon bedenken een list. En die denken, weet je wat? Maak haar bang. Want in jaren geleden verging er een schip op Schiermonnikoog. Dat is echt gebeurd. Een olietanker. En daarbij zijn vier mannen nooit teruggevonden. En de legende is dat deze mannen, deze oliemannen, Chatteluut, nog steeds rond waren op het eiland, de geesten, en alleen maar tevoorschijn komen tijdens een storm. En als je ze ziet, is het al te laat.
0: Dus ze gaan het nieuwe geld bang maken met oude verhalen.
1: Dat is exact wat ze gaan doen. Dus zij proberen haar bang te maken, potten en pannen, s'nachts en dit en dat. Als eerst vertellen ze die legende natuurlijk. En dan s'nachts gaan ze lawaai maken. En dan breekt er echt een storm uit.
0: Ze zetten dus de verbeelding in om de werkelijkheid te keren. Iets wat jij als kunstenaar natuurlijk ook. Dat is je taak natuurlijk. Wat ik me dan afvraag. Je bent van huis uit, je hebt het conservatorium gedaan. Jazz, bassist ben jij.
1: Ja.
0: Nu zijn er verschillende vormen van opera's. We kennen die Zauberflöte, zo klassiek als het maar kan. We kennen Jesus Christ Superstar, wat niet een musical is, mensen, maar een rockopera.
1: Ja.
0: Toch heb jij hiervoor best, zo klinkt het in mijn toch wat onervaren oortjes, een klassieke vorm van opera gekozen. Waarom past dat zo goed bij de woningcrisis dan?
1: Ja. Goede vraag. Ik vond de stemmen van deze twee zangers gewoon zo mooi. Ik vond het leuke aan deze stijl van zingen ook. En inderdaad, deze wat meer klassiekere vorm. En ook bezetting trouwens, hè, want je hebt violen en je hebt de piano en zo. En fluit. Het is wat deftig. En daardoor krijgt het ook een soort van, nou, misschien een vals gewicht, maar het krijgt in ieder geval een soort lading of zo. Ja, dat gewicht, dat vind ik wel heel lekker. Zeker met zo'n onderwerp wat ons toch allemaal aan het hart gaat, denk ik.
0: Ja, maar tegelijkertijd kan je ook zeggen dat, kijk, opera is voor ook een bepaalde doelgroep. Hè? Ik zag een registratie van de toerist. En dat was, het hele publiek was toch wit en op leeftijd. En getuige de manier waarop ze bewogen en gekleed waren redelijk vermogend. Als ik het zo kan zeggen. Hoe krijg je het buiten je bubbel?
1: Dat is een hele goede vraag. Het is eigenlijk, het kader van de toerist, is het eigenlijk precies andersom. Hoe krijgen we de boodschap in de bubbel? Want,
0: goeie, dat is slim, ja, natuurlijk.
1: Don't get me wrong. Ja. Het podiumkunst in Nederland is, Nederland vergrijst. Nederland is een vergrijzend land. Dus ik bedoel, veel publiek is wat ouder. Zeker in de klassieke muziek of klassiekere muzieken. Dus dat is op zich een ander onderwerp. Maar voor de toerist specifiek, de meeste mensen in zo'n zaal zijn huizenbezitters. Sterker nog, de meeste mensen in zo'n zaal bezitten er misschien wel 2 of 3.
0: Ja, ja.
1: Of ook nog eentje voor dat kind, een studerend kind en zo. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Want eigenlijk gaat het over hun. Mm-hmm. Over hen.
0: Dus eigenlijk bewustwording bij de verantwoordelijke groep. Daar zit je eigenlijk op in. Jouw stukken, je hebt, zo vertelden we ook in de inleiding, hè, ook over de toeslagenaffaire, een stuk gemaakt over de Marsreis, of op handen zijnde Marsreis.
1: Ja.
0: Je stukken heten, als ik beschouwingen lees, verhalend. Ik weet daarvoor te weinig van muziek, maar wanneer kan je een muziekstuk verhalend noemen en wanneer noem je het niet verhalend?
1: Je kan natuurlijk aan de ene kant zeggen, muziek is verhalend op het moment dat je er een tekst bij hoort en die tekst vertelt jou iets.
0: Ja, goed punt, ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Een opera zou daar een voorbeeld van zijn.
0: Ja.
1: Misschien is daarom de toerist ook wel een opera. Maar voor mij betekent muziek, en ik hoop heel erg dat mensen dat ook voelen, dat muziek alleen maar verhalend is op het moment dat jij er iets bij voelt.
0: Mm.
1: Dus als je er iets bij voelt, dan vertelt het je een verhaal. Het kan een heel abstract verhaal zijn. Gevoel kan heel abstract zijn. Ik denk dat dat ook echt uiteindelijk altijd het doel is van waarom ik maak. Waarom ik gewoon, omdat ik, ja, ik wil het, ik wil iets voelen, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil dat het mij raakt. En daarmee ook dat het jou raakt.
0: Mm. Dus eigenlijk heel verbindende functie via gevoelens.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Zeker. Ik geloof er ook heel erg in dat muziek ons dieper kan raken dan taal. Ja, dat heeft niks te nadelen van taal. Wat heb je
0: ik voel me niet aangekomen.
1: Oké, nee. Maar dat, met muziek, joh, je kan echt een stadion vol huilende mensen. En dat is. Dat is zoiets unieks en zoiets. Daar krijg je zoveel saamhorigheid van. Ik denk ook daarom dat muziek bij uitstek het medium is, wat de kunstvorm is, om maatschappelijke thema's aan te kaarten. Omdat je mensen aanspreekt op hun emotie. En niet op al dat cerebrale gelul over. Of al die politieke discussies waarbij iedereen zichzelf ingraaft en in loopgraven zet. En hoeveel kerstdiners er wel niet zijn onder familieleden, waarbij iedereen van tevoren al weet wat ieder standpunt is en de sfeer er niet beter op wordt. Maar dan gaat er een cd aan van, noem maar wat, Edith Piaf of André Hazes junior of whatever je smaak is. En dan is het opeens weer wel heel fijn met je oom samen. En dan kan je dat soort dingen opeens even parkeren. Ik denk dat die kracht om elkaar weer even terug te vinden met muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dat muziek ervoor kan zorgen dat je elkaar ook weer even terugvindt in de maatschappelijke tegenstellingen die we hebben in ons land.
0: Eigenlijk een soort van pauzekaart die wordt getrokken, waarop je kan kijken hoe je tot elkaar verhoudt.
1: Dat is wel ik zie daarin echt een soort kracht, denk ik, voor muziek. En dat probeer ik ook heel erg te doen in de stukken. En of het me altijd lukt, ja, dat is misschien niet eens aan mij om te beoordelen, weet je wel.
0: Maar je hebt wel die ambitie gesteld, om wat ik zo ontzettend leuk vind. Je hebt ook een motto aangenomen als componist der Nederlanden.
1: Klopt.
0: De klank van de kloof.
1: De klank voor de kloof, ja.
0: Voor
1: klopt.
0: De kloof?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Oh, waarom voor de kloof en niet van de kloof?
1: Omdat ik de kloof wil laten zien voor hoe die echt is. En wil overbruggen. Ja, uiteindelijk ja.
0: En er zijn natuurlijk veel verschillende soorten kloven. Welke kloof het liefst? Of welke kloof hebben nu je prioriteit?
1: Op dit moment ben ik een beetje aan het. Dat is een hele goede vraag. Het is natuurlijk een lekker breed thema. Je kan er veel projecten aan ophangen. Dat ben ik ook aan het doen. Want ja, als componist in Nederland moet je gewoon. Je moet een beetje zichtbaar zijn. En, meerdere projecten heb ik ook beloofd om te verwezenlijken. En dat ben ik maar bezig. Dus meerdere kloven. Maar eentje waar ik nu een beetje op mee aan het stoeien ben, is de kloof eigenlijk tussen onze. Ja, hoe noem je dat? Onze afnemende aandachtsspannen. Stay with me. namelijk dat ik het gevoel heb. Dat Nederlanders of mensen in het algemeen in gewoon anno 2026, dat onze aandacht steeds vluchtiger wordt. En dat mensen steeds minder vaak één ding tegelijk doen of echt iets tot zich nemen. En ik hoorde mijn collega, componist Huba de Graaf, die.
0: Stadscomponist van Amsterdam.
1: Stadscomponist van Amsterdam.
0: Twee weken geleden hebben we haar hier gehad.
1: Echt? Wat leuk.
0: Ja, klein wereldje.
1: Zij is fantastisch.
0: Dat is fantastisch.
1: Ze heeft ook een hele vette opera gemaakt laatst met Naas samen.
0: Ja, Koerdische Naas.
1: Ja. Ja, echt. Wow.
0: Luister hem terug, lieve luisteraars, de podcast. Ja.
1: Echt te gek.
0: Ja.
1: En zij kreeg laatst een award toegediend. Want ja, ze is al heel lang in de scene. En ik mocht die award aan haar uitreiken. En toen ging zij even speechen. En ze zei zoiets zinnigs. Ze zei, we moeten klassieke muziek eigenlijk niet meer klassieke muziek noemen. Maar we moeten klassieke muziek eigenlijk muziek noemen die je met een klassieke aandacht tot je neemt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is volgens mij zo raak. Want klassieke muziek is al lang geen klassieke muziek meer. De muziek die nu gemaakt wordt door quote-unquote klassieke componisten heeft vrij weinig te maken met de grote romantici of klassieke componisten die mannen met al die pruiken op, weet je wel. Maar het gaat erom dat je het tot je neemt met een focus en een bepaalde aandacht en toewijding. En dat vind ik vind dat een hele goede manier om te kijken naar naar het potje nemen van muziek.
0: En is dat van haar uit een opdracht aan componisten of een opdracht aan publiek?
1: Allebei, lijkt me. Ja, voor mij was het heel erg een oproep aan het publiek en aan mezelf. Omdat ook ik wel eens muziek half luister of consumeer, een beetje aanzet.
0: Ja,
1: ja? Ja joh, als ik aan het koken ben of zo. En dan ga ik echt niet een hele symfonie lopen ontleden. Nee, dan zet ik ook gewoon een chill plaatje op. Wat helemaal oké is, hè. Het is maar ik wil ook wel die momenten dat ik inderdaad echt muziek tot me neem in een concertzaal. Of met gewoon met mijn oortjes in. Die wil ik wel koesteren. Dus het is voor mij is het echt een oproep aan de luisteraar. En de mensen die van muziek houden.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een oproep aan de maker. Om er rekening mee te houden. Dat jouw muziek het ook verdient om die aandacht te krijgen. Dat is altijd een dingetje voor makers.
0: Ja, want dat je bijvoorbeeld niet te veel buigt naar je publiek of zo.
1: Ja, of andersom. Dat je niet te veel in je eigen navel gaat lopen staren.
0: Oké. Okay. Dus die gulden middenweg zien te bevinden tussen voor je eigen oor en voor je gehoor iets maken.
1: Ja, ja. Dat zou ik wel doen. Ja.
0: En voor degene die nu denkt van, oh wat heerlijk, mijn eigen gehoor en het gehoor van een ander. Welkom bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond de nieuwe componist der Nederlanden spreek. Camille Jansen over onder andere de kameropera die hij maakte. Over de woningnood, de toerist, maar ook nog over veel meer. En Camille Jansen werd geboren in 1991 in Utrecht. Camille, twee lentebokjes en een pizza tonno.
1: Oh, je hebt me echt heel goed doorgelicht.
0: Waar moet jij? Dat is een magische combinatie van eten en drinken voor jou. Waarin zit hem die magie? Maak ons deelgenoot.
1: Dames en heren, beste reizigers, beste luisteraars.
0: Ja.
1: Ik garandeer het je op een briefje, mijn belofte. Als je iets moet doen in het leven waar je tegenop zit, als je niet weet hoe je moet beginnen aan een groot project, een grote klus, jij staat voor die ene brief of dat ene contract wat je nog moet ondertekenen of dat ene moeilijke telefoongesprek wat je moet doen, neem twee lentebokjes en een pizza tonno uit de oven. En dan kan je het aan. Ja, want dat is mijn strenge dieet als ik aan het schrijven ben.
0: Aan het componeren bedoel je?
1: Ja, ik aan het componeren ben. Ik huur wel eens het oude atelier van Simeon ten Holt.
0: Groot modernistisch componist.
1: Nederlandse trots.
0: Ja, Cantina Ostinata. Ik zeg het helemaal verkeerd.
1: Cantor Ostinato, inderdaad. Ja. Heel bekend stuk van hem. Ja. En hij schreef heel veel. Hij schreef ook hele weirde dingen. Seriële muziek. En zo. Hij is heel diep gegaan, die man. Hij is ook heel oud geworden, hij heeft een enorm oeuvre.
0: Ben jij in dat atelier?
1: Ja, sorry. Hij is overleden in 2012. En zijn atelier wordt ter beschikking gesteld aan componisten. En dan huur je het een week, mag er niemand langskomen. En dat huis is gewoon, het is een heel klein huis. Het is echt maar 25 vierkante meter. Het is van hout. Er staat een bed, een keukentje en een Steinway D. Een hele mooie vleugel. En je komt daar binnen en je voelt dan alles van, ja, Jansen, hier ga je het doen. En nergens anders. Oké, ik ga het hier doen. En wat ik werk dan als een soort monomane, schuimbekkende, bezetene. Dagen van 12 uur of zo. En dan gewoon echt alleen maar achter die piano. Schrijven en componeren. En dan dus mijn strenge dieet. Twee lentebokjes en een pizza tonno.
0: Maar is dat alles dat je eet?
1: Nee, ik heb ook nog wel een soort boterham met pindakaas.
0: Oh, gelukkig. Maar oké.
1: Maar gezond is het niet, Ellen.
0: Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar er komt wel heel mooi werk uit. Dus weet je wel, die slopere drift op je lichaam levert weer goede kunst op. Dat is eigenlijk ook heel monomaan als je een week lang alleen maar hetzelfde drinkt en eet. Of is het soort bijgeloof haast?
1: Het is een tijdje heel erg bijgeloof geweest. Nu gelukkig kan ik ook van afstappen. Want ja, ik kom dan terug van zo'n ding en dan zit ik helemaal onder de puisten en zo. En
0: ja.
1: Dat is verschrikkelijk, weet je wel. Al die kaas, joh. Zo'n vette huid. Nee, dat is... ik bedoel, het is een soort slecht nieuwsgesprek in de making natuurlijk, maar...
0: Wat is een slecht nieuwsgesprek in de making?
1: Dat dieet.
0: Oh, op zo'n manier. Ja, maar wat ik me dan ook afvraag. Als je zo, dit is een beetje bezwerend. Ben je er ook een beetje bij? Heb je een beetje faalangst of zo ook met het componeren?
1: Ja, heel erg. Ja, zeker, ja.
0: Ja. Ik zeg het omdat ik het herken. Want als ik vast zit op een tekst, dan mag ik van mezelf een zak snoep halen. En die helemaal tijdens het schrijven leeg eten. En dan ben ik helemaal hyper. Ik denk soms ook wel eens dat ik doe alsof ik faalangst heb. Zodat ik die zak snoep kan halen.
1: Welke snoep?
0: Ik haal de hele zak drop.
1: Drop.
0: Ik ga geen merknamen noemen, maar er is een bepaald merk. En dan, mijn nieren haten me, maar mijn werk houdt van me daarna. Maar dat is bij mij soms ook een beetje naar kip-ei-probleem met Falks. Maar dat herken je dus wel.
1: Ja, ja, ontzettend. Ja, echt, echt ontzettend. En ik val inderdaad terug op bijgeloof, want... een hele tijd lang in mijn werkproces is dat atelier ook een soort van de enige plek geweest waar ik dat kon. En met dat dieet en zo. En dat moest altijd op die manier. En alleen dan stroomde het. En dat komt eigenlijk altijd uit een soort onzekerheid. Omdat ik gewoon echt niet weet hoe ik moet beginnen. Mm. Dat is echt zo'n slopend aan... ja, als ik dan... Ja, misschien herken je dit. Of misschien herkennen luisteraars dit. Dat als je iets... echt helemaal from scratch moet maken. En er is en het vergt best wel wat creatieve nieuwe ideeën, weet je wel. Bijvoorbeeld schrijven een strijkkwartet van 10 minuten. Ja, what the hell, waarover, weet je wel. En waar begin ik dan mee? Begin je met een melodie of met een akkoord of met een tekst of met de eerste viool of cello, om maar even een voorbeeld te noemen. En dat is... echt, en dat is een slopend moment. En op een gegeven moment heb je dan wat schetsen of zo. En dan zit er iets tussen waarvan je denkt... Oké, dat kan wel ergens heen gaan. Dat is eigenlijk misschien niet zo'n heel slecht idee. Dat ga ik uitwerken. En op een gegeven moment voel je van... het gaat me lukken. En vanaf dat moment, dan is het heel relaxed. Maar dat eerste proces, dat ja. kan een dag duren. Maar dat kan ook een maand duren. Dat kan zelfs een half jaar, dare I say it, duren. Dat heb ik nooit gehad, een paar maanden, ja. Ja, en dat is echt, ja, dat is echt wel, dat is wel moeilijk. Ja.
0: Heb je, maar dan ben je ook een deadline junk waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: En ook echt iemand die heel kort op de bal schrijft. Daar had ik laatst best wel een interessant gesprek over met een collega componist, een jongen die ik heel erg hoog heb zitten. En die dat is echt zo erg. Oh, ik schaam me bijna als ik het zeg, maar het was in november. Klopt dat? Ik was net verhuisd. Ja, het was november. En ik had twee deadlines. Ik moest een pianoquintet af hebben voor een kamermuziekfestival. Dat moest in december. Een stuk van 5 minuten. Nou, niet zo lang op zich. En die opera die je net hoorde, de toerist. Die moest af eind januari. En ik zei dat tegen... En ik had die vriend over en ik liet hem mijn schetsen zien. En hij zei van... Ik was helemaal nog niet ver. En hij zei van... Ja... Is niet zo goed, man. Ik zie dat je dit probeert. Ik zie dat je dat probeert. Maar
0: jij stort helemaal in.
1: Niet zo goed eigenlijk. Nee, ja. Je bent er echt nog niet. En hij had gelijk, natuurlijk.
0: Ja.
1: En toen vroeg hij dus, wanneer moet die opera af? Volgend jaar? Zo, ja, januari. Oh. En dat pianokwartet? Ik zei, nou, dat moet over een week of 5 af zijn. En toen sloeg de paniek om bij hem. Dat was heel grappig om te zien. En hij zei van ja, ik zou daar zomaar voor die opera zou ik een jaar nemen. En voor de piano tijd misschien een maand of 2, 3, denk ik. En dat is echt, en dan heb je goed tijd.
0: Ja.
1: En hij is heel methodologisch en hij werkt heel, again, en ik zeg het nog maar een keer. Deze man is echt een genie, een waanzinnig componist. En ja... Hij gaat heel diep. En ik heb die tijd gewoon. Ik heb die tijd ook zo hard nodig. Het is me gelukt uiteindelijk. En ik sta volledig achter deze muziek.
0: Hoe is het je gelukt dan?
1: Weet ik niet meer.
0: Oh, dat is vervelend voor de volgende keer.
1: Ja, ja, ik heb het. Ik heb er gewoon heel, heel veel tijd in gezet. En
0: ja.
1: Heel lang op. Ja, heel. Nee, dus heel kort, maar.
0: Heel intensief, dus heel monomaan eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Ik wou even terug naar de vorige eeuw gaan. Hè? We hadden een kleinere Camille Jansen. En ik las dat die concertpianist wilde worden. Wanneer besloot je dat?
1: Ik was denk ik 3 of 4 of 5 misschien. Ik zag een filmpje van zo'n oude Russische Sovjet-pianist. Sviatoslav Richter. Echt zo'n, en die speelde zo mooi. Dat was zo'n oud grijs-zwart-wit filmpje. En ik als kindje zo... Oh, dat wil ik worden. Ja, en jengelen bij mijn ouders om pianoles. En mijn ouders die zeiden van nou, je mag het mag, maar wel pas als je handen een octaaf kunnen bereiken.
0: Jouw ouders waren dus wel ook ervaren met muziek?
1: Oh ja, ja absoluut. Ja, ja zeker. Mijn vaders broer is violist, dus die professioneel violist. En ja. Zijn vrouw is violist. En mijn vader speelt heel erg actief gitaar. Is altijd in bandjes en zo. En mijn moeder is kunstenaar. En haar vader was gitaardocent.
0: Oh, okay.
1: Dus een hoop kunst en muziek die door elkaar heen bij mij terugkwam. Zeg maar.
0: Maar je handje moest een octaaf kunnen bespannen. Ja.
1: Ja, maar dat is rot, joh. Want dat is echt, dat kan een kind van 3, 4 nee. helemaal niet. Weet je wel. Ik balen. En toen kreeg ik op een gegeven moment wel zo'n toy piano, geloof ik. En toen was ik op een gegeven moment 6 en toen mocht het. Oh, yes. En toen ging ik op pianoles en ik was devoot. Ik was echt bezeten. Heel veel spelen. Ook liedjes schrijven.
0: Als kind al?
1: Ja, ik componeerde al dingetjes als kind. Vond ik heel leuk. En gewoon veel bezig met muziek. En heel veel klassieke muziek ook al en zo. En kreeg ik zo'n box set cd van mijn oma. Aangenaam klassiek.
0: Oh ja. Yeah.
1: Weet je wel, die ken je wel.
0: Ja, yeah, old school. Yeah.
1: Met al die hitjes erop. Ja, ik ben een 90s kind, weet je wel.
0: Ja. Yeah.
1: Met alle hitjes en zo. En dat was echt een soort van, ja, van mij.
0: Ja, maar toch ben je jazz contrabassist geworden. Wat ging er mis? Of wat ging er goed? ik weet hoe je erop terugkijkt.
1: Nou, er ging iets mis, hoor.
0: Wat ging er mis?
1: Nou, ik oefende wel veel piano en zo. Maar ik had ook best wel talent en zo. Maar ik was ook best wel lui. En als een, ja, toen was ik denk ik 11 of 12. En toen ging ik naar een open dag van de jong talentenklas van de HKU. Conservatorium van Utrecht. Dat ligt vlakbij de stad waar ik vandaan kom.
0: Ja, Culemborg.
1: Kom ik uit. Ja. En ben ik opgegroeid. Dus ik naar Utrecht met mijn pa. En daar waren ik was 11. En daar waren kindjes van 7, 8, 9. Die me gewoon volledig naar huis speelden. Die gewoon echt om te janken zo goed waren. En ik was echt niet slecht. Ik kon echt wel een Beethoven spelen. Maar er waren daar kinderen die gewoon Liszt en Chopin aan het studeren waren. Ik niet.
0: En dat is moeilijker dan bij.
1: Veel
0: blokfluit.
1: Liszt en Chopin is een soort van. Dat is echt. Dat moet je echt heel hard op oefenen.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Dat is echt. Ja, dan moet je gewoon een leven lang toewijding. En dat had ik niet en dat was ik niet. Ja, oké. En nu dan? Ja, tja. Ik ging toch een beetje naar de middelbare school. En een beetje in de puberteit. En ook wel een beetje rap luisteren en hiphop. En een beetje afzetten tegen mijn ouders. En een paar jaar helemaal niet echt met muziek bezig geweest. En ook helemaal niet meer echt gespeeld op piano. En toen begonnen mijn beste vrienden een band. En die hadden een sukkel nodig op basgitaar.
0: En jij speelde toevallig al basgitaar.
1: Er hingen gitaren bij ons in huis. Dus ik had wel eens een gitaar aangeraakt. Dus ik zei gewoon zo meteen tegen die jongens. Ik speel basgitaar. Hey, echt waar. En zo heb ik een basgitaar gekocht. Ik geloof in diezelfde week nog. En van mijn spaargeld. En toen ben ik... Nu ben ik bassist. Ja. Een beetje ongelukkig gelopen der dingen.
0: Maar jullie begonnen toen een bandje.
1: Ja, we begonnen een bandje. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was toen 14 of zo. En dat bandje... We schreven onze eigen liedjes. En die gingen natuurlijk allemaal over de liefde. En over vriendinnetjes en zo. En ik was dan de bassist. En Jeroen was de drummer. En Wannes de gitarist. En Efriem de gitarist. En we deden het ontzettend goed. Vind ik achteraf. Omdat we gewoon... Ja, die liedjes waren echt. Die waren gewoon van ons. En we speelden op al die culturele avonden. Op onze middelbare school. En op al die plekken.
0: Maar jullie hebben ook tijdens het nieuwjaarsconcert gespeeld.
1: Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want... Ik wil er toch even een lans voor breken. Het Nederlandse Blazers Ensemble is een ensemble, of sommige mensen noemen het een orkest, van blaasinstrumenten. Denk aan saxofoons en klarinetten en fagotten en zo. Met ook percussie erbij. En dat heeft ook heel veel wereldmuziek invloeden en speelt niet alleen maar gezapige klassieke muziek. Trouwens, dat spelen ze überhaupt niet. Ze spelen prachtige klassieke muziek en ze... hebben een hele wijde blik op de wereld. En zij doen heel veel verschillende dingen. Spelen honderden concerten per jaar. Maar daarnaast hebben ze ook een soort compositie. Dat heette toen nog wedstrijd. Waarbij je dan als jong componistje of bandje... Je kon inschrijven en een liedje of een stuk kon opsturen. En als dat goed was, dan arrangeerden zij het voor dat ensemble, voor dat orkest. En dan mocht jij het komen spelen in je lokale concertzaal van de regio. Dat waren niet de minste zalen. Denk aan Tivoli Vredenburg of het Muziekgebouw in Eindhoven of Oosterpoort in Groningen. Dat waren dan de voorrondes. En als je die dan won, dan mocht je naar de finale. Dat was dan in het hart van het land in Utrecht. En als je die won... Dan mocht je tijdens het nieuwjaarsconcert op Nederland 1 of Nederland 2... 1 januari in het Concertgebouw jouw liedje spelen op live tv. En ja, dat hele traject duurt een paar weken, of maanden misschien wel zelfs. En je gaat langs bij die arrangeur en dan zie je opeens jouw noten op papier... van dat liedje wat je geschreven hebt.
0: Want jij was de hoofdcomponist?
1: Nee, we hadden het met z'n vieren geschreven,
0: ja?
1: Dat liedje. En we mochten dus ook met z'n vieren naar al die concerten toe. En naar die, met al die blazers langs en zo. En met al die mensen werken. En je bent echt met profs op pad een paar weken. Als jochie. Of als kind. En dat is zo'n vormende ervaring. En van dat soort talentontwikkelingstrajecten in Nederland zijn er weinig.
0: Ja.
1: Het zijn er echt maar 1 of 2, misschien 3. En dat op weg naar het nieuwjaarsconcert, zo heet het, op weg naar het nieuwjaarsconcert, is echt een van de belangrijkste mijns inziens. Zeker voor klassieke muziek. En ik wil alleen maar zeggen, ik ben zo apetrots op het feit dat het MBE dit nog steeds doet. En ik zie gewoon ieder jaar weer nieuwe kids opstaan door dat traject, die gewoon daardoor een carrière overwegen als componist of muzikant. En daar komen vaak waanzinnig goede muzikanten 10 jaar later. Om een prachtig voorbeeld ervan te noemen, is dat de drummer van dat bandje met wie we toen die wedstrijd wonnen, met wie we toen in 2008 in het concertgebouw stonden als kleine pubertjes. Die drummer is nu de drummer van het Nederlands Blazers Ensemble. En dat is mijn beste vriend, Jeroen. Jeroen Batterink heet hij. Dat is zoiets bijzonders.
0: Nou ja, en het is ook ontzettend hoopgevend. Dus als je dan niet als kind per se, voordat je naar groep 8 ging, je helemaal substudeerde op Liszt of Chopin, je alsnog later componist wordt, met haast een soort inhaalslag, denk ik dan ook, door met van die profs mee te lopen tijdens je tienerjaren.
1: Ja, zo voelt het.

0: mist wordt. Met een, haast een soort inhaalslag, denk ik dan ook. Door met van die profs mee te lopen. Tijdens je tienerjaren.
1: Ja, dat, ja, zo voelt het wel een beetje.
0: Ja, dat is toch ja, fantastisch.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, ja. Waar ging jullie liedje over?
1: Het heette The Greatest Bitch of the Earth. Ook lekkere taalfout trouwens. Want het is natuurlijk on Earth of of the world. Maar goed, dat wisten wij natuurlijk niet. En het was een soort ja, heel grappig liedje over...
0: Een hondje.
1: Ja, leuk. Laten we het daarop houden. Over een hondje. Ja. Het was een beetje een puberaal liedje, maar wel heel leuk.
0: Maar jullie waren boos op iemand.
1: Ja, precies. Ja. Ah. We waren boos op iemand en daar ging dat liedje dan over. Het was een heel grappig liedje en heel leuk. En we waren ook wel, eerlijk is eerlijk, we waren in die wedstrijd ook wel een beetje de komische noot. Maar dat is niet erg, want we hebben er superveel van geleerd.
0: Ja, ja. Want ja, ik vraag het ook omdat, als ik kijk naar jouw solo werk, hè, nogmaals, je bent een ontzettend geëngageerde maker. Je verhoudt je in je werk heel erg tot, nou, die woningcrisis, de toeslagenaffaire, de kloven in onze samenleving. Maar je schrijft niet zoveel over het ultrapersoonlijke, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, klopt.
0: Waarom?
1: Ja, boeit me minder. Ja, ik vind dat als je als maker je persoonlijke verhaal heel expliciet in je werk legt, dan ik moet er als luisteraar, kijker wel iets mee kunnen. En het wordt vrij snel art as therapy, weet je wel? Kunst als therapie vormen. Ken je die term? Dat je...
0: Ja, ja, maar ik weet niet of je daarin helemaal volgt.
1: Ja, hoe leg ik het uit? Het is voor mij... Ik vind het heel fijn op het moment dat als er een bepaald gevoel in een werk ligt... als dat gevoel uit een persoonlijke ervaring van een maker komt... wat natuurlijk heel veel voorkomt. Hè, en de mooiste kunst is gebouwd op persoonlijke ervaringen. Maar als die ervaring iets is wat ik ook niet ervaren heb... maar waarvan ik het kan inleven... of waarvan dat gevoel in ieder geval wordt overgedragen naar mij... Ik wil er iets bij voelen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat ik daarom eerder kies voor een thema waarvan ik hoop. Waarbij ik iets voel, maar waarvan ik ook denk te weten dat mijn buurman er iets bij voelt. Of mijn tante of jij.
0: Maar dan kan je toch ook bijvoorbeeld. Sommige persoonlijke onderwerpen zijn ook universeel. Rouw, mm-hmm, bijvoorbeeld, om een geliefde persoon. Of ja. Liefdesverdriet?
1: Ja, zeker.
0: Maar daar zou je toch niet zo snel voor kiezen?
1: Nee, het is wat minder mijn stijl. Mm. Ja, het is wat minder mijn stijl om het alleen, dat het alleen maar daarover gaat. Het heeft voor mij ook wel heel vaak een soort van plek in onze maatschappij of in ons land of iets. Ja, dat ja. Ik vind rouw ook wel een heel breed onderwerp trouwens. Dat is en ook wel heel persoonlijk. Want rouw is voor iedereen ook anders, weet je wel.
0: Is dat zo?
1: Ik denk dat. Nou ja, of in ieder geval. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat natuurlijk het fenomeen rouw en het gevoel is misschien doet heel veel pijn. Is heel moeilijk voor iedereen. Maar de herinneringen die je hebt aan de persoon om wie je rouwt, dat zijn hele individuele persoonlijke herinneringen. Ja, die kan ik niet nabootsen.
0: Mm-hmm.
1: En als ik een werk ga maken waarin ik iets doe met die herinneringen die ik heb aan die persoon om wie ik rouw, dan gaat het wel heel veel over mij en mijn rouw. En dan gaat het misschien wat minder over jouw rouw. En dat vind ik er... Ja, dat vind ik moeilijk soms of zo. Maar ik spreek... Ik sta altijd open voor... Ik word heel graag overtuigd.
0: Oké. Nou ja, ook omdat bij rouw... Het is een hele isolerende ervaring. Want je bent alleen met die unieke herinneringen. Maar juist het feit dat je geïsoleerd bent... van mensen die ander nooit hebben gekend... en nooit meer zullen kunnen kennen... zorgt er ook voor dat het iets is wat iedereen wel kent. Die enorme eenzaamheid in een onuitlegbaar verlies... Maar goed, ik kou daar zelf ook nog op. Ik vind het zelf een heel mooi idee. We hebben in Amsterdam de eenzame uitvaart. Waarbij dus telkens verliezenervaringen in poëzie worden.

0: omgezet. Mm. En dat levert vaak toch door de dichters van dienst gedichten op die toch ook universeel, ook al heb je iemand niet gekend, invoelbaar zijn. Maar ja, hier kom je ook weer op de magie die je soms als maker oproept. Dat je iets maakt wat bij mensen die je zelf niet kent, alsnog iets losmaakt.
1: Mm. Ja. Ja, dat is natuurlijk het doel.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja. Daarom doe je het.
0: Ja.
1: Toch?
0: Over de componist der Nederlanden. Hè? Een klein vogeltje vertelde mij dat je met iets rond voetbal bezig bent. En het is natuurlijk nu het WK. Mag ik een voorzet doen?
1: Ja, let's go.
0: Om maar even in de terminologie te blijven en zo. Ik dacht afgelopen week Nederland-Marokko. Nou, Nederland uitgeknald. Mm. Marokko door.
1: Mm.
0: Heel veel, dat had ook een hele interessante auditieve weerslag. Wat lekker toeteren door de straten. Ja, vanmiddag een VVD'er zei, nou, getoeter moet afgeschaft worden, want stom en zo. Ik denk dan meteen, als ik componist in Nederland zou zijn, toegegeven ik zou een extreem slechte zijn, want ik speel blokfluit. Dan zou ik iets doen met die toeters. Wat zou jij doen?
1: Ja, vind ik wel echt een heel goed idee. Dat ten eerste. Ook wel echt relevant. Ik vind het ook wel. Ik weet niet of ik daar meteen 1, 2, 3 iets op zou doen. Maar dat is ook wel een beetje triviaal, natuurlijk. En.
0: Nou, niet als je het aan de supporters van de Oranje vraagt.
1: Nee, hoor. Ja, oké, okay, dat is waar. dat is wel waar. Ja, ik vind het wel een goed idee. Misschien doe ik dat wel. Ik wil iets met toeteren.
0: Toeteren?
1: Ja. Ik vind het wel vet. Misschien maak ik wel een. Toeterkanon of zo. En dan ga ik een beetje uitzoeken welke noten er allemaal zitten op welke klakson van welk automerk en welk type. Er zal ergens wel een database zijn van welke auto's. En dan schrijf ik brieven naar iedereen die dat bepaalde type Seat Leon heeft of een Volkswagen Golf of mijn Twingootje. En dan kijken of we daar een melodietje mee kunnen doen. Misschien kunnen we het Europese volkslied op maken. Dat zou wel grappig zijn.
0: Dat zou verbindend zijn.
1: Ja, dat zou wel verbindend zijn, hoop ik dan.
0: Een kennis van mij heeft heel lang voor een autofabrikant, die ik niet met naam ga noemen, want reclame op een
1: sorry.
0: gewerkt. En hij vertelde mij ook nog dat de klaksons van auto's die worden afgeleverd voor de markt in het gebied rond de Middellandse Zee harder zijn dan de autoklaksons. Vind ik ook zo'n ontzettend een mooi idee.
1: Oh, dat is echt fantastisch.
0: Maar je bent al bezig met iets met voetbal.
1: Ja, ik heb een idee voor een nieuwe opera. Overigens, ik maak niet alleen maar opera's hoor. Ik doe ook heel veel doe ik andere dingen. Maar dit is toevallig een opera. En ik heb nu toch een beetje het luisterend oor van Dutch National Opera, de Nederlandse opera. Klein beetje. We hebben wel eens koffie gedronken en zo. Dus ik heb hele goede hoop dat ik dit idee wat ik nu bij ze heb neergelegd, dat wellicht ooit een keer een leven kan gaan leiden. Namelijk. Een premisse waarbij de hele opera speelt zich af op een voetbalveld. En de mensen die opera zingen, die voetballen ook echt. Het liefst ook goed.
0: Hoge eisen.
1: Champions League. Hè? Dus er wordt gezongen en het zijn mannen. En het is een voetbalteam en bla bla bla. En ook wel veel van die clichés komen naar voren, weet je wel. Een paar mannen zijn wel heel ruig in het team. En dan op een gegeven moment. Komt er een vrouw op de tribune zitten. En dan slaat de sfeer om. Heel erg in dat team. Omdat er iets is gebeurd. En wat dat iets is, daar ga ik nog even niet te veel over uitweiden. Denk ik. Maar dat iets is wel iets heel heftigs. En dat zorgt ervoor dat er binnen dat team allerlei vervelende dynamieken ontstaan. Dat is eigenlijk een beetje de insteek.
0: En waarom dan per se een voetbalteam?
1: Ja, omdat ik denk dat het een. Het is een hele. Waarom? Ja. Omdat je er zoveel mee kan. Omdat een voetbalteam zowel iets heel verbroederlijks is, weet je wel. En ook iets heel stoers. En ook iets heel mannelijks. Maar tegelijkertijd ook vaak toch ook iets heel toxics kan hebben. Of kan worden. Dat gebeurt toch zeker ook. En je kan gewoon zoveel kanten mee op. Ik denk dat niet dat voetbal alleen maar voor mannen betaamd is of zo. Of dat het een uitermate mannelijke sport is die alleen maar. Nee, dat niet. Maar je kan er gewoon zoveel van die dynamieken die denk ik mannen onder elkaar hebben. In den extreme in kwijt.
0: Speel jij zelf ook voetbal?
1: Nee, dat niet.
0: Oké. Maar je hebt het gezien.
1: Ja, dat zie je. Ja. En daar lees je natuurlijk over. Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, ik snap dat ik nu misschien een beetje overkom als... Oh, je praat erover, maar je speelt geen voetbal. Klopt. Ik ben heel onhandig dus met voetballen.
0: Ja. Maar je bent niet onhandig met componeren. En daar zijn we ook allebei of allemaal heel blij mee. Je bent echt een heel, nogmaals, betrokkenmaker. En je hebt ook ergens gezegd dat je vindt dat kunst eigenlijk altijd geëngageerd moet zijn. En toch vind je jezelf tegelijk geen activist.
1: Nee. Dat
0: Wat is
1: klopt.
0: Het verschil daartussen dan?
1: Ja, dat klopt. Ik vind mezelf geen activist. Het punt... Wat ik moeilijk vind aan de term activisme, ja, is het ontzettend overtuigd zijn van je eigen gelijk en het militante eraan. Ja. Ik vind dat soms lastig. Ik snap, en dat past ook niet zo goed bij mij. Ik ga echt wel een keer naar een protest of zo, maar ik ben ook niet iemand die zichzelf om een boom vastketent, om maar even een heel cliché voorbeeld te noemen. Dat zou ik niet zo snel doen. Ik ben eerder iemand die de mensen om zich heen en de politiek probeert aan te spreken, zodat die boom niet gekapt wordt. Ik vind dat activisme het risico heeft in zich heeft om een klein beetje de nuance te verliezen, omdat er een soort overtuiging in zit. En dat vind ik, ja, dat wat ik zeg, dat past gewoon niet zo bij mij. Mm-hmm. Ik vind het juist eerder belangrijk dat we in gesprek blijven, ook zeker met die mensen die heel erg aan de andere kant van de medaille staan, of van de andere kant van een discussie. Hoe moeilijk ik dat ook vind. Weet je, dat is echt soms, zeker in een land als Nederland, in een tijd als nu. Toch ben ik meer een maker die door de dingen die ik maak probeert te laten zien waar de overeenkomsten ook zitten. Tussen
0: ja, de klank voor de kloof, dus ja, eigenlijk die brugfunctie die jij bedoelde.
1: Precies, ja, precies dat.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Een ander deel, als je toch maatschappelijk betrokken bent, waar je als moderne maker niet aan onderuit kan komen, is het bestaan van AI. Zeker, ik denk zeker dat de beroepsgroep van de componisten daar aardig door bedreigd voelt. En elke maker die ik de laatste tijd spreek, stel ik ook gewoon de vraag van, hey, wat zou jouw antwoord zijn als iemand tegen jou zegt, ja, weet je, lekker makkelijk, we laten in de toekomst alles componeren door een computer. Dat scheelt ons weer heel veel lentebok geven aan al die componisten. Kunnen die wat anders, wat zou jij zeggen tegen mensen die zeggen, nou, AI kan het toch ook doen?
1: Ja, AI is een heel is echt iets heel ingewikkelds. Oké, laat me dit vooropstellen. Ik zag deze quote op het internet. Dat is een tweet. Ik weet niet meer van wie, dus ik ga ook niet eens net doen alsof ik weet wie dat geschreven heeft. Maar
0: er wordt een laptop bijgepakt.
1: ik lees voor. Het onderliggende doel van AI is om mensen met toegang tot geld dingen te laten kunnen, om zo de mensen die iets kunnen, de toegang tot geld te kunnen ontzeggen. Dus laten we niet vergeten dat AI, we zien het als een soort force of nature, maar het is uiteindelijk toch ook wel echt een soort force of a few. Een paar hele rijke, witte tech bros uit Silicon Valley die hier verschrikkelijk veel macht en geld over garen. Dus dat ten eerste. Dat vind ik al een intrinsieke eigenlijk fout aan deze technologie.
0: Het is selectief toegankelijk.
1: Het is ontzettend selectief toegankelijk. Ja. Het voelt als een democratisering, ja, omdat we opeens alles en allemaal dingen kunnen, maar in realiteit,
0: degene die eraan verdienen is een heel klein clubje.
1: Ja, en de prognoses zijn, de economische modellen, die schetsen wel dat het zomaar een gigantische kaalslag zou kunnen betekenen in allerlei toch hoger opgeleide beroepsgroepen. Denk aan, nou ja, je kent het rijtje, weet je wel, advocaten, artsen en makers en nou goed. Dus groot risico, daar vind ik dat het een soort interne weeffout. Okay, maar
0: genoteerd.
1: Genoteerd.
0: Ja.
1: Maar een goede vriend van mij en waanzinnig schrijver, Thomas Himmer van Vos, die heeft laatst een lezing gegeven. De Abraham Kuiper lezing. En die ging precies hierover. En hij zei een paar hele rake dingen daarover. Hij zei eigenlijk van Dat we ons eigenlijk te weinig realiseren dat als je een boek leest of een film kijkt of muziek luistert die je dan al dan niet raakt, het liefst natuurlijk wel, is dat een belangrijke reden dat wij het ons laten raken, is dat er een mens achter zit die daarvoor gezwoegd heeft. Die daarvoor bloed, zweet en tranen geleden heeft. En dat klinkt een beetje dramatisch, maar ja, die pizza tonno en die lentebokjes. Of erger, weet je wel. Die dat gedaan heeft. Een soort menselijke moeite aan het begin van ieder werk of creatie, dat door AI eigenlijk een beetje wordt weggedrukt. Terwijl, ja, het is juist dat zwoegen wat het beginpunt is van vrijwel al het mooie wat gemaakt wordt. Die vele uren voordat dat ene grote boek of die ene grote film ter wereld kwam, die tot niets leidden. Die slechte schetsen die de prullenbak in verdwenen. Of dat ene strijkkwartet wat eigenlijk niet zo goed was. Om vervolgens dat album te kunnen maken waarmee je een heel stadion aan het huilen krijgt. Dat traject ervoor. Al die dat vroeger inderdaad en al die onsuccesvolle pogingen, dat voel je in het moment dat het een keer wel lukt. En dat gaat natuurlijk volledig verloren met de AI. Dus ja, ik vind het een groot gevaar. Ik vind bijvoorbeeld apps als Suno, dat is een die ken je misschien.
0: Yeah. Even voor de luisteraar die het niet kent.
1: Oh, sorry. Ja. Suno is een soort ChatGPT voor muziek. Je voert een prompt in en je zegt van, nou, ik wil eigenlijk wel een country liedje over Alan Dekwits. Nou, dan krijg je een country liedje over Alan Dekwits.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil eigenlijk wel een rap waarin we de koning dissen. Nou, dan krijg je een rap waarin we de koning dissen.
0: Is het goed dan ook? Want jij hebt daar een goed oor voor.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik meen het nog te horen, dat wel. Zeker in de vocals, dus in zangstemmen.
0: Yeah.
1: Dat je nog wel, je hoort in dat echte hoge treble geluid hoor ik toch wel vaak nog van. Volgens mij is het heel kunstmatig. Maar het is echt wel heel goed. En er worden ook wel keuzes gemaakt die vaak echt wel muzikaal zijn. Vormdingetjes waarvan het is wel verrassend. Of net weer af en anders uit de hoek. Ja, ik ben wel onder de indruk. Tuurlijk, ja. En het wordt alleen maar beter. Klassieke compositie al helemaal. Dat wordt echt eng. Want je kan straks je partituren van al die grote componisten gaan uploaden. En dan zeg je gewoon, geef mij een stuk op basis van dit hele simpele, altijd is kortjakje ziek melodietje, in de stijl van Thomas Adès, wat gewoon een hele grote moderne componist is. En dan krijg je dat. Ja, en iemand die nu een onvoldoende haalde voor tekenen, die kan de ene naar de andere tekening produceren. Een amuzikaal persoon is opeens in staat om moeiteloos muziek te maken in alle genres bovendien. En je zou kunnen beargumenteren dat kunstmatige intelligentie creativiteit aanmoedigt, maar om diezelfde reden leidt ze ook tot een steeds verdere uitholling van creativiteit. Want als iedereen zulke dingen kan, dan kan niemand ze nog echt. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden dus van Thomas Himmer van Vos.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben het daar laaiend mee eens. Maar ik heb geen oplossing.
0: Nee, nou ja, ik denk eerder dat de oplossing ook in een vertrouwen zit. Dus dat je inderdaad het blijft uitbesteden aan menselijke makers, die makers zelf vervolgens erop vertrouwt dat het ook door hen is gemaakt. Want nou ja, ik ga geen namen noemen. Ik las laatst een roman. Ik heb zelf studie gedaan naar hoe taalkunstmatige intelligentie werkt. En ik zag in de metafoor van dit zou best wel eens geschreven kunnen zijn door een chatbot.
1: Hmm.
0: En toen dacht ik van, wat doet het met mij? Met mijn ervaring als lezer, als consument van de kunst. En ik voelde me op, ik werd helemaal onverschillig naar die tekst toe. Het maakte me allemaal niks meer uit. Terwijl ik herlas het nog een keer dezelfde alinea, waarbij ik dat gevoel dat het door een computer was gemaakt. Ik dacht, nou, stel je voor, het is door een mens gemaakt. Opeens kreeg ik dan weer waardering ervoor, omdat het inderdaad, wat jij net ook zegt, het is doorleefd.
1: Mm, yeah.
0: En het is daarin ook iemand die zijn of haar of hun falen, een kans tot falen aan je voorlegt, waarin jij kan besluiten van, oh, het raakt mij, ik neem het mee en ik laat het toe.
1: Ja. Yeah. Ja, nou, dat zeg je echt heel mooi. En dat is natuurlijk, dat is die menselijke magie. En ook die menselijke moeite die je heel erg voelt. En het maakt eigenlijk alles wat een beetje door een AI gemaakt wordt tot een soort van je brei, waarin alles een beetje op elkaar lijkt. En alles eigenlijk wel redelijk werkt, maar inderdaad niet raakt. Ik word ook onverschillig van AI muziek en ook onverschillig van AI teksten. En dat vlakt ons verder af. Ja, en ja, goed, het risico is natuurlijk heel erg dat je een soort tech-pessimist wordt of zo. Of een soort van zure, bittere oude man. Die een beetje zo mompelend en nors op AI loopt af te geven. Maar ik vind het een heel groot risico voor kunst gewoon. En gewoon voor menselijke creatie. Nogmaals, ik heb geen oplossing. En ja, dus dat eigenlijk.
0: Ja, nou ja, ik ben in ieder geval heel blij dat er nog hoofdzakelijk door de componist der Nederlander organische composities wordt gemaakt. Menselijk. En ik ben ook heel blij dat je vanavond hier te gast bij ons wilde zijn, Camille.
1: Ontzettend bedankt dat ik mocht komen.
0: Ja, fantastisch om naar je te luisteren. En voor de luisteraar die denkt, oh, wat geweldig, de toerist is nog te bewonderen morgen op het Wonderfield Festival te Baren. En de komende 2 jaar kunnen we nog uitgebreid genieten van Camille Jans als componist der Nederlanden. Dit was Nooit Meer Slapen. Deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Maandag is onze Femke er weer. Zij gaat dit weekend op festival Down the Rabbit Hole in gesprek met rapper Styx. Rapper Styx, lekker Ellen Boomer. Over zijn optreden met het Philharmonisch Orkest. En voor u een heerlijke, kunstmatige intelligentievrije nacht gewenst.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog altijd niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden en daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600... Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. Dit is nu de 4e keer dat ProRail moet concluderen dat herstel langer duurt dan verwacht. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder volop zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: Pietro, ben jij een fladderaar of een diesel?
6: Een fladderaar of een wat?
5: Of een diesel?
6: Een diesel. Ja? Dan zou ik toch eerder een fladderaar kiezen.
5: Ja? Silke, leg eens uit.
7: Ja, ik heb al een vermoeden waar dit naartoe gaat. Ja, dat zijn de 3 dosha's, vata, pitta, kapha. Ja, en die fladderaar, dat is een beetje de vata. En de diesel is de kapha. En ik denk, Misha, jij bent toch wel de pitta?
5: Ben ik de pitta?
7: Ja, dat denk ik wel.
5: Oh, daar wil ik straks alles over horen.
2: Vink, de podcastgids van Nederland.
3: Met Misha Blok.
5: Aan het Amsterdamse Surinameplein staat de Klokkenhof, in 1962 neergezet als hypermodern wooncomplex voor alleenstaande vrouwen. Maar de tijden zijn veranderd en podcastmakers Pietro Tramontin en Annette Rust gingen op zoek naar het verhaal achter deze flat. En in de Ayurveda-podcast onderzoeken Sielke Seiben en Marleen Dijkhoff de eeuwenoude Indiase gezondheidsleer en hoe dit een plek kan krijgen in het drukke leven van nu. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 354. Pietro en Sielke, fijn dat jullie er zijn.
6: Ja, dankjewel.
5: Kennen jullie elkaar al een beetje?
7: Nee, net in de lift.
6: Hallo. Ja, net ontmoet.
5: Oh, ja. En wat is dan jullie eerste indruk? Vind ik dat wel leuk om te weten.
7: Goed. Fladderaar.
6: Fladderaar, je hebt het goed gezegd.
8: Ja, kun je dat eventjes in, zonder jargon uitleggen wat een fladderaar is?
7: Nou, je kent vast wel die vriend of vriendin die altijd heerlijk enthousiast is over alles, van de hak op de tak springt, heel veel dingen leuk vindt, overal voor in is, maar ook nooit echt iets afmaakt. Toch, je hebt vast wel iemand zo in je vriendenkring zitten.
6: Per ongeluk heel goed gekozen dan.
8: Ja? Wat heb jij niet afgemaakt?
6: Nou, ik maak dingen wel vaak af eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen.
8: Deze podcast heb je afgemaakt, maar wat heb je niet afgemaakt waar je nog altijd spijt van hebt?
6: Ik heb zoveel verschillende hobby's, dus dan ben ik een paar weken ben ik weer brood aan het bakken. Dan ben ik ineens een fietsenmonteur, ga ik even vissen. Alles aangeschaft en dan gaat het de schuur in.
8: Oh ja, precies. Ja. En waar ligt het dan aan dat je het niet afmaakt?
6: Omdat ik weer iets anders leuks vind.
8: Ja, je vindt gewoon te veel dingen leuk.
6: Ja, eigenlijk wel.
8: Dat is het, ja. En zelf, wat ben jij zelf, Sielke?
7: Ik ben meer een combinatie, denk ik, tussen pitta en kaffa. Ik kan een beetje een diesel zijn, dus ik moet soms een beetje op gang komen. En als het een beetje een werkpaard ben ik wel. Maar als ik ga, dan ga ik ook. Hetzelfde als op het voetbalveld, als ik daar sta, moet ik even op gang komen. Maar als ik op gang ben, ja, dan ben ik unstoppable.
8: En pitta is dus...
7: Ja, die is echt het vuur. Dus gaan. Dat is echt precies het gaan, ja.
8: En we zitten nu, heb ik geleerd in je podcast, in het seizoen van de pitta.
7: Ja, de zomer is het pittaseizoen. Ja. Het is warm. Hè? Dat is natuurlijk ook echt wel gewoon te merken aan alles. Dat als jij nu bijvoorbeeld een hele hete curry gaat eten, ja, dan ontplof je natuurlijk bijna. Dus je wil dat heel graag, als je kijkt naar Ayurveda, wil je dat een beetje balanceren met een lekkere watermeloen, want die werkt dan weer verkoelend. Dus op die manier is het inderdaad dat je Ayurveda ook in het seizoen gaat toepassen.
8: Dit is voor jou een bekende plek.
7: Ja, klopt.
8: Toch?
7: Ja, klopt.
8: Het radiohuis. Ja. Hoe lang is het geleden dat je hier bent gestopt?
7: Ik ben nu 5 jaar bestaat de Ayurveda podcast. Ja. En ik ben dus nu ook, nou ik denk 4,5 jaar geleden of zo gestopt met het maken van radio. Gelukkig niet met het maken van audio. Nee. Want ik maak nog steeds een podcast. Maar ja, daarvoor heb ik echt inderdaad jarenlang in zo'n radiostudio gezeten. Ja. Bij Radio 2 en 3FM. Dus het voelt wel heel vertrouwd. Ook heel leuk om hier weer te zijn.
8: Ja, want mis je het? Is dan altijd de volgende vraag, hè?
7: Ik mis zeker de cultuur niet, want die vond ik echt vreselijk.
8: Maar wat vond jij vreselijk aan die cultuur?
7: Ja, echt de haantjes, de ego's. Niemand die echt gewoon durfde te zeggen waar het op stond. En dat vond ik echt het achterbakse. Om het maar even nu gewoon eruit te gooien.
8: Gooi het allemaal uit.
7: Ja, zo lekker makkelijk achteraf. Ik bedoel, op dat moment is het allemaal ingewikkelder. Maar ik mis wel heel erg het maken van vooral live radio. Weet je, dan ben je meteen bij de mensen thuis. Je hebt die interactie. Ja. Je kunt de mensen echt amuseren. En eerst dacht ik, is het nou echt betekenisvol wat ik doe? Maar dat het toch echt is dat mensen, je reist met mensen mee. Je bent een soort vriend of vriendin onderweg. En voor heel veel mensen voelt dat zo vertrouwd. Dus dat mis ik wel. Echt dat live aspect. Ja.
6: Merk je daar echt een verschil in? Dat of het nou live is of dat iemand je bewust aanklikt in de auto bijvoorbeeld?
7: Ja, kijk, de interactie die je natuurlijk hebt met de luisteraars die appjes sturen, die er echt bij zijn, dan je voelt dat er daar wel iets ontstaat of waar veel mensen op reageren. Dat je denkt, dit speelt nu, op dit moment. Ja. En een podcast maken is natuurlijk heel leuk, maar dat doe je aan de keukentafel. Ja, die wordt dan misschien over 5 jaar pas beluisterd. Dus dat voelt iets minder urgent. Dus ja, ik merk daarin wel verschil. Maar ja, ik hou nog steeds heel erg van audio, zeker.
8: Ja. Ik zit na te denken over jouw opmerking over ego's. Eigenlijk zou hier bij de ingang van bijna alle gebouwen van Mediapark zou zo'n briefje moeten hangen van leave your ego at the door. Hè? Net zoals bij The Greatest Night of Pop daar buiten hing.
7: Ja, precies. Ja, dan wordt hier wel een stuk rustiger, denk ik.
8: Ja. Pietro, jij bent eigenlijk nog beginnend als het gaat om audio.
6: Ja, dit is voor mij eigenlijk heel nieuw. Zo'n setting ook eigenlijk.
7: Nieuwe hobby.
6: Een nieuwe hobby? Nou, ik hoop het niet.
8: Wel volhouden. Nieuwe
6: carrière.
8: Ja, precies. Nee, want je begon als stagiair bij DPG Media. Wat voor stagiair was je? Was je heel...
6: Nou, wat voor stagiair ik was?
8: Heel ijverig of een beetje laid back?
6: Nou, wel heel ijverig moet ik zeggen. Ja, ik had eigenlijk wel meteen een plan voor ogen.
8: Ja?
6: Ja.
8: En wat
6: ja.
8: was je plan?
6: Nou, mij werd gezegd dat ik een eigen project mocht beginnen. En toen dacht ik, dat ga ik doen.
8: Oh, wat goed.
6: En daarom zit ik nu hier.
8: Ja, zo makkelijk kan het gaan.
6: Nou, makkelijk. Nou, het is wel... Nee, het heeft wel lang geduurd.
8: Ja. En waar moest jij aan wennen bij het maken van een podcast? Wat vond je lastig?
6: Ik denk dat het lastige is zo'n groot verhaal tot thema's destilleren en dan daar vandaan weer verder gaan. Het zijn heel veel kleine keuzes die je maakt. Dat vond ik eigenlijk wel het ingewikkeldste, moet ik zeggen.
7: Ja. Herkenbaar, Silke?
8: Niet.
7: Je maakt echt een ander soort podcast.
8: Ja, ik maak, bij ons was het wel. We maken een podcast over Ayurveda. En ik weet wel, de eerste podcast die we maakten. Dat als ik dan nu denk. De hoeveelheid informatie die we daarin stopten. Zouden we nu 10 afleveringen van maken. Ja. Maar dat is gewoon 5 jaar later. Dat je denkt. Je hoeft niet zoveel te vertellen. Maar jouw podcast is natuurlijk veel verhalender. En gaat echt over een heel bijzonder gebouw. Waarvan ik me kan voorstellen dat je zoveel verhalen hoort van mensen. En dat moet dan 1 podcast worden. Ik kan gewoon 50 minuten lang over venkelzaad lullen. Weet je wel, ja.
7: Vind je ook knap hoor, ik zou dat niet kunnen. Ja.
8: Maar dus het is wel echt een andere vorm. Maar ik snap wel dat je denkt, oh, weet je, welke kant gaan we hiermee op? Welk verhaal willen we vertellen van dit gebouw? Dus dat lijkt me heel moeilijk ook om dat te doen, die keuze te maken.
6: Ja, we hebben heel veel darlings moeten killen, Annette en ik. Maar daarom vind ik het heel leuk om hier te zitten. Want die kan ik er dan allemaal toch weer stiekem in krijgen,
7: ja,
6: natuurlijk.
7: Precies. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Het begin van de eerste aflevering van De Lelijkste Flat van Amsterdam.
9: Dus de een is wat luidruchtiger dan de ander, maar op zich kan je het gewoon aanspreken. En gewoon zeggen van, kun je wat rustiger doen of kun je muziek zachter zetten? Meestal deden ze dat wel. Ja, ze waren wel beleefd. Ik had er niet heel veel last van eigenlijk. En toen werd het er steeds meer en werd het steeds grimmiger. En ja, nu zijn we hier.
10: Romy woont in de Klokkenhof. Een Amsterdamse flat die het afgelopen jaar krantenkoppen door het hele land haalde. Want er was iets geks aan de hand in het gebouw.
9: Ik zat zelf in het buitenland, dus ik kwam een krantenartikel tegen. Dus dacht ik, nou, wat is dit nou weer?
11: De vaste bewoners noemen de situatie al tijden onhoudbaar.
12: Mensen leven in heel angstige omstandigheden. Het is onveilig.
9: Ja, er kwamen steeds meer mensen in groepsverband, zeg maar, naar binnen. We staan met heel veel mensen buiten en jij moet daar dan langs. En eigenlijk wil je ze niet binnenlaten. Maar ja, je kan ook niet. Ja, je bent in je eentje. Ja, wat ga je dan doen?
10: Romy's flat werd gekraakt terwijl ze er nog woonde.
13: De Klokkenhof, beter bekend als de Krakersflat.
14: Er wonen daar inmiddels zeker 60 krakers.
10: En zich veilig voelen in haar eigen huis, dat doet ze zich al lang niet meer.
9: Wat ik echt het ergste vond wat is gebeurd, is dat iemand is geslagen.
10: Maar vind maar eens zo snel een andere woning in Amsterdam.
9: Ook als ik 's avonds thuis kom, dat ik eerst even luister of kijk van, oh, staan er weer mensen bij de deur? Waar staat de bewaking? Staan ze misschien buiten?
10: Hoe kan het zo uit de hand gelopen zijn in deze flat? Daar ga ik in deze podcast naar op zoek. Een jaar lang spreek ik met de bewoners, maar leer ik ook de krakers kennen. En zo ben ik erachter gekomen dat de Klokkenhof en de geschiedenis ervan voor veel meer staat dan alleen een uit de hand gelopen kraakactie. De flat staat symbool voor hoe de stad, de kraakbeweging en de woningnood sinds de jaren 60 zijn veranderd. Ik ben Pieter Tramontin en je luistert naar De Lelijkste Flat van Amsterdam. Een 5-delige podcastserie voor het Parool. Een verhaal over een Amsterdams gebouw dat in het nieuws kwam door een grillige transformatie.
15: I'm on drugs. Oh. Not aggressive.
16: We voelen ons niet onveilig. Het is onveilig. We worden gegijzeld.
17: It's fucking my apartment now, bro.
18: Het gaat echt om de vraag wie kan en mag en nog in de binnenstad wonen.
19: Dus het was een beetje, ja, ook voor de buurtbewoners gek van, oh, zo'n heel enorm gebouw vol met ongetrouwde vrouwen, wat toch een beetje een rariteit was.
20: De poezenflat.
21: De hunkenbunker.
22: Dus ik krijg wel wat shit over me van de anderen natuurlijk.
10: Wat is hier misgegaan?
23: En de oorzaak is dat je gewoon een pand aan zijn lot overlaat. De bewoners die daar wonen aan hun lot overlaten. Het is echt om je voor te schamen.
7: De Lelijkste Flat van Amsterdam. Ik hoorde jezelf je naam zeggen.
6: Ja.
7: We hadden voordat we begonnen eventjes een gesprekje van. Dat ik zei van, hoe moet ik jouw naam uitspreken? Toen zei je van, ja, daar moest ik zelf ook eventjes over nadenken.
6: Ja, ik zeg eigenlijk mijn eigen naam verkeerd.
7: Ja, want hoe moet je het eigenlijk uitspreken? Ja, dit
6: dat is heel vreemd. Ik heb een Italiaanse naam.
7: Ja.
6: Ik zeg Pietro Tramontin op zijn Nederlands. Maar Italianen die luisteren, die zullen denken, jij heet Pietro Tramontin. Maar ja, ik hou het altijd op Pietro Tramontin.
7: Dat kan wel. Ja, je kan ergens een switch gaan maken natuurlijk.
6: Het kan wel, ja. Misschien wel vanaf nu eigenlijk.
7: Ja. jij woont zelf in Amsterdam.
6: Ja.
7: En jij fietste regelmatig langs deze flat.
6: Ja.
7: Toen jij het verhaal nog niet kende achter deze flat, wat dacht jij dan?
6: Nou, ik zag het gebouw En ik vond het zo vreemd eruit zien altijd. Het zag eruit alsof het al heel lang niet onderhouden was. Mm. Daar hangt een heel groot rood bord aan de zijkant met hotel. Dus ik dacht altijd dat het een soort heel groot hotel was. Of een soort gebouw uit de DDR. Ik had echt geen idee wat het was. Maar ik keek in ieder geval altijd naar van... hier, dit is wat. Ja. Hier speelt wat.
8: Kende jij deze flat, Silke?
7: Nee, ik heb me echt moeten opzoeken.
8: Oh ja. En
7: ik vond het ook zo bijzonder dat klokkenspel wat daar dan aanhangt. Dat je denkt, hè? Maar hoezo hangt dat er dan aan? Het is als je dus de podcast gaat luisteren, dat je denkt, het is zo'n vreemd gebouw. Maar wel gebouwd ooit met een heel... vooruitziende, vooruitstrevende blik. Eigenlijk iets heel cools.
8: Ja, toch? Ja, in 1962. Met als doel om een plek te geven aan alleenstaande vrouwen.
6: Ja, nee, het is heel speciaal. Want dat is het grappige aan het gebouw. Je ziet het eigenlijk niet eraan als je er zo langs fietst. Maar als je goed kijkt, dan zie je allerlei verschillende mooie aspecten aan het hele complex. Want het is niet alleen de flat. Het zijn eigenlijk een aantal gebouwen daarnaast. En het is dus gemaakt voor alleenstaande, werkende vrouwen... tussen 35 en de 50 jaar oud. En die konden daar wonen in 144 studio's.
8: Tja, maar vrouwen die bleven toch niet altijd alleenstaand?
6: Nee, in die tijd was het eigenlijk gewoonlijk om gewoon te trouwen. Ja. Dat werd van de meeste vrouwen verwacht. Die vrouwen, dat waren door veel mensen in Amsterdam werden die gezien als buitenbeentjes of vrouwen die de boot hadden gemist. Terwijl het eigenlijk hele succesvolle vrouwen waren.
7: Ik wou net zeggen, het was een bewuste keuze om daar te gaan wonen. Bewust niet in dat huwelijk te stappen en misschien wel eerst je eigen carrière soort van uit te stippelen. Ja. Dus toevallig ben ik nu het boek Fopfeminisme aan het lezen.
8: Oh ja, van Lisa Loop.
7: Ja, ja. En daar gaat het dus ook over die begijnenhofjes. En daar hoor ik jou ook over in de podcast. Dat vrouwen bewust die keuze maken toen al. Van ik hoef niet als ondergeschikte naast een man, maar onder een man te staan in een huwelijk. Nee, ik kies voor mezelf, voor mijn eigen studio. En dus dat vind ik juist zo cool aan dat verhaal.
6: Het is heel cool, maar ik vind het ergens ook wel een beetje triest. Omdat het was een keuze, maar ook weer niet. Want je kon eigenlijk of je kon werken of je ging trouwen. Terwijl ik denk dat veel vrouwen ook best zouden willen trouwen en hadden willen werken.
7: Tuurlijk, ja, natuurlijk, uiteraard.
6: Dus dat is een beetje de dubbele gedachte die ik nu heb. Terugkijkend op het gebouw.
8: Ja, want de woningmarkt, het woningaanbod was toen natuurlijk niet zo dat er woningen waren voor alleenstaande vrouwen.
6: Nee, er werd sowieso vooral gebouwd voor gezinnen. Het was natuurlijk de tijd van de wederopbouw. En als er, dat hoor je ook in de podcast, als er woningen voor alleenstaanden werden gemaakt, was dat vaak voor mannen. Want dat was een beetje de standaard. Die verdienden meer. Alleenstaande vrouwen waren een beetje de buitenbeentjes eigenlijk.
8: Ja, want op het moment dat vrouwen daar woonden en toch gingen trouwen of toch een relatie kregen, dan gingen ze daar weg.
6: Ja, nou, ik moet zeggen dat later konden die vrouwen wel op een gegeven moment met mannen daar samenwonen. Dat mocht eigenlijk niet. Maar eigenlijk in de jaren 80, 90 was het best normaal dat er ook wat mannen rondliepen. Maar het was niet de bedoeling, zeker niet in het begin.
8: Ook een vrouwelijke conciërge was er. Ja. Die had dan wel een man die daar ook mocht wonen.
6: Ja.
8: Bij
6: ja.
8: hoge uitzondering. Wanneer wist jij... Nou ja, je zag het in het nieuws voorbij komen. Gekoppeld aan jouw fietsritjes. Je kende die flat van buiten. Mm-hmm. Je zag het nieuws voorbij komen. En wanneer dacht jij van... Hey, dit is een verhaal?
6: Nou, het was eigenlijk... Ik las een kop in het Parool. En dat was 70 appartementen gekraakt. Huurders zijn bang. En ik dacht van, nou, dat is zo'n rare kop eigenlijk. En toen las ik over de geschiedenis van het gebouw. En toen dacht ik eigenlijk meteen van, wat, ik denk dat hier wel een verhaal in zit. Ook omdat de krakers nog niet met de media hadden gepraat op dat moment. Dus toen ben ik er gewoon heen gestapt. Een briefje opgehangen. En maar eigenlijk wist ik daarvoor al dat er wel iets in zat.
8: Mm-hmm. Contact zoeken met de krakers dus. Wat werkte wel en wat werkte niet?
6: Nou ja, je zou denken dat als je gewoon lang genoeg probeert, dat het dan wel zou lukken.
8: Ja.
6: Ik denk dat het vertrouwen winnen, dat was heel belangrijk. Dus ook aangeven dat je hebt verdiept in de kraakbeweging. Maar het hielp zeker ook dat ik natuurlijk vrij jong ben. En dat veel van de krakers een beetje mijn leeftijd hadden. En dat had ik eigenlijk ook wel een beetje mee.
8: Jouw eerste kennismaking met de krakers was in een filmpje dat werd uitgezonden door Poont. Een Ierse jongen, hè, horen we, die enorm tekeer gaat tegen de verslaggever. En vervolgens spreek je ook de bewoners Marleen en Joyce over wat zij vinden van die krakers.
0: Sorry? Can we come in? You want to come in and see my life?
1: Yeah. But why are you so aggressive? We're not...
0: I'm on drugs.
1: Sorry?
0: I'm on drugs.
1: Oh.
0: Not aggressive.
1: But it's not your apartment, right?
0: It's fucking my apartment now, bro.
20: Ja? Hij zegt, hier heb jij toch gewoond? En toen keken we dat filmpje, nou, we wisten niet wat we zagen, want het zag er altijd keurig uit. De entree zag er keurig uit, het trappenhuis, de lift, het zag er allemaal keurig uit. Ja, dat doet toch wel wat met je.
6: Als jij denkt aan kraken, aan krakers van de jaren 80, denk je dat dat anders is nu?
20: Nou, in de Klokkenhof zeker, want volgens mij zijn er ook heel veel junks die kraken. En in de jaren 80 waren het natuurlijk veel politieke krakers die actief waren. En inderdaad, de jaren 80 spreekt me beter aan dan wat er nu zit. Een groot contrast, hoor. Heel groot contrast.
10: Corinne kan de krakers van nu niet helemaal rijmen met de krakers van vroeger. En er zijn meerdere bewoners die dit zo ervaren. De meesten zijn de krakers helemaal zat. Maar niet iedereen. Want Joyce, die zo verknocht is aan het gebouw, ligt er tot mijn verbazing niet wakker van dat de flat tegenwoordig nieuwe bewoners heeft.
21: Ik wilde graag het huis uit. Het is nooit heel makkelijk geweest, maar nu is het voor jonge mensen helemaal onmogelijk. En het is gewoon vreselijk en onrechtvaardig. Daarom vind ik het ook prima dat er momenteel krakers binnen zijn. Het zijn ook gewoon jonge mensen die niks kunnen krijgen, over het algemeen. En die van de ene plek naar de andere trekken. Dus nou, vind ik prima dat ze hier zijn neergestreken.
6: En waarom denkt u dat u zoveel heeft met de krakers?
21: Oh, we zijn ook activisten. Woonactivisten, nou, dat ben ik ook. Hoofdzakelijk vinden mensen het griezelig. Het hele imago van een kraker is natuurlijk heel negatief.
6: En dat klopt niet?
21: Nee. Je kan met iedereen praten en zou kunnen dat er hier en daar wat minder vriendelijk type, dus een beetje stug, tussenloopt. Maar over het algemeen is de overlast minimaal geweest eigenlijk. Het wordt eigenlijk afgeschilderd de laatste tijd als een soort drugshol waar je niet veilig over de gangen kan. Dat is onzin. Dat is onzin.
10: Onderweg naar huis merk ik dat ik de draad even kwijt ben. Want Joyce kijkt vanuit een heel ander perspectief naar de situatie. Ze ziet niet de krakers, maar de woningnood als het probleem. Het zet me aan het denken. Want voor mijn generatie is het ook bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. En al helemaal in Amsterdam. Ik kan mijn Instagram bijna niet openen zonder meerdere oproepen van wanhopige woningzoekenden tegen te komen. En ik weet zelf heel goed hoe het is om in die positie te zitten. Het urenlange scrollen op Facebook en het eindeloos schrijven van motivatiebrieven voor hospiteerde avonden. Maar om te gaan kraken, dat is nooit bij me opgekomen. Ik schaam me een beetje om het toe te geven, maar ik dacht altijd dat het gewoon een soort kamperen in een leegstaand gebouw was. En heel veel positiefs las ik er ook niet over in de media. Joyce is eigenlijk de eerste en enige die ik tot nu toe sprak die begrip voor ze heeft. Frans, de buurjongen van de Klokkenhof, vertelde me dat hij ook kraakte in de jaren 80. Maar zelfs hij heeft de krakers van nu niet zo hoog zitten.
24: We waren best burgerlijke, nette mensen. En ik heb wel het idee, de krakers van nu, ja, dat is toch veel meer echt mensen die aan de rand van de samenleving zitten.
10: En ook Wim van de scooterwinkel om de hoek herinnert zich kraken anders.
25: Toen er in de jaren 70 in Amsterdam gekraakt werd, waren het vaak mannen en vrouwen met een bepaald ideaal. Maar wat er nu zit, ja, ik weet niet wat het is. Of dat nou de bekende bierblikkenverzamelaar zijn, of ander soort volk, maar niet meer de kraker die ik me kan herinneren uit de 70 en 80 jaren.
8: Ja, fragment uit de lelijkste flat van Amsterdam. Je hoort dus verschillende bewoners.
6: Ja, dus vaste bewoners, mm-hmm. De krakers, tijdelijke bewoners. Eigenlijk alle verschillende groepen die een rol hadden in dit verhaal.
8: En wat was de belangrijkste vraag waar jij dan antwoord op wilde krijgen van die bewoners?
6: Van alle bewoners? Ja, dat is wel moeilijk te beantwoorden, want ik had verschillende vragen voor elke groep eigenlijk. Mm-hmm. Eigenlijk het waar ik het meest geïnteresseerd in was, is wie zijn de krakers van nu? En waar lopen ze tegenaan? En wat vinden zij ervan wat er gebeurt in het gebouw? Want ik hoorde steeds via een vaste bewoonster die de krakers wel mocht. Mm-hmm. Dat de verhalen anders zaten en dat de media het niet goed had opgeschreven. Dus ik wilde eigenlijk heel graag van die krakers zelf horen hoe dat dan zat. Nou, uiteindelijk is dat gelukt, maar dat hoor je pas helemaal aan het eind van de serie.
7: Ah, jammer. Ik hoop dat we
6: ik ga nog niet verklappen.
7: Hij bestaat de kunst van het tease al. Ja. Het klonk best wel heftig, bedoel, dat fragment net van die junk. Ja. Dus ik denk dat het een junk is. Ja, als dat je buurman is,
8: ja, toch?
7: Lijkt mij wel heftig.
6: Ja, wat het grappige is, wat ik ook hier aan deze jongen vind, is dat als je dan meer mensen spreekt, ja, dan blijkt die jongen Jake te heten. En dan is het eigenlijk een best aardige jongen.
7: Ja.
6: Met problemen. En ja, ik heb hem zelf niet gesproken, want hij was toen al verhuisd. Maar dat vond ik ook wel interessant, om eigenlijk de menselijkheid te zien achter ook deze figuren. Maar ja, ik ben het met je eens. Het lijkt me ook ingewikkeld als je ineens een nieuwe buurman hebt, waar je geen grip op hebt of die je niet helemaal begrijpt.
7: Mm-hmm. Want hoe dichtbij of ver af sta jij zelf van een kraker?
6: Van een kraker?
7: Ja.
6: In het algemeen? Dus gewoon,
7: ja. Kun jij je voorstellen dat je dat de woningnood zo hoog zou zijn dat je gewoon zou gaan kraken?
6: Nou ja, ik ben tijdens dit verhaal best wel geconfronteerd met mijn eigen vooroordelen, of in ieder geval mijn eigen positie. Ja, ik zeg ook net in het fragment, ik heb er zelf nooit aan gedacht om te kraken. Ja, dat is natuurlijk een positie van privilege. Ik denk als ik in een andere, als ik als wat anders was opgegroeid, dan had ik misschien geen andere keuze. Dus ik stond er eigenlijk best ver vandaan. Ik zeg ook net in het fragment dat ik dacht dat het een soort kamperen was. Nou, dat klinkt een beetje gezellig. Mm-hmm. Maar ik bedoelde meer, ik wist niet dat je bijvoorbeeld ook gewoon gas, water en licht kon krijgen als je een woning had gekraakt. Ik stond eigenlijk best wel ver weg van de kraakbeweging.
7: Ja. Hoe heb jij ernaar geluisterd, Silke?
8: Nou, voor mij was het een podcast, was natuurlijk de vraag, wil je alvast luisteren wat die Kietro heeft gemaakt? Natuurlijk wil ik dat, want ik ben een fervent podcastluisteraar. Maar de grap is dat ik niet meteen die podcast zou aanklikken als het gaat over de lelijkste flat van Amsterdam.
7: De titel.
8: Ja, omdat ik in Utrecht. Ja, omdat ik in Utrecht woon. Ik denk, ja, wat heb ik nou met die.
7: Ik woon ook in Utrecht.
8: Ja, ja. Maar ik vind het zo tof hoe je er echt voor zorgt dat je met een heel leuke open blik zo'n gebouw gaat bekijken. En wat ik ook wel tof vond, dat het dus, het gaat over vrouwen. Het gaat over die woningnood, over die krakers. Het gaat over, wat jij ook zegt, het gaat over zoveel meer. Dat zo'n gebouw, wat gewoon zo'n eye-catcher is, ooit. Dat er waren weilanden en ineens was er een soort van dat gebouw. Mm. En nu is het natuurlijk iets waarvan je denkt, oh ja, weer een hoog gebouw in Amsterdam of zo, denk ik. Ja. Maar dat dus achter zo'n gebouw zo'n verhaal zit. En ik vind het echt een hele mooie gemaakte podcast. Ik hou heel erg van de audio is heel mooi. De muziek eronder is heel mooi. Je hebt een fijne stem ook om naar te luisteren. Dus ik vind wel echt dat je op een hele. Ik fiets met je mee door Amsterdam ook. Zo voelt het een beetje. En als, nou ja, ik kom uit Utrecht. Dus ik vind het leuk dat je me achterop neemt. En dus zo ook naar dat gebouw en het hele verhaal laat luisteren.
6: Wauw, nou, dankjewel voor die mooie woorden.
8: Ja. Muziek. Je hebt muziek meegenomen.
6: Muziek meegenomen, ja. Ja, het nummer woningnood van Boudewijn de Groot.
8: Nou ja, dat is een makkelijke inderdaad. Boudewijn de Groot, 1965.

moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis.

0: dan zeggen ze, het spijt me, u staat achteraan de lijst. En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis, aan hun baan en aan hun auto, aan de televisie thuis.
1: Boudewijn de Groot en woningnood. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat altijd met podcastmakers. En deze keer zijn dat Pietro Tramontin van de Lelijkste Flat van Amsterdam en Silke Zijbe van de Ayurveda podcast. Ja, tijdens de muziek zat ik nog even na te denken over zo'n vrouwenflat. Eigenlijk is dat nu ook weer best wel actueel, toch? Als de Andrew Tate's en de manosfeer doorgaat en femicide ook nog verergert, dan zou je bijna weer behoefte krijgen aan een aparte veilige woonplek voor vrouwen.
2: Ja, nou inderdaad, het zou toch wat zijn als ze deze flat weer zouden in ere zouden kunnen herstellen.
3: Ja, dat gaat niet gebeuren helaas. Oh. Maar je hebt wel gelijk dat was ook een van mijn vragen die ik stelde aan het begin van ja, is het weer nodig zo'n vrouwenflat? En veel mensen zeiden nee. Maar er zijn ook een paar mensen die zeiden, nou ja, als een stel gaat scheiden, is het toch wel vaak de vrouw die aan het kortste eind trekt. Dus misschien is het eigenlijk wel een goed idee om dit nog een keer terug te brengen.
1: Ja. Heb je al een nieuw verhaal op het oog?
3: Nee, nog niet.
1: Nee, nog nergens langs gefietst?
2: Oh, je zou dan op een chaletpark zou je kunnen doen. Ik woon op het gescheiden vrouwenpark. Dus waar de vrouwen dan niet meer naar de flat gaan, gaan ze nu allemaal in chaletje zitten.
1: Oh, jij woont op het gescheiden vrouwenpark.
2: Zo wordt het. Dus niet de hunkerbunker, zoals die van jou wordt genoemd, maar het gescheiden vrouwenpark.
1: Ik hoorde ook wel eens zo'n straat. Volgens mij heb je die hier in Hilversum, waar heel veel gescheiden mensen wonen. De Boulevard of Broken Dreams. Heb je hier ook. Ja.
2: Wow. Ik voel echt een reeks aan.
1: Ja, daar zit een verhaal in. We gaan het hebben over de Ayurveda-podcast. 5 jaar geleden begonnen. Ja. En dat klonk toen als volgt.
4: Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. Ik ben Marleen en naast mij zit Silke. En deze podcast is voor iedereen die elke aflevering geïnspireerd wil worden door alle tips en tricks vanuit Ayurveda. We zullen namelijk alles met je delen wat wij zelf tegenkomen in onze zoektocht naar lichamelijke en mentale gezondheid. En wat ons al heel veel moois heeft opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld mijn slaapproblemen, die nu zo'n 80% minder zijn dan vroeger. En het feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb.
5: En mijn buik is veel minder opgeblazen. Ik ben ook een paar kilo afgevallen terwijl ik niet minder eet. En na superveel kennis die we met je delen, vragen we iedere week een andere Ayurvedisch expert om jou nog meer te inspireren. Ons doel met deze podcast? Jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt, zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomde ingewikkeld klinkt, zijn de remedies vaak super simpel. Dit is de Ayurveda podcast.
1: Dat begon het allemaal.
2: Duurt lang. Mand, zou ik nu zeggen. Ja? Wat een lieder. Hallo, hoe lang duurt deze?
1: Ja, dat is de allereerste. Dan moet je het eventjes neerzetten.
2: Het is zo grappig om te horen. Ik heb echt al, ja, dat is echt 5 jaar geleden. Dus dat ik het nu hoor, denk ik echt, jezus, wat lang verhaal. Come to the point. Maar het is grappig.
1: Ja, want hoe ontstond het idee voor deze podcast?
2: Marleen die kwam bij mij op kraamvisite, was in de coronatijd. En die zei tegen mij, ik heb een cursus gedaan, Ayurveda in je dagelijks leven. En ik voel me echt veel beter. En dit moeten mensen weten. En ik heb ik heb 10 jaar geleden in India heb ik een opleiding gedaan tot yoga docent. En toen had ik ook Ayurveda daarbij. Dat was een klein onderdeel. Maar toen zei ze tegen mij van, je hebt toch ook met Ayurveda wat gedaan? Ik denk dat we een podcast moeten maken. En omdat zij natuurlijk wist, ik zat in de radio, dat ze zei van, vind jij het leuk om een podcast te beginnen over Ayurveda? Dus toen zei ik van, ja, ik weet wel dat ik me goed voelde na die maand in India. Maar het was helemaal uit mijn systeem verdwenen. Maar een podcast maken, dacht ik, ja, ik dacht, oké, dat vind ik een leuk idee. Dus ik ben toen ook me weer gaan verdiepen in Ayurveda. En eigenlijk vanaf dat moment ook meteen weer helemaal hooked. En toen ben ik een opleiding gaan doen tot Ayurvedisch therapeut. En terwijl ik dat aan het doen was, zijn we die podcast ook gestart. En ik weet nog dat we tegen elkaar zeiden van, nou weet je, als we 200 mensen kunnen bereiken, dat zou heel mooi zijn, want ja, het was echt dat ik ook merkte van, hey, dingen gaan gewoon echt veel beter. Ik voel me beter. Ik ga veel beter met het dagritme mee, veel beter met het seizoen mee. Ja, de klachten die we hadden, die verdwenen ook. Dus slaapproblemen of die opgeblazen buik, waar zoveel vrouwen last van hebben. En uiteindelijk, ja, we zijn nu 5 jaar verder en bijna 2 miljoen downloads verder. Dus ja, blijkbaar is er toch wel behoefte hieraan. Ja.
1: Pietro, jij hoeft niet je cyclus terug. Maar je hebt wel geluisterd. Als ik zeg Ayurveda, heb jij dan meteen een beeld van, oh, dat is het?
3: Nee, ik moest eerlijk zeggen dat ik het moest googlen. Toen ik hoorde dat je er ook zou zitten. Maar wat mij opviel is dat eigenlijk heel veel aspecten daaraan, dat zijn eigenlijk dingen die mijn moeder mij altijd al inprent.
2: Zoals? Wat dan?
3: Nou ja, bijvoorbeeld het als je gaat eten, dat je dan niet achter je laptop zit of gehaast of staand of afgeleid. Dus dat je echt even goed moet zitten en niet heel koud water drinken. En een beetje dat soort dingen eigenlijk.
2: Wat goed.
1: Oh, wat goed, ja.
3: Die zal het vast leuk vinden dat ik hier nu zit met jou.
2: Stuur het door.
1: Ja. Want als jij het aan mensen moet uitleggen, Silke, wat Ayurveda is?
2: Het is een kennis vanuit 5000 jaar geleden uit India. En het is echt ooit van mond op mond is die kennis doorgegeven. Uiteindelijk is die kennis ook opgeschreven. En het gaat echt over kennis van het leven. Ik vind het zelf bijna meer een soort inzicht in het leven. Omdat je echt inzicht krijgt in jezelf. Het is vooral heel belangrijk. Het mooiste inzicht vind ik dat we dus allemaal verschillend zijn. En dat je denkt, ja, dat zie ik ook wel. Maar dat zo doen we niet. Want we willen allemaal dezelfde werkweek. We willen allemaal. We denken dat allemaal een bepaald dieet voor iedereen goed kan zijn. We willen allemaal. Of we moeten allemaal van dan tot dan werken. Van dan tot dan weet ik veel slapen. Of dan en dan is een feest. Of dan en dan. Noem maar op. Dus we hebben allemaal bepaalde hokjes waar we toch onszelf dan in willen duwen. Terwijl voor de een werkt het heel goed om overdag dit of dit te doen. Voor de ander werkt het heel goed om dit te eten. En niet dat pittige eten, maar misschien juist wat meer groene groenten. Dus voor iedereen is er gewoon iets anders. En als jij doorkrijgt van, hey, dit ben ik qua type. En dit is goed voor mij. Dan zul je merken dat je daardoor gewoon meer in balans komt. Dus als jij denkt, ja, waarom kan mijn collega wel tot laat doorwerken en ben ik om 2 uur 's middags helemaal afgeleid, krijg ik niks meer uit mijn handen, dan is het heel fijn om te snappen van, oh wacht, ik ben veel meer dit type. Dus waar liggen mijn uitdagingen en waar liggen mijn kwaliteiten? En als je daarmee kan werken, dan kan het leven een stuk aangenamer worden. En vooral ook als je snapt waarom jouw vader al heel erg, nou, de bepaalde dingen doet waarvan je eerst een soort van aan kon irriteren. Dat je denkt, jeez, waarom doe je dit nou zo? En als je snapt, oh, maar wacht eens even. Jij bent echt veel meer kaffa. Natuurlijk doe je dit zo. Dat je veel meer compassie krijgt ook voor je omgeving.
1: Ja. Dus het heeft ook heel erg te maken met jezelf leren kennen.
2: Ja.
1: En je eigen, en te ontdekken wat werkt voor mij dus.
2: Ja, je hebt dus 3 types. En die types heb je allemaal, alle 3 in je. In een andere verhouding. En als je daar achter gaat komen. Ze werken in de Ayurveda, werk je met je ware aard, zeg maar. Met je, en je onbalans. Dus je wil eigenlijk eerst kijken van, oké, waar zit mijn onbalans? Stel je drinkt iedere dag 5 kopjes koffie. Kun je misschien voorstellen dat het je best wel uit balans brengt. Dus wat gebeurt er nou als je dat gaat minderen? Wat gebeurt er nou als je slaapritme ook een beetje gaat aanpassen? Mm. Misschien ga je grootste maaltijd midden van de dag eten in plaats van 's avonds. Waardoor je daarna op de bank ligt en niks meer uit je handen krijgt. En wat nou als je dus ietsjes meer dingen gaat aanpassen, zodat je die onbalans, die wordt steeds minder, kom je een beetje meer bij je ware aard. En dan ga je ontdekken van, hey, ik ben echt gewoon, dit zijn mijn kwaliteiten. Hier ben ik heel goed en ik ben een echte doener. Ik krijg veel dingen voor mekaar. Of ik ben echt werkpaard. Of ik ben echt een creative brainer. Een beetje de fladderaar, maar ik heb heel veel ideeën. En als je daar allemaal, als je dat weet van jezelf, dan kun je natuurlijk gewoon veel meer voor elkaar krijgen. En als je dat ook weet, bijvoorbeeld binnen je team of binnen je familie, binnen je gezin, dan is er ook veel meer compassie. En denk ik dus dat, ja, bepaalde dingen heel veel makkelijker kunnen gaan. Ja,
1: Pietro, volgens mij zit jij nu ook te denken, waar zit mijn disbalans?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk vaak best wel bewust leef ook. Dus dat ik het wel heel leuk vind om te horen. Maar dat ik het nooit echt zo heb ingekaderd, of in ieder geval dus niet bewust heb nagedacht over het bewust nadenken, zeg maar.
2: Ah ja, ja. Ja, maar ik weet niet of het dan inderdaad logisch voor je klinkt. Dat je, ik heb bij heel veel mensen gaat 's avonds, denken ze nog zo'n lampje aan na 10. Dat je denkt, yes, nu ga ik even mijn boekenkast op kleur sorteren. Of ik ga al mijn mailtjes van de dag nog even lekker beantwoorden. Dat je denkt, woehoe, extra energie. Terwijl binnen Ayurveda wordt gezegd, ja, maar dat is de energie die je nodig hebt om 's nachts je prikkels te verwerken. Dus waarbij we denken van, ik ben 's avonds heel actief, ik ben echt een avondmens. En dat is eigenlijk een soort tweede energiegolf die je krijgt, maar die je dan vaak toch verkeerd inzet, want daardoor slaap je daarna minder goed, kom je pas later, val je in slaap. En als je die energiegolf gebruikt waar die voor bedoeld is, namelijk je bent al aan het slapen en al die prikkels worden verwerkt, dan word je uiteindelijk, krijg je meer energie gedurende de dag. Dus dat is wel interessant als je gaat kijken naar je dagritme. Weet je, en een beetje meebewegen met de seizoenen. Dus dat, ja, zijn toch kleine aanpassingen. Die hoeven niet heel groot te zijn.
1: Nee. Ik denk wel dat veel mensen het

0: een beetje meebewegen met de seizoenen. Dus dat zijn toch kleine aanpassingen. Die hoeven niet heel groot te zijn.
1: Nee. Ik denk wel dat veel mensen het wel zelf weten van dit is mijn disbalans of dit is niet goed wat ik doe. Maar dat ze het wel moeilijk vinden om het dan aan te passen.
0: Ja, ja, het is zo grappig dat je dan als tip die we vaak hebben is probeer je grootste maaltijd gedurende de dag te eten. Dus in de middag. Omdat dan je spijsvertering gewoon het sterkste is. Want je kent vast wel als je s'avonds nog een lasagne eet. Ja, dan plof je op de bank neer met je knoop open. En dan moet je echt uitbuiken. Nou, de vraag is, heeft die maaltijd je energie gegeven? Of kost die je vooral veel energie? Ja. En dat is zo grappig dat mensen dan denken, ja, maar mijn warme maaltijd midden op de dag. Maar hoe moet ik dat dan doen? Want ik heb op het werk heb ik geen magnetron. En een soort van echt best wel error. Ja. Terwijl je denkt, ja, je kan gewoon een warm houtbakje meenemen. Dan maak je 's ochtends, maak je het restje van de vorige avond even warm. En dat neem je mee. Maar het is een soort van, ja, mensen zijn zo, hebben hun patroontjes en zo hun gewoontes en routines. En om die te doorbreken, dat, ja, net als tongschrapen. Dat is wat je doet binnen Ayurveda. Nou, 66 dagen duurt ongeveer om een nieuwe routine te implementeren. Dus je zal even iets moeten doorbreken. En als het eenmaal in je systeem zit, ja, dan is het zo logisch, net als je tanden poetsen. Het gaat wel stapje voor stapje. En je moet er wel een beetje je best voor doen. Het is niet ineens. Dus dat zeggen we ook vaak. Van oké, als jij merkt ik heb een onbalans. Denk niet dat je volgende week daarvan vanaf bent. Omdat je het echt wil integreren in je leven. En dan heb je. Ik bedoel, als je slaaptijden gaat veranderen. Dat duurt wel even voordat dat lukt. Maar dat is wel het idee dat het voor de rest van je leven. Dat je daar de vruchten van plukt. Dus natuurlijk is dat niet binnen een week veranderd en opgelost.
1: Want welke Ayurvedische aanpassing zou jij eigenlijk willen doen, maar vind jij nog steeds zelf moeilijk om te implementeren in je eigen leven?
0: Ik zou het liefst in de ochtend echt meer ademhalingsoefeningen willen doen. Omdat ik wel echt weet hoe fijn en goed ademhalingsoefeningen zijn. Hè, voor je zenuwstelsel. Ik probeer echt wel gewoon bewegingsoefeningen te doen. 's Ochtends een beetje yoga. Maar de ademhaling is nog steeds iets waarvan ik denk, oh, dat, het is toch die. Je hebt altijd zoveel andere dingen te doen. Dat ik dan wakker word en denk, even dit doen, even dat doen. Terwijl even zitten op je kussen. Ik denk van mijn meditatie ook. Dat toch vaak de dingen waar je een beetje de weerstand bij voelt. Weet je dat uiteindelijk misschien wel het beste voor jou kunnen werken. Dus dat meditatie, ademhalingsoefeningen vind ik nog heel ingewikkeld.
1: Een tweede fragment. Want mensen mogen ook vragen aan jullie stellen.
0: Ja, maar we zeker hebben de Q&A Ayurveda.
1: En jullie kregen een vraag binnen van luisteraar Sanne. Hoe moet je sporten in de zomer?
2: Ze schrijft, lieve Marlene Sielke, ik ben gek op sporten, spinning, hit, klasjes, bootcamp. Hoe meer zweet, hoe beter. Lekker kapot gaan. Maar vorig jaar zomer kreeg ik een blessure, ontsteking in mijn pees. Sliep ik slechter en was ik continu chagrijnig, terwijl ik juist meer wilde sporten om in shape te komen voor mijn vakantie. Mijn vriendin zei dat ik volgens haar van die Ayurveda mensen iets moest lezen over zomer en sporten. Help, wat klopt er niet? Die Ayurveda mensen.
3: Nou, Ayurveda mens.
2: Oh, daar is er weer. Kijk, daar is er weer eentje. Moet je kijken in het wild. Ze lopen gewoon in het wild rond, Ayurveda mensen.
3: Worden er steeds meer zo vermenigvuldigd
2: in. Ja, heel snel. Het is een soort virus, is het.
3: Oh ja, ik voel wel mee met Sanne, hoor.
2: Ja?
3: Ja, oh ja.
2: Ik was vroeger Sanne.
3: Jij was die Sanne.
2: Vertel me eens eventjes, wat was jij voor voordat je Ayurveda mens was?
3: Hoe harder, hoe beter. Hitklasjes 4 keer per week. Spinning ertussendoor en soms daarvoor ook nog.
2: Ik las het echt serieus. Was dat gisteren, denk ik? Op Instagram zo'n post van, ik vind het heerlijk om helemaal dood te gaan in de sportschool. Dat was gewoon letterlijk de tekst.
3: Ja. Ja.
2: Terug naar de sportvraag van Sanne. Want laten we uitleggen, waarom werkt sporten in de zomer ineens anders dan in de winter? Ayurveda kijkt naar de 3 dosha's, Vata, Pitta, Kapha. Pitta is het vuurelement, hitte, intensiteit, gras erop. En de zomer, wat je net ook al zei, is het pitta seizoen. De zon staat hoog, het is warm, alles staat aan. Dus de buitenwereld is al pitta. En nou, wat wij dan doen, we gaan binnen ook nog pitta opstoken.
3: Binnen in ons lichaam, hè?
2: Precies. Ja. En als je dus dan spinning, hit, bootcamp, dingen die je lichaamstemperatuur omhoog jagen.
3: Veel stress.
2: Je piekt en je vuur gaat gewoon helemaal over de kook. Dan, als je dat gaat doen in die hete zomer, dan krijg je dus de klachten die Sanne beschrijft.
3: Ja, dus blessures, je weefsels drogen uit, ontstekingen, want pitta is sky high, dan krijg je ontstekingen. Slecht slapen, want je cortisol is 's avonds nog

0: sky high. Chagrijnig, pitta en balans is letterlijk kort lontje, prikkelbaarheid, woede, huidklachten, ontstekingen, hoofdpijn. Het is echt geen toeval. Dit komt door een hoge pitta.
1: Fragment uit de Ayurveda-podcast. Ja, ik moet er even over nadenken, inderdaad. Ja,
2: wat voor vraag heb je dan in je hoofd? Of wat gaat er?
1: Nou ja, ik ben inderdaad ook een zomersporter. Nou ja, sowieso het hele jaar door. En ik denk dan vooral, ja, maar wat moet ik dan? En niet dat ik te veel tijd heb, maar wel van ja, maar er moet wel gesport worden.
3: Zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk gewoon fijn om in beweging te zijn. En ik denk wel dat het interessant is van oké, levert het sporten je energie op of kost het je energie? En ik denk als je die vraag kunt beantwoorden van hoe kom je uit je sportlesje? Denk je daarna, oh lekker, weet je, ik voel me goed? Of is het echt, ik ben kapot gegaan, ik ben dood gegaan in die sportschool? Ja, ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is. Mm. Weet je, en vooral als het gaat over in de zomer, als het heel warm is, dan zie je soms tijdens het middaguur, als de zon sterkst is, dan zie je mensen rennen. Mm. En dat je denkt, kan niet goed zijn. Weet je, dat is gewoon echt oververhitting van je lijf. Als jij lekker wil rennen, doe dat dan. Maar doe dan om 6:00 ochtends. Of 's avonds. Ja, ik zou het eerder in de ochtend doen. Want 's avonds ga je ook alweer je lijf weer aanzetten. En je wil liever een beetje voorbereiden op de nacht. Maar er zijn, natuurlijk kan je sporten in de zomer. Maar dan wel op andere tijden.
1: Ja.
3: Snap je? En misschien iets minder heftig of iets minder niet dat hot yoga klasje, maar pak dan even een yin klasje of een hatha yoga klasje. Snap je? Dus zo op die manier hou je wel rekening met ja, de temperaturen, met de hitte in je lijf en probeer je het een beetje te balanceren.
1: Nou, die vraag vind ik wel mooi inderdaad, die je dus eigenlijk heel de tijd aan jezelf moet stellen van kost het me energie of geeft het me energie?
3: En met eten dus ook, ja, precies.
1: En met vrienden heb ik het ook.
3: Hetzelfde.
1: Ja, toch?
3: Ja, ook daarin is het natuurlijk ook het hele mentale stuk kun je bespreken vanuit de Ayurveda. Weet je, wat levert je inderdaad energie op?
1: Ja.
3: Waar krijg je een heel fijn gevoel bij? En wat zijn de dingen die energie kosten en je uiteindelijk een beetje opvreten? Dus ja, het is onwijs breed. Ik bedoel, we hebben het hier nu even vooral over de seizoenen en de vata, pitta, kapha. Ja. Wat voor veel mensen al is van, wat is dit? Maar het is uiteindelijk ja, echt een levensleer. Dus het gaat over echt heel veel dingen. Ja.
1: Pietro, we hebben hier nu toch een Ayurveda-mens zitten.
3: De Ayurveda-mens vermenigvuldigen zich. Hè? Kijk uit,
1: het gaat heel snel. Heb jij een vraag over je eigen leven misschien? Of over je eigen gezondheid? Dat je denkt, ja, ik ben toch wel benieuwd wat er dan voor antwoord komt.
4: Nou, ik zat hier net al de hele tijd over na te denken.
1: Ja.
4: En dat gaat over die spijsvertering in de middag.
1: Ja.
4: En dus bedoelde je eigenlijk dat als je in de middag een grote warme maaltijd eet, dat je spijsvertering sterker is en dat je daardoor niet die crash hebt die je 's avonds hebt?
3: Ja, je kunt het zo zien. Net als jij 's ochtends wakker moet worden, moet je spijsvertering 's ochtends ook wakker worden. Dus als je dus dan eerst wat bewogen hebt, wat een goed idee is, dan maak je die spijsvertering een beetje wakker. Nou, kun je daarna je ontbijtje gaan eten. Nadat je een glas warm water hebt gedronken om even alle afvalstoffen weg te spoelen. Maar goed, dat terzijde. Extra tip was dit. Mm-hmm. En dan in de middag, dan zijn we vaak zelf ook het actiefst. Je lijf is dan, je bent echt wakker, je bent actief. En zeggen dus dan, je spijsvertering is gedurende de middaguren, zeg maar tussen 10 en 2, is je spijsvertering ook het sterkst. Dus dan kun je het beste, kun je dan een warme maaltijd opeten. En dat doen ze natuurlijk in sommige landen, doen ze dat ook.
1: Ja.
3: Dat gedurende de middag, daar wordt de grootste maaltijd genuttigd. En ik weet dat mijn oma vroeger dat ook deed. Was dus tijdens de middag de warme maaltijd.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk ook logisch, want dan heb je die energie die die maaltijd je, als het goed is, oplevert. Die kun je gebruiken voor de rest van de dag. Want je moet maar eens opletten als je 's avonds, dat merk ik zelf heel erg, als ik 's avonds nog een keer heel veel eet of veel vet eet en dan ga slapen, dan heb ik een veel onrustigere nacht dan dat ik 's avonds een beetje wat lichter eet. Dus ook dat eten beïnvloedt gewoon je slaap. En ook wat ga je doen met de energie van die lasagne laat op de avond? Ik bedoel, ga je dan nog aan het werk? Ga je dan nog onderweg zijn? Je gaat op de bank liggen met een Netflix-serie. Dus ja, ook bijvoorbeeld als je wil afvallen, dan is de allereerste tip, ga je grootste maaltijd in de middag eten. Want dan kun je het gewoon beter verteren. En dat is wat Ayurveda zegt, je bent wat je verteert. Niet alleen je bent wat je eet, maar je bent wat je verteert. Dus als je alles goed kunt verteren wat je binnenkrijgt, dus je eten, je emoties, alle prikkels, Dat is uiteindelijk het product van wat jij bent. Ja. Dus ik weet niet of dat een beetje... Is je vraag hiermee beantwoord?
4: Ja, ja, wel. Ja, ik moet zeggen, ja, ik heb heel vaak dus echt een dip na een grote maaltijd in de middag. Dus ik vroeg me af, van is daar nog iets specifieks over? Van,
3: ja, nou, je kunt sowieso kijken van eet je dan niet te veel? Dus een beetje, je kunt de portie die in je als je van je handen een kommetje maakt, dat is ongeveer de portiegrootte die je kunt eten. Mm. Wat belangrijk is daarna, is dat je dus niet meteen weer achter je computer kruipt. Maar dat je even, hè, ja, ik zie hier al een schuldbewuste blik. Ja. Ga daarna even met je collega's, zeg kom, we lopen even een rondje. Een rondje van 10 minuutjes. Want dan kun je op die manier je spijsvertering weer een handje helpen. Door dus ervoor te zorgen dat het eten een beetje kan zakken. Want als je daarna meteen achter die computer kruipt. Ja, die dip ken ik ook wel.
4: Ja, dat doen we veel Italiaanse families, hè?
3: Oh, is dat zo? Hoe gaat dat daar?
4: Dus dan maak ik zelfs nog trots.
3: Hey, grappig.
4: Nou, die is van, vaak na een grote maaltijd, dan wel in de avond. Dan maken ze even een wandelingetje.
3: Ja, maar dat is echt niet voor niets. En dus misschien ook wat je moeder. Het is wel interessant ook wat je moeder dan misschien mee heeft gekregen, ook weer van thuis.
1: Ja.
3: Dat in sommige culturen hebben ze bepaalde dingen die ik dan in de Ayurveda leer, die doen ze automatisch al. Dat je denkt, het klinkt ook zo logisch.
1: Ja.
3: Als ik het zo vertel, klinkt het toch best logisch om dat te doen.
4: Ja, heel veel dingen die je vertelt, die doe ik eigenlijk vanzelf al een beetje. Of merk ik in ieder geval dat het een positief effect heeft op mijn
3: leven. Ja, dus ook als je ze niet doet. Dan merk je dus, dat vind ik altijd zo interessant. Dus als je wel een keertje 's avonds laat, die avondsnack of wat dan ook eet, dat je ook gewoon wel meteen merkt wat voor invloed dat dan ook heeft. Ja. En dat is natuurlijk ook prima. Ik bedoel, 80-20 regel, laten we het ook leuk houden. Maar als je wel merkt van, oh ja, dit is het effect als ik heel laat eet, of als ik heel laat naar bed ga, of als ik toch, I don't know, iets anders doe dan mijn fijne routine. Dan weet je, oh ja, daarom doe ik dit.
1: Muziek heb je meegenomen, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.
3: Ja, ik werd natuurlijk gevraagd, oké, welke muziek wil je meenemen?
1: Dat vind jij wel een leuke vraag als oud muziekradio.
3: Ja, zeker, zeker. Maar ik zat zo na te denken van, oh ja, ga ik dan een mantra meenemen of zo? Ik dacht ook nee, want het is juist wat we doen, is alles met een korreltje Himalaya zout nemen.
1: Ja, jullie zijn ook echt grappig en ook af en toe gewoon redelijk nuchter.
3: Tuurlijk, ik ga ook naar feesten. Ja, ik gebruik ook drugs. Ja, weet je. Dus in die zin proberen we het echt naar het Westen te vertalen. En we leven niet op een berg in India. Maar we hebben allemaal onze drukke leventjes, onze sociale contacten, feestjes, noem maar op. Dus we proberen gewoon te kijken, hoe kun je het in dat leven implementeren? En dat doen we dus met ons korreltje Himalaya zout. En we hebben het over poep. We hebben het over je plas. We hebben het over je eten. En ook over seks. Dus toen dacht ik... Ja, dus het is een beetje heel kort door de bocht.
1: Ja, ik snap hem wel. Himalaya salt and pepper.
3: Precies.
1: Toch?
3: Ja,

0: pour down your drawers. He gave it to you, and now it's all yours. Yours, yours.
1: Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things.
2: Salt and pepper, let's talk about sex. Je luistert naar Vink, de podcasthit van Nederland. En ik praat met twee podcastmakers. En dat zijn Pietro Tramontin en Sielke zei we natuurlijk.
3: Ja, mijn compagnon is Marleen.
2: Ja, dus die is
3: bij ons.
2: Ja, die is er gewoon bij.
4: Bij
2: ja, ja, precies. Het is tijd voor mijn eigen tip. En deze keer tip ik, en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. De kleinen en de groten.
5: Daar zien we de eerste renner opduiken uit de mist. Klein van gestalte, stevige tred. Dat moet Lucien Buysse zijn. Maar ga toch langs de kant, alle mensen. Dames en heren, de supporters klampen de man aan. Maar geef die man toch wat ruimte. Dat gaat toch zo niet. Wat staan die mensen daar nu in godsnaam te doen? Hij passeert nu aan onze motor, dames en heren. En dit is niet met overschot, hoor. Ai, ai, ai, ai, ai. Dit is het gezicht van een man die aan het afzien is. Volledig bedekt met slijk. Een motorduivel. Ik kan het niet anders omschrijven. Dit wordt een slagveld. Het is waar wat men zegt. In de Pyreneeën wordt de mens een mythe.
6: Dat was Karel van Wijnendalen live in de Tour van 1926. Of toch een stem van een acteur die Karel vertolkt. Van Wijnendalen is een van de founding fathers van Sportwereld, nu Nieuwsblad. En ik werk voor Nieuwsblad. Ik ben Michael van Damme, journalist bij die krant. En je kent mij misschien wel als de host van de wielerpodcasts Café Koers en Stamcafé Koers. Bij mij zit vandaag Aaron Verlijzen. Dag Aaron.
7: Dag Michael.
6: Aaron, kort even schetsen hoe deze podcast ontstaan is. Een jaar geleden kwam jij hier op de redactie binnengewandeld en je zei, ik heb een verhaal voor jullie.
7: Ja, het verhaal van de plankaart van 100 jaar geleden. Ik ben dus afkomstig uit Deinze, de hometown van de plankaart, maar ook van de Buysses. En de Buysses, dat zijn twee broers, Lucien en Marcel, de Kleinen en de Groten.
6: Mooie bijnaam en niemand die dat zo mooi kan uitspreken als jij in het echt Deinzens, Aaron. Ja, en de Buysses die hebben een verhaal, want jij vertelde over gesjoemel in de koers, over jaloezie, over twee broers die niet met elkaar konden, maar ook niet zonder elkaar.
7: Ja, en het is een onwaarschijnlijk verhaal. Ik heb er de voorbije 2 jaar aan gewerkt, van alles over opgezocht in archieven. En ik kan u nu al zeggen, het is straffer dan de plankaart. Maar daarvoor moeten we 100 jaar terug in de tijd.
2: Zo begint de podcast De Kleinen en de Groten. En het vertelt het verhaal van de wielerbroers Marcel en Lucien Buysse. En zij deden in 1926 mee aan de zwaarste en langste Tour de France ooit. Wielerfans?
3: Nou, ik ben er wel echt mee opgegroeid als met een vader die in de zomer ging dan alle gordijnen gingen dicht. En dan stond de Tour de hele dag aan.
2: Oh, ja.
3: Iedere dag tijdens de bouwvak. Dus ik herken het geluid. Ik bedoel, het is natuurlijk wat ouder.
2: Ja, ja, ja.
3: maar dat geluid van die toeters en die verslaggevers. En ja, het is heel vertrouwd. Dus zo'n, nou ja, smeug verhaal over twee broers die elkaar. Het klinkt wel leuk. Ik hoop dat ik het wel kan volgen. Want het is natuurlijk behoorlijk met een accent.
2: Ja.
3: Maar het klinkt wel leuk. Ik ben wel benieuwd.
2: Oké.
8: Ja, het stond altijd aan bij mijn opa thuis. Nooit bij mijn ouders thuis. Dus heel veel weet ik er niet van. Maar ik heb ooit zo'n Netflix-serie erover gekeken. Dat is toch wel heel knap hoe ze dan toch ineens heel dichtbij brengen. Dus ik ben wel iets meer invested dan eerst. En ik heb laatst zag ik ook een filmpje op YouTube. Jongens van ongeveer mijn leeftijd die ongeveer deze route gingen fietsen op de fietsen die mannen toen zouden hebben gebruikt.
2: Goed.
8: En die waren echt aan het afgaan. Ja, dat was echt heel erg zwaar. Dus ik ben benieuwd.
2: Fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Sielke Seiber van de Ayurveda-podcast en Pietro Tramontin van de podcast Het Lelijkste Flatgebouw van
9: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze vanaf volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne, melden ingewijden aan persbureau Reuters. De plannen zouden worden vastgelegd op de NAVO-top in Turkije volgende week. De slotverklaring zal dan ook worden ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Hij zei de afgelopen jaren veel twijfel over zijn steun aan de NAVO. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer in het noorden kans op regen, verder droog bij een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
10: Nachtzuster, Astrid de Jong.
11: Goedenacht, en toen zijn we zomaar al over de helft van de uitzendingen van 2026. Het is alweer 4 juli, de zomervakantie staat voor de deur, maar ook in de zomervakantie vragen we ons natuurlijk dingen af. En die dingen die kun je delen via 0800-1121. Hopelijk is er dan iemand die je kan uitleggen hoe het zit of hoe het zo gekomen is. Dat mag ook via een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl. of even via X of via Facebook. En je kunt natuurlijk appjes sturen, zoveel als je maar wil. Allemaal via de NPO Luister-app. Je kunt komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. Het is fijn als je nu belt met je vragen. Zo aan het begin van het programma bouwen we natuurlijk een lijstje op. En hopelijk gaan die vragen dan één voor één beantwoord worden. Ook door jou. Allemaal via 0800-1121.